in Arsenal. Niet losliet. En voor we het alleen maar op karakter of fysiek steken. Nee, ook gewoon heerlijk voetbalde, aan de bal veel beter was. En de duels zijn dan misschien een voorwaarde voor, maar ook niet meer dan dat. Met alleen maar duelkracht win je niet van Arsenal. Ze zijn bij momenten compleet uit verband gespeeld. Door een sublieme thuisploeg. Zubimendi heeft nog de eer van de laatste baltoets. Maar Brighton wint met 3-0 van Arsenal. Heeft er een sublieme partij op zitten. Rice. Komt er nog een kaart aan? Nou, dit zegt veel hoor. Want dit is niet Des Declan Rice. Wat doet hij nog? Daar was de duw van Yalcoole. Ja, dan is het wel natrappen natuurlijk. Dan mag hij van geluk spreken dat hij geen rood krijgt. Er zijn al dat soort kaarten voorgetrokken. Vuskovic, fenomenaal. Groos, schitterend. De Kuiper, top. Enfin, iedereen bij Brighton. Op topniveau. En dan zijn ze ook heel, heel, heel erg goed. Ook Kostoulas. En dus nog heel veel jongens er niet bij. Echt toppers met Minte, met Mitoma. Om maar die twee namen te noemen. Feest aan de kust. Chema met 3-0. Groos 1-0. Kostoulas op slag van rust 2-0. Met die twee wat soortgelijke doelpunten. En dan de 3-0 op hoekschop. Hürzler heeft zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. 125 jaar oud. Doet die truitjes nooit meer uit. Gisteren Brentford-Chelsea 3-0. Vandaag Brighton-Arsenal 3-0. Je zou zeggen, de provincie wint het van Londen. Waar het niet dat Brentford in Londen lag. Maar ach, dat zijn dan maar de outskirts.

0: sponsor van vandaag is de Vriendenloterij. En de aanvoerdersman sponsor is vandaag Netcant. Dan wel even aandacht voor het volgende, want op 26 en 27 september is het zover. De Tilburg Ten Huis. Op zondag wordt de Kobelseweg volledig opgetuigd in Willem II sferen. Daar vind je de Willem II Cheering Lane, waar de deelnemers natuurlijk massaal gaan aanmoedigen. Dus doe mee aan de Tilburg Ten Huis, kom langs om aan te moedigen. En trek vooral je Willem II shirt aan. Samen maken we er één groot Willem II feest van. We wensen alvast iedereen een hele prettige wedstrijd. En zo dadelijk, na de opstelling van onze tegenstander, komen de namen van alle jarige seizoenaanhouders van vandaag in beeld op onze video's. Allemaal van harte gefeliciteerd. Dan gaan we nu kijken naar de opstelling van onze gasten. In de goal, een oude bekende nummer 31, Matthijs.
1: Wacht je tot. Of,
2: je kan hem alvast aanzetten, maar gewoon nog niet praten.
0: Nummer 9, Anthony de Scott. Nummer 10, Ole Roni. Nummer 12, Ivo Pinto. Nummer 12, Edouard Michou. Nummer 22, Ciro het Zand. Nummer 23, Philippe Britijn. Nummer 28, Justin Hübner. En nummer 52, Mohamed Iyatar.
1: Goedenavond, van harte welkom bij Willem II Radio vanuit ons eigen Koning Willem II Stadion. Waar we live verslag gaan doen van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Willem II wacht nog op de eerste overwinning. En dat zou natuurlijk mooi zijn als we die vanavond zouden kunnen noteren. De tricolores hebben na 6 wedstrijden 2 punten verzameld en staan op plek 17. En tegenstander Fortuna Sittard staat met 10 punten op een knappe 8e plek. Scheidsrechter vanavond is Dennis Hiegeler. Mijn naam is Koen van Zandvoort. En naast mij zit niemand minder dan mijn eigen zoon, Simon.
3: Ja, leuk.
1: Hey Simon, leuk. Daar zijn we weer met z'n tweeën. Jij zat dinsdag nog bij Ajax, hè? Met René.
3: Ja, nee, klopt. Ik was dinsdag nog in de Johan Cruijff Arena. Daar zat ik ietsje hoger. Daar zag ik het veld zelfs bijna niet. Maar al met al was het nog een hele leuke ervaring. Ja. Echt super gaaf om mee te maken. En nu weer terug op het vertrouwde nest.
1: Ja, toen met 5-1 verloren. Fortuna had ook met 5-1 van de Ajax verloren, maar dan thuis. Ja, ik zei net al, Willem II 17e, Fortuna 8e. Wat denk je vanavond?
3: Wat ik denk?
1: Ja, en wat je hoopt. Eerst maar wat je denkt.
3: Wat ik denk? 1-1.
1: Ja.
3: Wat ik hoop? 5-1 van Willem II.
1: Ja, ja. Het is zo'n wedstrijd waarin het eigenlijk een beetje mee moet zitten. He, dat je voorkomt en... Want Fortuna is toch wel een ploeg die goed verdedigt en er makkelijk uitkomt. Dat doet met Iatar en natuurlijk ook een speler heeft met individuele kwaliteiten. Dus het is een aardig ploegje. Staan niet voor niks 8e.
3: Ja.
1: Dus het zal niet makkelijk zijn. Maar ja, wat ik zeg, als het dan een beetje mee zit op zo'n avond... Dan kan het zomaar zo zijn dat je 3 punten pakt. En die hebben we hard nodig.
3: Nee, klopt. Dus, maar ik heb er wel vertrouwen in.
1: Ja.
3: Het
1: stadion zit al heel aardig vol. Nog een minuut of 9 voor de aftrap. Het is goed om te zien dat het weer volle bak is vanavond. En laten we inderdaad hopen dat we 3 punten kunnen bijschrijven vanavond. Laten we maar even beginnen met de opstelling van Fortuna. Pak jij die mee of pak ik hem?
3: Ik pak wel Fortuna, dan kan jij Willem II doen.
1: Pak jij maar Fortuna. Okay.
3: Bij Fortuna op goal oud Willem II goalie Matthijs Branderhorst. Op linker wingback. Dat is eigenlijk een soort opkomende linksback positie. Daar staat Dalhaus, ook oud Willem II. Dan centraal achterin Hübner, ook oud Willem II, de jeugd. En Goed, daarvoor staat Britijn, ook in de verdediging, maar iets daarvoor. Op rechtsback staat Pinto. Op het middenveld heb je Romney, nog een keer oud Willem II. Het is veel oud Willem II'ers daar bij Fortuna. Op het middenveld heb je Michu. Spreek dat goed uit zo?
1: Michu, ja.
3: Michu. En Shiloh het Zand. En dan op rechts, je had het net al even gezegd, Mohamed Iatara. En de spits staat de Scott.
1: Ja, is Romani ook niet meer een aanvaller samen met de Scott? Of reken je hem tot de middenvelder?
3: Ik heb hem hier als een links midden slash links buiten staan.
1: Okay.
3: Ik weet niet welke plannen Danny Buijs heeft, maar zo heb ik hem. Hoe heb jij hem?
1: Ja, ik dacht dat ze met z'n tweeën voorop zouden spelen, maar we gaan het zien zo meteen.
3: We gaan het zien.
1: Betekent wel dat die Zeefuik niet meedoet.
3: Ja.
1: En ik heb daar beelden van gezien.
3: Ik ook.
1: Ik was onder de indruk van die. Hij was 21. Heeft er 3 gemaakt in de Eredivisie. Dat is knap. En ik heb hem hele mooie dingen zien doen. Dus ik ben eindelijk wel blij dat hij niet meedoet.
3: Hij heeft het postuur van Wout Weghorst, maar de techniek van de Iatare. En dat is één speler. Dus,
1: hij is 1,97 meter. Ja, het was 21. Ik sprak net iemand even in de persruimte van de Fortuna Club Media. Ze vroeg hem ook van, ik snap niet waarom hij niet meedoet.
3: Ja.
1: En hij zei, jij ziet de fragmenten. Nou, wij zien hem de hele wedstrijd. En hij zei toch van, hij heeft soms, loopt hij zijn medespelers in de weg. Is hij toch een beetje slordig met zijn techniek. En hij schijnt al een paar keer een soort waarschuwing van zijn trainer te hebben gehad. En blijkbaar was hij nu beu. Ja. Dat hij niet zo voetbalt zoals zijn trainer het graag ziet. Dus vandaar dat dus Descott nu met Romani dan in de aanval speelt. Dus dat zijn de namen van Fortuna. En je hebt toch wat cijfertjes verzameld over de laatste jaren. Hè, de ontmoetingen tussen Willem II en Fortuna. Mm-hmm. Volgens mij ziet dat er. Ja, wat zijn statistieken waard zou je kunnen zeggen. Want de teams zijn compleet anders aan toen. Maar toch kunnen we daar wel enige positiviteit uithalen, denk ik.
3: Ja hoor. Ik heb genoteerd de laatste 10 Eredivisie ontmoetingen. Die zijn volledig in evenwicht. 3 keer won Willem II, 4 keer gelijk en 3 keer won Fortuna. En ook 30 goals, dus precies 3 gemiddeld per wedstrijd. En de laatste 5 keer Willem II Fortuna, dus een eigen stadion, won Willem II 2 keer en 3 keer gelijk.
1: Nou, dat zijn toch hele mooie cijfers. Ja, ik heb toevallig opgezocht wanneer we daar hier voor de laatste keer verloren hebben. Ja, je gelooft het niet, maar het is dus 1996. Het is 30 jaar geleden dat dat Willem II dus verloren heeft van Fortuna. Toen werd het 0-1. Doelpunt van Hamming. En om aan te geven hoe lang geleden dat is, toen speelde Sammy Hupia hier nog bij Willem II. En ook Henry van der Vecht, de geplaagde trainer van Pek Zwolle. Die speelde hier. Was trouwens een mooie voetballer, hoor.
3: Ja?
1: Spelen is natuurlijk voor jouw tijd, maar mooi linkerbeen.
3: Ja.
1: Was een mooie voetballer.
3: Ja, en iemand die ik wel nog heb zien spelen, speelde toen bij Fortuna, Mark van Bommel.
1: Ja.
3: Nu de bondscoach van België.
1: Ja.
3: Toen nog een talent.
1: Toen nog een jong talent, ja zeker. Ja, maar daarna ging hij naar PSV natuurlijk. Dus tot zover de cijfers van Fortuna. Dan gaan we eens even kijken naar de namen van Willem II, pikken we even mee. En daar zitten eigenlijk weinig verrassingen in. Maxime de Lange op doel. En dan hebben we achterin de centraal Vin Stam en Maxime Dekker. Dan hebben we op rechtsback Hidde ter Avest, de aanvoerder van dienst. Links Nathan Tjubalon. En dan in middenveld met Tony Verlena, Kelvin Twicht en Uriel van Aalst. En dan een driemans voorhoede met Burbus, Slory en Devin Haan. De topscorer van Willem II met 3 doelpunten. Zo gaan de tricolores dus spelen. En het is mooi om te zien dat Jari Schuurman net als tegen Ajax weer op de bank zit. Hetzelfde geldt voor Anas Zarouk. En ook voor het eerst dit seizoen op de bank Vito van Krooi. En ik hoorde net voor de wedstrijd dat hij wel een minuutje of 20, 30 zou kunnen meedoen.
3: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. En Simon, ik hoop ook dat we Obi vandaag wat langer te zien krijgen. Want jij hebt het natuurlijk zien voetballen. Ik heb het op tv uiteraard gevolgd, jij in het stadion.
3: Ja.
1: Toch Obi bij die goal? Was toch mooi wat hij daar deed?
3: Nee, dat beviel mij zeker. Ten eerste dat hij bij een 4-0 achterstand. En je zou zeggen 4-0 achter. Je komt van Man United. Je bent hier toch in eerste instantie voor jezelf. Zou je zeggen, jezelf in de kijker willen spelen. Randje 16. Je kan ook uithalen. Ja. Hij gaf een heel subtiel paasje met de rechtsbuitenkant. Waardoor Uriel van Aalst 1-1 met de keeper kon gaan. Die gaf hem af en daar kwam de goal uit. Dus ten eerste vond ik het heel knap en goed van hem dat hij niet voor eigen succes ging. En ten tweede was het idee goed, maar zijn uitvoering was eigenlijk nog beter.
1: Het was een heel subtiel wippertje. Hè? Ja. Zeker bij zo'n zakballetje luisteren dat heel nauw.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat verraden veel kwaliteit. Ja. Zoals mooi om te zien. Dus ik ben het met je eens. Ik hoop eigenlijk gewoon minimaal een half uur vanavond.
1: Ja, het zou mooi zijn. Ja. Ik ben benieuwd. En het had me ook niet verbaasd. Want als je kijkt naar vorig seizoen, hield Willem II heel lang vast aan die 3 spitsen. Eigenlijk pas na de winterstop gingen we over naar toch meer een 2-spitsen systeem met Haan en Verheid. Toen kwamen de punten ook. Dus het had mij ook niet verbaasd als Stegeman nu had gezegd... joh, weet je wat, ik begin gewoon met twee spitsen. Met Haan en Obi bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, en heb je nog Verheid achter de hand.
1: Ja. Ja. Dus, maar misschien is dat meer eens voor de uitwedstrijden. Wil je thuis gewoon toch met drie spitsen gaan spelen. Je was net even weg om een flesje water te halen. Ja. In de tussentijd heb ik de opstelling van Willem II alvast doorgenomen. Ja, de spelers komen het veld op.
2: Ja.
1: Met Kingo op het veld natuurlijk. Vlaggen die wapperen. En de tricolores die op het veld staan. Scheidsrechter Hiegler is vanavond de leidsman. En dan gaan we kijken of we hier een mooi resultaat kunnen wegzetten. Dat vind ik ook wel mooi. We hebben twee puntjes. En toch is de vibe nog best wel positief.
2: Maar ook bij mijzelf hoor.
1: Ja. Ja.
2: Nee, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in het hele seizoen. Ik denk dat het vooral meespeelt het aankoopbeleid van de spelers die zijn gehaald.
1: Ja.
2: Dat is gewoon heel positief. Pieter van Krooi is gewoon een goede Eredivisie-speler. Ja. Obi is een heel groot talent. Vilena hebben we gezien.
1: Ja.
2: Hoge verwachting, maar komt ze ook echt naast. Speelt echt heel goed. Ja, dus de selectie is goed.
1: Ter A-vest.
2: Ter A-vest.
1: Twicht natuurlijk, Dekker, ook die doelman. Ik moest even aan hem wennen, maar hij deed het eigenlijk heel erg goed. Hè?
2: Ja, ja.
1: Vijf goals om zijn oren tegen Ajax, maar eigenlijk weinig te verwijten. Sterker nog, een paar mooie reddingen.
2: Ja.
1: Ik vond het wel zielig voor Karsten Leeuw, moet ik erbij zeggen.
2: Ja.
1: Want zo'n jonge jongen gun je dan ook zijn minuten.
2: Klopt.
1: Maar goed, dat is de keuze van de club. En ja, je kunt nu zeggen, ze hebben gelijk gekregen, want die doelman die staat er ook.
2: Ja.
1: Doet het uitstekend. En mocht er met hem wat gebeuren, dan weet je dat je met Karsten Leeuw een hele goede keeper achter de hand hebt.
2: Precies.
1: Dus dat gaan we allemaal zien. De spelers staan nu in een kringetje om elkaar heen. Terwijl Pim, onze stadionspeaker, nog even de namen omroept. En dan gaan we kijken of we de eerste helft gewoon richting de Goorlense kant kunnen voetballen. Want het is nooit fijn, hè? Als je dan de TOS verliest. Dat gebeurde tegen Excelsior ook. Verlies je ook nog met 0-3, zul je net zien. Dus hopelijk blijven we gewoon zo staan. En gaan we de tweede helft lekker richting de Kingside voetballen.
2: Volgens mij wel.
1: Zo te zien wel, ja.
2: Top.
1: De TOS is geweest en Fortuna trapt af. Dus dat betekent dat Willem II de TOS heeft gewonnen en de eigen kant heeft gekozen. En dat Iataren zo meteen de wedstrijd in gang zet. Hiegelijk eindig even op zijn klokkie. Praat even met Iataren en ik weet niet waar hij op wacht. Misschien nog op een seintje van de vierde official of zo. Maar over een paar seconden dan zal het hier wel gaan lopen, denk ik.
2: Ja, en dan kijk ik even om me heen. Wat zal de bezetting gaat zijn?
1: Ja, die is heel goed. Ja, vak ABC zit iets te vol. Want daar links van zien we wat blauwe stoelen. Maar dat zijn natuurlijk mensen die de andere kant op zijn gelopen.
2: Ja.
1: Dus het zit lekker vol.
2: Ja.
1: Dus dat is heel positief. En ook mooi dat net ADO Cambuur nog 1-1 werd.
2: Ja.
1: Ja, maar er stond een tijdje lang 0-1 voor Cambuur. Dus wel lekker dat de twee concurrenten toch ook gelijk hebben gespeeld. En nu is het begonnen hier in Tilburg. Fortuna heeft afgetrapt. Lange trap van Brandenhorst naar voren. En Vin Stam kan die bal wegkoppen. En dan is de bal weer voor Fortuna. Die de bal even achterin rondtikt. Ja, vijf man achterop. Waarvan dus drie centrale en twee hoge backs. Waarvan Jasper Dahlhaus er eentje.

0: Maatje Finn Stam, Dekker en Stam, allebei uit de AZ-jeugdopleiding. En nu in het eerste van Willem II. Maakte allebei tegen Ajax een hele goede indruk. Vooral Finn Stam deed het erg goed. En die speelt nu weer naar Dekker. Die gaat naar Chuaon. Die speelt Slory in, maar die gaat een loopactie aan, waardoor de bal ingeleverd wordt bij Fortuna. Iatare kan er nu uit. Iatare die speelt hem in de diepte. En hier zit Chuaon ertussen toch niet. En dit is geen penalty. Zeg je wat hier gebeurde?
1: Ja, die speler van Fortuna ligt nog.
0: Ja, dit was heel riskant. Ik kan het even
1: scheidsrechter laten het lopen.
0: Iatare geeft een hele goede steekbal op, ik denk het zand. Die snijdt naar binnen. Chuaon wil een sliding maken, zit ernaast. Trapt daardoor de speler neer. Wat hier moeilijk te zien wie van Fortuna het is. Die speler gaat liggen. Diegler wuift het weg, geeft geen penalty. Er leek contact, maar is het zwaar genoeg voor een penalty? Dat gaan we zien. We zitten pas in de tweede minuut. En is gelijk
1: dat was
0: al
1: een
0: heel
1: mooi balletje binnendoor van Iatare. En die speler die liep Chuaon er een beetje uit. Ja, die speler blijft natuurlijk liggen in de hoop dat de VAR daardoor alle tijd heeft om dit moment even te bekijken.
0: Ja.
1: Maar Hiegelen was wel zeker van zijn zaak leek het. Dus ik denk dat het... Oh, check, VAR staat nu op het score.
0: Ja.
1: Dat betekent inderdaad dat het gecheckt wordt. Het zal toch niet zo zijn dat we hier al binnen de 1 of 2 minuten tegen een penalty aanlopen.
0: Ja, het is natuurlijk aan de andere kant van het veld, maar het leek, er was sowieso contact. Dat zag ik wel. Of het genoeg is voor een penalty is de vraag. Hij ging natuurlijk ook niet echt recht op de goal af, meer op de achterlijn. Er staat nog altijd check VAR in beeld. Hiegelen gaat nog niet kijken, die is nog in gesprek.
1: Het lijkt over te waaien. Hiegelen loopt van de goal af. De Lange heeft de bal al op de grond gelegd.
0: Zo.
1: Nou, hier komen we even goed weg. Maar goed, hij is gecheckt. Dus,
0: Nee, hij gaat kijken.
1: Nee, meen je niet.
0: Hij gaat toch nog kijken.
1: Oh, nee, toch.
0: Het leek alsof hij door liet spelen.
1: Want hij wandelde eigenlijk terug naar de middenlijn. En De Lange had die bal aan zijn voeten. Nu gaat hij kijken. Ja, en dan wordt het heel penibel. Want als de scheidsrechter gaat kijken, dan neemt hij vaak het advies over. Dus, hoe gaat dit aflopen?
0: Ja.
1: Ik vrees met grote vrezen, want je weet wat er gebeurt. Hij staat hier pallen voor onze neus. Ik zie hem een beetje met zijn hoofd schudden. Kijken of we daar iets uit af kunnen lezen.
0: We kijken hem recht aan, dus wij kunnen...
1: We kunnen zijn lichaamstaal lezen.
0: Ik zie hem een beetje schudden. Dit ziet
1: hij moet er veel naar kijken, ja. Ik vind eigenlijk als je al zo lang moet bestuderen, dan zou ik zeggen, joh, geef hem niet.
0: Dat zou ik ook zeggen. Kijken of we kunnen... Ik ben geen liplezer.
1: Ja, dit duurt wel heel erg lang, hè.
0: Dennis Dichter staat nu ogen over met het scherm van de VAR. Al een halve minuut. Hij is veel aan het praten, maar heeft nog geen beslissing kunnen nemen.
1: Hij heeft zijn beslissing genomen. Wat doet hij? Ik zie een VAR signaal. Hij zegt een doeltrap.
0: Doeltrap,
1: ja,
0: zo,
1: mooi.
0: Kom aan.
1: Ja, hij wees met zijn arm richting de goal. Maar hij maakte niet het VAR-gebaar. Dus gelukkig jongens, het is een doeltrap.
0: Zo.
1: Niks aan de hand, dit hebben we overleefd.
0: Maar hij deed ook geen resolute één keer wijzen. Hij deed een soort van drie keer wijzen. Een soort vingertje van een docent. Maar dat betekende blijkbaar een doeltrap. Nou, een goede wake-up call voor Willem II.
1: Ja, en de Chuaon is ook gewaarschuwd met die... Die speler van Fortuna die dus over hem heen liep naar die goede paas van Iatare. Dat doet me natuurlijk ook weer denken als het gaat over penalties bij Willem II Fortuna. Dan denken we natuurlijk aan die legendarische wedstrijd met Alexander Isak. Ja, is nooit eerder gebeurd in de Eredivisie dat één speler drie penalties benut. Ja, dat was toch een ongelofelijke wedstrijd toen met Isak, een jongen van 19 die zo koelbloedig was. En drie keer die bal gewoon heel rustig in het hoekje legde.
0: Ja.
1: Het is echt ongelooflijk. En Willem II won toen met 3-2. Het was een hele leuke wedstrijd.
0: Ook tegen Fortuna.
1: Ook tegen Fortuna, zeker. Dus hopelijk wordt het vanavond net zo'n leuke bot. We zijn ruim 5 minuten onderweg. 0-0 nog.
0: Ja, 0-0 nog. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van het penalty moment. Want hoe vaak heb je nou dat een scheidsrechter gaat kijken en hem niet geeft? Dat gebeurt echt bijna nooit. Gelukkig gebeurt het nu wel. En kunnen we dus lekker doorvoetballen. Hier komt de lange bal van Fortuna. Die is uiteindelijk voor Dekker en voor Chuaon. Die speelt hem terug naar De Lange. Die gaat voor De Lange bal richting Devin Haan. Kan hij het kopduel winnen? Nee, maar de bal komt alsnog bij Ter Avest. Ziet hem vol in het gezicht van Dalhaus. En een ingooi voor Willem II. Die mag Ter Avest in gaan gooien. De bal ligt op de helft van de eigen helft eigenlijk. En Ter Avest gooit hem naar Twicht, die speelde hem terug naar de Aves. Goede lichaamsschijnbeweging. De Aves heeft nog steeds de bal. Nu niet. Die raakt hem kwijt aan het zand. De Aves herstelt en de ingooi is voor Fortuna.
1: Ja, prima hersteld

0: van het Avest. Balverlies aan de rechterzijkant. Maar hij herstelt zich wel ten koste van een inworp. Daalhuis die smokkelt nog wat metertjes richting de cornervlag. Ik weet niet hoe ver die kan gooien. Niet zo ver, denk ik. Wordt de bal opgepikt door Britijn, is dat denk ik. Nummer 20 van... de Michou is dat. De man die een schitterende goal maakte in de eerste competitiewedstrijd van Fortuna uit tegen PSV. Toen stond PSV met 2-1 voor, maar in de blessuretijd roste die bal werkelijk in de kruising. Waardoor Fortuna heel verrassend in de eerste wedstrijd dus al een punt pakte bij PSV uit. Dat was dus Michou. Nu weer aan de bal, maar op de eigen helft, rond de middenlijn, op een ongevaarlijke plek. En die wedstrijd moet zich nog een beetje gaan zetten, want we zijn 6-7 minuten onderweg. Maar die is toch al meteen een paar minuten stilgelegd eigenlijk door dat VAR-moment. Het is toch moeilijk te zeggen hoe de kaarten hier liggen. Fortuna iets meer balbezit, als ik het zo moet inschatten. Maar verder nog geen gevaar gesticht. Ook Willem II nog niet echt voor de goal geweest van Brandenhorst. Wel een inworp nu voor de Tricolores. Ter Avest neemt daar alle tijd voor. Een beetje halverwege de eigen helft aan de rechterkant. Van Aals die beweegt naar die bal toe. Die krijgt hem ook. Tikt hem terug naar Ter Avest. Geeft dan een hoge bal richting Devin Haan. Maar die... kan dat het duel niet winnen. En dan is er opnieuw een inworp voor Fortuna. Bal voor onze neus. Dus voor Fortuna zelf aan de linkerkant rond de middenlijn was dat. Balbezit nu weer voor Michou. Die gaat kijken. Er speelt daar Iataren in. Goed meegedaan van Vilena. En dan wordt daar Slory goed weggestuurd. Slory met Devin Haan in het midden. Slory doet iets zelf. Legt hem aan Haan. Maar geeft dan die bal net niet goed mee. Eigenlijk achter de man gespeeld. Had het misschien iets eerder moeten spelen. Of eigen succes. Maar het leek wel of hij een beetje twijfelde. En intussen liepen er ook al twee man van Fortuna om hem heen. Dus de ruimte die hij helemaal in het begin had toen hij de bal net kreeg. Die benutte hij eigenlijk onvoldoende. Hij wachtte net te lang. En toen werd hij te zwaar gehinderd om Haan nog aan te kunnen spelen. Dat was een goede opening.
1: Ja, maar een geweldige actie van Twicht ging daaraan vooraf. Hè. Iataren wordt aangespeeld. Twicht die is eigenlijk twee middenvelders in één. Hij pakt ze en af. En dan geeft ze ook gelijk de diepte in. Want daar pakt hij goed af van Iataren. Met links opent hij hem perfect op Slory. Die komt eigenlijk in een 2-tegen-2 situatie met Devin Haan samen. Besluit hem niet te geven. Geeft hem na alsnog.
0: Ja,
1: wat jij zegt, hij had of gelijk moeten geven. Had Haan 1 op 1 met de keeper kunnen gaan. Of naar binnen, verre hoek. Hij ging eerst naar binnen, geeft hem na toch nog achter Haan. Jammer, hier had meer in gezeten.
0: Ja, maar is toch wel een goed wapen van Twicht. Hè? Die weet natuurlijk Haan ook al goed weg te steken al een paar keer. Dus dat is... hij kan heel snel schakelen. Hè? Van de bal bezitten dan in één keer steken. Terwijl nu Fortuna even gevaarlijk leek te worden. Goed van Tjua om. Die stuurt ook Slory.
1: Goeie bal.
0: Kom op jongen, neem de bal mee. Sliding van die verdediger. Die boos is op zijn medeverdedigers. Goed is dat. Die goede dieptebal is op Slory. Maar Goed was er net iets eerder bij. En slide die bal over de zijlijn. Willem II mag gooien. Aan de linkerkant. Nou, toch al twee goede dieptepases gezien aan Tilburgse kant.
1: Ja.
0: Dat geeft dan weer wat hoop. Balbezit weer van Willem II. Balletje gaat even breed. Via Dekker naar Stam. Die speelt daar naar de rechterkant. Naar Snorri was het, denk ik.
1: Nee, Gurbus.
0: Oh, Gurbus, toch, ja. Ja, ik zat even te denken, hebben ze nou gewisseld van helft? Maar het was Gurbus inderdaad. Nu wel Snorri aan de bal, aan de linkerkant.
1: Ja, Snorri kan zijn mannetje op gaan zoeken. Snorri gaat naar binnen. Gaat toch weer naar buiten, gaat weer naar binnen. Speelt Dekker in. Willem II nu met iedereen op de helft van Fortuna. Chua On kan nu voorgeven. Hij gaat voor de voorzet. Die bal wordt wegverdedigd door Goed. Die begint gelijk te schreeuwen. Ja, achterin maar Fortuna wordt er veel geschreeuwd tegen elkaar. Dat is vaak een slecht teken voor hen en een goed teken voor ons. Er ligt ook veel ruimte achterin. Net twee keer een lange bal waar net geen kans uit kon. Maar er ligt dus echt wel ruimte achterin.
0: Ja, klopt, ja. Want Fortuna krijgt veel complimenten. Dat ze goed, toch wel compact kunnen verdedigen. Met die vijf man, waarvan twee wingbacks wel. Maar die plooien dan natuurlijk terug als de tegenstander eraan komt. Maar toch eigenlijk al twee keer dwars door die verdediging heen gestoken met een dieptepaas. Terwijl nu Tjuba On het duel verliest. En de balbezit weer voor Fortuna is. Halverwege de eigen helft. Maar Vilena zit er kort op en dan kan Gubus overnemen. Steekt de aanleg, treffen, Dubus!
1: Oh!
0: prachtig steekballetje van Gubus op maat naar Devin Haan. Die komt dan 1-1 met Brandenhorst. Misschien stond hij iets te dicht op de keeper, waardoor hij die bal moeilijker naast kon krijgen. Maar het is wel de 100% kans, ook dacht ik.
1: Ja, en wat Slory net niet deed, de bal meegeven aan Haan, doet Gubus nu wel. En je dacht dat links ruimte lag. Misschien wat jij zei, kwam hij net iets dicht bij de keeper, waardoor hij hem recht op de keeper schiet. We hebben hier de herhaling in beeld. Ja, hij kon er denk ik niet veel meer mee doen. Hij moest heel snel handelen. Deed hij ook. Goede redding van Brandenhorst. En ingooi is voor Willem II. Die is ondertussen genomen en de bal is achterin nu en wordt uitgespeeld. Is goed binnengehouden. Nee, toch niet. Ingooi is nu voor Fortuna. Maar Willem II komt er beter in. Net twee keer bijna een kans en nu een echte kans.
0: Ja, zeker. En misschien dat er in de linkerhoek toch nog wat ruimte lag voor Haan. Ja. Maar goed, het moet allemaal in een split second. Maar goed, Haan is eigenlijk best wel goed in dat soort situaties juist. Maar hij, je kunt ook zeggen, goede redding van Brandenhorst, die goed naar die bal toe kwam en zijn goal op die manier verkleinde. Maar toch, 11 minuten, 12 minuten bijna onderweg. En als je nu kijkt naar de kansen, dan zijn die... Dit was de eerste echt grote kans, maar ook al wat mogelijkheidjes voor Willem II. Dus dat ziet er goed uit. Terwijl nu de lange, die verre trap van de Fortuna-defensie over de achterlijn laat rollen. Kiest voor een doeltrap. Even rustig aan, zal hij denken. En daar staan Dekker en Stam bij hem. Die Stam, hè, dat heb je bij Ajax ook weer gezien. Dat is echt de koning van de sliding. Hè?
1: Ja.
0: En dan juicht hij ook zo mooi. Haalt hij er zo'n aanval. Dat is echt mooi om te zien. Ja. Weet je, die passie van die jongen. Maar hij doet het echt goed. Het is goed timen. En, kijk, soms moet je juist niet gaan liggen, want dan word je uitgekapt. En dan glij je 5 meter door en dan sta je voor joker.
1: Barcelona, Feyenoord.
0: Ja, maar hij timt dan goed en hij weet wanneer het kan. En heeft dat ook al vaak een voorzet of een doelpoging mee uit weten te halen.
1: Ja.
0: Dus dat deden tegen Ajax ook een paar keer. Dat is leuk om te zien.
1: Ja, nee, zeker. Want je ziet voortaan veel verdedigers die niet echt happen, die teruglopen. Van Dijk is daar natuurlijk de koning van, de koning in. Gewoon de speler maar laten komen. En eigenlijk niet happen en op die manier verdedigen. Maar voor de supporters natuurlijk veel leuker hoe Stam verdedigt. Met een ouderwetse sliding. En hij is er heel goed in, dus dat is mooi. Dus heeft Fortuna weer de bal en die verspelen hem. Ingooien voor Willem II. Minuut 14, is het tijd voor een feitje?
0: Nou, als jij een feitje hebt, dan gooi je hem er maar in, zou ik zeggen.
1: Ik heb er wel eentje. We hebben een speler, Willem II, met, die interlands heeft gespeeld voor het Nederlands elftal. Dat gebeurt dan niet zo vaak. Dat is namelijk Tony Villena. Hoeveel interlands heeft hij gespeeld, denk je?
0: Ja, dat weet ik. 15 volgens mij.
1: Dat klopt. Ja. 15. En wat hem heel bijzonder maakt, hij is een van de twee spelers... Het is wel een stilte. Hij is een van de twee spelers die in Spanje, Italië, Griekenland en Turkije heeft gespeeld. Op het hoogste niveau. Toch vier heerlijke landen om te voetballen, hè?
0: Beter te gaan naar landen, lekkere wijntje.
1: Is toch geweldig? Met die vier landen, joh.
0: Ja.
1: Top.
0: De vraag is dan, wie is die andere?
1: Die heb ik even niet paraat.
0: Voorzet nu van Fortuna richting het Willem II-doel. Wordt daar weggekopt door Ter Averst. En dan kan Gubus overnemen. Van Aals die duikt daar rechts de ruimte in, maar... Gubus die kiest even voor een balletje terug naar Ter Averst. Die wil dan alsnog richting Van Aalst. Maar er zit daar een voetje tussen van Romani. Ook oud Willem II'er heeft... ik vond het op zich een best wel een leuke voetballer destijds. Ja. Misschien niet al te veel rendement. Maar uiteindelijk ook maar tot 11 wedstrijden gekomen.
1: Ja.
0: Maar het verbaast me niet dat hij nu toch gewoon een prima eredivisie voetballer blijkt te zijn. Ook international van Indonesië.
1: Ja, nee, sterker nog. Hij is vandaag opgeroepen voor de selectie. Romani. En met hem Justin Hübner en Chua On.
0: Dus hier op het veld zijn gewoon 3 Indonesische internationals.
1: Ja, en die zijn bij elkaar goed voor 10 miljoen Instagram-volgers.
0: Wat? Ja. Is waar, jong? Wauw.
1: Ja. Heel veel fans aan Indonesië. John heeft ook 3 miljoen.
0: Ja, dat gaat hard, hè? Ja, daar eenmaal, dat
1: gaat heel snel.
0: Misschien verdient hij daar nog wel meer mee dan hier bij Willem II. Ik zal zeggen.
1: Misschien wel.
0: Overname nu van Fortuna, maar net over de midlijn. Dus niet in de gevarenzone van Willem II. Even een balletje breed. En Fortuna gaat nu proberen te bouwen via de rechterkant. Dat was via Pinto, die ervaren speler, 36 jaar, Portugees. Nu Michu is toch een beetje de spelverdeler daar bij Fortuna. Veel ruimte op rechts. Komt die bal voor. Maar Stam staat op de goede plek en kan die bal wegkoppen. Haan dan op een meter of 18 voor de goal. Willem II blijft goed rustig. Tjuwe On die rost hem even naar voren. In de hoop dat hij daar Slory mee kan bereiken. Maar die bal is... Er staat iets te veel effect aan. Draait wat naar links en stuitert zo over de zijlijn. Helemaal niet erg. In dat soort gevallen gewoon maar even die bal naar voren en niet te veel risico nemen.
1: Ja.
0: Want ook Haan moest even mee verdedigen. Staat dan op een meter of 18 van de goal. Ja, dan is het zaak om gewoon die bal weg te werken. En niet te gaan combineren daar. Tot nu Fortuna weer wat probeert. Krijgt Romani een licht duwtje. Vrij trap voor Fortuna. Op de eigen helft. En dan is het weer die Michu. Die daar de bal in de voeten heeft. Dahlhaus naar Romani. Fortuna die gaat rustig opbouwen. Maar toch als je kijkt naar Willem II zijn er ook gewoon 5 man op een lijn hè, achterin.
1: Ja.
0: Met ook Twicht. Twicht erbij inderdaad. Dat is extra slot op de deur. Ik denk dat het heel verstandig is. Yataren nu. Dan weet je dat er een mooie indraaiende vrije voorzet komt. Wordt daar weggekopt. Van Aalst krijgt de bal niet goed weg. Bal blijft een beetje hangen. Maar inmiddels toch weer terug naar meter 25 van de goal. Michu legt de breed op Yataren. Die probeert te schieten. Maar het was enkele meter of 30. Ook voor hem net iets te ver, denk ik. Filena jaagt goed door. En zo dringt Willem II Fortuna goed terug tot aan de middenlijn. Een goede steekbal nu. Maar Tjuwon had het doorzien. En die kan redding brengen. Inworp nu voor Fortuna aan de rechterkant.
1: Ja, en zo zijn we 17 minuten onderweg. Staat nog steeds 0-0. Heeft Fortuna bijna een penalty gekregen. De scheidsrechter ging kijken, maar gaf hem toch niet. En heeft Willem II met Haan een goede mogelijkheid gekregen. Verder is het spel vooral rond de middenlijn. Wordt veel rondgespeeld. Nog weinig grote kansen. Dus ziet er prima uit voor Willem II eigenlijk. En hier heeft Michu de bal voor Fortuna. En die speelt hem naar Goed, de centrale verdediger. Dus een goede steekbal naar voren. Naar de spits, de Scott. Maar die kan hem niet goed meenemen. En een achterbal voor Willem II. Voor Maxime de Lange.
0: Ja, de Scott, oudspeler van Volendam en FC Utrecht. Dus een Belg. En krijgt vandaag dus de voorkeur boven Zeefuik. En ik moet zeggen, toen ik de beelden bekeek van de tegenstander... om op deze wedstrijd voor te bereiden... was ik echt onder de indruk van Zeefuik. Dus ik ben eigenlijk blij dat hij niet meedoet.
1: Ja.
0: De Scott is zijn vervanger. Die scoorde wel tegen Ajax overigens, die de Scott. Maar een heel rustig balletje. Hij kwam 1-1 en dan schoof hem heel koeltjes langs de doelman. Dus ook hem zeker niet uitvlakken.
1: Nee.
0: Balbezit voor Fortuna, rond de middenlijn. Onderschepping daar voor Willem II inderdaad. Ja, gaat de balletje even terug naar Dekker, naar Tjuwon. En die speelt een breedte naar Finstam. Die heeft een veld voor zich. Weinig druk van de tegenstander. Kan dan meters pakken. Speelt hem dan naar Twicht. Die dus echt als een defensieve middenvelder staat te voetballen vanavond. De Lange ingespeeld met zijn linker. Roeit hij die bal naar voren. Slory die verliest dan het kopduel. Dan komt Iatara aan de bal. En dat is gevaarlijk. Want die geeft die bal mee aan rechts. Zal waarschijnlijk een voorzet genomen vanaf die rechterkant. Komt er ook. Wordt ingekopt. Maar Michu die kon die bal niet vol raken. En zo rolt die bal meters naast het doel van De Lange. Die dus een doeltrap mag gaan nemen.
1: Ja, de koppel was van Michu. Dat is de Franse middenvelder. Hoe spreek je het goed uit?
0: Ja, Michu.
1: Michu. Franse middenvelder. Komt uit de jeugd van Paris Saint-Germain. Heeft daar ook 7 wedstrijden in het eerste gespeeld. Hij speelde toen samen met Neymar, Mbappé en Lionel Messi.
0: Wauw.
1: Toch gaaf, hè?
0: Jeetje. Die zal echt wel een foto, denk ik.
1: Ja.
0: Denk je niet dat hij fotootje heeft met die jongens dat hij er thuis boven zijn schoorsteenmantel heeft hangen?
1: Ik zei het ook niet uit dat de achtergrond van zijn telefoon is.
0: Ja, dat denk ik ook. Natuurlijk fantastisch, joh. Dan speel je bij Fortuna en dan heb je gewoon met dat soort grootheden gevoetbald.
1: Ja.
0: Ik heb even gekeken, want hij heeft ook nog bij Sunderland gespeeld.
1: Klopt.
0: En dan heeft hij gewoon 24 wedstrijden gespeeld. Wel Championship. Dus het tweede niveau van Engeland. Maar toch, als je daar 24 wedstrijden speelt dan... En ik moet zeggen, zoals ik hem hier speel, spelverdeler.
1: Ja, goede speler.
0: Goede speler, heeft rust aan de bal en heeft overzicht.
1: Ja.
0: Dus dat over Michu, die centrale middenvelder van Fortuna. Dan Willem II de bal heeft. Via Finstam speelt daar goed in. Op Peter Aves, die mee naar voren is gegaan. Maar dan gaat de bal toch weer even terug. En dan komt hij weer terug bij Stam. Naar Dekker. Ja, Hoogma dus nog steeds. Een hele tijd geblesseerd, jammer genoeg. Dus het koppeltje Dekker en Stam, dat zal, als er geen gekke dingen gebeuren de komende wedstrijden, het vaste centrale verdedigingsduo zijn van Willem II. Filena nu naar Slory. Die loopt er toch weer even terug. Iedereen nu op de helft van Fortuna. Weinig ruimte dus ook voor Slory om die bal kwijt te kunnen. Paaslijnen worden goed afgeschermd door Fortuna. Aan de rechterkant dan wordt Gubus bereikt. Die speelt erin naar Haan. Oh nee, naar Van Aalst. Halverwege de helft van Fortuna. Die probeert dan die bal mee te geven. Maar die bal wordt onderschept. Hij kan Fortuna weer overnemen. slordig balletje daar van Romani. En dan mag Willem II weer gooien. Ja, dit gaan we natuurlijk vaker zien vanavond. Als je niet heel snel uitbreekt met een mooie steekbal, hè, die we de twee hebben, of mooie dieptepases waarvan we de twee hebben gezien, en je wacht iets te lang, ja, dan speel je dat tegen de gele muur van 5-4-1. Als je het zo hier ziet. Ja. Romani is inderdaad toch meer middenvelder dan aanvaller. Dat is heel moeilijk om daar doorheen te voetballen. En je weet ook dat met de spelers als Iatar en dan ook die Michu, ja, is Fortuna natuurlijk al heel snel eruit. Hè? Dus dat is oppassen geblazen. Vandaar ook dat Twicht wat defensiever speelt dan normaal. Haan nu ingespeeld. Komt de bal bijna bij ons terecht. Ja. Maar wel hier op Erenoord. Hoppakee. In het stadion. In het vak geschoten die bal. Wilde trap van Fortuna. Inworp voor Ter Avest, onze aanvoerder. Je wacht even tot er een bal uit de ballenzak wordt getoverd. Blijkbaar lag er geen bal klaar op een hoedje. Tenminste niet op de plek waar hij nu staat. Ter hoogte van de vierde man. Travest kijkt om zich heen. Weinig beweging bij Willem II. Gubus nu. Wordt dan de bal weggewerkt door Fortuna. Maar dan kan Van Aalst. Komt dan goed in de bal. Dan komt Gubus. Nou, daar kan hij dan neken. Dat net niet bij. Stoomde even op over de as van het veld. Kwam tot een metertje of 2,23. Maar werd toen toch gestuit. Door Hübner, die Britijn is het denk ik, die verdediger van Fortuna. Maar het balbezit is weer voor de Tricolores. Er zijn een kwart wedstrijd onderweg. Stand nog altijd 0-0. Ja. De grootste kans was voor Willem II. Devin Haan kwam 1-1, maar Brandenhorst die redde goed. Van Aalst nu, mooie opening op links op Slory.
1: Ja, hier zit dat in. Slory kan zijn mannetje op gaan zoeken. Slory gaat naar binnen. Slory, kan die schieten? Hij schiet. Schot wordt gekraakt. Deze bal is voor. Terug weer bij Slory. Die verliest het duel. Hier gaat Iatare. Het is gevaarlijk. Fortuna is eruit. Iatare met een buitenkant paasje. En heel goed verdedigd van Finn Stam. En moest er tussen zitten. En hij zat er ook tussen. Anders ging de spits van Fortuna 1-1. Maar heel koeks verdedigd door Finn Stam. En zo heeft Qaon alweer de bal. Het spel golf nu lekker op en neer.
0: Dat was een mooi paasje trouwens, hè, van Iatare.
1: Ja, dat heel veel
0: bijna vanuit stand met links buitenkant. Het is moeilijk om kracht te zetten. En die bal kwam toch echt. Het was net onderschept door Stam gelukkig. Maar het was een technisch hoogstandje. Nu is steekbal op Slory, maar die is net iets te scherp. Waardoor Fortuna weer kan opruimen. Daar is Iatare weer. Die strooit werkelijk met mooie balletjes. Balbezit voor Fortuna op de helft van Willem II. Maar veel rood en blauwe ook alweer terug op de eigen helft. Sterker nog, alle Willem II'ers zijn inmiddels terug op de eigen helft. Dus nu moet Fortuna gaan proberen of zij de Tilburgse muur kunnen slechten. En daar is hij weer, onze Michu. De regisseur bij Fortuna. Moet een tikje breed, want Willem II verdedigt daar goed. Weinig ruimte om een medespeler te bereiken voor Fortuna. Hübner nu moet ook maar weer even terug op Goed, de Duitse Braziliaan.
1: Kijk.
0: En nu Fortuna aan de rechterkant. Ja, het is even wat laag baltempo nu. Je kunt ook zeggen, het is ook de verdienste van Willem II. Fortuna zoekt de opening, maar krijgt hem moeilijk gevonden.
1: Ik vind Willem II sowieso best goed spelen. In de organisatie staan ze goed. Deze bal onderscheppen ze ook weer goed. Ja. En het balletje gaat ook gewoon goed rond. Er zit weinig paniek in. Het is allemaal heel gecontroleerd. Wanneer Fortuna komt, spelen ze de vrije man aan. Dus gaat eigenlijk best wel goed. Nu heeft Finn Stam de bal. Fortuna zet ook geen hoge druk. Nu proberen ze een beetje druk te zetten. Gaat de bal naar Twicht. Die altijd aan kan spelen. Speelt hem naar Dekker. Vilena. Die loopt een beetje op. Bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Stam. Naar Gurbus. Hier zit misschien wel
0: in. Aan de andere kant moeten draaien. Ter Avest, ja.
1: had daar ruimte, maar gaat voor de kaats. Terwijl ze open draaien. Nu alsnog wat ruimte. Ter Avest. Goede kaats naar Vilena. De bal is naar Van Aalst. Ter Avest terug naar Van Aalst. Er twist weer een goede bal. Vilena.
0: Goed.
1: Ja. Hier gaat Van Aalst. Geeft hem aan. Ter Avest. Kan hij een voorzet geven. Ter Avest speelt hem naar Gurbus. Gurbus terug naar. Nee, die verliest hem. En nu komt Fortuna er snel uit. Met die middenvelder Michu. Dit is een overtreding en vrije trap voor Fortuna.
0: Snel genomen. Maar Fortuna haalt daar geen voordeel uit, zou ik zeggen. Maar toch is er nu ruimte aan de rechterkant. Tegenover Qaon. Die wordt er uitgespeeld. En dan kan er een voorzet komen vanaf die rechterkant. De bal gaat even terug. En dan gaat hij weer terug naar rechts. Dus we geven geen. Nu wel alsnog die hoge bal. En die wordt daar weggewerkt. En dan kan Qaon uiteindelijk voor opluchting zorgen. Maar het balbezit is nog voor Fortuna. Veel van het directe kant nu ook weer. Iatare die slingert die bal voor. De Lange die taxeert hem eigenlijk verkeerd. En die bal was ver voorlangs gegaan. En kennelijk raakt hij die bal onnodig toch nog aan.
1: Ja.
0: En dat betekent een corner voor Fortuna. De eerste van deze wedstrijd. Sowieso, hè, de eerste van de hele wedstrijd. Willem II ook nog geen corners.
1: Ja.
0: Geen corner gekregen.
1: Iatare wel gevaarlijk vanaf rechts. Hè, met die indraaiende voorzetten.
0: Ja, wordt kort genomen door het zand met Iatare erbij. Dus die... Iatare die doet het toch.
1: Door een afdraaiende corner dan.
0: Het is voor, vanuit de Lange gezien aan de rechterkant. Dus een uitdraaiende corner van Iatare. Komt die bal, komt bij de tweede paal. Oeh. Goed weggekopt daar. En dan komt er een schot uit de tweede lijn. Maar dat gaat ruim over.
1: Nee.
0: Schot van Michou. Maar er liggen twee spelers op het veld. Volgens mij was dat een botsing. Is dat Dekker, denk ik, die daar zit? Moeilijk te zien.
1: Kijken, ja, volgens mij wel. Ja, die van Fortuna ligt er wat minder lekker bij. Die beweegt ook bijna niet.
0: Even kijken of we hier nog in de herhaling wat kunnen zien wat daar nou precies gebeurde. Ja, de speler van Fortuna die gaat meteen ter aarde. Die van Willem II die zakte wat later naar de grond.
1: Kijken. Het spel ligt nog altijd stil. Beide spelers worden verzorgd.
0: Maxime Dekker inderdaad aan Willem II kant. Beide spelers inderdaad nog krijgen verzorging. Hoi, dan is het goed bij Fortuna.
1: Die Braziliaanse Duitser.
0: Ja, die knikt met zijn hoofd tegen Dekker aan. En, maar ook hij staat er weer. Het zal... met een sisser aflopen, denk ik.
1: Zou hem ook wel voelen alsof je bij Brazilië speelt, toch? Met dit tenue. Geel-groen, een beetje Braziliaanse kleuren. Komt hij toch nog een beetje in de buurt van de Seleção. Je kan... beide spelers gaan ook het veld af. Dat is ook de nieuwe regel. Bij een blessuregeval moet je er een minuut van af. We gaan dus nu een minuut 10 tegen 10 spelen. Met de uittrap van De Lange. Kijken wat dat gaat doen. 10 tegen 10. Hier is de lange bal. Die gaat richting Devin Haan. Ingooi is voor Willem II. Ja, de spelers moeten langs de kant blijven wachten. Dat is wel grappig. Ze willen er allebei in. Maar dat mag gewoon nog even niet. Ingooi is voor Ter Avest. Goed naar Vilena. De scheidsrechter heeft iets gezien. Namelijk overtreding. Kijk, er weer een ingooi. Danny Buijs aan het schreeuwen tegen Hiechler. Die heeft ook weer wat gezien. Hiechler zegt, ik maak hier de dienst uit. En de vrije trap is voor Fortuna.
0: Nee, het is een inworp. Inworp. Halverwege de eigen helft. Komt die bal hoog. Een bal. Stam zit er goed bij. Die was een hoge bal richting de Willem II defensie. Maar wel halverwege de helft. Dus niet heel gevaarlijk. Stam kopt hem goed. Naar de zijkant inworp nu voor Daalhaus namens Fortuna. Gooit hem terug naar Hübner. Terug naar Goed. Die loopt er weer gewoon fris bij. Dus die botsing heeft hij goed doorstaan. Nu kopt Dekker weg. Vilena aan de bal. Atjua on rond de middenlijn aan de linkerkant. Slordige paas. Kan makkelijk worden uitverdedigd. Hij komt weer terug bij Atjua on en dan... gaat die bal een paar keer heen en weer van team. Maar is uiteindelijk Willem II wat het balbezit heeft. Via Stam rond de middenlijn. Goede opening naar rechts, naar Gürbüz. Weinig steun. Kijken of hij de actie kan maken tegenover Daalhaus. Tikken terug naar de Avest. Twicht. Ietsjes terug naar Stam die rond de middenlijn staat. Speelt een breed naar Dekker. Die pakt wat meters daar. Steekt daar het middenveld over. Vilena goed 1-2'tje. Maar Dekker moet toch weer terug. Werd opgejaagd door Iataren. En zo zie je maar, het is moeilijk om daar doorheen te voetballen.
1: Oh, het is een hele mooie actie van Twicht. Kap achter standbeen. De steekbal is ook goed op Slory. Kan hij schieten, Slory. Doen. Ga naar Gürbüz. Heel goed schot. Oh, die gaat maar net naast.
0: Hele mooie poging van Gürbüz. Hij krijgt die bal van Slory. Die zocht naar het schot. Die zocht naar de opening om te kunnen schieten. Kreeg net die ruimte niet. komt die bal voor de voeten van Gubis. Die staat op de rand van de 16. En je ziet die bal krullen richting de kruising. Maar hij ging er net naast.
1: Extreem traag schot ook. Hè? Bal was heel lang onderweg richting de bovenhoek.
0: Het mooie was, ze zaten precies in de lijn van het schot. En ik weet niet of Brandenhorst, die zag hem natuurlijk komen. Maar het was een mooi geplaatst balletje. Ja. Maar helaas is net over de kruising. Dus of je hem had gehad, wat denk je?
1: Ik denk het niet.
0: Nee
1: maar hij was zo perfect geraakt. Maar ja, gewoon de kracht was goed, de hoogte, alleen net de richting. Hij was iets te veel naar links, door de bal helaas naast ging. Daarvoor ook weer een hele goede actie van Twicht, die nu ook weer aan de bal is. Twicht speelt hem naar Finstam. Naar Gurbus. Ook een mooie kap door de benen van Romney heen. Twicht naar Stam. Ik vind het goed spelen aan de bal. Laat het balletje goed rondgaan. Rustig. Gecontroleerd. Red Filena naar de bal. Die verspeelt hem, net als ik het zeg. Hier komt Shiloh het zand voor Fortuna.
0: Gevaarlijk moment dit.
1: Speelt er naar de Scott. De Scott haalt niet uit. Geeft naar Iatare.
0: Op de 16.
1: Iatare naar binnen. Die haalt uit. Oeh. En die bal gaat maar net naast.
0: Een paar metertjes. Ik had eigenlijk verwacht dat de Scott zelf zou schieten.
1: Ja.
0: Maar hij had best wel de kansen voor. Die dook toch op in de 16. Denk op een metertje of 13 van de goal. Diagonaal. En hij heeft een goed schot hoor, die de Scott.
1: Ja.
0: Dus ik heb hem dit seizoen al een goal zien maken dat hij de bal goed drukte en heel droog in de verre hoek schoot. Daar was ik even bang voor. Hij legde terug op Iatare.
1: Ja.
0: En die kan helemaal goed schieten, dat weten we. Maar die mikte net een paar meter naast gelukkig. Terwijl Willem II nu weer kan komen via Vilena. Hij kon net niet bij die bal komen. Zit daar. Michou zit daar tussen. Maar een balbezit is voor Willem II. Voor Slory in de linkerkant. Tjuwon gaat er overheen. De bal gaat toch even terug. Wordt helemaal verlegd naar Gurbis. Heeft heel veel ruimte aan de rechterkant. Komt wel Dalhaus tegen. Nou, speel hem maar voorbij, jongen. Doet hij ook. Legt hij die bal voor.
1: Oh.
0: Wordt weggekopt. En waar blijft die bal dan? Die gaat richting de cornervlak. Rolt hij. Duel met Tjuwon met zijn tegenstander. Fortuna komt daar uit. En uiteindelijk komt die bal dan voor de voeten van een Fortuna-verdediger. Helemaal aan de verre kant van ons. Bij de cornervlak een wilde trap naar voren. Wordt opgevangen door Willem II. Ja, we zijn 33 minuten onderweg. Het is voor beide partijen zoeken naar de opening. Waarbij Willem II die opening toen net als vaker gevonden heeft dan Fortuna.
1: Ja.
0: Een paar kansjes, goede kans van Haan. Net als die schietkans ook van Gurbus. Een paar goede steekballen. En net als ook een schot van Iatare van Fortuna net naast. Dus er zijn wat kansjes, niet heel veel.
1: Ja,
0: het is voor beide partijen echt een in die zin best wel een lastige wedstrijd.
1: Ja, neutrale toeschouwer zou zeggen, de wedstrijd heeft een goal nodig. Ik zou zeggen, dat in een twee maar een goal maken.
0: Ja.
1: Maar ik vind het best wel prima gaan verder.
0: Ja,
1: dit
0: zeker.
1: Het is een buitenspel voor Fortuna. Maar voordeel geven is een lange bal richting Haan. Die wint dat duel. De tweede bal is voor Fortuna. Maar de derde bal is voor Slory. Speelt hem in één keer door naar Haan. Maar dat
0: poging was goed.
1: Poging was goed. De uitvoering was iets minder. Poging was goed inderdaad. Dus heeft Fortuna weer de bal. Naar de linksback. Dalhaus. Die gaat voor de lange bal. Is deze bal voor Ter Avest? Ja, dat is die. Naar Twicht. Terug naar Ter Avest. Het ziet allemaal goed uit hoor. Vilena wordt ingespeeld. Ja, die grote is zo sterk, Vilena. Houdt hem al goed in de ploeg.
0: Ik vind het Willem II goed in de wedstrijd. Als je het zo ziet, ze geven heel weinig weg. En wat dat betreft kun je zeggen dat Fortuna toch meer weggeeft dan, of meer moet toestaan eigenlijk dan Willem II. Dus 35 minuten, 0-0. Maar ik zou zeggen, als er nu een goal valt, dan heb ik toch het gevoel dat hij eerder van Willem II valt.
1: Ja.
0: Ter Avest nu aan de bal. Steekt daar de middenlijn over. Goeie inspelpaas op van Aals. Je gaat in één keer door de Gubus. Gubus richting het doel. Legt die bal voor. Oh, zocht daar Devin Haan. Maar met een goede sliding wordt die bal daar tot corner verwerkt. De eerste corner voor, of de tweede van Willem II. In ieder geval een corner.
1: Zo.
0: Dat was een mooie opening op rechts op Gubus. En die, ik dacht even, misschien kan hij het ook zelf proberen. De hoek was best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar goed, ook een prima optie om die bal voor te leggen. En als daar iemand zijn voet tegenaan kan zetten, dan vliegt die bal gewoon binnen.
1: Ja, maar een vliegende tackle van Bretijn zorgt eigenlijk voor een corner. Maar eigenlijk een hele mooie aanval in hem twee. Hè, door het centrum heen gecombineerd. Uiteindelijk wordt die voorgegeven tot corner verwerkt. En die wordt nu genomen door Kelvin Twicht. Een handje omhoog. Twicht met de voorzet. Die komt niet bij de eerste paal. Blijft daar een beetje hangen. En wordt dan weggewerkt door Iatare. Ingooi voor Willem II. Altijd jammer als een corner niet voorbij de eerste paal komt. Het is gewoon niet bevredigend.
0: Gebeurt toch vaak, hè?
1: Gebeurt te vaak.
0: Ja.
1: Je denkt een corner, dat moet beter kunnen. Oh, helemaal met Twichtse trap.
0: Ja, je kunt daar natuurlijk ook op trainen. En het is jammer als het dan niet meer oplevert. Wel balbezit nu voor Willem II in Borp voor Ter Avest. Komt uiteindelijk bij Devin Haan. Neemt hij wel aan op de borst. Halverwege de helft van Fortuna. Wordt dan teruggedrongen. En wordt zover teruggedrongen dat hij de bal helemaal maar terugschiet op de lange. Op zich wel de goede keuze. Want er werd er onder druk gezet. En zo blijft het balbezit van Willem II bij Stam. Gaat hij naar Twicht. Rond de middenlijn. Zoekt de vrije man. Vindt hem in Vilena. Even terug naar Stam. Wordt opgejaagd door Descott. Tikje breed naar Dekker. En zo tikt Willem II toch vrij makkelijk een balletje rond achterin. Komt hij weer bij Ter Avest. Goeie inspeelpaas op Haan. Die geeft dan weer mee aan Ter Avest. Die geeft hem aan Van Aalst. Metertje 25 van de goal. Terug naar Devin Haan. Die ziet de druisting. Die verliest dan die bal. Maar balbezit blijft van Willem II. Dan de schot uit de tweede. Door. Florie erbij komen.
1: Oh! Geen penalty.
0: Die bal die komt dan... die schiet in één keer de 16 in.
1: Ja.
0: Met een rare karambol. Florie die gaat voor zijn kans. Maar Brandenhorst was er net iets eerder bij. Die schiet die bal weg. En daarna struikelt of valt Florie over die doelman. Maar Hiechler zwaait al meteen met zijn armen van jongens. Geen penalty. Brandenhorst speelde de bal. En daarna liep Florie tegen hem aan. En daar heeft hij gelijk in. Het was ook zeker geen penalty voor Willem II. Maar wel weer een mogelijkheidje voor de tricolores. Zien we graag. Maar nu Fortuna aan de rechterkant via Iataren. Kiest dit keer voor zijn rechter. Maar goed, weggekopt daar. Komt hij wel uiteindelijk bij Tjua On. Die kan die bal net inhouden en roeit hem dan maar naar voren. Betekent wel weer een inworp voor Fortuna. Voor Fortuna gezien aan de rechterkant. Nu halverwege de helft van Willem II. Iedereen van Willem II weer op de eigen helft. En dan is het weer de beurt aan Fortuna om te kijken of ze... door die Willem II-verdediging heen kunnen voetballen. Bal nu bij Dalhaus aan de linkerkant. Halverwege de helft van Willem II naar Romani. Maar even terug. Gaat die bal naar de nummer 23. Dat is Brittijn, die verdedigende middenvelder van Fortuna. Komt hier bij Iataren aan de rechterkant. Mooi steekballetje, gevaarlijk. Komt er de bal in de 16, maar wordt uiteindelijk goed verdedigd door Dekker. En zo blijft Willem II ook hier makkelijk overeind. Maar je weet het, als Iataren aan de bal komt, dan voel je meteen dat het gevaarlijk wordt. Hè?
1: Ja, een hele goede speler. Net ook een hele goede dubbele schaar. Gaat aan buiten om. Voorzet komt gelukkig net niet aan. Maar heel gevaarlijk inderdaad als hij aan de bal komt. Nu is Willem II gelukkig even aan de bal. De bal komt nu bij Iataren. Die komt weer met zijn voorzet aan. Zo, die wordt net weggekopt door Twicht. En nog een keer weggekopt door Twicht. De bal is nu voor Dalhaus, de linksback. Van Aals zet druk. En de bal gaat helemaal naar achter naar de keeper. Naar Brandenhorst. Die kiest voor een lange bal. Door het midden heen. En daar staat Dekker. Die kan hem aannemen. En de bal is weer voor Willem II.
0: Dat dwingt Van Aals dan toch af, hè?
1: Ja, nee, deed hij goed. Want dus heeft Slorie de bal aan de linkerzijkant. Kan hij een actie maken, Slorie? Voorzetje. Die bal is hangen van Ter Avest. Gaat hij schieten? Nee, hij geeft hem aan Gourbouz. Gourbouz uit Ter Avest. Met de voorzet. En ook net geen corner. De bal wordt verdedigd. Gaat dan via Ter Avest over de achterlijn. En dat is een achterbal voor Fortuna.
0: Prima aanval.
1: Een goede aanval, ja.
0: Over rechts met Ter Avest en Gourbouz. Die een 1-2'tje maken. En daarna gooit Ter Avest de bal laag voor. Werd weggetikt door een verdediger. We hoopten op een corner, maar die bal karameleerde we net via Ter Avest over de achterlijn. Dus is het de doeltrap van Brandenhorst. Verre trap. Stam daar in duel met Descott. Stam die blijft even liggen, maar krabbelt gelukkig weer overeind. Balbezit voor Twicht. Ter Avest. Goed
1: gedaan. Uit dit, hoor.
0: Ja. Willem II groeit in de wedstrijd. En nu Stam met een mooie crossbal op. Op Slorie wou ik zeggen. Net iets te hoog. Slorie kan die bal niet binnenhouden. Betekent dat het balbezit weer voor Fortuna is. En zo wordt die wedstrijd steeds wat leuker. Met kansjes en mogelijkheden over en weer. En wat je zei, Simon, Willem II oogt eigenlijk heel goed vanavond.
1: Ja, en ik vond het ook mooi net om te zien. Ter Avest krijgt de bal. Iedereen zou hem terugspelen op de keeper. Maar het vertrouwen dat hij in Twicht heeft. Hij weet, die kan hem gewoon aanspelen. Twicht wordt door 3 man omsingeld. Maar geeft aan een perfecte doorspeelbal. En ben ik onder de druk vandaan en kan weer doorvoetballen. Vind ik mooi. Dus heeft Iataren nu op rechts de bal. Die gaat terug naar Brittijn, de verdediger. Naar Pinto, de rechtsback. Krijgt hem terug van Iataren. Dit ziet er gevaarlijk uit. Pinto met de voorzet. Goed. En goed verdedigd door Ter Avest. Die ook een hele goede wedstrijd speelt tot nu toe. Betekent alles goed. Dus heeft Slory de bal. En deze loopt bij binnen. Vilena. En ingooi voor Willem II. Minuut 41. Nog steeds 0-0.
0: Het gaat hard. Nog maar 4 minuten. En dan is het alweer rust. Ja, 0-0 dus. Kansjes voor beide teams. En ja, nogmaals, Willem II, dat laat zich goed zien. Vergis je niet. Spelen gewoon tegen nummer 8. Als je kijkt naar wat Fortuna dit seizoen in uitwedstrijden heeft laten zien. 2-2 uit bij PSV. 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Ook niet de minste. En 2-3 gewonnen bij ADO. Dus uit gewoon 3 wedstrijden, 7 punten. Dat is niet de eerste de beste tegenstander. Terwijl Willem II nu weer kan komen. Via Slory aan de rechterkant. Legt hem even terug. En dan komt daar Stam, wou ik zeggen. Maar die bal is net niet op maat. En dan kan Romani overnemen. En gelukkig stuitert die bal dan over de zijlijn. Anders had Romani daar heel veel ruimte gehad aan die linkerkant. Onze rechterkant, zeg maar. Maar het loopt goed af. Jammer, want op zich, ja, het balbezit was gewoon voor Willem II. Dat is eigenlijk een onnodige fout van de tricolores. Een beetje een slordige breedtepaas op Stam.
1: Ja, Willem II nog altijd spelen zonder sponsor. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Mm-hmm. Klassiek.
0: Tja, alsof je, als je niet beter weet, denk je dat je in de jaren 50 bent.
1: Nu Fortuna de bal achterin. En die bal gaat naar links, naar Romani. Die heeft wat ruimte, Romani. Daar heeft daar avonds in zijn nek. Romani gaat naar binnen. Speelt hem naar Dalhaus. Dalhaus met de voorzet. Die is gevaarlijk. En die wordt goed weggekoopt door Stam. Slory heeft de bal. Die,
0: ja, doet het goed.
1: Doet het goed. En de overtreding van Fortuna. Vrijt al Willem II. Hey, is het geen gele kaart, scheidsrechter?
0: Zwicht wou hem snel nemen. En die Fortuna-speler ging er snel voor staan voor die bal. Niet dat er nou heel veel spelers voor de bal stonden bij Willem II. Alleen Haan stond voorin. Dus het was er nog niet zo makkelijk, denk ik, om snelle medespeler te bereiken.
1: Dan gaat Hiegler even Pietje precies uithangen. Ja. De bal lag een meter te veel naar rechts. Dat is dus hier wel genomen. En de lange bal van Finn Stam. Richting Gourbouche kan hij het winnen. Gourbouche kan hij ertussen komen. Oh, ja. Oeh, net niet. Zag gevaarlijk uit, maar Fortuna verdedigt het goed. En Dalwijs heeft de bal. Speelt hem terug naar Justin Hübner. Die draaft op, de centrale verdediger. Naar Dalhaus. Kan hij er iets mee? Daar zit er goed tussen. Bal karamboleert naar de Scott. Die geeft hem aan Romani. Romani gaat Finn Stam opzoeken. Gaat naar binnen. Gaat nog een keer naar binnen. Geeft hem aan Michou. Het is een hele mooie bal naar rechts, naar Pinto. Die kopt hem voor. Die bal wordt weggewerkt. En nu helemaal weggewerkt door Chuaon.
0: Ja, het was even gevaarlijk van Fortuna. Toch die dicht bij die goal van Willem II waren. Op een metertje of 16 uiteindelijk. Terwijl Fortuna nu weer opbouwt via het zand. Nog een paar minuten op de klok. Er zal wel wat bijkomen. We hebben dat VAR-moment gehad in de eerste minuut. Voor die mogelijke penalty voor Fortuna. Die niet werd gegeven gelukkig. Nu het zand weer aan de bal. Halverwege de helft van Willem II. Tikje breed. Naar wie anders dan Michou. Yataren probeert het van grote afstand. Dat ziet dan op de hak van Van Dekker.
1: En daarna schiet de Scott.
0: Hij probeert het gewoon, he, van 30 meter. En ja. Ik weet nog, een paar jaar geleden speelden we uit tegen RKC. En toen speelde Iataren daar. En die had toen iets van 3 corners op een rij. Die zo levensgevaarlijk vlak voor de goal slingerde. Ja. Ja, die trap van die jongen is ongelooflijk.
1: En toen was hij 10 kilo te zwaar, hè?
0: Ja. Nou, in die zin wel knap ook wat Danny Buijs doet met die speler. Die natuurlijk een heel verleden heeft. Hij houdt hem goed in het gareel. En hij is ook nog steeds pas 24 Iataren. Dus hij heeft nog een hele carrière voor zich. Terwijl de bal nu rond de middellijn is. Twicht aan de bal. Kijkt om zich heen. Ter Avers, rechts, biedt zich goed aan. Halverwege de helft van Fortuna. Wilde daar een voorzet geven. Maar die voorzet werd eruit gehaald door de Romani. Betekent dat Willem II mag gaan gooien. 4 minuten komt erbij. Ja, en dat begrijp ik ook wel, wat ik al zei. Met name dat VAR-moment heeft even geduurd. En ook nog dat die koppen tegen elkaar van Dekker en Goed duurde even. Inworp genomen door Willem II. Bal met even terug. Stam naar rechts naar Dekker. Het soevereine verdedigingsduo van Willem II. Weinig weggegeven. Eigenlijk bijna niks weggegeven, zou ik zeggen. Ja, op een paar schoten van afstand na. Maar geen één keer dat Fortuna echt heel gevaarlijk kon worden. Stam nu loopt op naar Van Aalst. Metertje of 10 over de middellijn. Gaat naar rechts naar de Avers. Weer een tikje terug naar Stam. Nou, kijken Willem II misschien nog kantje eruit kan persen net voor rust. Zou mooi zijn. Van Aalsberg toch ook weer gelijk twee man in zijn rug. Je ziet het Fortuna, twee van die gele lijnen op het veld. Zie daar maar eens erheen te voetballen. Het valt niet mee.
1: Dit is wel goed van Ter Avers. Hij snijdt naar binnen. Kan hij een steekbal geven. Ter Avers opent op links. Naar Slory. Slory, Chuan komt buitenom. Die geeft hem aan Chuan met de voorzet. En die wordt niet binnengewerkt. Oh, goede lage voorzet van Chuan. En Van Aals is volgens mij die in binnen kan schieten. Maar wordt goed verdedigd door Fortuna. Dus hij wil het weer de bal. Dit was een goede mogelijkheid. Dus een Vilena aan de bal. Vilena die speelt hem naar... het midden naar Twicht. Goed hakje. Koerboes naar rechts. Doen. Hij geeft hem af Ter Avest. Nog een keer.
0: Oh. Ja, zo. Momentjes hoor van Willem II dit. Goede opening op links. Op Slory die geeft voor aan Tjubelon. Lage voorzet. En uiteindelijk kwam die bal nog voor de voeten van Ter Avest. En die schoot de bal net naast.
1: Ja. Toch, en wel weer zo'n mooi hakje van Twicht. Ik weet niet of je hem goed zag. Zo subtiel. Waardoor Koerboes zo ruimte heeft. Die geeft op Ter Avest. Die wil hem eerst nog voorgeven. Bal wordt geblokt. Kan daarna schieten. Maar kan niet goed raken. Waardoor het een achterbal is. Die is ondertussen weer in het spel. Daar speelt hem terug naar Branderhorst. Zit in minuut 47. Nog 2 minuten voor de rust. Nog altijd 0-0. Ik denk dat beide teams ook het wel prima vinden als 0-0 de ruststand zal zijn. Tussen Branderhorst met de lange bal. Die kan niet binnengehouden worden door Romani. Dus een ingooi voor Willem II. Voor Hidde Ter Avest. De rechtsback. Die gooit hem naar Twicht met de lange bal. Goed geluk. En die strandt daar. En Vilena die springt goed over een verdediger heen. En hier zit dat in. Willem II met veel man naar voren. Slory. Gaat naar binnen Slory. Hij gaat schieten.
0: Mooi schot hè. Goed uit schot. De tweede lijn met de stuit erin. Altijd lastig voor een keeper. Maar Branderhorst had er goed het oog in. Goed naar binnen getrokken de Slory. Probeert hij vaker. Soms krijgt hij de ruimte niet. En nu kreeg hij die ruimte wel. En mooi tussen de palen met de stuit. Maar dat is ook gepakt door Branderhorst. Ondertussen loopt de laatste minuut. Nu nog 1 minuut blessuretijd te gaan. Dus met balbezit voor het Zand. Middenvelder van Fortuna. Die we ook kennen van Dordrecht. Toen Willem II in de KKD speelde tegen Dordrecht. Viel hij mij altijd al de positieve zin op. Leuke, creatieve voetballer. Vandaag iets minder opvallend.
1: Ik ken hem zelfs via. Ik had een oud collega, Jaden. Dat is een goede vriend van het Zand. Die zei ook altijd, toen ik nog in de jeugd speelde, van die gaat het profvoetbal halen. Hey. En het is al waar uitgekomen ook. Ik zie hem hier op het veld staan.
0: Ja, staat hij gewoon bij de nummer 8 van de Eredivisie. Dus noem maar niks. Michou nu aan de bal. Halverwege de helft van Willem II. Probeert daar Despot te bereiken. Maar Dekker had er goed het oog in. Speelt hem naar Tjubelon. Je speelt hem te ver voor Slory. Maar het was ook vooral om ervoor te zorgen dat die bal wegkomt van de eigen helft. Geen gepiel in de eigen verdedigend. Gewoon weg is weg. En terwijl de laatste seconde wegtikken is het balbezit nog voor Fortuna. Misschien komt er nog 1 voorzet vanaf die rechterkant. Met Iataren. Het is nu tijd. Ik zou zeggen schijnt fluit maar af. En dat doet hij ook. Ja. Hiechler die fluit voor de rust. 0-0 bij Willem II tegen Fortuna. Nou, best wel een aardige wedstrijd. Kansen over en weer. Maar toch wel de beste kansen voor Willem II. Dus ik ben positief gestemd.
1: Ik ook.
0: Over de afloop van deze wedstrijd.
1: Ja, nee, ik ook. Het ziet er goed uit. Willem II is aan de bal gewoon heel goed. Spelen heel volwassen. Houden goed de rust. En ook de grootste mogelijkheden gecreëerd eigenlijk. De wedstrijd is wel nog een beetje stroef. Beide teams spelen nog vrij behoudend. Ik denk dat de tweede helft meer spektakel gaat bieden. Maar het ziet er goed uit.
0: Zeker. Ja, wat je zei, de wedstrijd heeft een goal nodig. Ik denk dat er ook echt wel een goal gaat vallen. Het is niet een 0-0 wedstrijd of zo, als je het zo ziet. En dan, moet de andere helemaal gaan komen. Nu is het al een beetje bij de handrem erop. Maar prima wedstrijd, leuk om naar te kijken. En we gaan even een korte break nemen. En dan zijn wij zo meteen weer terug voor de tweede helft.
1: Tot
0: zo meteen. Welkom terug bij Willem II Radio. Voor de tweede helft van Willem II tegen Fortuna Sittard. Stand is 0-0. En de spelers die komen het veld op voor een kleine warming-up. En dan gaat het zo meteen weer beginnen. Sim, kun jij even de statistiek even doornemen? Want ik ben toch wel benieuwd hoe dat eruit ziet over de eerste helft.
1: Zeker. Ik heb hier een nieuwe statistiek. Die bestaat pas een aantal jaar, denk ik. Maar misschien wel de allerbelangrijkste. Expected goals. Fortuna 0,25. Dat is niet zoveel. Willem II 0,84. Dus bijna, het zou eigenlijk 1-0 moeten staan.
0: Ja, klopt ook wel bij ons gevoel wat we hadden over de eerste helft. Ja.
1: Zeker. Verder het balbezit, 46 Willem II, 54 Fortuna. Dus redelijk in evenwicht. Doelpogingen 8-6 in het voordeel van Willem II. En de rest is niet zo heel belangrijk. Oftewel Willem II aan de hand van de statistieken, de bovenliggende partij. Ja. En voor ons gevoel is dat ook zo.
0: Ja, dus ik zei op de eerste helft ook al, wanneer er een club gaat scoren, dan zal het waarschijnlijk toch Willem II zijn. Dus hopelijk kunnen we dat gevoel meenemen naar de tweede helft. Ik zit even te kijken of er wissels zijn, zo te zien niet. Ik zie ook geen vierde man met een bord in zijn handen staan. Dus alle spelers weer op het veld. Scheidsrechter Hiekler die kijkt even om zich heen, die telt de poppetjes. En is al zometeen de tweede helft in gang zetten hier in Tilburg. Tussen Willem II en Fortuna. Aftrap voor Willem II. En dan... Nee, nog niet. Ja, daar wordt er afgetrapt door Willem II. Door Calvin Twicht. Terug naar Maxime de Lange. Die roeit die bal naar voren richting Devin Haan. Maar die heeft daar die grote Goed tegenover zich. Rodrigo Goed.
1: Ja.
0: Lange verdediger.
1: Grote beuker.
0: Dat duel win je niet zomaar. En die bal komt eigenlijk per keer in de posten terug bij de Lange. En die rolt hem nu uit. Nu geen lange bal, maar kort naar Dekker. En die zal hem denk ik hier spelen naar Tjua On. Lijkt mij hier linksachter. Ja, pal voor onze neus. Tjua On namens Willem II.
1: Ja, Tjua On. Die krijgt de bal. Speelt hem naar Vilena. Terug naar Tjua On. Het middenveld naar Twicht. Goeie bal in één keer door. Maar komt net niet bij Vilena. Oeh, het tempo is nu hoog. Fortuna heeft weer de bal. En één keer door naar de spits, naar de Scott. Speelt hem naar de linksbuiten. Romani. Delhuis komt er overheen. Die krijgt hem niet. Romani gaat naar binnen. Speelt hem naar Michou. De middenvelder van Fortuna. Terug naar Goed. Die grote meneer achterin. Speelt hem naar Pinto, naar Iatare. Die is nu rond de zijlijn gaat er voor Iatare en die wordt goed weggekopt. Tweede bal is voor Fortuna. Wordt uitgehaald. Het is een gevaarlijk schot en een goede redding van Jeffrey de Lange. Of Maxime de Lange, excuus. En de bal wordt nu weggewerkt. Haan kan hem doorgeven naar Slory. Die zit misschien wat in voor Willem II. Veel ruimte. Slory. Ah, die bal is achter van Aalst. En dit is geen overtreding waardoor Fortuna de bal heeft. We zijn anderhalf minuut verder in de tweede helft. En er zit veel tempo in bij de ploegen.
0: Ja, meteen hebben al een hele grote kans hè, voor Fortuna.
1: Ja,
0: schot uit de tweede lijn. Dat was moeilijk voor de Lange. Want er stond een Fortunees die ontnam hem eigenlijk het zicht. En hard in de korte hoek. Maar prima gepakt ook door de Willem II-doelman. Zo staat het in 0-0. Maar het was even eigenlijk het gevaarlijkste moment denk ik, van Fortuna. In deze wedstrijd. We hebben in de rust ook nog even de penalty moment terug zitten kijken. We hebben toen een lange VAR-check gehad. En terwijl nu de bal richting de Scott gaat, pikken we toch even mee. De bal nu bij het zand rond de 16 van Willem II. Bal gaat naar buiten, naar links. Komt denk ik een voorzet vanaf die linkerkant. De bal gaat even terug naar Michou. Iatare probeert daar ruimte te vinden voor een schot. Vindt dat niet en dan kan Willem II er weer even uit. Deze bal gaat over de zijlijn. Kan ik even het verhaal afmaken? We hebben die beelden terug zitten kijken van die mogelijke penalty. En als je het ziet, ja, het is allemaal heel licht wat Tjubel ondeed. Maar toen we terug zagen dachten we, nou, er zijn genoeg scheidsrechters die hem toch op de stip leggen. En vandaar dat die VAR ook scheidsrechter Hiekler even naar de zijkant riep. Maar godzijdank bleef hij bij zijn eerdere besluit om geen penalty te geven.
1: Ja, en dat is tegen Willem II, dus ik zeg absoluut geen penalty. En we gaan weer door. Hier heeft Iatare weer de bal. Die wordt veel gezochter aan de rechterkant. Speelt nu terug naar Pinto. Nog verder terug naar Goed. Gaat weer naar Justin Hübner. Centrale verdediger uit de jeugd van Brabant United. De gemengde jeugdopleiding van Den Bosch en Willem II.
0: Of was het niet Den Bosch en RKC?
1: Den Bosch... Nee, destijds was het echt Willem II. Dat heb ik, daarna werd RKC volgens mij. Dus heeft Iatare de bal. Die geeft hem aan het zand.
0: Goeie interceptie daar van Haan. De bal bezit van Willem II. Vilena tussen twee man, tussen drie man komt daar goed uit. Krijgt daar een tik. En terwijl hij die bal terugspeelde naar de Avest.
1: Ah. Hiegler die
0: Wordt overeind geholpen. En ook Vilena kan weer verder gelukkig. Wel het fijne van Vilena. Je kunt hem eigenlijk altijd inspelen.
1: Ja.
0: natuurlijk heel sterk aan de bal. Kan goed met zijn lichaam net de andere kant op draaien. En zo eigenlijk uit het duel blijven. Vrije trap voor Willem II is genomen op de eigen helft. Van Stam naar Dekker. We hebben twee Maximes achterin. Hè? Maxime Dekker en Maxime De Lange. Misschien dat in de communicatie af en toe nog lastig is.
1: Ja.
0: Balletje breed nu. Verlegd van links naar rechts. En is daar Gubus aan de bal. Terug op Van Aalst. Misschien wat ruimte nu op de rechterkant. Komt die bal iets te hard voor de goal. Maar ook slordig verdedigd. Dat betekent dat Willem II kan gooien aan de rechterkant halverwege de helft van Fortuna. Maar wat we de eerste helft ook al zagen, Fortuna zit er dan kort op. Weinig ruimte om een paas vooruit te geven. Dus moet de bal weer even terug. Nu Tjuba om. Tegenover Iataren speelt hem naar Slory. Allemaal nog halverwege de helft van Fortuna. Filena nu met Slory. Nu naar Tjuba om aan de linkerkant. Hij heeft een goede voorzet in de benen. Komt die voorzet vanaf de linkerkant. Bal blijft dan een beetje hangen. Komt hij nog bij Willem II.
2: Ja, Gubus.
0: Wat een kans voor Gubus. Die kan die bal voleren van een meter of 7. En als hij die gewoon rustig op de wreef pakt, dan heeft hij hem eigenlijk voor het inschieten.
1: Ja.
0: Hij raakt hem niet lekker. Schiet die bal ruim over het doel. Dit was echt een hele grote kans hoor voor Gubus.
1: Ja, is natuurlijk wel een linkspoot en moest hem met rechts volleren. Dat is niet zo makkelijk. Deed het te overtuigend, waardoor hij hem te hard raakte en de bal ruim overging. Het was een hele grote kans. Jammer. Tussen Willem II weer de bal. Twicht naar Vilena. Maar het tempo ligt hoog in de tweede helft. Dat is leuk om te zien. Ik denk dat beide trainers hebben gezegd van het tempo iets omhoog. Het is een Slory met een mooie beweging. Slory gaat zijn mannetje opzoeken, gaat naar binnen. Slory tikte naar Vilena. Heet hem voor zijn rechter. Dat schot wordt gekraakt. Iataren legt hem terug. Krijgt hem nu ook weer terug. Iataren.
0: Haan loert daar gewoon de terugspeelbal. Ja. Die komt niet.
1: Die komt niet.
0: Die duurde wel met Dekker en Descott. En dan komt Descott voorlopig eens winnaar uit de strijd. Dan kan Iataren de bal overnemen. Rond de midline is het. Speelt naar Michou. Die verlegt hem maar het stand naar links. En dan komt hij bij Roemenië in de linkerkant van het veld. Kijken of hij met die bal doet. Komt de voorzet van de linkerkant. Goed weggewerkt door de Willem II-verdediging. Ik denk dat het Vin Stam was die die bal daar wegwerkt. Dat was een lage voorzet. En binnen het 5 meter gebied kon Stam die bal wegwerken. En zo zien we toch dat beide teams wat uit hun schulp kruipen en wat dreigender zijn dan de eerste helft. Ja, het is moeilijk te voorspellen hoe dit gaat aflopen hier vanavond. Dat is één ding wat zeker is.
1: Ja, maar we denken allebei dat er wel nog een goal gaat vallen.
0: Dat gevoel heb ik wel, ja.
1: Ja, dus heeft Twicht de bal. Speelt hem naar rechts. Krijgt hem terug van Ter Avest. De bal is iets voor de middenlijn. Wordt nu teruggespeeld naar Vin Stam. Naar Maxime Dekker. Die loopt op. Is nu ter hoogte van de middenlijn. Speelt Vilena in. En die kan een goede steekbal geven. Naar Chuan. Chuan kan die een voorgeven. Geven. Chuan speelt hem naar Slory. Die draait terug. Slory gaat hij uithalen. Hij kapt. Slory doet, haalt dan uit. En die bal gaat een paar meter naast.
0: We kregen een applausje van Vilena. Slory die er toch tegen twee man stond. Ongeveer op de 16 meterlijn. Zocht zijn rechter. Vond hem uiteindelijk ook na wat kappen en draaien. Wilde hem gevoelig richting de verre hoek krullen. De rechterhoek. Maar er zat net te weinig curve in. Waardoor die bal een meter of twee naast het doel ging. Maar toch weer een wapenfeitje van Willem II. Goed druk gezet nu van Willem II. Waardoor Fortuna er even moeilijk uitkomt. En dit levert prompt balbezit op via Van Aalst. Ruimte bij Slory. Die krijgt die bal ook halverwege de helft van Fortuna. Zoekt dan zijn medetegenstander op. Komt dan tot de 16, maar wordt daar uiteindelijk tegengehouden. En dan kan Iataren overnemen. Die ziet daar inderdaad de ruimte op de linkerkant. Maar is Ter Avest er open? Nee, die bal die komt daar goed bij Romani. Die komt daar richting de lange.
1: Goed verdedigd.
0: Ter Avest verdedigt daar heel goed. Hè? Hij loopt tussen de bal en de keeper in eigenlijk. Schermt die bal af. En de lange kan daarna oprapen.
1: Ja, dat was een goede lange bal van Iataren die perfect aankomt. En Romani denkt 1-op-1 te gaan. Maar Ter Avest is sneller en sterker. Schermt goed af. En dus heeft Willem II inmiddels weer de bal. Met Haan, die glijdt weg waar de Iataren op kan pikken. Iataren loerde even of hij voor het afstandsschot kan gaan van eigen helft. Maar we stoten toch de paas naar het zand. Die dribbelt naar het midden.
0: Oppassen
1: het zand
0: nu.
1: Naar Iataren. In het midden is hij nu Iataren. Gaat hij uithalen? Nee, hij kapt. Hij geeft hem mee naar rechts. Naar Pinto. Die geeft hem voor. Die was lang onderweg. Wordt dan weggekopt. De bal is nu links op het veld. En die eindigt bij nummer 8. Dat is Daalhaus. De bal is nu links. Daalhuis gaat in voorgeven. Is een goede sliding dit. En dat is een ingooi voor Fortuna. Tegen de corner van Gaan. Tackle was van Ter Avest.
0: Was een beetje een Finn Stam-style tackle. Ja. Maar Ter Avest, die kan dat ook. Inworp nu voor Fortuna. Vanuit Willem II gezien aan de rechterkant van het veld. Een metertje of 10 van de cornervlak. Bal wordt teruggegooid. Richting het zand. Meteen druk van Gubus. Goed gedaan. Waardoor Fortuna weer even terug moet. En iets over de middenlijn zijn nu. Alle spelers, alle veldspelers althans op de helft van Willem II. Balletje naar rechts naar Pinto. Die rechtsback van Fortuna. Uit naar Goed. Michu in duel met Van Aalst. Komt daar goed uit. Komt die bal bij het

0: Die bal gaat terug naar Maxime Dekker. Die speelt hem naar De Lange. Ik ben benieuwd voor wie die komt, Zeefuik. Of is het 1-op-1 wissel voor de Scott? Of gaat Fortuna van tactiek veranderen?
1: Ik denk dat die 1-op-1 komt voor de Scott. Of Romani, ik denk voor de Scott. Het publiek gaat er even lekker achter staan. Altijd goed om te horen. Terwijl de bal bezit is voor Willem II. Zeefuik moet nog even geduld hebben. Bal blijft dan een tijdje binnen de lijnen. Twicht naar rechts. Naar Stam. Je zoekt daar de Avest op. Via Koelboes, halverwege de helft van Fortuna. Dat balletje op de Avest is net een korte. Avest kan door, maar ook uitverdedigd te goed uiteindelijk. Die ziet die bal dan zeker goed doorgezet van de Avest. Of fysieke kracht stoot hij die eigenlijk door. En goed, die kon niet anders dan die bal hard wegpoeieren. En die schoot hem over de zijlijn. Betekent dat Willem II mag gooien aan de rechterkant. Halverwege de helft van Fortuna. Balbezit nu weer voor Fortuna. Nee, Willem II.
0: Goeie sliding. Want de Avest weer.
1: Nog een keer. Heel goed. Want anders kan Fortuna eruit komen. En nu blijven ze op eigen helft.
0: Ja, nee, goed gedaan, Taha. Het was echt een krijger. Stoort zich twee keer vol op die bal. En nu moet Fortuna een lange bal spelen. Die is uiteindelijk voor Chuaon. En die speelt hem terug. Het publiek applaudisseert, want dat willen ze graag zien. Passie, strijd, leeuwenmoed. We zien het allemaal. En ondertussen heeft Twicht de bal. Zeefuik gaat weer zitten trouwens. Misschien dat hij zo komt. We gaan het allemaal meemaken. Ondertussen heeft Van Aals de bal. Naar Maxime Dekker. Dus een gevoelig balletje naar Chuaon. Die kan het net niet lekker meenemen. Maar een misverstand achterin. Ja. Waardoor Willem II toch de ingooi heeft.
1: Chuaon die zet daar druk op die verdediger. En die raakt er toch een beetje in paniek. Die bal leek over de achterlijn te rollen. Maar hij maakt er een inworp van. Betekent dat Willem II mag gooien vanaf de linkerkant. Een paar meter van de cornervlak vandaan. Chuaon. Die heeft best wel een verre inworp. Van Aals biedt zich dan aan. Die krijgt die bal ook. Gaat terug. Goed. Chuaon gaat voor de voorzet. Laag. Wordt daar weggetikt. Blijft hij voor Willem II? Ja. Bij Dekker, maar die wordt op de huid gezeten. Maar balbezit, wou ik zeggen, blijven Willem II. Nee, neemt Fortuna toch wel over. Op hun eigen helft. Dan zoeken ze de diepte, maar Vin Stam heeft dat doorzien. Die komt die bal naar Dekker. Balbezit van Willem II. Iets over de middenlijn met Chuaon aan de bal.
0: Ja, wint de heren meester nu eigenlijk. En winnen alle duels. Heeft nu ook balbezit. Dat is een goede bal naar Vilena. Maar die kan hem niet goed kaatsen op Slory. Dus een achterbal voor Fortuna. Maar het ziet er goed uit nu. Echt kort op de duels.
1: Romney de combinaties.
0: En Romney gaat eraf. Zijn vervanger is Lequincio Zeefuik. De jongere broer van Javairo Zeefuik. Die oud spits van...
1: Gennaro.
0: Gennaro Zeefuik. Ja, dat is ook een moeilijke naam. Gennaro Zeefuik. Dat is de oud spits van PSV. Die kent u misschien nog wel. Dit is zijn jongere broertje. Zijn 15 jaar jongere broertje. Lequincio Zeefuik. Dat is een goede speler, die komt dus voor Romani. Dan gaan we kijken, dan gaat de Scott van de spits naar links buiten. En dan gaat Zeefuik de spits in. Kijken wat dat teweeg gaat brengen voor Fortuna. Die alweer de uitrol hebben genomen, kort. Nu is de bal naar Michou. En is een ingooi voor Willem II. Die mag het ter Avest gaan nemen. We zijn bijna een uur onderweg. Minuut 59, stand nog altijd 0-0. Ingoois voor Willem II. Die wordt genomen door de Avest. Die krijgt hem terug. En nu heeft de Scott de bal voor Fortuna. Een driehoekje bij Fortuna. En de bal gaat naar achteruit. Naar Goed, de centrale verdediger. Die speelt Iatare. En dat is een heel goed blok van Chuaon. En nu kan Willem II misschien hebben met Vilena. Die speelt Haan in. Die kan hem niet binnenhouden. Helaas.
1: Ik zie dat Obi hier ook van de bank afkomt.
0: Kijk.
1: De huurling van Man United, gaat die dan toch wat meters maken of gaat die juist weer zitten? Ook Per Verloon loopt daarbij. Benieuwd of die jongens gaan komen zometeen. Vooral Obi zeiden we vooraf al, die willen we wel eens wat langer aan het werk zien.
0: Ja,
1: zou mooi zijn als je nog even invalt zometeen met bijna 1 uur gespeeld. Inworp nu voor Vilena. Stukje over de middenlijn en laat het aan Chuaon. Twicht vroeg om die bal. Het duurt allemaal net te lang dit.
0: Ja. Ik ben verbaasd dat Vilena zo lang kan spelen. 2 jaar lang amper gespeeld. En kan gewoon moeiteloos een uur, misschien nog wel langer spelen. Heeft zichzelf dan toch goed fit gehouden.
1: Ja, en dan zeker ook met 3 wedstrijden in korte tijd. AZ, Ajax, nu Fortuna.
0: Ja. Ja,
1: toch in een week tijd 3 wedstrijden zo'n beetje.
0: En doet hij goed?
1: Ja, zeker. Dus net een paar keer ongelukkig in zijn passing.
0: Ja. Maar verder wel een hele goede, sterke speler. Heeft Brandenhorst de uitrap.
1: Eerste komt er wel nu met de Zeefuik en Dekker.
0: Ja.
1: Die Zeefuik die beukt daar.

0: Dekker omver. Die ligt ook. Hij grijpt naar zijn hoofd, naar zijn gezicht. Maar hij weet ook, ja, als ik blijf liggen, dan sta ik zo meteen een minuut langs de kant. Dus hij krabbelt er overeind. Beklaagt zich ook bij Hiechelen van, hé, wat gebeurde hier nou? Was het wel volgens de regels?
1: Ja, want Zeefuik die gaat het kopduel aan, maar die leunde achter en die valt gewoon vol op Dekker.
0: Ja.
1: En dan kan je vertellen, dat is niet iets wat je graag wil hebben, Zeefuik die op je valt. Dekker die staat ondertussen weer.
0: Hij heeft er toch wel last van, hè?
1: Hij heeft er wel last van, ja.
0: Buigt een beetje, maakt wat kniebuigingen.
1: Dat geloof ik wel, dat hij er last van heeft.
0: Ja.
1: Wij op de bank hebben Mats Lemmens, Jens Matthijssen, Sirani. Zijn verdedigers op de bank, maar Dekker heeft de bal alweer. Stoomt nu goed op. En speelt Twicht in. Fortuna gaf ook sportief de bal terug. Willem T. schoot hem over de zijlijn, maar dat is niks aan de hand verder. Twicht heeft de bal naar Gourbouz. Gaat naar binnen. Weer naar Twicht. Die opent op Maxime Dekker. Fortuna zet wat hoger druk nu. Maar Willem T. speelt er goed onderuit. Twicht. Verticale paas. Naar Ter Avest. Gourbouz. Zo'n leeballetje door het midden. Die bal eindigt uiteindelijk bij Haan die het duel wint. En ingooien voor Willem II. Diep op de helft van Fortuna. Gourbouz krijgt hem. Kan hij een keer een voorzet geven of een actie maken. Het is een mooie pirouette. De bal eindigt bij Haan en ingooit weer voor Willem II.
0: Ja, een beetje aan de zijkant uiteraard. En inworp ter hoogte van de 16 meter lijn. Dus op zich een plek om iets te creëren wellicht voor Willem II. Wordt daar Haan ingespeeld. Vanaf de rechterkant gooit die bal voor. Bereikt daar Slorik.
1: Doe
0: de
1: bal.
0: Die bal valt daar in één keer voor de opkomende Tjubon. Die schiet met zijn sterke linker. Raakt hem lekker vol, maar ook een metertje naast het doel. Oh. Ja, zo'n bal kan er zomaar inploffen.
1: Ja, die bal.
0: Als het een beetje mee zit.
1: Ja.
0: Dat was een voorzet vanaf Haan, die was uitgeweken naar rechts. Die probeert daar Slorik te bereiken. Die bal schiet eigenlijk door. En in één keer komt hij voor de voeten van Tjubon. En die schoot hem dus naast. Terwijl nu Fortuna weer in de aanval is met die gevaarlijke Zeefuik.
1: Ja, die scoort.
0: Er was al gefloten. Maar die prikt die bal. Dus gewoon heel netjes van 16 meter. Net langs de paal binnenkant zijn het. Maar er was al gefloten voor een overtreding die hij maakte op Dekker. En dan zie je maar hoe gevaarlijk die jongen is.
1: Maar was dit een overtreding? Want Hiechler fluit al voordat Zeefuik schiet. Zeefuik schiet hem uiteindelijk goed binnen. Want er komt hier een lange bal op Gourbouz.
0: Leek maar buitenspel.
1: Het lijkt maar buitenspel inderdaad. Maar gaat dat geen bal omhoog.
0: Gourbouz
1: rond de achterlijn. Maakt de actie. Gourbouz gaat naar binnen. Goeie bal echt terug. Daar kan Ter Avest vrij uithalen. Maar de bal wordt geblokt. Nu is Fortuna er weer uit. Even de angel eruit halen, jongens. Het gebeurt niet.
0: Dit was nodig. Deze overtreding was nodig.
1: Goeie gele kaart.
0: Ja.
1: Tactische overtreding. Wie maakt hem, denk ik?
0: Van Aalst.
1: Van Aalst, volgens mij. Ja.
0: Ja, dit was nodig. Want na die actie van Gourbouz bij de achterlijn was Fortuna in één keer weg. En daar zijn ze goed in die omschakeling. En Van Aalst die schat het gevaar goed in. Dus iets over de middellijn trok hij daar die opkomende Fortuna-speler even naar de grond. Terecht de gele kaart, maar ook een hele nuttige overtreding.
1: Er gebeurde even heel veel hier. Tjubon met een goede schietkans. Die raakt hem net niet lekker genoeg, waardoor hij voor de korte hoek gaat. En de bal gaat naast. Daarna Zeefuik op 1-op-1. Maakt de overtreding, schiet hem wel nog binnen. Goal afgekeurd. Counter Willem 2. Bal wordt teruggelegd. Vrije schietkans van Ter Avest, maar wordt net geblokt. Daar volgt de counter van Fortuna. Die angel werd eruit gehaald. En nu heeft Willem 2 weer de bal. Die winnen het duel hier rond de middenlijn.
0: Leuke fase dit.
1: Ja, het is een leuke fase. De bal is nu voor Twicht, die gaat van een leeballetje richting Van Aalst. Van Aalst, kan hij het duel winnen? Nee, maar de verdediger schiet een lomp weg. Die bal blijft daar een beetje hangen. Heeft Brandenhorst hem? Ja, die heeft hem. Publiek, die appelleert. Ik weet niet waarvoor, want Brandenhorst is de keeper. Dus die mag hem met zijn handen pakken. En dat deed hij ook.
0: Het golft hij weer nu, hè?
1: Ja, nu heeft de Sand weer de bal. Naar Zeefuik. Het is goed verdedigd van Dekker. Dit is geen overtreding. Ze winnen 2 weer de bal.
0: Pas op.
1: Slory kaatst hem naar Tjubon. Mooie lichaamsschijnbeweging. Terug naar De Lange. En die werkt hem naar voren richting Haan. Haan wordt vastgepakt. En dat is overtreding, hè?
0: Hoe kun je hier nou niet voor fluiten? Haan wordt met twee handen vastgehouden. Ja. Bij een verre trap van De Lange. Ja, zo kan hij nooit het kopduel winnen. Het was echt een overtreding.
1: Ja, hij staat ook een meter vandaan.
0: Je hoeft niet voor elk duwtje te fluiten, maar dit was er wel eentje.
1: Ja.
0: Maar bal zit nu dus voor Fortuna. Iets over de helft van Willem II. Iataren, die schiet daar tegen Slorian. Betekent dat Fortuna mag gooien. pakt zo wat metertjes. Een meter of 20 nu over de middellijn aan de rechterkant. Terug naar Iataren. Ja, met die Zeefuik voorin, dat is wel een handenbindertje.
1: Ja, nee, zeker. Je zag het net hoeveel moeite Maxime Dekker had. Die won toen gelukkig wel het duel. Maar het is heel moeilijk om voor hem te komen. Die,
0: wat je net ook zag, er was al gefloten. Maar hoe soepel hij die bal daarna even binnen prikt. Hè?
1: Ja.
0: Dus gevaarlijke jongen.
1: Ja.
0: Het zand nu namens Fortuna. Iedereen weer op de helft van Willem II. Fortuna gaat het nu weer proberen. Maar net golfde het heen en weer. Maar nu staat iedereen weer keurig in positie. Goed naar rechts. Naar Iataren. Wie anders. In duel met Tjuwaon. Komt er wat steun bij van Slory. Tjuwaon die prikt daar die bal over de zijlijn. Maar wel een inworp voor Fortuna dus. Bal gaat even terug naar Goed. Michou. Overstapje van het zand, maar dat zorgt er alleen maar voor dat die bal recht in de handen rolt van de Lange. Ja, de wedstrijd komt los.
1: Ja, we zijn al 2/3. Minuut 67 is ingegaan. De wedstrijd is inderdaad los aan het komen. Het is een risicovolle bal op Twicht, maar die heeft ze liever risicovol dan risicoloos. En die verstiert de overtreding, verstiert de vrije trap. Willem II, randje 16 meter gebied. Hij speelt hem kort op Maxime Dekker. Heel goede kaats terug op Twicht. Nu misschien wat ruimte. Goeie bal naar Vilena. Nu kan Willem II eruit. Vilena. Die stuurt Slory diep. Slory gaat naar binnen. Slory met de kap. Naar Tjuwaon. Met de voorzet. In één keer.
0: Oh, goal! Wat een mooie aanval. Wat een mooie schop. Maar we zijn er nog niet. Slory nu aan de bal. Van aanval van het 18 meter.
1: Corner.
0: Net naast in de corner. Jeetje. Mooie aanval van Willem II op die linkerkant. Ik dacht dat Tjuwaon die bal ging voorzetten. Maar hij besluit hem uit te halen. Die bal...
1: Of was het een mislukte voorzet?
0: Nou, het was echt een rechte streep. We zien hem hier nog even op het scherm in het stadion. Dat was een mooi schot. En net onder de lat vandaag gestompt door Brandenhorst. En daarna nog een schot van Aalst uit de tweede lijn, een metertje naast. Maar aangeraakt onderweg. Corner wordt genomen door Vilena vanaf links. Heel ver bij de tweede paal. Kan daar worden teruggekopt. Komt die bal voor de goal?
1: Blijft daar hangen.
0: Valt hij bij Willem II'er? Nee, wordt er uitverdedigd.
1: Penalty? Nee.
0: En ook gefloten door de scheidsrechter. Vrije trap voor Fortuna. Ja, het wordt leuker en leuker hier vanavond.
1: Ja, minuut 68. Corner van Vilena net. Die blijft heel lang hangen. Maar wordt dan goed teruggekopt. Wel blijft daar weer hangen in het 16 meter gebied. Uiteindelijk,
0: dan moet hij net goed voor je voeten vallen.
1: Ja.
0: Dat gebeurde helaas niet, maar dat kun je afdrukken. Ik zie daar Per van Loon maakt zich klaar hier voor onze neus. Even kijken, misschien dat hij weer voor dezelfde variant kiest en hem op rechts buiten zet voor Gürbüz. Dat zou kunnen. Per heeft natuurlijk een hele mooie trap, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje wat Iataren heeft, een linkspoot vanaf rechts. Die rol kan van Loon ook vervullen.
1: Zeker.
0: Of hij zou misschien nog kunnen komen voor Tjuwaon, maar die zit lekker in de wedstrijd. Dus
1: een lange bal
0: niet.
1: Op Gürbüz. Die kan hem aannemen. Die... Ah, maar net niet goed. Het was een goede bal van Twicht weer. Maar Gürbüz kreeg hem niet onder controle. Nu zo'n lange bal op Zeefuik. Zeefuik naar Iataren. Nu kan Fortuna eruit komen. Iataren met een mooie kap. Iataren met Pasha en Vilena zit daar heel goed tussen. Deze bal is net niet verhaan, waardoor Fortuna weer de bal heeft. Ja, het spel golft echt op en neer op dit moment. Hier is... Dalhaus met de voorzet. En die bal wordt door het zand licht geschramd. En het is uiteindelijk een achterbal voor Willem II. Een dubbele wissel aanstaande bij Willem II.
0: Ik denk dat we Vito van Krooi gaan zien, Simon.
1: Ja.
0: Die hele ervaren eredivisie-speler. Die heel ongelukkig bij zijn eerste training van Willem II een enkel blessure opliep. En ik zei het al voor de wedstrijd. Hij zou 20, 30 minuten kunnen spelen. Nou, dat gaat hij zometeen laten zien. Samen met Per van Loon staat hij langs de lijn om in te vallen. Balbezit wel van Willem II. Via Gürbüz aan de rechterkant. Kijk of er nog een voorzet uit kan persen. Nee. Verliest daar de bal. Betekent dat Fortuna kan komen. Met niet al te veel Willem II'ers achter de bal. En daar Vilena even nuttig. Houdt daar even een Fortuna-speler iets wat tegen. En dan probeert Zeefuik het vanaf. Nou, ik denk 35, 40
1: misschien
0: meter.
1: 40 meter.
0: Ja, kansloze doelpoging natuurlijk.
1: Wel leuk dat hij het probeert. 40 meter.
0: Krijgt,
1: bal ging
0: Oh, Gürbüz, ja, die moet tempo maken van de scheidsrechter. Die moet binnen 10 seconden van het veld af, hè, tegenwoordig. Ja, Tjuwaon toch eraf. Ja, dus Tjuwaon wordt vervangen door Per van Loon. En dan gaat... Gürbüz gaat eraf.
2: We zijn gevangen met nummer 32, Vito van Krooi.
0: We horen het Pim zeggen. Vito van Krooi maakt hier zijn debuut voor Willem II vanavond. Nog 20 minuten. Kan hij laten zien wat hij in huis heeft. Hij speelt een beetje vanaf de linkerkant. Sloren die is verhuisd naar rechts, zo te zien. Nou, leuk. Van Krooi binnen de ploeg. En dus ook Pervolone op de plek van Tjuba om.
1: Ja, dus Pervolone niet vanaf rechts buiten, maar vanaf links back. Waar er ondertussen nu veel ruimte ligt. Krijgt Verena daar ook. Verena die stoomt op met de bal. En die geeft hem uiteindelijk aan Twicht. Is altijd verstandig. Krijgt hem terug. Nu Maxime Dekker. Weer naar Vilena. De bal is iets over de helft.
0: Van Krooi biedt zich aan daar, maar wordt er niet bereikt. Nu Pervolone. Van die linkerkant slingert die bal voor. Komt hij bijna bij Van Krooi, maar uiteindelijk is het toch Brandenhorst die als eerste bij de bal is. Ja. En zo deelt Willem II een heel klein speelprikje uit in een leuke fase van deze wedstrijd. Waarin het lekker in en weer golft. En ja, je zou toch denken, daar zal toch wel een keer een goal moeten vallen. Want het is in die tweede helft alles behalve een saaie 0-0 wedstrijd. Maar ja, beide teams verdedigen ook goed.
1: Ja.
0: En vooral wat schoten uit de tweede lijn die net naast gaan over het algemeen. Of net over. En nu
1: met Iataren trap en een gele kaart. Voor Van Krooi, denk ik. Zat er net in. Het gelijk geel te pakken. Harde schreeuw ook van Iataren. Was zelfs hier te horen. Buis winnen ze ook even op. Maar geel voor Van Krooi.
0: Oh, nou dat heeft hij snel voor elkaar.
1: Ja, dat heeft hij heel snel voor elkaar.
0: Ja, eigenlijk ook op een ongevaarlijke plek. Want die plek halverwege de Willem II-helft aan de rechterkant. Dus daar duikt Iataren voortdurend op. En vanaf diezelfde plek, dus halverwege aan de rechterkant, kan nu Iataren de vrije trap nemen. Die zal hem ongetwijfeld voor het doel slingeren. Dan krijg je zo'n indraaiende bal, hè. Als niemand hem raakt, dan ploft hij zomaar bij de tweede paal binnen als je niet uitkijkt. Ik denk dat het zo'n type balletje wordt.
1: Ja.
0: Willem II verdedigers allemaal op de 16 meter lijn. Iataren in veel tijd.
1: Hey.
0: Voordat hij de bal neemt.
1: Probeert wat meters te smokkelen.
0: Wat doet hij allemaal, joh? Dit ligt die bal daar 10 keer goed te leggen. Je zou denken, daar heb je toch ook die aftelregel voor? Nou, daar komt hij dan eindelijk. Die voorzet van Iataren komt bij de tweede paal. Wordt daar hoog gekopt. En is het de Lange die kan vangen.
1: Ja, en die kan misschien snel.
0: En dan loopt hij met een sisser af.
1: Die gaat voor de lange bal. Daar staat Van Krooi 1-1. Kan hij het wel winnen, Van Krooi? Van Krooi gaat door. En die bal wordt teruggekopt en tot corner gekopt.
0: Ja.
1: Kijk,
0: het was een hele diepe bal op Van Krooi. Die zit goed druk op die centrale verdediger van Fortuna. Die raakte toch een beetje in paniek. Durfde die bal niet te controleren. Ik denk, nou, ik kop hem maar terug op Brandenhorst. Die bal rolde langs Brandenhorst. Een metertje maar langs de paal.
1: Ja.
0: Nou, het zou wat zijn als je zo'n doelpunt cadeau krijgt. Maar in ieder geval krijgen we wel een corner cadeau. Genomen vanaf de rechterkant.
1: Ja, die wordt dan genomen door een linksboer. Dat is denk ik Vilena weer. Kijken of hier wat in zit. Tony Vilena met de corner. Die komt goed voor. Die wordt gekopt. Die blijft dan hangen. Slory pikt hem op. Randje 16. Iets aan de zijkant. Zo gaan naar binnen. Geeft hem weer voor. Die schiet door naar Vilena. Nee, die wordt weggekopt door Fortuna. Nog een keer weggekopt. Twicht heeft de bal. Geeft hem weer voor. Die bal gaat naar Vilena. Die wint het duel niet. Bal is nu voor Fortuna. En ingooi voor Fortuna.
0: Nou, goed gedaan. Verdedigende actie even hier om het tempo uit die aanval van Fortuna te halen. En de Sittardenaren, als dat zo heet, die mogen nu gooien halverwege de eigen helft. Nog 16 minuten op de klok. Aantrekkelijke tweede helft, maar nog altijd dus die 0-0 stand. Ter Havens nu, die haalt die diepe bal eruit. Oeh, dan krijgt daar een Willem II-speler even een tik.
1: Dat is denk ik weer Vito van Krooi. Die krijgt even payback voor dat tikje net.
0: Ja.
1: Maar
0: hij kan gewoon weer door. Vrije trap nu Willem II. Een metertje of 20 over de middenlijn aan de rechterkant. Nou, misschien toch de moeite waard om die bal eens voor te pompen en kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Veel Willem II'ers nu richting het Fortuna-doel. De Fortuna allemaal op de eigen 16 meter. Komt inderdaad die bal hoog voor. Kan worden teruggekopt. Ah, net geen Willem II'er die daar rond de 16 meter de bal richting het doel kan schieten. Twicht weer even terug. Helemaal naar de Lange. En dat betekent balbezit van Willem II. Maar wel weer helemaal op de eigen helft.
1: Ja, en daar kan Van Aals opstomen. Kan hij meegeven aan Van Loon. Dat kan die. Van Loon. Kan hij zijn mooie trap laten zien. Van Loon met een goed paasje op Van Aals. Van Aals aan de achterlijn met de voorzet. Die is laag. Die wordt wegverdedigd. En ingooi Willem II.
0: Ja, prima aanval.
1: Zeker een ingooi is voor Van Loon. Er hangt echt een goal in de lucht.
0: Ja, zo voelt het wel.
1: Nog steeds 0-0, minuut 75. Ingooi voor Willem II. Per Van Loon gooit kort naar Van Krooij. Krijgt de bal terug. Van Loon wil hem voorgeven, maar Iatare zet kort druk. Twicht heeft wel de ruimte. Twicht geeft hem voor. Die bal schiet mooi door naar Slory. Goede aanname. Slory zoekt de achterhulp, geeft de voorzet. Oeh! Die bal was richting de tweede paal bedoeld, waar Van Loon helemaal vrij stond. Maar Brandewer spurt hem goed uit de lucht.
0: Bal leek net iets te hoog voor hem, maar toch wist hij hem te vangen. Ja. Knap gedaan van Brandhorst. Een hele mooie opening ook van Twicht. Echt op de strop als bij Slory, die nu dus naar de rechterkant is uitgeweken. Nu Van Krooij links staat. Dat was een mooie paas van Twicht.
1: Ja, zeker.
0: Maar nu weer Fortuna. Even uitkijken.
1: Met nummer 23. En nu heeft de Scott de bal, de linksbuiten. De Scott steeds aan de bal. Ik kan temporiseren. Speelt hem naar Michou. Michou, een balletje naar 7 uit. Die kan uithalen 7. Is een gevaarlijk schot. Ze schieten maar uit stand, maar net over.
0: Hoezo speelt hij geen basis?
1: Ja, bizar.
0: Toch?
1: Ja. Hij maakt hier van niet eens een kans. Hij draait open uit stand. Schiet hem kiezelhard.
0: Ja, want die bal lag ook nog bijna onder zijn stambeen.
1: Ja.
0: He, weet je dat je hem een beetje moet pushen? En echt rakelings over de lat. Ja, een levensgevaarlijke spins die Zeefuik.
1: Ja.
0: Zo te lange nu weer met een verre bal. Maar die bal is te ver. Die schiet door over de as van het veld. Recht in de voeten van Brandenhorst. En dat betekent dat Fortuna het meer mag proberen. Ja, zo gaat het lekker heen en weer hier. Leuke, aantrekkelijke tweede helft. En laten we hopen dat het voor Willem II de goede kant opvalt. Want die 3 punten zijn hard nodig.
1: Ja. Een hele lange climax.
0: Ja.
1: 77 minuten al. Wachten ze op een goal die maar niet valt. Beide teams willen hem ook absoluut niet tegenkrijgen. Vanzelfsprekend. Dit is een overtreding van Vilena op Michou. Die hebben een beetje ruzie. Maar het spel mag door. Dalhaus naar de Scott. Speelt hem terug naar Hübner. Speelt hem naar Michou. Middenvelder van Fortuna.
0: Oppassen nu.
1: Naar Iatare. En dit kan gevaarlijk worden. Iatare op rechts. Gaat naar binnen. En die maakt een kap. Die gaat toch naar binnen. Oh. Voorzetje die is voor de keeper.
0: Nee,
1: communicatie is goed.
0: Ja.
1: De Lange heeft hem. En die houdt even de rust.
0: Hij loerde even op een verre trap. Maar zag dat er te weinig Willem II'ers voorin waren. Dus hij bouwt op van achteruit. Via Twicht. Vilena staat vrij, denk ik. Kiest de diepe bal richting Haan. Maar die komt niet goed aan. Schoot hem met zijn linker. En op zich prima om te kijken of je Haan een keer kunt lanceren. Die toch geen makkelijke wedstrijd speelt vanavond. Er komt weinig in het spel voor. Heeft eigenlijk één grote kans gehad in de eerste helft. Toen schoot hij van dichtbij op Brandenhorst. Misschien komt ze helemaal bende. Terwijl nu heel gevaarlijk Fortuna schot van het zand. Nee, die kan er net niet tot een schot komen. Iatare van 16 meter. Per Van Loon zit er goed bij. Iatare daalt uit.
1: Oh.
0: Schot gekraakt. En uit de 16 nu van Willem II. Maar bal bezit nog steeds voor Fortuna. Bal moet even terug onder druk van Van Aalst. Was even de gevaarlijke moment in de 16 van Willem II. Bal nu bij Fortuna aan de linkerkant. Via het zand op halverwege de helft van Willem II allemaal. Maar alle Willem II is nu terug. Even alle hens aan dek. Bal gaat naar rechts naar Pinto. Iatare gaat die bal weer hoog voorslingeren bij de tweede paal. Wordt ingekopt.
1: Nee.
0: En de Lange, die redt hem en
1: nee.
0: Het is nu alleen.
1: Oh.
0: Meen je niet.
1: Hij had hem gehad. Hij had hem toch, de keeper.
0: Maar kan een hoge niet voorzet, de bal komt nog voor. En ik geloof dat Zeefuik die bal aanvankelijk inkopte. Redding van de Lange. Hij liet hem los, leek het.
1: Ja.
0: Terwijl ik dacht dat hij hem al had. En deze de rebound. Is het 0-1. Brittijn scoort dan de rebound. Oei. Dit is toch wel zo jammer. Weet je, speel je een hartstikke lekkere wedstrijd. En dan is het 0-1 voor Fortuna.
1: Ja, hij houdt hem tegen. De keeper, de Lange, wil daarna nog met zijn voet wegtrappen. Maar lukt net niet.
0: Ja,
1: dan kan
0: Brittijn even
1: voor open goal de rebound binnenschieten. Dan staat het 0-1 voor Fortuna. Ja, zuur. Onverdiend eigenlijk ook wel.
0: Ja, het is onverdiend. Als je kijkt naar het spelbeeld en ook naar de kansenverhouding. Dan is het echt tegen de verhouding in. Dan is het of een gelijkspel of Willem II. 3 punten zou ik zeggen, maar niet 3 punten voor Fortuna.
1: Ja.
0: En we zijn nu nog 10 minuten officiële speeltijd precies.
1: Ja, dit is toch niet goed gekiept of
0: nee,
1: wel?
0: Nee, hij was een kopbal van Zeefuik. Op zich prima ingekopt, maar
1: ja.
0: Nee, dat is geen goede beurt van de Lange. Die had hier die bal of naar de zijkant moeten stompen als hij niet had kunnen klemmen. Maar hij tikt hem eigenlijk naar voren voor de voeten van Brittijn. En die scoort dan. Ja. Ondertussen staat ook Verrijd klaar nu langs de lijn. Logisch met die 0-1 stand.
1: En Obi.
0: En Obi staat er ook bij. Filena nu. Legt die bal voor in de 16. Per Valon komt er nu bij. Maar wel een corner van Willem II. Nou, kom op jongens. Nog 10 minuten op de klok. Dan toch in ieder geval minimale puntje. Dat komt Willem II zeker toe vanavond.
1: En ze komen er nu al in.
0: En ja, er wordt meteen gewisseld. Verheid en Obi krijgen nog 10 minuten.
1: Ik vind het zo mooi dat dit een spitsenduo is. Een supertalent uit Engeland en een Hagenees.
0: Ja,
1: Thomas Verheid en Kido Obi.
0: Er gaat Slory, gaat eraf. Voor hem komt Obi in de ploeg. En even kijken voor wie Verheid gaat komen. Dat gaan we zo meteen zien. 52 is Tony Villena gaat er ook af. Toch weer 80 minuten volgemaakt. En Verheid en Obi. En Haan. Drie spitsen. Nou, laten we hopen dat het voldoende is om de gelijkmaker te forceren. Nu de corner vanaf de linkerkant. Per Valon achter de bal. Jongen met een fijne trap. Komt er goed voor, wordt ingekopt, blijft een beetje hangen, wordt uiteindelijk weggewerkt. Zagen we net ook al, dan moet je het geluk hebben dat die bal net voor een goede voet ploft. Maar hij viel voor een voet van de speler met een geel shirt aan. Dus kon Fortuna uitverdedigen. Ja, Willem II nu natuurlijk op jacht. Ik geloof de rechterkant nu, voorzet, weggekopt en is het weer een corner. Nu vanaf de rechterkant.
1: Ja, en die wordt genomen door Van Loon denk ik weer. Of zou het Van Krooi zijn? Het is Van Krooi die hem neemt. Natuurlijk Verheid. Dat is een prima luchtmacht daar. Voor de goal. Corner wordt nu genomen. Nee, Higler heeft wat gezien. Dus moet nog even wachten. En de corner mag nu genomen gaan worden. Door Van Krooi. Met de corner. Die bal gaat er niet voorbij de eerste paal. Dus wordt weggekopt. Opgevangen door... Twicht, die speelt hem terug naar Van Krooi. Die komt zijn mannetje niet voorbij, maar de ingooi is wel voor Willem II.
0: Ook weer een dubbele wissel aanstaande bij Fortuna. Misschien wat extra verdedigers erbij. Nummer 22, Shiloh Sand gaat eraf en Van Ottelen is inderdaad de verdediger. Die komt er dan bij. En ook nummer 7 staat klaar, Christopher Pettersson. Toch volgens mij nog geen minuut gespeeld dit seizoen. Die gaat er ook in komen. Die komt voor Descott. Dus een iets verdedigende wissel aan de kant van Fortuna. Maar de inworp, die stond nog voor Willem II, is inmiddels genomen. Bal gaat naar links, naar Van Loon. Bal is net te kort, kan worden weggekopt. Maar wel een inworp voor Willem II. Hier voor de dugout van de Willem II-selectie. Ofwel halverwege de helft van Fortuna. Stam nu. Tikje breed naar Twicht. Naar Dekker en zo pakt Willem II wat metertjes. Valon, halverwege de helft van Fortuna, probeert zijn man voorbij te komen. Lukt dan niet. Moet dan in de achtervolging. Dan komt Zeefuik aan de bal. Het is 1 tegen 4 tegen 5. Valon, ja, hij verdedigt er uitstekend mee. Verzorgt die bal bij Stam. Rond de middenlijn, maar zijn basis is aanspoorlijk op Obi. En dan kan de Fortuna weer overnemen. Stam zit er weer goed tussen, maar balbezit blijft voor Fortuna. Via Iataren aan de rechterkant. Halverwege de Willem II helft. Crosspaas, die is op maat van Pettersson, die net is ingevallen. Gevaarlijke speler. Komt hij vanaf links, gooit die bal voor. Corner voor Fortuna.
1: Wat een bal net van Iataren, zeg.
0: Ja, zo, strakke paas, zeker.
1: Vreef buitenkant, heerlijk over de verdediging van Willem 2-1. En uiteindelijk is het nu een corner voor Fortuna. Minuut 85. Nou, als deze er maar niet ingaat, dan heb je echt nog wel wat tijd. En Obi dus net ingevallen voor Heid. Hopelijk kunnen die nog wat betekenen. Corner wordt getrapt door Iataren. Wordt een afdraaiende corner. En hij mag hem gaan nemen, Iataren. Verheid knikt weg. Die bal blijft er wel hangen bij Michou. Die gaat uithalen en raakt hem helemaal niet goed.
0: Als we een tweede ring hadden gehad, had hij daar nu gelegen.
1: Ja.
0: Ja, nog, ik zit net even te kijken naar de statistiek. Je hebt tegenwoordig zo'n mooi grafiekje met momentum. Ja, dan zie je toch dat Willem II eigenlijk de tweede helft... toch heel veel delen van die tweede helft gewoon echt de bovenliggende partij is. Dus daarom voelt het ook zo onrechtvaardig dat het nu 0-1 is. Het is, Willem II verdient hier eigenlijk gewoon 3 punten. Maar zover is het ook niet. Lange bal nu, recht in de handen van Brandenhorst. Nog 5 minuten officiële speeltijd. Brandenhorst die pakt even wat tijd. Zal denk ik een verre uittrap gaan nemen. Komt hij inderdaad, komt die bal hoog. Niet heel ver. In de middencirkel. De bal blijft een beetje hangen. Zeefuik wint dan dat duel. Is er toch Fortuna uiteindelijk wat doorkomt over de linkerkant. Dat is die Peterson, denk ik. Bal gaat voorlangs. En Verloon denkt, ik neem geen risico met de Iataren in mijn rug. Ik tik hem corner. En die keuze die begrijp ik. En de Iataren neemt dan vervolgens alle tijd om richting die cornervlag te wandelen. Ja, dan krijg je zo'n gevaarlijke indraaiende corner.
1: Ja.
0: Neemt alle tijd Iataren en legt de balletje nog even goed. Nou, fingers crossed maar dat dit geen tweede goal oplevert. Iataren, komt die bal. Gevaarlijk bij de eerste paal, goed weggestompt door de Lange. En nu Fortuna van de linkerkant. Goeie voorzet bij de tweede paal. Nee, die gaat dan was geen goede voorzet. Die bal gaat achter. Doeltrap voor de Lange. Nou, hup Willem 2.
1: Heb jij nog vertrouwen in Koen?
0: Altijd.
1: Goed zo.
0: Nee, tuurlijk. Nooit opgeven. Met Verheid erbij, weet je. Die bal kan zomaar een keer goed vallen. Meer kopkracht voorin. En het is maar 0-1, hè. Dus je hoeft maar één keer goed te vallen. En, alleen jammer is, want je had die 3 punten zo hard nodig. En nu mag je uiteindelijk toch blij zijn met de punten. Als het nog, zover komt.
1: Zeker.
0: Jammer zijn. Anders hebben we 3 van de 4 thuiswedstrijden verloren. Als het zo blijft. En dat is toch wel jammer. Ja. Maar Willem 2, nogmaals, prima speelt, hè.
1: Ja, maar ja, de complimenten hebben we niks aan.
0: Nee, dat klopt. Hier gaat die bal naar links. Per van Loon.
1: Per van Loon kan hij voorgeven. Hij gaat de actie aan. Hij komt er langs. En wordt toch afgetroefd ingooien voor Fortuna.
0: Jammer.
1: Ja, jammer ja. Is het zelf ook niet mee eens. Minuut 88 ondertussen. Pinto, de aanvoerder. De rechtsback. Die gaat er ingooien. Hier er zijn dat hij op moet schieten. 3, 2, 1. En hij gooit. Een duwtje van Twicht. Hij wordt voor gefloten.
0: Een beetje flauw om daarvoor te fluiten.
1: Oh, helemaal als je niet fluit voor wat er net allemaal gebeurde.
0: Ja, daarom dus. Twicht hier maakt ook begrijpelijk een wegwerpgebaar. Terwijl Fortuna nu weer wat treuzelt bij het nemen van die vrije trap. Verheid zet dan druk, loopt door op de doelman. En Brandenhorst die peert die bal dan ver naar voren. Richting Ter Avest. Die wint daar het kopduel. Balbezit voor Willem II. Wel helemaal op de eigen helft bij Vin Stam. Nou, iedereen mee naar voren.
1: Kom op.
0: Publiek laat ik even flink van zich horen. Goeie bal van Stam. Helemaal in de 16. Wordt er weggekopt. Verheid gaat er achteraan. Bal richting de achterlijn nu. Wordt weggewerkt. Geen corner dus helaas. Maar wel balbezit voor Willem II. Met dat is een slordige paas.
1: Hens. Vrijtrap op een mooie plek voor een voorzet.
0: Halverwege de helft van de Fortuna. Iets rechts van het midden. Een vrije trap van Willem II. Nou, die zal dan hoog voor de pot worden geslingerd. Terwijl Willem II nog wil wisselen. Lemmens zou erbij moeten komen. Ik weet niet wat, of dat nu nog gaat gebeuren of niet. Ja, die vindt nog plaats. Lemmens komt erbij en dan gaat Twicht eraf. Wat staat is die vrije trap van Willem II. Halverwege de Fortuna helft aan de rechterkant.
1: Ja, en die wordt nu voorgegeven. En die bal schiet door, maar Brandenhorst kan hem uit de lucht plukken. Minuut 89. De vierde officier staat ook daar met het bord. Ik zie niet hoeveel minuten erbij komen.
0: Ik denk maar een stuk of 3 of zo.
1: Ik denk niet zoveel inderdaad.
0: Ja, maar je weet ook, vaak komt dat kansje nog, hè?
1: Ja, misschien nu. Obi drukt door. Heeft hem niet. Die bal gaat nu eenmaal naar Willem 2 toe. Vin Stam. Fortuna heeft ook nog 2 wissels klaarstaan. Is de lange bal van Vin Stam of Verheid? Kan hij het duel winnen? Ja, maar Fortuna kan hem wegschieten. De bal is nu veel in de lucht te vinden. Zeefuik neemt hem aan. Lemmens heeft hem niet. Dus hier gaat Michou eruit en is gevaarlijk. Fortuna is nu met veel man eruit. Michou naar links.
0: Peterson trekt naar binnen, haalt uit. Schot gekraakt en blijft een beetje hangen. Rond de 16 meter lijn. Van Loon komt die bal weg, maar nog steeds balbezit voor Fortuna. Via Pinto naar Iataren. 3 minuten komen erbij, zegt de vierde man. Balbezit voor Fortuna op de helft van Willem II. Ja, we zullen nu snel die bal moeten zien te veroveren. Dat gebeurt helaas niet. Van Loon die tikt daar die bal inworp. En het geeft Fortuna weer de kans om nog een dubbele wissel toe te passen. Daar komt in het veld Nick de Groot, oudspeler van FC Den Bosch. En ook Moussa Kbemu gaat zo meteen invallen. Maar de bal is in het veld, is er nu weer uit. Weer een inworp voor Fortuna, een beetje rond die cornervlag. Ja, zie daar maar eens weg te komen.
1: Ja, de wedstrijd is langzaam dood aan het vallen.
0: Zeker met Iatare, die weten hoe hij daar dat balletje moet vasthouden bij de cornervlag. Zeefuik dan nu even terug. Het bal breed naar Michu. Nog steeds balbezit voor Fortuna. Nu aan de linkerkant. En dan gaat Peterson gaat daar tijd rekken. Rond die cornervlag. En dan komt er nog een schotje uit de tweede lijn. En dan hoop ik dat we nu eindelijk wel een keer balbezit krijgen. Nee, Iatare houdt die bal binnen. Ja, en zo komt Willems helemaal niet aan de bal. Er is al 1 minuut van die 3 is al verstreken. En dan krijgt Fortuna hier ook nog een makkelijke vrije trap.
1: Oh. Nee, wordt nu al heel lastig. Nog 1,5 minuut. Een vrije trap voor Fortuna. En dan vrees je dat Willem II met 0-1 gaat verliezen. Ja, hier had zoveel meer ingezeten.
0: Ja.
1: Gaan ze weer tijd trekken bij Fortuna. Ja, 7. Kijk, die krijg je ook niet makkelijk van de bal af. Die maakt nog een goede actie en loopt dan zelf over de achterlijn. Oké.
0: Doeltrap voor Willem II. Nou, nog een dikke minuut. De Lange met de doeltrap. Die dubbele wissel die komt misschien niet meer, maar dat boeit ook even niet. De Lange nu met een verre trap. Zoekt natuurlijk Verheid. Hopelijk kan hij die bal doorkoppen. Nee, verliest daar het duel. Wel Finn Stam nu rond de middellijn. Speelt dan die bal iets te hard naar de Avesta. Oh, dat is dan slordig. Had misschien die bal gewoon toch gewoon moeten pompen. Op zich kan het ook, hè, naar rechts. Maar dan moet hij op maat zijn. Die bal was te hard. Ja. Ja, dan mag Fortuna weer gaan gooien. En dan verlies je weer hele dure seconden.
1: Ja, en dan is nog...
0: Komt dat ene balletje nog?
1: 40 seconden. Dit is een goede sliding. Ingooi is weer voor Fortuna. Ja, ik ben er bang voor. Nog 30 seconden op de klok. Ingooi voor Fortuna weer naar Zeefuik. Bal op de Willem II.
0: Nou, nu dan.
1: Kijk, op zit er iets helft.
0: In? Er ligt... Nu weer per van Loon op de midlijn. Wordt op de huid gezeten door Pinto. Okay. Vrije trap Willem II op de midlijn. Gele kaart nog voor Pinto.
1: Eén vrije
0: maar
1: trap.
0: Maar wel die vrije trap. Nou, die bal blind naar voren pompen en maar kijken wat het doet. De Lange gaat het doen. Ook Maxime Dekker mee naar voren. En De Lange gaat die bal... In de 16 pompen van Fortuna. Nou, de laatste kans van Willem II in deze wedstrijd. Komt die bal, komt hoog, een beetje rechts van het midden. Er moet er maar net iemand staan die de bal kan doorkoppen. Valt hij dan nog 1 keer goed? Nee.
1: En dan is
0: het
1: klaar.
0: Is afgelopen. Willem II krijgt te weinig vanavond. 0-1 voor Fortuna door een doelpunt van Brittijn. En ongelooflijk jammer, want Willem II had hier zeker een punt verdiend. En misschien ook wel 3 punten.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ja, zonde, zonde, zonde.
1: Zuur. Ja, het tegenverhoud. Ja, onterecht eigenlijk gewoon.
0: Als je kijkt naar het hele speelbeeld, wie dan toch de bovenliggende partij is en de kantjes krijgt, dan is dat toch lichtjes in het voordeel van Willem II. En dan is, ja, wat ik zeg, een gelijkspel minimaal wat je verdient. En, zuur dit. Ja, heel zuur.
1: Hopelijk worden wij niet die ploeg die dan telkens prima speelt, de complimenten krijgt, maar dan telkens geen punten pakt. Want dan moet je het er wel gaan doen.
0: Zeker, ja. Kijk, beter dit nog dan dat je belabberd speelt. Hè? Het spel zag er prima uit.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Er zaten zeker lichtpuntjes bij.
0: Ja.
1: Ja, het team speelde ook gewoon best wel goed eigenlijk. Ik kan veel spelers complimenten geven. Twicht, Ter Avest. Ja. Achterin zat goed uit. Ja. Misschien had de keeper bij de goal iets meer had kunnen doen. Dat is geen hele grote blunder, maar had hem iets beter weg kunnen werken toch wel.
0: Ja, dat wel, ja. En, ja, jammer. Ik denk dat het... hier maar bij laten, Simon.
1: Ja.
0: Teleurstellend, dit erg jammer. En Utrecht is de volgende tegenstander. Zit de Interland Break zit ertussen. Dus op 11 oktober Utrecht uit. Zondag 12:15. Betekent dat we even de tijd hebben om de wonden te likken.
1: Ja.
0: En hopelijk dan de eerste 3 punten. Laten we dan toch maar positief afsluiten.
1: Precies.
0: Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Houdoe.

Een hele goede avond, dames en heren. Stuttgart tegen Dortmund is de wedstrijd die we gaan bekijken zo meteen hier in de MHP Arena. 60.000 plaatsen en het is lekker volgelopen, het stadion van VfB Stuttgart. Dat zo meteen dus Borussia Dortmund ontvangt. Rood en wit tegen zwart en geel. Dat is een wedstrijd die een grote geschiedenis kent in het Duitse voetbal. En het is de wedstrijd en de affiche in de Bundesliga met de meeste doelpunten. Dus ja, we zijn zeker dat we zo meteen goals en hopelijk ook veel spektakel zullen zien. In 112 wedstrijden in de Bundesliga maar liefst 381 goals. Dat gaat richting 3,5-4 goals per match. En dat mag vandaag gerust ook zo zijn. Het laatste 0-0 gelijkspel dateert van 2006, 20 jaar geleden. We gaan ervan uit dat het vandaag geen 0-0 wordt hier tussen Stuttgart en Dortmund. Stuttgart staat in de rechterkolom, staat op plek 14 op dit moment. 1 match gewonnen met 4-1 van Köln hier in dit stadion. De 2 uitwedstrijden gingen verloren bij Bayern 5-1, dat kan gebeuren. Vraag dat maar aan Union Berlin. En vorige week zaterdag 2-1 nederlaag bij Hoffenheim. Hier niet zo ver vandaan, met een beetje verbeelding. In ieder geval een nederlaag die pijnlijk was voor Stuttgart. Want op die manier de aansluiting gemist met het peloton daar in het zog van de koplopers. Op dit moment staat Bayern aan de leiding met 10 punten. Freiburg heeft gelijk gespeeld vanmiddag. En is dus zijn maximum kwijt. Ook 10 op 12 voor Freiburg. Na een 2-2 gelijkspel bij Eintracht Frankfurt. En Dortmund kan op die manier alleen leider worden in Duitsland. Als het hier wint bij Stuttgart staat het met 12 op 12 aan de leiding. En springt het over Bayern en Freiburg naar de koppositie. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dortmund wil zeker zo lang mogelijk in het zog van Bayern blijven. En als het even kan ervoor blijven, ja, dan moet het foutloos zijn. Want Bayern dus al punten laten liggen op speeldag 2 bij Schalke. Maar of dat hier zomaar zal gebeuren, hier in dit geweldige stadion van Stuttgart, ja, dat is maar de vraag. 60.000 plaatsen, zoals ik zei. Een stadion met een hele grote geschiedenis. En na een verbouwing zoals bij zoveel stadions in Duitsland hebben ze er echt nog altijd een voetbalstadion in de pure zin van het woord kunnen van maken. Het vroeger een Neckarstadion en nu de MHP Arena. Niko Kovac, 54, en zijn collega bij Stuttgart, Sebastian Heunes. 44, zo'n 10 jaar verschil dus tussen deze twee coaches. En Heunes, moeilijk begin van het seizoen, heeft wel gewonnen in de Champions League. Want Stuttgart in de top 4 geëindigd vorig seizoen en op die manier richting de Champions League. En heeft op speeldag 1 met 3-1 gewonnen van Viking Stavanger uit Noorwegen. Tobias Stiller is de scheidsrechter. En Dennis Undaf, ja, kapitein bij Stuttgart, dat is mooi. Schlotterbeck bij Dortmund. De ploeg van Dortmund bij elkaar. Zwart shirt. Geen geel shirt, dus wat dat betreft een beetje anders. De opstelling van Dortmund zonder deze Fabio Silva, de Portugees, die eindelijk on fire lijkt. Op zijn 24ste en al na heel wat watertjes doorzwommen te hebben nu bij Dortmund. Al 4 goals in officiële wedstrijden dit seizoen, maar vandaag op de bank. Bayer. Samen met Nwaneri. En Girassi natuurlijk in de spits. Ook Mecha speelt vanaf het begin, geen Bellingham. Mecha vorige week 2 schitterende goals gemaakt. Hier is hij in de 3-0 overwinning tegen Paderborn. 2 beauties. En zeker dat tweede doelpunt, de 3-0. Die omhaal mogelijk het doelpunt van het jaar in Duitsland. Al is dat uiteraard vroeg.
We zijn nog maar toe aan speeldag nummer 4. Voilà. We zijn begonnen hier in Stuttgart. Een mooie affiche tussen ploegen die we bovenin verwachten. Dortmund staat daar en kan met zijn overwinning dus helemaal bovenaan blijven staan. Of zelfs komen, want tot voor dit weekend was Freiburg de nummer 1 in Duitsland op basis van het doelsaldo. Dortmund kan daar dus met 12 op 12 eventueel overspringen richting de leidersplaats. Nou, Stuttgart voorlopig beneden de verwachting, maar zoals gezegd, uit bij Bayern kan je verliezen. Het is vooral die nederlaag vorige week bij Hoffenheim die hard is aangekomen. Mittelstadt maakte het doelpunt voor Stuttgart. En dan voor de rest Hoffenheim met invaller Nathan de Kat onder meer. De betere van VfB Stuttgart.

aanval met Svensson hier. De ingooi van de Zweed. Een echte wingback. Enorme actieradius. En nu, eerste keer misschien Dortmund. Nog dat been ter bescherming van Bredlov. Of Bredlo. Dat vindt een oplossing. Daar is hij weer.

Vagnoman. Als rechter vleugelverdediger al 2 goals gemaakt in de eerste 3 matchen van het seizoen. Deze Joshua Vagnoman. De 2 coaches netjes naast elkaar. Hier onderin nog eens de opstelling van Dortmund. Met onder meer Joey Veerman is niet alleen hier basisspeler, maar is ook weer geselecteerd voor Oranje. Ronald Koeman hoefde hem niet meer. Nam hem ook niet mee naar het WK, maar de nieuwe bondscoach Xavi geeft Joey Veerman een nieuwe kans. Ja, heeft zijn kwaliteiten en zijn gebreken, maar het werd op den duur een persoonlijke strijd tussen Ronald Koeman en Joey Veerman. En alle Nederlanders hadden uiteraard ook hun mening. Ja, dat was een gevaarlijke bal. Richting Beyer. En die werd net niet in de rug gelopen door Vagnoman. Zeer gevaarlijk moment. Vagnoman komt goed vrij en goed weg. Bal verlengd. Ah, goed. Maar er staat ook nog een doelman, Bredlo, zonder een fenomenale redding uit zijn lijf te toveren. Dan zat hij er wel goed tussen. Angelo Schiller geraakt, maar hij kan verder. Een tik tegen het achterhoofd. Vagnoman, geen overtreding, nu wel. Wat Metja. Ja, toch. Niet dus.

Wagnerman. Een van de 7 internationals op het veld vandaag. Er zijn er 4 bij Stuttgart en 3 bij Dortmund. Ze staan alle 7 aan de aftrap. U weet de kern van Jurgen Klopp. 40 man sterk. Wagnerman, Jeltsch, Mittelstadt en Führig zijn de spelers bij Stuttgart. Geen Dennis Undaf, die nogthans mee was op het WK. Daar zelfs 2 keer scoorde tegen die voorkust. Zijn laatste officiële goals trouwens. En bij Dortmund zijn de internationals Anton en Schlotterbeck, verdedigers. En middenvelder Mecha. Uitgefloten omwille van zijn verleden bij Stuttgart. Speelde hier 4 jaar lang tot 2024. En zijn transfer naar Borussia Dortmund. Ruim 20 miljoen euro betaalde Dortmund. En hij was destijds de vervanger van Mats Hummels. Die dat jaar Bayern of wat zeg ik, Dortmund verliet. Er was veel om te doen rond die transfer van Anton van Stuttgart naar Dortmund. En dat zijn de supporters van Stuttgart duidelijk nog niet vergeten. Benieuwd hoe lang ze het volhouden om te fluiten als Anton de bal raakt. Er was wel heel veel tijd en ruimte voor de voorzet. El Kanous staat aan de aftrap. Dat had u intussen wel door wellicht. Bij Stuttgart, een van de 2 nieuwkomers in de basis bij Stuttgart in vergelijking met die 2 nederlaag bij Hoffenheim. Verdediger Hendricks is er niet bij en Pejcinovic, de aanvaller, in hun plaats. 2 oude bekenden uit de Jupiler Pro League met El Kanous en Dennis Undaf. Undaf dus weer aan de aftrap.

corner voor Stuttgart. En het schot uit de tweede lijn, zoals dat dan heet. Maximilian Mittelstadt. Een van de internationals van VfB Stuttgart. De geel-zwarte hoek daar aan de overkant. Serieuze delegatie vanuit Dortmund de reis gemaakt richting Stuttgart. Naar dit geweldige stadion. Voorlopig openingsfase, twee ploegen die elkaar waard zijn. Zürich, te makkelijk bal kwijt. Metscha vorige week even in de rol van spits. Zoals zijn broer, Lucas. Maar Felix wel degelijk een middenvelder. Maar de manier waarop hij twee keer scoorde, totaal verschillend. Eerst een persoonlijke actie en een goede afwerking. En vervolgens een fenomenale omhaal. Verdedigend werk van Jelch, die is nog maar 20. En zou wel eens verdediger van de toekomst kunnen worden bij de mannschaft. Althans, dat is de ambitie. Is al genoemd bij Bayern München, dat weet je het wel. Voorlopig speelt hij nog steeds bij Stuttgart. Svensson. Regerson. Opnieuw Regerson. Afgeblokt door Mittelstadt.

verre ingooi verlengt nog. Maar gewoon een doeltrap. Duitsland speelt dus volgende week de Nations League tegen Nederland. Twee keer tegen Griekenland. En ook nog tegen Servië. En Jurgen Klopp heeft out of the box gedacht als bondscoach van Duitsland. En echt twee kernen samengesteld. In totaal dus 40 man sterk. Om ervoor te zorgen dat de spelers niet te veel in actie komen. Dat ze fit blijven. En dat ze fysiek niet worden uitgewrongen. Want op 11 dagen 4 matchen, dat is een druk programma. Nou, we moeten wachten. Wat is er aan de hand? Demirovic. Bij Dortmund overigens Koskaretsas op de bank. De ex-Genkenaar nadat hij fysieke problemen had. En er even werd gevreesd voor ergs. Of iets ergs, maar hij kan wel degelijk weer meedoen. En eventueel invallen. Ze blijven voorlopig consequent, de supporters van Stuttgart. Als Waldemar Anton de bal beroert. Hier is hij weer. Vagnoman schatte dat goed in. Hij debuteerde 3 jaar geleden voor de manschaft. Tegen België, tegen de Rode Duivels dus. Joshua Vagnoman. Nou, veel oponthoud, te veel. Terwijl we nog aan het kijken waren naar die herhaling van dat licht gemene duwtje. Hier Bredelo. En de bodycheck van Reerson. Dan doet Bredelo er uiteraard nog een schepje bovenop. Voetbal alsjeblieft. Van de heren op het veld. Bredelo, de nieuwe nummer 1 van Stuttgart. Een opvallend verhaal, want hij was jarenlang backup van

Kapitein Dennis Oendaf wil de troepen op scherp houden, maar op de goede manier. Ja, uiteraard het thuispubliek juicht de actie van Demirovic toe. Want als je Anton, de ex-speler van Stuttgart, kan raken, letterlijk en figuurlijk, maar vooral dat eerste, dan vinden ze dat prima.

aanval van Schlotterbeck. Bij Dortmund twee ervaren rotten natuurlijk in de verdediging met Schlotterbeck en Anton. En één jongster met Johan Gadou, de jonge Fransman. En die gewoon basisspeler is onder Kovac. Ondanks het feit dat hij nog maar 19 is. Knap werk van Gadou. Overgekomen van naar Salzburg. Waar hij twee jaar speelde. Komt uit de jeugd van PSG, zoals zoveel. Bij Kobel, de Zwitser. Voorlopig nog geen werk voor hem. En ook amper iets van werk voor Fabian Bredlo. Nu is hij 31, speelt dus al sinds 2019 bij Stuttgart. Een van de langste dienende. En hij maakte nog een seizoen in de tweede Bundesliga mee, toen Stuttgart nog niet terug was op het hoogste niveau. En de 6 seizoenen op het hoogste niveau, die leverde voor hem 24 matchen in de Bundesliga op. Dus in die 6 seizoenen maar 24 matchen gespeeld. Onwaarschijnlijk. Maar nu voorlopig de nummer 1. En hij hoopt dat natuurlijk zo te houden. Fabian Bredlo. Een schotje. Maar ook niet meer dan dat. Laten we het niet eens een kans noemen. Voorlopig gebeurt er bitter weinig en is er een klassieke studieronde aan de gang. Met veel duels, fysiek spel en vooral veel te veel oponthoud, zoals nu weer. Ja, wat is het probleem de hele tijd? Dommel je al een beetje in en gebeurt dit. Is er balverlies en misschien een kans voor Stuttgart. Nou, hier zat meer in. Demirovic. Een spits moet een tikkeltje egoïstisch zijn. Hier was het wellicht net iets te veel. Metja. Zet zijn eigen foutje snel weer recht, maar maakt het zichzelf dan te moeilijk. Heeft het geluk dat Stiller een fout maakt en een gele kaart pakt. Dat is heel streng van Stiller. Maar hij klemt hem wel. Het heeft te weinig met voetbal te maken. Het is echt puur het afstoppen van een tegenstander. Zonder dat je ook maar enig doel hebt om hem de bal te ontfutselen.

Joey Veerman en de vrije trap voor Dortmund. De corner. Dat was een vorm van een vrije trap, maar toch anders. En heeft natuurlijk de kwaliteiten om die bal geweldig neer te leggen. Laat ons hopen voor Dortmund dat hij dat hier etaleert. Joey Veerman. Daar komt hij. En de kopbal die ernaast gaat. Ja, zo'n kansje. Met Schlotterbeck. Maar half raken daardoor een afschaffing.

Nog geen hoofdrol voor Bilal Elkanous. En zeker niet als hij buitenspel loopt. Dit zou een duel kunnen zijn met twee ex-Genkies tegenover elkaar. Elkanous en Karetsas. Twee artiesten op een veld. Heerlijke voetballers om te zien. In een iets wat vergelijkbare rol natuurlijk als aanvallende middenvelder. Maar voorlopig enkel Elkanous op het veld. Karetsas, mede door die fysieke problemen en door zijn jonge leeftijd, voorlopig nog op de bank. Ja, en Elkanous, die flirtte even met het transfer. Onder meer de Premier League leek opnieuw in de maak. Newcastle was een ploeg die werd genoemd, maar Elkanous toch bij Stuttgart gebleven. Stiller. Het was Chabot, Wagnerman, weer Chabot. Wanneer komen de grote kansen? Stuttgart 3-9 dus. Wel gewonnen in de beker. Met 0-4 bij Rostock. 3 goals van Pejcinovic. Die zit op de bank vandaag. En zoals gezegd ook 3 in winst tegen Viking Stavanger in de Champions League. Een lekkere start in het kampioenenbal of op het kampioenenbal. 3 goals van Demirovic. 2 keer via de lat binnen dus. Het had evengoed anders kunnen zijn. Geen al te beste bal van Bredelo. Op speeldag 2 speelt Stuttgart tegen Slovan Bratislava. Dat zijn niet de moeilijkste opdrachten om het avontuur in de Champions League mee te beginnen. Dus 6-6 is zomaar mogelijk voor de Duitsers. Op speeldag 3 wacht Atletico. Nadien Galatasaray, Inter, Lille, Club Brugge en PSV. Met alle respect voor die tegenstanders. Maar je hebt toch het gevoel dat Stuttgart zich altijd moet weten te plaatsen voor de volgende ronde. En misschien wel als het die goede start kan doortrekken in de top 8 belanden. In januari dus. Op speeldag 7 Stuttgart Club Brugge hier in dit stadion.

En Nwaneri. En Nwaneri, ja. Voelde dat hij niet echt werd belaagd. Maar op het moment dat dat wel gebeurde, probeerde hij te trappen. Overtreding. Twee spelers van Stuttgart tegen de grond. Anton maakt zich uit de voeten. Weet dat hij geviseerd wordt. Niet zozeer door de scheidsrechter. Nee, dit was een overtreding. Wel door het thuispubliek. En Hoendaf. Hij is de kapitein. Mag net iets meer, maar de beweging met de hand was duidelijk. Hij had een kaart willen zien.

Duff. Veel middenveldspel. Voorlopig krijgen we enkel dat te zien. En van het spektakel waar we op hoopten, op basis van de cijfers uit het verleden, komt voorlopig niet veel in huis. Halverwege de eerste helft. Weer discussie. Randje buitenspel, Girassi. Maar ik durf het te betwijfelen in ieder geval. Hij wordt dan bestraft voor een contact. Ook dat zal niet veel geweest zijn, of toch onschuldig op basis van dat beeld. Gadou.

bal blijft binnen voor Vaaknoman. En nu probeert hij Svensson te passeren. Vaaknoman knijpt naar binnen. Svensson staat de corner toe. Dat is op zich een succesje, want als Vaaknoman daar was gepasseerd, dan zat er zomaar een doelpunt in. Goeie inspanning. Twee internationals tegenover elkaar. Een Zweedse international Svensson en een Duits international Vaaknoman.

Kruisstad klaar voor de corner. Het hoofd van Gadou. Het blijft voorlopig bij goede bedoelingen. Onder meer Stiller. Hij niet opgeroepen door Jurgen Klopp. Ja, ze kunnen er niet allebei of allemaal bij zijn, maar Angelo Stiller. Al een serieuze staat van dienst natuurlijk. Is 25, maar draait al een tijdje mee. Was al 9 keer international. Jeugdproduct van Bayern, zoals zoveel. En via Hoffenheim in 23 bij Stuttgart-Blad. Girassi. Reerson, Girassi, dat is het gevaarlijkste moment van Dortmund in deze match tot nu toe. Goed werk van de Noor. En Girassi kon er maar half bij. Verdedigen van Mittelstadt en vervolgens Chabot. Met zijn tweeën zorgen ze ervoor dat dit geen doelpunt werd. Wel een corner.

Martin Nwaneri. De Engelse aanvaller. En kom al. Was dat Kirassi? Wel degelijk de Guineer. En hoeveel scheelt? Niet heel veel. Kijk eens het gevecht dat hij moet aangaan om vrij te komen. Of in ieder geval te kunnen koppen. Metertje naast het doel. Op aangeven van een Nwaneri, de huurling van Arsenal. Nog altijd maar 19. Maar ja, zijn carrière start te vroeg. Want hij was nog maar 15 jaar en 181 dagen toen hij debuteerde in de Premier League.

pakket van Dennis Soendaf. Nu staat er ook één uit meeverdediging. En dat maakt al eens een overtreding. Kans voor Dortmund. We naderen het half uur. En het niveau. En het spektakel mag flink de hoogte ingejaagd worden. Canoes moet gaan liggen. Het blijft een gek zicht. Allemaal met het doel. Een goal te vermijden. Veerman mag het doen, maar trapt hem een ruime meter over de goal. De man van de assist natuurlijk, Joey Veerman. En het zou hem heel veel deugd doen om te scoren. Zijn eerste goal te maken voor zijn nieuwe club. Hij maakte er vorig seizoen 8 voor PSV. Zijn beste seizoen wat doelpunten betreft. In zijn periode in Eindhoven. 5 jaar bij PSV gespeeld, 3 titels op rij gepakt. Ja, het was echt het moment om eens een ander avontuur aan te gaan. En zeker bij een club als Dortmund. Stiller. Even scannen. Voelen dat hij de tijd en de ruimte heeft. En nu Führig. Moet zijn man voorbij. Dat is hij aan zijn status verplicht. Maar dat lukt niet. Uitgevangen door Reerson. Ook hij is erbij. Met de manschaft Chris Führig. En kijk eens. De fans van Dortmund. Een paar duizend man sterk hier in Stuttgart. Fanbeleving in de Bundesliga. Fenomenaal. Amper lege plaatsen in om het even welk stadion. Dit is gevaarlijk en dit kan de 1-0 zijn. Undaf jaagt op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Maar zal nog iets verder moeten doorjagen. Undaf. Nog geen goal dus. En hij maakte er vorig seizoen 25 in alle competities samen. 19 in de Bundesliga. Goede reactie van Kobel. Het hoeft niet spectaculair te zijn, maar met die linkervoet blokkeerde hij het schot van Undaf. Een van de opvallendste afwezigen in die selectie, in die ruime selectie van Jurgen Klopp, Dennis Undaf. Zijn spitsen zijn Kai Havertz, Nick Woltemade van Juventus nu, Jonathan Burkhardt van Frankfurt en Younes Ebnoutalib, ook Frankfurt. En geweldig begonnen aan het nieuwe seizoen. Met al 3 goals in die eerste 3 matchen. Gele kaart. De 3e in deze wedstrijd. Slotterbeck.

Talib, waar ik het over had. Die had er 3, heeft vanmiddag ook nog een goal gemaakt. Dus heeft er nu 4 in zijn eerste 4 matchen. Heel knap is dat. Want het is nog maar 23.

Veerman. Dortmund neemt de match meer en meer in handen. Ook al was de beste kans daarnet voor Udav. Maar de bezoekers meer op de helft van Stuttgart dan andersom. Vorig seizoen verloor Stuttgart maar twee keer hier in dit stadion. Niet toevallig van Bayern en Dortmund. Bayern 0-5. En tegen Dortmund 0-2. Tegenover Reerson. Stiller. De opening misschien. En zeker als die voorzet goed is. En die is goed. Bijna binnen geknikt. El Kanous. Het is geen kopbalspecialist natuurlijk. Maar... Nou, dit scheelde niet veel. Knikt hem net naast. De hangtime van de Marokkaan op zich prima. Ja, het knikken ook, het scheelt echt niet veel. En Kobel, die had er niet bij gekund. Bilal El Kanous dicht bij zijn tweede van het seizoen. Scoorde al in de 4-0 overwinning hier thuis tegen Köln. Maar dat hij dat met het hoofd zou doen, dat hadden we niet zien aankomen. Het is ook niet gebeurd, maar was er wel dichtbij. Hier is hij weer.

Ja, komt er nog een gele kaart? Ze willen het heel graag hier. Zeker omdat Waldemar Anton erbij betrokken is. En dat had zomaar gekund. Op El Canous, de charge van de verdediger van Dortmund.

scoorde één keer een kopbalgoal in de Bundesliga. Bilal Elkanous. En twee keer in de Europa League. Dus het is hem al overkomen. En vandaag dus geen kopbalgoal voorlopig. Uitbraak Dortmund en het goede verdedigende werk. Uiteindelijk van Jeltsch. Het zat er op tijd tussen. De bal blijft in de ploeg. Elkanous. De laatste 10 minuten van een eerste helft die voorlopig teleurstelt. Daar moeten we niet flauw over doen. Vorig seizoen kwam Dortmund hier dus met 0-2 binnen. Enige thuisnederlaag trouwens van Stuttgart in 12 wedstrijden in de Bundesliga in dit stadion. Het eigen stadion van VfB Stuttgart. En toen bleef het heel lang 0-0 in minuut 94. Voorsprong Adeyemi. In minuut 96 Brandt. Twee spelers die er nu niet meer zijn. Adeyemi in Barcelona. Brandt in Amsterdam bij Ajax.

zo net nog wat meer kunnen doen door het veld op te rennen. Maar dat mag nu eenmaal niet als coach. Kovac doet het iets anders, maar ook vol passie. Hoeneß tegenover Kovac. De carrière als speler niet te vergelijken. Hoeneß een korte, bescheiden carrière gehad. Als aanvallende middenvelder bij onder meer Hoffenheim. En een kleine 10 jaar geleden als een trainerscarrière begonnen. Als coach van het tweede elftal van Bayern. Vervolgens bij Hoffenheim 2 jaar. En nu sinds 2023 bij Stuttgart. Heeft ze eerst gered van de degradatie. Door de play-offs te winnen van Hamburg. En een jaar later plaatste hij Stuttgart voor de Champions League in 2024. En vorig seizoen niet, maar het seizoen daarvoor in 2025 won hij met Stuttgart de beker. Dus Hoeneß heeft hier wel wat voor elkaar gekregen. Contract nog tot 2028 dus. Het vertrouwen in Hoeneß is groot, ondanks de 3-9 in de Bundesliga bij het begin van dit seizoen. Maar ja, op speeldag 1 heb je Bayern uit. En op speeldag 4 Dortmund thuis. Dat is dus een loodzwaar begin voor Stuttgart. Ook al is dat een Champions League ploeg. Sfeer en ambiance, dat zeker. Maar een aanval van Borussia Dortmund. Met Veerman. Svensson voor Girassi. Bredlo. En dan Metja. Rierson. Het is even een belegering. We hebben nog niet te veel gezien in deze match. De bal geraakt niet weg. Beyer terug.

Reersop. Slotfase van de eerste helft is in zicht. Dortmund drukt steviger door. Overtreding Reersop. Nou, die wil dan doordoen, terwijl hij weet dat er al was gevlacht. En ook gefloten na een goede actie op de rechterkant, dat zeker. Duwt Mittelstadt opzij. En wordt daarvoor bestraft.

Frank Noeman. Gepikkel op een paar vierkante meter. Met onder meer Waldemar Anton. Te voorspellen dat Dortmund de zege hier niet cadeau zou krijgen.

Gerassi. Moet de rest laten opschuiven. Veerman nu. Reersom. En de crosspass die niet op maat is. Veerman houdt de bal in de ploeg.

steeds Dortmund. Necha. Reersom. Te weinig beweging om echt iets flitsends in elkaar te knutselen. En dan kan je wel wachten op een doorsteekballetje van bijvoorbeeld Joey Veerman. En dat is voorlopig ijdele hoop in deze eerste helft. Bayer. En dat is een goede richting Kirassi, maar daar is ook nog Chabot. Posities goed bezet. Achterin bij Stuttgart. Scheidsrechter Stieler laat begaan. Dat is goed ook. Op die manier toch een beetje vaart. In de eerste helft die voor de rest te traag is verlopen. Gracias.

nog steeds Dortmund. Girassi. En de lopende mensen rondom hem, die niet meer konden worden bereikt. Het balbezit blijft voor de bezoekers. De eerste helft is bijna voorbij. We zien hoeveel tijd er wordt toegevoegd. Maximilian Bayer. We gaan nog één minuutje door. En misschien zit er nog een counter in voor Stuttgart. Jazeker, hier is Demirovic. Lopende mensen. Demirovic, ja, doet het zelf en duwt hem iets te ver voor zich uit. En uitstekende terugkeer van Gadou. Die staat voorlopig pal daar achterin bij Dortmund. Hier zit of zat gewoon veel meer in. Want Stuttgart was in het overtal. Maar niet uitgespeeld.

Daar is het laatste fluitsignaal. Een eerste helft om toch behoorlijk snel te vergeten. Want er is bitter weinig gebeurd. Een paar halve kansen. Meer dan dat was het niet. En dus volledig terecht. 0 tegen 0 hier. Bij de rust in Stuttgart tegen Dortmund. Voilà. XG 0,28, 0,69. Dan weet je het wel. Het was een bescheiden eerste deel van dit, ja, nogthans op papier topduel. Maar goed, straks hopelijk veel beter. Tijdens de rust een samenvatting van Bayern München tegen Union Berlin. Match van gisterenavond met veel goals. Alleen niet verdeeld over beide ploegen. Maar dat verhaal kent u. Tot over een klein kwartier.

Welkom terug in Stuttgart, dames en heren. De MHP Arena maakt zich op voor de tweede helft. En het spektakel gaat zo meteen losbarsten. MHP, dat is bijna MPH, Michel Preud'homme. Zo wordt hij, of werd hij in zijn actieve periode als trainer ook genoemd. Of toch af en toe. De delegatie uit Dortmund. Sammer. Watzke. Je zal maar cameraman zijn en op zoek moeten gaan naar de kiekjes van enthousiaste supporters. Maar je vindt ze bij de jeugd. Oscaretsas kijkt toe, voorlopig nog geen hoofdrol voor hem. Jamie Leeuweling heb ik gezien bij Stuttgart. Die maakt zich misschien wel op voor een invalbeurt. Is het niet vanaf het begin van de tweede helft, dan toch in de loop van de tweede periode. Het staat nog allemaal te gebeuren hier.

was even wachten op die van Dortmund, maar die zijn nu ook in de aantocht. En Angelo Stiller krijgt nog wat instructies van Sebastian Heunis.

Niko Kovac nog wat charmes gebruiken om de assistent scheidsrechter een klein beetje in de juiste richting te duwen. Dat is vaak de bedoeling natuurlijk. En als je dat met charme doet, dan heb je meer kans op slagen. We zijn begonnen voor het tweede bedrijf. 2-0 op het scorebord en dat is volledig terecht. Dit topduel is voorlopig niet op gang gekomen.

van Anton, die van centrale verdediger ineens linksbuiten is. Nu Bayer, het is te overhaast. Meer Anton, Rierson. En Furich, die hem verraste door de manier waarop hij de bal liet lopen. Vierman probeert er stevig in te komen en dat komt hem op geel te staan. Het is ook een soort attitude in het begin van de tweede helft. Proberen te tonen van wij zijn baas. En zijn moeilijke bal proberen net te winnen. Maar het was vooral geen bal en wel het been van Stiller. Of de voet. En dus geel voor Joey Veerman. Tweede gele kaart voor Dortmund na Schlotterbeck. Bij Stuttgart Stiller en Demirovic al bestraft. Chabot. Furich. Mittelstadt. Maakt het zichzelf te moeilijk. Jeltsch. Brak door bij Nuremberg. Hij versierde vorig seizoen. In het begin van de vorige campagne een transfer naar Stuttgart. Hij is nog altijd maar 20, maar een vaste waarde achterin bij VfB Stuttgart. Finn Jeltsch. Poging van op afstand, week af op het been van Gadou. Mittelstadt die altijd efficiënt probeert te zijn, die zijn statistieken wil opdrijven. Als aangever, als afwerker. En daar hoort dan al eens een afstandsschot bij. Ook al is dat een trend die je minder en minder ziet. Of is een trend dat het gewoon minder gebeurt. Om van op afstand te scoren. Corner die voorlopig niks oplevert. Maar de afvallende bal is vaak interessanter. Counter Borussia Dortmund met een Waneri. Een lopende Guirassy die de bal op het juiste moment moet krijgen. Dat gebeurt niet. Een Waneri nog altijd. Een Waneri richting Bayer, maar dat is een verloren bal. Hier zat zoveel meer in. Beseft ook Eten en Waneri. En meteen de excuses van de huurling van Arsenal. Voor Guirassy, voor Bayer.

onder meer al Dakilu. Was buitenspel van Hoendaf, inderdaad. Goed en verstandig het stapje gezet door Slotterbeck. Zette op die manier Hoendaf offside. Kobel. Bal net te hard. Anders had Nwaneri misschien gevaarlijk kunnen zijn. Nog geen hoofdrol voor hem. Niet dat Nwaneri hier iets kon aan doen. Vurig. El Canous. Of Hoendaf, pardon. Dat was uiteraard een ander type. Stiller. Dan te diep voor Dennis Hoendaf. Stuttgart na de interlandbreak op 10 oktober. Dat is dus nog een hele tijd verwijderd van vandaag. Uit bij Paderborn. En dan dus zoals gezegd tegen Slovan Bratislava in de Champions League. En een paar dagen later tegen HSV in Hamburg. Dat zijn niet de op papier moeilijkste opdrachten om de draad weer op te pikken. Toch zeker niet als je het vergelijkt met wat Dortmund of Stuttgart op de eerste speeldagen op het bord kreeg. Met tussen Bayern en Dortmund. Dan in de eerste 4 matchen van het seizoen. Veerman. Reerson trekt zich naar goede gewoonte op gang. Maar raakt niet voorbij zijn tegenstander. Vurig. Dortmund lijkt opdrachten voor de kiezer te krijgen die haalbaar zijn. Met Bremen als eerste match thuis. In de Bundesliga dan op speeldag 2 in de Champions League naar Bodo Glimt. En dan op bezoek bij Union Berlin. Een beetje geluk komt hij voor de juiste voeten, maar is het buitenspel van een Maneri. Hij was daar nog blijven hangen, kreeg hem daar tot bij zich. En inderdaad, het scheelt niet heel veel, maar hij stond wel degelijk buitenspel van Maneri. En Vurig heeft blij als hij, of heeft geluk als hij nog een metertje lager was blijven hangen. Dan stond een Maneri wellicht onside.

Letja en Rierson. Drubbel. Een van de nieuwkomers dit seizoen bij Stuttgart. Grisha Prümmel. Overgekomen van Hoffenheim. We zitten bij Führig. Hier is El Canous. Te laag die bal op het hoofd van Metja. Het gebrei gaat verder. Het doelloze rondtikken. Het veel te makkelijk de bal verspelen zoals hier met Undaf. Hij heeft de goede vorm nog niet te pakken en bevestigt op die manier waarom hij niet is opgeroepen door Jurgen Klopp voor de mannschaft. Al is hij uiteraard niet de enige op het veld die het vandaag op een of andere manier toch laat afweten. Nou, er zijn er wel een pak die hun wedstrijd spelen, maar we worden niet verwend. U begrijpt wat ik bedoel.

blijft hangen. Maneri. Gadou voor Rierson. Nou, we zijn volop bezig met de vierde speeldag in Duitsland. Er zijn tot nu toe nog maar twee 0-0 gelijke spelen geweest. Die eerste match van het seizoen. Misschien zit hier wat in. Demirovic. Wundav is mee. Moet terug naar Demirovic. En dat gaat ook gebeuren. Duw in de rug van de Bosniër. Maar te weinig voor een penalty. Wel een corner voor Stuttgart. Dat was een counter die gevaarlijk oogde. Maar te weinig volk van Stuttgart mee om het helemaal uit te spelen. Op zich het proberen waard wat Wundav deed. En hier nog eens het buitenspel. Doelpunt daarnet van Waneri. Nou, zoveel scheelt het niet. Zoals ik zei, een metertje meer naar achter. Vurig. En een Waneri stond onside. En dan had deze jongen twee keer mogen juichen. Upside, zegt vader. Althans, dat vermoedde toch dat hij de vader is. Corner met Vurig. En de kopbal, maar er was al iets gesignaleerd. Veerman lag op de grond. Of was het Anton? Nee, wel degelijk Veerman. Dus tot nu toe dit seizoen nog maar twee keer 0-0 gelijkspel. Op speeldag 1 tussen Mainz en Paderborn. En op speeldag 2... het duel tussen Schalke en Bayern.

doe er nog een gele kaart bij. Bij gebrek aan spektakel dan maar nog een extra kleurtje. En dat is er een voor Gadou. En Dortmund speelt dan wel voor een stuk in het geel. Het is niet de bedoeling om de meeste gele kaarten te verzamelen. 2-3 wat dat betreft. In het voordeel van Dortmund of in het nadeel, zo je wil. Nou, voorlopig zijn de eerste, wat is het, 12 minuten van de tweede helft. Een doorslagje van wat we voor de rust kregen. We wachten vol spanning op een grote kans. Het is niet dat Bredlo of Kobel al geweldige reddingen hebben moeten doen.

Yelch. Riddlo toch een beetje onder druk gezet. Dan maar de lange bal. Maar het was er één voor Demirovic. Hier is Undaf. El Canoes. Vagnoman opnieuw El Canoes. Vagnoman. En opnieuw Vagnoman. Gaat scoren, maar is dat buitenspel? Ik denk het wel, ja. En bovendien scoort hij niet. Is er het goede tussenkomen van Kobel. Maar goede inspanning vooral van Vagnoman. Kwam van ver. En hier de 1-2 gezocht. Ja, en ik durf te betwijfelen of dit wel buitenspel was. Dus de tussenkomst van Kobel was cruciaal. Stuttgart had op voorsprong kunnen staan. Ja, je moet hem eerst maken. En Vagnoman leek in zijn actie voor een stuk te berusten in het feit offside. Dat kan geen doelpunt worden, maar ik wou het nog wel eens zien. De lijn stond hij ver genoeg. Vagnoman debuteerde dus in 2023 voor de mannschaft. Intussen maar 2 caps verzameld in de 3 jaar sindsdien. Hij deed dat. Debuteren tegen België in een 2-3 nederlaag. De Rode Duivels wonnen dus met 2-3.

Niet de allereerste match van Tedesco, maar een van de eerste. Een hele fraaie overwinning op het veld van Duitsland dus. Van Girassi afgeblokt. Ja, Tedesco die debuteerde met een overwinning tegen Zweden. En vier dagen later een oefenmatch in Duitsland, 2-3. De wissel bij Dortmund. En wanneer hij eruit, Caretsas in de ploeg. Ook Veerman komt ze naar de kant. En wordt vervangen door Bellingen. Ja, twee verse krachten. En wanneer hij niks kunnen laten zien. Veerman wellicht ook niet de wedstrijd gespeeld die hij in gedachten had. En wat kan Kos Caretsas of Konstantinos Caretsas in dat half uur voor Dortmund? Deze bal is bijna een goede paaier. Kreeg hem tot twee keer toe. Bijna voor zijn voet. Nog zeker die eerste keer. De tweede poging was minder goed. Kon hij niet meer bij.

Zürich. Gadou moet iets ingehouden spelen en verdedigen, want heeft al geel. Het is duidelijk dat je moet oppassen. Of je ploeg moet met 10 verder. Een ploeg die eerst scoort, wint. Dat gevoel heb je. Of komt het in dat laatste half uur van de match uiteindelijk toch nog los? Heel graag.

Een overtreding op Prummel. Hier Caretsas opzij gezet door Mittelstad. Bij Stuttgart ook verse krachten met Leeuweling. En het avontuur van Caretsas bij Dortmund. Hij heeft toch al wat opgeleverd. Op jonge leeftijd krijgt hij kansen. 18 jaar, laten we dat niet vergeten. Pejcinovic komt in de plaats van Hoendaf. Hoendaf heeft het moeilijk om onder stoom te komen in zijn eerste weken van het nieuwe seizoen. Leeuweling komt in de plaats van Furich. Aan beide zijden duidelijk de keuze om te wisselen in de hoop het laken naar zich toe te trekken. Onder meer deze Jamie Leeuweling. Vrolijk is hij niet, Hoendaf. En dat is te begrijpen natuurlijk. Nog geen volledige match gespeeld dit seizoen. Dat is op zich niet zo opmerkelijk voor een aanvaller, maar hij is ook de kapitein als hij op het veld staat. Guirassy, een overstapje. Eén moment kan voldoende zijn om toch een lastige uitmatch bij Stuttgart te winnen. Overtreding Guirassy. Als dat in de middencirkel gebeurt, wordt daar zelden voor gefloten. Maar in de 16 lijkt dat anders. Nou, het was toch een fout. Bijna erin zien. Het is duidelijk, scheidsrechter word je niet zomaar. Dus Tobias Stieler, alle credits.

Wel iets te ver van de voet, maar Chabot komt er net niet weg. Hij draagt Stuttgart met Leveling. Maar die liep blijkbaar buitenspel. Jamie Leveling. Ja, dat zal toch zeer nipt geweest zijn. Broekje van der Eerson gescheurd. Dan moeten ze wat op verzinnen. Kijk eens, Leveling heeft het vast. En hopla, helemaal aan flarden gescheurd door Leveling. Gelukkig heeft hij daar nog een... wat is het? Een soort wielerbroekje onder. U kent dat stuk stof. Anders was er nog meer zichtbaar. En Julian Riasson. En de materiaalman... Hij moet snel naar binnen om een nieuw broekje te vinden. Met het nummer 26 op. We gaan ervan uit dat er een tweede is meegenomen richting Stuttgart. Voilà, daar is dat nieuwe broekje voor Reerson. Vestimentair is hij weer helemaal in orde. Klaar voor de strijd en voor het laatste kwart van deze match. Misschien is dit wel het kantelpunt en kan het spektakel nu echt beginnen. Want we wachten er al 67,5 minuut op. Bayer, Girassi. Een vertreding? Nee, zegt scheidsrechter Stieler. Gadou.

ook even dus te begrijpen dat Stieler misschien twijfelde. Nou, Chabot. Hij gaf hem het voordeel van de twijfel. Hij heeft nogthans een boeventronie. Deze centrale verdediger van Stuttgart, Jeff Chabot. Duits-Franse ouders. En via Nederland en Italië uiteindelijk toch doorgebroken in Duitsland. Eerst bij Köln, nu bij Stuttgart. Eerste actie richting doel van Karetsas. Zowaar een kans. Iets wat we in het eerste uur van de match amper hebben gezien. Een schot op doel. En een redding van een doelman, namelijk Fabian Bredlo. Karetsas. En daar is de kans voor Dortmund. En goal met Bayer. We hebben amper wat gezien in deze match. Amper gevaar. En nu is het prijs. En mag die ene fan daar tussen die supporters van Stuttgart juichen. Borussia Dortmund staat op voorsprong. En staat virtueel alleen aan de leiding in de Bundesliga. Na een draak van een match tot nu toe. Waarin amper wat te beleven viel voor beide doelen. Maar de bezoekers uit Dortmund flikken het hier. Op 20 minuten van het einde. Karetsas ingevallen. Balletje tot bij Bellingen, die andere invaller. En dan Bayer. En 0-1 voor Dortmund. De invallers bereiden het doelpunt van Maximilian Bayer voor. En voor Bayer zijn eerste in deze campagne. Een listig tikje, voldoende voor de openingsgoal. En misschien wel voor het enige doelpunt van de avond en de 3 punten voor Dortmund. Voorlopig is dat een feit. En voorlopig staat Dortmund daarmee helemaal alleen op kop in de Bundesliga. Het leek meer en meer een 0-0 match te worden. Dat is dus niet meer het geval. En we hadden het gevoel, ja, wie scoort wint. Dat zou dan Dortmund moeten zijn, maar we schrijven de punten uiteraard nog niet bij. Benieuwd wat Stuttgart nog kan. 20 minuten zoiets. Voilà, de stand. De virtuele stand. Dortmund... Het moet zichzelf pushen om foutloos te blijven. De kans voor Stuttgart. Nou, die bal werd verlengd aan de eerste paal. Maar dan niemand om hem nog in doel te verlengen. Uitbraak Dortmund. Bellingham. Heel snel. Krachtig. Karetsas is mee. Die bal moet komen. Moet goed zijn. Karetsas mag gaan scoren. Karetsas naast. Ze hadden het helemaal kunnen beslissen. De twee invallers. Die daarnet al aan de basis lagen van het doelpunt van Bayern. En nu... Bijna met hun tweeën dit doelpunt in elkaar gestoken. Het was Necha, niet Bellingham. Wel die andere middenvelder, maar Karetsas schiet aan de verkeerde kant van de paal. Althans die bal niet in de goal, maar er net naast en geen 0-2. Bellingham en Metja, qua postuur vergelijkbaar. Het was wel degelijk Felix Metja. Bilal El Kanous, hij loopt nog op het veld tussen El Kanous en Karetsas, samen tussen de lijnen. Dat is mooi. Girassi moet eruit op dik een kwartier van het einde, dus de ene spits voor de andere. Ja, zeker omdat het ook 0-1 staat. Nou, hij moet zich haasten, Girassi. Want als hij blijft staan, ja, dan moet zijn ploeg een minuut met zijn tienen verder. En dat is nu het geval. Ja, inderdaad. Girassi stak het hele veld over. Ja, Kovac is boos. Dortmund dus even met een mannetje.

minder. Het is een regel die nog niet helemaal is doorgedrongen bij alle spelers. Dortmund even zonder spits. Fabio Silva staat klaar om in te vallen. Ja, de teammanager van Dortmund probeerde Guirassy nog snel van het veld te trekken, maar dat was te laat. En had hij de zijlijn wel op tijd gehaald als hij langs de andere kant van het veld was gestapt? Wellicht wel. Stel je voor dat Stuttgart nu scoort. Ja, het zal sowieso gebeuren. Alleen de vraag is, gebeurt het hier vandaag ook in Stuttgart? En hoe lang duurt een minuut? 60 seconden, daar is bijna een kans voor Stuttgart. El Canoes. Wagnerman met zijn linker en de kopbal die naast gaat. Drummel, de centrale middenvelder. Grote kans voor Stuttgart. Net voordat Fabio Silva tussen de lijnen mag komen. Kopbal is op zich goed, maar niet goed genoeg. Metertje naast het doel van Kobel. Geen gelijkmaker voor Stuttgart. En we spelen weer met 11 tegen 11. Fabio Silva scoorde vorige week tegen Paderborn. Scoorde ook de week daarvoor in de overwinning bij Hoffenheim. Hij scoorde in het bekertoernooi al een goal. En ook in de Supercup tegen Bayern. Ook al won Bayern die match met 2-1. Hij maakt dus 4 officiële goals. In de eerste 6 matchen van het seizoen. Dan ben je goed begonnen. En heeft hij al meer gescoord dan in het voorbije seizoen. In zijn totaliteit. Wagnerman. Stiller. Komt er een offensief van Stuttgart. Ze doen in ieder geval 6 goede redding van Kobel. Ja, als je er al 2 gemaakt hebt als rechterflankverdediger in 3 matchen. Dan is het niet zo onlogisch dat je het probeert. Hier weer een poging in de maak voor Stuttgart. El Canoes in de handen van Kobel. Ineens regent het kansen. En opgeteld aan beide zijden. Er is meer gebeurd de voorbije 10 minuten dan in dat eerste uur samen. Minder was bijna ondenkbaar en onmogelijk. Leeuweling. Vaak nog man. El Canoes. Veinzen. Dan toch gewoon opzij voor Prummel. Leeuweling. Vanaf de linkerkant, dus als vervanger van Führig. Van Stiller, dat hij niet te veel fluit. Wie haalt het hier? Chabot, rustig gedaan. Fabio Silva wacht te veel af. Mittelstand.

inbraak van Dortmund. Dat is uiteraard het grote gevaar voor Stuttgart. Bayer doet hij er nog één bij. Samenspel met Fabio Silva. Te veel volk van Stuttgart. Bijna toch nog Bayer. Reerson, die kan niet meer verder. Er moet een wissel komen. Het heeft niks met dat broekje te maken.

naar Stuttgart. Hier is Mittelstadt. Hij behoudt het overzicht niet. Twee spelers mee, maar die werden niet bereikt. Liebeling. El Canoes. Vaak Noeman. El Canoes voor de goal en weggekopt door Anton. Dortmund houdt stand, maar de druk van Stuttgart neemt toe. Fabio Silva moet het in zijn eentje doen. Het jagen, het storen. Slordig van El Canoes. Laat die bal onder de voet doorglippen. Ja, die oogt best nog chill. Ondanks de 0-1 achterstand. Mittelstadt. Zoeken naar Pejcinovic. El Canoes net te laat om hem in de bots te nemen. Stiller. Aan inzet geen gebrek. Je zou denken, ja, waarom hebben ze in het eerste uur niet dat voetbal proberen te brengen? Te veel rekenen op dat ene moment. Maar ja, je loopt nu achter de feiten aan, want 0-1 voor Dortmund. Uitbraak Fabio Silva in zijn eentje. Fabio Silva kiest voor de korte hoek. En de inspanning van onder meer Caretsas had hij niet gezien of wilde hij niet zien. Het blijft toch een bizarre en iets wat vreemde spits, Fabio Silva. Overtreding van Bellingham. En die pakt geel. Het zijn er vier voor Dortmund, gele kaarten. Niet dat ze daar zullen ommalen als de score blijft staan.

heeft er eerst zonder ook nog één gekregen. Wens Nibaini en Sabitzer. Dat zijn nieuwkomers bij Dortmund. Een vurig baasje, Julian Ryerson, dat is duidelijk. Deze Bayer iets rustiger, maar ja, heeft dan ook al gescoord. Voorlopig de winning goal.

Nog twee nieuwe spelers bij Stuttgart. Onder meer Leo Sauer, ex-Feyenoord. En ook Nicolas Nartey staat klaar. Nog een tiental minuten. Nou, Canus. Dat is zo goed. Zijn acties hebben niks opgeleverd. Drummel eruit. Zou er een Slovaak naar die een Deen. Die wel al bijna zijn hele carrière in Duitsland speelt.

Breedlo. Leeuweling. Moet met zijn acties wat ze proberen te forceren. Net als Zauer, maar die wordt niet bediend. Een lange bal bereikt ook vaak nog wel niet. En Bayer, die denkt van, ik heb mijn moment gehad. Het was een intikker. Je moet er staan, je moet erin geloven, je moet ervoor gaan. En je moet hem ook maken. Maximilian Bayer. Voorlopig de matchwinnaar in Stuttgart-Dortmund. Niet de meest tot de verbeelding sprekende speler van Dortmund. Maar zijn cijfers zijn prima. Begonnen aan zijn derde seizoen. En geplukt destijds bij Hoffenheim. Seizoen zit hij dicht tegen de dubbele cijfers aan. Vorig seizoen 9 goals, het jaar ervoor 8. Bayer heeft hij dus zijn eerste gemaakt. Chabot. Nog een minuut of 3-4. Officiële speeltijd. De vijfde keer in de geschiedenis dat Borussia Dortmund begonnen was met 9 op 9. En ze gaan nu richting 12 op 12. Ja, de laatste 11 thuismatchen. Telkens minstens 1 goal van Stuttgart. Voorlopig dus nog geen goal. Behalve 1 duel. Dat was de wedstrijd vorig seizoen. Die Dortmund hier kwam winnen met 0-2. Dus het is opnieuw tegen Dortmund dat Stuttgart hier thuis niet weet te scoren. De officiële zege op prijs in de maak voor Dortmund. Verlies 2-1 in de Supercup tegen Bayern. En nadien winst in de Duitse beker, winst in de Champions League. En nu op weg naar een vierde competitiezege op prijs.

gaat zich uit de voeten. Hij heeft ook geen zin om nog extra tijd te verliezen. Ja, hij hield zich niet in. Wist dat hij Bellingham zou tegenkomen. Stevige botsing van Chabot met Bellingham. Het is echt een boefie. Jeff Chabot, maar een belangrijke man. Centraal achterin bij Stuttgart. Alleen ja, ook hij. Gepasseerd daarnet. Letterlijk en figuurlijk. Sabitzer. Het is money time voor de beide coaches. Hunnes wil een nederlaag voorkomen en Kovac wil dat perfecte rapport vasthouden. Kovac, de ultieme stunt zou natuurlijk zijn om het Bayern van Kompany en Kane en Co. van de titel te houden. Zeker voor Kovac, een man die met Bayern de dubbel won. Van een prijs houden is sowieso een stunt. Voor Duitse clubs en voor bijna alle clubs op deze planeet. Maar de weg is uiteraard nog zeer lang. 4 speeldagen gespeeld. Ze kijken toe, de spelers die van het veld zijn gegaan bij Stuttgart... Met onder meer El Canoes en Undaf.

Mittelstadt. En als dat de goede bal is, de kopbal is van Sauer. Nou, dat is geen kopbalspecialist. Moet vooral zijn acties maken, maar hij stond wel op de goede plek om te koppen. En echt in de handen van Kobo. Morgen nog Leverkusen-Leipzig. En Elversberg, toch ook een verrassing in het begin van het seizoen. Op bezoek bij Schalke 04. Paderborn speelt tegen Hoffenheim. Ja, de wedstrijd die in het verleden in verhouding de meeste doelpunten, of zelfs gewoon in absolute cijfers, de meeste goals heeft opgeleverd, stelt vandaag toch wat teleur. Het waren er 381 doelpunten in 112 duels in de Bundesliga tussen Stuttgart en Dortmund. En blijven steken op 382. Tenzij er nog een doelpunt bij komt. Want we zijn nog niet klaar, nog 2 minuten.

Ze gaan er nog eens achter staan, letterlijk en figuurlijk, de fans van Stuttgart. De Schaals zwaaien in het rond. En nu komt er nog een kopbal of een schot. Vaak Noman brengt hem daar weer in het pak. En ja, dan was Leeuweling blijven hangen. En stond hij buitenspel, moet hij toch op letten. De ene inspanning toch nog doen. Ook al was de kans klein dat die bal zou terugkeren. Kovac gespannen. Hoeneß uiteraard ook, maar ja, iets meer gelaten. Omdat hij beseft dat het wellicht niks wordt vandaag. Kovac wil de voorsprong en de drie punten niet meer te grabbel gooien. Het moeilijkste deel van het werk is gedaan. Die goal van Bayer zo op een minuut of 20 van het einde. En nu is het met z'n allen stand houden. Mittelstadt. Sabitzer. Wagnerman. En Stiller. Dat is goed. Martin. Leeuweling. Recht toe, recht aan voetbal. Je moet iets proberen om nog een doelpunt te maken, maar het zal niet meer lukken. De 3 minuten extra tijd zijn voorbij. En dit is de matchwinnaar. Maximilian Bayer. Hij ziet er niet zo uit, maar hij zal wel blij zijn. Net als deze fans van Dortmund. Nog worden uitgetrapt door de doelman, door Kobel. En dan is daar het laatste fluitsignaal. Dortmund wint met het kleinste verschil op het veld van Stuttgart. Een zeer lastige uitmatch. Het was geen spektakelstuk, absoluut niet. Maar de ploeg die het meest probeerde, die dichtst bij een doelpunt kwam, heeft ook gescoord via Bayern. En pakt uiteindelijk wellicht verdient de 3 punten. Dortmund blijft foutloos in deze prille competitie. Na 4 speeldagen gaat Borussia Dortmund met 12 op 12 en een leidersplaats de interlandbreek in. Dat is heel goed nieuws voor de ploeg van Niko Kovac. En die overwinning mag hier worden gevierd. Een brede smile op het gezicht van Kovac. Want hij had ongetwijfeld een doel, namelijk met het maximum van de punten richting die interlandbreek. En dat is ook gelukt. Goed, Stuttgart-Dortmund 0-1. 3 punten voor Borussia Dortmund. En een leidersplaats dus helemaal alleen. Nog een fijne avond, graag tot de volgende keer.

0: Ja, van harte goedemiddag, van harte welkom bij ESPN. Dit is de toekomst. Dit is het sportcomplex van Ajax. Al waar we gaan voetballen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Wedstrijd 5. En een echte topper. Nummers 2 en 3 aan de aftrap. En verrassend genoeg is AZ de nummer 2. En Ajax de nummer 3. AZ nog foutloos. 4 gespeeld, 12 punten. Ajax liep vorige week in Friesland tegen de eerste nederlaag aan. En heeft 9 punten. Allebei een klein beetje achterop. Ze hebben tegen ze van FC Twente dat al 5 wedstrijden heeft gewonnen. En eerder op de middag PSV vermorzelde. Won daar met de 0-4. Dus als AZ hier weer weet te stunten en wint van Ajax, komen ze gelijk met Twente. Maar lopen ze nog wel flink wat doelpunten achter. Maar het kan, hè. AZ van vorige week van PSV won eerder ook al van Feyenoord. Zitten in een winning mood. En Ajax zeker niet. 1 wijziging bij Ajax ten opzichte van de wedstrijd in Heerenveen. Xander Kip is weer fit. Gelijk in de basis. Dat Jade van Hensbergen vanaf de bank gaat komen.
1: En dan gaat hij de basis.
0: Verder dezelfde namen als die vorige week dus begonnen in Heerenveen. Daar waren er genoeg kansen werden gecreëerd. Maar je moet je ze wel afmaken. Ajax verloor daar dus. En dan zit. Speelt eigenlijk het hele jaar al met hetzelfde elftal. Met ook dus Jet van Beieren. Zo belangrijk. Vorige week ook weer 2 goals tegen PSV. Hij heeft er nu in totaal 4 gemaakt in deze competitie. Loopt 1-1. En verder ook Van Lunteren. Natuurlijk in de basis, Desiree van Lunteren. Ja, zo'n belangrijke ster van dit elftal. Van het is dat spits Elouzie elke wedstrijd is begonnen, maar nog geen goal heeft gemaakt. Nou, dat zouden we dan vandaag een keer kunnen. Scheidsrechter Victor de Roos.
1: Namens Ajax wens ik jullie een prettige wedstrijd.
0: Hij die het vandaag in goede banen moet gaan leiden. AZ staat al klaar bij Ajax. Ja, nemen ze de tijd en dat wordt ook toegestaan door scheidsrechter de Roos. Het mag ook, want eigenlijk hoeven we pas over 3 minuten officieel te beginnen. Uit Heerenveen, Victor de Roos. Het speler daar ook, sportclub Heerenveen. Het eerste haalde hij niet. Nu alsnog het hoogste niveau van Nederland bij de vrouwen dan als scheidsrechter. Sherida Spitsen. Chagrijnig was ze vorige week na de nederlaag in Friesland. Ze hebben wat goed te maken. Ze willen voor het kampioenschap gaan. Als je kampioen wil worden, dan kun je best een keer verliezen. Maar niet 2 keer achter elkaar. Een zeer winderige toekomst. Moet er dus weer gewonnen worden voor Ajax. Dat tegen een van de grote verrassingen van dit seizoen. Spaget. Illusie. Gelijk de druk en de overname ook van de Amsterdammers. Oh, daar is ook weer Illusie. Sorry, Kees kon daar niet bij. Floten. Dat was even een claim vanuit AZ. Maar Visser. Knol. Ook onder de indruk zijn van de prestaties van haar oude ploeg. FC Twente vermorzelt echt iedereen tot zover in de competitie. Volgende week FC Twente trouwens de tegenstander van AZ. Wie weet wordt dat wel een echte topper. Met 2 ploegen met 15 uit 5. Dat zal deze wedstrijd dan uit gaan wijzen. Wat haar betreft niet. Anouk Breil. Je kan er allerlei analyses op loslaten op die wedstrijd van vorige week in Friesland. Uiteindelijk creëerde Ajax de kansen wel, maar schoot ze er gewoon niet in. En dan ben je soms ook gewoon uitgepraat wat betreft de analyses. Het is ook wel zo dat het veldspel van Ajax niet goed was. We kunnen beter dan wat ze vorige week daar op een sportpark Scotterwold lieten zien. En dit is Joël Titali. Een van de co-hoofdtrainers van AZ. Stefanie van der Gracht, de andere. Hij heeft zijn diploma's allemaal binnen. Van der Gracht is die nu aan het halen. Vandaar dat ze een soort duo-constructie werken bij AZ. 1-2 op middenveld tussen Noordam en Spitsen. Kees en Touon. Die is begonnen als rechtsback vandaag. Eerste poging tot poging. Maar dat schot gekraakt van Xander Kip. Pleuggroot doorgelopen. Van Koppen een poging om er over de lijn heen te duwen. Het zorgt er wel voor dat Van Koppen kan overnemen. Graaft zich een beetje in. Wachten op de eerste zet die Ajax dan moet gaan zetten. Spitsen. Nou, kijk, zo Ajax aan de bal op de helft van de tegenstander. Eerste corner is daar voor Ajax. Dat is de voorzet van Kaelin Thomas. Wordt gekraakt. Nu ziet het. Het is echt flink aan het waaien. Het komt van de zijkant. Dus niet zozeer een ploeg die wind mee heeft. Maar het waait wel zo hard dat dat van invloed kan zijn. Ook bij zo'n corner. Niet te hard trappen, want dan vliegt hij over. En dan komt de wind inderdaad een beetje onder. En het handje van Kopier is nuttig. Ingeklemd met ook Xander Kip die voor de neus staat. Dat is ook de tactiek van Ajax bij die hoekschoppen. Van Lunteren haalt hem ook half weg. En de nieuwe corner kan wel worden voorkomen aan die kant door Amber Verspagend. Spitsen op zich stijlvol gegeven, maar die is gewoon voor Febe Kopier. En dan een keer AZ. Van Lunteren, goede bal. Jet van Beieren. Onderin staat Pleuggroot te zwaaien, die staat ook helemaal vrij. Van Beieren heeft het gezien, maar wordt dusdanig vastgehouden dat ze die paas niet goed kan geven. Dus inderdaad, ook maar gefloten voor een vrije bal voor AZ. Amber Visser. Als de eerste 7 minuten voorbij zijn gegaan, zonder dat nou per se heel veel schokkende momenten in deze wedstrijd zaten. Voorzichtige opening van beide kanten. Van Koppen, eigenlijk de enige bij Ajax die vorige week wel haar niveau haalde. Nu is ze op haar best, Meerte van Koppen. Dit keer vanaf links. En weer één handje van Kopier. En weer is het genoeg. Wordt zelfs geen corner. Van Kaelen Thomas tot bij Xander Kip. Ja, dat is goed gedaan door Kip. En dan tegen het lichaam aan van Maudi Stolp. Wordt wel een nieuwe hoekschop zo voor Ajax. En dan zie je ook gelijk de toegevoegde waarde van Xander Kip. Slimme bal naar Nadine Noordam. Is de echte mogelijkheid van de wedstrijd voor de ervaren Noordam. En nog maar weer een corner. Bij de eerste paal neergelegd. En daar komt de corner nummer 5 al. Amber Visser. Bal gedragen door de wind en dan zo over Febe Kopier heen. Net wat ze een paar minuten geleden ook al min of meer probeerde bij de eerste hoekschop die Ajax kreeg, lukt Amber Visser nu wel. Het is het stapje vooruit van Kopier wat haar uiteindelijk nekt. Kijk, let op de keeper. Dan maakt ze daar een sprongetje en komt ze er daar niet meer bij. 1-0 voor Ajax, droomstart voor de thuisploeg. Het is wel zo, Ajax heeft nu 4 wedstrijden gespeeld dit seizoen, tot zover, tot vandaag. Met telkens niet meer dan 1 doelpunt gemaakt per wedstrijd. 3 keer was dat genoeg voor een overwinning, vorige week dus 3-1 verloren. En zien wat het ze vandaag gaat brengen. Kopier, zichtbaar, chagrijnig. Het zijn moeilijke ballen. Elouzi, nauwelijks nog de bal gehad en ze staat alleen al achter. Van Lunteren. Dat is dan de eerste poging van de AZ tussen de palen. Krijgt degene power achter met de linker. Desiree van Lunteren. Geweldige goal maakte ze een maandje geleden op bezoek bij Feyenoord. Wedstrijd die AZ ook al won. Dit is wat ze wil, Anouk Bruil, die vroeg gestart. Wel een beetje bijblijven met het tempo waarin FC Twente de punten binnenhaalt. Komende week gaat voor Ajax ook het dubbele programma echt beginnen. Spelen ze eerst woensdag hier thuis tegen Aktobe. Ploeg uit Kazachstan. In het kader van de Europa Cup. Ajax speelde al tegen Brøndby. Daar wonnen ze van. en Real Madrid over twee wedstrijden. Van die laatste verloren ze dan weer. Dat was in de voorronde van de Champions League. Dus Ajax naar beneden geschoven naar de Europa Cup. Er volgen nu twee wedstrijden. Knockout tegen Aktobe. De verwachting is wel dat Ajax daarvan gaat winnen. Twente speelt helemaal geen Europees. Dat is een nadeel aan de ene kant. Maar voor de competitie kan het ook een voordeel zijn. Knol legt hem weg aan de rechterkant bij spitsen. Raakt hem kwijt, soort van. Ja, want ze heeft hem uiteindelijk ook weer. En dan kiest ze ook nog eens de juiste oplossing. Namelijk Ella Toul. Zeer hybride voetballer Ella Toul. Vorige week begon als linksbuiten in die wedstrijd tegen Heerenveen. De wedstrijd uiteindelijk afgemaakt op de plek waar ze nu ook staat. Rechtsback. Je ziet er ook weer niet zo vaak spelers die dat allemaal met elkaar kunnen combineren. Eigenlijk kan ze dus gewoon overal staan. Visser. Voorbij aan Van Lunteren. Visser. Misschien een balletje van Van Kop op zich. Maar daar rekenen Visser ook niet op. Oh, keeper, wat doe je? Keeper, wat doe je? Ja, zo. Oh, nee, het is niet 2-0. Daar ontsnapt AZ. En laat de Ajax het na om de tweede te maken. Kaelin Thomas profiteert niet van deze fout van Febe Kopier. Die is niet lekker begonnen aan de wedstrijd. Hier lijkt er helemaal niks aan de hand. Tikje terug. En dan deze bal. Zo in de voeten bij Thomas. Maar ja, die raakt hem daarna ook helemaal verkeerd. En Luzi. Nee, het instap is goed. Van Kees. Even vasthouden bij Van Koppen. Nou, weer een vrije bal voor Ajax. Daar het handje op de schouder bij Van Koppen. Spitsen. Deze. Dan wel gewoon voor een Febe Kopier. Gaat dat Ajax vandaag ook opbreken, die gemiste kans van net? Daar lieten ze het vorige week ook wel liggen. Heerenveen was niet heel veel minder, maar ook zeker niet heel veel beter. In die wedstrijd die Heerenveen dus wel met 3-1 won. Als dit slim gespeeld is door Jasmijn van Uden. Dat is ook niet zo best. Zo, bal aan Ajax weer gegeven bij Van Koppen. Maar hier profiteren ze er niet van. Excuses van Maudy Stoop. Ja, dat had en Stoop. En Meerte van Koppen natuurlijk beter moeten doen. Voorlopig is nog altijd niet gelukt voor Ajax om meer dan één goal te maken in één wedstrijd. Ja, nu iedereen bij AZ even naar voren. Aanraden van Illusie. Krijgen de drukte niet op. Hier Stoop. En hier kun je de wind niet de schuld van geven hoor. Het is gewoon geen goede bal. En dan Van Koppen die veel te gehaast schiet. De bal waait er ook meters naast. Spitsen. Koppen, overname AZ, voor heel even dan. Ajax heeft het gewoon onder controle. Van de Gracht op papieren assistent. Maar we zien al het hele seizoen dat zij eigenlijk veel drukker is in dit 5 meter gebied. Van de coaches. Dan Titali. En ze doen er ook zelf niet moeilijk over. Van de Gracht geeft ook gewoon interviews als zijnde hoofdtrainer. Het is ook allemaal wel goedgekeurd door de KNVB. De KNVB ook op zoek naar meer vrouwelijke topcoaches. Stephanie van de Gracht als ervaren Oranje International heeft zich aangediend. Willen ze ook wel eens in het werk stellen om haar dan de mogelijkheden te geven om zich een beetje te ontwikkelen. Titali was vorig jaar al assistent bij PSV. Kent het zijn van assistent dus ook wel. Het loopt, het marcheert. 12 punten uit de eerste 4 wedstrijden, dat is razend knap voor AZ. Helemaal geen opvallende transfers gedaan. Min of meer dezelfde selectie is die vorig jaar op de laatste speeldag zich nog veilig moest spelen. Dat was nog een scenario waarin AZ kon degraderen. Kijk ze nu eens. Na 4 wedstrijden gedeeld koploper. Handschoentjes uit. Even, ik dacht even pauze voor de mevrouw met de trommel. De Ajax Women Fanatics. Sinds vorig jaar officiële supportersvereniging van de Ajax vrouwen. Uit en thuis gaan ze. Al weet ik eigenlijk niet of ze ook die uitwedstrijd bij Oktober mee gaan pakken. Dat is een uur of 14 reizen. En zo'n trommel past ook niet in de handbagage. Het is het uitspelen daar van Angel Harting. Dat is een matige bal van Knol. Het lukt AZ ook niet om er dan uit te komen. Eigenlijk nog nauwelijks over de middenlijn heen geweest AZ. Dat zo Ajax 70-80% balbezit heeft. Snoeys. Nieuwe spits bij Ajax dit jaar, die overigens nog niet gescoord heeft. Van Koppen. Kunnen ze heel rustig achter laten lopen. En daar is het overleg waar ze dus even buiten de wind staan. Want kijk naar die bomen. Niet voor niets staan ze zo hutje-mutje alsof ze op bus 12 staan te wachten. Dat is de enige plek ongeveer op Sportpark de Toekomst waar het even niet waait in die dugout. Maar er zal geen tevredenheid zijn bij het trainersduo van AZ. Nog geen gevaar kunnen stichten. Totaal nog niet in de wedstrijd. Zij speelde vorig jaar nog bij AZ, Kaelin Thomas. Een overstap gemaakt naar die andere club van Rood en Wit uit Noord-Holland. Verlies weer van Kopier. Visser raakt deze niet meer. Betekent dat Ajax mag gooien. Buitenspel dan voor het eerst deze wedstrijd. Voor de doelpuntenmaker. Olympico, hè? Noemen ze zo. Omdat ooit, 100 jaar geleden, op de Olympische Spelen. En voor het eerst een doelpunt werd gemaakt direct uit een corner. Het is niet de meest bekende term uit de voetbalwereld. Maar op de een of andere manier zie je de laatste 5 jaar dat de Olympico weer aan een opmars bezig is. Is de oplossing simpel, zo naar Amber Visser. Wordt het nu wat ingewikkelder als de ruimtes ook wat kleiner zijn. Snoeys, als Van Koppen het goed breed heeft gehaald.

0: Uiteraard zit iedereen gewoon lekker door elkaar. Deze AZ-supporter. Zelfs nog het meest in de buurt van de fanatieke aanhang van de Ajax-vrouwen. Nou, dan gaat het mis. Simpele dingen bij AZ gaan mis. Sanne Kip. Geen corner weggeven nu. Nee, Stoop doet het ook niet. Overname wel weer van Sherida Spitsen. Inkomen en opendraaien van Xanne Kip. Toewol. Van nature ook meer een aanvaller dan Beck. Meerte van Koppen. Spitsen. Noordam. Koppen. Ja, het is licht, hè, de overtreding hier van Groot. Maar die krijgt op de verjaardag nog een gele kaart als cadeautje. Nou, 20 geworden. Namens iedereen bij ESPN natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maar is dit nou een gele kaart waard? Het is heel kort vast te houden. Maar scheidsrechter De Roos vindt het genoeg. Vrij bal bij Wint tegen van Sherida Spitsen of van Amber Visser. De bal is lang onderweg. Wordt nog niet echt gevaarlijk. Dat is gewoon een doeltrap uiteindelijk. Het gaat nog niet volgens het plan van AZ. Hoe los je dat op? Dat is dan aan Titali en aan Stephanie van der Gracht. Kopier, dat is weer inleveren en voor de derde keer levert AZ achterin zomaar de bal in. En voor de derde keer gaat het goed voor AZ. Klein wonder dat er nog maar 1-0 staat. Nu, ja, daar de problemen. Dit is geen overtreding en wel een goal. Snoeys maakt hem. 2-0 voor Ajax voor het eerst dit seizoen. 2 goals van Ajax in 1 wedstrijd. En die tweede goal kon ook echt niet uitblijven. Ajax is zoveel beter dan AZ. En Snoeys maakt zo haar tweede van het seizoen.
1: In de 22e minuut komt Ajax.
0: Ja, stop. Dat zijn er 3 van de Ajax. En dat zijn er denk ik 2 te veel daar. Probeert ze er nog uit te komen, Maudie Stoop. Met alle gevolgen van dien.

0: opbouwen bij AZ. Allemaal weinig succesvol. Als hyena's op hun prooi. Rennen ze erop af bij Ajax. Nu happen ze ook door. 2-0. En dat is gewoon volgens de verhouding op het veld ook. Vorige week bij Heerenveen. Al goed voor de gelijkmaker, Katja Snoeys. Nu de eerste in het rood en wit van een nieuwe club. Heeft ze er ook jarenlang voor AZ van alle kanten ingeschoten, Snoeys. Maar AZ begon ooit, 11 jaar geleden. En dan ook nog echt een gigantische sloot aan de goals gemaakt in het rood-wit van PSV. Via Bordeaux en Everton, nu weer terug bij Ajax. De Vries. Nee, houdt hem niet binnen. Ze stralen weinig tevredenheid uit, die van AZ. En daar kan ik me eigenlijk ook wel iets bij voorstellen na deze eerste 35 minuten. Hens daar van de kip. Weer de druk daar. Noordam herkent dat natuurlijk goed. En de problemen bij de Vries. Keeper erbij. Ja, nou. Dan maar Esmee de Vries. Maar heel soepel gaat het allemaal niet bij AZ. Een keertje lang. Elouzi kan niet er wat mee. Was al uit geweest. Inworp is voor Ajax. Rijk verleden hier bij Ajax, Stephanie van der Gracht. 2018 de kampioen geworden. Uiteindelijk 3 seizoenen voor Ajax gespeeld. Kees. En dat is een goede voorzet. Zo is het 3-0. En de tweede dan van Katja Snoeys. En ook de derde voor Ajax. Zo gaat het hard met de tegendoelpunten voor AZ. Dat wel heel hard van de roze wolk afdondert. In de 37e minuut. 4 overwinningen in de eerste 4 wedstrijden. In hier toegekomen. Maar na een goed half uur staan ze wel 3-0 achter. Miscommunicatie achterin ook weer. Nu tussen Verspaget en Kopier. Kopier kan er nog even aan zitten. Maar lachen de gezichten bij Ajax. En de tweede van Snoeys. En nu onderweg naar de hat-trick misschien wel, hè? Nog te winnen voor AZ. 3-0 achter, nog geen kans gecreëerd. Helemaal weggeblazen in deze eerste helft. Lichte overtreding van de spitsen bij Elouzi. Mauri Stoop. Aanname bij Kip lukt niet helemaal. En dus de inworp voor AZ. Heel belangrijk dat zij weer terug is. En hier is er werk aan de winkel. En dus laat ook het Titali, en dat heeft hij echt niet zo heel vaak gedaan nog dit seizoen. Zeg ook verbaal horen. En dat leidt dan, nou ja, tot een interceptie, dat wel. En Harting. Onder de aanvoering van de trainer proberen ze dus wel een beetje de druk erop te krijgen. Ajax maakt weinig fouten ook, waar AZ van kan profiteren. En daar Daphne Koster. Die is tegenwoordig hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Niet meer manager vrouwenvoetbal. Moet zich wat minder met de dagelijkse gang van zaken. Hoe zit dat meer op de langere termijn? achterop. Dan zoeken ze de lengte wel. Krijgen ze die bal eigenlijk niet eens over de middenlijn heen. Van Lunteren. Buitenspel. Anoniem vandaag, Desiree van Lunteren. Natuurlijk ook een rijk verleden hier. Meer dan 150 wedstrijden gespeeld voor Ajax. Misschien wel de meest succesvolle tijd van de carrière. Beleefd als speelster van Ajax. Groot. Krijgt ook een licht duwtje in de rug, maar de scheidsrechter ziet het in dit geval niet. Ah, Knol. Die struikelt een beetje. En dan, nee, was dat de paas geweest naar de illusie.
1: Dit betekent het rustsignaal van scheidsrechter.
0: En het rustsignaal is al daar. Er komt er geen extra tijd bij. 3-0 halverwege voor Ajax. En het is ook volledig conform de verhoudingen op het veld. Ajax is veel en veel en veel beter dan AZ. En dat is toch verrassend, want AZ begon deze wedstrijd nog boven Ajax als nummer 2 ten opzichte van de nummer 3. Als het zo doorgaat, wisselen deze twee ploegen van positie. Twee goals van Katja Snoeys. En een Olympico van Amber Visser over deze Vebe Kampier heen. Dat zorgt ervoor de tussenstand dus van 3-0. Graag tot zo! Ja, daar zijn we weer. Op een winderig Sportpark de Toekomst in Amsterdam Zuidoost. De oksel van de Ziggo Dome. Ajax AZ halverwege 3-0. Het is een vervelende middag voor iedereen van AZ. En nu zien we al de hele rust Donna Vos zich opwarmen. Ongeluk, dus een wissel bij AZ. Kijk eens even. Het is een kraker vandaag natuurlijk op het veld. iPadje mee, oortjes erbij. Hoop alleen tijdens de rust. Maar ja, ik denk misschien dat er op de tablet iets meer genieten valt voor die jonge AZ-supporter. Van het veld moet hij het niet hebben. Ook een wissel bij Ajax aanstaande. Jaren van Hensbergen. Zoals ik niet eens zomaar voor de lol in de wedstrijd die nu aan het opwarmen zijn. zagen bij AZ in de rust. SME de Vries, of eigenlijk vlak voor de rust, met een hele grote zak ijs richting kleedkamer lopen. Helemaal duidelijk wat er nou precies gebeurd is, maar de kans is er wel dat zij er nu ook uitgaat. En zij wisselt dus ook Jade van Hensbergen. Goud haantje tegen de Graafschap 2 weken geleden. Vorige week in de basis begonnen, was het zo. En nu dus wel een tweede helft voor haar.

0: waar in de eerste helft de AZ al heel vroeg klaar stond. Nu pas de bezoekers uit de kleedkamer komen. Even kijken of we Esmee de Vries daar ertussen zien. Volgens mij niet. Niet de beste eerste helft van Veve Kapier. Maar het gaat niet per se om altijd hoeveel foutjes je wel of niet maakt. Het gaat ook om hoe je ervan herstelt. Het ligt echt niet alleen aan haar dat AZ 3-0 achter staat. En het trainersduo. Ja, wat werkt dan? Iedereen toeschreeuwen. Of een meer geleidelijke aanpak. Zullen we het na afloop wel even aan ze vragen. Wissel bij Ajax dus. Van Hensberg komt erin. Xander Kip is na 3 kwartier alweer gewisseld. Ongeluk uit voorzorg, want die komt dus net terug van een blessure. En volgens mij is nou uiteindelijk niet gewisseld bij AZ.
1: Dames en heren, kan u melden dat er 1 wijziging is aan de zijde van Ajax. Nummer 26, Sonne Kip heeft het veld verlaten.
0: Ze zit toch wel in. Nou, het is een lekkere gaal zo aan de start van helft nummer 2. Donner Vos er wel in. Dat betekent dat Van Uden linie naar achteren zakt en een nieuwe linksback is.
1: En voor haar in de plaats is gekomen met nummer 11, Donna Vos.
0: Goed. Er staat ook weer opgehelderd. Van Hensbergen voor het eerst. Kunstig nog hoe spits die bal terug bij Van Hensbergen krijgt. Eerste kans, tweede helft gaat er bijna in. Kaelin Thomas. Een paar centimeters naast. Goed schot. Wat keeper Kopier niet meer bijgekund. En nu ook alweer Ajax met Noordam. Van Hensbergen. Kaats is wat kort en kan AZ overnemen op de helft van Ajax. Dit is eigenlijk in de hele eerste helft niet gebeurd, maar de scheidsrechter ligt het spel stil. Wegen een hoofdblessure. Dit ziet er niet goed uit. Niet gefloten voor een overtreding, maar nadat de bal al weg was. Lelijke botsing. Ook teammarts van Ajax komt even helpen. Het is Jet van Beieren. Die is nodig. En die conclusie hebben ze al snel getrokken. Net niet helemaal goed kunnen zien wat er nou eigenlijk gebeurde met Van Beieren. Maar het ziet er nou niet uit alsof Van Beieren zo meteen weer verder gaat in deze wedstrijd. En de schrik zit er wel in, ook bij AZ. En hier, ja. De toer wacht op niemand. Nog maar even wat extra instructies.

0: Heel erg vervelend voor Jet van Beieren. Eerder in het seizoen ook al Meerte van Bentum verloren. Uit wedstrijd bij Feyenoord. Die raakte toen zwaar geblesseerd aan de knie. Seizoen klaar. Ik wil niet per se zeggen dat dat nu ook het geval is voor Van Beieren. Maar ja, let op. Daar maakt hij een tackle. Verovert ze de bal. Oeh, en komt ze, denk ik. Zeg ik het met heel veel voorbehoud hoor. Ik denk dat ze met haar hoofd tegen de knie van Amber Visser aankomt. En dat dat het euvel is, maar het is lastig te zien op dit soort beelden. Gelijk gestrekt. En gelijk ook. Iedereen begrijpt dat het niet meer gaat voor Van Beieren. Meest productieve speler bij AZ. En dan af aan het begin van de tweede helft. Dokter van AZ erbij. Ze is in goede handen. En er volgt dan Jet Snoek. Het zijn beste schoenen om te vullen hoor, die van Jet van Beieren. Maar Snoek moet het gaan invullen dus.
1: De wissel aan de zijde van AZ. Het veld is verlaten nummer 6, Jet van Beieren. En haar in de plaats van nummer 27, Jet Snoek.
0: Nou, ja, de bal was bij AZ. Het voelt als heel lang geleden. Nadat het minuut of 3-4 heeft stilgelegen, gaan we dus weer verder. Schrik zal erin zitten. Ja, vrij. Nou, hat-trick voor Katja Snoeys. Nee. Oh, dat is een redding van een Febe Kopier. Dat zei je, de wedstrijdbal al bijna in de tas zitten. Maar hij gaat er niet in. Heel slim positie gekozen. Heel veel vrijheid daardoor voor Katja Snoeys. Het is wat onorthodox hoe Kopier die bal pakt. Met de rechtervoet gaat hij dan via de linkerkant naast. Corner staat natuurlijk nog. Maakt dan een goal uit de corner, Amber Visser vandaag. Weer gevaarlijk, maar nu wel weer de vuisten van Kopier. In de rug lopen van Verspaget. En zo doet Kopier echt niet alles goed, maar pakte deze natuurlijk prima. Dat zijn dan ook inderdaad belangrijke momenten voor een keeper. Schiet de spitsen. Legt hem dan bijna achter de verdediging van AZ. Dichtgelopen door Kopier weer. Spitsen. Lichaam erin gezet door Nadine Noordam. Martin raakt hem kwijt. Dus Thomas. Liefding. Ja. van nu. Hier is spitsen. Knol, daar is de bal gespeeld. En zo, AZ opeens ten aanval. Die hebben eigenlijk de hele wedstrijd nog geen aanval gehad. Nou, dat blijft ook wel zo naar deze paas. Maar ze verstoppen zich niet in de tweede helft. Loopactie van Donna Vos. Een van de nieuwe namen bij AZ. Ja. Wie wint er vandaag? Hey, dat is goed. Meer te verkoppen. Als het harder en harder gaat waaien. De toekomst van Koppen. Officieel begint de meteorologische herfst overmorgen pas. Maar daar wacht moeder natuurlijk niet op. Het is een heerlijk herfstige dag. Gelukkig regent het niet. Ja, hij heeft weer een corner heeft. En die gaan dan allemaal in de 5 meter staan. Ja, dat moet Snoeys ook niet moeilijk doen als ze een beetje wordt vastgehouden. Dat zoek je dan ook een beetje op. Had Thomas uit willen halen. Die laat het aan spitsen. Van Lunter hem in de voeten willen hebben. Dat soort dingen lopen allemaal niet vandaag bij AZ. Hensbergen overnam het op maar weer van Lunteren. Spitsen. Snoeys die jaagt op een hat-trick. Snoeys, 2-1 eroverheen. Dat verschaft Snoeys wat ruimte. Visser. Die kan ook de tweede maken op deze manier. Visser doet dat niet. Want dat zei net. Even inhouden en dan uithalen voor Amber Visser. Hensbergen, knap gedaan, subtiel. Tot bij Toel. Ajax begint weer op stand te komen in de tweede helft. Ella Toel met de overname. Van Hensbergen. Bij de eerste pan neergelegd, maar daar is dan Febe Kopier. Talent voor de toekomst hoor, Jade van Hensbergen. Dus nu AZ een keer aan de bal is op de helft van Ajax, van Lunteren. Genoeg spelers ook in de 16, maar dan gaat Telusu naar de tweede paal. En de bal naar de eerste. Nou, hier gebeurt veel, maar blijkbaar iets wat niet mag. Liefsting. Nog geen echte serieuze redding hoeven maken. Het is wel wat beter wat AZ op de mat legt in de tweede helft. Zou dat dan echt met die wind te maken hebben? Het waait zo hard dat het wel een factor is, hè? En nu hebben ze het een beetje in de rug. Nou, misschien dat je soms gewoon van die eerste helft hebt. En dat AZ nu in de tweede helft gewoon dichter bij het werkelijke niveau komt. Lijkt me eigenlijk een logischere verklaring. Stop. Koppen. En als laatste de voeten van Amber Verspagen. Het wordt dus wel een corner voor Ajax.
2: Ja. Die wonen mij.
0: Spitsen. Weer zo druk daar. Kopier blijft staan en dan is het weer een goal. Meerte van Koppen. En met een kopgoal. De vierde voor Ajax en de tweede goal voor Ajax ook uit een hoekschop. Spelen een gewonnen wedstrijd. Spitsen. En je ziet de twijfel een beetje bij Kopier. Nu wordt die bal door Van Koppen zo ver in de hoek geknikt. Dat zelfs Maurie Stoop, die op de lijn staat, er niet bij kan. En na een goed uur spelen is het dus alweer 4-0. Daar zou je best wat vrolijker door mogen kijken. Maar blij zal ze zijn hoor. Anouk Breil, dat is ook wel nodig. De laag was vervelend vorige week in Friesland. Volgt nu een tweeluik met Aktobe. En tussendoor hier nog een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. En dan begin oktober. 4 oktober. Klassieker in Rotterdam. Feyenoord uit voor Ajax. Prestigieuze wedstrijd. Ajax heeft hem de laatste jaren heel vaak gewonnen. Feyenoord heeft een jasje uitgedaan ten opzichte van dat zo succesvolle vorige seizoen. Om maar te zeggen, als er geen gekke dingen gebeuren, dan zal Ajax gewoon als favoriet daar aan de aftrap verschijnen op Varkenoord. Volgende wissels bij AZ. Komt zo even aan het einde. En naar de bus van Ajax. Die gaat zo meteen de spelers. Ja, het ziet ze ook tussen de betonnen palen door richting de bus lopen. Met de spelers van de heren van Ajax 1 zo meteen 200 meter verderop afzetten bij de Johan Cruijff Arena. Daar speelt Ajax om 8 uur in de vriendenloterij Eredivisie tegen Excelsior. Wedstrijd natuurlijk ook te zien bij ESPN. En ze verzamelen daar in het voetbalnieuwe hoofdgebouw. Er zitten alle faciliteiten, zit ook in de keuken. De ruimte voor de wedstrijdbespreking. En vanuit daar maken ze dan de wereldreis naar de andere kant van de A10. Acht uur dus, Ajax Excelsior. Van Lunteren, goede loopactie. Bal ook leek op het juiste moment te zijn gegeven. Dan hebben ze weer nadeel van die win mee. Dessing en Van Einde komen erin bij AZ. Groot. Geen overtreding op het middenveld daar. Wissels 3 en 4 voor AZ. Thomas ook wel aangeeft dat de tank een beetje leeg is.
1: En doen we de wissel aan de zijde van
0: Manique de Vette eruit bij AZ.
1: 8, Manique de Vette ervaren op plaats nummer 14, Zoe van het Einde. En het veld is verlaten nummer 9, Sabrine Illusie ervaren
0: op plaats
1: nummer 18, Shanique Dessing.
0: En rook uit voor haar Shanique Dessing. Moeilijke wedstrijd voor Illusie. Moment in de buurt geweest van een doelpunt.

Mooie dag zo voor Ajax. 4-0 winst. Verderop op de toekomst. Eerder vandaag. De mannen van de onder 17. Jongens eigenlijk van de onder 17. Klassieker gespeeld tegen Feyenoord. Dat werd 7-0. Kun je ook bijschrijven. Plus deze overwinning. En dan zometeen nog Ajax Excelsior in de Johan Cruijff Arena. Het zou wel eens een productieve dag kunnen worden voor Ajax. Dan moeten ze die wedstrijd van vanavond nog maar even zien te winnen. Dat is een doelpunt van Maudy Stoop. En een assist van de wind hier op de toekomst. Want die herfststorm van vandaag die zorgt ervoor dat die bal zo over Liefding heen waait. Ai, ai, ai. Ja, de goal is van Maudy Stoop. Kijk, daar krijgt ze een assist van de Kopieren. Dat is ook waar. Ik denk dat dit... Nou, wat zal het zijn... Een meter of 80. En dan zo erin. 4-1. Ongekend. Het is wel waar. Weer verder met het nu. En de wissel. Thomas eruit. Dan komt de Klonia. En Katja Snoeys er ook uit. En daarvoor Joelle Smits. Bij stand van 4-1. Ja, sorry, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van die goal van AZ. Het zijn dingen die je maar zelden ziet. En als je ze ziet, dan is het in deze tijd van het jaar. Een echte herfstgoal van AZ. Spitsen. En wel een Smits. Hoe zit? Niemand kan er eigenlijk bij. Balverlies. Van Lunteren. Aan de rechterkant. Jet Snoek. Was een beetje getelefoneerd die bal naar deze Ree van Lunteren. Goal van het jaar misschien voor Maudy Stoop. Ik durf wel te stellen dat er niet vaak in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie doelpunten van een nog grotere afstand zijn gemaakt. Jo, het is natuurlijk ook niet goed gedaan, hè. De Femke Liefting moet dat beter inschatten. Aan de andere kant is het ook, zijn het ook echt wel de omstandigheden.
Zometeen krijgen ze gezelschap van de oude teammaat bij FC Twente. Maar Knol. Sofie te Braken. Trainingsjas is inmiddels uit. Die komt er zo in. Jewelle Smits. Balverlies. Het is dan wel weer goed gedaan door Smits. Vorige week 90 minuten op de bank. Het is toch niet helemaal ervan geworden wat ze ervan gehoopt hadden. Ajax en Smits. Amber Visser eruit, maker van de eerste goal vandaag. We hebben genoeg gekkigheid gezien vandaag. Het doelpunt rechtstreeks uit een corner. En dus net ook een doelpunt van 80 meter. Visser eruit. En te Braken erin. Bal van Spitsen tot bij Joelle Smits. Lachende gezichten daar. Bij Xander Kip. Katja Snoeis. Toch wel bij Amber Visser. Nu toewerken naar de wedstrijd van woensdag tegen Aktobe. Het zal ook hier zijn op de toekomst. Uit Kazachstan. Dus ADO thuis en weer tegen Aktobe, maar dan in Kazachstan. Smits, de Klonia en Spitsen. Oh, dan probeert Spitsen wat kunstigs. Maar hier zit uiteindelijk het Dessing namens AZ. Overtredingje van de Spitsen. Ja, dat was er wel een. Snel genomen die bal door AZ. Je ziet alweer aan de rechterkant Pleun Groot. Nog maar eens. En die is ook goed. En die leidt ook tot... Nee, niet tot een goal. Ja, dan zou je nog bijna gaan denken, wat is er nog mogelijk? Maar Van Lunteren krijgt hem op de paal alleen. En dat is balen. Want van 4-0 naar 4-2, dan gaat er toch iets leven. Gaat er toch iets borrelen. Doorgekopt door Dessing.

denk ik al zoveel poging doet om een doelpunt te maken. Dan komt Desiree van Lunteren net even 1 of 2 centimeter tekort. De Klonia. Spits in één keer. Maar daar waren ze nog niet klaar voorin. Dat heeft ook te maken met die wedstrijd die Ajax woensdag gaat spelen. En dan komt Danielle Noordermeer. Laatste beschikbare wisselspeler ook voor Ajax. Nu alleen nog Dané van der Vliet die op de bank zit, maar dat is de reservekeeper. Hier is Noordermeer. Even de beentjes, nog een klein kwartier rust voor Sherida Spitsen. Ajax heeft de wedstrijd eigenlijk al gewonnen. Het moet nog een heel gek laatste kwartier worden. Hensbergen niet. Die worp is voor AZ. Inmiddels ook even de tijd ook voor de meest fanatiek op dit tribune om gewoon even bij te kletsen. Ja, weer van Hensbergen. Komt er nog wat uit? Nee. Weggehaald door Stolp. Deze wordt ook ver weggeschoten door Stolp, maar niet zo ver als die vorige lange bal die ze speelde, want die lag er uiteindelijk dus in. Valt een doelpunt. Knol. De linkerkant van Hensbergen. Spits nu in de punt. Hier is nog een keer Knol. Die loopt ook maar gewoon door. Een hele goede tackle zeg van Amber Verspaget. Kunnen ze er net niks mee. Dus weer de overname. Ajax.

0: Vandaag meer dan in de vorige 4 wedstrijden bij elkaar. Gaat het zo in één keer van 4 naar 9 goals. Als dit een uitstekende bal van Anna Knol is. Dan Meerte van Koppen. En met die voorzet is de goal eigenlijk al gemaakt. Echt op geen enkele manier te missen voor Nadine Noordam. Zelfs 5-1.
1: De wissel aan de zijde van AZ is tijd om te laten nummer 5 Kleun Groot. En voor haar in de plaats kan nummer 26 Senna Oosterhoff.
0: Kleun Groot er vanaf. De laatste veldspeler die nog op de bank zat bij AZ krijgt speeltijd. Senna Oosterhoff. Is het lekker invallen bij een 5-1 achterstand? Nou ja, het is niet dat Oosterhoff eigenlijk heel veel keuze heeft. Ze zal best blij zijn met de minuten die ze krijgt. Vrij bal mee voor Ajax. Van Hensbergen werd kennelijk even vastgehouden. En daar, ja, nog steeds die zak ijs bij Esmee de Vries. Die ging er in de rust af bij AZ. Als ik het zou weten wat er nou precies gebeurd is met de Vries, dan zou ik het u vertellen. Echt in beeld geweest. Vast te houden. Komt zelfs een gele kaart aan zo. Voor Donna Vos. Het is ook wel heel duidelijk vast te houden. Geef je de scheidsrechter eigenlijk geen keuze meer. Ja, één stap is goed. Van Oosterhoff. Die dus net pas in het veld staat. Succes, dat kan Ajax ook wel gebruiken. Komende week beginnen ze dus in de Europa Cup. Tweede ronde. Maar Ajax zat in de eerste ronde nog in de Champions League. En zo zijn ze dus doorgestroomd. Telkens gewoon uit thuis en een knock-out systeem. En zij bruilen ze naar de winst. Ja, dat is leuk bedacht. Hè? Leuke woordspeling van die Ajax supporters daar. Nou, daar gaat AZ nog een keer. Ah, klasse tackle. Heel goed gedaan. Danielle Noordermeer krijgt niet zo heel veel speeltijd vandaag. Maar de minuten die ze dan krijgt, benut ze wel om zich te onderscheiden met deze interceptie. Zo makkelijk is dat niet. Van Lunteren gevloerd. Maar gewoon de bal gespeeld door Noordermeer.

0: instappen weer bij AZ. En weer Noordermeer. Ajax op weg naar nog een goal. Van Koppen. Een puntetje dat ze zo over de achterlijn hobbelt. Naar de heren van Ajax 1. Onderweg naar de bus dus. Het is Jansen daar. Dacht ook even Amrabat te herkennen. 6:15. Die hebben net gegeten. En die stappen zo dus de bus in. 2 minuten verder. De Johan Cruijff Arena dan af te zetten. 1:45. Dan trappen ze eraf thuis tegen Excelsior.
1: En Ajax ziet het. Ajax van de wedstrijd is geworden met nummer 5.
0: Nummer 5, Anna Knol, Ajax ziet van de wedstrijd. Hier op de toekomst omgeroepen. Ja, foutloos hè, Anna Knol. En goed gespeeld in de schaduw van alle doelpuntenmakers. Gewoon goed gedaan.
2: Ja, nummer 10!
0: Nou ben ik benieuwd hoeveel extra tijd er nog bij komt. De spelers van Ajax wekken al enige tijd de indruk dat ze het allemaal wel prima vinden. Die spelen woensdag dus ook. Maar aan de eerste, het begin van de tweede helft, was toch echt een lange blessure van Jet van Beieren. Maar we gaan nog 3 minuten verder. Dat is zuinig, maar dat past wel bij het beeld nu van de wedstrijd. Van AZ, die verlangen denk ik ook gewoon naar een douche, een sportmaaltijd. Lekker vroeg naar bed vanavond. Nee, dit gaat net goed. Colonia. Noordam. Ja, ze doen nog wel hun best om op zoek te gaan naar een 6e goal. Maar echt, met het mes tussen de tanden is het ook niet meer. Van Lunteren, die heeft er altijd nog wel zin in. Papier. Dit ruikt naar buitenspel. En dat is het ook. Onvoorstelbaar veel ruimte voor Donna Vos. Maar ze begon dus ook in buitenspelpositie. Nog een aantal wedstrijden in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Vandaag hebben de ploegen gespeeld die Europees spelen. PSV, die verloren van Feyenoord 0-4. Utrecht, Feyenoord, ook vandaag. En dus ook hier op de toekomst Ajax AZ 5-1. 5-1. Ja, het dekt de lading. Ajax was heel veel beter. Stormachtige omstandigheden. En Ajax stormde er ook echt overheen tegen AZ. Bij rust was het al 3-0. Visser vanuit een corner. Daarna twee keer Katja Snoeis. Tweede helft begon met een hele vervelend incident. Hoofdblessure bij Jet van Beieren. Beste speler van AZ. En daarmee de angel er ook wel uit bij de Alkmaarders. Van Koppen op het uur 4-0. En daarna toch eigenlijk het moment wat nog het meeste blijft hangen naar deze wedstrijd. De goal van Maudie Stoop. Die hem erin schoot van minimaal 75 meter. Als het stiekem niet meer was dan dat. Totaal niet de bedoeling om op die manier een goal te maken. Maar hij waaide er overheen. Mijn doelman Liefting. Zo werd het 4-1. Verstellingen werden wat teruggeschakeld bij Ajax. Wetende dat er woensdag weer wordt gespeeld tegen Aktobe. Ondanks dat maakte Nadine Noordam nog wel de vijfde goal. Dat was dan ook gelijk de laatste. 5-1 voor Ajax. Zo nemen zij die plek 2 over van AZ. Bij beide ploegen nu 5 wedstrijden gespeeld en 12 punten binnen. Staan beide ploegen 3 punten achter op SV Twente. Gaat Ajax volgende week in de competitie spelen tegen ADO Den Haag. Tussendoor dus nog tegen Aktobe voor de Europa Cup. En de AZ thuiswedstrijd tegen de koploper in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Thuiswedstrijd tegen FC Twente. Niet helemaal de wedstrijd van Febe Kopier. Met name de eerste helft liet ze wat steken vallen. Maar na rust ook wel wat ballen gepakt. En zich zo weten te herstellen. Wordt erbij soms als keeper. 3 wedstrijden geweest. Dat betekent dat er morgen nog 2 zijn. Dat zijn de ploegen die niet Europees spelen. Alle 4 niet. PEC Zwolle thuis in Zwolle tegen de Graafschap. Dat is dan 12:15. Alle wedstrijden uiteraard. Het is niet bij ESPN, hè, maar dat wist u. En om 16:45 in Den Haag. ADO tegen Sportclub Heerenveen. Het zijn de wedstrijden die zich afspelen in het rechterrijtje van de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Zoals dit een wedstrijd was in het linkerrijtje. Nou goed. Ajax wint hem dus met zeer veel overtuiging. Krijgt hij nog 1 keer de doelpuntenmakers van Visser 1-0. Snoeis 2-0. Snoeis 3-0. Van Koppen 4-0. Maudie Stoop met een onvergetelijke goal 4-1. En Nadine Noordam met het slotstuk 5-1. Er is mij niets te zeggen dan beterschap te wensen aan Jet van Beieren, want dat zag er heel lelijk uit. En u als kijker van deze zender een prachtig voetbalweekend te wensen. Over een goed anderhalf uur daar voor 50.000 mensen Ajax Excelsior. In de mannelijke versie van de Eredivisie. Heel veel plezier daarbij. En anders nog bij alle andere sportwedstrijden die u kunt volgen op ESPN. Geniet ervan. Goedenavond.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè? Later.
1: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Goedemorgen, Eredivisie. We zitten midden in speelronde 7. Na vandaag maakt de Vriendenloterij Eredivisie heel even plaats van kleine 3 weken interlandvoetbal. Maar we hebben vandaag nog een heerlijke voetbalzondag die ons te wachten staat. Met hier bij mij aan tafel allesduider Sjoerd Mansour. Goedemorgen. We hebben Melvin Boel, voormalig trainer van Go Ahead Eagles, natuurlijk van de partij. De altijd goedlachse Noah Ohio. En Hans Kraaij junior mag op de zondagochtend natuurlijk ook niet ontbreken. Hans, ik zei het al even, we gaan een historisch lange interlandbreak tegemoet. 4 wedstrijden voor Oranje. Wat gaat het meest bijzonder of interessant worden?
1: Nou, ik zou wel eens willen weten hoe Xavi traint. En daar heb ik wel iets over te zeggen zometeen.
0: Nou, kijk, dat is een uitstekende cliffhanger. Met de week wordt hij beter met deze cliffhangers. We hebben een hoop te bespreken. We zijn er tot de klok van 12 met het volgende. Kijk mee.
2: We beginnen straks meteen lekker met Feyenoord tegen FC Utrecht. De grote vraag, kunnen de Rotterdammers hetzelfde niveau halen als vorige week in Zwolle, toen er met 7-0 werd gewonnen?
3: Ik heb geen ploeg gezien die zo'n eerste helft gespeeld heeft als Feyenoord, waarin alles liep.
4: Vandaag was wel echt, is dat echt te kijken van wauw.
3: Belachelijk goed.
2: Om 2:30 rammen we hem door met FC Twente tegen koploper PSV. Na het succesvolle Mijnlands spits-experiment is de grote vraag, wie staat er straks op 9? Weer Sven?
5: Alles is een optie.
2: De buschauffeur van Telstar kan het vandaag af met een kartank, want na 20 minuutjes kan hij de spelers al afzetten in Alkmaar voor de Noord-Hollandse derby tegen de nummer 2 AZ. En om 16:45 moet NEC tegen Go Ahead proberen om de week toch nog een soort van positief af te sluiten. Want Schreuder was vorige week ook al niet heel blij.
6: Ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste wedstrijd is ooit voor mij als trainer.
2: En dat humeur werd donderdag niet heel veel beter na de 5-0 afgang bij Juventus.
6: De vierde en de eerste, ja, met alle respect, maar die kop ik nog weg.
0: Ja, genoeg te bespreken. Noah, goed dat je er bent. Dankjewel. Op krukken naar beneden gekomen. Nog altijd geblesseerd. Nog altijd speler van FC Utrecht. We gaan het allemaal uitgebreid bespreken. Maar ik zei het al even, goed lachs.
7: Sowieso.
0: Ja, hoe zit het met je ochtendhumeur? Het is nog vroeg.
7: Nee, goed. Ja, ik ben blij.
0: Ja?
7: Even het huis uit, is goed.
0: Ja, want wij zien jou altijd als sfeermaker. Ben je dat ook echt?
7: Nee, sfeermaker, ik ben gewoon positief. Dus ja, ik denk, als positieve jongen met iemand op een lach. En ik denk, de mensen om me heen worden daar ook een beetje vrolijker van. Dus ja, sfeer maken.
1: Maar we hebben je wel in je docu, we hebben je gevolgd in je docu, ja. Met je herstel. Hebben we je een paar keer echt gedesillusioneerd gezien, hè?
7: Zeker, dat hoort ook bij.
0: Ja. Ja, dat is ontzettend mooi, want je geeft ons een inkijkje. Gaan we straks allemaal bekijken. Maar ja, het werkt in ieder geval altijd aanstekelijk om naar je te kijken. Ook bij de Jong Oranje docu All Access.
8: Hold on. Here comes the 2, 3, 4. Better bring another round. We need plenty more. 2-stepping on the table. She ain't need a place for. Oh my. Good lord. Someone pull me up a double shot of whiskey. Then I'll be in jail. Then I've got a history. Then the party downtown. They're fishy. Everybody at the garden took.
0: Ja, dit is genieten toch, Sjoerd? Die mogen wel onder het kopieerapparaat.
9: Ja, maar zulke jongens moet je in je team hebben natuurlijk, hè?
0: Ja.
9: Want anders is het een dode boel.
0: Ja, ja, want Melvin, wie zijn nou echt de sfeermakers in jouw groepen geweest? Ze zijn wel ontzettend belangrijk.
10: Ja, dat zijn vaak ook wel de jongens, denk ik, waar je het helemaal niet van verwacht. Dat zijn vaak de jongens die ook met elkaar op straat speelden vroeger. Die gewoon echt gek zijn. Je denkt heel vaak, dat zijn serieuze jongens. Alleen juist op het moment dat die camera's weg zijn, dan zie je dat jongens onderling, ja, het is natuurlijk ook een beetje haantjescultuur. Maar ja, ik hou daar wel van. Want ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je plezier uitstraalt met elkaar. Om A, hechter te worden, maar ook beter te kunnen presteren uiteindelijk.
0: Ja, want waar kijk jij dan naar in een groep? Of iemand, zeg maar, ja, een bepaalde energie in een groep brengt?
10: Nou goed, kijk, je wil aan de ene kant dat jongens altijd zichzelf zijn. Hè, en dat ze elkaar willen steunen en willen helpen. Alleen, je bent zo vaak met elkaar. En ik denk dat het juist belangrijk is dat er ook veel ontspanning tussen die momenten zit, tussen die wedstrijden, tussen die trainingen door. En iedereen doet dat op een andere manier. Scandinavische jongens zijn vaak heel rustig. Die trekken zich meer terug, lezen misschien een boek. En bijvoorbeeld de Rotterdamse jongens, ja, die houden meer van dit soort dingen. En ik vind dat prachtig.
0: Ja, over sfeer gesproken, het was deze week natuurlijk Europa League voetbal. Hoe vaak heb jij teruggedacht aan, nou ja, wat wij denken toch wel hoogtepunt van je carrière tot nu toe? Die wedstrijd tegen Aston Villa.
10: Ja, die komt er bijna weer aan. 23 oktober was dat. En Het is ook prachtig om te zien op het moment dat je, zeker ook NEC, hè, ook een debuut in dit toernooi, ja, dan, is het ook, dan voel je gewoon die kriebels weer terug in hoe je dat zelf hebt ervaren. En hoe je daarna uitkeek, hoe supporters daarna uitkeken. Ja, en dat je dan vervolgens die resultaten mag halen tegen Villa, tegen Panathinaikos, dat is natuurlijk geweldig. En gaan we de komende weken, denk ik, op het moment dat die datum steeds dichterbij komt, zullen we dat veel vaker voorbij zien komen.
9: Ja, liep bij NEC wel iets anders.
0: Ja, dat liep inderdaad ietsje anders. Veel besproken vertrekken ook gehad. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Sjoerd, wij kennen jou als topjournalist, als allesduider natuurlijk ook. Maar je bent ook een van de juryleden voor de top 1000. Ja. Jouw lijst is uitgekomen. Toch een interessante lijst, Hans. Ik ga even naar jou. Wie denk jij dat er op 1 staat bij Sjoerd? Is dat Cruijff, Van Basten, Romario? Dus een gokje.
1: Poeh. Ik weet wel wie er bij mij op 1 staat. Dat is Van Hanegem. Maar bij jou op 1. Dat moet een speler van NAC zijn. Ik zeg Edi de Schepper.
0: Bijna goed. Ja.
9: Nee, maar hij was gevraagd. Kijk, je moest een persoonlijke top 100
0: maken. Dat is helemaal waar.
9: En kijk, Van Hanegem en Cruijff is een mooi voorbeeld. Maar die heb ik allebei nooit zien spelen. Dus die heb ik op 4 en 5 gezet. Omdat toch voor mij persoonlijk, ja.
1: Jij hebt hun
9: ik heb nooit live zien spelen. Ik ben van 78, dus ik was misschien 5 toen Cruijff stopte, of 6. Dus dan vind ik het raar om die in mijn persoonlijke top 100 te zetten. Want ik ken hem alleen maar van de beelden. En persoonlijk betekent ook dat je iets met die speler, dat je er iets mee moet hebben. Dus ik heb voor Ton Lokhoff gekozen.
0: Nou, zit je toch in de buurt, Hans? Na de speler van NAC.
9: Ja, en nu zie je hem in het PSV-shirt. Maar die had eigenlijk zijn beste jaren. En daarom is dat mijn favoriete speler geweest. Toen hij terugkwam bij NAC, toen was hij, denk ik, 31. Deze tijd was dat. En toen speelde hij echt als een ouderwetse patroon. Zoals in Frankrijk zeggen. Een klassieke nummer 10 hoefde hij niet om te schakelen. En dit waren volgens mij, en dat vindt hij volgens mij zelf ook, de beste jaren uit zijn carrière. Terwijl hij echt wel op zijn laatste benen liep, bij wijze van spreken. Maar toen was hij zo ontzettend goed. Daar heb ik enorm van genoten. Dus ik heb voor geen speler harder gejuicht dan voor Ton Lokhoff. En daarom is Marco van Basten helaas op de tweede plaats beland.
0: Nee, gelijk heb je. Iedereen mag stemmen voor zijn eigen
1: apart. Ton Lokhoff was geweldig. Maar die werd gekocht door of Feyenoord of PSV. Daar heeft hij allebei gespeeld. En ze kochten mij voor een appel en ei als opvolger. Maar hij was een prachtige 10. En ik was een hele lelijke 6. Dus ik snap dat ik niet in de top 100 ben.
9: Volgens mij sta je er net in.
1: In de 100?
9: Volgens mij wel, moet even naar kijken.
0: Nou, keurig.
1: Kom maar op met die lijst.
0: Om het weer goed aan tafel te hebben, gaan we dat zo zeker even opzoeken. Je kan in ieder geval nog stemmen. Dat kan op vriendenloterij.eredivisie.nl/top1000. Straks meer nog over die top 1000. Hans, jij gaat straks naar NEC natuurlijk. Zij spelen tegen Go Ahead Eagles.
1: Ja.
0: Hoe ga jij Dick Schreuder weer een beetje erbovenop helpen? Wat is de insteek?
1: Niet.
0: Niet?
1: Nee, dat heeft hij niet nodig. Ik heb niet de indruk dat hij erg ontvankelijk is voor wat wij vinden. En dat is ook wel goed, een trainer die zijn eigen koers vaart. Maar het zou toch wel heel gek zijn als ik niet iets over dat hele slechte verdediger ga zeggen. En we hadden het er net over, weet je. Je kan wel 3-op-3 spelen achterop en 1-tegen-1, maar dat kan ook in de zone. Nou, daar wil ik het met hem even over hebben. Om elkaar tegen Juventus uit elkaar getrokken worden door poppetje te laten volgen.
0: En je hebt dat wel allemaal opgeschreven, Hans?
1: Nee, heb ik in mijn hoofd.
0: In je hoofd? Het staat niet op je papieren?
1: Nee, want ik heb hier staan. Even kijken, de clubs waar Ohio gespeeld heeft.
0: Ja.
1: Hij gaat zo meteen iets vertellen over Nagelsmann, Reiziger en Echtold.
0: Nou, ik zie het, ik had het nog gezien. Je bent in ieder geval beter voorbereid dan vrijdag.
5: Het zit er alweer op voor deze voetbalkantine. Maar ESPN stopt niet. Zeker niet, Kees. Zeker. ESPN Vandaag, Vincent, zit er al klaar voor. En daarna Pascal en Hans bij ESPN schakelen.
1: En ADO Twente, hè? Jij, dit weekend.
11: Dit weekend?
1: Nee?
11: Nee, we spelen thuis de regen mee.
12: Maar ik ben wel overtuigd, Hans.
0: Ja, prachtig, Hans. Maar van vandaag zit je er scherp in,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik ga naar de goede stad. NEC speelt in Nijmegen, hè?
0: Ja, klopt. Het is in Nijmegen. Heel goed. Ja, laten we het programma er maar even bij pakken. Het is inderdaad NEC tegen Go Ahead Eagles. Maar we hebben nog veel meer moois vandaag. 2 wedstrijden om 12:15. We hebben PEC Zwolle tegen de Graafschap in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord dus tegen Utrecht. Maar in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie zijn er al een hoop wedstrijden geweest gisteren. Zo ook de kraker tussen PSV en Twente. En Twente die doet de regerend landskampioen behoorlijk pijn. 0-4 geworden. Prachtgoal van Eva Oude Elberink. Er wordt ook flink uitgehaald in Amsterdam. 5-1 tussen Ajax en AZ. En dit is de net gedebuteerde Nassira Akacer. Zij zegt net ingevallen. En zij zorgt voor de eindstand bij Utrecht tegen Feyenoord. Dan hebben we om 2:30 AZ tegen Telstar te zien op ESPN. Twente tegen PSV, ook om 2:30. Die is in zijn geheel te bekijken op ESPN 3. 16:45 is het dus NEC tegen Go Ahead Eagles. En het is de Graafschap tegen NAC ook om 16:45. En die is te zien op ESPN. Het is een hele mond vol. Dan heb je ook nog ESPN vandaag. En nog, dit was het weekend. Kortom, blijf maar gewoon lekker zitten de hele dag. Dan, tijd voor de stellingen. Melvin, ik begin bij jou. Ik heb te veel fouten gemaakt als coach van de Eagles. Eens of oneens?
10: Oneens.
0: Oneens. Noah, ik ga zeker nog een interland spelen voor Oranje. Eens of oneens?
7: Eens.
0: Eens. Sjoerd, Joey Veerman hoort in de basis tegen Duitsland.
9: Eens.
0: Eens. En dan Hans, het puntverlies van Ajax is pech of kwaliteit?
1: Pech.
0: Pech. Ja, laten we dan meteen maar even naar die wedstrijd van de Amsterdammers gaan. Afgelopen week nog een inhaalwedstrijd tegen Willem II. 5-1 is die wedstrijd geëindigd. Ze gingen dus vol vertrouwen die wedstrijd tegen Excelsior tegemoet. En Excelsior toch echt wel goed gestart met 10 punten uit de eerste 6 wedstrijden.
12: Excelsior komt met vertrouwen richting Amsterdam, want de laatste 2 keer verloor het niet van Ajax. Bij de Amsterdammers roleert Mitchell weer. Zo maakt Victor Tsigankov zijn basisdebuut. Die wel blijft staan is Kesper Dolberg.
13: Die raakt naar het aluminium.
12: De intenties van Ajax zijn duidelijk.
13: Terugleggen is goed en het doelpunt is daar van Julian Brandt. Prachtige combinatie en succesvol afgerond.
12: De voorsprong voor Ajax, maar daar gaan ze niet de rust mee in.
13: Da Silva Moreira. Mokio gezien. Da Silva Moreira behoudt wel het overzicht. En met wat geluk is daar de kans en ook het doelpunt voor Hartjes.
12: Ajax krijgt de muur van Excelsior niet omver. Na een uur spelen heeft Mitchell genoeg gezien. Hij brengt Tolu en Edwardsen. Maar het doelpunt valt aan de andere kant.
13: Dat is geen slechte bal en daar is de voorsprong. Sliti maakt het af.
12: Met nog een 30 minuten op de klok moet Ajax op jacht naar de aansluiting treffen. En die komt er.
13: Klog, hard en daar Tolu. Dat is invallen zoals ze het hier in Amsterdam graag zien. En zeker als het Tolu betreft.
12: Het is de aanzet voor een echt slotoffensief van de Amsterdammers. Eerst wordt een kopbal van Tolu van de lijn gehaald door David Garden. Ook invaller Abdelouazan krijgt hem niet in. De keeper van Excelsior, Stijn van Gassel, is kansloos op weer een kopbal van Tolu. Maar nu redt de paal. Diep in blessuretijd denken ze bij Excelsior aan een strafschop voor een voet in het gezicht van Yegoyan. Maar daar wil scheidsrechter Van der Laan niet in mee. Zo pakt Excelsior weer een punt in de arena. En laat Ajax, niet voor het eerst dit seizoen, thuis punten liggen.
13: De nul houden is al even geleden. Waar zit hem dat in?
14: Uiteindelijk als je een doelpunt tegenkrijgt, dan verdedig je met z'n allen niet goed genoeg op dat moment. En vandaag denk ik dat ze dat net als aanvallende gedeelte heel veel momenten goed hebben gedaan. Maar tweeënhalf moment niet. En dan krijg je er 2 tegen. En die tegendoelpunten moeten wel minder gaan worden. Anders moet je er elke wedstrijd 3-4 gaan maken om te winnen. En dat zie je vandaag, dat kan niet altijd.
0: Meisje? Ja, zo is die wedstrijd dus geëindigd in een gelijkspel. Hans, jij noemde het al even pech.
1: Nou ja, ik moest iets kiezen. Als je gewoon zoveel kansen mist, is het ook geen pech. En de keeper was echt goed, Van Gassel. Maar als je zit te kijken, dan hoor je ook die 50.000 mensen. Die zijn opgewonden, die genieten. Julian Brandt, ja, dat is inmiddels zijn dat de open deuren intrappen. Die is, die maakt voetbal zo simpel. Maar als je zoveel kansen mist, dan ligt het ook aan jezelf. Want we moeten nou niet net doen of dat Ruben den Uyl een masterplan had. Dit was gewoon ouderwets Catenaccio. En dat is prima, want daar moeten de grote clubs ook maar mee kunnen dealen. Dus er is niks mis mee. Maar het is niet zo dat Excelsior een masterplan had. Die hebben gewoon fantastisch verdedigd en een beetje geluk gehad. En ja, het kan ook 5-2 zijn. En dan is er geen haan die er naar krijgt. Maar de mensen zijn opgewonden van de nieuwe ploeg in de arena. Maar recente thuiswedstrijden, gelijk tegen Heerenveen, gelijk tegen Excelsior. Ja, dat moet niet te lang duren. Ah,
9: 5 punten uit 4 thuiswedstrijden. Dat is wel een gekke statistiek. Want je ziet aan alles dat ze veel meer kwaliteit hebben dan de afgelopen jaren. Maar misschien zie je ook wel dat dit nog een ploeg is die nog wel een beetje ingespeeld moet worden. Qua hoe lang is dit elftal? Ja, een aantal weken natuurlijk. Maar het is ook een volledig nieuwe elftal. Hè? Ja.
0: Maar in hoeverre begrijp je dan de keuze toch om te roleren met Weeks?
9: Nou, dat zal de inspanningsfysiologen zullen dat hebben.
0: Ja, we hebben 3 weken een break.
9: Nou,
0: ja.
9: Nee, maar ik vond wel dat je in die wedstrijd kon zien, specifiek tegen Willem II. Farioli roleerde natuurlijk ook veel, maar die deed het bij wel met een veel mindere selectie. Ze hebben wel dusdanig veel kwaliteit dat in principe niet veel uitmaakt.
0: Nee.
9: Dus dat snap ik wel. Alleen ja, je raakt er niet echt van ingespeeld, daar heb je gelijk in.
10: Maar goed, ik vind het ook wel een risico als je inderdaad 3 weken vrij bent. En je hebt al, je thuisresultaten zijn niet heel sterk. Ja, dan denk ik, dan kan je volgens mij ook gewoon met je beste elf beginnen. En dan na 60 minuten, als de wedstrijd in de tas is, wat dan normaal gesproken tegen, met alle respect, Excelsior zou moeten kunnen, zou je die jongens er denk ik dan ook iets eerder kunnen afhalen.
9: Ja. Maar hij speelde, vond je dat hij heel nadrukkelijk niet met zijn beste elf speelde?
10: Nee, ik moet zeggen, ik vond gisteren Ajax prima spelen. Het is natuurlijk eigenlijk een wonder dat deze wedstrijd gisteren niet gewonnen is. Zo simpel is het ook.
0: Ja. Ja, nou is het zo dat Ruben NL die noemde Tolu de spits fraude voor de competitie. Het is wel duidelijk dat hij hele goede kwaliteiten heeft. Hoe kijk je naar hem? Vind jij hem ook fraude voor de competitie?
7: Fraude voor de competitie misschien een beetje te ver. Maar ik denk fysiek is hij veel sterker dan veel verdedigers. In België had hij het heel goed gedaan. En veel topscorer geworden bij Genk. En ik heb hem daar ook zien spelen. Ik denk voetballend is hij ook onderschatten mensen hem ook. Ik denk hij kan ook best goed voetballen. En ja, fysiek sterk is hij zeker. En ik denk in een team als Ajax, waar ze veel de bal hebben rond de 16, komt hij in zijn kracht. Bij Wolves had hij het een beetje lastig. Want het is een ander soort voetbal. Maar ik denk hij gaat goede dingen doen.
1: Dit is wel een technisch geweldige goal. Is dit een echt, ik weet het natuurlijk niet, want ik ben geen spits. Is dit een echte spitse goal?
7: Ja, zeker. Ik denk, hij komt voor als het verdediger en hij maakt hem heel goed af. Dus ik vind hem een hele goede spits.
0: Ja, want je kijkt echt superveel voetbal. Nou wordt er wel eens gezegd over de Eredivisie. Ja, dat is echt een walhalla voor aanvallers. Hoe zie jij dat? Als je ook een beetje het vergelijkt met de andere competities.
7: Ja, ik kijk misschien te veel voetbal. Ik denk Eredivisie zeker. Ik denk als spits en veel boys die die als spits zijn die naar Nederland komen. Ik denk, ja, het is zeker een competitie waar er is ruimte. Je gaat tot kansen komen. En ik denk, dan ligt het natuurlijk aan jezelf om die kansen af te maken. Als je naar Serie A kijkt of in de Premier League, misschien kom je niet altijd tot 2 of 3 kansen. Maar ik denk, zeker hier, ja, iedereen kan scoren. En ik denk, dat maakt het ook heel mooi. Want iedereen in Nederland wil voetballen. Dus iedereen geeft ook misschien ruimtes weg, speelt 1-op-1. Dus ik denk, dat is wel heel mooi. En dat geeft geen spitsen er veel kans om goals te maken.
9: Ja. Nou, ik zou hem scout maken. maar even serieus. Jij hebt in zoveel competities al gespeeld op hele jonge leeftijd. Dus je kan ook heel goed vergelijken.
7: Ja.
9: Van wat vraagt een competitie precies. En je kijkt 200 wedstrijden per dag of zo.
7: Ja, nu heb ik veel tijd.
0: Hey, maar hoeveel kijk je?
7: Ja, als er wedstrijden is. Ik heb ook vrienden overal. Dus ik kijk veel competities. Maar ja, hoeveel, ik weet niet. Ik kan alleen 1 geconcentreerd kijken.
0: Nee, dat snap ik. Dat
7: dus ja, het ligt eraan wat de programma is van de dag. Maar nu dat ik thuis ben en ik doe niks, dan kijk ik liever voetbal dan wat anders.
1: Doe niks. Ik kijk je docu. Je revalideert gewoon 5, 6, 7 uur per dag.
7: Nee, maar dat was voor de tweede operatie. Maar scout worden, nee. Ik snap je hoor. Ik denk, ik heb wel best goed verstand van voetbal. Scout worden, weet ik niet of ik dat zou willen worden. Maar ik vind het wel heel leuk.
0: Eerst nog maar even maar
1: heel kort in navolging wat Sjoerd zegt. Jij hebt toch veel meegemaakt. Ik ging even naar je lijstje kijken. Gespeeld bij Leipzig, bij Vitesse, Austria Wien, Standard Luik, Hull City, Utrecht 1, Jong Utrecht, Valladolid. Toen dacht ik van, die zal 7 of 38 zijn. Hoe oud ben je?
7: 23.
1: Hoe kan dat zoveel clubs?
7: Boah. Ja, het is een lijstje waar ik heel trots op ben. Het is van mij. Het is mijn verhaal. Het is mijn loopbaan.
15: Is het niet een beetje te veel?
7: Nee, want te veel ja, als je er naar kijkt. Maar ik denk elke club en elke keuze is er context overheen. Ik ben vroeg naar het buitenland gegaan vanuit Nederland. Naar Manchester United, die heb je ook gemist.
1: Ja, Manchester United heb je ook nog gehad.
0: Ook wel fijn om bij het lijstje erbij te zetten.
1: Sorry, ik begin opnieuw zo meteen.
7: Nee, is oké. Maar ik denk, alles heeft een beetje context nodig. Ik denk, ja, natuurlijk, als je ernaar kijkt, dan ga je denken... wat doet deze jongen, die is elke 6 maanden heeft die de kriebels en wil het weg. Maar dat is ook niet zo. Ik denk, met 10 was ik naar Manchester United gegaan... en met 12 naar City. En op een vroege leeftijd wist ik dat... Ja, ik deed goed, heel goed in de jeugd, overal heel goed. Altijd gescoord, altijd voor Nederlands elftal uitgekomen. Of jong Engeland, waar me ook. En heb ik ook daarvoor gespeeld. En op 14, 15 wist ik dat ja, bij City in het eerste komen wordt moeilijk. Want dit was die tijd met ja, dat ze nieuwe spitsen kochten. En Gabriel Jesus kwam, ik wist nog, of waren 15. Gabriel Jesus kwam, 60 miljoen van Palmeiras en die was 19. En dan moet ik ook kijken, nou, ga ik dit halen in het eerste... En die tijd was Jadon Sancho ook naar Dortmund gegaan. En ik zei tegen mezelf, ik was 15, vroeg me wat wil je doen? Want het was tijd voor de contract. En ik zei, ik wil weg. Want ik wil op 17, 18, wil ik in een eerste spelen ergens. En heb ik met veel clubs gezeten rond Europa met 16. En koos ik voor Leipzig. En ik was heel duidelijk in die dingen. En ik sprak er ook heel duidelijk over met mijn familie. En Leipzig gaf een goed plan aan met 17... Ja, onder 17, onder 19, als je goed genoeg bent, ga je trainen. En dan moet je
1: Nagelsman, die zag het ook in je zitten, hè?
7: Ja, ik heb veel met Nagelsman getraind in die tijd. En Leipzig had een super team op dat moment. En we hadden kwartfinale Champions League. En ik had ook een eerlijk gesprek met de trainer. Op dat moment was ik niet ready om die stap te maken. Maar hij vond wel dat ik ready was om ergens te gaan voetballen. En had ik op dat moment gekozen voor Vitesse.
1: Ja.
7: Nou, terugkijken, ja, was het een goede. Het is nooit een goede keuze als je niet speelt. Het is alleen goed als je ergens speelt en slaagt.
0: Maar heb je ook als je naar een nieuwe plek gaat... want je moet ook elke keer weer overtuigd raken van iets... en denken van oké, dan ga ik hiervoor, weet je wel. En als je dan weer voor een ander pad kiest... zorgt het er dan voor dat je na misschien een paar clubs... dat je denkt, ja, ik heb niet hetzelfde enthousiasme... of dezelfde energie als vroeger?
7: Nee. Dat bij mij niet. Misschien bij anderen persoonlijk wel. Ik hou echt van voetbal. En ik ben enthousiast overal waar ik naartoe ga. En overal wil ik de beste kant van me laten zien. En elke keus... heb ik gemaakt met het meeste context en waar ik het beste voelde. En de meeste informatie dat ik had. Voordat ik naar Utrecht kwam, had ik ook 3-4 andere clubs die me erg wouden. Misschien betere competities, maar ik had een goede gesprek met Ron en Jordi. En ik dacht, ja, nou...
0: Maar waar kon je heen dan?
7: Ja, ik kon naar Italië, ik kon naar de Serie A, ik kon in de Championship blijven. Ik kon in Engeland blijven. Dus, maar uiteindelijk volg ik mijn gevoel en met de gesprekken met de mensen die ik heb en de mensen om me heen. En ik dacht, nee.
0: Maar neem ons even mee, want Ron Jans is op dat moment de trainer. Ja. Die was er eigenlijk best wel open over. Die zei, het zou beter zijn voor iedereen als hij gaat.
7: Dit is toen ik naar Utrecht was op
0: de klopt. Ja, ja. En toen waren er ook opties, toch? En koos je om te blijven.
7: Ja, want ik wou niet weg.
0: En waarom niet? Omdat je voelde van het is nog niet klaar?
7: Nee, want het was te gehaast. Ik denk wel goed na voordat ik dingen doe. En op het moment dat de trainer en Jordi zei... ja, het is misschien beter dat je weggaat, belde ik Kees mijn zaak kwam nemen. Ik zei hem, we moeten weg. En de volgende dag kwam hij met een lijst mensen... en clubs die me zouden willen hebben. En ik zei, nee, ik ga nergens niet.
1: Maar is het dat je toen in Jong Utrecht bent
7: gespeeld? Ja, daarna had ik gevraagd, ik wil wel wat gaan voetballen, dus ik ga liever bij Jong.
1: Jij hebt nooit ergens zoveel goals gemaakt als in de keukenkampioen-divisie, hè? 11 wedstrijden, 11 goals heb ik geteld.
7: Nee, ik wist nog dat jij zei, na het EK, ja, misschien is het goed voor een KKD-club om naar te nemen. Had ik nog herinnerd, maar...
1: Voel je je beledigd toen?
7: Nee.
1: Nee, ik zat echt te denken van, weet je, je schiet ze er daar zo makkelijk in, een de Graafschap... Een NAC. Als je uitgerevalideerd bent, geen schande vinden.
7: Nee, ik kan niet naar een club gaan die me niet belt. Hè? Dus.
0: Nee, dat is waarheid als ik roep. Je bent in ieder geval heel open erover. Dat is mooi. Ook over je revalidatie. Je zei net al even tussen neus en lippen door... dat er een tweede operatie nodig was voor je knie. Je hebt de eigen YouTube-serie waarin je ons meeneemt met je revalidatie.
16: Due to my injury... I've got to be in a straight leg for the next coming 2 weeks.
17: Oh, make a bit of
15: beetje aan het drijven. Dus dan ben je eigenlijk gaan zoeken naar een positie waar ik hem niet verder kan krijgen.
17: Ah, je fucking k***!
15: Ja, ja.
17: Bro! Waarom doe je dat?
15: Sorry Sky, dit hoort erbij.
17: Bro!
15: Er is met de hele pees is in zijn breedte, ik zou maar zeggen, is langer geworden.
18: Oké.
15: En wat het vervelende daarvan zou kunnen zijn, is dat als de pees langer is, kun jij de kracht vanuit je bovenbeenspier, moet je dan ook nog een langer traject neerzetten. En dat je, ik denk dat hij ongeveer 5% langer is. En dat hij dan in theorie, dat je ook 5% minder kracht kunt ontwikkelen. En dat je niet de topsporter dadelijk bent als je hersteld bent.
19: Ja, krijg je eigenlijk een hele pittige boodschap.
17: Ja.
19: En wat denk je dan?
17: Poeh.
1: Nooit meer 100%, zei hij toen, hè?
7: Dat ja, als ik niet de tweede operatie had, ja, is het moeilijk. Ik reed niet naar Rotterdam met die gedachte dat ik die nieuws zou krijgen, maar...
1: En hoe lang is dit geleden?
7: Dit is 7 weken nu.
1: En toen heeft hij eigenlijk tegen jou gezegd, deze dokter, van... Je bent op weg om weer voetballer te worden.
7: Ja.
1: Maar wil je ooit nog 100% worden, dan zou je nog een keer helemaal opnieuw geopereerd moeten worden.
7: Ja, ja. Maar
1: dat is gebeurd nu, hè?
7: Ja, ja. Want de knie zijn niet goed, dus dan... Ja, met sprinten en alles wordt heel lastig, dus... Maar ja, ik heb het gedaan.
1: Wel een moedige beslissing, dat je bijna weer onderweg bent om profvoetballer te worden... en dat je zegt, ik wil geen 95% profvoetballer worden.
7: Nee, maar ik denk, dat was geen andere keus. Ik denk, het is al moeilijk genoeg, hè, op 100%, om te spelen of de beste te zijn, dus of de beste te willen zijn. Dus dan op 95% geef je jezelf geen kans.
19: Nee, je wilt vertrouwen hebben in je lijf.
7: Nee, je wilt vertrouwen en ik ben een jongen, ik heb mijn kracht nodig, ik heb mijn snelheid nodig en mijn diepteloopactie, dat is Noah, dat is wat mij tot mijn kracht laat komen en als ik dat niet kan...
1: Dus je had geen enkele twijfel om te zeggen van, doe nog maar een keer opereren?
7: Nee, ik had mijn moeder gebeld en... Het was de volgende donderdag.
1: Die is de baas, hè?
7: Die is de baas. Ja. Volgende donderdag gingen we onder het mes. Dus voor mij was er geen twijfel.
9: Je bent in dezelfde periode, je bent net vader geworden. Vertelde je dat straks.
7: Ja, ik ben vader geworden 11 weken geleden of zo. Dus dat was in de eerste, na de eerste operatie. Dus ik dacht, ja, mijn leven gaat heel goed nu. En dat de leven gaat ook heel goed en ik ben heel blij. En ja, die kleine jongen van me maakt me heel blij. En,
19: hoe heet hij?
7: Omari.
19: Omari.
9: Maar dat is een cliché natuurlijk. Maar daardoor kun je dan zo'n moment ook iets beter relativeren.
7: Ja. Jawel, ik kan wel dingen goed een plekje geven, hoor, vrij snel. Want ik denk misschien soms te snel aan de volgende ding of de volgende, we hebben wat gedaan, de volgende. Dus nadat ik mijn moeder had gebeld, ja, was ik gewoon echt bereid om die operatie weer te hebben. En gewoon ja, de tweede fase van de revalidatie te beginnen. Dus ja, ik zit niet zo lang in een dip. Ik kijk altijd wel het glas half vol. En ik heb liever na 3 maanden dan dat we net hadden gezien na 8 maanden.
19: Nee, 100%.
7: Dus.
1: En wanneer denk je dat je... Sorry. Wanneer denk je dat je nu weer volgend jaar februari of maart...
7: Ja, hopelijk februari, maart.
1: Oh.
7: Ja.
1: Is nog lang, hè?
7: Kan lang, hè?
1: En elke dag 5 à 7 uur?
7: Ja, normaal vanaf nu niet, want ik kan niks. Nu is het 2 uurtjes behandelen en een beetje complex, maar... Vanaf volgende maand, wanneer dit eraf gaat, de brace, dan is het wel vanaf 9 tot 3. Gewoon een normale dag bij de club, maar ik doe het extern. Dus,
9: ja. Februari, maart zou je dan weer kunnen aansluiten.
7: En dan hopelijk goed genoeg.
1: Ja, wat Sjoerd maakt zich een beetje zorgen om NAC. Dus of ze kunnen bellen.
7: Ja, NAC mag bellen, zeker.
1: Zo is het.
9: Kijk, dat weten we dan vast.
19: Want

0: Nederlands.
1: Oh, deze tellen we ook. Ben je toevallig
2: Alain was er ook.
1: Ben je toevallig
2: Alain was er ook, hè?
3: Alain was
1: er,
3: ja.
1: Oh, Alain was er ook, ja.
3: Ja, ik kijk terug op de tijd goed. Want ik kan mezelf alleen beoordelen op de minuten dat ik heb gekregen van de trainer. En in die minuten heb ik het vrij oké gedaan. Ik was de best scorende spits. En qua minuten was ik de best scorende speler in de Eredivisie, denk ik, met die minuten die ik heb gekregen. Dus ja, als de trainer me niet opstelt, kan ik het niet doen. En met Jong Utrecht, ja, 1-1. Dus ik kijk daar niet echt terug met teleurstelling.
0: Nee, maar ik vind het heerlijk om te zien en te voelen hoe vol energie je bent en hoe positief je bent. Maar dan denk ik soms van, wil je dan niet soms gewoon met je vuist op tafel slaan en zeggen, hallo trainer, ik verdien ook een kans?
3: Zeker, en dat heb ik gedaan. Maar ik denk, je moet dat doen op de juiste manier. Ik denk,
1: en wat is de juiste
3: naar
1: manier?
3: Ja, dat is sowieso niet in de media. Of dat is gewoon 1-op-1 gesprek. Dat heb ik sowieso gehad met Ron, heb ik sowieso gehad met Jordi. Natuurlijk, ik ben niet blij als ik dan zie, nou, ik ben je meest effectieve spits en ik krijg niet meer minuten dan de andere boys. Dat doet niks aan de andere boys, maar uiteindelijk moet de trainer keuze maken. En de keuzes dat de trainer heeft gemaakt waren goed, want die jaar hebben we het fantastisch gedaan.
0: Ja.
3: Dus het zijn ook twee kanten, maar ik zou nooit in de media eruit komen van, oh, nadat Ron heeft gezegd dat hij me niet meer wou, heeft niemand wat van me gehoord. Veel mensen hebben voor interviews gevraagd, maar ik denk niet dat dat de juiste manier is om mijn punt over te brengen.
4: Kun je er een vinger op leggen waarom hij jou niet blijkbaar goed genoeg vond?
0: Uitleg gaf hij van, ik kies voor Haller of ik kies voor David Min? Of...
3: Ik denk wanneer ik de gesprek heb gehad, hij wou dat ik meer een teamspeler werd. Ik ben heel gefocust op doelpunten maken. Ik denk het is ook belangrijk dat een spits doelpunten maakt. Want ja, ik denk in de dag van vandaag worden er veel gevraagd van een spits. Je moet heel goed kunnen druk zetten, je moet heel goed kunnen meevoetballen, je moet de bal kunnen vasthouden. Je moet dieploopacties maken, je moet in de bal kunnen komen en uiteindelijk je moet ook goals maken. Nou, ik denk ik maak goals wanneer ik speel. En ik denk misschien die andere dingen had de trainer, dat David dat beter kon of dat Haller dat beter kon dan mij, dat moet je aan Ron vragen. Dat weet ik niet per se en dat maakt ook niet zoveel uit. Dus ja, wat is het eigenlijk?
0: Ja, voor ons als media wel vind ik dat gewoon heel makkelijk. Dan zeggen we tegen de een, ja, hoezo speel je eigenlijk niet? Dan zeggen we tegen de ander natuurlijk ook. Oh. Hoe lastig is dit als trainer? Als je gewoon meerdere spitsen hebt, iedereen die vindt dat hij zelf moet spelen.
2: Nou goed, je hebt natuurlijk, als trainer heb je altijd bepaalde voorkeuren. Soms draait een team goed, ondanks je hele goede spelers op de bank hebt zitten. En op het moment, wat hij net ook zegt, ja, een team draait, het ging goed. Haller deed in die situatie ook goed. Ja, dan verander je ook als trainer niet zomaar. Want dan krijg je weer van, ja, er is geen houvast. Of dan krijg je de discussie die we net over Ajax hadden, waarom roleren we? En dat doet natuurlijk ook altijd even met een team. Op het moment dat je die speler dan wisselt en hij komt erin en hij maakt zijn doelpunten. Ja, dan kan in één keer die dynamiek helemaal veranderen. Of die kleedkamer kan helemaal veranderen. Dus ik denk wel dat je, om daar een mening over te hebben, ook in dat proces moet zitten. En is eigenlijk de enige die dat kan uitleggen, is de trainer zelf van dat team op dat moment.
1: Ja. Heb je ook wel eens dat er teleurgestelde spelers, los van jouw verhalen, maar dat er, je hebt altijd teleurgestelde spelers die jou geen leuke trainer vinden of geen goede trainer. Als spelers komen van, waarom speel ik niet? Zeg je soms ook wel eens een keertje van, weet je, omdat die andere beter is. En zorg maar dat je erin komt. En voor de rest geen uitgebreide verhalen, want die gaan de kleedkamer dan in. Heel kort van, zorg maar dat je beter bent.
2: Nou, wat ik vooral een beetje vind is dat het ook wel een trend is. Je speelt niet, dus je moet naar de trainer. Waarom speel je niet? Dat wordt gestimuleerd door ouders, dat wordt gestimuleerd door zaakwaarnemers. Op het moment dat een speler een keer niet speelt, belt meteen die zaakwaarnemer van, ja, waarom speelt hij niet? Of we brengen hem weg, want ze proberen ook die jongens ook soms helemaal gek te maken. Dat is ook vaak wat ik zei. Op het moment dat je niet speelt, ja, dan ben je niet goed genoeg. Of op dat moment is er iemand anders beter in datgene wat wij vragen. Of in die samenstelling van dat team.
1: Dus jij houdt het kort.
2: Ja, en soms leg je het ook wel uit. Of je gaat met beelden zitten, je laat beelden zien. Alleen ja, je hebt tegenwoordig ook wel te maken met een generatie spelers die vinden dat ze alles heel goed kunnen. En de realisme die je vroeger had, ik weet zeker, als jij vroeger een keer niet speelde, dan zei je vader, ja, je moet harder werken en niet zeiken, je moet doorgaan.
1: Ja, en die zei van, geef een concurrent een zaag op de training.
2: Ja, bijvoorbeeld. En tegenwoordig is het zo, ja, dan moet het maar uitgelegd en het ligt niet aan de speler, want de hele omgeving rondom de speler is vaak degene die zegt, het ligt daar niet aan. En daarom zeiden wij vroeger bij Feyenoord in de jeugd, op het moment dat we met spelers

0: gaan zitten, dan doen we ook de oude en de zaakwaarnemer daarbij. Om met elkaar dat plan te maken voor die speler. Waar moet die speler aan werken? Wat moet hij beter doen?
1: En even de ruis weg te halen om het zomaar te
0: zeggen. Ja, want je wil uiteindelijk het beste, en we zullen dadelijk op Sergio terugkomen. Je wil uiteindelijk met de hele driehoek, dus familie, club, zaakwaarnemer, wil je het beste voor die speler. En dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je één taal met elkaar spreekt.
2: Ja, ja, we komen zo op CGO.
1: Zeker.
2: Dat was even off the record. Maar het is wel lekker, als ik het een klein beetje samenvat. Er zitten zoveel mensen om spelers heen.
3: Ja, joh.
2: En zaakwaarnemers en makelaars. En die willen zo snel mogelijk ergens een 5-jaar contract. En na 2 jaar ellende nog ergens anders een 5-jaar contract en bonussen. Ik chargeer een beetje. Dan hou ik er wel van dat je je vasthoudt aan je moeder.
4: Zeker. Moet.
2: Die is toch
4: wel. Dat moet.
1: Ja. Altijd de beste raadgever.
2: En heeft ze ook verstand van voetbal?
4: Nee. Maar ze verstand van het leven. En ik denk, dan heb je ook een beetje verstand van voetbal. Want ik denk,
2: heel goed.
4: Ja.
1: Ja. En nu, om het toch eventjes ook duidelijk te hebben. Want je contract loopt af bij FC Utrecht.
4: Ja.
1: Wat is het plan? Heb je al een gesprek gehad met Anthony Correa?
4: Ja. Eerste dag dat hij kwam, was ik daar. En had hij zich voorgesteld aan het team. En we hadden al gesproken, maar hij gaf me gewoon aan, eerst fit worden en dan zien we verder.
2: Ja. Want je hebt nu nog een bij de lied tot deze zomer?
4: Nee, bij Utrecht.
1: Bij Utrecht, oh, ja, van de lied was bij Utrecht, afgelopen seizoen?
2: Ja, precies.
1: Ja. En Zuid-Dam heb je dus wel op dit moment gesprekken mee over toekomst? Of?
4: Nee.
1: Okay.
4: Ik moet eerst fit worden. Als ik niet fit word, dan heeft geen club iets aan me.
2: Ja, en dan, als je fit bent in februari, dan je moeder gaat met Sjoerd zitten.
3: Zeker.
4: Mag.
3: Gaan we gelijk erin maken.
4: Mag, ik hoop het.
1: Kijk, heel goed. Nou, maar
3: hou jij van één dingetje?
1: Ja, tuurlijk.
3: Dat leven, want al die clubs, het heeft natuurlijk ook iets. Je reist heel Europa door, je maakt steeds nieuwe culturen mee.
4: Ja.
3: Op zekere hoogte.
4: Ja, ik spreek.
3: Was dat bij jou?
4: Jawel, ik spreek 3 talen. Ik leer nu de 4e.
1: Engels?
4: Ik spreek Engels, Duits.
1: Duits?
4: En Nederlands vloeiend. Ik doe nu 3 à 4 keer per week Spaans. Dus voor mij die dingen zijn ook belangrijk. Voor mij is een nieuwe cultuur, een nieuw land. Het is een beetje als een sok wisselen. Dat kan ik vrij goed. En ik ben oké ook met mensen. Dus voor mij zijn al die dingen vrij makkelijk. Dus ik zie het niet echt als wat slechts. Ik zie het meer als goed. Want ik kan in andere plekken met verschillende mensen kan ik mijn plekje vinden. En uiteindelijk to be adaptable. Dus very important.
1: Ja, zeker. En je moeder gaat overal mee naartoe, dat scheelt natuurlijk, hè?
4: Nee, die gaat nergens naartoe.
1: Nee. Heel goed. We zijn zo meteen terug. We willen alles van Melvin natuurlijk weten over zijn vertrek bij Go Ahead Eagles. En over een van zijn pupillen, Sergio, want die gaat als een raket. Zometeen dan zijn we terug met Goedemorgen Eredivisie. Tot zo.
5: Jong Oranje moet winnen van Noorwegen om in de EK-kwalificatie het hoofd boven water te houden.
6: Nog niks is verloren, we gaan er gewoon voor strijden.
7: Oefkeer is er voorbij, Oefkeer! Ajoep Oefkeer, wat een debuut. Poku met een schot en die raamt hem dan wel binnen. Fraaie goal van Ernest Poku.
6: Dit is wat wij moeten doen.
5: Lukt het de talenten om het EK te bereiken? We kijken het hier, live op ESPN.
8: Oh, hun technologie is zo primitief.
9: Wacht, ik heb dit gevonden.
8: Om het ruimteschip te repareren.
9: Oh, zie je wat ik zie?
8: Wauw.
9: Dat ruikt eigenlijk best lekker.
5: Oh. Waarschijnlijk de beste koffie van het universum. Neo by Nescafé Dolce Gusto. Met composteerbare pet.
10: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.

0: Dag in, dag uit. Puur Italiaans. Sinds 1912 met alleen de beste tarwe en ons zuivere bronwater. La Molisana. De mooiste verhalen ontstaan uit eenvoud.
1: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget. Maar thuis vreten we ook energie en internet. Lijkt hier wel een olie en wifi.
2: Het lijkt wel een olie en wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
1: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.

0: Je bent beter beschermd tegen online gevaren met superveilig internet van KPN. Ga ook veilig online. Zet superveilig aan in de Mijn KPN-app.
1: Torenhoge prijzen voor hetzelfde bereik. Dat gaat er bij mij niet in.
2: Nu onbeperkt data en bellen de eerste 8 maanden voor 10 euro per maand.
3: I am disabled and I like to do things fast. And now fast just got better.
4: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.

0: Creëer het huis van je dromen met Flexa Creations. Levendige kleuren die niet vervagen. Voor een mooi eindresultaat. Het begint met Flexa. Test je kleur gratis bij aankoop van Flexa muurverf. Ga naar flexa.nl.
1: Hé hey vriend, houd daar eens mee op. Wegwezen nou. Oh, dat gaat er nooit meer af.
2: Doe voorzichtig.
3: Oh. Help.
2: Volhouden, gap. Nee.
4: Kijk, daarom heb je een woonverzekering van ANWB.
2: Kak.
4: Dan weet je zeker dat je goed verzekerd bent.
5: Oh, jij was het.
4: Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en Gaam. Ga je verhuizen? Vertrouw op de inboedel- en opstelverzekering van ANWB.
6: Je besteedde meer aandacht aan het kiezen van een stofzuiger dan aan goed geluid voor je tv. En nu klinkt je favoriete serie zo.
7: Right there. Stop.
6: Kom langs bij Hi-Fi Clubben. En ervaar beter tv-geluid. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld de volgende aanbieding. Hi-Fi Clubben, experts in tv-geluid.
8: Het is niet het gejuich dat jou een pro maakt. Het is de stem in jou die zegt, geef alles. Want dit is meer dan een wedstrijd. Dit is jullie leven. Speel als een pro. Eet als een pro. En wees trots dat jij voor ze zorgt als een pro. Voer jouw huisdier als een pro. Purina Pro Plan.
9: Heb je over je gezondheid een vraag?
10: Aaf.
9: Dan horen we hem graag.
10: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
9: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Krijg nu tot wel 35% korting op Purina Pro Plan bij Betsplace.
9: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van L'Oréal Paris. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was. Maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs. En in een filiaal als dit verkoop je hem. Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
12: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
13: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect taaieband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby? Kies voor Pampers luierbroekjes.
12: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.

0: Welkom terug. Rotterdam maakt zich klaar voor de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht. Ja, vorige week was het genieten geblazen hoor. Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. Benieuwd of ze dat niveau weer opnieuw kunnen aantikken. Maar eerst, Hans heeft alles doorgespit, selectie voor ons gemaakt. Hans, rijd door, vertel.
1: Ja, we gaan van VV Schoonhoven naar het Nederlands elftal. En Hans draait door. Om te beginnen maar VV Schoonhoven, waar Rick Karsdorp, daar is hij ooit begonnen, speelt. Oh. Op 10, denk ik. Ja! En ze winnen met 5-1 van Altena. Dat is een derby. En hij maakt er 2, Rick. En hij heeft net zoveel plezier als bij...
0: Wordt nog even iemand neergeschoten?
1: Wordt nog even iemand neergeschoten, ja. Maar... ja, Rick heeft gezegd van, ik ben begonnen bij Schoonhoven. Prachtige carrière, Feyenoord. Echt een prachtige carrière. Onder Mourinho getraind bij AS Roma, over carrières gesproken. Dan hebben we de tweede goal nu ook nog?
0: Ja, zeker. Natuurlijk hebben we die, Hans. Kijk eens.
2: Kijk.
1: Hij speelt geen rechtsback daar, hoor, bij Schoonhoven.
0: Nee, dat is duidelijk.
3: Hij was in de Feyenoord-jeugd ook een nummer 10, hè?
1: Feyenoord-jeugd was heel goed.
3: Fred Rutte heeft daar rechtsback van gemaakt.
1: Ja? Heeft Fred Rutte van hem... Ja. Dus het is allemaal de schuld van Fred Rutte.
3: Ja, of de dankbaarheid aan Fred Rutte, want ik denk dat hij een mooie carrière heeft.
1: Ja, nee, dat is een hele goede zet geweest, ja. Zou jij jezelf als spits om laten schakelen?
4: Nee, nu is het te laat.
0: Nee, alles kan nog, hè? Ja,
2: je bent echt een liefhebber als je in de derde klas gaat voetballen, na zo'n carrière.
1: Ja, hij is ook een hele leuke jongen. We zullen hem van de week eens bellen dat hij één deze weken langskomt.
0: Hij is altijd welkom, zeker.
1: Maar dat gaat
0: je
1: ook doen.
0: Je mag, maar ja, het is even interlandbreek, maar daarna ben je hartstikke welkom. Nummer 2.
1: De omwegspits van Top Os, en dat moet ik even inleiden, Frenslin Nsingi. Die was 5 jaar geleden niet goed genoeg bevonden voor Top Os. Weggestuurd, heeft bij Hercules gespeeld, Sparta Nijkerk, VV Eemdijk. En vroeg van aan George Olté, de trainer, van mag ik het nog een keer proberen op mijn 25e? Heeft de hele voorbereiding meegetraind, heel piepklein contractje gekregen. En hij zit op koppen. Dit is zijn kopgoal tegen VVV. Hij zit echt op koppen. Fijne voorzet van Julian Kuipers. Die kopt hij prima binnen. En vrijdagavond kopt hij er 2 binnen. Dit vind ik echt een waanzinnig mooie Luc de Jong kopbal. Die schampt hij in de verre hoek. En deze staat hij eigenlijk wel erg vrij. Dus die moeten we niet als symptomatisch... kopgoal van hem betitelen. Maar ja, ik vind dit zo mooi. En Kevin van Veen, die zit op vrije trappen nemen. Ook begonnen bij Top Os in het betaalde voetbal. Daarna een Schotse carrière gehad met wat vervelende dingetjes eromheen. Maar dit vind ik zo waanzinnig mooi getrapt.
0: Ja, het daalt precies op tijd, die bal.
1: Ja. Dus hebben we nog meer?
0: En Hans, moeten we er even bij zeggen voor de kijkers. Want de keukenkampioenvisie gaat gelukkig gewoon door in de interlandbreek. Ja, we gaan schakelen niet op vrijdag.
1: Op zaterdag gaan we schakelen.
0: Op zaterdag.
2: Zonder VAR, ook altijd lekker.
1: Ja, schiet lekker op.
0: Dan kan je
1: op tijd naar bed.
2: Bestaat 10 jaar komende week, de VAR.
0: Ja.
1: De VAR dus bestaat
2: 10 jaar geleden. 10 jaar. Het voor het eerst in Nederland toegepast bij Ajax Willem II.
1: En?
0: En jij gaat geen taart eten, of wel?
2: Het gaat uitstekend. Gaan ze door. Nee, maar ik ga wel taart eten, maar het is natuurlijk. Het heeft niet zoveel opgeleverd in de 10 jaar. Het heeft heel veel geld gekost. En we hebben meer gezeik gekregen.
0: Ja, want laten we even een klein zijstapje doen in Hans draait door dan. Toch even het moment van gisteren misschien erbij pakken. Yegoyan werd in zijn gezicht geraakt.
2: Ik vind een mooi voorbeeld. Kijk, dat is natuurlijk een penalty, hè. Als je hem terugziet, dit is geen discussie over. Maar ik denk dat toch, dat vindt iedereen denk ik wel. Hier aan tafel, toch? Ja. Maar in het pre-VAR-tijdperk, of in de keukenkampioendivisie, hadden we dit geaccepteerd als een fout van de scheidsrechter die dit even op dat moment even niet ziet, en we hadden lekker doorgevoetbald.
1: En nu praten we de volgende dag er nog over.
2: Nou ja, in praatprogramma's mogen we de VAR dankbaar zijn, want daardoor heb je altijd dit soort momenten om over na te bomen. En dat doe ik ook al mee, en dat doen we allemaal al mee. Maar dat bedoel ik met die VAR, die maakt minder fouten. Dankzij de VAR maken we minder fouten. Maar er is meer gezeik en meer gedoe. Want daardoor ga je dit soort momenten terug blijven kijken.
0: Ja.
2: Ik maak het zelf nu weer in de keukenkampioendivisie. Jij ziet het ook veel. Je accepteert sneller dat een scheidsrechter een fout maakt. Die scheidsrechters zijn slechter gemiddeld genomen dan in de Eredivisie. Dus er worden meer fouten gemaakt. Ja. En toch heb je veel sneller van jongens en weer door.
0: Stiekem ben je een romanticus, maar ook een conservatieveling.
2: Nee, want ik ben wel voor hulpmiddelen. Alleen ze worden verkeerd
0: niet
2: toegepast.
0: Zo. Oké, okay. Nou goed. Hiep Hooi, VAR bestaat 10 jaar. Jij gaat taart eten en je gaat nu ook heel even klein excuus maken dat je Hans strijd door hebt.
1: Nee hoor.
2: Sorry Hans.
1: ik hang aan je lippen.
0: Ga dus, door Hans.
1: Op nummer 1. Xavi die gaat debuteren als bondscoach. En die moeten we alle steun geven die we kunnen geven. Hij debuteert met 4 wedstrijden in de Nations League. Onder andere tegen Duitsland aanstaande donderdag. Maar we willen ook wel eens zien hoe hij traint. Niemand weet wat voor trainer is hij. Hoe traint hij? Wat traint hij? Is het een achternazitter? Is het een arm om iemand heen zijnde coach? We weten het niet. Maar gelukkig zag ik dat er de komende 2 weken 13 trainingen zijn. Dus ik denk, ik ga altijd kijken als het kan. Dus we gaan zien wat voor trainer het is. Alle 13 trainingen zijn niet, er is niet 1 volledig open. Of besloten, of besloten, of besloten, of 15 minuutjes. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Wat je ziet bij Xavi nu, bij al die 13 trainingen, waarvan er een paar een kwartiertje open zijn, zie je een warming-uppie. Dan zie je een rondootje. Dan zie je dat het ticketje gespeeld wordt. En dan zie je een bondscoach met zijn handen op zijn rug. Ik vind het zo'n gemiste kans van de KNVB. Voor heel veel ouders met jonge kinderen die naar het Nederlands elftal komen. Eigenlijk vind ik dat nog het ergste. Dat gewoon dat je in je oranje shirtje als voetballertje van 10, 11, 12... niet kan kijken naar al je favorieten, je helden en een nieuwe bondscoach. Ik vind het een ongelofelijke gemiste kans. Je bent het voor het eerst eens met me?
4: Ja, snap je wel. Ik ben het met je eens. Ja, sowieso vooral 1 moest het open zijn misschien.
1: Ja.
2: Vooral bij het Nederlands elftal. Want kijk, bij clubs is het natuurlijk al jarenlang trend. Hè? Die doen tegenwoordig alles besloten en zo. Maar ik vind ook dat bij het Nederlands elftal, het gaat vooral voor trainingen, maar ook voor media-optredens van spelers. Je bent er echt, je vertegenwoordigt het land. Je bent deelgenoot eigenlijk van het land. En daarom moeten die trainingen ook af en toe gewoon inderdaad open zijn. Wat is er mis mee om een uitlooptraining, notabene na een wedstrijd, als alleen de reserves een partijtje spelen?
1: Wat is daar mis mee?
2: Laat lekker zien.
1: En als je 11 tegen 11 traint, oké, okay, dat snap ik. Maar heb jij ook niet, als we de trainingen niet zien van jou en van trainers, dan gaan we af op media-optredens. Maar de media-optredens zijn toch veel minder belangrijk dan hoe je traint?
2: Wedstrijden zijn ook nogal belangrijk.
1: Jij bent het er niet mee eens.
3: Nou ja, goed, ik denk dat er nuance zit. Ik denk in dit geval dat met Xavi dat er een nieuwe trainer komt. Iedereen is natuurlijk benieuwd. Wat gaat hij dan anders doen? Koeman, die kende je al jaren. En dan wil iedereen daar wel een glimp van opvangen. Dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, oké, okay, we doen een gedeelte open. En dat kan ook een training zijn waar veel positiespelletjes of zo in zitten. Dan hoeft het helemaal niet de tactiek of de richting Duitsland te zijn. En er zijn natuurlijk ook wel momenten die je wel, standaard situaties waar je wel echt gesloten wil. Maar dat is vaak later in de week. En dan denk ik, misschien kan je in het begin, ook voor hemzelf, om juist jezelf te etaleren aan het publiek en aan Nederland. Wie je dan bent en waar je voor staat. Ja, dus dat had denk ik best een optie kunnen zijn.
0: Ja, het gaat
1: enorme kans voor open doel van de KNVB gemist.
0: Ja, nou ja, ze schrijven ongetwijfeld mee. Misschien
1: maar ik ga morgen gewoon om 17:30 met Sjoerd gewoon 10 minuten rijk naar Zeist. En dan zie ik Xavi met zijn hand op zijn rug staan. En
2: gaan we lekker samen de warming-up kijken.
1: Gaan we samen de warming-up kijken, Sjoerd.
0: Heel goed.
1: Maar ik hoop dat hij het goed doet.
0: Tuurlijk. We gaan het in ieder geval even de tijd geven. We gaan om 11:15 voetballen op deze zondag. Maar er zijn ook al een hoop wedstrijden geweest deze speelronde 7. We hebben Ajax tegen Excelsior al gezien. Maar er waren nog meer wedstrijden, waaronder de kelderkraker tussen ADO en Cambuur. Die begint met een minuut stilte voor de overleden Ahmed Ami. Prachtig bij stilgestaan. 45-jarige leeftijd overleden. Uiteindelijk is het een goal van Cambuur. Zij maken de openingstreffer 0-1 in de eerste helft van Kwam. En dan is het nog wat appel voor Hens. Maar ADO komt wel op gelijke hoogte. Barani scoort de goal. En op de andere velden beginnen bij Sparta Heerenveen.
5: Op het kasteel is de grote vraag welke van de twee ploegen een einde kan maken aan een mindere reeks. Sparta of Heerenveen? Het zijn de bezoekers die het beste beginnen.
6: Richting Koetes. En wat een geweldige goal is dit van Heerenveen.
5: Heerenveen is de bovenliggende partij in de eerste helft en drukt dat verschil ook uit in de score. Jacob Trenskow gaat makkelijk voorbij Joel Idejo en schiet de 2-0 binnen. Na rust is het spelbeeld niet anders. Het is Friesland Boppen in Rotterdam.
6: Rivera. Rivera. En 0-3.
5: Het Sparta-publiek is duidelijk. Dit is niet wat ze willen zien. Toch wordt het ook nog 4-0. Koud 2 minuten in het veld maakt Marco Fargi zijn eerste voor Heerenveen.
7: Als je 0-4 wint, de 0 houdt en 4 keer scoort, dan heb je een leuke avond.
5: In Tilburg begint Willem II Fortuna Sittard zonder een van de smaakmakers van het begin van de competitie. Lequencio Zeefuik.
8: Ik was wat ontevreden met Lekkie. Vorige wedstrijd en ook de dagen daarna.
5: Ja, en dan begin je bij Danny Buijs gewoon op de bank. Ook zonder Zeefuik start Fortuna goed. Pinto wordt gevloerd in de 16 door Chuaon. Scheidsrechter Hiegler gaat naar het scherm en legt de bal. Niet op de stip.
9: Ik heb ernstige twijfels of dat de juiste beslissing is.
5: Na een uur spelen komt Zeefuik alsnog in de ploeg. En al snel laat hij zich zien.
9: Maar er is al gefloot door Hiegler vanwege een duw. Moeilijk te zien wat daar nou precies gebeurt. Een klein duwtje in de rug bij Dekker.
5: Uiteindelijk trekt Fortuna toch aan het langste eind.
9: Iataren. Ook weer zo'n bal. Zeefuik kan koppen. Oeh, de lange maar half. En dan gaat hij erin. Brittijn.
5: Willem II blijft achter in Tilburg met lege handen. En Fortuna staat na 7 gespeeld op 13 punten. Dat is een keurige score.
10: Keurig. Dan druk jij je nog voorzichtig uit. Dat is iets wat je mag koesteren, alles en iedereen rond Fortuna. Want dat ga je niet heel vaak meer meemaken. Dat is de realiteit. En het moet ook realistisch zijn. Het heeft ook een paar keer meegezeten. Het is heel broos. We genieten ervan. We zijn heel blij. En dan zeggen mensen, daar heb je hem weer. Maar ik besef me echt dat over 3 weken, als we gaan hervatten, moet die groep echt breder zijn en moeten we een hoger niveau halen. Want het blijft niet een heel jaar meezitten.
5: Na de 7-0 oorwassing tegen Feyenoord neemt Pek Zwolle het vrijdagavond op tegen FC Groningen. En om nou te zeggen dat het veel beter gaat, niet echt.
6: Van der Werf die hem terugtrekt en Van Bergen schuift hem binnen.
5: Vlak voor rust deelt FC Groningen nog een tik uit.
6: Schreuders, dan maar een keer met de links en dat doet hij wonderbaarlijk fraai.
5: In de 65e minuut steken de FC Groningen supporters de familie Koeman een hart onder de riem. Martina Koeman, geboren in Groningen en vrouw van voormalig FC Groningen speler Ronald Koeman, overleed deze week. Veel te vroeg op 65-jarige leeftijd. Dan terug naar het voetbal.
6: En luister naar dit moment. Terug op het oude nest, Hans Hatenboer.
5: En met Hatenboer in de ploeg loopt FC Groningen nog uit ook naar een 3-0 voorsprong. Een simpele variant komt bij Tigo Land en hij bezegelt het lot van Zwolle. Weer een nederlaag voor de ploeg van Henry van der Vecht.
11: Het is duidelijk dat dit een zware uitslag is. Maar dat ik in ieder geval andere dingen heb gezien dan vorige week. En dat is denk ik de kern van de boodschap geweest.
12: Het zijn geen woorden voetbalinhouden, maar woorden over karakter en over de mentaliteit van je elftal.
11: Ja, dat ook wel. Maar goed, er zijn natuurlijk wel een aantal zaken. Vandaag krijgen we een aantal doelpunten tegen waar je wel wat van kan vinden natuurlijk. Dus het is niet alleen maar dat. Het is ook inderdaad wel inhoudelijk een aantal zaken. Maar goed, na een wedstrijd moet je ook soms ook even evalueren op langere termijn. Dus morgen komen we erop terug.
12: Jij gaat zelf niet de handen gooien, toch?
11: Nee. Dat heb ik 1 keer moeten doen toen ik speler was. Omdat ik fysieke problemen had. En ik heb mij voorgenomen dat nooit meer te doen.
0: Ja, dat is een strijdbare Henry van der Vecht. En terecht natuurlijk. Pek heeft wel de primeur bij terugkomst. Bus opgewacht. Dat zijn taferelen die jij ook hebt meegemaakt, Melvin. Dat leer je niet op de cursus.
3: Nog niet. Misschien onderdeel van volgend jaar.
0: Ja. Maar hoe is dit? Want ik kan me ook voorstellen dat je hart dan echt in je keel zit.
3: Ja, kijk, dat gebeurt. Het is natuurlijk, wat je hier ook ziet, is een klein groepje die zich daar verzamelen. Maar ja, leuk is dat natuurlijk niet. Je hebt net een enorme, in dit geval, nederlaag bij Groningen gehad.
13: thuiswedstrijd tegen Feyenoord achter de kiezen.
3: Ja, en dan kom je terug. Ja, en dan gebeurt dit. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk.
13: Maar als je dan terugdenkt aan hoe dat bij Go Ahead was, aan wat voor taferelen moeten we dan denken? Want wij horen alleen maar de bus opgewacht. En dan?
1: Ja, en wij wisten alleen maar van Aston Villa en Panathinaikos. Voor de rest hebben we het allemaal een beetje geskipt.
3: Dat was ook wel raar in die tijd. We hebben donderdag speelden wij Braga thuis. Laatste wedstrijd Europa halen we 7 punten. Is er vuurwerk en staande ovatie. En 3 dagen later speel je uit bij Volendam. Krijg je snel in de tweede helft een rode kaart. En speel je 1-1. En wachten ze de bus op. Ja, dus dat is het contrast daarin.
1: Ga je dan in gesprek met die e-mail?
3: Ja, ik ben toen wel in gesprek gegaan. Want uiteindelijk denk ik dat je als trainer stuur je ploeg. Maar je staat ook voor je ploeg. Dus toen ik hoorde van de teammanager van ze staan een aantal voor de club, ben ik daar naartoe gelopen. En ben ik dat gesprek aangegaan.
13: Maar wat zeg je dan?
3: Nou ja, vooral dat je uiteindelijk weer kijkt naar de volgende wedstrijd. En dat je achter elkaar moet staan, dat je elkaar moet steunen. Dat spelers er alles aan doen om een bepaald resultaat te halen. Ja. En dan loopt het ook wel weer vrij makkelijk weg, moet ik zeggen. Het is gewoon een bepaald, denk ik, uiting van emotie op dat moment.
2: Maar je had weinig krediet daar. Bij de supporters niet. En dat bleek uiteindelijk ook bij de clubleiding zo te zijn. Kun je daar nou voor jezelf een vinger op leggen waar dat nou aan lag?
3: Nou goed, ik denk, kijk, je begint. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik stage gelopen bij Go Ahead. Dat was een hele bewuste keuze om naar Go Ahead te gaan. Ik ben natuurlijk opgeleid bij Feyenoord. En dan heb je een aantal voorkeursclubs, verenigingen in Nederland waar je iets mee hebt. Daar was Go Ahead er een van, heb ik daar stage gelopen. Dat was geweldig onder
1: René Haken.
3: Haalden ze play-offs Europees voetbal. Toen het jaar daarna wonnen ze de beker met Paul Simonis. En toen was ik trainer bij Dordrecht. Toen benaderde Go Ahead Eagles mij van wil je hoofdtrainer worden. En dat hadden ze in een eerder stadium ook al een keer gedaan.
1: Voordat Simonis het werd?
3: Voordat Simonis het werd. En dan kwam dat samen. Dus het stage gelopen bij die club, een bepaald gevoel ontwikkeld bij die club. En toen dacht je oké, dan ga je daar naartoe. Alleen het was wel een club die op dat moment ook in zijn enorme piek zat. Beker gewonnen, is natuurlijk een club die dat normaal gesproken niet doet. Gaat dan Europees voetbal spelen. Met een selectie die dat niet gewend is. En dat doet nogal iets met een ploeg. En niet zozeer dat die verwachtingspatronen, want Go Ahead die eigenlijk alle zeilen moet bijzetten om in de Eredivisie te blijven, gaat ook in één keer Europa spelen. Ja, en dan gaat dat seizoen gaat met pieken en dalen. En dat is best wel lastig geweest in dat seizoen. Kijk, uiteindelijk heb je het hele seizoen doorgemaakt en ga je ook met elkaar kijken van wat heb je gedaan. Ik heb er altijd voor gekozen om de club en de spelersgroep altijd te beschermen in de media. Dus niet altijd het achterste van de tong te laten zien, niet altijd een bepaalde emotie te geven in wat er gebeurd is of wat er speelde. En achteraf gezien had ik dat misschien wel moeten doen, want het is natuurlijk een volkse club. En misschien moet je soms wel gewoon zeggen dat je ergens goed te peen hebt wat er gebeurd is, of dat je er ook van baalt. Alleen dan dacht ik altijd, ik bescherm eerst een speler en daarna leg ik het dan wel uit. Ja, en dat is iets wat ik ook als trainer moet leren. Om misschien te denken, soms moet je gewoon vertellen wat, what you see is what you get. Wat er gebeurd is, heeft iedereen gezien. Beschrijf gewoon of vertel gewoon de situatie. In plaats van dat je altijd maar denkt, oké, ik hou die deuren gesloten.
13: Maar wat is dan een situatie geweest waarbij je nu misschien denkt, ja, ik had ook het achterste van mijn tong willen laten zien. Want ik ben voor mijn spelers gaan staan, of misschien wel voor bestuurders gaan staan. Terwijl ik eigenlijk ook wel gewoon had willen zeggen hoe het er echt voor stond.
3: Ja, dat zijn een aantal situaties geweest in dat seizoen.
13: Maar als je één situatie moet kiezen, wat nu nog een beetje aan je knaagt, wat zou dat dan zijn?
3: Nou, ik denk bijvoorbeeld de situatie rondom Victor Edvardsson in de Europawedstrijd tegen Stuttgart. Ik had dat moment echt niet gezien. Er is een moment dat hij een discussie krijgt met een speler met een hazellip. Ik heb dat niet gezien, want ja, je bent met die wedstrijd bezig en er is een opstootje helemaal aan de andere kant.
13: Ja, want even voor de duidelijkheid, dit was met die speler Stiller die een hazellip heeft. En daar heeft hij een bepaald gebaar naar gemaakt.
3: Dus na de wedstrijd krijg ik dat beeld te zien. En ja, ik zeg dan, ja, ik zie inderdaad wat daar gebeurt, alleen ik weet niet wat er gebeurd is. Wat is de aanleiding? Wat is er gezegd? Wat is er geroepen? Want ja, uiteindelijk zal er ook iets zijn met een speler waarom hij dat doet. Neemt niet weg dat die beweging of die houding die Victor op dat moment maakt, absoluut natuurlijk niet door de bogen kan.
1: En dat had jij achteraf gewoon moeten zeggen, dit kan gewoon niet, punt.
3: Nee, dus ik zei, ik ga eerst met die speler praten wat er gebeurd is. Alleen ja, iedereen ziet natuurlijk wat daar gebeurt. Dat is niet acceptabel. En dat kan niet. En ik had daar gewoon moeten zeggen, hè, als ik daar dan terug naar kijk, had ik gewoon moeten zeggen, luister, wat hier gebeurt kan natuurlijk niet. Maar ik ga eerst met die speler praten van, oké, wat is er gebeurd? Nou, dat zijn van die kleine dingetjes.
1: Maar had je van mij nog geen eens hoeven doen met hem praten?
2: Nee, maar waarom noem je dit voorbeeld?
3: Nou, je hebt het over iets wat bijvoorbeeld... Nou, dat zijn van die momenten dat mensen misschien op tv denken, of supporters, van ja, maar je ziet toch wat hier gebeurt? Waarom zeg je dat niet?
2: Nee, dus want dat is... Kijk, ik snap dat je dit voorbeeld doet. Bedoel je dan ook dat presentatie en communicatie, dat daar wellicht bij Go Ahead het grootste probleem heeft gelegen? Want je hebt je doelstellingen gehaald. Als je de directeur na afloop hoorde, dan hoorde je heel vaak terug, het klikte niet.
13: Ja, want laten we daar heel eventjes naar kijken. Want inderdaad, Jan-Willem van Dop is er ook wel eens eerder naar gevraagd. Even voor de duidelijkheid, dit is wat Jan-Willem van Dop openheid van zaken eigenlijk gaf, terwijl je dus nog trainer was van Go Ahead Eagles op dat moment.
14: Dat was heel slecht.
15: Nou, er werd mij naar mijn mening gevraagd. En ik heb een eerlijk antwoord gegeven dat ik met de voltallige technische staf uiteraard ga evalueren. En dat ik het, dat niet alleen ik, maar ook de technisch manager, dat wij eigenlijk niet blij zijn met hoe het afgelopen jaar is gegaan. En dan ga ik daar verder niet op in waar dat aan ligt. Maar ik ga wel met elkaar gaan we evalueren om dat voor het volgende seizoen beter te krijgen. Het gaat niet alleen om het halen van punten. We zijn inderdaad, wat gezegd is, 14e, 15e eindigen als we er maar in blijven. Maar het gaat ook om de manier waarop. En hoe je uiteindelijk door de week. Hè. Wij zien met z'n allen alleen maar die wedstrijd op zondag of op zaterdag. Maar het gaat over hoe je met elkaar omgaat door de week. En hoe spelers je tegenaan kijken en of ze hun taken snappen. Het gaat om zoveel dingen. En daar moeten we echt verbeteren. Je hebt te maken met twee nieuwe mensen op bepalende posities. Die moeten ook aan elkaar wennen. Dat kost even tijd. Ja, en dan zie je dat vergt tijd en soms ook wel eens een beetje onrust.
13: Ja, Sjoerd, sorry voor het onderbreken, maar dit maakt het meteen even duidelijk. Want jij wilde het hebben over communicatie en waar Van Dop...
2: Nou ja, dat is wat je, als je Van Dop achteraf hoort, voor wat het waard is. En ik denk ook de technische directeur, dan komt het daar eigenlijk steeds op terug. Je hebt de doelstelling gehaald, maar ze noemen het dan het klikte niet. En dat vertaal ik even naar communicatie, presentatie.
1: Wat hij hier zegt, heeft hij dat voordat hij dat bij Twan zei tegen jou ook gezegd?
3: Nou goed, kijk, toen ik werd aangesteld, toen was er een andere directie. En toen was het een directie met Jan-Willem van Dop en Paul Bosveld. En eigenlijk in nagenoeg dezelfde stroming is er een nieuwe technisch manager met Mark van Hintem gekomen.
13: Klikte dat?
3: Nou, dat komt beter. Nou moet ik al wel zeggen dat waar twee vechten hebben twee schuld. Dat klinkt als een cliché, maar dat is natuurlijk ook wel zo. Dat ligt een gedeelte bij mij, dat ligt een gedeelte bij hem.
1: Maar was het vechten?
3: Nee, het was geen vechten. Alleen je hebt wel bepaalde situaties. Kijk, ik ben bijvoorbeeld gewend om te werken bij een team waar de trainer ook wel actief is. En dat is ook wie je graag zelf wil zijn, waar je plezier uit haalt om zelf trainingen te geven, op het veld te staan. Dus niet met je handen op je rug en alleen op het fluitje, maar echt actief bezig te zijn. Go Ahead zocht op dat moment meer een manager waarin de staf allemaal zijn rol had en je daar een beetje tussendoor balanceerde. Ja, dat is niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Nou, en als je dat soort... Nee, dat is een voorbeeld. Als je dat soort dingen tegen elkaar aanloopt, ja, dan moet je aan het einde van het jaar moet je gewoon kijken hoe succesvol het jaar ook is. Hè, met de hoogtepunten in Europa, kwartfinale beker, grote overwinningen. Moet je gewoon kijken, word je beide gelukkig van het huwelijk waar je in zit? En soms kom je tot de conclusie dat als je alle plussen en minnen bij elkaar zet, dat je zegt, ja, dit is niet wat wij allebei, zowel de club als ik, voor ogen had. Nou, en dan moet je professioneel zijn en zeggen van, we gaan elkaar...
13: Heb je het gevoel dat jij ook kwetsbaar durft te zijn?
3: Nou ja, dat is wel iets waar je over nadenkt. Hè? Dus in de afgelopen periode ook, dan ga je weg bij voetbal. En ik ben weggegaan bij Eagles. En dan krijg je een aantal aanbiedingen uit het binnenland, uit het buitenland.
1: Noem maar eens
3: een paar. En toen heb ik ook wel bewust gekozen om niet meteen de volgende stap te maken. Omdat je ook moet nagaan denken, oké, van... Waar ben je tegenaan gelopen in die club? Wie ben je zelf? Wie wil je zijn? Waar sta je voor? En welke dingen zou je moeten verbeteren?
1: En als ik mag onderbreken, welke, als je in de spiegel kijkt, dat doe je ook, je hebt de goede dingen gezien. Waarin zou jij jezelf in verbeteren als je nu weer start?
3: Nou, door denk ik niet altijd voor het project te gaan, maar ook wel echt goed te kijken wat bij jezelf past. He, dus ik ging daar in een rol die ik eigenlijk nog nooit had gedaan en misschien ook niet wil. Ik wil graag de touwtjes in de handen hebben. En ja, Eagles wilde graag doorborduren op datgene wat er was.
13: Maar, dat maar had past je gevoelsmatig dan niet de touwtjes helemaal in handen?
3: Nee, dat denk ik niet, nee. En wat jij net zegt...
13: En hoe komt dat dan, dat je dat gevoel niet had?
3: Nou, omdat dat merkte je gewoon aan de manier van werken in door de weekse situatie. En de club was natuurlijk veranderd, hè, door de successen. Go Ahead Eagles, daar werd ineens heel anders naar gekeken. Ging Europa spelen. En ja, de club moest een andere afslag nemen. En ik moest een andere afslag nemen. Hè, dat heb je ook gezien aan niet alleen ik. Er zijn veel meer mensen bij de club vertrokken. En het gaat nu zoals het gaat. En ik ben heel blij dat ze het heel goed doen.
2: Maar je verwoordt het hartstikke netjes. Maar nu, hè? Maar je hebt na afloop hier in dat interview met Van Dop, hij is daarna bij RTV Oost geweest. Je hebt nog een paar draaien om je oren gekregen.
3: Ja, kijk, uiteindelijk moet Jan-Willem zelf weten wat hij daar wel en niet over zegt. Want uiteindelijk is hij ook degene die mij nog steeds bericht hoe het met me gaat. Of ook als ik kijk, het gesprek wat wij, de evaluatiegesprek wat wij samen hadden, was een prima gesprek in goede harmonie. En uiteindelijk moet je ook uit dit soort situaties proberen lering te trekken voor jezelf, hoe je daar beter over kan worden. Dus wat jij net zegt, je hebt het over presentatie en communicatie. Ja, daar moet je ook goed naar kijken. Oké, wie wil je zijn? Wat wil je zeggen? Wie is je achterban? Met wie communiceer je?
14: Had je meer moeten delen met bijvoorbeeld Frank Berghuis, de vader van Steven Berghuis, waar je volgens mij niemand ruzie mee kan krijgen? Had je hem er meer bij moeten
3: Nee, maar ik had met Frank ook geen ruzie. Nee, zeker niet.
13: Maar toch, ik vroeg je naar kwetsbaarheid en toch begin je dan dus dit verhaal ook over dat je even wilt, nou ja, voelen van waar is het dan misgegaan. En het beeld wat er toch een beetje van je is, of de term die er een beetje voorbij komt, is wijsneus. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik je een beetje zeg maar zag voor de camera, was dat wel duidelijk wat je vond. Het is natuurlijk helemaal niet erg. Alleen, als je wat langer met je praat, merk je dat je ook wel een wat kwetsbaardere kant hebt. Of in ieder geval wat meer vanuit een bepaalde openheid. Ja, heb je dat misschien meer moeten laten zien?
3: Maar dat is eigenlijk wat ik net een beetje bedoelde. Hè?
13: Ja,
3: dus,
13: precies.
3: Kijk, ik denk dat je wijsneus of bij de hand of... dat is ook een goede eigenschap. Want dat is ook de reden dat ik misschien zonder mijn voetbalachtergrond ook uiteindelijk op dit podium heb kunnen werken. Je moet eigenwijs zijn als trainer. Ik denk dat alle trainers eigenwijs zijn. En misschien zijn de spelers dat ook wel. Dat maakt je, denk ik, uniek. En dat kan je juist ook weer heel goed etaleren op je team. Alleen die kwetsbaarheid en vooral in wat je wel en niet communiceert. Ja, soms zitten mensen niet te wachten op de inhoudelijke uitleg. Soms zitten ze gewoon te wachten op, dit was gewoon een KUT-wedstrijd. Dit was niks, want dat heeft iedereen gezien. En op naar de volgende.
14: En hou je je dan ook een beetje vast aan Givai Zegiel, speler van de maand. Die zei van, ik heb bij heel veel trainers in de jeugd op de bank gezeten. Waar wij allemaal van staan te kijken. Bij de onder 20, onder 19. De enige die het echt in me zag zitten bij Feyenoord was Melvin Boel. Wat heb jij met hem gedaan?
13: Ja, Hans, voordat je daar op losgaat...
14: Naar de Kuip.
13: Nee, we gaan inderdaad heel eventjes naar de Kuip. Want Zegiel wil ik even iets sneller, even iets langer behandelen dan tussen neus en lippen door. Het is al over een uur tijd voor Utrecht tegen Feyenoord. Of Feyenoord tegen Utrecht.
14: We gaan naar de Kuip, zei ik toch?
13: En Pascal Kamperman, die is bij de Kuip.
16: Goedemorgen, ja, goedemorgen allemaal. Dit is vooral een wedstrijd tussen twee ploegen die de lijn door willen trekken. Utrecht een beetje de stijgende lijn te pakken. En Feyenoord geniet nog steeds daarvan die gala vorige week. Voorstelling vorige week tegen PEC Zwolle. Uiteraard, dat willen ze vandaag nog een keer laten zien. Ja, als je dan kijkt naar de opstellingen en de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, dan zijn daar niet heel veel verrassingen. Zegiel is er uiteraard bij, opgeroepen voor het Nederlands elftal. Deze Luciano Valente niet. En deze bal moet de doelpunten weer gaan maken. Nacho Verri kreeg toch de hattrick op zijn naam tegen PEC Zwolle. 3 goals gemaakt en begint dus vandaag logischerwijs ook gewoon in de basis bij de thuisploeg. Opstelling dus exact hetzelfde van de beginopstelling als vorige week tegen PEC Zwolle. Shaquille van Persie ontbreekt trouwens, is er niet bij. En Ries Nelson zit wel op de bank. Gaat misschien nog wel spelen tegen de ploeg van Anthony Correa. Ja, vorige week gewonnen bij Excelsior. Nordin Amrabat is er uiteraard bij, maar begint op de bank. En Stepanov is daar de doelpunt te maken, is ook goed op schot. 5 wedstrijden gespeeld, in alle duels gescoord. Dat hoopt hij vandaag in de Kuip natuurlijk ook te gaan doen. Bij Utrecht ook geen verrassingen, want dit zijn ook exact dezelfde 11 namen als waarmee Utrecht vorige week begon tegen Excelsior. Daarmee gaan ze hier dus in de Kuip aantreden. Het is nog een klein beetje wolk. Blauwe lucht komt eraan. Wordt een mooie middag. We beginnen om 15:15 zometeen met onze voorbeschouwing op ESPN 2.
13: Yes, dat zijn dus de opstellingen. De 22 namen die zometeen aan de aftrap gaan verschijnen. Zometeen dan zijn we terug met Goedemorgen Eredivisie. We hebben nog een hoop te bespreken. We willen inderdaad Melvin Boel horen over G-File CGL. Kijk, het staat ook op in de Kuip, Melvin. En bij heel veel mensen thuis natuurlijk ook. Want we spreken zometeen nog de manager van CGL.
14: Het is niet live, hè, met Melvin in de Kuip,
13: dat
14: toch?
13: Nee, dat klopt. Maar dat nou, zeggen we er niet bij.
3: Landen er tegenover vroeg.
13: Tot zo, we zijn zo
3: en dat
13: terug.
3: Witte, ja, rechts dat witte.
17: Het is afgelopen.
18: Ja, dat is balen.
13: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, want dit was het weekend.
19: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
13: Met scherpe analyses.
19: Constant had je driehoekjes. Ze maakt op mij wel echt wel een goede indruk.
3: Die opbouw, ja, dat begint bij de keeper. Ja. Dat is echt bizar.
13: Maar ook een kritische blik.
3: Dat is toch wel
19: ja,
3: verschil.
19: Dat is het enige, maar ik wil niet zeggen...
3: Nou, nogal belangrijk.
13: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN.

0: 1 Million Block, de new fragrance by Paco Rabanne.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
2: Je hebt een dure stofzuiger gekocht in plaats van de platenspeler waar je van droomde. En nu klinkt je favoriete drumsolo zo. Kom langs bij Hi-Fi Clubben en ontdek het plezier van een platenspeler. Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn. Hi-Fi Clubben, experts in platenspelers.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
3: Trakteer het hele gezin op een vakantie. En zelfs je huisdieren.
4: 35 minutes to destination.
5: Ignition sequence start.
3: Eén ticket voor de hele groep.
6: That was a very smooth ride all the way.
7: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
8: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
9: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
10: Maar thuis breten we ook energie en internet.
11: Lijkt hier wel een all-you-can wifi.
12: Het lijkt wel een wifi.
11: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
13: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
14: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
8: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
11: Torenhoge prijzen voor hetzelfde bereik. Dat gaat er bij mij niet in.
15: Nu onbeperkt data en bellen de eerste 8 maanden voor 10 euro per maand.
16: Als je werkt bij UWV, dan heb je werk
17: dat doorwerkt.
16: Zo helpen onze deskundigen en artsen...
18: Dat ben ik!
16: ...mensen verder. Ze kijken naar wat Hans nog wel kan.
19: Ja, dat kan ik nog wel.
16: Onze IT'ers...
20: Hoi.
16: ...maken complexe data voor Thomas, die werk zoekt, super simpel.
20: Handig.
16: En onze adviseurs zien dat voor Jasmine een totaal andere baan veel beter werkt. En dus ook voor Mia en Karim en voor de school en alle ouders. Wil jij ook werk dat doorwerkt? Kom werken bij UWV.
21: Ben je gek geworden, meneer? Je gooit gewoon geld in het water.
22: Jij ook, elke dag.
21: Waar heb je het over?
22: Je zonne-energie. Je gaat terug naar het net.
23: Sla je stroom op en je geld. EcoFlow thuisbatterij. Slim starten, minder zonne-energie verspillen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
24: Heb je over je gezondheid een vraag? Dan horen we hem graag.
25: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
24: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Dag in, dag uit. Puur Italiaans. Sinds 1912. Met alleen de beste tarwe en ons zuivere bronwater. La Molisana. De mooiste verhalen ontstaan uit eenvoud.
24: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van L'Oréal Paris. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Stemmerol. Chew bold.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
2: En nou blijf je er vanaf.
1: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
3: Gaat het niet te snel?
1: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
2: Heb jaar weer.
1: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah nee!
5: Ja, dat wordt verzekeringsgedoe. Schadeformulier invullen. Alsof je daar tijd voor hebt.
4: Oh nee!
5: Je wilt door! Jij wilt door met je vakantie.
6: Gym life, je kent het wel. Hey, sorry van je kast en die kettlebell.
5: Nee, jij wil ook door. Maar hey, verzekeren kan ook Allianz Direct. Let op. Ja. Yeah. En door.
7: We kunnen door.
5: Direct door.
7: We kunnen door.
5: Allianz Direct.
1: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
8: Vandaag een lekkere wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie.
9: Twente tegen PSV.
8: De Eindhovenaren wonnen de laatste 8 duels met de Tukkers.
10: Wat maakt hij het mooi af, zeg.
8: Hun laatste zege dateert uit 2022.
10: Een Sherry jaagt er heerlijk binnen.
8: Die pakt nu de volle buit. Je ziet het live op ESPN.
11: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Dit is Rotterdam. Daar speelt zometeen Feyenoord tegen FC Utrecht. FC Utrecht, vorige week met een goed gevoel vertrokken uit Rotterdam. Gewonnen bij Excelsior. Nu mogen ze laten zien bij Feyenoord. Die vorige week hebben laten zien dat ze er uitstekend in zitten. Toen ze uithaalden op bezoek bij PEC Zwolle. We gaan maar weer eens even buurten. We zagen Pascal Kamperman net al even. En hij staat nu niet alleen. Goedemorgen Pascal.
12: Goedemorgen Freesia, goedemorgen nogmaals iedereen. Ja, ik voel me een beetje Freesia qua lengte en zo. Dus, maar goed, qua opstapje moet ik het helaas zonder jouw opstapje doen. Orlando, goedemorgen. Orlando Engelaar. Nou ja, hoe is het met je?
13: Goed, goed.
12: Ja. Ja, heel goed denk ik.
13: Nou ja, goed. Heel goed weet ik niet. Ik bedoel, er zijn altijd dingen die beter kunnen natuurlijk. Ja. Maar,
12: even uitleggen. Je bent tegenwoordig zaakwaarnemer, belangenbehartiger, geeft. Wat staat er eigenlijk op je visitekaartje?
13: Visitekaartjes doen we niet meer aan, joh. Dat is ouderwetse.
12: Nee, maar je bent zaakwaarnemer van G-Vice EGL?
13: Onder andere, ja.
12: Ja, onder andere. Maar dan heb je toch een prachtige week achter de rug?
13: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je ziet hoe dat zich heeft ontwikkeld de afgelopen 2 jaar. Maar ja, voor mij, voor ons als bureau nog veel langer. Is dat natuurlijk heel leuk om te zien.
12: Ja, je kent hem al heel lang. En nu zijn jullie niet van dezelfde generatie. Hoe is dat zo gekomen?
13: Dat komt door zijn ouders. Ik ken zijn ouders, ken ik al heel lang. We komen uit Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. G-Fi en zijn ouders ook. Dus... op die manier.
12: Ja, en die ouders zeiden op een gegeven moment van... hey, kun jij niet iets voor hem betekenen voor geld?
13: Ja, nou ja, dat is op zich best leuk. Ik heb na mijn carrière heb ik nog eventjes gezaalvoetbald... een paar jaar bij Zwarte Pijl in Rotterdam. En daar ging ik samen spelen met Roan Segia, de vader van G-Fi. En die kende ik, zoals ik zei, al veel langer vanuit onze jeugd. Maar in die periode begon G-Fi ook zijn stappen te maken hier in de jeugdopleiding bij Feyenoord. En ja, daar raak je aan de praat, weet je. Dan spar je over dingetjes. Roan die vroeg me wel eens wat. Hè? En zo kom je dan steeds dichter tot elkaar.
12: Ja, en dat wordt dan officieel, zeg maar, inderdaad. En wat is dan het belangrijkste wat jij hebt meegegeven?
13: Ja, weet ik niet. Dat is niet per se één iets wat daar dan bovenuit steekt. Weet je, het zijn een beetje de standaard dingen wat iedereen wel weet. Weet je, hard blijven werken, jezelf blijven geloven. Leren met tegenslagen omgaan. Dat is denk ik een van de moeilijkste dingen voor jonge jongens. Ik kan me nog herinneren dat hij toen hij altijd bij het Nederlands elftal zat. Onder 16, onder 17. En dat ik dan tegen hem zei van ja, blijf rustig. Het gaat niet om nu. Weet je, het gaat erom waar je bent op je 22e. Dus dat zijn dingetjes waar je de jonge gasten mee probeert
12: te helpen. En dat is nu, en dat heeft dus effect gehad. Want nu zit hij bij het grote oranje inderdaad. En heb je van de week, en dit is de tweede keer dat je deze week hier in de Kuip bent, zijn contract verlengd.
13: Ja.
12: Was dat snel gebeurd?
13: Uiteindelijk best wel. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet vanaf het begin daarop leek. Er was best wel wat interesse, zoals jullie weten, voor G5.
12: Ik vind dit wel een prachtige foto trouwens, even tussendoor.
13: Ja, dat is
12: het. Het is een soort van vader en zoon. Je kijkt echt met vol trots naar hem.
13: Nou, het heeft te maken denk ik met het leeftijdsverschil, dat vader-zoon. Maar ja, hier staat dan zijn echte vader op,
12: ja, en zeker,
13: zijn familie.
12: Ja.
13: Dat heb je wel als je al lang met jongens werkt en ook weet van een ventje. Kijk, ik kende hem ook al toen hij 5, 6 was. Toen was ik nog niet de zaakwaarnemer natuurlijk. Nee. Maar vanuit de band, wat ik net zeg, met zijn familie en met zijn vader, die je regelmatig wel eens tegenkomt ergens. En dan heb je het daarover. Weet je van, hey, hoe is het met je kinderen? Hoe is het met Jeef? Hoe is het met dat? Hoe is het met dit? Ja, en dan is dat gewoon leuk om die ontwikkeling eigenlijk al vanaf day one te zien.
12: Ja, die is eigenlijk ook alleen maar zo gegaan. Je hebt besloten om even weg te gaan. Verhuurd, Sparta, Utrecht, goed voor zijn ontwikkeling geweest. Nu dus een contract verlengd. En jij zegt dat is best wel snel gegaan, maar dat was natuurlijk van de zomer inderdaad. Dat gaf je ook al aan, belangstelling. Lille,
13: ja.
12: Villarreal heb ik gelezen.
13: Er was heel veel belangstelling, allebei klopt. Heel veel belangstelling. Alleen, kijk, wij zijn, ik ben van nature best wel rustig, maar ik denk ook dat het goed is om in deze wereld rustig te blijven en dat ook aan je spelers mee te geven. Omdat, kijk, uiteindelijk moet je pas keuzes maken als ze echt voor de deur staan, zeg maar. En er kan heel veel interesse zijn, alleen zo lang mogelijk uitstellen, omdat je nooit weet wat het beste is.
12: Nee, maar hebben ze echt concreet voor de deur gestaan met een zak geld en kon die een handtekening zetten?
13: Ja, Liel wel. Liel was in onderhandeling met Feyenoord. Alleen Feyenoord die wilde Chief gewoon niet laten gaan. In het begin hadden wij daar best wat moeite mee, omdat wij toen ook niet het gevoel hadden dat Jeef bij Feyenoord heel veel perspectief had. Nee. Het eerste gesprek was eigenlijk ook niet zo heel goed. Maar daarna zijn die gesprekken eigenlijk alleen maar beter geworden. En dat moet ik ook zeggen. Kijk, Jeef heeft natuurlijk ook wel echt daar een handje in geholpen door gewoon vanaf het begin heel erg goed te spelen.
12: Jij kunt het bedenken voor van, misschien moet dan toch maar blijven.
13: Tuurlijk.
12: Maar hij moet het al hier op het veld
13: laten
12: zien.
13: Hij heeft gewoon zijn voeten laten spreken op het veld. Dat is ook wat je jongens probeert mee te geven. Van, hou je er buiten. We gaan ook niet elke dag met hem bellen. Hoe staat het ervoor? Nee, focus jij je op trainen, op voetballen en de trainer overtuigen. Ja, en dan komt de rest vanzelf wel.
12: Maar had jij dan verwacht dat dit zo snel zou gaan en dat hij dit allemaal zou laten zien?
13: Ja, kijk, achteraf is het makkelijk om ja te zeggen.
12: Omdat je weet, misschien niet helemaal.
13: Ik ken hem gewoon al heel lang en ik weet hoe goed hij is. Ik weet hoe goed hij kan zijn. En ik weet dat als dingen goed vallen, het moet ook een beetje meezitten natuurlijk. Ja. En kijk, heel veel credits ook naar Gio en naar Sipke. Want toen die jongens, en eigenlijk de hele staf, maar Gio en Sipke, die hebben vanaf het begin gewoon heel veel vertrouwen gegeven. Die hebben gewoon gelijk gezegd van, Gio, ik weet wat er speelt. Hè? Er spelen nogal wat dingen. Maar zolang jij hier bent, ga ik je behandelen als net als alle andere spelers. Hè? En krijg je eerlijke kans. En vervolgens heeft Chief die gepakt. En als dan dat vertrouwen zo goed zit tussen de trainers. Chief had het heel erg naar zijn zin met zijn medespelers.
12: Dan
13: weet je welke kwaliteiten die jongen heeft. En wat dat voor gevolgen kan hebben.
12: Dat pakt alleen maar goed uit inderdaad. Het gaat hier bij Feyenoord goed. Hij is nu geselecteerd voor het Nederlands elftal. De bondscoach zit hier vanmiddag op de tribune. Kortom, het kan allemaal niet beter. Contract verlengd. Moet je hem dan, is hij een jongen die wel even weer met beide benen op de grond moet zetten? Want volgens mij is hij heel nuchter. Maar...
13: Ja, nee, hij is heel nuchter. Kijk, natuurlijk doet het wel wat met je. Want hij is nuchter, maar ook heel jong. Hè? Dus het doet echt wel wat met je. Maar ja, kijk, de afgelopen weken gebeurde er ook heel veel, weet je. En toen heeft hij ook zichzelf nog steeds kunnen blijven focussen op wat hij moet doen. Dus ik denk dat Jeef inmiddels best wel volwassen is en gewoon een goede professional.
12: Ja, nou, we gaan van hem genieten vanmiddag weer.
13: Ik hoop het.
12: Ja, zeker. We gaan hem wel tegenzien. Dankjewel, Orlando.
13: Oké, graag.
12: Succes met hem en de rest van de carrière ook. En er zit in ieder geval één fan, weet ik zeker, in de studio. Nou, misschien allemaal trouwens wel die aan tafel zitten. Maar Hans is sowieso fan van hem.
11: Ja,
13: goed zo,
11: niks aan geloof.
13: Ga zo door.
11: Dankjewel, heren daar vanuit Kuip. Want Hans, het is een heerlijke speler om naar te kijken. 6 wedstrijden gespeeld, 5 goals, 3 assists.
3: Ja.
11: Je bent al langs geweest met een bokaal. Zou zomaar kunnen dat niet de enige keer wordt dit seizoen?
3: Nee, en het zijn gewoon... Orlando Engelaar maakte een hele goede indruk. Niet te snel in de war schieten of in de vlekken schieten als

0: Ik weet niet hoor, wat je aan het doen bent, maar ik heb nu weer een hele lijst, maar je staat er niet op. Nee, in jezelf tot dit en het ligt aan dat en ze kijken niet zus. Ik zeg, nou ja, ik hoor dat dan alles ligt, behalve aan de overrolspeler, behalve aan jou. Ik zeg, en als jij volgend jaar bij mij komt en dit jouw inzet en mentaliteit is, ja, dan hebben we wel een probleem met elkaar. Ik zeg, je zal echt alles kapot moeten lopen, fysiek en voorop. Ik zeg, wil je een kans van slagen hebben? En toevallig had ik dat jaar Lamar Bogarde al, die voetbalt nu bij Aston Villa, dat is zijn beste maatje. Ik zeg, vraag maar aan Lamar. Ik zeg, hoe ik erin zit. Ik zeg, want zo werkt het. En nou, toen heeft hij gezegd, ja, maar hoe zie je dat dan? Ik zeg, nou, ik wil dat je echt fit bent. Je gaat heel goed trainen zomer. En als we de eerste training, loop jij alles kapot. En op een gegeven moment ben ik op vakantie, volgens mij in Griekenland. En mijn FaceTime gaat. Giva, zeg je al. Ik denk, het is half juni. We moeten, jongen. Maar goed, je weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Dus je neemt op. Liep hij zonder shirt, samen met Lamar Bogarde bij Xerxes in Rotterdam, waar hij vandaan komt. Liep hij. Hij zegt, train, ik ben aan het trainen hoor, ik ben aan het trainen. Hij zegt, wat, afspraak is afspraak, ik maak alles kapot de eerste training. Nou, op een gegeven moment gingen wij, de eerste training was een piepjestest.
1: Een piepjestest.
0: En, nee, maar goed.
1: Jij doet piepjestest.
0: Nee, dat was toen de tijd, bij Feyenoord was dat normaal, die training. En, maar dat was submaximaal, dat hoefde niet volledig. En hij was kwaad. Ik zeg, waarom ben je nou zo kwaad? Hij zegt, trainen, ik loop die hele Cooper-test loop ik helemaal uit. Hij zegt, en nu hoef ik maar een gedeelte. Ik zeg, nou, dit is precies de instelling die je moet hebben. En daar hebben we het heel vaak over gehad. Hij was een jongen die overliep van talent. Alleen hij had wel even het gevoel nodig welke kant hij op moest, welke richting. En dat heb ik echt niet alleen gedaan, want ik ben maar een onderdeel daarvan. Hè. Uiteindelijk doet die jongen dat zelf. En zeker ook zijn zaakwaarnemer, zijn vader. Ja, die driehoek heb ik toen. En met zijn vader en met Orlando heb ik echt als enorm prettig gevonden om die jongen erbij te halen. En natuurlijk gaat dat met ups en downs, maar
2: jij kent het natuurlijk ook van Jong Oranje.
3: Ja.
2: Je hebt superveel spelers heb je mee gespeeld. Wat zag je bij hem dat je dacht, oh ja, dit is wel een leuke speler?
3: Mijn eerste indruk van Giva was, hij praat zoveel. we kwamen bij jongen, normaal hebben we allemaal hetzelfde groep. En we kwamen, normaal komen we en dan gaan we lunchen. En dan heb je Ian, Kenneth, Define, allemaal hetzelfde tafel.
2: Ja, Maatse,
3: Rens. Ja, en Naraisho Casavirio zo. En Giva kwam, zo'n jongen van AZ. Een jongen van Feyenoord, die kende ik niet. Hij sprak zoveel. En ik praat echt veel. Hij sprak meer dan ik. Dus, maar dan, toen gingen we trainen en je zag direct dat hij kon voetballen. Dus, oh, best wel goed. Maar ik denk, Giva is echt een moderne middenvelder. Want hij met zijn dieploopacties. En als Hans ook zegt, hij maakt nu ook goals. Maar daarvoor niet. Maar je kon wel zien hoe hij kan zo makkelijk voetballen. En nu dat het eruit komt, is ook heel mooi. Maar ik denk dat Giva wel echt het top kan halen.
2: Het mooie is dat wij eigenlijk in Nederland niet, of tenminste niet vaak zien in die zin. Verhuurd aan Sparta, verhuurd aan Utrecht, terug bij Feyenoord en doet het goed. Terwijl wij kijken soms een beetje, nou, niet met een negatieve bril naar een verhuurperiode, maar we zien het niet per se als iets goeds. En dat is in het buitenland anders, toch?
3: Nee, zeker. En dat zei ik ook eerder tegen Hans. Ik denk in Nederland wil elke club of de mensen dan daarbuiten wil dat je bij Feyenoord, bij Ajax, bij een PSV vanaf 9 tot het eerste en daarna een toptransfer maakt naar de Premier League of La Liga. Maar zo werkt het leven niet. En er zijn alleen een paar boys die dat ooit gaan doen. En ik denk in Engeland of Italië zien ze huurperiodes. Ook al is het in 2, 3 of 4, zien ze dat alleen maar als ervaring. En ik denk soms in Nederland wordt dat gezien als een slechte ding van, ja, hij is veel clubs, dus het is niet gewerkt. Maar ik denk als je jong bent en je hebt misschien veel clubs of veel wedstrijden, kan je dat wel als ervaring opzien. Dus ik denk dat hij dat heel goed heeft gedaan en hij heeft bij die clubs goed gespeeld.
4: Soms hangt het ook echt van toevalligheden aan elkaar en details. Ja. Als Van Persie trainer was gebleven, dan had Sergio nu niet meer bij Feyenoord.
2: Nee, dat is één ding wat duidelijk is.
4: Nee, maar dat is... Dat lijkt iets. Ja, dat is zo bepalend. Want daardoor kom je op een heel ander kruispunt opeens te staan.
1: Ja.
4: En moet je opeens een totaal andere keuze maken.
2: Ja,
4: ja, dat blijft er toch fascinerend.
0: En ook natuurlijk de fase waarin je met je eerste elftal zit. Toen onder Arne Slot, kampioen, Champions League. En dan kom je vanuit de jeugd van Feyenoord in één keer die stap. Ja, dan moet je ook nog gaan spelen. Ja, die stap is zo groot.
2: Ja.
0: Nou, dan is denk ik een sidestep, in dit geval Sparta-Utrecht, fantastisch geweest.
2: Een heerlijke wedstrijd die vanmiddag wordt gespeeld, Hans. Is Twente tegen PSV. Ik ben toch wel benieuwd. Gaat Mijnans spelen, denk jij?
1: Nou, Mijnans die verbaast ons nu ook in de rol van Saibari. Je had Saibari-Til en nu had je tegen Sparta had je Mijnans.

0: al stil. Ja, dat is wel een combi wat heel lastig te bespelen is. En ik had Mijnans wel eens als hangend rechts buiten gezien. Op 10 hebben we hem gezien. Ik heb hem wel eens een keer op 8 gezien. Maar als valse spits, ja, heerlijk, heerlijk. En hij is best teleurgesteld geweest. Want hij kwam weinig aan de beurt in het begin van het seizoen. Maar dit is echt een jongen.
1: En deze goal ook.
0: Die zeurt niet. Oh. Dit is een smerig linkerbeen heeft hij. Maar dit is een jongen die gewoon niet zeurt, niet zanikt, niet zeikt. En gewoon doorgaat en wacht op zijn kans.
1: Zou jij hem opstellen nu?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
2: Ik ken hem niet, maar ik zag die wedstrijd tegen Utrecht. En hij miste die penalty.
3: Zo.
2: En alsof niks gebeurde,
1: nee.
2: Schoot hij hem in de boven.
1: Stel je steeds.
2: Maar normaal zou je denken, vooral balen, ik heb niet gescoord, ik val net in. Maar dat, ja, als iemand die hem niet kent, die doorzien, nou, die jongen heeft karakter. Want het is alsof niks gebeurde. Alsof nee.
3: Je had het net over die jongen van Topos, die spits.
0: Ja, en Siggy.
3: Maar Mijnans is er ook heel laat van de amateurs van Spijkenissen.
1: Ja, van jong Sparta, toen naar Spijkenissen. Ja, toen weer terug naar Sparta.
0: Maar het is, ja, weet je, dit is heel ouderwets, zeg maar. Het is toch heerlijk dat je nog jongens hebt zoals Segio in deze macho-wereld. En Segio, Mijnans, Noah, die gewoon normaal doen. En weet je, ik zat 2 weken geleden bij Wessel en Willem. En dan denk je, wat is dat? Van Hanegem ruikt normaliteit. En die zei ook van, lekker, zo'n frisse jongen met mensen om zich heen die lekker normaal doen. En weet je, het is niet alleen maar macho in deze wereld. Er zijn ook nog gewoon heel veel normale mensen. Jij bent normaal, Noah.
2: Zeker.
0: Ik ben normaal. En de rest van de tafel ook nog...
2: Jawel.
1: Oké, gelukkig. We zijn door de bandage heen. Dat scheelt. We gaan nog heel even tussenuit. We zijn zo meteen terug. Maar PSV kan dus goede zaken doen op bezoek bij FC Twente. Uitlopen op Ajax. Dat is één van de concurrenten. En ja, dus de heerlijke voetbalzondag die ons nog te wachten staat. We gaan er nog heel eventjes tussenuit. En zeggen, kijk, dit wordt ook nog even opgepoetst. Nou, dat hangt er in ieder geval goed bij zo voor Feyenoord Utrecht. We zijn zo terug, tot zo.
4: We hebben de smaak weer goed te pakken in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
5: Ja, ik vind het alleen maar lekker.
4: Volgende week zaterdag komen onder meer PSV...
6: Lekkere goal nog.
4: Ajax en Feyenoord weer in actie.
6: Wat een middag.
4: En op de zondag staan AZ en Twente tegenover elkaar in een verrukkelijke topper.
7: Ook lekker, zeker ja.
6: Genieten geblazen. Kunnen ze de spanning tot het kookpunt brengen?
7: Ja, kan makkelijk.
4: Wat een ingrediënten. Dat smaakt naar meer. De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Live op ESPN.
8: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional, want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.
9: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
10: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
12: En nou blijf je er vanaf.
11: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
13: Gaat het niet te snel?
11: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
14: Heb jaar weer.
11: De snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
11: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor $34,95 per maand.

0: Stemmerol. Chew bold.
1: Heb je over je gezondheid een vraag?
2: Af.
1: Dan horen we hem graag.
2: Als je kriebelhoes hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
1: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in en ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
1: Nu bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van L'Oréal Paris. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je besteedde meer aandacht aan het kiezen van een stofzuiger dan aan luidsprekers. En nu klinkt je favoriete drumsolo zo. Kom langs bij Hi-Fi Clubben en ontdek het plezier van streaming luidsprekers. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld de volgende aanbieding. Hi-Fi Clubben, experts in streaming luidsprekers.
5: Verkoop tech, mode, apparaten en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
6: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.

Hey, Abdel van Carglass. Wij zijn op zoek naar de nieuwe generatie monteurs. Bij Carglass kijken we niet naar je cv, maar naar jou. Welke talenten neem jij mee? Solliciteer in 1 minuut. Ga naar werkenbijcarglass.nl. En ontdek je startsalaris. Carglass.

0: and you, what would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
1: Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou.
2: Goedemorgen.
1: Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Weet je zeker dat het goed wordt geregeld?
3: Dat is handig.
1: En kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent.
4: Ben je gek geworden, meneer? Je gooit gewoon geld in het water.
5: Jij ook, elke dag.
4: Waar heb je het over?
5: Die zonne-energie. Die gaat terug naar het net.
6: Sla je stroom op en je geld. EcoFlow thuisbatterij. Slim starten, minder zonne-energie verspillen.
1: Met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Kijk op essent.nl/advies.
7: Bye. Hey vriend, houd daar eens mee op. Wegwezen nou. Oh, dat gaat er nooit meer over.
8: Doe voorzichtig. Oh,
9: help.
8: Volhouden, grap. Nee. Nee.
10: Kijk, daarom heb je een woonverzekering van ANWB.
8: Kak.
10: Dan weet je zeker dat je goed verzekerd bent.
11: Oh, jij was het.
10: Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en Gaam. Ga je verhuizen? Vertrouw op de inboedel- en opstelverzekering van ANWB.

0: bij Goedemorgen Eredivisie. Zij maken zich klaar. Feyenoord op dit moment op de derde plaats. Utrecht is terug te vinden op de 13e plaats. 6 gespeeld, 5 punten. Voorbeschouwing nu te zien op ESPN 2. Stepan Hofhoel hoopt weer belangrijk te zijn. Vorige week wist hij te scoren tegen Excelsior. Dat was de eerste 3-punter. Misschien lukt dat wel opnieuw vandaag in Rotterdam. Maar dan dus op bezoek bij Feyenoord. Wordt zometeen ook om 11:15 gevoetbald in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En daar is Emiel van der Zand.
1: Goedemorgen vanuit Zwolle. Vrijdagnacht stonden hier nog zo'n 100 boze PEC-supporters, omdat het bij de mannen niet helemaal crescendo gaat. Maar bij de vrouwen is de wind iets meer in de zeilen. Want afgelopen weekend vonden de vrouwen van PEC voor het eerst deze competitie met 3-4 op bezoek bij FC Utrecht. En dus is de weg omhoog ingezet voor de ploeg die vorig seizoen nog zo verraste in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De tegenstander van vandaag, de Graafschap Promovendus, heeft ook al 3 punten. Ze staan gebroedelijk op de 7e en 8e plek. PEC Zwolle en de Graafschap. En dus kunnen we zeggen dat de ploeg die vandaag wint hier in het MEC 3 Parkstadion voorlopig dus eventjes ontsnapt uit de onderste regionen van de competitie.
0: Ja, en die wedstrijd is dus te zien op ESPN 1. Op ESPN 2 Feyenoord tegen Utrecht. Sjoerd, was jij verrast de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam vorige week tegen PEC?
2: Nou ja, wel een beetje. Ja, het was een beetje alsof de slotjaren zich terug waren gekeerd. Het was een echte geoliede machine. En dat was wel, het lag ook een beetje een PEC Zwolle, wat niet de allerbeste tegenstander was. Maar ze speelde wel echt heel goed. Echt heel goed. En je zag er ongelooflijk veel patronen in. Je zag, iedere aanval zat eigenlijk een idee. Dus dat vond ik wel knap.
3: 1-2 keer raken, veel.
0: Ja, want dat was eigenlijk het meest bijzondere. Dat
3: in de drukte.
0: Kon niet eens in duels komen. Ik denk misschien deel nog maar even uit, maar ze kwamen niet eens in duel.
3: Ja. Nee, ja, na afloop stond ik even met John de Wolf te praten tussen de interviews door. En toen kwam Nick Viergever, die de 7 om zijn oren kreeg en alle kanten voorbij werd gelopen. En toen zei John de Wolf iets waarvan ik dacht van, ja, dat snijdt ook wel hout. Ook wij, toen zei hij, Hans en ik, hebben wel eens een keer gehad dat we na 20 minuten er een paar wilden raken, maar dat je ze gewoon niet kan raken. Dat je overal met z'n allen te laat komt. Dat je ze nog ineens kan raken.
0: Nee, bizar. De verwachtingen zijn in ieder geval hoog. We zagen net al Pascal Kamperman in de Kuip, maar onze collega Sinclair Bisschop is er natuurlijk ook. En die willen we horen met Giovanni van Bronckhorst.
4: Ja, hoog bezoek vandaag in de Kuip, want de bondscoach Savi zit vandaag hier op de tribune in de Kuip om de spelers te zien van Giovanni van Bronckhorst. Giovanni, jij hebt ook samen gespeeld met Savi. Heb je nog contact gehad in de aanloop naar deze wedstrijd?
5: Ja, vanochtend nog. Dat stuurde hij nog een berichtje. Natuurlijk iemand waarmee ik altijd contact ben blijven houden. Natuurlijk, ja, 4 geweldige jaren met hem gehad bij Barcelona. Natuurlijk geweldige speler, goede trainer, nu de bondscoach. Dus ja, het is wel heel apart allemaal.
4: Ja, hij zit hier natuurlijk vandaag niet alleen, ja, voor al je toekomstige internationals misschien wel. Hè? Wat heb je tegen hem gezegd?
5: Nou, niet in principe niks over mijn elftal. Ik heb daar niet inhoudelijk met hem over gesproken. Maar ja, het mag natuurlijk duidelijk zijn dat G-Vi erbij zit. Maar ik zie een mooie kans ook voor Reed, voor Luciano, voor andere spelers om vandaag ook een goede prestatie te leveren. Niet alleen voor ons als club, maar zeker ook voor de bondscoach.
4: Vorige week hebben jullie een prima wedstrijd afgeleverd in Zwolle. Die lat is hoog gelegd. Hoe moeilijk wordt het om zo'n lat te bewaken?
5: Het bewaken is niet moeilijk, denk ik. Gewoon aangeven waarom we goed spelen en wat we goed gedaan hebben. En dat ook gewoon steeds benaderen deze week. En ik denk het allerbelangrijkste wat je ziet natuurlijk, dat het wel een team aan het worden is. Dat zie je ook in alles. Stoppen er veel energie in, hebben er plezier in. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen om te hebben als team.
4: Dezelfde 11 namen. En is dit op dit moment ook het sterkste elftal? Is die puzzel op dit moment zo hoe die vandaag staat?
5: Ja, dat denk ik wel. Als je ziet natuurlijk dat je vorige week natuurlijk geweldig gespeeld hebt. En ja, dan hoef ik daar ook niet veel aan te veranderen. Maar ja, dat is natuurlijk heel dynamisch. Want we komen nog na de brink natuurlijk heel veel wedstrijden. Dus ja, dat zal elke week zal daar wel naar gekeken moeten worden. Maar het is dan natuurlijk niet voor niks dat we vandaag gewoon met dezelfde opstelling beginnen.
4: Je begint dus ook met Ferry. Er zit niks achter. Shaquille van Persie is er niet bij. Waarom zit hij niet bij de selectie?
5: Racing had ook wat lichte klachten deze week. Dus ja, daar komt deze wedstrijd net iets te vroeg voor. Hetzelfde voor Borges. Maar ja, die zullen denk ik deze week weer gewoon kunnen gaan trainen. Dus dat zal voor de AZ geen probleem zijn. En ja, we hebben natuurlijk nu Nacho voorin. We hebben spelers die daar eventueel wel kunnen spelen. Maar niet echt de spitsen, maar wel een goede invulling aan kunnen geven.
4: Ja, is dat dan wel lastig dat die positie zo dun bezaaid is? We weten allemaal dat het op de laatste dagen in de transferwindow jullie het nog wel geprobeerd hebben. Maar zijn dit dan problemen voor dit soort wedstrijden?
5: Nou, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is ook de manier hoe die andere jongens dat op gaan vullen. En daar heb ik daar wel vertrouwen in.
4: Ruiz Nelson zit ook voor het eerst bij de selectie. Hoe ver is hij?
5: Ja, Ruiz heeft een goede weken gemaakt. Hij kwam natuurlijk met een achterstand binnen. Omdat hij natuurlijk bij Arsenal niet veel gedaan had. Maar ja, hij heeft hard getraind. Is nu weer fit om minuten te maken. Ziet er ook gretig uit om te kunnen spelen. Dus dat is alleen maar positief.
4: Tot slot, de tegenstander. Wat voor indruk maken zij op jou? Vorige week voor het eerst gewonnen?
5: Nou ja, natuurlijk vorige week de eerste punten. Ik denk dat ze een goede inhaalwedstrijd hebben gehad natuurlijk tegen Go Ahead. Waarin wat ze ook heel veel vertrouwen heeft gegeven. Is een team wel met kwaliteiten, fysiek. Natuurlijk met de spits, Stepanos. Maar ze kunnen goed voetballen. En we zullen daar heel veel tegenover moeten stellen om vandaag te winnen.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, en het is ook nog eens heerlijk weer om te voetballen zo in september. Op ESPN 2 is de volledige voorbeschouwing te zien. Nou is het zo dat het voor Utrecht een beetje wiebelig is begonnen, Noah. Waar komt het door?
6: Poeh. Veel sterkhouders weg. Nieuwe trainer natuurlijk. Maar ik denk...
0: heb je nou je geluid aanstaan? Wie is je aan het appen?
3: Zeg ik niet.
0: Oh, ik
6: de selectie van de laatste twee jaar, ik denk... We hadden een paar sterkhouders. Ja, je mist Souf. Mike van der Hoorn brengt veel ervaring. Nick Viergever bracht veel ervaring. Natuurlijk, we hadden ook een trainer met veel ervaring op dit niveau. Dus ik denk, ja, veel is veranderd. En ik denk, zoals die drie jongens, geeft ook veel stabiliteit achterin. En ook volwassen in het team. En we hebben ook Brouwer verloren aan Sparta. Maar wat hij deed voor de kleedkamer was... Heel bijzonder. Echt een goede gozer, dat moet ik ook zeggen.
0: Dus maar
6: ik
0: denk... hoe dan? Want we horen wel eens, ja, die is belangrijk. Hans, ja, nou wil ik weten wie het is ook. Want ja, anders is het gewoon net als op de middelbare school telefoon inleveren.
2: Jan-Willem van Dop, zeker.
0: Wie was het?
3: Het is een van onze redacteuren die inmiddels bij het Parool werkt, Daan Sutorius.
0: Oh, god.
3: Maar die is even vergeten dat we hier gewoon in een ongelooflijke belangrijke uitzending zitten.
0: Nog één keer en je bent je telefoon een week kwijt, Hans.
3: Ja.
6: Maar in de kleedkamer, Brouwer, die speelde niet. En wanneer die speelde, deed hij het heel goed. Maar ik denk, zulke boys heb je sowieso nodig. Want ja, als het sfeer rond de club goed is in de kleedkamer, dan brengt het ook op het veld. En ik denk misschien, ik heb Anthony... Een paar keer gesproken. Ik vind het echt een goede vent. En ik vind zijn ideeën zijn heel duidelijk. En
0: kan het met dit team?
6: Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar het heeft wel tijd nodig. En je ziet nu Adrian speelt. Ik denk Stepanov brengt ook waarde in wat hij doet. Ik denk Angel is top. En ik denk je hebt wel wingbacks in Niklas en Arthur. Dus ik denk maar uiteindelijk, ik ben geen trainer. Hij kan het beter zeggen. Maar ik denk, hij heeft tijd nodig. En als Jordi en de bestuur heeft gekozen voor Anthony, moeten ze hem ook tijd geven. Want anders heeft het geen zin.
2: Het is een ontzettend belangrijke week voor ze geweest, voor Utrecht. Want ja. Je hebt helemaal gelijk met die tijd nodig. Maar het gaat natuurlijk ook soms in het voetbal wel eens anders dan je gedacht had.
0: Je krijgt niet altijd tijd. Ja,
2: precies. En dan is die gestaakte wedstrijd is natuurlijk... Ja, die kan fundamenteel blijken op de langere termijn, zeg maar. Want daardoor heeft hij uiteindelijk natuurlijk het puntje gehaald en hij gewonnen. Dat is echt zo alles bepalend geweest voor de fase waarin Utrecht zat. Want anders was het echt moeilijk geworden, denk ik. Ja, niet dat hij er meteen misschien was uitgegooid, maar dan hik je iedere keer aan tegen een probleem. En dan had je nu uit bij Feyenoord gespeeld, moet je nagaan.
0: Ja, maar
3: niet om het technisch te maken, maar hij had een systeem waar je heel moeilijk tegen kon spelen bij Telstar. 3-4-2... 1, dus 2 achter een centrumspits. Maar die twee waren geen buitenspelers. En nu spelen de twee achter een buitenspits. Dat zijn Alarcon en Bleek. Dat zijn buitenspelers die nu in zijn systeem moeten floreren aan de binnenkant. Ja. Hoe lang hou je dat vol om dat te blijven doen? Met buitenspelers op een plek waar ze...
6: Niet spelen.
0: Maar als je het hebt over dat hij toch een andere manier moet inslijpen eigenlijk bij zijn team. We gaan nu ook een beetje een gek fenomeen krijgen. Een soort van herfstbreak, hoe noemde jij het?
2: Een herfststop in
0: Ja, een herfststop.
3: Bij kleine... ESPN stoppen we niet, hoor.
0: Nee, wij gaan gewoon...
3: We gaan door en de Nederland zelf doen we ook.
0: En Jong Oranje en de analist gaat...
3: Wij stoppen niet.
0: Nee, Hans krijgt het lekker druk. Maar ja, hoe raar gaat deze periode ook worden voor clubs? Want je kan het op verschillende manieren aanvliegen natuurlijk.
2: Ja, het wordt raar, maar we moeten eraan wennen. Want dit blijft tot 2030, blijft dit zo. Het is een FIFA-beslissing geweest. Om die interlandperiodes in elkaar te zetten, zeg maar. Aan elkaar te koppelen. Dus dit zal steeds zo gaan. Het biedt denk ik ook voor trainers best wel mogelijkheden. Nou, Utrecht is een mooi voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld, ik kan me ook nog herinneren dat Slot net trainer was van Feyenoord. Dat het ook voor geen meter liep. Dat het toen ook zo'n lange interlandperiode was. Dat Feyenoord ook nog bijna geen internationals had. Dat hij met een volledige groep kon trainen. Dat is het voordeel van zo'n periode. Maar ja, het vraagt wel qua inspanningsfysiologie en denk ik iets andere aanpak. Want jongens staan ook veel stil nu de komende week.
0: Ja, want laten we maar even gaan luisteren hoe ze het gaan aanpakken. Want ja, het is eigenlijk een nieuw fenomeen wat we te pakken hebben. Heerenveen speelt bijvoorbeeld zelfs 2 oefenwedstrijden.
7: Het enige wat eigenlijk verandert is dat we de ernst van de wedstrijd is niet de competitiewedstrijd die op televisie is en waar de druk op zit van de ranglijst. Maar we willen wel de lood van de spelers, zeg maar, per week een wedstrijd blijven spelen. Die willen we gewoon heel hoog houden, zodat we ook tegen PSV weer klaar zijn om te presteren.
8: Wij gaan een week vrijgeven. En van daaruit pakken wij het weer op.
9: Ja, het is anders dan anders. Normaal was het 2 weken. Nu is het wat langer. Dus we kunnen ook wel de jongens wat langer vrijgeven. Omdat we natuurlijk wel een belangrijke aanloop hebben naar AZ. Als eerste wedstrijd na de break. Er zal ook een oefenwedstrijd een week voor zitten.
8: Nou, we hebben sowieso een oefenwedstrijd staan. Maar daarvoor al hebben we individuele afspraken gemaakt met spelers. Wat ze allemaal moeten doen. Deel zijn we ook op de club voor sommige jongens om ze daar te begeleiden.
3: Ja, dan heb je natuurlijk spelers die bij trainingen misschien af en toe een kantje er een beetje van aflopen. Hoe zorg je er nou voor dat je die piekmomenten in belasting, in hartslag, et cetera, dat je die toch voor elkaar krijgt?
8: Nou, allereerst, we meten ze. Dus we weten wie wat levert. En omdat het op individueel niveau is, weet je ook wie welke aandacht nodig heeft.
10: Nou, we spelen bijvoorbeeld een oefenwedstrijd in het weekend van de tweede week. En verder kun je natuurlijk een hoop op trainingen doen. Daar kun je ook 11 tegen 11 spelen. We gaan gewoon zorgen dat we sterk terugkomen.
3: Ja, maar wil je dan ook in de cijfers, als jullie tegenwoordig allemaal van die meters, wil je dan ook die piekmomenten terugzien? Wil je een bepaald aantal sprints terugzien wat je normaal gesproken in een wedstrijd zou benaderen?
10: We gaan wel heel inhoudelijk nu. Maar
3: dat is toch leuk een keer?
10: Nee, maar dat klopt wel. Je probeert bepaalde meters te maken gedurende de week om je lichaam voor te bereiden op de wedstrijd. En daar hoort dat allemaal bij. Dat heb je goed gezien.
0: Ja, interessant gaat het zeker worden. Zeker om te kijken hoe alle clubs weer ook uit die periode komen. Want Noah, het wordt ook voor de internationals even wennen, denk ik.
6: Ja, ik denk meer last voor de internationals dan de spelers die bij een club blijven.
0: En waarom?
6: Ja, als je international bent, ja, dan zit je wel echt met lange dagen. 1 training meestal dan op de dag en misschien een meeting. Maar daarna is het alleen maar op je kamer of kletsen met die andere boys, wachten. Toen ik bij jong was, was het gewoon wachten totdat we konden eten. Want je bent ergens, soms is er geen meeting. En dan zit je op je kamer na training. Dat van 11 tot 1 ben je op het veld. En dan heb je nog de hele dag. Dus veel Uno. Ik denk veel PlayStation.
3: Uno?
0: Ja, als een kaartspelletje doet het altijd goed.
6: Spelletje.
0: Want meteen maar even over Jong Oranje. We pakken de laatste ronde bij. Tijd is voorbij gevlogen. Noah, zag je bij Jong Oranje al talent van hoofdtrainer Echtold?
3: Daar ben je fan van. Daar ben je fan van.
6: Dat is een goede vraag. Nee, maar ik ben niet verbaasd dat hij het zo goed doet.
0: En waarom niet?
6: Want dat is gewoon een fantastische vent. En ik denk, voor mij, ik heb veel trainers meegemaakt en veel gezien. Ik denk, de basis van een goede trainer, wat ik altijd heb, wat ik heb meegemaakt, is als je een goed persoon bent, dan krijg je meestal ook de spelers. Gaan ze dan ook in je plan geloven? Ook al is het niet echt de beste plan, maar ze gaan het echt een kans geven. En ik denk, als spelers kunnen we snel ruiken. Deze vent is gewoon een leugenaar of heeft 2 gezichten. Of ja, wat je zegt tegen mij is niet wat je zegt tegen de anderen. Spelers hebben dat door, want spelers praten en we kunnen dat ook zien. Dus ik denk, als dat de basis is van wie je bent als persoon, dat je dan ook een goede kans hebt. Als je dan ook een tactisch goed plan hebt en een plan hebt en je hebt verstand van voetbal, dat je dan ook een goede trainer kan zijn. En hij, nou, bij Jong Oranje, ja, ik heb alleen maar goede woorden te zeggen over hem en Michael Reijsen. Want dat zijn top mensen.
0: Ja, zij spelen tegen Telstra natuurlijk.
2: Een ontnuchterende analyse van het trainersvak.
0: Ja. Ja.
2: Dat je gewoon een goed mens is, moet zijn en dan komt daarna het voetballen wel.
0: Ja.
2: We zijn wel eens geneigd om te denken dat dat omgekeerd is.
0: Ja.
2: Toch?
0: Maar ja, zo is de realiteit inderdaad. Melvin.
3: Mooi gesproken, Noah.
6: Dankjewel.
3: Het is allemaal niet zo moeilijk, joh, dat voetballen.
6: Het tactische plan is best moeilijk, maar ik denk eerlijk zijn tegen spelers...
0: En mensen
6: is
0: overtuigen.
6: Is best makkelijk.
0: Ja. Ja.
6: Als je iemand niet wilt opstellen, is het makkelijker te zeggen... deze jongen doet het beter dan jou, dan zeggen... je traint heel goed, ik zie het wel in je, maar je zet meestal nooit op.
0: Zo simpel kan het zijn.
6: Zo simpel is het wel.
0: Melvin, wat heb je eigenlijk teruggeappt naar Mark van Hintem?
3: Niks.
0: Want voor de duidelijkheid, jij kreeg een lijstje met opvolgers van hem, per ongeluk.
3: Ja, maar toen hadden wij dat gesprek al gehad. En toen stuurde hij inderdaad dat bericht naar mij, in plaats van naar... de mensen die het moesten hebben. Of misschien wilde hij ook mijn mening.
0: Heb je niet gegeven, voor de duidelijkheid?
3: Nou, er stonden een paar interessante namen tussen.
2: Het was wel grappig geweest als je gewoon had gezegd... nou, ik zou die of die nemen.
3: Ja. Ik zie dat het bijna is afgelopen.
0: Het is bijna afgelopen.
3: Hoe ga jij straks naar huis eigenlijk?
0: Hoe ga ik naar huis? Gewoon, met de auto?
3: Hier is Kelter. Tegen Max Verstappen. Max Verstappen reed... dit is wel mooi, hè? Hij reed tegen 100 mensen, waaronder jij.
0: Ja.
3: Dit is toch niet normaal?
0: Nee. Ik heb ook echt de meeste vragen die mij gesteld de afgelopen week of zijn kart niet harder ging.
6: Wie is dat?
0: Ja, dat is Max Verstappen. En ik zit in een van die karts.
3: Ja, jij komt er zo meteen aan.
6: Bizar.
3: Hij gaat ook...
0: Hij snijdt hier een beetje af. Dit zo, noemen we gewoon vals spelen. Ja,
3: zo kan ik het ook.
11: En zo is hij natuurlijk ook begonnen, hè?
0: Nee. Ja.
6: Dat is wel cool.
11: Je hebt eraf kunnen rijden.
0: Dit ben ik niet, jongens. Ik ben in de vierde bocht gepakt.
3: Ja.
0: Ben ik dit wel?
3: Ja, dit ben je wel.
0: Oh, jeetje.
3: Dit ben je wel. Jij zag hem ineens langs. Ja, hier.
0: En hier ik zag het niet eens.
3: Je let niet op.
0: Nee, Hans, ik let niet op. Weet je wat door mij heen ging? Ik dacht, ik moet jou hier alleen laten op zondag. Moet jij gaan presenteren?
3: Ik zat te kijken. Ik denk, jij hebt een Solex-motor. Kennen mensen nog een Solex?
0: Ik hou het gewoon lekker bij presenteren. Lijkt me beter. Heren, dank voor jullie openheid aan tafel. Melvin, wanneer gaan we jou zien weer bij een club?
11: Nou, dat gaan we zien.
0: Gaan we zien. Maar ze mogen bellen.
2: Dit seizoen nog?
11: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Ja. We hopen in ieder geval weer snel aan het werk te zien. Dank voor je openheid.
3: En Noah, dat linkerbeen zit helemaal nog in het gips. Maar dat wordt een... jij staat open voor NAC, hè?
6: Ja, als we promoveren wel.
0: Ja, oké. Dat moet eerst... Meisje de Jonge is aanwezig. Xavi is ook aanwezig. Gaat nu nog een wedstrijdje bekijken. En daarna is het natuurlijk de hoogste tijd voor het Nederlands elftal. Als je Anthony Correa wil bekijken, dan kan je terecht op ESPN 2 of online. Ik dank jullie nu in ieder geval voor het kijken. En ik wens je een fijne zondag. Dag.
3: Je had haast, hè?
12: Je luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening.
14: Het weer. Kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knoopendel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland.
12: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: spelen. En ja, dat is het eigenlijk. Je moet je min of meer van de rest van die dingen gewoon afsluiten. Want als het te veel imponeert, dan sla je soms ook wel eens dicht. Of wordt het wel heel lastig. Dus ja, je moet gewoon je weg doen.
1: Wij kennen dat mensen wel eens zeggen kuipvrees. Dat had je ook in de Galgenwaard. Daar kon je ook vrees voor hebben om in dat stadion te voetballen. Had je dat? Of vond je het alleen maar prettig?
0: Nou, ik heb het helemaal niet, moet ik zeggen.
1: Geen één stadion
0: gehad? Nee, ik heb dat niet.
1: Je hebt toch ook in Bernabeu gestaan?
0: Ja, maar ik heb dat gewoon zelf ook niet. Ik hoef ook niet met mensen op...
1: Alleen thuis ben je bang als Mia erin.
0: Ja, dat wel. Dat klopt. Want die is de baas. Ja. Maar ik denk nogmaals, dat is persoonsgebonden hoe je daarmee omgaat.
1: Motiveert het je?
0: Ja, dat wel. En ik moet, als ik zo even terugdenk, had ik ook wel mijn... Kon ik ook wel op mijn best spelen onder dat soort omstandigheden. Want ja, je wil je laten zien en je wil er alles aan doen om je club zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En ja, dat werkte bij mij gewoon naar de goede kant toe.
1: Maar wanneer kwam dat gevoel? Kwam het al aan het begin van de week of pas dat je hier de stadion binnen kon
0: lopen? Ja, als je hier naartoe komt in die beurs en die mensen die je ziet. En in die kleedkamer en dan kom je de warming up en dan zitten de mensen er al. Ja, het is gewoon fantastisch. Ik denk dat je daarvoor ook
1: voetballer bent geworden. Ja,
0: precies.
1: Ja, dat en is het nou zo, want dit stadion kan enorm tekeer gaan. Kun je elkaar horen in het veld?
0: Je kan je elkaar altijd wel...
1: En de trainer kun je ook horen?
0: Ja, je moet wel contact hebben met hem, maar ja, er zijn altijd mogelijkheden om dat te doen.
1: Dus dat gepraat van onverstaanbaar is iedereen?
0: Ja, dat vind ik niet. Je kan altijd iemand ook naar de kant halen en het uitleggen. Dus er zijn altijd mogelijkheden.
1: We gaan aftrappen als Givai ZGLD een ongelooflijke ontwikkeling doormaakt. En dat beloond ziet worden met het spelen in het Nederlands elftal. En we zijn begonnen aan de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord. Met het balbezit voor de Rotterdammers. En Utrecht wacht rustig af.
2: In een winderige Kuip vanmiddag in Rotterdam met Sint Juste en Targalin nu voor Feyenoord van de eigen helft af. Via Valente weer even terug op de eigen helft. En dan naar voren naar Ferry, die daar een duel aan moet gaan met Didde. Bleek onderschept de bal, krijgt een duwtje, maar geen vrije trap. En Feyenoord heeft de bal alweer. Sint Juste verplaatst hem naar de rechterkant. En dan mag Jivairo Reed het de middenlijn oversteken. Die speelt hem dan naar de rechterkant naar Hajmoussa. Feyenoord voor ons van rechts naar links. Dat betekent Utrecht naar de eigen aanhang toe in de tweede helft. Maar die aanhang die zit hoog weggestopt achter het doel. Dat nu wordt verdedigd door Vassilios Barkas. Feyenoord met het balbezit. Van Houten even terug naar Watanabe. En Watanabe vindt aan de rechterkant Jivairo Reed.
1: Jivairo Reed met voor hem dus Hajmoussa. Daar gaat de eerste bal diep. Wordt gepakt door Panagiotou. Opgevangen op het middenveld door Davy van den Berg. Hij dus spelend vanaf de linkerkant van het middenveld. Daar Davy van den Berg staat daar. Dan hebben we verder nog natuurlijk Oremans. En aan de voorkant is het Tani de Wit die wat dichter tegen Stepan Panov aanspeelt. De variant van vorige week tegen Excelsior wordt ook nu gewoon gehanteerd door Correa. Balbezit is voor Stepanov, draait zich goed vrij. En dan is de ruimte voor Dani de Wit om de paas te geven naar Vesterlund. Utrecht op de helft van Feyenoord.
2: Met Alakon in balbezit. Alakon met Marmol voor zich, die nog altijd de vervanger is van de geblesseerde Jordan Bos. Feyenoord mist sowieso nog wel een paar steunpilaren. Jacob Modder is er ook nog altijd niet bij. En ook Gijs Smal, potentiële linkerverdediger, is nog altijd geblesseerd. Terwijl Davy van den Berg namens FC Utrecht wordt weggestuurd aan de linkerkant. Mee wil geven aan de opkomende Zagre. Utrecht verspeelt de bal. Zagre is nu achterin weg. Dat betekent dat Panayotou naar de linkerkant uit moet stappen. ZGL komt buitenom. Hajmoussa draait naar binnen. En Dani de Wit heeft goed mee verdedigd. Zit er met de sliding tussen. Zodat in ieder geval de vaart even uit de Feyenoord aanval is gehaald. Watanabe raapt de bal wel op voor de Rotterdammers. Speelt hem naar Targalin. Die aan de buitenkant dan Marmol vindt. Terug naar Targalin. En Targalin Luciano Valente aanspeelt. Dat gebeurt allemaal halverwege de speel van FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Spel wordt nu verplaatst naar de rechterkant, waar Van Houten de bal meegeeft aan Jivairo Reed.
1: En Reed in de combinatie met Hajmoussa. Daar komt de voorzet vanaf de rechterkant. Wordt weggekopt door Matthijs Didde. En het is Feyenoord dat meteen de aanval kiest. Dat Utrecht onder druk zet. En dat Utrecht, Erik zei het net, voor de mensen die de voorbeschouwing niet geluisterd hebben of niet hebben kunnen horen, dat de linkerkant van Feyenoord, of de rechterkant van Feyenoord, de linkerkant van Utrecht nog wel eens kan opeten. We zagen het zojuist met de snelheid van ZGL ten opzichte van Davy van den Berg. En toen was het gelukkig. Bij de voorzet die kwam vanaf de rechterkant was het Dani de Wit die daartussen kwam. En die dus zijn medemiddenvelder te hulp kwam. Nu Alakon met balbezit. Alakon en Ferry. Alakon speelt hem terug. Het balbezit is voor Panagiotou. En via Didde is Utrecht aan de rechterkant bij Dani de Wit.
2: En die speelt hem weer naar het midden naar Davy van den Berg. was niet helemaal ook zo fris afgelopen week. Kan wel starten in deze wedstrijd. En dat is goed nieuws voor FC Utrecht. En dat dat goed nieuws is voor FC Utrecht, is ook goed nieuws voor Davy van den Berg. Want dat betekent dat hij een belangrijke waarde is geworden. Eindelijk voor FC Utrecht. Dat de bal ver naar voren speelt. Dani de Wit wint daar het luchtduel. Twee keer. En met name die tweede keer zorgt ervoor dat Utrecht in balbezit blijft. Via Hormans en Bleek verovert FC Utrecht aan de rechterkant van het veld de ingooi. Dat betekent dat Bleek en Alarcón even van positie gewisseld hebben. Edwin Bleek nu aan de rechterkant. En de Spanjaard Angel Alarcón aan de linkerkant. Als Vesterlund gegooid heeft via Didde, gaat de bal namens FC Utrecht terug naar Vasilios Barkas.
1: Barkas is degene die de bal nu uitspeelt naar Arthur Sagre. Deze week gaat hij zich melden bij Burkina Faso. Zal later volgende week een wedstrijd spelen in Buenos Aires tegen Argentinië. En dat wordt gezien als een van de laatste wedstrijden van Lionel Messi. Dat wordt dan mogelijk de tegenstander van Sagre. Dat zou toch voor hem ook iets speciaals zijn. Utrecht, ik kan het u vertellen omdat Utrecht wacht op een bal aan de linkerkant van het veld. Want het is de scheidsrechter die daar even kijkt of daar een vrije trap genomen kan worden. Sagre heeft dat gedaan naar Panagiotou. En Panagiotou, de Cypriot, ook hij gaat met Cyprus op internationaal verlof. Hij probeert Alarcón te bereiken. Daar zit Feyenoord tussen. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Feyenoord met Marmol aan de linkerkant van het veld voor de Rotterdammers ingooien ter hoogte van de cornervlag.
2: 4,5 minuut zijn we onderweg in de Kuip. Het is 0-0 bij Feyenoord FC Utrecht. Mogelijkheden voor beide ploegen nog niet gezien. Terwijl Utrecht nu via Bleek even de 16 in denkt te kunnen komen. Bleek had daar wat ruimte, maar maakt ook hands. En krijgt dus de vrije trap tegen. Randje 16 van Feyenoord. Zagre, die de bal even in de handen heeft en hem via Hajmoussa naar Jeremiah Sint-Justus speelt, die de vrije trap neemt en breed speelt op Watanabe. Watanabe naar Reed. Reed ziet daar Zegiel vertrekken. Speelt eerst Hajmoussa aan. Die draait weg bij Panayotou. Hajmoussa met Panayotou. Daar komt steun van uit de aanval van Adrian Blake. Maar Hajmoussa is er wel langs. Voor het doel is Ferry. Hajmoussa is er langs. Hajmoussa gaat schieten en Hajmoussa scoort. Dat doet hij in de 6e minuut van de wedstrijd. Dan laat FC Utrecht, de Algerijnse aanvaller, wel heel erg makkelijk het 16 meter gebied inlopen. En hij schiet raak. Het is zijn 4e van het seizoen. En het is de 1-0 voor Feyenoord in de 6e minuut van de wedstrijd. De eerste de beste kans is meteen raak.
1: FC Utrecht weet de Algerijn niet af te stoppen. Die mag komen vanaf de zijkant, mag naar binnen komen. Ja, en dan kennen we de kwaliteiten van Hajmoussa, Anis Hajmoussa. Hij scoort inmiddels zijn 4e doelpunt dit seizoen. Een snelle goal van Feyenoord. Daar was wel bang voor je.
0: Ja, en van de rechterkant.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het ook wel heel makkelijk hoe hij er zo doorheen loopt. Je weet dat hij binnen door wil. En we hebben het wel eens meer gezien.
1: Dan moet je toch gestaffeld staan?
0: Ja, je moet in ieder geval aan de binnenkant staan. Laat hem dan maar naar buiten omgaan. Want dan krijg je misschien een voorzet. Of heb je nog de tijd? Nu ben je dus verslagen al na 5 minuten.
1: Heel snel, de goal van Feyenoord. Het is de 6e minuut. Anis Hajmoussa, de 1-0 voor Feyenoord. Barkas was kansloos op de inzet van de Algerijn. Feyenoord leidt in de eigen Kuip met 1-0. Balbezit is voor Utrecht met de bal bij Alarcón aan de rechterkant van het veld.
2: Alarcón naar het midden, naar Davy van den Berg. Links is ruimte bij Edwin Bleek. Dat heeft van den Berg gezien. Speelt de bal achter de Engelsman, die hem moeizaam aanneemt. Maar wel bij Zagre krijgt. En Zagre wil dan de combinatie aangaan met de doorlopende Bleek. Maar speelt de bal over de zijlijn, zodat Givaro Reed mag ingooien voor de thuisploeg, die dus vroeg op voorsprong is gekomen. De eerste beste schot op doel. Meteen raak Hajmoussa vanaf rechts naar binnen gekomen. Veel ruimte gekregen van de verdedigers van FC Utrecht. En vervolgens feilloos afgedrukt. Barkas, die nu de bal krijgt aangespeeld van Didde, was kansloos. Zegiel jaagt. Barkas ziet zijn oud-ploeggenoot komen. Speelt hem ver naar voren, maar wel in de voeten van Van Houten. En zo heeft Feyenoord de bal alweer. De Rotterdammers leiden in de eigen Kuip met Valente in balbezit met 1-0 door de goal van Hajmoussa.
1: Het is een hele belangrijke positie, de 6 positie, terwijl Ferry nu door mag op de diepe bal. Ferry voor de 2-0. Nee, Barkas net. Goeie actie van Vasilis Barkas. En wat kan Feyenoord dan in één keer heel gemakkelijk. Als die paas komt door de linies heen, is het Ferry die oog in oog komt met Vasilis Barkas. En in de 8e minuut had het zomaar de 2-0 kunnen zijn. Alleen Barkas houdt Utrecht in de wedstrijd. Het blijft dus 1-0. Dit is de paas van Vesterlund. Die komt er niet, omdat Feyenoord met Watanabe ertussen zit. Dan nu Stepanov. Stepanov, vlag blijft omlaag. Geen buitenspel. Alarcón. Alarcón, combinatie. Alarcón, en daar is de doelman. De doelman, Jarek Ernst, hij is er en werpt zich voor de bal. Gevaar geweken. Maar Feyenoord was het dichtst bij de 2-0 door de actie van Ferry. Alleen die strand op Barkas.
2: Ja, en ik keek meteen naar de overkant, maar de vlag daar bleef omlaag. Dus als het raak was geweest, het was randje buitenspel. De VAR zou er nog naar gekeken hebben, maar de assistent scheidsrechter aan de overkant vlagde niet, ook niet in het verloop van de aanval toen er niets aan de hand bleek. Overtreding nu van Dinnen op Ferry. Onnodige overtreding, want Utrecht zou de bal die aan Ferry voorbij ging hebben gehad. Utrecht wel nu één goede aanval dus gezien. Aanval met de combinatie van de Wit en Alakon in het hart van de Feyenoord-defensie. Maar de tweede paas, de beslissende paas, was net iets te hard, waardoor doelman Ernst die bal kon onderscheppen. Nu de kopbal van Valente, waardoor Marmol door is en Ferry de 2-0 maakt. Zo, dat gaat wel heel hard. 9e minuut. Ferry, die vorige week ook al op schot was in Zwolle, maakt ook zijn 4e van het seizoen. En dan is het binnen 10 minuten 2-0 voor Feyenoord. En wat zei Erik van der Meer? Je mag hier verliezen, maar je moet hier niet onder de voet gelopen gaan worden.
0: Ja, maar het is wel heel makkelijk, Bert. De één lange bal naar onze rechterkant. Je ziet hem al lopen. En je laat hem ook gewoon zo lopen.
2: Omdat, net als daarnet, Blake niet meeloopt. Aan de linkerkant loopt nu Alakon niet mee. Ja, met zijn bek en het is kassa.
0: Ja, je ziet dus als het veld groot wordt bij Utrecht, dat ze daar zoveel problemen mee hebben. En eigenlijk moet je daar dan gewoon mee stoppen.
1: Ongelooflijk. De diepe bal komt op Valente. Marmol is dan al onderweg. Niemand volgt hem. Valente kopt die bal door naar Marmol. Marmol komt met de voorzet. Ferry kan hem nog klaarleggen ook. En vervolgens schiet hij de bal achter doelman Barkas. Het is een dramatisch begin van Feyenoord FC Utrecht. En het kan nog dramatischer worden. Want daar gaat aan de linkerkant Heidsmoussa. Heidsmoussa trekt naar binnen. Heidsmoussa, daar is het blok. Het blok van Sagre. Samen met Panagiotou. En dan is het in de 16 meter ook nog Barkas en Hormans die daarbij iets wat geblesseerd raakt. Maar jongen. FC Utrecht wordt aan alle kanten overlopen door Feyenoord. De huidige nummer 3 van de ranglijst. Laat geen spaan heel met het verdedigend concept van FC Utrecht. Tussenstand na 11 minuten. 2-0 voor Feyenoord. Heidsmoussa en Ferry tot nu toe de doelpuntenmakers.
2: En dan dachten we vorige week dat PEC Zwolle zo slecht was toen Feyenoord er daar 7 maakte. Maar Feyenoord maakt ook wel indruk. Aan de andere kant, je moet ook wel wat beter verdedigen dan FC Utrecht doet in die eerste 10 minuten van de wedstrijd. Nu Hormans met het balbezit geeft mee aan Davy van den Berg. Die vindt aan de rechterkant Vesterlund. En Vesterlund kan door op Alakon. Die ziet zijn landgenoot Marmol ervoor komen. Dan is Feyenoord alweer even weg. De Wit slot op de deur om te voorkomen dat Valente door kan. Maar Feyenoord heeft de bal alweer. Via de koppende Targalin die hem teruglegt op Sint-Juste. Sint-Juste naar Watanabe. En die kan wat meters maken voor Feyenoord. Uitspelen naar de rechterkant, naar Heidsmoussa met zijn Sagre voor zich. Sagre dwingt Heidsmoussa even tot de bal terug. Naar Givairo Riet. Riet naar Watanabe. Watanabe breed naar Targalin. Het scorebord geeft aan. 11 minuten en 25 seconden. En 2-0 al voor Feyenoord.
1: Targalin. Halverwege de spelerhelft van FC Utrecht. Met de paas naar de zijkant. Daar komt CGL. CGL meldt zich in het middenveld. En dan even terug naar Watanabe. Watanabe naar Targalin. Targalin door naar Valente. Die is naar het midden gekomen. Dan Marmol. Marmol terug op Sint-Juste. En zo is Feyenoord de ploeg die dicteert hier in eigen Kuip. Dat kennen we van Feyenoord. En soms kan Utrecht daar wel tegenover stellen. Tot op heden niet. Nog geen kwartier gespeeld. Rotterdammers op 2-0 via de goals van Heidsmoussa en van Ferry.
2: Ja, we denken dan even met weemoed terug aan die wedstrijd in januari 2024. De rentree toen van Sebastien Haller hier in de Kuip. Toen Utrecht dankzij goed optreden van Haller, die inviel. En doelpunten van Vesterlund en Aronson hier met 2-1 won. Jiménez maakte nog een troost-strafschop voor Feyenoord. Maar Utrecht leidde op het moment van die penalty al met 2-0. Dat is niet eens zo ver verleden tijd. Maar het is wel echt verleden tijd als je nu naar het scorebord kijkt. 2-0 na 12,5 minuut. En Valente met balbezit weer op de speelhelft van FC Utrecht. Dat Feyenoord is niet van zins om de teugels iets te laten vieren in deze wedstrijd. Marmol nu aan de linkerkant met het balbezit. Kijkt, ziet Ferry gaan, speelt terug op Targalin en Die legt hem dan breed Watanabe op Ernst na. Iedereen op de helft van FC Utrecht. Dat de ruimtes nu klein houdt. Maar Feyenoord wel in balbezit ziet blijven als Valente Zegiel vindt. Die vindt aan de linkerkant Marmol. Zegiel komt buitenom. Krijgt hij de bal of kiest Marmol voor de voorzet? Hij kiest voor de voorzet. Die wordt weggewerkt door Zagre. Hatsmoussa kan opvangen. Feyenoord houdt de bal.
1: En Feyenoord heeft die bal met Reed aan de zijkant. Combinatie met Hatsmoussa komt er niet aan vastpakken van Bleek. Maar het balbezit blijft voor de Rotterdammers die voordelen hebben. Dan gaat er combinatievoetbal gespeeld worden. En dan is het aan alle kanten dat Utrecht het nakijken heeft. En dan met enig fortuin is het Panagiotou die eruit komt. Maar lang kan Utrecht niet van het balbezit genieten. Feyenoord is herenmeester. Feyenoord ook nu weer met de buitenkant met Reed. Dan Hatsmoussa met rechts probeert hij de bal in te draaien richting het doel. Wordt geblokt en dan weer opgevangen door Feyenoord. Nee. Je wordt bijna van het kastje naar de muur gestuurd. Vandaag in de Kuip in die eerste 14 minuten.
2: Het is een grote rondo waar FC Utrecht in staat. Als St. Juste nu de bal naar Watanabe speelt. Watanabe Reed probeert te bereiken. Velduel met Adrian Blake. Overtreding gefloten door Joey Coy. De vrije trap is voor Feyenoord. Meter of 20 op de eigen speelhelft. Aan de rechterkant van het veld heeft Watanabe die bal naar het midden gespeeld. Waarvan Houten hem nu meegeeft aan St. Juste. En dan zijn we aan de linkerkant waar Valente nu in balbezit is gebracht door St. Juste. Die vindt dan in het middenveld Targalin. Krijgt hem terug. En zo is Feyenoord weer op de helft van FC Utrecht. Korte versnelling van Valente. Valente loopt zich dan vast op Horemans. Dan lijkt me dit een overtreding van Ferry op Dani de Wit. En mag FC Utrecht op de eigen, de rand van de eigen 16 meter de vrije trap nemen. Barkas gaat dat doen. Ik zoek altijd even in de analen als ik zo'n wedstrijd voorbereid naar grote uitslagen uit het verleden. Meestal denk je van, die hoef ik toch niet te gebruiken. Maar de 5-0 van Feyenoord tegen FC Utrecht, 22 september 1974... dat is de grootste nederlaag die FC Utrecht hier ooit leed. Met nogal wat Utrechtse inbreng in de doelpunt.

0: Aan. Daar komt de 3-0 aan. Hajmoussa, nee, komt niet langs Panagiotou. Dan het schot uit de tweede lijn. Dat gaat net naast. Aangeraakt door een Utrechter. Het schot was van Jiviro Reed. En Feyenoord mag zijn eerste hoekschop gaan nemen. Feyenoord heeft al 2 goals. En neemt snel de eerste corner van de wedstrijd. Met balbezit daar weer voor de Rotterdammers. Targalin. Targalin legt voor. En dan weggewerkt door Sibe Horemans. Het is misschien wel typerend voor de wedstrijd dat niet Horemans de 5e verdediger is, maar dat Dani de Wit bijna de 6e verdediger is, Erik.
1: Ja.
0: Zo ver word je teruggedrongen.
1: Ja, maar je ziet dus, René, dat Horemans weer te snel gaat. En ja. dan is het tussen die 5 en die 4.
0: Die Targalin heeft alle ruimte.
1: Ja, die ervoor spelen, daar komt ruimte te zitten. Dat moet je weghalen. Dan moeten spelers niet tussen gaan spelen. Ja, en als dat wel gebeurt, dan zie je wat er gebeurt, René.
0: Ja, balbezit.
1: Ja, en daarna gaat hij naar de buitenkant toe. En ja, dan Lama moest ook nog een keer elke keer binnen doorkomen. Dat is toch wel... Ze weten wel dat hij rechtsbenig is, toch?
0: Ja, dat hoop ik.
1: Okay.
0: Valente komt niet aan de bal omdat Vesterlund lastig is. Alleen Valente, de voormalige Groningen-speler, speelt die bal dan toch terug. Hij niet bij het keurkorps van Xavi. En Zegiel dus wel. Dus zo zijn de posities verdeeld in de Nederlandse Eredivisie. Waar Zegiel dus de kans krijgt om zich te bewijzen in Zeist straks. Horemans met het balbezit. Horemans naar Alarcón. Alarcón op het middenveld. Utrecht lijkt enigszins lucht te krijgen na een furieus begin van Feyenoord. Dat na 17 minuten leidt met 2-0 in de eigen voetbalkuip.
2: Ja, we kunnen nu voor het eerst zeggen dat iedereen behalve Barkas op de speelhelft van Feyenoord is. Hoewel Didde een metertje nog op de helft van Utrecht.
0: Ja, nu
2: de middenlijn oversteekt en Bleek goed voorbij zijn man is aan de linkerkant. Nou, dan moet hij nu met een voorzet komen, maar hij wil hem afkappen naar zijn rechter. En dan zit Reed ertussen bij die voorzet. Kan Davy van den Berg net niet bij de bal, maar ze speelt Ferry hem over de zijlijn. En mag FC Utrecht ter hoogte van de eigen dugout. En de dugout van FC Utrecht hangt aan de speelhelft van Feyenoord vast. De ingooi gaan nemen. Bal moet van ver komen. Bleek is hem halen. En geeft hem dan aan Arthur Zagré, die de ingooi gaat nemen namens FC Utrecht. Als je al heel veel moeite hebt met Anis Hajmoussa, wat moet dat dan worden met Messi? Als je daartegen gaat spelen met Burkina Faso. Zo tegen Argentinië. Balbezit voor FC Utrecht. Panagiotou op Didde. Op de eigen speelhelft. Didde kan naar voren. Nee, speelt hem even breed op Vesterlund. Heel Horemans staat vrij diep. Alarcón staat vrij diep. Maar Utrecht kiest even voor balbezit. Even voor temporiseren. Even voor de vaart eruit halen. Dit is een goede bal van Didde op Horemans. Die wat ruimte heeft. Mee kan geven aan Alarcón. Maar de paas van Horemans is niet goed. De paas van Marmol vervolgens ook niet. Die slechte paas van Horemans onderschept. Maar over de zijlijn schiet. Ingooi voor Utrecht inmiddels genomen.
1: Dit bedoel ik met kwaliteit.
0: Ja, ja.
1: Het is geen middenveld.
0: Zo'n bal moet gewoon.
1: Ja, precies. Het is geen middenveld. Nee. Dus hij weet niet wat hij moet doen.
0: Nee, hij speelt hem zomaar in de hoop dat. Maar het is niet zuiver genoeg. Barkas gaat die bal naar voren trappen. Daar is niemand. Daar kan Marmol zijn hoofd intrekken. En dan gaat de bal over de zijlijn. Hij mag Feyenoord gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Ja, die spelers zullen toch bij zichzelf denken. We hebben nog nauwelijks geknipperd met onze ogen. En als we naar het scorebord kijken, staat er 2-0. Vanwege de goals van Hajmoussa en Ferry. Ja, zo is Utrecht eigenlijk de poppenkast ingespeeld in die opening.
1: Ja, en daar waren we al bang voor. Hè? Als je dat krijgt, dan krijg je mentaal ook gewoon een dreun. Weet je bijna helemaal niet meer. En durf je ook bijna niet meer te gaan voetballen.
0: Is het uit naïviteit dat we achterstaan of is het klassenverschil te groot?
1: Ik vind het klassenverschil wel redelijk groot, René.
0: Balbezit is voor Alarcón. Utrecht op het middenveld met Davy van den Berg. Die speelt die bal door naar Stepanov. Dit is wel goed gespeeld. Alleen dan komt de paas van Bleek niet bij Zagre. Waar wel de bedoeling lag om Zagre aan te spelen. Feyenoord neemt over en doet dat met Reed. Die bal naar voren speelt. Ferry in duel met Didde. Didde geeft hem een beuk. Feyenoord krijgt een vrije trap. En het balbezit is dus weer voor de Rotterdammers. In een overigens uitverkochte kuip, zie ik.
2: Hier voor ons zijn 2 stoeltjes vrij.
0: Ja, die staan nog op de parkeerplaats.
2: Daar zitten normaal gesproken die mensen die ons dan heel vriendelijk toezwaaien als Feyenoord hier op voorsprong komt. Vandaag zijn ze er gelukkig niet. Sint-Juste met het balletje breed op Targalin in de eigen 16. Opgejaagd door Horemans. Breed gespeeld naar Watanabe, meegegeven aan Reed. Die heeft Bleek voor zich. Kan die buitenom? Wil niet buitenom. Waren ook wat mensen die vonden dat Jiviro Reed misschien maar eens een kans moest krijgen in het Nederlands elftal als backup voor Denzel Dumfries. Maar bondscoach Xavi heeft dan gekozen voor Frimpong. Terwijl Feyenoord heel makkelijk onder druk van FC Utrecht uitspeelt. En Targalin Zegiel vindt. Zegiel met de bal aan de voet over de middenlijn. Wordt helemaal niet opgepakt. Zou ik toch wel even doen. Zegiel met de bal ertussendoor. Dan is het Didde die er goed uitstapt en voorkomt dat Feyenoord verder kan. De kaats van Stepanov is niet goed. Didde voorkomt, of nee, de Wit voorkomt dan dat Feyenoord alsnog door kan. En Barkas speelt de bal uit naar Zagre. Want Utrecht had wel even teruggespeeld op de doelman. Halverwege de eigen speel van Utrecht.

0: Nu Van den Berg op Zagré op Stepanov. Stepanov wordt onderuit getrokken of krijgt hij... Nee, krijgt niks van Joey Coy. Utrecht krijgt zelfs de ingooi tegen en die mag Feyenoord nemen aan de voor de Rotterdammers rechterkant van het veld. Ter hoogte van de middenlijn bij een stand van 2-0 na 21 minuten. Het goede nieuws is dat Feyenoord al 12 minuten niet gescoord heeft.
1: Sint-Juste met het balbezit wijst naar Marmol dat de Spanjaard wat naar voren mag. En is het Valente, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Daar was vorig jaar heel veel om te doen, weet u nog? Sam Stein en hoe dat liep met Robin van Persie.
2: Timber.
1: En vandaag in de huidige tijd is het gewoon Giovanni van Bronckhorst die gekozen heeft voor Valente. En dat heeft eindelijk eigenlijk geen rimpeltje opgeleverd. Rimpeloos is de band om de arm gegaan van de gewezen FC Groningen speler. Balbezit is voor Targalin, die de bal doorspeelt naar de zijkant. Wat daarna bekrijgt de opdracht, spelen maar door naar Hatsmoussa. En dat doet hij ook.
0: Hatsmoussa nu met Zagré voor zich. De bal breed naar Zegiel. Zegiel kijkt even, kan ik naar voren? Nee, doet hij niet. Hij gaat via Van Houten naar de linkerkant, naar Sint-Juste. En dan heeft Marmol daar nu de bal. Marmol vindt alle kon op zijn weg. Speelt breed op Jeremiah Sint-Juste, die ook kan inschuiven. En die de steekpas heeft op Ferry. En dan is het weer Vasilios Barkas die heeft Utrecht red. En daar had Feyenoord weer een grote kans door een bal door het midden van iemand van wie je dat helemaal niet verwacht. Jeremiah Sint-Juste die bal zomaar kan geven. Druk haalt wel aan voor Feyenoord. Als nu Zegiel de bal breed legt op Targalin. Targalin aan de rechterkant Reed vindt. En Utrecht verdedigend weer moet positioneren. Feyenoord zet weer even aan en meteen weer een kans.
1: En Feyenoord heeft het balbezit met Givero Reed aan de zijkant. Dan gaat die bal terug naar Hatsmoussa. Kan nog even terug naar Watanabe. Dat gebeurt ook. Alles en iedereen, behalve doelman Ernst op de helft van FC Utrecht. En ver op de helft van FC Utrecht. En het olé klinkt al bij elke keer dat er een paas komt van een Feyenoorder. Nu is de onderschepping van Matthijs Didde. En komt die bal uiteindelijk aan de rechterkant terecht bij Bleek. Die haalt zijn tegenstander vast. Scheidsrechter Coy ziet het. Jammer genoeg. De Engelsman wordt teruggefloten.
0: Niks, hè?
1: En de vrije trap is voor Feyenoord. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Wat te doen, Erik?
3: Ja, je moet proberen, denk ik, iets verder naar voren te spelen. Want nu roep je het over jezelf af. Want je kan naar voren toe helemaal niks. Hè? Stepanov speelt ook... Je speelt eigenlijk bijna 5-5.
1: Ja, we hebben geen middenveld meer. Van den Berg zit in de laatste lijn. Dani de Wit zit in de laatste lijn. Horeman staat daar al in die laatste lijn. Terwijl Panagiotou nu achter Hatsmoussa aan moet. Hatsmoussa legt hem klaar. Oei. Daar het foutje van Van Houten. Feyenoord was even gevaarlijk. Maar de Belg van 28 jaar, Charles Verhouten, schiet die bal over het doel van Barkas. En die doet slim. Even een slokje water, even wat rust, even temporiseren. Want het leek even rustig te worden na 12, 13 minuten. Maar inmiddels heeft Feyenoord de snelheid weer te pakken.
0: En gelukkig is Van Houten een controlerende middenvelder. Die deze kans, ik wil hem niet opgelegd noemen, maar hij was behoorlijk. Toch verprutste en over het doel van Vasilios Barkas schoot. Barkas nu met de verre trap, de helft van Feyenoord op. Kan Bleek die bal controleren? Nee. Zegiel is iets feller. Zagré dan in duel met Hatsmoussa. Moet de bal van 40 meter terugspelen naar Barkas. Die ziet Ferry komen. Blijft rustig. Oh. Vindt Didde die even moeizaam aanneemt. En hem dan onder druk toch maar even over de zijlijn schiet. Ja, zelfs Didde, die de laatste weken toch een rots in de branding was bij FC Utrecht, maakt hier een aannamefoutje onder de druk van Feyenoord. Hij repareert het door dan maar de bal over de zijlijn te spelen. Dat beter dan derde tegengoal, nog voordat we de 25 minuten gespeeld hebben. Marmol met de hele verre ingooi op de penaltystip met het hoofd verlengd door Didde. Maar de bal valt voor de voeten van Hatsmoussa, die wil hem inbrengen. En dan kan Utrecht er misschien uit, moet Stepanov het sprintduel aan met Givaro Reed. Stepanov wint de bal en wint dan uiteindelijk ook de ingooi. De Oekraïner met het sprintje, met het winnen van het balbezit, waar Zagré nu de bal krijgt van Giovanni van Bronckhorst en Stepanov.
1: Ja, die heeft last van zijn knie, denk ik.
0: Aangeslagen lijkt. Verstapte die zich daar? Die gaat er even bij zitten. Krijgen we toch niet zo'n Jensen-verhaal van vorig jaar, hè? Dat je vlak voordat je je debuut gaat maken bij de nationale ploeg geblesseerd raakt. Het overkwam Victor Jensen vorig jaar. Het lijkt nu Stepanov even te overkomen. Er zijn veel mensen omheen. Stepanov, scheidsrechter Joey Coy daarbij. De medische staf van FC Utrecht daarbij. En Stepanov, eventjes wat strompelend. Hopelijk voor de Oekraïner kan die verder. En is het allemaal niet heel ernstig wat er daar met de knie, zo lijkt het, aan de hand is.
3: Maar we kunnen toch gewoon spelen, Bert, of niet? Hij staat aan de buitenkant.
0: Nou ja, maar ja, dan moet je met z'n tienen verder. Ja, ja. Hij moet, we kunnen spelen. Dat is de regel. Dat je, als je geblesseerd bent en je bent buiten het veld, dan kan de scheidsrechter zeggen van we spelen door. En ondertussen dus Utrecht, en dat is slecht nieuws voor Stepanov, slecht nieuws voor Utrecht. Even met 10 tegen 11 tegen Feyenoord, dat toch al veel beter is. De ingooi gaat komen van Arthur Zagré. Ondertussen nog altijd Stepanov langs de kant. En ik kijk even wat FC Utrecht aan het doen is met een warming-up. Sam van Duin is daar met de fysieke trainer achter het doel van Feyenoord bezig met een warming-up. Stepanov is erbij gaan zitten. Utrecht heeft de bal via Panayotu, via Van den Berg en nu via Barkas.
1: En het balbezit dus voor de Griekse doelman van FC Utrecht. En dat allemaal in, wat is het, de 27e minuut van de wedstrijd. Levert bal ook zomaar weer in. Utrecht komt gewoon niet aan voetballen toe. En Utrecht heeft grote problemen om deze wedstrijd op enige manier in handen te krijgen. Sterker nog, echt mee te doen met de Rotterdammers. Dat is Utrecht vandaag gewoonweg niet gegeven. Balbezit is voor Feyenoord, dat de ballen heeft met CGL op de helft van Utrecht. Halverwege die spelerhelft van Utrecht. En alles en iedereen weer terug. We hebben niemand. Stepanov is geen spits. En dus spelen we met 10 mensen achter de bal, waar geen enkele man drang naar voren heeft. En het lijkt me dat Stepanov nu wat pijnstilling krijgt om weer in de wedstrijd te komen. Het balbezit is hoe dan ook voor de Feyenoorders. Dat even in rustig tempo de bal naar elkaar toespeelt. Met nu Givero Riet, CGO. En dan Feyenoord, wanneer het tempo gaat maken, wordt het weer gevaarlijk voor Utrecht. Van Houten naar Valente. Valente achter het standbeen langs. Vesterlund kan oppakken. Maar die wordt opgejaagd door Ferry, die spits. En dan is het Kooi die zegt tegen de aanvallen van Feyenoord, de Spanjaard, dat dit niet helemaal volgens de regels is. Stepanov is terug. En dus spelen we 11 tegen 11. Maar ik waag te betwijfelen of Stepanov het volhoudt deze wedstrijd. Want hij loopt er niet prettig bij. Inmiddels is ook iemand van de bank afgestuurd om zich voor te bereiden op een eventuele invalbeurt.
0: Ja, het zijn er twee, Van Overheem en Van Duin. En ik zou me Van Overheem ook nog wel kunnen voorstellen als Stepanov eruit moet. Als extra middenvelder erbij. En dan maar met Bleek en Alarcón gokken op de snelheid. En wat meer op de omschakeling gaan spelen. Feyenoord wil een vrije trap na een duwtje tegen Zegiel. Krijgt die vrije trap ook. Meter of 10 over de middenlijn voor de Rotterdammers aan de rechterkant van het veld. En dan is het Hajmoussa die bal klaarlegt en hem neemt. Terugspeelt op Sint-Juste. Sint-Juste ziet Dani de Wit komen. Speelt de bal naar de linkerkant naar Marmol. En Marmol vindt Valente. Sint-Juste stoont meteen op. Valente met Vesterlund in de rug speelt de bal terug op Sint-Juste. En Valente nu met de bal aan de voet op de speelhelft van FC Utrecht. Bal breed gespeeld op Targalin. En Targalin geeft hem mee aan Van Houten.
1: Van Houten terug dan naar Targalin, die de opening aan de buitenkant weet te vinden. Targalin met de bal naar voren. Balbezit is voor Feyenoord dus, dat in de 16 meter gaat komen. Daar is de voorzet. Waar gaat Ferry komen? Die komt daar met het hoofd. Wordt die bal nog omgehaald door Riet? Nee, wel weer bij Hajmoussa. Hajmoussa met het balbezit. En dan is het nu weer Feyenoord dat de bal uiteindelijk via Utrecht buiten de lijnen ziet gaan. Het balbezit is voor de Rotterdammers. En dat gaat gebeuren via een ingooi aan de rechterkant van het veld.
0: Als ik de bewegingen zie van Stepanov, lijkt het meer op een onderrug. Waar hij nu wat soort draaibewegingen maakt met zijn rug. Om de pijn uit zijn rug te verdrijven, zo lijkt het wel. Maar helemaal ook zo fris loopt de Oekraïne er niet bij. Als Feyenoord de bal terugspeelt via Watanabe naar Sint-Juste. Sint-Juste vindt Valente, die zich het middenveld in heeft laten zakken. Nu weer de positie links voorin gaat opzoeken. Feyenoord houdt de bal in de middencirkel en speelt hem er aan de rechterkant uit. Van Sint-Juste naar Watanabe. Van Watanabe naar Hajmoussa. Zegiel met de loopactie. Zegiel krijgt die bal ook aangespeeld. Panayotu loopt hem in de weg. Zet het slot op de deur. En dan maakt Zegiel de overtreding op Adrian Bleek. En krijgt FC Utrecht de vrije trap. Een meter of 15 van de achterlijn aan de voor Utrecht linkerkant van het veld. Half uur zijn we onderweg in de Kuip. Een flitsende start van Feyenoord. Stepanov is er weer bij gaan zitten. Utrecht zal zo gaan wisselen. En ik denk, Erik, het is misschien wel verstandig, hè, wat ik net zei, van Overheem erbij te zetten.
3: Ja,
1: maar dan kom je helemaal niet meer aan voetballen.
3: Ik zat te denken, maar ik zou de kerstboom van Co Adriaans eruit halen.
1: En wat is dat?
3: 4-3-2-1.
0: 4-3-2-1.
1: En wie zet je dan voorin, Dani de Wit?
3: Ja.
1: Ja, leek ook.
3: En dan twee buitenmensen, de honden.
0: Bleek en
1: Alarcón.
3: Ja. En dan drie middenvelders.
0: En dan wel Van Overhem erbij.
3: Ja, en dan kan je met die drie middenvelders voor die vier... kan je met Moussa kan daar elke keer iemand bij komen. En dan kan je heen en weer gaan.
1: En kijk ook naar Stepanov die huilend op het veld zit. Want hij, uitgenodigd door de bondscoach van Oekraïne... maar de Oekraïner voelt nu ook wel dat dit hem niet gaat worden... Ik dacht al dat hij zich verstapte in dat duel... en dat hij last had van zijn knie. Want dat is, daar komt dan zoveel druk op te staan... als je in één keer die beweging terugmaakt. Het leek mij dat dat eerder het geval zou zijn dan zijn rug. En dit kon nog wel eens kwalijk zijn. Nummer 8 komt in de ploeg bij FC Utrecht. En dus zien we dat Joris van Overheem erbij gaat komen namens de FC. En hij komt in de plaats van Stepanov.
0: Ja, laten we hopen voor Stepanov en voor FC Utrecht dat het meevalt. Je denkt bij knieën altijd meteen aan dat hele erge... waardoor je er 9 tot 12 maanden uit kan zijn. Stepanov liep wel zelf het veld uit. Maar dat kan wil ik niet kruis. Altijd zeggen. Dat kan met een kruisband kan dat prima. Mijn dochter liep een kruisband op, kruisbandblessure op met basketbal. En die kwam ook gewoon op de fiets naar huis. Maar het balbezit is alweer voor Feyenoord. Utrecht had het niet lang vol, maar... Er is een overtreding gemaakt op Davy van den Berg. Dat gebeurde na bijna 32 minuten spelen. Bij die stand van 2-0 voor Feyenoord. En ik denk dat Erik een klein beetje zijn zin heeft gekregen... als ik zie waar Dani de Wit is gaan lopen. Dat Utrecht inderdaad een beetje richting een 4-3-2-1 gaat. Met dit er nu in balbezit. 32 minuten gespeeld. De oortjes zitten in de catacomb of in de dugout bij FC Utrecht. Ze luisteren naar Erik van der Meer en ze doen precies wat hij zegt.
1: Stepanov met twee handen aan het gelaat... op de bank huilend en wel omdat hij weet dat dit niet goed zit. Hij dus gewisseld. Joris van Overheem is zijn vervanger. Terug dus in een kerstboomopstelling. Zoals Erik van der Meer dat zo mooi zegt. Waar Riet het balbezit heeft. En dan uit Moussa met een gelukje aan de bal komt. Omdat Zager die bal naar de buitenkant speelt. Zager is ook de eerste tegenstander van uit Moussa. Uit Moussa 3-0. 33e minuut. Feyenoord komt op 3-0. Omdat FC Utrecht weer overlopen wordt. Het is de tweede van Anis Hajmoussa. En zo zijn het de Rotterdammers. Die vorige week met 7-0 wonnen in Zwolle. Vandaag met 3-0 voorstaan in de eigen Kuip. Hoe makkelijk gaat het van buiten naar binnen. En het is weer Hajmoussa die scoort. Zijn tweede van de middag. De 3-0 voor Feyenoord.
3: Ging die nou weer binnendoor?
1: Ja. Hij kwam buiten om binnendoor.
0: Het is ook een kwaliteit, Erik. Het is
3: Bert, het gaat om hoe je jezelf positioneert als backzijnde. Dus je kan een kant eigenlijk dicht houden, toch?
0: Ja.
3: Dus de hoek die je maakt naar je tegenstander bepaalt dat jij hem dwingt naar een kant toe. Dus als jij de binnenkant te ver openlaat, dus dat je die hoek te groot laat... ja, dan nodig je hem eigenlijk uit.
0: Om binnendoor te komen.
3: Precies.
0: En je moet hem buiten omdwingen.
3: Ja. Dan heb je in ieder geval nog een kans.
0: Ja, en nu had Hajmoussa de kans en die benutte die. En dus is het 3-0. Terwijl Alakon het balbezit heeft voor FC Utrecht. Heeft wat moeite met de controle, vindt Vesterlund aan de rechterkant. We zijn op de helft van Feyenoord, van Overheem. Balletje naar Hajmoussa, of naar, was het maar zo, naar Alakon. En Feyenoord heeft de bal alweer als Zegiel hem mee denkt te geven aan Valente. Maar Valente kan die bal niet binnenhouden. Het balbezit is voor FC Utrecht. De ingooi van Vesterlund is naar Didde gegaan. En Didde speelt hem terug naar Barkas.
1: Ongelooflijk. Ja, dan leek het vorige week in die wedstrijd met 7-0... dat Zwolle uit elkaar ging voetballen en dat dat niet meer aan voetballen toekwam. Ik hoop niet dat Utrecht overkomt. Nu moet je de schade beperkt zien te houden, Erik.
3: Ja, nou, dat is nu, hè.
1: Damage control, want anders krijg je weliswaar 2 weken tijd om te herstellen. Maar die 2 weken met een scorebord van 7-0, dat doet heel erg veel pijn. Zagre met de bal naar de zijkant. Bleek nog niet gezien vorige week... Meteen al in de openingsfase was hij gevaarlijk in de wedstrijd tegen Excelsior. Nu komt hij niet los van zijn tegenstander Zagre naar de actie van Bleek. Bleek speelt hem in de combinatie met Zagre, maar die komt niet aan de bal. Feyenoord komt er even een keer niet uit. Panagiotou kan opvangen van Overheem met het balbezit. En Bleek mag het weer proberen vanaf links.
0: Edwin Bleek met het balbezit. Even terug naar Joris van Overheem. Van Overheem, ik ben benieuwd hoe lang die kan. Want hij was nog niet fit voor 90 minuten. Wordt nu gedwongen tot een uur, Revi van den Berg. met een doelpoging voor FC Utrecht. Wordt geblokt in het 16 meter gebied. Alakon nu breed op Van Overeem. Van Overeem ziet aan de rechterkant dat Vesterlund vrij loopt. Na wat 5 en 6 komt de bal ook bij de Deen. Van Overeem komt vragen, krijgt niet. Alakon krijgt hem. Balletje breed nu de middencirkel in naar Didde. En die speelt hem dan terug naar de rechterkant naar Joris Van Overeem. Van Overeem naar Davy van den Berg. Van den Berg kan naar Horemans, maar kiest voor de weg terug naar Joris Van Overeem. Loopactie van Vesterlund. Die wordt niet benut. Van Overeem stuurt Van den Berg weg, want die was te dichtbij. En dan kan je niet doorvoetballen. Dit is een goede bal van Horemans op Vesterlund. Vesterlund de 16 in, krijgt een duwtje. Moet hem meegeven, geeft hem mee aan Van den Berg. Van den Berg terug naar Horemans. Een aanval zowaar van FC Utrecht over veel schuiven. Vesterlund nu met een voorzet. Weggewerkt door Sint-Juste in Gooi FC Utrecht.
1: We hebben eindelijk een beetje rust.
3: Ja, ik vind het alleen jammer dat Horemans nog voor... Oh, kijk, overheen komt nu natuurlijk de bal halen.
1: Ja.
3: En dan staat Horemans daarvoor. En eigenlijk moet dat andersom zijn. Ja. De eerste bal moet naar Horemans en daarna moet hij naar overheen. Want dat moet de man worden die eigenlijk de voorste in stelling brengt.
1: Didde had iets bedacht, maar dat werd niet opgevolgd door Vesterlund. Dus verdwijnt de bal in de voeten van Tjark Ernst, de Duitse doelman van Feyenoord, die nog niet op de proef is gesteld. Net het schot van Davy van den Berg in de 35e minuut. Dat werd uiteindelijk op de eigen rand van de 16 meter door een Feyenoorder onschadelijk gemaakt, geblokt. En dus is die doelman gewoon zijn kleding. Vooralsnog kan dat gewoon weer in de kast. Is nu Didde, die in duel met de Spanjaard, met Ferry, geblesseerd raakt. Twee hoofden tegen elkaar. Is nee, dat het geval? Maar Didde heeft wel een tik gekregen hoor van de Rotterdamse spits. Terwijl Joey Coy even gaat kijken bij de Belgische verdediger van FC Utrecht. Didde zit weer en staat nu ook weer op. Even een tikje op het gezicht. We zitten in, wat is het, de 37e minuut van Feyenoord FC Utrecht. Het is tijden geleden dat ik Feyenoord zoveel beter heb gezien dan Utrecht in een wedstrijd. Vandaag is het het geval. 3-0 is de tussenstand en die is zeker niet geflatteerd.
0: Ik kijk eventjes, Erik. We zijn 6 minuten verder na het inkomen van Joris van Overeem. Zijn rol, hij loopt te coachen, hij loopt te wijzen, hij loopt te praten met spelers.
3: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, je moet proberen die groep bij elkaar te houden, dat ze er wel in blijven geloven. Hè? Dat is ook een damage control iets. En ja, hij heeft dat wel. En kijk, je ziet nu ook, nu loopt hij voor Horemans. Dus ja, de verhoudingen moeten wel goed blijven. En hij kan dat wel als oudere speler, als ervaren speler, wel meer sturen.
1: Horemans nu in duel met Valente, maar die pakt Valente vast. En dan is het de vrije trap voor Feyenoord halverwege de eigen speelhelft. Ik heb wel een speler zo zeggen, dan kijk je naar het scorebord en denk je, oh, moeten we nog zo lang? Ik weet niet of dat nu al het geval is bij de Utrechters. We zitten inmiddels in de 39e minuut van Feyenoord-Utrecht. Stand is 3-0 door 2 keer Hach Moussa en 1 keer Ignacio Ferri.
0: En die Hach Moussa, die man die de 2 maakte en dit seizoen nu op 5 staat, die had nu de bal. Ze ziet hem via Targalin bij Reed komen. En dan zijn we bij Watanabe en Sint-Juste die aan de linkerkant halverwege de eigen speelhelft Zegiel vindt. En Zegiel even rust als hij van overheen in zijn rug voelt, speelt hij de bal terug naar Tjark Ernst. De doelman, de opvolger van Timon Wellenreuter, die afgelopen zomer overkwam van Hertha BSC. De club, de grote club uit Berlijn, inmiddels wel wat ver weggezakt in Duitsland. Ernst nu met de verre bal richting Ferry. Het luchtduel met Didde. Die wint dat met een gelukje en speelt de bal vanaf de middenlijn terug naar Barkas. Barkas, de man die er nou eigenlijk hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat het slechts 3-0 is, want tot 2 keer toe wist die Ferry al van scoren af te houden. Nu is het balbezit voor FC Utrecht aan de linkerkant. Zagre heeft hem gekregen van Bleek. En dan de combinatie gezocht, maar niet gevonden. De doeltrap is voor Feyenoord. Het is bijna aandoenlijk wat FC Utrecht aanvallend probeert. Het heeft 1 keer een combinatie in de 16 van Feyenoord gehad. Alakon en De Wit. Toen kon Ernst de bal van de voeten van Alakon plukken. En nou ja, René memoreerde het net ook nog. Het schot van Davy van den Berg op de rug van een Feyenoorder die op de rand van de eigen 16 stond. En dat is het wel voor wat FC Utrecht betreft in aanvallende zin in deze wedstrijd. Feyenoord heeft weer de bal. Het speelt de bal naar rechts, naar Hach Moussa.
1: Hach Moussa, meter of 5 à 10 over de middenlijn. Terug naar Reed. Reed naar Watanabe. Watanabe Sint-Juste. En Sint-Juste speelt hem dan naar Marmol. Bert Seitel. Bos is eigenlijk de linkervleugelverdediger. Maar voor de rest is dit het Feyenoord wat denk ik wel in zijn sterkste opstelling speelt.
3: Ja, kijk, ze willen natuurlijk goed voor de dag komen weer naar die 7-0 ook hier thuis.
1: Ja, en de 5-1 nederlaag bij Barcelona. Maar dat is van een andere orde. Daar is het Nederlandse voetbal mijlenver van verwijderd. De klasse van dat. Dat hebben we gezien ook weer met NEC in de wedstrijd van afgelopen week tegen Juventus. Nederland doet op dat gebied niet echt mee. Als balbezit er is voor Bleek, die wint van Hajmoussa. Nee, het is Panagiotou die wint van Hajmoussa. De overname is van Joris van Overheem. Van Overheem, slijding van Valente. Van Overheem neemt te veel tijd. En dan wint Feyenoord de bal terug. En kan Targalin wat ruimte zoeken voor zijn medespelers.
0: Ja, van Overheem kon de bal ook aan iemand kwijt. Was daarom even aan het draaien van wat kan ik naartoe met die bal. En toen werd het de Feyenoord. Terwijl Utrecht er nu wel heeft via Bleek. Bleek aan de linkerkant van het veld kan meegeven aan Panagiotou. Die daar aan de linkerkant zomaar ineens opduikt. Is daar de sliding van Reed. Die bal dan over de zijlijn glijdt via de benen van de Utrechter. En dan mag Feyenoord ingooien. De Kuip heeft het naar zijn zin. Tenminste, laten we zeggen 98% van de Kuip heeft het naar de zin. Dat vak met uitsupporters van FC Utrecht is akelig stil. En dat is ook niet zo gek als je hier nog voordat het rust is met 3-0 achter staat. 41 minuten hebben we gespeeld. Er zal aan het einde van deze eerste helft wat extra tijd bijkomen vanwege die blessurebehandeling van Stepanov. Die natuurlijk tot twee keer toe even voorop onthoud heeft gezorgd en inmiddels ook is gewisseld. Marmol geeft hem nu aan Sint-Juste. Gaat Feyenoord nog een keer aanzetten voor rust. Valente naar Sint-Juste. Sint-Juste terug naar Valente. Alles en iedereen op Ernst na. Weer op de helft van FC Utrecht. En Feyenoord zoekt naar de opening.
1: Daar is Van Overheem die ertussen zit bij Targalin. Maar die man had wel balbezit. Goeie voetballer toch ook die Targalin. Met balbezit voor Hajmoussa. Feyenoord is op jacht weer naar de vierde. Daar komt de voorzet. Daar is de kopbal. Die is niet goed. Van Luciano Valente. Helemaal vrij in de doelmond. Mag hij de bal op het hoofd krijgen van Jivero Reed. Maar hij weet er niets mee te doen. Had meer in gezeten. Maar het blijft gelukkig voor FC Utrecht 3-0. Als Valente deze kopbal over het doel van Barkas kopt.
0: Ja, via de grond. Dus het was best een harde kopbal van Luciano Valente. Maar ja, de timing niet helemaal in orde. Gelukkig maar. Barkas met de uittrap. De doeltrap. Ver de helft van Feyenoord op. Dan moet Dani de Wit het luchtduel winnen. Daar slaagt hij niet in. Sint-Juste levert hem dan even in bij Van Overheem. Maar die weet het balbezit niet te houden. Davy van den Berg zit er dan met het hoofd tussen. Dan is het een partijtje kopvolley. Dat gewonnen wordt uiteindelijk door Feyenoord. Maar Mol heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Geeft hem aan Valente. En Valente legt hem terug naar Sint-Juste. Sint-Juste met de bal. Goeie bal. Nee, net niet goede bal. Wel goed gezien. Crosspas. Was niks mis mee. Ja, toch wel. Want hij was te hard voor die favoriet. Waardoor Zagre nu hem mag gooien.
1: En die gooi gaat genomen worden halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Davy van den Berg speelt die bal door. Weer ingeleverd bij Reed. Ferry gaat daar het duel aan. Ferry is echt zo'n bonkige spits. En Feyenoord dan met nu. Valente legt hem klaar. Nee. Hij komt uiteindelijk niet bij Ferry. Maar die herstelt zich wel. En die draait weg bij Didde. Wordt de voorzet gegeven. Moet Panagiotou nu wegwerken. Zit Jivai Zegiel ertussen. Feyenoord gaat er nog een maken voor de rust. Althans, dat is het plan wat ze hebben bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Zegiel Targalin. Targalin naar Valente. Het is voetbal in een draaicirkeltje van een meter of drie. Het is werkelijk of Utrecht in een rondo staat waar ze maar niet uitkomen. Targalin, nu even is men het zat. Dani de Wit, een beuk tegen Hajmoussa. Ik kan het me voorstellen. En Utrecht misschien weg met Alakon.
0: Alakon vindt hij aan de linkerkant Arthur Zagre. Zagre, randje 16, wordt naar buiten gedwongen. En dan heeft Feyenoord de bal alweer. Ik heb iemand voor het seizoen horen zeggen dat Feyenoord met alles wat er weg is en met de versterkingen van Ajax en PSV dit seizoen niet mee gaat doen om het kampioenschap. Nou, ik moet het nog zien als Feyenoord zo blijft spelen of die persoon die daar een beetje aan verwachtingsmanagement deed hier in Rotterdam gelijk gaat krijgen. Want Feyenoord wervelt hier in de eigen Kuip werkelijk langs FC Utrecht. Het is 3-0 en dan mag FC Utrecht, als we 44 minuten gespeeld hebben in de eerste helft, de handen maar dichtknijpen. Want FC Utrecht wordt alle kanten op gecombineerd door de Rotterdammers. Het vertrouwen is groot. Feyenoord speelt een hele sterke wedstrijd. Zoals het vorige week ook al deed tegen PEC Zwolle. Toen vonden we PEC heel slecht. Maar misschien maakt Feyenoord de tegenstander ook wel slecht. Doordat het zelf zo goed is. Panagiotou met het balbezit. Utrecht weer even temporiserend. Om vlak voor dus de schade niet verder op te laten lopen.
1: Het balbezit is voor Van Overheem. Van Overheem kijkt ook naar de klok. Ziet dat we in de laatste minuut zitten. We hebben natuurlijk de blessure gehad van Stepanov. Dan duurt het even. En bij FC Utrecht is het nu de trainer die zich bekommerd heeft over twee spelers die mogelijk gaan invallen in de rust. En die zullen dan met onder andere, zag ik Owen volgens mij daarbij staan. Jigozi Owen. Hij zal er misschien zo in komen. Als het balbezit er is voor Van Overheem. Van Overheem, even de tijd met zijn oranje schoenen. Bal naar de zijkant. Daar is het Hajmoussa die even lastig is voor Bleek. Gaat de bal terug naar Panagiotou. En Panagiotou speelt hem naar Hoornemans. Utrecht, wat Erik zo mooi zegt, doet aan damage control. Bij het einde van de eerste helft.
0: 2 minuten krijgen we erbij in de eerste helft als Utrecht de bal maar even rondspeelt. Dat is ook leuk voor de statistieken. Dan doe je in ieder geval wat aan je balbezitpercentage. Zonder dat het aantal, ook zo'n statistiek, expected goals nou direct omhoog gaat. Utrecht met Van Overheem nu in balbezit. Halverwege de helft van Feyenoord. Linkerkant van het veld, Van den Berg. Van den Berg wil meegeven aan Zagre, maar dat lukt niet. En dus heeft Feyenoord de bal alweer. En wil Hajmoussa daar Van den Berg dollen. Dat lukt ook niet. Bleek nu met het balbezit. Bleek trekt naar binnen. Bleek de 16 in. Krijgt een tikje. Nee. Krijgt ook geen vrije trap. Ik denk niet dat Bleek hier vrijwillig gaat liggen. Want Bleek was wel degelijk in schietpositie. Nu de overtreding van Van Overheem wordt wel bestraft. Maar denk jij, Erik, dat Bleek niks geen tikkie kreeg?
3: Ja, ik zit vrij ver in bed.
0: Maar je gaat toch niet zo liggen?
3: Nou ja, het is wel een mooie positie voor een vrije bal. Ja, hij gaat wel liggen.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ik heb geen herhaling. Jij hebt beelden, ja.
1: Ja, dus dat beelden van het was een mooie productie. Ja, de rugnummers producties doet deze beelden.
0: Heel goed.
1: Die geeft hij aan u.
0: In combinatie met de Bergsport.
3: Het was een hele mooie positie geweest voor een vrije bal natuurlijk daar. Maar je ziet wat Feyenoord doet, hè. Die zetten vaak heel hoog druk, hè. En soms denken ze, oké, Utrecht, kom maar even. We gaan iets naar achteren. Je mag even wat doen.
1: Ze dicteren, Erik.
3: Precies, ze leggen gewoon de wil op van Utrecht.
1: Utrecht staat hoe dan ook de eerste 46 minuten van deze wedstrijd in een rondo. En dat zal de komende minuut of 30 seconden ook nog wel zijn als deze eerste helft nog duurt. Met balbezit voor Tjark Ernst, die die bal op de rand van de eigen 16 heeft en nu naar de zijkant speelt. Daar is Zegiel, die de bal bijna onder controle lijkt te hebben. Speelt hem af naar Van Houten. Van Houten nog eens een keer via de zijkant in de diepte. Is het Didde die wegkopt. Davy van den Berg die op kan vangen. En via Van Overheem zijn we nu aan de zijkant bij Arthur Sagre. Sagre met de bal aan de voet. Waar gaat hij heen? Naar Van Overheem. Maar het is rust in de Rotterdamse Kuip. Het is jaren geleden dat ik Feyenoord zo overtuigend tegen FC Utrecht heb zien spelen. Maar vandaag is weer zo'n dag. De Rotterdammers zijn hier de meester. En leiden daarom ook volkomen terecht met 3-0. 6e minuut, Hajmoussa 1-0. 9e minuut, Ferry 2-0. En in de 33e minuut was het wederom Anis Hajmoussa met de 3-0 voor Feyenoord. En daar kan Utrecht niets op afdingen. Helemaal niet.
2: RTV Utrecht Sport.
1: Hajmoussa 3-0. Omdat FC Utrecht weer overloopt.
3: Als jij de binnenkant te ver openlaat, dan nodig je hem eigenlijk uit.
0: Om binnen door te komen.
3: Precies.
0: Je moet hem buiten omdwingen.
2: Ja. Je luistert naar de RTV Utrecht Sport livestream.

0: Animal van de Amerikaanse meidengroep Ketsa. Je luistert naar de stream van RTV Utrecht Sport. Het is 6-1 en FC Utrecht staat met 3-0 achter bij Feyenoord. Hebben wij even tijd om te kijken naar wat er al allemaal is gebeurd in deze speelronde van de Eredivisie. Ajax die verspeelde gisteren kostbare punten in de titelstrijd. Thuisduel tegen Excelsior eindigde in 2-2. Bij Sparta Heerenveen kwam er wel een winnaar, een hele duidelijke zelfs. Heerenveen won namelijk bij Sparta met 4-0. En ook Fortuna Sittard wist te winnen. De Limburgers waren op bezoek bij Willem II met 1-0 te sterk. En ADO Den Haag, dat ontving Cambuur. Duel tussen de twee clubs die afgelopen zomer promoveerden, eindigde in 1-1. Vrijdag werd er ook al een wedstrijd gespeeld. FC Groningen was in eigen stadion met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle. En nu dus aan de gang Feyenoord FC Utrecht met een 3-0 ruststand. En als die wedstrijd straks voorbij is, met een 3-3 eindstand of 3-4 eindstand, we gaan het zien, dan zijn er nog drie wedstrijden. Koploper PSV reist af naar FC Twente. AZ, de nummer 2 van de ranglijst, ontvangt Telstar. En de speelronde wordt afgesloten met NEC Go Ahead Eagles.
1: Live voetbal via de stream van RTV.
2: Is het uit naïviteit dat we achterstaan of is het klasseverschil?
3: Nou, ik vind het klasseverschil wel een redelijk groot.

0: The Killers met Human. Je luistert naar de stream van RTV Utrecht Sport, waar het rust is bij Feyenoord FC Utrecht. FC Utrecht kwam in Rotterdam al snel op 1-0 achterstand. In de zesde minuut was het Anis Hadj Moussa die via de rechterkant om iedereen heen wandelde en eenvoudig de 1-0 binnenschoot. Nou, nog geen drie minuten later was het Nacho Ferri die ook uithaalde en de 2-0 wist binnen te schieten. En in de 33ste minuut was het opnieuw Hadj Moussa en opnieuw had hij geen kind aan de Utrechtse verdediging en hij schoot de 3-0 tegen de Touwen. We gaan wachten tot het in de tweede helft, tot de tweede helft gaat beginnen. Dat zal over een minuut of vijf zijn. Tot die tijd hebben we nog muziek zoals Yes or No van The Nits.
1: RTV Utrecht Sport.
2: Yes

Henk Dissel, de zanger uit Zeist, met het nummer Chansen. Het is 17 minuten over 1 en het is nog geen tijd voor de tweede helft van Feyenoord FC Utrecht. Dus gaan wij naar een plaatje van Alanis Morissette.

0: De spelers komen het veld weer op in de Rotterdamse Kuip. We gaan snel voor de tweede helft van Feyenoord FC Utrecht naar René, Erik en Bert.
1: Met drie wissels bij FC Utrecht. Davy van den Berg is eruit. Angel Alarcon is naar de kant gegaan. Dus in de kleedkamer achtergebleven. En ook Adrian Blake. Hun vervangers Sam van Duin, Johan Katlin en Marius Broholm. En dat betekent dat Dani de Wit toch weer het beetje in het middenveld in lijkt te zakken. In de positie waar Davy van den Berg in de eerste helft speelde. En dat Feyenoord ongewijzigd aan de tweede helft is begonnen. Hij heeft nu Watanabe in balbezit. Die speelt de bal breed op Sint-Juste. Het is 3-0 voor Feyenoord. De tweede helft van FC Utrecht. Ja, wat moet dat gaan brengen? Een troostdoelpunt. Een wonderbaarlijke opstanding. Maar dat zou dan ook een ineenstorting van Feyenoord moeten betekenen. Of gewoon een consolidering van wat je nu hebt. Een damage control houden. Het balbezit voor Van Duin. Die legt hem even terug op Niklas Westerlund. Die vindt Horemans en Horemans vindt Panayotou. Utrecht heeft de bal. We zijn een minuut bezig in de tweede helft.
2: Johan Katlin aan de linkerkant. Hij mag dus weer beginnen vanaf de eerste tweede helft. Het fluitsignaal dus drie wissels. Dat is de vierde totaal. Want Stepanov was er al uit. Daarvoor kwam Van Overheem. Nu Katlin, Broholm. En de derde man is Sam van Duin. Dus eigenlijk weer de hele voorhoede vervangen. Daar is de paas van Katlin. Ernst kan oppakken in de eigen doelmond. Geen gevaar. En Feyenoord mag weer gaan bouwen.
1: Dat mag Ernst gaan bedenken. Die stuurt iedereen weg, maar gaat wel opbouwen van achteruit. Watanabe is bij hem, Sint-Juste is bij hem in de buurt. Het wordt het laatst genoemde. Sint-Juste levert de bal in bij FC Utrecht. Als Westerlund wat druk zet en nu Van Overheem in de 16 het balbezit heeft, komt er ook weer uit, maar heeft hens gemaakt. En dan mag Feyenoord in de eigen 16 de vrije trap nemen. En die vrije trap die gaat genomen worden door Jeremiah Sint-Juste. Kijken waar naartoe? Het wordt terug naar Tjark Ernst. En de doelman van Feyenoord mag het nu gaan bedenken.
2: De wissels, Erik. Hoe kijk jij dan naar?
3: Ja, hij wil wat en het is weer energie. Want ja, dat is hè. Want je hebt natuurlijk, Blake heeft echt niks kunnen doen.
2: Alarcon ook niet.
3: Alarcon ook niet. En Van den Berg, ja, het is gewoon een moeilijk verhaal voor die jongen.
2: Ja.
3: Verleden week
2: Nou vind ik niet dat hij geslachtofferd moet worden, want zo slecht vind ik hem niet, hoor.
3: Nee, dat klopt, maar hij probeert nu.
2: Hij moet op CGL, ja, dat is de lopende man.
3: En die doet het, dat weten we van verleden jaar nog hartstikke goed. En je probeert gewoon wat energie nog in de wedstrijd te krijgen. Daar, wat we al zeiden, het wordt gewoon damage control.
2: Balbezit is voor Sam van Duin, die een duw heeft ten opzichte van zijn tegenstander. En dus een vrije trap krijgt tegen, omdat die Targalin een zetje in de rug gaf. Utrecht kan nu achter de bal aan als CGL hem heeft. Van Houten speelt hem terug op CGL. CGL halverwege de eigen speelhelft. Middenveld ingespeeld. Targalin speelt hem terug naar Ernst. Feyenoord gaat gewoon rustig die bal rondspelen. Maar Feyenoord weet ook dat de spelers straks internationale verplichtingen hebben. En dat er dus even geen competitievoetbal is. Dus ze hoeven de benen ook niet min of meer stil te houden. Ze kunnen best wel heel veel doen. Feyenoord, CGL naar Oranje. Watanabe naar Japan. Hachmoussa gaat meedoen met Algerije. Bos moet mogelijk naar Australië. Diarra gaat spelen voor Mali. En Van Houten is Belg. En hij dus ook mogelijk interland verplichtingen. Terwijl er nu even een tikje werd uitgedeeld bij Ferry. Die heeft wat last. Maar die deelt zelf ook genoeg uit. Dus die moet niet klagen. Vrije trap inmiddels genomen. CGL halverwege de speler van Utrecht. Trekt naar binnen toe. Speelt die bal dan af naar Riet. En Riet gaat naar de buitenkant naar Hachmoussa. Die zal van buiten naar binnen gaan. Dat heeft hij al een aantal keren gedaan. Kijken of Sagré dat nu doorheeft. Is dit een overtreding van Katlin? Ja, dit is een overtreding van Katlin. Dus Feyenoord een vrije trap op een prima plek voor een man met een linkervoetje.
1: Ja, dan is het CGL die erbij gaat staan. Dat is nou toevallig net niet een man met het linkervoetje. Snel genomen. Hachmoussa die wil wel door. Schiet hem ook even in het net, maar
2: geel.
1: De scheidsrechter had al aangegeven dat de vrije trap nog niet genomen mocht worden. Het gaat, hoewel het een goede positie is voor een linkspoot, geen linkspoot worden zo te zien die die bal gaat nemen. Want Jiva Zegiel staat achter de bal. En die gaat hem met rechts wegdraaien van het doel. En dan kijken of daar een of andere kopper misschien wat kan doen in de richting van de goal waar Vasilios Barkas in staat. We hebben 49,5 minuut gespeeld. Dat is Joey Coy fluit voor die vrije trap die Jiva Zegiel gaat nemen. Eén arm omhoog van de voormalige Utrechter. Daar komt die bal richting de tweede paal. Wordt daar verlengd door Sibe Horemans. En dan moet Van Overheem hem verder naar voren brengen. In duel met Valente is Van Overheem de bal kwijt. En kan Feyenoord weer gaan aanvallen.
2: Feyenoord doet dat vanuit het midden. middenveld. Met de paas nu naar de zijkant, naar Segiel. Segiel trekt naar binnen. Segiel schiet van afstand. Segiel, er zit een stuitje in. Maar Barkas weet de bal te keren. Nou, die kennen elkaar natuurlijk van vorig seizoen. Die weten hoe Segiel kan schieten, Barkas. En dat doorzag hij dus. Als hij de bal terugkrijgt van Didde op het middenveld, dan nu Van Overheem vindt. Van Overheem speelt de bal door, levert dan in bij Targalin. Targalin met Feyenoord en Hatsmoussa. Hatsmoussa buitenom komt Riet. Targalin is de man die in de 16 zich nu ophoudt. Dan gaat de bal terug naar Van Houten. Van Houten met de paas naar Riet. Riet met de bal weer terug naar Van Houten. En dan is die bal van Hatsmoussa naar de zijkant gespeeld. Heel prima naar de zijkant gespeeld. Spel verlegd. Valente trekt naar binnen toe. En Feyenoord is net als in de eerste helft bij het begin van die tweede helft weer heer en meester.
1: Ja, maar tempo nog wel wat lager dan aan het begin van de eerste helft. Feyenoord zoekt naar de opening. Utrecht heeft het, lijkt het, wat compacter staan. En Feyenoord heeft de bal nu toch wel weer via Zegiel, die de combinatie vindt. En dan is daar Hatsmoussa in de 16. Kan die met een voorzet komen? Heeft Panayotu voor zich. Hatsmoussa met de Cypriotisch International. Een verre bal in de richting van Targalin. Nee, dat is Marmol. Dan wordt er gefloten voor Hens. Krijgen we dat ook nog? De hensbal van Niklas Westerlund levert Feyenoord de strafschop op na 51 minuten spelen. De VAR, zal hij er nog naar kijken? Of was het zo overduidelijk dat de beslissing van Kooi wel terecht is? 52 minuten gespeeld, hensbal Westerlund, strafschop Feyenoord, de 4-0 hangt in de lucht.
2: Ja, Westerlund wordt geacht dat hij met zijn handen van de bal afblijft. Dus mag Feyenoord een strafschop gaan nemen. En dat allemaal in de 52ste minuut van deze wedstrijd. Zevende minuut van de tweede helft. Wie is het die het gaat doen? Is het Valente?
1: Ja.
2: Hens is het overduidelijk als we het zien. De bal wordt van richting veranderd. Gaat naar een andere kant toe. En terecht deze vrije bal. Hier slaat hij hem weg, Erik. Dus het is volkomen terecht dat Luciano Valente oog in oog staat met Barkas. Vasilis Barkas of Valente. Wordt het 4-0 of blijft het 3-0? Daar is de aanloop. Daar is het trappen. En daar is de goal voor Feyenoord. En daar is het 4-0 voor de Rotterdammers. De aanvoerder van Feyenoord, Luciano Valente. Hij scoort namens de Rotterdammers. En Feyenoord komt op 4-0.
1: Erik, hoe ondankbaar is het voor drie spelers om bij een 3-0 achterstand, als je helemaal de poppenkast in bent gespeeld in de eerste helft, om in te vallen?
3: Ja, het is, het is vervelend. Maar ik bedoel, je wil altijd spelen. Ook met een 3-0. Probeer je er zoveel mogelijk uit te halen nog in die tweede helft. Ja, het wordt wel steeds dramatischer, moet ik zeggen. Want het is nu 4-0. Hoe staan wij in de tegengoals? Dat gaat bijna
1: 23
3: doen. Ja, dat is volgens mij het meeste in de Eredivisie.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, nou, daar zeg je wat, meneer Van der Meer. Vind je nu dat ik het op moet zoeken?
3: Ja, dat vind ik. Nou, ik vind eigenlijk dat je dat had moeten weten.
2: Had ik paraat moeten hebben.
1: Zal ik het even doen? Dan kan jij vertellen wat er in de wedstrijd gebeurt. Nee?
2: Balbezit is voor Utrecht dat de aftrap mag gaan nemen. Voor de vijfde keer in deze wedstrijd. En Dani de Wit doet dat. Terug naar Matthijs Didde. Matthijs Didde naar Panagiotou. Panagiotou, als Utrecht met drie man achterop speelt. Met Voormans, Didde en Panagiotou. Is de bal diep bij Van Duin. En Van Duin gaat dan op de voet staan van Reed, die even wat pijn heeft. En Van Houten neemt over. En dan door het midden. Is Targalin degene die in de diepte gaat? Speelt Horemans de bal terug naar zijn doelman Barkas. En mag Horemans hem weer terugkrijgen van Barkas. Didde tussen drie man. Feyenoord gaat jagen. Broholm. Broholm terug naar Horemans. Feyenoord jaagt met z'n allen. En kijk eens hoe die Kuip er dan achter gaat staan. De 1-2 tussen publiek en ploeg zien we hier ten volle. Want daar is het Reed die die bal heeft. De sliding is van hem. En dus Ferry die nu probeert weg te komen. En dan uiteindelijk wordt hij weggeroeid door Horemans. Maar de Rotterdammers in eigen stadion weten de inspiratie te krijgen van het publiek. Hoewel Utrecht nu verdedigt met Katlin en met Zagen, is Van Duin degene die vrij is. En kan Feyenoord achter Utrecht eens een keer aan, omdat de bal is bij Westerlund. En die speelt hem door op Marius Broholm.
1: Broholm met de aanname. Broholm, langs de man. Kan die meegeven van Westerlund? Of is die pas te hard? Westerlund kan hem binnenhouden.
2: Ja.
1: En daar is niet de goal van Danny de Wit. De bal valt via een Feyenoorder boven op het doel. Goeie aanval van FC Utrecht. Prima gedaan van Brouwholm, prima gedaan van Vesterlund. En Danny de Wit heeft dan wat pech. Maar dit is de beste mogelijkheid voor FC Utrecht. We hebben er 55 minuten en 4 doelpunten van Feyenoord op moeten wachten. Maar dit was dan eindelijk een keer een goede aanval van FC Utrecht. Het levert voor FC Utrecht de eerste hoekschop van de wedstrijd op. En als ik goed meegeschreven heb, heeft Feyenoord er ook maar eens één gehad. Ja, dat zou je niet zeggen met dit veldoverwicht.
2: Dat heb ik ook bij de Rotterdammers, ja. Het is 1-1 in corners. In stand is het iets anders. Hoekschop is voor FC Utrecht. Katlin vanaf de linkerkant. Zal hij hem trappen met zijn rechterbeen? Zal hem indraaien richting het doel van Ernst? Dat moeten we nu meemaken of dat gevaar op gaat leveren. Daar komt hij bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Ferry. Die ook zijn verdedigende werk met heel veel passie uitvoert. En hij kopt die bal aan de andere kant over de zijlijn. Betekent dat Utrecht mag ingooien aan de rechterkant van het veld. En gaat dat doen met de mannen. Wat wil je nou zeggen?
3: Nou, dat we de meeste tegengoals hebben.
1: Ja, die hebben we. Ja.
2: Maar
1: ja,
2: we hebben ook de beste ploeg al gehad, hè? AZ, ja, dat, PSV.
3: Okay. Dus is niet zo erg.
2: Nee. Zullen we een beetje positief zijn van
3: hier? Ja, sorry.
1: En nu is het weer uitkijken. Als Zegiel de bal heeft, Van Overheem daar onderschept. Daar Zegiel wel raakt. En Zegiel aan het hoofd geraakt. Ik speel de bal, zegt Van Overheem, die ook eventjes bij Zegiel polshoogte gaat nemen. Zegiel op het gras, daar moet verzorging bij komen. Het zal toch niet dat er een tweede aanstaande international zodanig geblesseerd raakt in deze wedstrijd dat hij zich moet afmelden bij de nationale ploeg. Het was een ongelukkige botsing. Van Overheem speelde wel de bal, maar kwam daarna ook in botsing.

0: Terwijl we nu ook een shot zien van Xavi. Xavi, een van de mensen hier op de tribune. Kijkend dus naar Feyenoord tegen FC Utrecht. Zal niet onder de indruk zijn van de Utrechters. Meer van de Feyenoorders, denk ik. Onze nieuwe Nederlandse bondscoach.
1: Ja, de enige Utrechter die tot nu toe uitblinkt is de man die ervoor heeft gezorgd dat het pas 4-0 staat. Vasilios Barkas. Twee klasse-reddingen op inzetten van Ferry. Alleen Barkas heeft, en dat zal Xavi ondertussen ook wel weten, niet de Nederlandse nationaliteit. Het balbezit voor FC Utrecht. Van Overeem met de bal breed gespeeld op Zagre. Zagre ziet Katlin gaan. Is dat buitenspel of net niet? Weten we dat? Kunnen we dat zien? Bal komt wel bij de Fransman, de aanvaller van FC Utrecht, die de hoek ingedrongen wordt door Reed. Balletje dan teruglegt op Zagre. En hem vervolgens ook weer terugkrijgt en hem de 16 in mag spelen. Hoog in de richting daar van Bani de Wit. Maar er zit Saint-Juste tussen. Het opruimen van Saint-Juste. Panayotou, Didde, Barkas. FC Utrecht houdt de bal. Zegiel mag terug het veld in. Het is weer 11 tegen 11. Hoewel, Zegiel staat nog altijd langs de kant. Nee, nog niet, zegt Joey Coy. De minuut is nog niet voorbij. Hij heeft een stopwatch ingedrukt, heeft een timertje ingedrukt. Krijgt zo meteen een zoemertje op zijn pols. En dan mag die voormalig middenvelder van FC Utrecht terug het veld in. Terwijl Utrecht de bal heeft nu via Vesterlund aan de rechterkant. Is Zegiel nu dan eindelijk terug en is het weer 11 tegen 11.
0: Balbezit is voor Sibo Horemans. Horemans breed op Zagre. Zagre kan door naar Panagiotou. Panagiotou aan de linkerkant met de bal in het midden. Driemans achterhoede nu met Zagre, die wat meer het middenveld in is gedoken. En het balbezit voor Van Overeem. Van Overeem naar Broholm. Broholm trekt naar binnen toe. Marius Broholm, de Noor, die met Jong Noorwegen gaat voetballen de komende weken. En dus ook niet op het trainingsveld en Elvenvechtbol te bewonderen zal zijn. Al van Utrecht, die door Van Duin wordt doorgespeeld. Beetje naïef, achter het standbeen langs. Maar hij knokt zich wel terug ten koste van een overtreding. Feyenoord mag een vrije trap nemen. We hebben bijna een uur gespeeld in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord leidt met 4-0. En daar is niets, maar dan ook helemaal niets op af te dingen.
1: Saint-Juste met de vrije trap. Van Overeem zit daartussen. Utrecht heeft de bal via Van Duin. Vindt Dani de Wit. De Wit met een rolletje. En dan laat de doelman de bal los. En dan is het bijna 4-1. Als Katlin goed is doorgelopen, Reed voorkomt dat. En dan begint Feyenoord misschien toch hier en daar ook wat gemakzuchtig te worden. Krijgt Utrecht al de tweede mogelijkheid van de tweede helft. Het schot van Dani de Wit ontbeerde kracht. Maar toch had Ernst daar wat moeite mee. En Johan Katlin was daar als de kippen bij in de rebound. Maar Reed voorkomt de goal van FC Utrecht. Katlin mag wel de tweede hoekschop van FC Utrecht nemen. En in dat opzicht staat FC Utrecht op voorsprong.
0: Daar is de aanloop van Katlin. Draait hem bij de eerste paal. Wordt door Feyenoord daar door Valente in de verlenging gestuurd. Stopt naar de verre hoek. En Ernst ziet dat die bal net hoog genoeg is en dat hij over het doel gaat. Hoekschop nummer 3 voor Utrecht. Die zou bijna denken dat we met een offensief bezig zijn. Maar dat vind ik misschien wel iets te veel van het goede. Broholm gaat de hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Zal hem dus doen indraaien met zijn linkerbeen. Daar is de bal van de Noor. Bij de tweede paal wordt hij doorgekopt. Uit de 16 gekopt en kan Feyenoord overnemen. En doet dat daar aan de zijkant van het veld. Met balbezit voor de vleugelverdediger Marmol. De 25-jarige Spanjaard. En via een been van Utrecht gaat hij eroverheen. En gaat Feyenoord twee keer wisselen. En één van de wissels is Marmol. Die net de hoekschop van de ingooi wist te veroveren. Hij gaat eruit. En nummer 16 van Feyenoord komt erin. En ook Ferry gaat het veld verlaten. De tweede Rotterdamse wissel. En Diarra is er dus bij de Malinees.
1: Nou, dan is die administratie ook weer bijgewerkt. Diarra, René zei het al eerder, hij dus ook de komende weken op stap met de nationale ploeg. Nu in duel met Didde. Didde wint de bal, speelt hem terug op Barkas. Barkas ziet Diarra komen en dan uit naar richting Van Overeem, die met een gelukje de bal meekrijgt. Maar dan is Utrecht hem ook alweer kwijt, omdat de witte bal niet lekker kan controleren. Kan Lopez nu aan de linkerkant aan de haal. Broholm houdt vast, dat wordt een kaart. Een gele kaart voor Marius Broholm. Dat is de eerste van de wedstrijd. En die is dus voor de Noorse invaller van FC Utrecht.
0: Kan je zien dat Utrecht zich gewillig in de poppenkast heeft laten spelen van Feyenoord?
2: Ja, René, ze spelen echt.
0: Je zou er toch één moeten geven net onder de knie, toch?
2: Ja, maar dan moet je wel in het duel zien te komen. En dat kwam ze al in de eerste helft niet.
0: Reed met het balbezit. Die vindt in het middenveld Targalin. Targalin geeft mee aan Zegiel. Zegiel, gaat hij met links? Nee, dat durft hij niet. Geeft hem mee met rechts. Door Lopez doorgespeeld. En dan komt hij voor door Lopez.

0: nadat Valente hem even aan de zijkant door had gespeeld naar de Spanjaard. Maar dat komt er niet van. Het is de ingooi voor Feyenoord. Aan de linkerkant van het veld, Zegiel komt er niet bij. Utrecht zit ertussen met Van Duin, weer ten koste van een ingooi.
1: Aan de linkerkant van het veld, kijken wie dat daar nu gaat doen voor Feyenoord. Lopez heeft de bal in de handen. Die kijkt even wie er vrij staat. Er komt Targaline, het 16 meter gebied, helemaal vrij inlopen. Die kan die bal daar zomaar krijgen. Maar de bal gaat naar Diarra, die kopt hem terug. Dan wordt hij verlengd, uit de 16 gekopt door Didde. Is het verlengen daar van Dani de Wit. En kan Kathleen het net niet belopen. Het slot op de deur heet Watanabe. En Feyenoord heeft de bal weer via Reed. Die heeft veel ruimte, Jivairo Reed. Laat hem niet schieten, want dat kan hij ook. Legt de bal nu breed op Hajmoussa. Ja, Hajmoussa die wil wel. Die legt de bal dan weer de 16 in naar Jivairo Reed. Dan wordt hij opgeruimd door Joris van Overheem. En opgevangen door Van Houten. Van Houten vindt daar Hajmoussa weer. Die heeft wat moois in gedachten. Maar niet al het moois wat Hajmoussa in gedachten heeft lukt. De ingooi is voor FC Utrecht. Genomen inmiddels door Zagre. Panayotu met het balbezit.
0: Was wat teleurgesteld dat hij niet mocht gaan voor de woestijndollars die hem voor ogen werden gehouden vanuit Saudi-Arabië. Maar vandaag kun je zien dat hij genoegen moet nemen met deze functie. En dat naar behoren doet, toch?
2: Hij doet het gewoon goed. Ja. Ik vind ook dat Feyenoord daar gewoon goed aan doet. Hè? Je hebt een contract hier, wil je niet, we hebben je nodig. Dus klaar.
0: Ja, en Champions League, daar zijn miljoenen toch op een of andere manier op te halen. Met elk puntje dat je bij elkaar sprokkelt. Utrecht doet dat ook doen in de competitie. Daar is de baas op Kathleen. Kathleen moet langs zijn tegenstander. Van Houten is dat met de slijding. En Feyenoord heeft alweer de bal met Targaline.
1: En duel van Panayotu dan met Hajmoussa. Zegiel met de bal aan de voet. Meegeven aan Diarra. 5-0. Ja. 64e minuut. Het telraam heeft er weer een balletje bij. En FC Utrecht krijgt in wedstrijd 7 zijn 24ste tegendoelpunt van dit seizoen. 24 tegendoelpunten in 7 wedstrijden. Dat is meer dan 3 gemiddeld. 4 tegen AZ, 6 tegen PSV, 5 tegen Feyenoord, 3 tegen Sparta. En dat is beroerd te noemen.
0: Het is opvallend, hè, want Feyenoord speelde tot nu toe 4 keer in een zege. Dat was bij Sparta, dat was bij Cambuur, dat was bij NEC en dat was bij PEC. Alle uitwedstrijden werden dus door Feyenoord gewonnen. En thuis hier 2 keer gelijk. Tegen Go Ahead 2-2 en tegen ADO ook 2-2. En Utrecht wordt nu de poppenkast ingespeeld, Erik.
2: Zegt dat iets over Utrecht?
0: Ja, misschien wel. Ben ik bang.
1: Of zegt dat iets over Feyenoord dat nu eindelijk wel eens een keer wat wilde laten zien in eigen huis?
2: Ja, misschien een vraag voor de kijkers of de luisteraars.
0: Didde heeft de paas gegeven aan Vesterlund. Feyenoord zat er alweer tussen, maar inmiddels is weer het balbezit dus voor FC Utrecht met Van Overheem, Bro Holm en Dani de Wit. Die wil hem tussendoor spelen. Dat lukt uiteindelijk niet. Het is Feyenoord dat hier vandaag een geweldige wedstrijd speelt. Een geweldige opsteker heeft zo voor het interlandweekend. En ook nu weer Diarra helemaal vrij in de 16. Helemaal vrij met Panagiotou. Maar de Cypriot zit ertussen. Die verdedigt daar goed. En je ziet hoe kwetsbaar we zijn als we 3 man achterop hebben, Erik. Ja, terwijl Feyenoord gewoon met 3 spitsen.
2: Ik hou er maar over op.
0: Maar je ziet ook nu dat echt op de man spelen, dat zit er niet in. Dan zien we toch dat Utrecht tekort komt.
2: Ja, en gek is, we hebben het met Didde vrijdag in de uitzending gehad. Die voelt zich ook veel beter met 4.
0: Zegiel gaat eraf. Daar zal Xavi heel blij mee zijn. Want dan weet hij dat hij in ieder geval iemand krijgt die fit is. Givai, Zegiel.
1: En Van Houten ook.
0: En Van Houten gaat er ook af. Ja, Feyenoord kan uit voorzorg mensen wisselen. Sam Stijn komt voor Zegiel. Kan je er ook nog wel even bij hebben?
1: Ja, die zijn we op de bank hebben zitten.
0: En Reis Nelson is er ook in gekomen, jongens. Zag ik dat goed? Nee, de nummer 22 is erbij
1: gekomen. Dat is van de Elshout. Ja. Tobias van de Elshout.
0: Tobias van de Elshout.
1: Ja. Eigen jeugd van Feyenoord. Ja, ik zat net even heel cynisch te denken. Anthony Correia heeft voor de competitie gezegd dat FC Utrecht in het nieuwe voetbal dat hij wil gaan spelen fouten mag maken. Nou, dat doen ze vandaag. Het is 5-0 voor Feyenoord. En dat is omdat Feyenoord heel goed is. Maar dat is ook omdat FC Utrecht niet alles even goed gedaan heeft vandaag. Het balbezit is voor Watanabe. Die geeft hem mee aan Reed. 25 minuten. Ja, moeten we nog, ben ik geneigd om te zeggen. Als Feyenoord de bal heeft nu via Lopez aan de linkerkant van het veld. Valente houdt vast bij Broholm. En dan mag FC Utrecht de vrije trap nemen. Het is Hoeremans die zich daarmee belast. Speelt hem breed op Didde. Didde heeft de afspeelmogelijkheid bij Zagre, maar kiest voor de rechterkant voor Vesterlund. Broholm wil de combinatie aan met Van Overheem. Dat mislukt. En dan is Utrecht de bal alweer kwijt. Watanabe kan hem op het hoofd laten vallen. En laat hem via dat hoofd in de handen rollen van de doelman. Van doelman Tjark Ernst. De opvolger dus van zijn landgenoot Timon Wellenreuter. Die meegeeft aan St. Juste. En via Ernst zijn we dan aan de rechterkant beland bij Watanabe. Watanabe naar Reed. Katlin komt daar een beetje storen. De diepe bal bij Panayotou onderschept door FC Utrecht. Reed, of Katlin in duel daar en Utrecht eruit. Nu even via Zagre, balletje achterlangs. En dan mag Katlin uithalen, maar ook dat schot wordt geblokt. Het is Utrecht niet gegund.
0: Van Elshout was degene die daartussen zat. En dus kwam dat schot niet tot het doel. En Targalid is ook degene die op het middenveld nu even aan zijn enkel voelt. Als Didde het veld gaat verlaten.
3: Medic.
0: En Medic, de nieuwe man, erin komt bij FC Utrecht. Ook dat is zo'n wissel. Lood om oud ijzer, zou ik zeggen.
2: Wisselen om het wisselen.
0: Ja, wisselen om het wisselen.
1: Ja, of wisselen om een blessuretje, dat weten we natuurlijk niet. Maar...
0: ik ga hem straks maar eens vragen dan. Jakov Medic is er in ieder geval ingekomen. Voor, wat is het, de laatste 20 minuten, 22 minuten. Is het nu al tijd om naar de klok te kijken, Erik, als je speler bent en hier in de Kuip staat en denkt van, joh, hoe lang duurt het eigenlijk nog?
2: Ja, ik heb dat vroeger ook wel eens gehad. PSV uit 9-0. Ja, dan kijk je toch om de 2 minuten en dan denk je, is dat 10 minuten verder? Maar ja, helaas.
0: Van Overheem speelt de bal door op Sam van Duin. Die speelt hem aan de rechterkant. Daar is even niemand. Daar komt Vesterlund en daar is hij op tijd. Dit is ook een overtreding. Die wordt daar ook even onderuit geschoffeld. Niklas Vesterlund. De Feyenoorder in kwestie krijgt ook geel daar van de scheidsrechter. En dus is het volgens mij St. Juste die de geel krijgt, jongens.
1: Ik dacht Lopez.
0: Ja, Lopez is het. Lopez met geel. De invaller.
1: Twee invallers met geel. Het was een hele sportieve eerste helft, maar na rust is ons ontspoort het. Broholm is de man die de klaar staat voor de vrije trap. Even overlegd met Joris van Overheem. Hoe gaan we dat doen? De Noor wil dat met links wel doen. Die bal achter de verdedigers van Feyenoord slingeren. Of van Overheem draait hem weg van het doel. Een van de twee opties zal het worden. Het fluitje heeft geklonken. Daar komt Broholm met aanloop. Maar dit is een hele waardeloze bal. Want hij schiet hem in de voeten van Stijn. Dan is het Zagre die hem weer de 16 inbrengt. Vesterlund kan niet controleren. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor Feyenoord. 70 minuten. Het aftellen gaat inderdaad langzaam.
0: Nog 20 minuten. En wat extra tijd. We hebben veel wissels gezien. Dus 4 minuten zal er zomaar bij komen. Voorlopig is Utrecht nog niet uit deze nachtmerrie ontwaakt. Met balbezit voor Tjark Ernst. Die de bal in de 16 meter heeft. De diepte zoekt nu bij Diarra. Die moet het gevecht uitgaan met Medic. Jakov Medic wint het kopduel. En Zagre speelt hem naar Panagiotou.
1: Panagiotou van Overheem. Van Overheem heeft Katlin bij zich. Die krijgt de bal ook aangespeeld door Van Overheem. En Katlin zoekt nu zijn man op. Die man heet Jivaro Riet. Katlin buitenom voorzet. En dan kan Sam van Duin daar bijna bij. Maar bijna is niet helemaal. Sterker nog, is helemaal niet. Utrecht houdt wel de bal via Van Overheem en Katlin aan de linkerkant van het veld. Even kijken wat Katlin dan in petto heeft. Katlin zoekt de combinatie met Arthur Zagre. Die is de bal kwijt aan Jivaro Riet. Krijgt ook een tikkie. En dan kan Feyenoord eruit. Utrecht even met 10. Omdat daar Zagre blijft liggen. Medici onderschept en Utrecht houdt de bal. Van Duin nu met het balbezit voor FC Utrecht. Even kijken waar naartoe, want Zagre die lag nog even in buitenspelpositie. Dus moest Utrecht even inhouden. Katlin nu, Broholm bij zich, zoekt de combinatie met Zagre, want die was daar nog. De Wit nu naar de buitenkant, naar Broholm. Even vanaf de linkerkant nu, Marius Broholm. Broholm met Jivaro Riet, individuele actie gemaakt. Krijgt hij de bal bij Katlin. Katlin, de bal de 16 in en dan schiet hij onder de voet van Sam van Duin door. Kan Vesterlund er ook niet bij. En in Feyenoord weer de doeltrap, 71,5 minuut.
0: Eigenlijk hebben we maar één kans gezien, Erik. Hè? Dat was de voorzet van Vesterlund en de Wit die hem overtikte.
1: Ja. Nou, en het schot van de Wit waar Kathleen uit de rebound. Vindt
0: ja,
1: dat een kans?
0: Maar dat is een bal vanaf de rand van de 16 bed.
1: Ja. Ja. Nee, dat is geen
0: poging.
1: Kans. Nee.
0: Dat is een poging.
1: Ja.
0: Maar dat is geen uitgespeelde aanval. Maar we hebben er maar één gezien met Vesterlund.
2: Ja, dat klopt, René. Maar weet je wat ik ook niet snap, hè? Zoals Sacré, wat doet hij nog voorin? Blijf dan gewoon op je positie.
1: Ja, ja, dan Geel. Dan weer een invallen met Geel.
2: Je hebt je handen vol. Viera?
1: Ja.
2: Je hebt je handen vol aan het verdedigen en dan ga je nog naar voren.
0: Ja, maar dit is het nieuwe systeem weer, ja, met drie achterop. Ja. Dus hij moet wel.
2: Ja. Ik kan beter achter op een fiets gaan zitten, denk ik. Is dat wat?
0: Medic heeft een tikje gehad van de Malinese. En dus mag Medic even opgekrabbeld worden. Hoeft er niet af, want er is een gele kaart gekomen. En het balbezit is nu voor FC Utrecht. Dat met Siebe Horemans de vrije trap gaat nemen. We zitten inmiddels in de, 28e minuut van Feyenoord FC Utrecht. En de Rotterdammers zijn zoveel beter dan Utrecht. En leiden daarom ook terecht met 5-0.
1: Medic met het balbezit. Die speelt hem uit naar Kathleen. Kathleen, Sagré. Daar zit Targalin weer tussen. En dan is Sagré weer weg. Die toch een duidelijke verdedigende rol moet hebben. En voorkomt. Maar weer eens een keer, Vasilios Barkas een tegentreffer. Dit keer op een inzet weer van Diarra, de invaller die al een keer scoorde. Die daar zomaar in balbezit kon komen nadat Targalin de bal had onderschept. Omdat Sagré weer naar voren was gelopen. En Feyenoord heeft inmiddels de bal weer opgepakt. Targalin, Watanabe en aan de rechterkant Hajmoussa. Die vindt dan Sagré weer op zijn weg. Buitenkantje rechts, mooi meegegeven aan Sam Stein. Onder Barkas door, via Barkas over de achterlijn. Feyenoord mag voor de tweede keer deze wedstrijd een hoekschop gaan nemen.
0: Stijn, ook hij, helemaal vrijgespeeld. Niemand die hem meer volgt. Utrecht lijkt het op te geven in deze wedstrijd, toch?
2: Ja, maar het zijn mensen die weglopen in de 16 meter.
0: Ja.
2: Hoe is dat mogelijk? Ja, het is mogelijk omdat je met vijf speelt en dat iemand gewoon zijn man laat lopen.
0: Die denkt dat zoeken ze daar maar uit.
2: Ja.
0: Sam Stein gaat de corner nemen. De tweede corner Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Is de 74e minuut van Utrecht op bezoek in Rotterdam in de Kuip bij Feyenoord. Daar komt de voorzet. Daar is het bijna het hoofd van Diarra. En dan nog een keer een corner omdat hij hem kopt op de rug van een tegenstander van FC Utrecht. Het lijkt me dan Medic. En dus gaat Feyenoord ook afstand nemen in hoekschoppen. Komt het nu op 3 hoekschoppen. Weer genomen door Sam Stein.
1: En die gaat genomen worden vanaf de rechterkant. De rechterkant van het veld. Feyenoord met de hoekschop. Stein met een strakke bal bij de tweede paal. Valente heeft iets moois in gedachten. Maar dat mooie komt er niet uit. Hij schiet de bal de tribune in. En dus blijft het 5-0. Hebben we nog een kwartier op de klok. En in dat kwartier moet FC Utrecht de schade beperken. Want zo is het wel. Medic geeft mee aan Sagré. Sagré terug naar Panayotou. Panayotou met de bal breed op Horemans. En zo speelt Utrecht achterin de bal rond. Horemans vindt Vesterlund. Vesterlund terug naar Horemans. En Horemans met de kapbeweging heeft wat ruimte. Speelt een breed op Barkas. Stein is de man die daar gaat storen. Barkas vindt Panayotou. Panayotou vindt Sagré. En Sagré via de Wit de bal in bezit gehouden. Maar dan levert Sagré maar weer eens in. Kan Feyenoord weer komen. Zit Medic daar goed tussen. En kan van overheen voor een aanvallende impuls zorgen. Bal komt per ongeluk bij de Wit. Bij Van Duin. Die krijgt hem bij Broholm. Die wordt onderuit gelopen. Vrije trap Utrecht.
0: Vrije trap Utrecht. Utrecht, je noemde net Vesterlund. Vesterlund is een van die spelers die ooit in de Kuip scoorde. De 0-1. Dat was op 12 januari 25. Aronson toen met de 0-2. Jiménez een strafschop. 1-2. Dat was ook de laatste keer dat Utrecht wist te winnen. Prieske was toen de trainer van Feyenoord. En Ron Jans begon net bij FC Utrecht. Balbezit is voor Sagre. Maar dit is ook alweer typerend. Van Duin op Sagre. Bal gaat langs de man van Burkina Faso. En de ingooi is voor Feyenoord. En Hajmoussa laat dat over aan Givero Reed.
1: Halverwege de speelhelft van Feyenoord gaat Reed die bal nemen. Kijken waar naartoe. Stein biedt zich aan, krijgt hem niet. Dan wil Hajmoussa hem ook wel hebben. Die krijgt hem ook nog niet. Volgens mij wacht Feyenoord daar best wel lang met het nemen van die ingooi. Maar het mag door. De Wit in duel met Stein. Stein mag ingooien. De hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. 5-0 nog altijd voor Feyenoord. 14 minuten nog. Langzaam tikt de klok richting het einde van de wedstrijd. Verre ingooi van Reed in de richting van Diarra, die daar het duel verliest van Jakob Medic. Zagre terug op Panayotu. Balletje breed op doel om Barkas en Lika meegeven aan Hormans aan de rechterkant. Terwijl de zon schijnt in de Kuip, dat is voor Feyenoord heel mooi symbolisch, maar voor Utrecht niet echt. Van Overheem nu met het balbezit, meegegeven aan Broholm. Broholm met de bal in zijn bezit, meegegeven aan De Wit. De Wit terug op Panayotu. Panayotu, bal meegegeven aan Zagre. Zagre heeft wat ruimte, kan hem ook meegeven diep aan Katlin. Maar Zagre loopt zich weer vast. Die speelt, hoe zullen we het voorzichtig zeggen, geen gelukkige wedstrijd. Als Hasmoussa er vandoor is, Zagre hem niet eens bij kan houden, of niet eens een poging doet om hem bij te houden, is Feyenoord in de 16 en vindt Reed daar het zijnet. Hij wilde hem in de korte hoek spelen, maar Zagre die sprint niet eens meer mee met zijn man. De man met bal is sneller dan de man zonder bal. Dat hoort natuurlijk nooit. Targaline eruit bij Feyenoord. Zijn vervanger met het nummer 17 en daar is hij dan wel, Reis Nelson.
0: Reis Nelson, eindelijk terug. Lange tijd geblesseerd geweest en hij dus weer voor minuten aangesloten deze week bij de groep. En nu dus krijgt hij van zijn trainer een minuutje of 10, 15 om nog mee te doen hier in de Rotterdamse Kuip. Reis Nelson. Als het balbezit is voor Zagre, die zijn terugkeer in Rotterdam niet echt prettig zal vinden. Zagre nu in duel met Sem Stein loopt zich vast tegen drie Feyenoorders aan. En dan is Feyenoord weer weg met Givero Riet. Givero Riet en bijna komt die bal uiteindelijk bij Barkas terecht. Was het Van den Elshout die even mee was gekomen. Het hele middenveld overstak. En dan kan Utrecht met Broholm het proberen om aan de bal te komen. Ook Amrabat zien we nog niet bij Utrecht, hè?
2: Nee, die was wel helemaal fit, toch, wat ik begreep.
0: Ja, dat dacht ik ook, maar
2: maar zou zo'n zaak, Ray, zou die nou gewoon...
0: Ja, Utrecht heeft overigens al 5 keer gewisseld, hoor, dus mag niet meer. Maar...
2: Nee, denken dat hij echt nu heel goed is omdat hij geselecteerd is? Want het is gewoon een andere speler, lijkt het wel. Hij loopt te veel met de bal, wat hij nooit doet.
0: Ja, ik weet ook niet, moet je het antwoord schuldig blijven.
2: Ik vind het opvallend.
0: Hajj Moussa heeft het balbezit, de Algerijn. En die heeft die bal rustig, kan hij een breed passen op Saint Juste. En Saint Juste vindt dan uiteindelijk weer het middenveld met Valente. Feyenoord gaat weer combineren, Van der Elshout. Dan is daar de paas tussen de linies door, is goed gespeeld. Daar is het nu Nelson en die wordt even vastgehouden. Scheidsrechter Kooi geeft een gele kaart aan Panagiotou vanwege spelbederf. En Panagiotou moet de gele kaart slikken.
1: Ja, en Feyenoord krijgt een vrije trap te nemen op een meter of 25 van het doel. Recht voor het doel van Vasilios Barkas. En daar zijn altijd al een paar Feyenoorders die dat graag willen doen. Stijn heeft die bal al opgeëist. Terwijl ook Diarra zich daarbij meldt. Want die wil ook wel graag zijn tweede van de middag maken. En Hajbusa staat er ook bij. Die kan met links natuurlijk ook wat fraais doen. Als de klok inmiddels bijna op 80 minuten staat. Het 5-0 staat voor Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Dat is een evenaring van de grootste overwinning van Feyenoord ooit op FC Utrecht. 22 september 1974 werd het ook 5-0. Twee keer Steen Olsen, één keer Van Hanegem, één keer Kreutz en één keer De Jong. En vandaag hebben we twee keer Hajj Moussa, één keer Ferry, één keer Valente en één keer Diarra. Valente uit een strafschop, terwijl Hajj Moussa met links of Stijn met rechts deze vrije trap gaat nemen. Kooi kijkt naar de muur. Kooi heeft al gefloten en Stijn gaat het doen. En Stijn ziet Barkas in de hoek liggen. Ik denk al wel de vijfde redding en misschien al wel de zesde van de doelman van FC Utrecht, die heel, heel veel erger heeft voorkomen vandaag.
0: De balbezit is voor Utrecht, maar er is een overtreding gemaakt. Weer in de laatste lijn. En dan is de vrije trap weer voor Feyenoord. Het zit allemaal tegen. Sam van Duin, ook hij zit tegen. Ooit denkt u van ja, normaal is het zo dat we 37 keer van Feyenoord hebben verloren in de Kuip. Van de 56 wedstrijden die we gespeeld hebben. Dit wordt de 38e keer dat Utrecht net niet gaat winnen. Ooit werd het hier 3-0. Dat was op 19 september 2004. Alje Schut, Hans Somers en Joost Broensen scoorden toen voor FC Utrecht. Ruud Gullit was de trainer van Feyenoord. En Fouke Boy was de man op de bank voor FC Utrecht. Nu is het 5-0. Zitten we in de 81ste minuut. En is het weer Sem Stein die de bal voor zich heeft opgeheist. En het gaat proberen richting Vasilis Barkas.
1: Vanaf de links van de as van het veld. Dus een fijne positie weer voor een rechtspoot. En dat is redding 6 van Vasilios Barkas. En de vierde hoekschop die Feyenoord mag nemen. Of de vijfde in deze wedstrijd. Twee keer achter elkaar dus een vrije trap van Sam Stijn. En twee keer is het Barkas direct. Dit keer ten koste van een hoekschop. En die gaat vanaf de linkerkant genomen worden. Door een linkspoot, door Anis Hajmoussa. Utrecht nog niet uit de problemen in deze fase van de wedstrijd tegen Feyenoord. 5-0 de stand in het voordeel van de Rotterdammers.
0: Daar komt de corner voor de Rotterdammers. 82e minuut. 5-0 de tussenstand. Even wachten, want dan wordt wat geduwd en getrokken. Bij Dani de Wit en bij Niklas Vesterlund. Dat zijn allemaal jongens die in de 16 meter nog even zich daar ophouden. Daar komt de aanloop vanaf de linkerkant. Daar is de trap in de doelmond. Dan wordt hij weggekopt uiteindelijk door Utrecht. Weggekopt vanuit de laatste lijn door wie dat was. Sibe Oremans was dat. Met nu weer Feyenoord en de voorzet. Feyenoord dat de voorzet moet geven. Het is wachten, het is draaien, het is keren, het is Hajmoussa. En dan terug naar Valente. Dan moet die zijn man voorbij. Die komt Broholm voorlopig nog niet voorbij. Kan wel allerlei lichaamsbewegingen blaken. Maar de Noor blijft gewoon op twee voetjes staan. En Feyenoord is wat verder weg van de doelmond. Maar hij heeft toch wel het balbezit. En kan hem terugspelen in de laatste lijn. En komt hij nu bij Sint-Justen? Is dat? Nee, dat is Nelson.
1: En die legt hem in de 16. Dan wordt hij met het hoofd verlengd door Sam van Duin. Over de achterlijn gekopt. Hoekschop 5 voor Feyenoord. Weer vanaf de linkerkant. En Stijn gaat zich daar dan ook voor melden. Eventueel voor een korte variant. Stijn en Hajmoussa daar samen bij de bal. Broholm en Van Overheem melden zich om de korte variant eruit te halen. Dat betekent dat er wat meer ruimte is in het 16 meter gebied. Ruimte voor het doel van Vasilios Barkas. En ik heb net even zitten tellen. Ik heb inderdaad 6 reddingen van hem genoteerd in deze wedstrijd. En het staat 5-0 voor Feyenoord. Dat wil wel wat zeggen dat de Griek toch ook nog een aandeel heeft gehad in dit duel. De hoekschop draait in bij de eerste paal en wordt dan over de achterlijn gelopen door een Feyenoorder. Dat is Diarra die dat doet. En de doeltrap is daarom voor Barkas. En die neemt de tijd. Die neemt de tijd omdat FC Utrecht 5-0 wel genoeg vindt.
0: Balbezit is voor Utrecht Panagiotou. Die de bal buiten de 16 nu heeft teruggaat naar Medic. Medic naar Van Overheem. Van Overheem het middenveld in. Daar is de paas niet goed. Levert zomaar in bij een tegenstander. Hoe is het toch mogelijk? En Feyenoord kan nu gevaarlijk worden. Is het het verdedigende werk van Sagre? Dat is goed. En dan wordt hij verder verdedigd door Panagiotou. Is Kathleen degene met het duel. En zit Watanabe ertussen. Maar houdt Utrecht er wel een ingooien over. Aan de linkerkant van het veld. Sagre heeft hem inmiddels genomen op Dani de Wit. Kan hij de diepte vinden bij Van Duin? Nee, hij speelt hem breed op Sagre. En die wordt dan van de bal afgelopen door een Feyenoorder. En in dit geval is dat Van der Elschout, dacht ik. Nee, het is de nieuwe man die gekomen is. Rijs Nelson. Ja, hè?
1: Kathleen nu met het balbezit wil hem de 16 in spelen. Bereikt Broholm niet. Pas was ook wat hard voor Broholm. Feyenoord eruit via Reed door het midden. Slechte bal. Opgevangen door Vesterlund. Vesterlund even terug naar Horemans. 84,5 minuut gespeeld. Medic met het balbezit. Van Overheem komt de bal ophalen in de middencirkel. Speelt hem terug naar Sibe Horemans. Rechts is Broholm vrij. Links staat Zagre weer heel hoog geparkeerd. Bal gaat via Panayotou naar de international voor Burkina Faso. Die speelt hem dan naar Kathleen. Kathleen weggedraaid bij Van den Elschout. En Kathleen aan de rechterkant. Broholm gevonden. Dat is een goede actie wel van Kathleen. Maar Broholm controleert de bal niet goed. En dan mag hij zelf nog ingooien ook. Omdat Lopez daar als laatste die bal geraakt heeft. Ingooi van Broholm. Het is niet eens meer dat Utrecht denkt van we wachten even tot Sam van Duin het gaat doen. En dan gooien we hem weer voor de pot. Het is op balbezit spelen nu. Het is 5-0 voor Feyenoord. En Utrecht denkt, laat maar zo blijven.
0: Nou, is wat Erik. De laatste 5 minuten.
1: Ja, eindelijk.
2: Soms moet je ook als scheidsrechter gewoon denken van nou, laat die vijf minuten zitten.
0: Ja. Balbezit is voor Utrecht dat via Vesterlund de bal even terugspeelt bij Horemans. Horemans terug naar doelman Barkas. Barkas, misschien wel de beste Utrechter vandaag hier. Ondanks dat hij 5 doelpunten om de oren heeft gekregen. En het balbezit voor Van Overheem. Die vindt de vrije Kathleen. Kathleen draait weg van zijn tegenstander. Watanabe is dat. En dan kan hij nu het veld oversteken. Komt het de paasje bij Niklas Vesterlund. Vesterlund aan de zijkant met Lopez voor hem. Vesterlund trekt naar binnen toe. En nu is er geen afspeelmogelijkheid in het middenveld. En krijgt hij de bal wel terug bij Horemans. Horemans terug naar Medic. Medic naar Van Overheem. Van Overheem halverwege de spelerhelft van Feyenoord. Bal open. openen naar Vesterlund. Die kopt hem door, maar daar kan Brouwel hem niet op lopen. Wordt rustig opgepakt door Tjark Ernst. 5-0 blijft het voor ons nog. Minuut nummer 42. Daarin zitten we van de tweede helft.
1: Erik, is het heel gek. Ja, kijk, Utrecht staat met 5-0 achter. Maar ik zit ook. Ik ben aan het zoeken naar lichtpuntjes. Ik vind,
2: die zijn hier linksboven.
1: Ik vind na een moeizame periode. Ik vind Katlin vrij redelijk invallen.
2: Ja, maar wat is vrij redelijk, René?
1: Bert. Ja.
2: Weet je, Feyenoord speelt in een 5-0 voorsprong. Dat is allemaal een beetje. Ja, ze geven hun de mogelijkheden om nog wat te doen en hè, om te spelen naar de andere kant. Maar echte acties kan hij niet maken, want het zit aardig dicht. En ik denk dat als Blake hier had gespeeld in de tweede helft, had je hetzelfde wel gehad. Dus lichtpuntjes nogmaals, Bert. Dat zijn die vier.
1: Dat zijn lichtpunten. Die masten bedoel je?
2: Ja.
0: Valente met het balbezit namens Feyenoord. Watanabe, alle Rotterdammers weer op de helft van Utrecht. Behalve Ernst en dan naar Stijn. Stijn, Valente. Zo is het zoeken. Stijn, het is trouwens in een traag tempo. Het is nu in een wandeltempo. Het is bijna stilstaan wat Feyenoord doet. En Utrecht is niet bij machten om daar nog eens een keer voor die bal te gaan. Dani de Wit gaat daar wel. Daar zit toch enige frustratie in. En dan speelt Feyenoord. Sam Stijn helemaal vrij. Kan nu de actie komen van Givairo Reed. Reed wordt het toch echt. Ja, nee. Het wordt niet erger. Sam Stijn bij de tweede paal. Op de voorzet van Givairo Reed weet hij de bal niet achter Donald Barkas te tikken. In de 88ste minuut doet hij dat naast het doel. Gelukkig maar geen 7 of 6-0.
1: Nee, het had veel erger kunnen zijn dan deze 5. Erik refereerde aan zijn tijd als speler. Die 9-0 in Eindhoven tegen PSV. We kennen allemaal de verhalen. Dat stond het na 75 minuten. En Utrecht ging rondspelen, balbezit spelen om die tiende te voorkomen. Nou ja, dat is nu. Die 10 hadden er nu ook zomaar in kunnen liggen. Het is de man die nu de doeltrap neemt, die voor een groot deel op zijn konto mag schrijven dat die 10 er niet gevallen zijn vandaag. Over nummer 10 gesproken. Katlin komt even niet in balbezit. Feyenoord kan eruit komen aan de rechterkant via Reed over de middenlijn. Een balletje terug op Van den Elshout. Van den Elshout met de bal breed gespeeld naar Sint-Juste. Sint-Juste aan de linkerkant Lopez gevonden. En Lopez weer terug naar Sint-Juste. En zo speelt Feyenoord de bal rond. Dan vraag je je af, vindt Feyenoord het ook welletjes of wil Feyenoord als voor een slotakkoord nog één keer aanzetten? Medic die daar eventjes uitstapt en de bal even verovert. Nu met het hoofd net niet bij een medespeler krijgt. Die medespeler had Dani de Wit moeten zijn. En Stijn verplaatst hem snel naar voren. Waar nu Diarra, nee Nelson is. Nelson aan de buitenkant is Lopez gekomen. Zijn voorzet komt niet aan bij een medespeler. Van Overeem kan uitverdedigen. Brouwholm wordt vastgehouden. FC Utrecht krijgt de vrije trap. 1 minuutje nog. 1 minuutje. En dan gaat er zometeen zo'n ellendig bord omhoog dat aangeeft dat we nog langer moeten zitten.
0: Balbezit is voor Utrecht. Hoormans krijgt die bal mee. Doet dat richting Sagre. Sagre met de paas terug op Medic. Medic, moeilijke bal voor Panagiotou. Panagiotou weet hem wel binnen te houden. Is er een afspeelmogelijkheid naar voren. Van Duin maakt een beweging naar voren, maar die komt niet aan de bal. Herkansing voor Panagiotou. Panagiotou, Sagre. Sagre, nog altijd Utrechts helft. Als Van Overeem de bal terugspeelt op Medic. Het is 5-0 voor FC Utrecht tegen Feyenoord. Vooral de eerste helft van de Rotterdammers was een prachtige helft voor de Rotterdammers. Waar Utrecht onder de indruk van kan zijn. Want Feyenoord, ja, die lukte het gewoon om Utrecht van het kastje naar de muur te sturen. Utrecht stond gedurende 45 minuten in een hele grote rondo. En is daar eigenlijk nooit uitgekomen. Het balbezit is voor Feyenoord. Met Nelson die de bal even terugspeelt naar de laatste lijn naar Lopez. Dan is het nu Valente die bal meegeeft. En we krijgen 3 minuten extra speeltijd. Daar zijn we blij mee.
1: 3 minuten waarin FC Utrecht moet hopen dat Feyenoord niet nog een keer aanzet. Waarin Utrecht mag hopen dat het misschien nog een kansje krijgt. Er zijn in de tweede helft wat momentjes geweest dat Utrecht wat dreigend voor Tjark Ernst opdook. Maar wat momentjes meer ook niet. Nu Feyenoord weer met Lopez. Bal laag voor Medic. Zet daar de voet tussen. Van Overeem. Van Overeem vindt Van Duin. En die moet hem dan nu meegeven aan Katlin. Katlin sprintend. Slechte bal inderdaad. Sint-Juste. die de bal heel makkelijk kan onderscheppen en terug kan spelen aan Tjark Ernst. En die geeft dan in het middenveld mee aan Nelson. Die rustig met de bal aan de voet de bal mee kan geven nu aan Van den Elshout. Van den Elshout naar Reed. Reed naar... dit is Van den Elshout trouwens, die de bal kreeg. Net was het Van Lente, die middenvelder is geworden na het inkomen van Reece Nelson. Nu het balbezit weer voor Feyenoord. Als de bal is bij Hajmoussa, naar de rechterkant gaat, naar... een van de invallers in het 16 meter gebied zit Panayotou. Nee, buiten het 16 meter gebied zit FC Utrecht daartussen. Maar er is een overtreding gemaakt op Reed. En Feyenoord mag in de dying seconds van deze wedstrijd nog even een vrije trap nemen. Het is nog even uitkijken voor FC Utrecht dat het niet nog erger wordt dan de 5-0 die nu al op het bord staat.
0: Sam Stijn, hij nam tot nu toe, sinds dat hij ingevallen is, alle vrije trappen en alle dode spelmomenten. Nu dus weer hoekschoppen nam hij. Twee vrije trappen, twee keer redding van Barkas. Nu moet de derde dan nog maar weer van de doelman komen. Utrecht doelman zet even een muurtje neer van één man. Dat is inmiddels Arthur Sagre, die de korte hoek moet afdekken. Het is Hajmoussa die met links best wel de bal kan draaien. De wind staat ook nog wel in dit stadion een beetje te wapperen in de juiste richting. Als daar Sam Stijn is met de voorzet, wordt hij door een Feyenoorder gekopt? Nee, hij wordt omgehaald uit de tweede lijn door Valente. Maar die raakt die bal niet goed. Bal gaat over het doel van Barkas. Meer en erger wordt hem bespaard. We zitten in de 48e minuut. Laatste minuut van de extra speeltijd. Feyenoord 5, FC Utrecht 0.
1: En Barkas gaat de doeltrap nemen. De uitblinker aan de zijde van FC Utrecht vandaag. Dat zegt altijd best wel wat als de doelman uitblinkt. Stijn van Gassel blonk gisteren uit bij Excelsior tegen Ajax. Die hield zijn ploeg op de been en zorgde ervoor dat Excelsior een punt pakte in Amsterdam. Zo dichtbij is FC Utrecht vandaag nooit geweest. Door de vroege achterstand, 2-0 binnen 10 minuten, heeft FC Utrecht eigenlijk van meet af aan een verloren wedstrijd gespeeld. Reed komt nog een keer als de laatste 20 seconden van de wedstrijd zijn ingegaan. Hajmoussa zich in de 16 gaat melden met Panayotou voor zich. Hajmoussa kan nog een keer doorlopen en de Wit geeft in de slotseconde van deze wedstrijd dan nog een keer een hoekschop weg. De zesde voor Feyenoord. Ja, afluiten zegt René tegen Joey Coy. Maar Feyenoord mag deze hoekschop, als we door de blessuretijd heen zijn, toch nog wel even nemen. Snel genomen door Hajmoussa op Luciano Valente. Laat Coy deze aanval nog doorgaan.
0: Nee,
1: dat laat
0: klaar.
1: Hij niet. De martelgang voor FC Utrecht is voorbij. FC Utrecht krijgt dik klop in Rotterdam. 5 tegendoelpunten. Weer veel tegendoelpunten. Genoeg om na te praten. Met wie ga je dat doen, René?
0: We gaan het doen met Correia, met Didde. En ik wil Broholm wel horen.
1: Dat zal het dan worden, toch?

0: Ja, ja, de camera's worden gericht. De fotografen zitten al gehurkt. De wisselspelers komen al richting de bank. En we gaan ons opmaken voor de opkomst van de spelers van FC Twente en PSV.
1: Inderdaad, 30.000 man zo'n beetje hier in die Grolsvesten hebben nu allemaal wel bijna hun plekje gevonden. Een stoeltje, oh ja, ik zie ook weinig meer rode stoeltjes. Het is allemaal mooi bezet hier vanmiddag. Dus dat betreft, nou, laat maar komen, laat de ploegen maar komen. Ja, en als we dan nog even kijken naar de opstelling van de FC Twente, ja, dan is het toch wel aardig vertrouwd. Wat we dan niet zien is bijvoorbeeld Daan Rob, die nog op de bank moet plaats nemen. Thomas van der Belt, die trouwens telkens wel goed invalt, dat wel. Hij, het lijkt er even op alsof hij die rol tot nu toe bedeeld krijgt. Ja. Thomas van der Belt, die, ja, hij... Ja, uit de basis, maar als hij erin komt, dan doet hij goede dingen en brengt rust in het team. Dus dat betreft ja, geen Thomas van der Belt in de basis. Ja, kijken we eventjes verder. Dan hebben we ja, Piazza, die ook niet op links speelt, maar Torvaldsen dus op die linkerkant. Dus ja, we gaan kijken hoe hij dat dan gaat doen vanmiddag. Dus dat betreft... ja, dan schiet het al aardig op nu, nog een minuutje of twee. En dan zal het hier toch gaan losbranden hier in de Grolsvesten.
0: 14:27 op de teller op dit moment. En we kijken naar beneden. De camera's richten zich nu op van ESPN richting de catacomben. We kunnen meekijken op de monitor van ESPN. De spelers geven elkaar nog even een high five. En onder... ja... daar zie ik een signaal van de speaker. En dan gaat het geluid aan. En het You Never Walk Alone gaat klinken. Luistert u mee.

0: Ja, we gaan er toch doorheen praten. Het is niet anders. We moeten even aanzetten. Lars Oenderstaal, Robin Prupper, Ruud Nijstad, Ramis Zerouki, Daouda Weidman, Wout Weghorst, Younes Taha, Philip Torvalsen, Sundre Uriazetter, Bart van Rooy en Max Bruns. Dat zijn de mannen die het voor FC Twente moeten gaan doen onder leiding van John van der Bron.
1: Ja, inderdaad. En de tegenstander PSV, die komt met Kovar, Geertruida, Obispo, Perisic, Van Bommel, Dest, Peppi, Banner, Mauro Junior, Til en Sano. Dat zijn de 11 die Peter Bos heeft opgesteld. Ja, en dan hopelijk dat Twente het PSV gelijk in het begin al lastig gaat maken. Want we hebben een paar keer gezien in deze competitie dat PSV ook af en toe snel een tegentreffer krijgt in de beginfase. En hopelijk kan Twente dat kunstje hier ook gaan flikken vanmiddag.
0: Gurzel Bejoek heeft de TOS zojuist verricht. En PSV speelt in de eerste helft richting vak P. Dus Twentenaren met vak P in de rug. En alle propjes worden keurig in de gracht gegooid. Nou, bijna alle propjes worden in de gracht gegooid. FC Twente staat even bij elkaar, omarmt elkaar. We hebben nog even duidelijk een laatste yell, een laatste push nodig. You never walk alone. Is gespeeld. Ja, van top tot één keer te veel.
1: Ja, precies. Fantastische sfeer nu al. Je hoort het al. Gelijk al die mooie aanmoedigingen. En ja, ook Twente die gaat zich inmiddels nu de posities innemen. Dus. En dan is het Twente die mag gaan aftrappen. Dus Zerouki die de bal neerlegt op de middenstip. En hij zal de wedstrijd dus in gang gaan zetten nadat Kusubuyuk heeft gefloten voor de begin van deze wedstrijd. Er ligt er nog even wat op het veld. Een grote papieren vliegtuigje. Die wordt dan nog maar eventjes weggehaald door Remco Pasveer, die dat lachend van de grasmat afhaalt. Ja, het vliegtuigje kwam nog best ver, halverwege het midden van de helft van Twente. Nou, Kusubuyuk die kijkt op zijn klokje. En ja, de wedstrijd is begonnen.
0: De Zerouki heeft afgetrapt en Robin Prupper geeft een lange bal naar voren op Wout Weghorst. De eerste ingooi is voor P.

0: Op het moment hebben de snelle man in het middenveld, Sano. Oh, de verlichting gaat aan. Nee, die was nog niet aan. Dat springt door. De verlichting springt aan in één keer. Is het hele stadion verlicht. Ja, dat, zo wordt dat, hè. Mooi, man. Sano zoekt zijn positie op en gaat het spel verdelen op het middenveld. Geertruida aanspeelbaar. Til rustig de ballen behalen. Dus niet Til, moet ik zeggen. Dat was Wanner. Wanner haalt de bal op. Geertruida rond de middellijn. Een rustig rondspelen van PSV. Gaan zoeken naar een versnelling. Mauro zoekt de versnelling via het midden. Slalom. Peppi ontvangt de bal in de spits. Speelt hem weer naar de zijkant. Ja, en nu even de bal aan de zijkant naar de achterlijn gebracht. Komt voor. En Onderstal maakt er een corner van.
1: Ja, dat was toch een listige bal al gelijk. En ja, het was Van Bommel in duel dus met Bart van Rooij. En het was Seruki die die mandekking gaf. Maar ik vond hem een beetje te ver afstaan van Bommel om daardoor die voorzet eruit te halen. Maar in ieder geval, hoekschop die staat voor PSV die genomen gaat worden door, even kijken, Guus Til. Guus Til vanaf de linkerzijde gaat hij dus die hoekschop nemen. Een lage bal, komt hij richting Unestal. Een laag schotje was dat van Junior. Maar dan een hele verkeerde uitgooi van de doelman van Twente.
0: Ja, we hebben de nummers niet helemaal goed, want nummer 10 is Wanner. Wij zeggen hier keer dat het Til is, maar dat ligt aan de kapsel, denk ik. Als er niet meer rug aan de stoel staan. Het is Paul Wanner. Die voor PSV op doel scoort, maar stelde niet zoveel voor. PSV wel weer in balbezit. En nu laat Guus Til zich even zakken naar de middellijn. Nee, dat is ook even anders. Ja, we maken wel een telkens terugkomend foutje. Dat gaan we even aanpakken. Obispo helemaal naar de zijkant naar Mauro. Rustig rondspelend. En er wordt wel druk gezet door FC Twente. Thorvaldsen zet druk. Ja, en dat levert een inworp op voor PSV.
1: Ja, hier aan de... bij de dugout van vlak voor FC Twente mag die ingooi genomen gaan worden. Inmiddels is die ook genomen. Gaat de bal even teruggegooid worden richting Obispo. Obispo inmiddels Geertruida weer aan de bal. En dan proberen ze Peppi te vinden. Peppi komt ook in balbezit. Dan is het toch weer PSV die aandringt en helemaal uitwijkt dan aan de andere kant. En aan de rechterkant komt er een voorzet. Nee, die wordt weer geplokt door een speler van FC Twente. Maar PSV blijft aan die rechterkant via Dest. Dest dreigt met de voorzet, maar uiteindelijk gaat de bal weer even terug. De PSV dat dus nu Twente behoorlijk vast probeert te zetten op eigen helft.
0: Ja. Wout Weghorst schuift iets op. Er werd net heel veel druk gezet. Nu schuiven ze een beetje van links naar rechts. Obispo schuift door. En dan de bal op Perisic. En Obispo weer terug. En de bal weer naar Geertruida rond de middencirkel. Wordt onder druk gezet door Thorvaldsen. Maar helaas net te kort. Ja, en Twente zit er wel lekker bovenop. Urjazetter moet eens een actie maken. Ja, is de bal weer kwijt. Helaas. De bal gaat even terug naar Kovar, naar de keeper van PSV. En wordt dat rust gemaakt door Mauro. Lange bal van Kovar richting de middellijn. Ja, Bart van Rooij doet dat heel goed. Zet Van Bommel even weg en ingooi Twente.
1: Inderdaad, was geen overtuigende voortzetting van de doelman van PSV. Dan Prupper, weer met een lange bal. Nu richting de meer naar voren geschoven. Wie was dat? Rutte Nijstad. Maar helaas komt de bal net niet goed terecht bij hem. Hij kan hem niet onder controle krijgen. De bal schiet eigenlijk langs Ruud Nijstad heen. Ja, Nijstad die af en toe het middenveld induikt. En dat zag Prupper ontzettend goed. Terwijl de bal inmiddels weer in de 16 is van PSV bij Geertruida. Die de bal even aan de voet houdt. En Weghorst probeert uit te lokken om... om te kijken van, wat gaat Weghorst doen? Maar Weghorst blijft rustig staan. En is het weer PSV aan de linkerkant van het veld. Via de linkerflank probeert men het een en ander.
0: Des pakt het middenveld op en schuift nu door. Steekt echt het middenveld over en speelt de bal in op Wanner. Hier hebben we wel goed. Perisic kaatst even terug. Des schuift in en Geertruida pakt de bal gezicht richting het doel van de FC Twente. Ze staan allemaal rond het middenveld. En de spitsen bewegen van links naar rechts, maar krijgen niet echt de ruimte. Dus het is en blijft zoeken naar de vrije man in de spits. Nu op dit moment de bal aan de linkerkant bij Mauro. Er wordt een driehoekje gespeeld. Sano biedt zich aan. Geertruida weer naar het middenveld, rond de middencirkel en speelt hem af aan Obispo.
1: Ja, zitten we in de zesde minuut van de wedstrijd. Nog steeds dus die 0-0. PSV dat één keer in de 16 kwam en een hoekschop daaruit kreeg. Levert allemaal niets op.

0: Twente die goed de lijnen gesloten houdt en PSV wel aan de bal laat. Maar PSV komt er vooralsnog niet doorheen. Weet geen opening te creëren in de defensie van Twente. Nu dan een onderschepping. Nee, helaas geen onderschepping op het middenveld. Is de PSV weer weg aan de rechterkant. Halverwege de helft van Twente. En dan kijken of ze in balbezit kunnen blijven. Ja, dat kunnen ze ook. En PSV schuift weer langzaam op de helft van Twente.
1: Ja, middenveld laat zich iets zakken. Wout Weghorst speelt rond de 16 en loopt eigenlijk alleen maar van links naar rechts. Terwijl de verdedigers van Twente de bal heen en weer spelen. En nu even een druk zetten. Druk zetten van Taha en dat lukt. Heel goed, heel goed. Nu gaan we druk zetten naar voren. We gaan even voetballen. Ingooi voor FC Twente. Nijstaat gooit in. Even de bal terug op Prupper. Oh, we hebben een blessure. De blessure van FC Twente in de middencirkel. Wat gaat er gebeuren? Moet Prupper de bal uitschieten? Heeft Gusebujuk gefloten? Nee, ingooi voor PSV zometeen. En volgens mij is het een blessure.
0: Ja, Ricardo Pepi.
1: Pepi is geblesseerd. Ja. Ja.
0: Hij wordt weer rechtop geholpen door Van Bommel. Ik denk dat het misschien meevalt. Maar de bal was niet in de buurt. Dus dat belooft vaak niet veel goeds.
1: Ik denk niet dat dit goed komt.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, ze hebben een eentje die erachter staat. Die ook in vorm is. Sven Nijmans. Mijnans, moet ik zeggen. Dus dat betreft is dat misschien wel makkelijk op te vangen voor PSV.
1: Ja, Bart van Rooij en Taha gaan even naar de zijkant. Om even wat instructies te krijgen vanuit de leiding van FC Twente. Van der Brom heeft zijn assistenten naar de lijn gestuurd, even wat drinken. We maken even gezamenlijk gebruik van het feit dat Pepi daar ligt. We weten niet goed wat er aan de hand is, want er was geen overtreding. Niemand in de buurt en hij zat. Nou, dan weet je meestal dat er iets aan de hand is met dijbeen, lies, et cetera. Knie, enkel, ja. Ja, het gaat niet van harte. Nee. Ondertussen maakt de speaker zich op, want er komt een wissel aan. Dat gaan we nu al zien. Ja,
0: wissel, inderdaad, wissel. Het wisselgebaar door Perisic wordt al gedaan. En die roept ook om haast, van schiet nou op. Ja. Van Bommel ook, die roept ook, Mijnans, kom dan maar. Nou, dan trekt hij uiteindelijk zijn hesje uit en kan hij zo erin komen. Ja, Perisic en Van Bommel die wilden dat wat sneller, dat hij moest opschieten. Maar uiteindelijk wordt men wakker en gaat Mijnans dus inkomen. Ja,
1: dit kost natuurlijk wel heel veel tijd, want officieel mag dit niet zo. Precies. Gusebujuk zegt van, we gaan gewoon ingooien. Dit is natuurlijk wel even heel vervelend, want het duurde allemaal te lang. FC Twente was net een beetje in de mood van, we gaan ervoor en dan gebeurt dit. Ja, heel vervelend voor Pepi.
0: Ja,
1: en dus hij is inmiddels vervangen.
0: Inderdaad, Mijnans die dus een minuutje moet wachten nu voordat hij erin mag.
1: In de 8e minuut vervangen door Mijnans inderdaad.
0: Ja, nou Mijnans die is er nog niet in. Hij staat nog aan de zijlijn. Dus wat dat betreft moet hij nog wachten. Dat minuutje, dat officiële minuutje, dat duurde allemaal inderdaad te lang. Maar nu Twente dan weer met Bart van Rooij aan de rechterkant. Zoekt hij eventjes, hij zocht eventjes naar Torvaldsen. Maar ondertussen is de bal alweer naar de linkerkant. Dat betreft Twente dus vooral van rechts naar links. Nu dan het middenveld opzoekend. Kijken wat Twente kan doen. Nu eindelijk Twente een keer richting het doel van PSV. Met allemaal behalve dus Unistal. Dus nu is het dan gevaarlijk misschien. Ai, slechte aanname eigenlijk van Torvaldsen. Een mooi balletje was dat, een steekballetje van Weidman. Maar helaas, Torvaldsen die de bal van de voet laat springen, ging goed de 16 in. Dat leek in ieder geval op een aanval, Wim, van Twente.
1: Ja, zat er niet in. De aanspeler was niet goed. De bal wordt uitgetrapt nu door Kovar. Door een korte kaats in de achterhoede. Ja, bal wordt weer niet goed verwerkt. Van Rooij zit mis. Van Bommel maakt de actie binnendoor. Gaat niet lukken. Er zit Bruns goed bij. En daar is Bart van Rooij nog een keer. Juist, zo gaan we spelen. Lekker fanatiek erbovenop. Uittrap door Oenestaal. Weghorst wordt aangehangen, wordt aangeklommen. Maar hij houdt zichzelf staan. Het is een mooie bal. Daar gaat Taha. Taha gaat op rechts door. Taha gaat op rechts door. Tweede paal. Het wordt de vierde paal.
0: Tja.
1: Vierde paal. Hij stopt hem echt helemaal aan de andere kant. Oh, stop hier maar. Ja, dit was echt jammer.
0: Jammer, want Nijstad die stond er heel goed voor. Die kwam goed mee opzetten vanuit achteruit. Dat, wat ik al eerder zei, dat doet hij vaker. Gewoon dan het middenveld insteken. Wat een zonde van die voorzet. Voorzet die totaal mislukt van FC Twente.
1: Mooie bal hier van Weidman. Achter de standbeen langs. Oh, en er is al eerder een overtreding gemaakt door Wanner. Wanner tegen Weidman. Weidman ligt nog op het veld. Deze vrije bal is op ongeveer 30 meter van de goal van PSV. FC Twente kijkt even, waar moet die genomen worden? Guzebioek zegt even 2 meter achteruit. En dan gaat nummer 10, en dat is onze Taha, gaat de bal nemen. Kijkt even van, waar gaan we doen? Gaan we hem kort doen? Gaan we lang doen? Gaan we een mooie actie laten zien die we hebben ingestudeerd met z'n allen? We zijn benieuwd. Bal ligt op 30 meter en Taha neemt een afstand. 1 van de meter of 3 van de bal, 2 handen omhoog en dan komt de bal hoog voor. Gaat hij springen? Hij gaat springen. Wow, dit is een perfecte verdedigende actie van Perisic. Kop hem gewoon zwevend in de lucht. Rustig in de handen terug van Kovac.
0: Inderdaad. En mag PSV weer laten zien wat het kan. Maar heel Twente die zet druk met z'n allen. Zetten ze druk op de helft van PSV. Maar PSV, kunnen ze eruit komen? Nou, niet helemaal. Want het is, wat ze eraan overhouden is een ingooi halverwege de helft van PSV. En dan even kijken wat er dan nu aan de hand is. Het spel...
1: 2 ballen in het veld.
0: Oh, 2 ballen in het veld was dat eventjes. En dan zien we weer het duel tussen Van Bommel en Bart van Rooy. Mooie duels vanmiddag hier. Daar aan die rechter verdediger in die rechterkant van de verdediging. Dus tussen Bart van Rooy en Van Bommel. Inmiddels is de bal weer in bezit van PSV. Is het even kijken, Mauro Junior die dan probeert til te bereiken. Maar dat mislukt dan weer. Kan Twente weer overnemen misschien nu met een mogelijkheid? Ja, inderdaad. Misschien nu een kans voor Twente. Want het is in de linkerkant van het veld is het in de 16. Wout Weghorst glijdt de bal niet in het doel, want hij krijgt de bal niet. Maar dat was een mooie aanval over de linkerkant.
1: Even terug weer naar Oenerstaal. De bal komt bij Saruki op het middenveld. Saruki is een heerlijke lange bal nu. Ja, Uwe Zetter heeft de bal op links. Moet hem beter controleren, maar gaat nu op jacht naar de goal. Ja, in een 16 meter gebied. Bal ligt weg als legt hem klaar. Oh, wil uithalen. En de bal valt tegen de keeper. En hij zit! Ja! Ja, Younes Taha zet de stand op 1-0 voor FC Twente in de 14e minuut. Younes Taha. Schitterend doelpunt. En goed opportunistisch gevoetbald hoor. Dit was een mooie actie. Er werd flink doorgezet. Flink druk gezet. En dan is het Younes Taha die uit de kluts de bal achter de keeper van PSV. Ja, Bovaar kan hem uit het netje halen. En PSV staat enigszins verslagen op het veld. En PSV denkt, ja, hoe gaan we dit nou weer doen? Terwijl Twente nog de goal viert. Rustig aan teruglopen naar eigen helft. De stand is 1-0 voor FC Twente.
0: Ja, zo zie je maar weer. Als je met z'n allen druk zet op PSV, dan komen ze in de verdrukking. En dan krijg je kans. Een prachtige goal dus van Taha. Eerst was het Weghorst die probeerde te schieten. Maar hij kwam niet tot de schot. Maar de afvallende bal, die was, als ik het goed zag, was die voor Thorvaldsen. En uiteindelijk was het volgens mij een rebound. Waardoor Taha scoorde. Ja, Wim die kan mooi meekijken.
1: Dat was mooi om te zien. De technische mensen van PSV die kijken nog even of het buitenspel was. En er staat gewoon 3 man buitenspel. Maar de man die ermee doorging, die stond niet buitenspel. Ja. Dus ja, dan trekken ze de schouders op. Het is gewoon een doelpunt. Hij hoeft niet te kijken. Er hoeft niet informatie ingewonnen te worden bij de VAR. Het is keurig goedgekeurd. We staan voor met 1-0 in de Grolsvesten op deze prachtige zondagmiddag.
0: Ja, maar kijken of PSV tot een antwoord kan komen zo snel. Want dit is natuurlijk een heerlijke rugsteuntje voor de thuisploeg FC Twente. En dan gaat men weer uitwijken naar de linkerflank, naar Van Bommel. Weer dat gevecht met Bart van Rooy. Maar Van Rooy die niet in balbezit komt, maar wel Van Bommel helemaal goed afhoudt. En PSV die weer in de middencirkel de bal heeft via Geertruida. En naar de rechterkant op zoek via Dest. Krijgt veel ruimte. Dest kan dan ook tot een voorzet komen. Maar die wordt weer weggewerkt door Prupper met het hoofd. Werkt hij de bal uit de 16 en zo komt FC Twente weer in balbezit.
1: Nijstad pakt de bal over. Weghorst wordt ingespeeld. En Weghorst die denkt, ja, ik ga hem breed gooien. En die gooit hem heel breed. Ja, die schiet hem in de handen van Peter Bos. En die is toevallig trainer van PSV. En die staat ook nog eens toevallig buiten het veld. Dus ja, helaas, we gaan verder met een ingooi. Mauro Junior gaat ingooien. Sven Mijnhans ontvangt de bal. Goede kaats. Ja, lekker gevoetbald hoor. Dit is zoals we dat willen zien in de Grolsvesten. inspelen. Urja zet er op de linkerkant. Linkerkant trekt nu naar binnen, wil even de rust bewaren. Zerouki krijgt de bal, Bart van Rooij doet mee. Ja, dit gaat lekker jongens. Kijk eens, Urja zet er, gaat de 16 meter binnen. 16 meter binnen en oh, Wout staat te diep.
0: Ja, achter Wout Langens. Ja, hij stond inderdaad te diep. Maar die bal die was ook wel heel ver achter Wout gespeeld. En dan had meer misschien richting de goal kunnen, gespeeld kunnen worden. En uiteindelijk is het strand dan de aanval in de handen van de doelman via Kovar. Maar dat was toch weer een goede aanval van FC Twente. Die steeds beter in de wedstrijd begint te raken. En dat komt niet alleen door die voorsprong. Maar gewoonweg dat Twente durft. En lef toont tegen dit PSV. En gewoon iedereen zet gewoon druk op het mannetje. Ja, en dan kom je ver op de helft van de PSV met dit soort voetbal.
1: Ja, je hebt het over druk zetten. Je verneemt het nu ook aan het publiek. Hè? De trommelaars zijn druk bezig. Het publiek staat erachter. Net wat je in het begin ook al zei. Er is geen rood stoeltje meer te zien in het stadion. Alles is bezet. Hij is volledig uitverkocht. En dan willen we natuurlijk dit soort wedstrijden zien. En terwijl ik dat zeg, ja hoor, even een mooie vrijbal voor Wout Weghorst. Krijgt een beuk in zijn rug. Even ademhalen met z'n allen, maar dat ging er natuurlijk even een paar minuutjes flink op. Na die goal nog steeds FC Twente wel in de voorwaartse drang, moet ik zeggen. Urja Zetter staat helemaal tegen de lijn aangeplakt op de linkerkant. Heeft bijna kalk aan zijn voeten, zoals mijn collega Floris dat altijd zo mooi zegt. Maar het werkt wel. We houden het wel mooi breed. En Thorvaldsen hier aan de rechterkant. Ik verwacht wel wat van die man. Die Thorvaldsen heeft echt de daden drang. Die moet eens een keer zijn wedstrijdje pakken. En hoe mooi zou het zijn als hij dat vanmiddag tegen PSV doet.
0: Ja, inderdaad. En wat mij ook opvalt bij Twente is dat zodra Twente in balbezit komt, dat die Ruud Nijstad. Ik heb hem maar één keer als naam op papier staan, maar soms heb ik het idee dat er wel drie Ruud Nijstads in het veld staan. Want hij is echt waar overal te vinden en maakt het PSV zo nu en dan ook erg lastig als hij mee opkomt. Nu is het weer Thorvaldsen aan de rechterkant. Gaat hij de 16 in? Oei! En dan, ja, een beetje half tussen de schot en de voorzet. Want ja, Wout Weghorst, als hij stond een half metertje van dat in het baan van het schot, als hij zijn voet uitsteekt, nou dan had ik maar zo in kunnen gaan.
1: Hadden.
0: Ja.
1: Inmiddels pakt Kovar de bal op en loopt rustig naar het 5 meter gebied om de spelhervatting te doen. We zitten in de 19e minuut, stand nog steeds 1-0 voor FC Twente hier in Enschede. Kovar speelt de bal rustig in naar Obispo. En Obispo kijkt om zich heen, gaat terug naar Kovar. Ja, lijkt toch altijd wat onrustig, dit soort spelhervattingen. Ik ben daar zelf geen voorstander van, maar ja, doe maar, wie ben ik? Ik speel geen eredivisie en zij wel. Bal inmiddels bij Onderstal aan de andere kant. Het is allemaal niet zo spannend als het publiek doet geloven. Het ging allemaal goed. Prupper krijgt de bal van Onderstal in de voet gerold. En we gaan een lange bal krijgen. En ik ben toch op zoek naar dat momentje voor Thorvaldsen. Hij zat er net lekker op. Alleen ja, raakt de bal dan helemaal verkeerd. En dan kun je zeggen, Weghorst stond net even te diep. Ja, ik denk dat Thorvaldsen gewoon iets anders in gedachten had. Die wilde hem vol op de pantoffel nemen. Taha inmiddels ingespeeld op Weghorst. En dan gaat de bal weer helemaal naar de andere kant. Ja, dat is jammer. Hij stond er net tegen de lijn aan en dan moet hij er staan. En dan is hij er niet.
0: Nee, dat is aan de andere kant is dat wel een soort automatisme van Serouki om die bal die kant op te spelen. Dus dat zit dan wel goed. Maar inderdaad, dan moet het desbetreffende speler moet er dan wel staan aan die linkerkant. Want daar ging die bal helemaal naartoe van Serouki. Nou, PSV, ja, als ik eens even op mijn klokje kijk, die zijn al een behoorlijk tijdje niet meer in de 16 geweest van FC Twente. Eigenlijk alleen in de beginfase eventjes. Maar voor de rest is het toch Twente die toch de klok slaat. Ja. En steeds meer de bovenliggende partij, want het is eigenlijk gewoonweg de bovenliggende partij. Het speelt als een thuisploeg, Wim.
1: Ja, en terwijl Bruns wordt neergelegd, ongeveer een meter of 5-6 over de middellijn, krijgt een vrije bal van scheidsrechter Guzebujuk. Die wijst even naar PSV. Jullie moeten meer afstand nemen. Zerouki kijkt van waar ga ik hem naartoe spelen. Hij speelt rustig terug op Bruns. We gaan het voetballen. Oh, we gaan het voetballen oplossen, wilde ik zeggen. En dan speelt hij gewoon de bal in de voet van Obispo. Die als laatste man daar centraal staat bij PSV. Oh, Van Bommel die poort even een speler van zijn trainer Bart van Rooij. Goeie tackle op de bal. Zerouki, keurige interruptie. En daar wordt Urja Zetter weggestuurd. Urja Zetter wordt door Dest alleen maar tegengehouden met de hand. Ja, zo kun je natuurlijk ook verdedigen. Hij was alleen maar bezig met de speler. Wist niet waar de bal was, maar het pakt uiteindelijk goed uit voor PSV. Bal gaat breed en dan heel breed. En ingooi voor FC Twente. Ter hoogte van de dugout van Peter Bos.
0: Ja, die voortzettingen van die doelman van PSV, die gaan elke keer wel de mist in met zijn linkerbeen. En elke keer gaat de bal of net wel of net niet over de zijlijn. Allemaal in het voordeel dus van FC Twente. Twente nu weer in balbezit. Gaat de bal even weer terug naar Unistal. Die kijkt even, kiest misschien weer voor de lange bal. Nee, dit keer blijft het erbij dat FC Twente gaat opbouwen. Via de rechterkant van het veld, via Max Bruns. Bruns die probeert dan te haat te vinden, maar die wordt goed verdedigd door Geertruida. Maar en is het nu inmiddels weer PSV. Die mag gaan ingooien. In de rechterkant Geertruida. Even terug naar zijn doelman. Kijken wat de doelman nu weer uitspookt. Nou, die kiest voor een voorzichtig balletje via naar richting Sano. Sano nog niet veel gezien op het middenveld bij PSV. Nog niet echt aan het werk gezien. Is het inmiddels Van Bommel. Van Bommel met Siruki en ook nog, even kijken, Bart van Rooij voor zich.
1: Buitenspel.
0: En dan is het buitenspel. PSV leek even een keer weer oprecht, maar Twente, maar het richt niet veel uit.
1: Het ligt misschien aan mij, maar ik vind PSV wat angstig in de fase op het moment dat ze over de helft komen, zeg maar, van de helft van FC Twente. Het is een beetje raar uitgelegd, maar als je het middenveld voorbij bent, dan worden ze wat angstig om het in te spelen. En die durf en dat lef heeft FC Twente wel, dus dat lijkt al een stuk beter. Terwijl de zon op dit moment de helft van het veld bedekt. We gaan straks zien dat de zon wat gaat zakken. Niet in de zee, maar ja, er zijn mooie liedjes van geschreven. Maar hier in het stadion. En tot nu toe hebben we een prachtige zondagmiddag met goed voetbal. Leuk voetbal, attractief voetbal. En daarvoor komt iedereen naar het stadion. En daarvoor luistert iedereen die het kan en die het wil naar Gazeti.
0: Ja, mag ik even kort samenvatten? Ik denk dat je gewoon bedoelt dat FC Twente gewoon met heel veel bravoure voetbalt gewoon vanmiddag. En ja, PSV dat... Ja, denk het wat anders te gaan doen. Maar je moet hier tegen dit Twente moet je ook bravoure tonen. Anders ga je erop, zoals ze zo mooi zeggen in de voetballerij. En dat lijkt een beetje aan de hand. Maar ja, het is slechts 1-0. Halverwege dus de eerste helft is het nu weer PSV. Via Geertruida aan de linkerkant naar Van Bommel. Van Bommel die misschien wel een keer de balletje door de benen van Bart van Rooij speelde. Maar vooralsnog hebben we daar niet veel van gezien aan de linkerkant. Want Twente die houdt Van Bommel goed in bedwang. Nu dan een keer aan de rechterkant dan PSV. Misschien moeten ze daar dan de oplossing zoeken via Perisic en Dest. Maar dat is ook alweer voorbij. Want Geertruida zoekt Van Bommel alweer aan de linkerkant. Nou, kijk of er dan een actie komt. Van Bommel probeert het. Zoekt Wijnand. En in centraal is het Mauro's junior met de voorzet. Die wordt weggehaald door Siruki. Hoekschop voor FC, voor PSV.
1: Ik zal je vertellen, in alles wat we nu vertellen, mis ik de naam Uriasetter te veel. Er wordt te veel over links gespeeld. Alles gaat via het centrum en soms een keer over Torgelsen. Maar ik mis Uriasetter wel te veel. Hij laat zich ook niet veel zien. Er staat op dit moment uiteraard wel in de verdediging, want de cornerbal wordt door PSV genomen aan de linkerkant. Perisic gaat hem trappen, wijst Wanner van ga even een meter of wat opzij. Misschien ga ik hem wel kort nemen, maar waarschijnlijk ja, toch cornerbal op Wanner. Wanner kijkt en weer terug op Perisic. We hebben toch het gevoel dat Perisic iets met die bal wil gaan doen. Let maar op, daar komt hij. Weer terug op Perisic, kapt Torvaldsen uit, komt de bal voor en je kan hem gewoon rustig laten gaan en je hebt een doeltrap. Terwijl Onderstal even zijn rust pakt, kunnen wij concluderen dat we op dit moment in de 25e minuut zitten van de wedstrijd tegen PSV. En FC Twente staat voor met 1-0.
0: Ja, inderdaad. En Perisic, die zag je ook een beetje moedeloos van zijn eigen balnotenbenen. Een beetje moedeloos zijn handen in de lucht doen van, ach, wat een slechte bal. Maar er liep ook helemaal niemand. Nee, dan moet je ook kijken voordat je die bal speelt. Maar wie ben ik om dat te zeggen als verslaggevertje? Maar zo is het wel. Nu is het dan weg als die de bal doorkopt. Krijgt hij de bal weer even terug. Torvaldsen, misschien wordt dit dan zijn moment. Probeert dan de 16 in te wurmen op de rand 16. Gaat dat er even niet goed, maar toch Twente blijft in balbezit. Alles nu op de helft van PSV. Gaat hij naar Bart van Rooij aan de rechterkant. Dan vindt hij, jammer. Taha met achter het standbeen langs. Probeerde die bal door te spelen, maar dat mislukt dan en is PSV weg aan de rechterkant van het veld via Dest.
1: Dest aan de rechterkant speelt hem in op Til. En Til die trekt hem voor en Bart van Rooij kan rustig om zich heen kijken, want er is op dit moment niemand, alleen Van Bommel die iets naar hem toe komt, maar zet geen druk. Ja, daar krijgt Weghorst weer een duw in de rug en Guus Bejoek zegt niks aan de hand, we gaan doorspelen. Mauro op de linkerkant en Mauro kan de bal strak voorzetten en er is een goal. Ja, 1-1.
0: Ja, de doelpuntenmaker is, als ik het goed zie, Guus Til. Ja. Ja, vooraf, ja, Wout Weghorst, die loopt nu ook naar Kusebrouwer. Dat leek even dat hij een flinke duw kreeg daar net iets over de middenlijn. Wie was dat ook eigenlijk weer, dat duwtje? Maar dat maakt even niet uit. Hij gaat ook een verhaal halen.
1: Ja, en die, wordt een verhaal gehaald, maar ik betwijfel als hij hier naar gaat kijken. Want nee. dit is gewoon een doelpunt.
0: Inderdaad.
1: PSV. Kusebrouwer staat nog even bij Prupper.
0: Ja.
1: Er wordt overlegd. Nee, er wordt niet meer overlegd. Het is een doelpunt. Wijdman legt de bal weer op de middenstip. We wachten tot PSV weer in positie komt en Twente weer in positie komt. Stand is 1-1 FC Twente PSV.
0: Ja, ik vind toch een beetje dat die goal dan zo uit de lucht komt vallen. Maar ja, daar heb je allemaal niks aan. We moeten weer verder eten.
1: Goeie woordkeuze ook. Hij kwam echt uit de lucht vallen.
0: Hij kwam echt uit de lucht vallen, ja. Inderdaad. Maar ja, we moeten weer van voren aan. Twente moet weer zien proberen die swoem er weer in te krijgen. En hopelijk dat weer gaat lukken. Is het inmiddels alweer afgetrapt. En is het Prupper die de lange bal probeert. Maar Til die... Ja, die dan die lange bal eruit haalt. Stond heel dichtbij bij Prupper. En rent ook achter die bal aan. En uiteindelijk blijft de bal ook wel binnen. Is het even...
1: Bruns die houdt de bal binnen.
0: Bruns die de bal binnenhoudt.
1: Ja, Bruns die zet goed zijn lichaam erin. En Til die wordt teruggevloten. Maakt nog even een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter. Want ja, hier fluit je toch niet voor. Ja, zo zijn de regels, vriend. De scheidsrechter beslist. Bruns neemt de bal rechts achterin. De onderstal biedt zich aan. Wil misschien wel de lange bal geven. Maar Bruns zegt, dat kan ik ook. En hij speelt hem over de middellijn naar Weghorst. Ja, Weghorst komt iedere keer op dezelfde manier in. Raakt de bal net aan, maar net niet genoeg. En op dit moment wordt de bal rustig teruggespeeld door de verdedigers van PSV op Kovar. En Kovar vervat het spel aan de rechterkant. En daar mist Wout Weghorst even de bal. Serhuki pikt de bal op. En daar hebben we hem dan eindelijk. Uriasetter. Ik ga zijn naam toch weer noemen. Uriasetter pakt de bal. Draait naar binnen. Zet hem voor. En een hele zwakke voorzet van Uriasetter. Dat kan opgepakt worden door Kova.
0: Ja, inderdaad. Terwijl Nijstad weer helemaal voorin te vinden was. Hij zette zelfs druk op de doelman van PSV. En nu pakt hij zijn plekje weer terug links achterin. Is het de PSV inmiddels weer via Wanner. Wanner draait eventjes om zijn as. En dan vindt hij uiteindelijk Van Bommel. Goed spel nu eventjes van PSV aan die linkerkant. Wordt de Wanner op... Wijnands nu gevonden. Of in het midden krijgt hij een hakje van Van Bommel terug. Dus het lijkt een goed lopende aanval van PSV te zijn. En daar is de goal van... Inderdaad, wederom Guus Til. PSV loopt er dwars doorheen. Vanaf de linkerkant wordt die aanval opgezet. En uiteindelijk via een paar stations weet PSV dwars door de defensie van Twente heen te lopen. En Til als eindstation zorgt plotseling dus toch voor die ommekeer. Die 1-2 hier.
1: Ja, maar je ziet hier op het middenveld. Iedereen staat op 2-3 meter. Dus alles wat PSV is, kan acties maken, kan draaien, kan doorlopen, kan inschuiven. Er wordt geen stro breed in de weg gelegd. Ja, en dan roep je het over jezelf af. En staan we in de 29e minuut achter met 1-2. Doelpuntenmaker is wederom Guus Til.
0: Inderdaad, en dan moet je druk op die bal zetten. In ieder geval, dat gebeurt dan niet. En dan zie je dat hoe makkelijk dan PSV er doorheen snijdt. En dat gebeurt dan ook. Ja, je kunt misschien niet de hele wedstrijd lang die druk zetten. Maar zet je dit even niet bij dit PSV, dan ligt de bal zo in het netje. Ja, toch wel vrij vlot hoor, naar die gelijkmaker dat Twente plotseling hier op achterstand staat.
1: Ja, nou. binnen het half uur al. Hè. Binnen het half uur hebben we gewoon weer 1-2 op een scorebord. En willen we dat eigenlijk toch wel anders zien. We willen wat meer beleving zien. We willen wat meer actie zien. En ik noemde net Uriasetter, maar hetzelfde geldt voor Torvalsen. Ze speelt nu ook weer de bal, komt niet aan de bal. Bart van Rooij weer de bal te onderscheppen. Ingooi PSV voor de dugout van PSV.
0: Inderdaad, en PSV kan met die voorsprong... probeert men het misschien wel uit te gaan bouwen. Twente eventjes, hopelijk niet te veel van slag. Moet het weer een beetje in de wedstrijd zien te komen. Dat gebeurt nu. En daar probeert PSV misschien wel te gaan van profiteren. Maar de bal gaat weer terug naar Unistal. Prupper naar... Naar Max Bruns. Bruns dan zoekt Weghorst. Weghorst verliest het duel van Obispo. En dan is PSV weer in balbezit. Moet Twente weer in de achteruit. En moet het gaan oppassen weer. Weer via die linkerkant. Is Persie die vaker aan die linkerkant te vinden is. En is het Van Bommel? Nee. Een mislukte... wat was het? Een voorzetje met de buitenkant rechts. die mislukt en over de achterlijn verdwijnt.
1: Het is net of de centrale verdedigers van Twente niet om kunnen gaan met Sven Meinals. Want die komt links en rechts iedere keer vrij, komt in de bal. En er is niemand die meezakt. Ja, en nu staat ook Prupper met de handen omhoog van jongens, bied je eens even aan. Obispo maakt de zoveelste overtreding op Weghorst. En Berghuis denkt van ja, nu is het ook wel een keer klaar of niet? Nee, Guzmán vindt het nog steeds geen gele kaart. Het is allemaal nog binnen de lijntjes zoals Obispo op dit moment tekent. Siroui neemt de vrije bal net een meter of vijf voor de middenlijn. Bart van Rooij. Bart van Rooij lanceert Taha. Taha moet eigenlijk even draaien, moet inhouden. Heeft voor zich Geertruida. Ja, hij geeft dan een hele slechte bal op Torvalsen. Ja, en de bal die rolt irritant zachtjes over de achterlijn. En is dus gewoon een doeltrap voor Kova.
0: Ja, en wat heeft PSV nu eigenlijk gedaan? Die Perisic heeft men vanaf de rechterkant iets meer naar links gehaald om Van Bommel af en toe te ondersteunen. En daardoor ging het ook een paar keer flink mis daar aan de rechts achterin bij FC Twente. Perisic die zich nu weer terug wat laat zakken naar die rechterkant. En wat gebeurt er dan weer verder op het veld? Is het Meinans? En probeert men Van Bommel weer te vinden. Eventjes een bodycheck van Bart van Rooij. Het mag allemaal van Kusebuljo. Is het Saruki in balbezit. Ook weer aan de rechterkant. Oei, gaat af en toe wel aardig wat fout nu bij FC Twente. Zomaar een bal weer over de zijlijn gespeeld door Saruki. Nee, Twente is het even kwijt.
1: Twente is het even kwijt. En er wordt even wat onderling overlegd bij PSV. Want ja, ze hebben de dingen natuurlijk iets anders neergezet. Het heeft al geresulteerd in een goal. Wat jij net recht ook zei, Perisic, zijn ze wat aan de switchen van links naar rechts. Dat geeft wat ruimte voor Meinans. Geeft ruimte voor Van Bommel. Ja, en dan weet de Twente-verdediging niet goed van op te anticiperen. Want het is nu alweer Til die daar vrijkomt. Dest op de rechterkant. Dest zet hoog voor. Op de hoogte van de 16 meter lijn en Torvalsen kan wegkopen. En daar is ook weer Urja zetten. Ja, die mag wat mij betreft ook best iets fanatieker gaan verdedigen. Want ja, ook dat moet je doen als je achter staat met 2-1. Op die positie op het veld. Bal nog steeds op links achter bij FC Twente in het zonnetje. De bal die wordt rondgespeeld door PSV. En nu komt er een brede paas naar Mauro Junior. Ja, die hadden we gewoon moeten hebben. Want anders komen ze weer in het spel. En nu is het even helemaal klaar, denkt Prupper. Ik ga hem wegknallen en dat lukt niet. En het was een handsbal. Ja, dan gaan we de bal weggooien. En het publiek wil natuurlijk een gele kaart voor Guus Til. Ja, en die weet het altijd wel weer zo te brengen dat het per abuis was. Heeft de scheidsrechter niet gehoord. Bladibla, bladibla. En ondertussen heeft Prupper de bal alweer genomen. En Nijstaat die denkt van ja, ik ga hem even kaatsen. We moeten wat meer diepte zoeken. We moeten wat meer lef tonen. En op dit moment is het alleen maar achterin. Bruns die kapt even Bijnans uit. Nou, ik zou het niet te vaak doen. Keeper Oenestal gaat nu via Weidman proberen op te bouwen. En we moeten rust bewaren in het opbouwen. Prupper probeert het nu toch eens een keer in een lange bal. Ja, ze willen die Torvalsen toch wel in de positie brengen. Ik denk toch dat dat een wapen kan zijn later deze middag. Want ik ben toch nog steeds van mening dat hij dat gaat doen vandaag.
0: Ja, dat ongetwijfeld. Maar ja, Twente moet wel van eigen elftal zien te komen. En dat gebeurt de laatste minuten helemaal niet meer. Want de aanvallen van Twente, dat is alweer van een tijdje terug. Is het Bart van Rooij die nu de bal terugbrengt naar Bruns. Bruns naar Prupper. Ja, probeer die bal dan maar wat diep te krijgen. Wat je al zei, Wim, wat meer diep in het spel, dat zou mooi zijn. Maar dat moet wel kunnen natuurlijk. Want het is nu PSV die op alle fronten druk zet op de spelers van FC Twente. En daar moet je onderuit zien te voetballen. En dat moet dan maar net eventjes lukken. En na die 2-1 is Twente het eventjes kwijt. En nog steeds heeft het best wel lastig eigenlijk nu met PSV. Dus het Perisic, controle naar Dest. Eventjes tempo uit het spel halen van en dan weer op zoek naar Van Bommel. Aan de linkerkant van het veld komt hij voorbij, Bart van Rooij. Maar die herstelt zich dan weer. Een ingooi nu voor PSV diep op de helft van FC Twente.
1: Ja, en we zagen net toevallig even een kleine beweging van Sano. Wat ik van Urja Zetter aan de kant van FC Twente zei, kan ik ook van Sano zeggen aan de kant van PSV. We noemen hem bijna niet. Hij is constant in beweging, constant aanspeelbaar. Maar op een of andere manier zien ze hem niet. Het is natuurlijk een klein manneke, maar hij is supersnel en heel behendig. En kan ook wel een beslissende paas geven. Maar nou, daar heb je hem. Waarachtig. Sano. Ik moet het gewoon niet meer zeggen. Bal aannemen. Ga voor die bal. Ja, het is net niet fel genoeg. Obispo die kan rustig de bal weer teruglopen. Trekt met zijn korte broek. De pijpjes van zijn korte broek helemaal in de lies. Waar dat tegenwoordig voor is, weet ik ook niet. Maar het schijnt een nieuwe mode te zijn. En de bal wordt weer rustig opgebouwd. En is weer bij de eerder genoemde Obispo. Wanderleer laat zijn zakken. Neemt de bal in bezit. En Mijnans, kijk, Mijnans nu helemaal aan de linkerkant. En dat doen ze wel slim, want hier staat gewoon 3, 4, 5 man. Ze kunnen driehoekjes maken en dan is er straks de opening naar de andere kant. En dan gaan we Des weer zien. Des die nu helemaal naar de buitenkant wijst en aan de buitenkant loopt. En let maar op, we gaan hem zo zien. De wisseling is er al, daar hebben we hem. Des.
0: Inderdaad, Des aan die rechterkant. En we zagen hem weer, die Perisic zou weer oversteken om ondersteuning te geven aan die linkerkant. Ja, en dan komt die rechterkant vrij. Nu Perisic zelf misschien? Nee, het is Prupper die dat doorziet en de bal wegkopt voordat Perisic aan die rechterflank met de bal vandoor kan gaan. En diezelfde Perisic wel weer in balbezit. Via Obispo naar Geertruida, die nu in de middencirkel de bal weer speelt aan zijn aanvoerder en weer de bal terugkrijgt. PSV dat eventjes even weer rustig opschuift op de helft van FC Twente. Twente dat moet gaan ingrijpen. Maar het is Maurus Junior met de voorzet. Een Prupper die wegwerkt. En uiteindelijk is het dan een schotje van Sano. Een schotje, want het schot mislukt eigenlijk van de Japanner. En dat was toch wel weer een speldenprik van PSV. En dan, dan gaan we toch alweer een kleine 10 minuutjes nog hier te spelen. 37e minuut hier om de goalsvesten. Met die 1-2 achterstand nog altijd voor de thuisploeg.
1: Woenderstal op dit moment de bal speelt hem op Max Bruns. Max Bruns die kijkt diep. En de diepte is er niet, maar dan wordt de bal weer opgepakt door Van Bommel. Van Bommel drijft op richting de 16. En we weten allemaal wat Van Bommel kan. Die kan naar binnen trekken. Torvelsen doet het goed. En Torvelsen weet een keer de bal op te eisen en de ingooi is voor Twente. Ja, toch. Oké, okay. Ik dacht even de andere kant op. Bart van Rooij neemt de bal. Bart van Rooij gaat ingooien. Net iets voor de dugout van FC Twente. Aan de rechterzijde. We moeten zien dat we weer aan het voetballen komen. We moeten zien dat we weer over die middellijn komen. Maar ja, het is een vechtende en woeste Wout Weghorst die af en toe weer met de handen omhoog staat van ik kom niet los, ik kan niks. Ja, dat is ook de verdienste van een Geertruida en van een Obispo. Die halen Weghorst op dit moment uit de wedstrijd. Terwijl Weghorst wel probeert druk te zetten op Kovar samen met Torvalsen. Maar ze hebben de bal gewoon op een meter of 4-5 van zich af. Dus ja, die mannen die kunnen alles doen. Er wordt niet genoeg druk gezet. En nu wel druk door Bruns. Er is een overtreding. Er is gefloten. Sowieso een ingooi voor PSV. En het is volgens mij zelfs een vrije trap. Die is al genomen. En Mijnans wordt weggestuurd in de hoek. Waar Bruns als verdediger staat en die laat de bal rustig. Nee, die gaat tegen de cornervlag aan. Hoe wil je het bedenken? Hij tikt tegen de cornervlag en ze kunnen gewoon verder voetballen. En Seruki speelt de bal tegen een PSV eraan. En we hebben een ingooi voor FC Twente.
0: Inderdaad, en dan zag je Seruki aan de zijlijn. En dan zie je dat bij PSV bijvoorbeeld een Van Bommel dan wel flink druk zet op bijvoorbeeld die Seruki. En dan toch feller erop zit en af en toe PSV zodra Twente in bal zit. Een foutje! Oei, er was even een foutje achterin van de PSV. Even een balletje terug, maar die viel bijna in de voeten van Taha. Nu dan Twente eruit aan de linkerkant van het veld. Is het
1: Urriah Setter, eindelijk een actie.
0: Ja, eindelijk,
1: wat een corner verwerkt. Ja, dit willen we zien. We willen de druk van Urriah Setter zien, zodat ze meer druk naar voren krijgen. Urriah Setter is te weinig zichtbaar daar aan de linkerkant. En we gaan zien of het in de rust ook gevolgen gaat hebben, of dat ze het bij gaan stellen met de huidige elf. We krijgen een corner van de linkerkant. Spelers staan opgesteld rondom de penalty stip. Bal wordt ingebracht, Wijdman schiet hem in en Sano kopt hem weg. Seruki pakt de bal op rond ongeveer. Nou ja, doe maar. Hij gaat helemaal terug naar Oenderstal. Maakt niet meer uit waar hij hem op pakt. Hij gaat terug naar Oenderstal en Oenderstal die kijkt even van oké, hoe worden de posities weer verdeeld? Staat net in het zonnetje, kan het allemaal mooi overzien. Doet even rustig aan. We zitten in de 40ste minuut inmiddels. Stand 1-2 voor PSV.
0: Inderdaad, en wordt Wout Weghorst weer gezocht. En dan uiteindelijk komt hij misschien nu aan de bal, inderdaad. Kan hij er wat mee? Ja, hij heel goed overzicht op Urriah Setter. Misschien met een schot. Oei! Ja, daar had meer in gezeten. Doelman stond iets ver van zijn goal af. En daar komt het woordje weer, had. Als, enzovoort, enzovoort. Maar dit schot had meer verdiend. Schot dat iets of wat over het doel gaat. En dat is ontzettend jammer. Wat er daar dan, dat toch misschien wel een mooi moment geweest om voor de 2-2. Maar helaas gaat dat feestje niet door. Het schot dus van Urja Setter die over het PSV-doel zeilt. Eindelijk weer eens een keer een wapenfeit van FC Twente.
1: Ja, Weghorst die zoekt nog even contact met de scheidsrechter. Maar die werd behoorlijk op de hakken getrapt. Zet hij zelf schoenen uit, sok beschadigd. Nou, we kennen het hele verhaal wel. Maar hij hinkelt in de pingel toch nog. Dus hij was goed raak. Hij wil even contact hebben met de Guzubiuk nog een keer. Van, heb je het echt niet gezien? Nou, volgens mij niet. Alles gaat rustig verder. PSV weer in balbezit rond de middenlijn. Obispo, hele matige bal. Maar hij komt goed uit bij Dest. Dest die wil kaatsen met Wanner. Lukt niet helemaal. En we gaan naar de zijkant. Terugbal naar Sano. Middenveld naar Geertruida. Die schuift op. Ja, daar moet je nog altijd wel op houden. Ja, dat vind ik wel goed. Weghorst die echt even een statement maakt van wat jij hier. Ik hou je tegen. Je komt hier niet verder. Dit is van ons. Dat vind ik wel een mooi beeld. Dat willen we wel zien. Hoppakee, Weghorst nog een keer. Wat meer fysiek erin. Als het niet linksom kan, moet het maar rechtsom. Maar we moeten een goal maken. Het liefst nog voor de rust. Urja Setter kan hij de bal binnenhouden. Bal op links bij Urja Setter. We horen het aan het publiek. Ze willen het zien. Druk zetten. Naar binnen. Ja, oh, mooie bal op Weidman. Weidman wil draaien. Heel zwak. Weghorst wil nog oppakken. Thorvaldsen wil oppakken. Ze willen allemaal oppakken, maar het lukt niet. En Prupper. Prupper met een schot wat eigenlijk nergens op leek. Maar hij stuit nog voor de keeper. En de keeper, Kovar, weet hem uit het doel te halen. Het had de 2-2 kunnen zijn. Het werd niet zo.
0: Nee, inderdaad. En Prupper die het publiek nog een keer opzweept. Richting de spoorzijde. En het publiek pakt dat ook op. Een schot die toch wel onderschat werd door de doelman van de PSV, Kovar. Hij had er de nodige moeite mee. En hij kon de bal toch net promoveren tot een hoekschop voor FC Twente. En dan is er een gele kaart die nu wordt uitgedeeld. Voor Weghorst. Wie? Voor Weghorst. Ja, ik denk ja. Denk,
1: ja, dat gaat nog over die overtreding.
0: Ja, Wevers mopperen, want Kusebujuk maakt het gebaar dat Weghorst stond te mopperen. En daar was de scheidsrechter klaar mee. En wat er wel rest, is een hoekschop vanaf de rechterkant genomen door Taha. Die hoekschop wordt het de korte variant. Ja, want Bart van Rooij die loopt in. Is het Taha met nieuw de voorzet richting de tweede paal. En dan is het Nijstad. Oei, die bal wordt geblokt. Het terugleggen van Weghorst op Nijstad. Maar die bal, die schot richting het doel, werd gekraakt door een verdediger van PSV.
1: Urja Setter gooit de bal in. De bal is inmiddels alweer helemaal aan de andere kant bij Bart van Rooij. En gaat nu weer naar links naar Weidman. Weidman ook te weinig in beeld. Urja Setter en Weidman zijn de mannen die op dit moment te weinig ontbreken in ons commentaar. Want ze zijn de wedstrijden hiervoor altijd van belang geweest. En altijd van doorslaggevend iets kunnen zijn. En op dit moment zijn ze dat gewoon niet. Bal komt bij Prupper. Prupper bevindt zich in de spits. Weghorst vangt hem op. Weghorst op de borst. Ja, legt de bal net verkeerd. Ja, jammer. Opnieuw beginnen. De druk kan er nog op. We hebben nog 2 minuten te voetballen officieel. En Weidman kan de bal voorzetten. Oh, wordt van richting veranderd. Nee. Kovar pakt de bal. Weidman schot op goal. Kovar pakt hem rustig op. En we gaan verder via Geertruida.
0: Ja, Twente. Wat we een tijdje geleden hebben gezien in die eerste helft. In het begin eigenlijk van die eerste helft. Naarmate Twente beter werd. Dat zien we nu eindelijk weer even terug. Zo aan de slotfase van die eerste helft. Gewoon PSV flink weer onder druk zetten. En af en toe. En Prupper ook af en toe mee naar voren. Om onrust te stoken daar in die defensie van PSV. Dat doet Twente goed. Twente die pakt het aan de slotfase van de eerste helft eindelijk weer goed op. En dat geeft de burger weer moed hier in de Golfvesten.
1: Ja, de bal op dit moment op de rechterkant bij Thorvaldsen. Thorvaldsen maakt een schaar. Wil om die speler heen. En Mauro die denkt van ja, niks ervan. Je komt er niet langs. En Zerouki kan hem wel voor krijgen. Slechte voorzet. Slechte voorzet wordt weggewerkt door Geertruida. We hebben een ingooi rond de middenlijn voor FC Twente. Van der Bron die wijst nog een keer waar hij naartoe moet. Ja, zover kan hij niet gooien, maar de richting is wel goed. Bal wordt teruggegooid op Bruns. En ik denk dat Bruns gewoon naar de keeper gaat. Of via Prupper omhoog. Weidman. Oh, Weidman draait lekker om de as. Zo kan het ook. Heel mooi. Maar ja, dan staat toch Trek Perisic al 1-1 tegen Prupper. Urja zet er even rustig terug. Misschien is het wel even goed, even de laatste drang voor de rust. Ja, hij gaat niet echt uit. Nee, Nijstad die denkt van ik ga er gewoon druk op voeren. En Des die denkt van ik laat hem even lekker stuiten. Dan ga ik springen tegen Weghorst. Nou, ga je lekker verliezen. Nou, we zijn weer in bal. Oh, we zijn in balbezit. Voordeel zet de scheids. Ja, dat is geen voordeel, scheidsrechter. Dat kan geen voordeel zijn. Inmiddels pakken het toch goed uit. We gaan naar de rechterkant. Thorvaldsen in beeld. Thorvaldsen gaat die actie maken. Hij wil hem wel, hij doet het niet. Taha krijgt de bal. Bart van Rooij, ondertussen komt er 2 minuten bij, horen we net. Bart van Rooij naar rechts. Thorvaldsen weer. Maak hem, jongen. Maak hem. Zoek die 16 meter op. Daar gaat hij. En er moet een schot komen op die goal. We hebben nog 1,5 minuut. Iets meer dan 1,5 minuut. Er wordt keurig gecombineerd. En Taha op de hoek van de 16. Gooit hem erin. Ja, Getreira hoeft hem alleen maar tegen te houden. Dit is niet zo moeilijk. Dat was lekker verdedigen. En Taha houdt de bal tegen. Met zijn hoofd voor ongeluk. Ingooi PSV.
0: Ja, ingooi PSV diep op een helft. Dus FC Twente kan PSV vast gaan zetten. En doet dat dan ook. En is even afwachten tot Maurice Junior die bal heeft. De aanvoerder van PSV. Om te gaan ingooien. Ja, toch wel een paar meter van die cornervlag af. Dus Twente die zet PSV in ieder geval probeert het vast te zetten. En als die ingooi wordt dan genomen, is het Siruki. Siruki even naar Bruns. Bruns even kijken, wat kan hij daar aan die zijlijn vlak voor de dugout van PSV. Maar Twente leidt dan balverlies, moet het gaan oppassen. Is het aan de rechterkant Perisic helemaal vrij. Die kan dan door en dan... is het inderdaad de test die eromheen komt lopen. En uiteindelijk een hoekschop voor PSV. Dus vlak voor het einde van de eerste helft. Want we hebben nog zo'n 40 seconden te gaan in die extra tijd. Hoekschop PSV.
1: PSV mag de hoekschop nemen. Perisic loopt heel rustig naar de bal. Ja, die gaat de seconde wel volspelen. En mocht hij de bal nog voor kunnen krijgen, hebben we nog 1 actie. En dan denk ik dat Gusbejoek denkt, we gaan naar de Twentse T. Perisic. Perisic kijkt. Steekt dan 1 hand omhoog. En de keeper inmiddels in de schaduw. De zon is al iets verder weggezakt. En Geertruida kan nog een keer de bal terugspelen. Maar dan is het wel klaar, denk ik. Want de bal gaat helemaal naar Kovar. De teller geeft inmiddels aan 1 minuut 55 extra. En dan is het 3, 2, 1. En dan is het rust. We gaan rusten met een stand van 1-2. In de wedstrijd FC Twente PSV hier in de Geloofsvesten. Wij horen u niet, maar u hoort ons straks terug over een klein kwartiertje. Tot dan, geniet even van de rust.

0: Kleine terugblik op de eerste helft, Wilco.
1: Ja, de eerste helft waarin Twente steeds beter in de wedstrijd kwam. En druk zet op PSV, goed in het spel kwam en daardoor ook die voorsprong pakte. En na die voorsprong ook nog wel, maar even wat, leek wel even wat gas terug van Twente, waardoor PSV plotseling toesloeg.
0: Nou, ik zou je vertellen, ik had net even een klein gesprek hier met de mannen van Oost. Ja. En die gaven ook al aan van... Toen Mijnans erin kwam, en dat was na 9 minuten, ontstond er direct meer dynamiek. En het was heel raar, er was maar 9 minuten gespeeld bij Peppy. Maar met Peppy was het niet zo flitsend in de spits. En hij ging zitten en Mijnans komt erin. En er komt echt veel meer dynamiek in zo'n

0: ook alweer een tacticus Bos, die dan, of Perisic dat zelf doet, dat weet ik niet. Maar die gaat dan even ondersteuning geven aan die linkerkant. En dan zag je een paar keer ook wel mooie dingen van PSV.
1: Ja, nou goed. Perisic die gaat iedere keer van links naar rechts. Ja. En hij daagt de verdediging een beetje uit om hem in de gaten te houden. Het gaten trekken en doet hij natuurlijk perfect.
0: Ja.
1: Ik heb een aantal namen genoemd die we in de samenvatting, of in de eerste helft niet genoeg horen. Van FC Twente kant is dat echt Euja zetten. Ik hoorde net voor mij van de mannen van de PSV ook dat je Sano ook te weinig ziet.
0: Ja.
1: Is ook wel een kracht, want uiteindelijk natuurlijk, hij is onderdeel van het elftal, hij doet mee. En hij pakt heel veel zijn ballen op. Maar hij maakt geen indruk dat hij zegt van ja, nu is er een beslissende paas of er is een goede diepgang. Nee, er is op dit moment even zijn een aantal dingen bij beide teams die opvallen. Ja, het is dan weliswaar 2-1 voor PSV, maar ik vind het nog niet van doorslaggevend iets. Het kan nog, zoals ik dan zeg, alle kanten op.
0: Ja, zeker, want we zagen in de slotfase ook van die eerste helft dat Twente ook weer aandrong en het PSV flink lastig maakte. En dezelfde gang had hij gewoon 2-2 op het bord gestaan.
1: Ja.
0: Want Twente kreeg nog wel, toch wel twee aardige mogelijkheden daarvoor in.
1: We kijken even naar de wissels. Dit moment zie ik geen wissels bij beide teams. Dus we gaan volgens mij, zoals ik het zie, verder met dezelfde elftallen. Scheidsrechter maakt ook geen aanstalden aan de kant. Ik bedoel, ik zie de official. Nee, er wordt helemaal niks omhoog gehouden. We gaan verder met twee dezelfde teams. FC Twente speelt vanaf voor ons te zien van rechts naar links. En voor de luisteraars thuis en in de stadion. We spelen richting vak P.
0: Inderdaad, richting de spoorzijde. Dus dat betreft, wat je al zei, ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen allebei. Dus we gaan het zien. Hopelijk kan Twente die schwung die het weer eventjes had aan het einde van die eerste helft weer oppakken. En PSV het zo lastig kan maken dat er misschien wel weer een gelijkmaker in de lucht hangt straks. Maar is nu PSV die mag gaan aftrappen. Voor het begin dus van die tweede helft. Zij zegt die stelt zijn klokje in. En inderdaad, we zijn weer van start.
1: Wanner heeft afgetrapt en legt de bal terug op Geertruida. Die op zijn manier de bal weer ver naar voren peert. En de bal komt ook alweer terug in het spel. Ook hoog en een kopfoutje daar in de verdediging van Mauro. Taha wil de bal proberen te veroveren. Saruki pikt hem op. En even een klein beetje onrust. Ja, dan hebben we een ingooi. Zin en gooi. Wat keurig teruggepakt door PSV. Bruns voetbalt samen met Bart van Rooij de bal even rond. En dan via onderstal gaan we kijken waar die bal terechtkomt. Dat was een slechte bal. Slechte bal waar Nijstaat niet mee om mee te gaan. Van Bommel pikt hem op. Van Bommel trekt naar binnen. Dan weet je wat er aan de hand is. Perisic trekt hem voor. Onderstal zit er nog net aan met de vingertippen. En dan hebben we rust. Ja, even uit de 16. Sano die pakt hem op voor PSV richting de 16 meter van FC Twente. En de bal gaat helemaal naar de zijkant. Naar Sergio Dest tegen de verdediger aan van FC Twente. En Dest gaat ingooien.
0: Ja, valkje van Understal, dat loopt met de sisser af. Zou zonde zijn, ook voor de wedstrijd trouwens. Als het hier zo snel al 1-3 zou worden. Maar gelukkig blijft dat FC Twente bespaard. Ook nu weer een slechte bal, dit keer van Wijdmans. En dan kan PSV wederom overnemen aan de linkerkant van het veld. Is het Van Bommel even terug naar de laatste linie van PSV. En dan is het weer die linkerkant opzoekend via Maurus Junior. Junior en dan wel een heel mooi overloopballetje op Wanner. Ballen met een schot. Oei.
1: Ja.
0: Dat was toch een mogelijkheid. De schot die over de doel van FC Twente zeilt. Maar dan zag je toch even die flitsende aanval over links van PSV. Die waar FC Twente geen antwoord op had. Onmachtig eigenlijk, bijna toekeken eigenlijk.
1: Ja, en hier moet je dan gebruik maken van FC Twente. Dit is een beetje zoals het niet moet, zeg maar. Wanner had deze bal gewoon loeihard laag moeten schieten. En dan had je een kans gehad. Maar we hebben Oenderstal natuurlijk in de goal. En die heeft inmiddels de bal uitgetrapt richting de verdediging van PSV. Bal wordt wat hotteknals in de weer gaan. Weghorst legt nu opzij. En Nijstaat kan die bal voorgeven tegen Serginio Dest aan. En we hebben een corner in de tweede helft. Weghorst die zit nog even vak P op te jagen. Maar jongens, kom op, ga er eens achter staan. De trommelaars, we horen ze weer aankomen. Ja hoor, het geluid komt weer omhoog. En we gaan allemaal richting die 16 meter kijken. Hand gaat omhoog van Weghorst. Gooi hem hier maar neer. En dan gaan we kijken hoe de bal gespeeld wordt door Wijdman. Gaat hij bij Weghorst komen? En hij komt net niet. Nee, Bruns die mist de bal. Ja, en ze laten hem achterlopen. Het is een doelschop voor Kovac.
0: Ja, jammer. Hij krijgt het hoofd net niet goed tegen die bal aan.

0: Anders had het een mooie kopkans geweest voor FC Twente. Is het Kovar die inmiddels dus de bal weer gaat neerleggen voor een doeltrap van PSV. Dat was in ieder geval de eerste aanvallende intenties van FC Twente zichtbaar in die tweede helft. Na wat schoonheidsfoutjes achterin bij FC Twente. Nu dan Weghorst die op voet door weet te spelen richting Taha op het middenveld. Maar Twente mag door via Wijdmans. Komt hij in de marrel tussen twee PSV-spelers. Komt PSV eruit via Dest. Nee, toch niet de Twente die je op kan vangen via Nijland. Of Nijstad is het. Nijstad naar Bruns. Bruns. Bruns schuift door op het middenveld. En dan wijkt men weer uit naar de rechterkant van het veld. Oeh, foute paas van Bart van Rooij. Van Twente, PSV weer overnemen.
1: Ja, goed verdedigd door Seruki. Seruki komt te kussen en Bart van Rooij speelt de bal rustig terug op onderstal. We moeten even weer formatie zoeken op het middenveld. Wijdman die op dit moment de bal lekker doorspeelt naar Bart van Rooij. Bart van Rooij steekt mee het middenveld over. Speelt in op Taha. Taha die wil eigenlijk wel naar Uriazetter. Maar Uriazetter staat heel dichtbij. Die moet eigenlijk verder naar buiten staan. Dan heeft hij meer dreiging. Uriazetter trekt wel naar binnen. En weet nu hoe het moet. Hij schiet net over. Pak P die veert op. Uriazetter net over de goal. Jammer, jammer, jammer. Dit was een mooie kans. De tweede bal vliegt het veld in. De scheidsrechter fluit even. Moet even wachten tot die bal weg is. Die kan daar op een pionneke aan de zijkant. Ja, bal is er nog niet uit, jongens. Ja, dat doe je niet goed. Ja, daar heeft PSV geen haast mee. Die pakt hier wel een beetje tijd. Kovar start klaar voor de uittrap. Wacht even tot de bal weg is. De ballenjongen pakt de bal op en is verdwenen. We gaan verder. Obispo pakt de bal en die speelt hem lang richting Bart van Rooij. En ook daar is Van Bommel. Ja, Van Bommel doet dat goed hoor. Van Bommel die kopt hem net even sneller dan Bart van Rooij. En de bal is even zoek voor Van Bommel. Ja, nou is hij voor Oenestaal. Oenestaal die het rustig op kan lossen. Wijst naar links en wil de bal kwijt in de breedte, maar kan hem nog steeds oppakken. En dat doet hij dus ook. Is veel beter en veel vertrouwelijker.
0: Ja, de spelbeeld, we zijn pas een minuut of vijf onderweg. Maar het gaat een beetje over en weer nu. En Twente die zal ook wel moeten. Het staat immers op achterstand. Nu ook weer wordt het weer aan aanval van Twente. Is het van Weghorst. Weghorst met de schot ook weer net over. Wederom een schot net over het doel van PSV. Ja, Twente die langzamerhand op de behoorlijk aan de deur begint te kloppen bij PSV in die beginfase. Ja, net heb ik gezegd, je staat achter en je moet wat. En dat ziet er aardig goed uit wat de Twente tot nu toe laat zien in die tweede helft.
1: De drang naar voren is in elk geval. Ja. Dat is beter dan in ongeveer twee derde van de eerste helft was het helemaal weg. De laatste deel van de eerste helft kwam het weer wat opzetten. En we gaan eigenlijk het zo oppakken zoals we dat zijn geëindigd. Inmiddels Dest aan de rechterkant in balbezit. Helemaal aan de zijlijn Perisic. Kaats met Dest. Dest pakt de bal terug. Wijdman in de verdediging. En gaat hij richting de achterlijn. Ja, hij draait nog weer. Nee, blijft in balbezit. Ja, dit is goed verdedigd. Dit is heel goed verdedigd door Wijdman. Niks aan het handje, gewoon ingooi PSV. Kin omhoog, Bos vooruit. Zo moeten we gaan voetballen, maar dat willen we zien. Sano die speelt de bal in op Banner. Banner verliest de bal. En inmiddels Weghorst, die mooie kaas. Ja, een mooie kaas. En nu het bal op Thorvaldson. Steekt het middenveld over. Eens in eentje is eigenlijk heel alleen. Hij moet die actie maken. Wacht hij op Weghorst. Hij moet die actie maken. En hij prutst de bal weg. En we hebben geen corner, we hebben een ingooi voor FC Twente. Helaas, dat was een mooie loopactie. Kon net niet de actie afmaken. En we hebben een ingooi aan de zijkant voor Bart van Rooij.
0: Ja, die aanvoerder van PSV is natuurlijk, die hapte niet toe. Bleef goed naar de bal kijken. En uiteindelijk was het dus de winnaar dus in strijd dus met Thorvaldsen. Ja, dan is nu de ingooi diep op de helft van PSV. Dan komt hij voor de voeten van Bruns. Weer een bal over het doel van PSV. Ditmaal een stuk hoger dat die bal over het doel vliegt. Richting de spoorzijde, die tribune. Gaat hoog over het doel. Maar ja, toch weer een schot op het doel. Dus dat willen we graag zien. Dat in ieder geval Twente die voorwaarts aan het werk zet. Dit keer was het 3 voorwaarts. Met dan de verdediger Bruns, die een afvallende bal op het doel weet te schieten. Maar in ieder geval, ja, de schoen waar ik het elke keer over heb, die is er wel degelijk bij FC Twente in die tweede helft.
1: Ja, Geertruida probeert de bal over de hele te spelen van rechts naar links. Lukt niet helemaal, want er zit een Twente-speler tussen. Op dit moment is er ingooi geweest en Sano die probeert de bal in te spelen. Het is allemaal wat moeilijk, het is allemaal wat stug, het is allemaal wat lastig. En dan wil hij ook naar heen gooien. Nee, dat gaan we niet doen. Bart van Rooij gooit in. En gooit in op Bruns. Bruns gaat rustig om zich heen kijken. En probeert, ze gaan toch meer druk zetten naar voren door die langere bal. En die zal een keer goed vallen. We hebben inmiddels 3 schoten op goal gehad en 3 keer over of naast. Ja, de omschakeling is er natuurlijk wel. Perisic op dit moment aan de rechterkant. De rechterkant en hij gaat de achterlijn opzoeken. Wijdman die probeert hem te verdedigen. Ga je dat redden, Wijdman? Ja, hij gaat het redden. Maar het is wel een corner voor PSV.
0: Inderdaad, een hoekschop voor PSV. Alle hens aan dek voor FC Twente. Hoekschop die genomen gaat worden door Sven Meijndans aan de rechterkant van het veld. Gaat hij vanaf rechts gaat hij die hoekschop dus nemen. 2 ballen nu even in het veld. Dus even wachten tot de hoekschop genomen gaat worden. Dest staat er op het punt van de 16. Ik ben benieuwd wat PSV gaat doen. Of het een lange corner wordt. Of toch Dest? Nee, Dest die draait zich van de bal af. Dus het zal waarschijnlijk dus een lange bal worden. Inderdaad, hele slechte eigenlijk. Want die wordt makkelijk weggewerkt. Bij de eerste paal door Twente, wat er wel overblijft, is een ingooi halverwege de helft van PSV door Dest. En neemt er eventjes wat tijd voor. De Kusubuyuk die telt af en dan net op tijd gooit hij de bal in. En dan komt PSV toch met een voorzet. Is Twente er weer uit via Taha, wilde ik zeggen. Ja, inderdaad, Weghorst die... goed de bal bij zich houdt en eventjes teruglegt op Bart van Rooij. Is Twente er weer vandoor aan de rechterkant van het veld.
1: Nee. Overtreding begaan op Obispo door Taha, zegt de scheidsrechter. De grensrechter die vlagde. Ja, het is een beetje discutabel. Hij ging iets te makkelijk liggen, wat mij betreft. Maar goed, Obispo is weer in balbezit. De bal wordt totgenomen door Mauro op Obispo. Ze gaan even overspelen. Ach, in de zon ook lekker, man. Nou, Weghorst denkt, ik ben er klaar mee. Ik ga een beetje druk zetten. Ja, dan gaat Geertruida opschuiven over de middellijn. En gaat de kaart samen met Wijnands. Wijnands weer naar... Bal gaat naar de zijkant, naar Perisic. Sorry, ik was even afgeleid. Ja, en de bal wordt keurig teruggekomen. Verdedigende actie op Lars Oenerstaal. Lars Oenerstaal die wijst en die wil graag in het centrum iemand. Ja, dat vind ik toch altijd weer linker soep. Ze staan goed hoor, die PSV'ers. Ze staan goed en die korte bal zit er niet in. Dus geeft Oenerstaal de bal een hijs en speelt hem richting Weghorst. Ja, die iedere keer dat ingehouden koppen, hè, dat willen doorkoppen, dat net niet, dat op willen vangen. Het is lastig hoor. PSV schakelt om en dan komt Wijnands. Wijnands naar Til. Til aan de linkerkant. En wie komt er buitenom? Dat is Van Bommel met grote passen. Komt hij voorbij en de bal wordt helemaal naar de andere kant gespeeld naar Perisic. Ja, hier word je dol van. Dit zijn mooie loopacties. Dit pakt op zich goed uit. Alleen ja, het blijft hangen. Het blijft hangen. Je hoort het ook aan het publiek. Ze houden allemaal de adem in. Ik deed het net ook al even. Dan valt de bal op de rug. En gaan we een ingooi krijgen voor PSV aan de rechterkant door Sven Meijnans.
0: Ja, Twente die wordt toch weer door PSV wat naar achter gedrongen. Het leek eventjes leuk te gaan voor FC Twente daarvoor in. Maar het is toch weer PSV die langzamerhand toch weer het heft een beetje in handen neemt. Aan de rechterkant van het veld, allemaal diep weer op de helft van FC Twente. Is het Obispo naar Geertruida. Geertruida weer even terug, PSV... probeert Twente eventjes iets van de goal te houden, waardoor ze weer ruimte krijgen achter die defensie van FC Twente. Is het Dest? Dest aan de zijlijn. Komt hij er langs? Nee, hij speelt hem eventjes samen met Wijnands. Proberen ze dan misschien weer die andere kant op te zoeken. Inderdaad, die linkerkant. Mooie paas, crosspaas van Obispo op Van Bommel. Van Bommel die de 16 in gaat, komt tot de voorzet. Wordt weggekopt door Seruki. En is Twente weer eventjes vrij... verlost. Ah, jammer. De voortzetting is er dan weer niet van Weghorst richting Thorvaldsen. Jammer.
1: Want, de tandem loopt aan die kant niet. Weghorst ziet hem wel, maar de bal komt er niet. En is het dan dat Thorvaldsen te diep staat, te scherp staat. Het is op dit moment nog niet het tandem wat we willen zien daar aan de voorkant. En ik heb het al eerder gezegd in het verslag. Urja Setter horen we ook te weinig. Die wordt te weinig in het spel betrokken. Zal me niks verbazen als die straks verwisseld wordt. Want er moet meer dreiging vanaf die kant komen. En hij doet nu wel zijn best om iets mee te verdedigen. Maar op dit moment is het echt wel PSV die daar ook in de malee van spelers tekeer gaat. Een overtreding van Weghorst tegen Sano. En maken we ons op voor een wissel. Wisselspeler met het nummer 11. Nummer 17. En gaat het veld verlaten. Dat is Thorvaldsen inderdaad. Thorvaldsen gaat eruit. En we krijgen de nummer 11. Daan Rots in het veld.
0: Ja, Daan Rots die dan mag gaan proberen... aan die rechterkant zo dadelijk. Maar eerst staat er natuurlijk nog die vrije trap voor PSV. Staat nog op de rol die zometeen genomen gaat worden. Iedereen posteert zich bijna aan de rand van de 16. En er staan er twee spelers, Sano en Mijnans. Die staan dan achter de bal om die bal in te gaan draaien. Ligt er even aan wie hem dan gaat nemen. Wordt het een afdraaiende bal of een indraaiende bal? Dat is even de vraag. Wie hem dan gaat nemen. Als het Wijnands wordt, dan wordt het een indraaiende. Of wordt het Sano, afdraaiende bal. Ook altijd wel lastig. Veel mensen dus op de rand van de 16. Komt aan de bal van Sano, indraaiende bal. Bij de tweede paal wordt hij weggewerkt door Onderstal. Een kopbal dus van een van de PSV'ers. Goede redding van de doelman van FC Twente.
1: Ja, en de druk gaat er nu volop. Want Sano die wil die bal niet goed best te werken. Ingooi voor FC Twente op de helft van PSV. Taha laat hem even liggen. Op dit moment de bal weer in het spel. Nij staat die kaas met Urja Zetter. Daar is de naam weer. We gaan hem zien. Let maar op. Hij gaat wat doen. Bart van Rooij. Bart van Rooij op de middellijn. Aan de rechterkant is er dan Daan Rots. Die denkt van ja, ik wil best meer brengen. En dan ga ik ook meer brengen. En een duw van Bart van Rooij. Gaat hij weg? Oh! Ja, eerste overtreding. Hij fluit voor de eerste overtreding net buiten het strafschopgebied tegen FC Twente. Obispo staat al met de bal in de hand. Hij gaat hem nemen. Gusebiuk die legt uit aan Weghorst hoe het precies zit. Weg, weg, weg. Ja, Weghorst moet ook weg, maar die heeft al geel. Dus ja, het duurt allemaal veel te lang. Er wordt van alles gegooid. Ballenjongens halen alle propjes weg. Ja, die propjes is allemaal leuk. Stelt niet zoveel voor. Er is geen vuurwerk, dat scheelt. Obispo staat op de 16 meter en wil de vrije bal gaan nemen. Het publiek gaat tekeer, het duurt allemaal veel te lang volgens hun. Ja, dan staat hij wel bij tellen straks. Maak je niet ongerust. Kovar gaat de bal nu trappen. Tenminste, daar gaan we toch vanuit. Ja, en hij heeft hem genomen. Nou, dat heeft al meer dan een minuut geduurd. Van Rooij wil de bal wegkomen. Komt eigenlijk niet goed aan de bal. En dan gaat Van Bommel de 16 meter heen. Ja, en Prupper wil de bal weghalen en wordt geraakt door Van Bommel. En Van Bommel krijgt geel.
0: Ja, daar ging Van Bommel iets te hard door. Maar als we even terugkijken naar het moment van zojuist met Bart van Rooij in de 16. Ik vond het wel een makkelijke weg van Kusebuyuk om daar dan voor te fluiten. Want dan hoeft hij zijn handen niet te branden aan dat gevalletje daarna. Ja. Waarbij Van Rooij dus... denk ik toch wel degelijk onderuit wat gaan. Nou, ik denk dan bij mezelf, daar is dan weer een VAR voor. Maar dit overtredingje vooraf vond ik eigenlijk te licht eigenlijk. Maar ja, Kusebuyuk vond het wel. Waardoor dus verder niet naar dat geval daarna.
1: Kusebuyuk luistert nu wel heel erg gelden, want Prupper moet terugkomen. Ja. Hij krijgt nog een reprimande. Want Prupper die gaat te veel door over die overtreding. En die vond die overtreding zwaarder als wat er nu gezegd wordt volgens mij door de scheidsrechter. Dus ja, het moppert nog wat over en weer. Bart van Rooij is nog met Van Bommel aan de gang. Wijnands is er nog mee aan de gang. Jongen. Pak er een bakje thee bij. Maak het gezellig. We gaan weer door. Inmiddels heeft Onderstal de bal. Krijgt een knikje van Gusebiuk. En we gaan weer voetballen.
0: Inderdaad, een vrije trap dus nu voor Onderstal. In zijn eigen 16 en dan... komt er weer een lange bal richting Weghorst in gevecht. Dus met Obispo valt die bal erachter waar Nijstad stond. Maar de bal schiet te ver door richting de doelman van PSV. Inmiddels nog wel weer FC Twente aan de bal via Prupper. Aan de linkerkant nu is het Urjan Zetter misschien. Urjan Zetter wint hier het duel van Dest. Ja, hij vecht zich wel voor. En zodanig dat hij een corner eraan overhoudt. Goed werk dus van Urjan Zetter. Hard werken om er in ieder geval een hoekschop uit te slepen.
1: Wijdman legt de bal neer en gaat die bal trappen. De wisselspelers van FC Twente lopen daar warm. Die houden even op het warm lopen. Even wat meer overzicht creëren voor Wijdman. Wijdman met de handen omhoog. Iedereen scherp voor de goal. Bal komt erin en de bal valt op het hoofd van Obispo. Ja, is wel makkelijk te verdedigen dit hoor. Er is weinig oorlog in de 16. De bal is helemaal terug op het middenveld bij Zerouki. Zerouki weer terug naar Wijdman aan de zijkant. beetje onrustig aangenomen. Maar Wijdman denkt van ik heb nog steeds. Dus ik kan nog steeds een mooie actie maken. Saruki die loert. En de bal komt op dit moment bij Bart van Rooij. Bart van Rooij gooit hem in. Bart van Rooij gooit hem in. En Perisic durft niet het risico te nemen. En maakt er weer een korte van. En gaan we weer richting Wijdman.
0: Ja, want in zijn rug stond ook Wijdman. Dus Perisic kon waarschijnlijk ook niet anders dan er een hoekschop van te maken. En die hoekschop die genomen gaat worden door Wijdman. Weer aan de linker, via de linkerkant gaat hij die hoekschop dus nemen. Misschien dat deze dan wat meer voor reuring zorgt. En zeker Weghorst, maar hij kopt de bal recht in de handen van de doelman van PSV. En dan is er een klein duwtje van Weghorst. En dan gaat die PSV-doelman wel heel erg overdreven liggen. En lokt hij Weghorst uit.
1: Ja, maar ze zijn Weghorst een beetje aan het teasen. Dan zitten we drie man op Weghorst.
0: Ja.
1: Dus let maar op, dat krijgt nog wel een staartje. Weghorst die moet even op zijn tellen passen. Misschien als Sander Brom slim doet, dan gaat hij dat anders oplossen. Maar Weghorst is een beetje het mannetje wat gezocht wordt op dit moment door de PSV-verdedigers en door de keeper. De keeper wilde net een goede lichaamsschijfbeweging, ondertussen van Wijdman. Uriazetter speelt hem terug op Prupper. Prupper naar Nijs staat aan de zijkant. Linkerzijkant weer terug op Prupper. Het publiek gaat er weer achter staan en het voelt dat er iets in de lucht zit. Helemaal verkeerde paas van Bart van Rooij. Mauro stapt goed in en ja, daar moet je dan wel iets kinder mee omgaan, jongens, want dit komt niet goed. Een goede verdedigende actie weer van Bart van Rooij. Bart zit beter in de wedstrijd dan de laatste wedstrijden die hij speelde, vind ik zelf. Op dit moment neemt PSV toch weer over. De PSV stuurt weer Wanderweg en Onderstal onderschepping.
0: Ja, goed geconcentreerd gekiept van Oenderstal die het doorzag dat. En hij was op tijd bij de bal, waardoor Twente nu ook weer in balbezit is. En diezelfde Oenderstal die maar weer de bal naar voren toe peert. Ja, richting wie? Nou, in ieder geval, hij komt terecht bij Geertruida. En PSV komt daarmee weer in balbezit. En hij wordt van Bommel weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Hij heeft de nodige ruimte. Bart van Rooij moet dan naar binnen toe om hem tegen te houden. Maar de voorzet is niet goed van Bommel. Kan Twente er weer uit via Weghorst. Weghorst kijkt om hem heen. Kan hij de bal bij hem houden? Nee, hij laat de bal afsnoepen. Afsnoepen van, ik dacht even van Til. Maar in ieder geval is dat weer zonde. Zonde weer dat dan weer niet goed loopt van Weghorst. Terwijl Wim eventjes met de heren van RTV Oost.
1: De perschef die gaat helemaal uit zijn dakje. Het hele speakerkorps zit hier in zijn nek. Mooi om te zien. Beleving al om hier op het stadion. En ondertussen hebben we PSV weer in de aanval. Dest op rechts. Heel onrustig. Wat niet goed gevoetbald. Door beide partijen niet. Kunnen we rustig constateren. Het is heel onrustig. Wijnands op dit moment op de achterlijn speelt hem terug naar Dest. En PSV die staat natuurlijk met 1-2 voor. Dus ja, zo lekker voetballen is ook wel fijn. Maar ja, het mag wel iets meer, jongens. Het mag wel iets grover. Ja, zware beweging.
0: Ja.
1: Perisic rood. Perisic rood. Ja.
0: Ja, met de platte hand
1: Met de platte hand erop. Rode kaart. Kan niet missen. Perisic gaat eraf. Ze zoeken elkaar. Nee.
0: Oh, scheids.
1: Nee. Dit kan niet. Hij krijgt geel. Dit kan nooit een gele kaart zijn.
0: Nee.
1: Dit kan nooit een gele kaart zijn.
0: En dan kan ik meekijken op de beelden voor mij. En dan kan ik dat wel of net niet zien wat er gebeurt. Maar het leek toch wel een platte hand van Perisic op de wang van Prupper.
1: Ja, dat was duidelijk. Ja, je doet de VAR niks meer aan, want er is al een kaart gegeven.
0: Ja.
1: Dus we gaan een cornerbal krijgen van Wijnands. Ja, spelers staan op scherp. 1-2 is natuurlijk zo'n stand in de grolsvesten. We willen hem richting de 2-2 en nog liever naar de 3-2 halen. Maar er wordt wat meer strijd geleverd. En Prupper gaat voorop. Prupper die wil het zien. De corner vaait erin. En de corner die waait over. Kopbal over Obispo. Slecht naar de grond gekopt. Dit had anders gemoeten. Dit had anders gekund. Perisic blokt de keeper nog even. Die wilde snel hervatten. Het lukte niet. We gaan naar Wijdman. Bal gaat naar Wijdman. Gaat over Wijdman heen. En pakt nu Weghorst. Oh ja. Weghorst die wint het duel. En nu hebben we weer Uriazetter. Uriazetter en Nijstaat. Uriazetter trekt naar binnen. En Uriazetter moet verder naar binnen. En nu. Rots. Rots met zijn linkerbeen. Ja.
0: Jammer.
1: Dit was een kans geweest. De kans geweest voor Daan Rots. Om weer helemaal terug te komen bij het publiek. Hij heeft een aantal dingen gezegd. Een heel aantal dingen geroepen. Daar vindt men wat van. Ja jongens, dit is voetbal in een nieuwe tijdperk. Je hoeft maar adem te halen. En ze kijken al wel naar je. In dit geval Daros. Ik had hem het best gegund hoor. Want het was best een mooie loopactie van hem. Hij kwam mooi naar de bal toe. Probeerde het met links. Maar hij belandde in vak P met zijn schot. Ja, dat zit erin. Inmiddels balbezit weer voor PSV Dest aan de rechterzijde. En speelt rustig weer terug naar de Geertruida. Het gebruikelijke beeld van vanmiddag.
0: Inderdaad, en dan gaat hij weer naar die linkerkant, naar Van Bommel. En is het Daan Rots die ervoor zorgt dat Van Bommel niet aan de bal komt, maar wel een ingooi krijgt. En iets over de middenlijn is het PSV weer. Ja, ik vond het een beetje, ik vond beide ploegen een beetje te gehaast op een gegeven moment voetballen. Waardoor het heel erg onnauwkeurig werd aan beide kanten. Waardoor er veel balverlies werd geleden en... En hopelijk dat het zometeen nu weer wat beter gaat. In ieder geval PSV nog steeds in balbezit. Via Perisic. Die wordt nou ook even uitgefloten door het publiek. En dat kwam natuurlijk door het voorval van zojuist. Maar PSV die in ieder geval weer FC Twente probeert te omsingelen. En dan probeert een gaatje te vinden. Die wordt bijna gevonden. Is het Til die niet in balbezit komt. Want Bart Verhooyen werkt weg. Maar zomaar in de voeten van Perisic die in twee instanties de bal naar voren kan krijgen. Maar is het Saruki die wegwerkt uit de 16. Daar is de uitbraak van FC Twente.
1: Taha aan de bal, Taha aan de bal wordt gestopt. En Bart van Rooij probeert op zijn manier de bal weer terug te verdienen. En dat lukt, tenminste half. Want de bal stuit heel raar. Het is net wat jij zegt, het is heel onrustig. Het is heel onnauwkeurig van beide kanten. En de bal op dit moment op links. Til, wacht even met het Van Bommel. Van Bommel, wacht even met het inspelen. Mauro, en we zijn weer terug bij Obispo. Net 10 meter over de middellijn. Geertruida, die kijkt naar voren. En denkt, ach nee, Peres iets staat naast mij. Ik wil lekker opzij. Ja, en zo zijn we inmiddels in de 69ste, bijna 70ste minuut. Met nog een dik 20 minuten officiële speeltijd. Er is nog van alles mogelijk. Ik bedoel, het is nog niet verloren. Maar we moeten wel eerlijk zijn. De kansen zijn op dit moment meer voor PSV dan voor FC Twente. Er zijn wel kansen geweest voor FC Twente, maar ja, de scherpte ontbreekt. Zo eerlijk moeten we dan het ook stellen.
0: Inderdaad, terwijl Van Bommel de 16 weer ingaat, maar een totaal mislukte... Wat zal het geweest zijn, een voorzet of een schot. Maar in ieder geval, als dat al moeilijk op te maken is... dan weet je al genoeg dat het een falikant mislukt.
1: Hier in Twente zeggen ze dan, niet best mee jong.
0: Niet best mee jong, nee, inderdaad. Is het in ieder geval gunstig voor FC Twente... want het is een doeltrap voor Unnestal... die dan ook nu genomen gaat worden. Is het Nijstad? Nijstad die dan kiest ook voor de lange bal richting Daan Rots, helemaal aan de rechterflank. En Rots die heel raar de bal aanneemt, waardoor PSV weer kan gaan overnemen. Is het Kovar? Kovar met een bal richting, even kijken, naar Perisic. Perisic verlengt de bal door naar Wijnands. Wijnands in gevecht met Prupper. En Prupper die... krijgt daarbij helaas de bal tegen. Hij werkt hard, Prupper, is goed aanwezig. Maar helaas is het PSV die nu de vrije trap krijgt. Precies op de middenlijn. De bal genomen naar Obispo. Obispo naar Geertruida. Bal weer eventjes zoekende PSV weer waar, welke flank ze gaan gebruiken. Is het Dest dan naar... even kijken, wie is dat? Van Bommel? Nee, dat is... Guus Til ingevecht nu. En het is uiteindelijk FC Twente die als winnaar uit de strijd komt. En een vrije trap te nemen krijgt. Nou, op naar voren weer zou ik zeggen, FC Twente. Hopelijk dat die 2-2 weer een beetje in zicht komt. Oh, slechte bal zomaar in de voeten van Sano. Is PSV er weer vandoor via Perisic. Aan de rechterkant bij het strafschopgebied. Probeert hij de tweede paal te bereiken. Dat gebeurt er ook. En dan komt er een schotje van Bommel die wederom mislukt. Eigenlijk zat daar te weinig venijn in dat schot van Bommel.
1: Bal is bij Onderstal. Onderstal kijkt even, hoe gaan we die bal nemen? Want ja, we hebben het al vaker gezegd, maar die uittrappen bij Twente, die zijn altijd heel erg... gaan net goed? Ja, nee, nou, dit gaat prima. Oh, lekker naar voren, overtreding op Weghorst. En op Obispo trapt de bal nog even tegen het gezicht aan van Weghorst. Ja, heel onschuldig, ja joh. Ja, natuurlijk. Ze zoeken elkaar op. Ze vinden elkaar. Urias zet er aan de bal aan de linkerkant. Dreiging naar voren. Aansluiting moet er zijn. Weghorst zit er ook alweer. Hij snijdt er voor langs. Oh, bal aangeraakt. Net tegengehouden. Ja. Het is gewoon zo'n wedstrijd. Het zit hem in details. Bal wordt opgepakt van het pionnetje aan de zijkant door Bart van Rooij aan de rechterkant. staat in de zon, gooit tegen de zon in. Er staan gewoon 9 mensen rondom en in de 16 van FC Twente. Ze willen wel. Maar waar valt de bal? En de bal wordt keurig achterover gekiept. Oh, ging net goed. Kovar pakt de bal.
0: Ja, balletje valt dan niet. Het balletje moet dan lekker vallen. En dat gebeurt dan niet. Het is jammer voor FC Twente. Is het in ieder geval weer Kovar die de bal meegeeft aan Geertruida. Geertruida die dan de opening vindt aan de linkerkant via Maurus Junior. Maar goed afbal afgepakt door Daan Rots. En dan kan Twente weer overnemen via Taha aan de rechtkant van het veld met Sano voor hem. Dan vindt hij in centraal gezien Wijkmand. Maar Wijkmand, ook dit schot weer wordt gekraakt door PSV. Twente die met Pruppen weer. Pruppen naar voren toegeschoven. En is het Twente die... Pruppen helemaal aan de linkerkant van de flank van het veld naar Saruki. Saruki krijgt Pruppen weer de bal. Ja, dan moet me toch die bal voorkomen. Of in ieder geval proberen om richting die bal in de 16 te krijgen. Gaat de bal weer helemaal terug naar achter.
1: Taha aan de rechterkant, Taha op de middellijn. En hij probeert een loopactie te maken. Wil dieper, maar dat lukt niet. Hij staat wat aangespeeld. Rust en overzicht bewaren nu, dat is het allerbeste. Want PSV gaat nu hoog druk zetten. Hoog druk zetten, ook op Bart van Rooij. En nu komt de bal naar rechts, naar Daan Rots. Die had hij moeten laten gaan. Ja, Taha, dat was jammer, jongen. Je had die bal moeten laten gaan, dan was er in één keer diepte geweest. Nu een goede redding van Woutweg was er rond de middellijn. En we gaan weer naar Oenderstal. Bal wordt rustig teruggespeeld. Prupper die bemoeit zich meer met de aanvallen. Speelt ook in het middenveld, maar slaat nu het hele middenveld over. En speelt de bal zo diep dat Kovar de bal op kan pakken. Tenminste, dat doet hij nog niet. Hij mag het wel, maar nu doet hij het wel.
0: Ja, slim, want eventjes tijd pakken voor PSV. Ja, Twente die krijgt niet druk op de goal van PSV. Waardoor het makkelijk eigenlijk overeind blijft met die 1-2. En dan stiekemtjes wel loert natuurlijk op die ene uitbraak van PSV. Of dat ene goede aanvalletje. Terwijl het nu een wissel plaatsvindt bij PSV. Gaat Van Bommel, die hij verlaat het veld. En voor hem in de plek komt iets meer Bajarkarovic die in het veld komt bij PSV. Van Bommel, ja, die het niet echt had Bart van Rooij, die wist hem flink moeilijk te maken. En ja, zojuist ook de schoten die we van hem zagen, die een paar keer flink mislukten. Terwijl er nog een wissel plaatsvindt bij FC Twente. Verlaat... Moeten we even kijken wie er allemaal uitgaan.
1: Van Rooij gaat eruit, Uria Zetter gaat eruit.
0: Inderdaad, die worden dan vervangen door...
1: Piazza.
0: Marco Piazza, inderdaad, die in het veld komt. En dan...
1: De andere wissel heb ik gemist.
0: Is Lucas Vennegoor of Hesselink. Ook hij komt binnen de lijnen voor FC Twente. Hopelijk dat wat meer reuring brengt voorin bij FC Twente. Gelijk Vennegoor Hesselink probeert wat druk te zetten op die doelman van PSV. Die dan snel met de lange bal komt. En is het Wijdman die probeert af te zijn. Maar dat lukt niet. Oh, je botsing nu. Is het een PSV die op de grond ligt? Het is nu volop strijd. Terwijl toch Til aan het hoofd grijpt. Maar het spel mag door van Kusebujuk. En dan is het Twente weer. Twente, goede opening naar de rechterkant van Piazza. En is het de bal richting de tweede paal. Maar die is veel te hard van Taha. Waardoor die bal weer over de achterlijn verdwijnt.
1: Wie ging er net uit bij Twente? Heeft me even ontgaan. Uria Zetter was eruit.
0: Uria Zetter, inderdaad. En...
1: Ja, nu gaan we snel. Prupper is weg. Prupper is eruit.
0: Ja.
1: Oké, we hebben alles weer op orde. Vennegoor erbij naast Weghorst. Prupper naar de zijkant had natuurlijk geel. Speelde wel een beetje met vuur samen met Perisic. Maar ja, dat vindt Perisic geweldig en dat vindt Prupper ook geweldig. Maar we moeten scoren. We moeten naar voren. Dus we gaan kijken of Vennegoor of Hesselink die druk kan zetten naast Weghorst. Om wat meer... Ja, dit is geen buitenspel. Dit had anders gemoeten, jongens. Ja, dit had anders gemoeten. Van Rooij dacht dat hij waarschijnlijk buiten spel stond. Wijdman nu aan de linkerkant. Wordt in de kaas aangespeeld. Hutse kluts, hartse klats. Ja, en Weffels die kleunt erin en die krijgt een vrije bal tegen. Ja. Dit is een beetje waar ze op spelen. Dest wordt neergelegd door Weghorst. Weghorst is het helemaal kwijt met Guzebujuk. Ze zullen elkaar misschien een handje geven na afloop van de wedstrijd, maar ik betwijfel het.
0: Ja, ik denk het ook, want Weghorst die alweer maar ja, met twee vingertjes omhoog zich herkenbaar maakte dat het niet zijn hand was. Ja, hij werd ook wel weer vrij vlot afgefloten, vind ik.
1: Ja, en PSV die begint nu een beetje te irriteren. We zitten in de 78e minuut. Ja, en ze gaan maar tijd trekken, maar ja, dat hoeft niet zo nodig natuurlijk.
0: Nee,
1: dat snap ik ook wel.
0: Nou, en Van der Bron kiest er toch voor om Weghorst te laten staan. Dat vind ik dan toch ook wel een dingetje.
1: Ja, goed. Het is nog steeds maar 1-2, blijf ik maar zeggen. En dat geldt voor beide. Twente die moet er achteraan. En PSV denkt van ja, het is een tandje boord met deze uitslag. Van der Bron van de bal op en die wil de spelers aanzetten om iets meer vaart te maken. Wijdman ingooien, net voor de dugout van FC Twente. Terug op Nijstad. Nijstad naar Bruns. Bruns nu centraal achterin. Unterstaal staat wel heel erg scherp aan de zijkant. Maar het gaat goed. Daar vangt de bal op aan de rechterkant. Daan Rots wil hem proberen over de hele. Lukt hem dat? Ja, dat lukt hem. Marco Piazza onder de voet. Mooie aanname. Snelheid is de bal uit nu, want de diepte zit er ook niet in. Bal even terug naar de middellijn. Wijdman pakt hem even op in de kaats. Even rustig, even temporiseren. Bruns achterin. Naar breed naar Bart van Rooij. Wie speelt hem diep? Wie durft? Oh, ja, daar gaat hij. Ja, buitenspel.
0: Nee, denk het niet hoor. Weghorst, ja! Weghorst scoort.
1: Houd de vlag naar beneden. Het is doelpunt.
0: Blijft naar beneden. Wat een
1: Weghorst. 79e minuut.
0: Was door het centrum. Krijgt hij de bal aangespeeld. Ja, en de vlag blijft omlaag. En Weghorst. Nou, maar ik trek mijn woorden terug dat hij eruit moest. Want ja, hij doet het wel weer. Weghorst scoort, schuift de bal onder de doelman van PSV. En de 2-2. PSV, de PSV'ers die allemaal een beetje naar de front kijken.
1: Er wordt nog gecheckt. Er komt een check.
0: Dus het is spannend hier of die goal dan
1: het is,
0: wel
1: het is kantje voor.
0: Ja. Hij wordt al gevierd.
1: Ja, hij staat. Ik denk dat het een doelpunt is. Wout, die weet het zelf ook. Hè. Kijk naar het scorebord. PSV, nummer 6, Roepie. Nee, sorry. Nummer 6.
0: Paul Wanner eruit.
1: Wanner gaat eruit,
0: en
1: ja.
0: Flamingo komt binnen de lijnen. En de treffer die staat, volgens mij... En het hele publiek, iedereen hoort het hier in het stadion. Het publiek
1: Ja.
0: Ja, hij wordt goedgekeurd.
1: Ja, dat is het mooie aan de VAR, hè. Dubbel vieren van een doelpunt. Ja, nou geloven we er weer in. Kijk, dit moet je hebben. Hoe mooi is dat? Wout Weghorst nog even goed in beeld gebracht. Hij vindt dit mooi. Hij wordt hier ook beter van en hier wordt Twente ook beter van. Wijnands even goed kort op de bal. Forceert een en ander rechts voorin. Wil snel hervatten. Wijdman erbij. Ja, Wijdman doet het goed. Nou, dat was geen... Ja, hij krijgt een overtreding. Wijdman niet zo hoog met de voet. Wijnands die ligt op de grond en heeft van alles en nog wat. Ik denk dat het meevalt.
0: Ja,
1: ze zijn een beetje de grens aan het opzoeken.
0: Een beetje theatraal, denk ik, wat Wijmans hier doet. Grijpt meteen naar zijn been. Rolt nog net niet over het veld, maar in ieder geval de vrije trap die staat voor PSV. Terwijl het publiek natuurlijk uitzinnig is met die gelijkmaker. En hebben we nog officieel 9 minuten op de klok en er komt natuurlijk weer die extra tijd bij. Ja, de voorspelling van Wim 2-2 met misschien nog wel een 3-2. Daar heb ik toch nog weer een extra streep onder gezet. Want dat zit er nog in, Wim.
1: Ja, op dit moment staan we bijna ons met de bal aan de rechterkant. En de scheidsrechter Guzebujuk gaat nog even naar de verdedigers. Er wordt even wat geïnstrueerd. Bart van Rooij is een beetje aan het duwen en aan het trekken met Flamingo. Maar we weten allemaal hoe het mag. Bal komt in en die moet voor de keeper zijn. En die is voor de keeper. Ook deze bal. springt weg. Ja, helemaal goed. Bal wordt opgevangen. Wijdman neemt de bal onder controle. Met zijn hoofd mee. Moet eigenlijk naar de andere kant nu. Hij snijdt er voorlangs. Dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Hij doet het goed. Hij doet het bijna allemaal goed. Hij scoort. Wijdman scoort. Wijdman scoort. Het bier.
0: Ja, mijn A4'tje die drinkt van het bier, want hier wordt achter ons...
1: Het bier schudt over ons heen, werkelijk waar. Het stadion ontploft. Schitterende goal van Wijdman.
0: Ja, Dest kon hem niet meer houden en hij hield de bal goed bij hem.
1: Ja,
0: doorzetten is... van Wijdmans. Ja, je denkt, speel hem dan af. Maar nee hoor, Wijdmans gaat alleen op de goal af. Houdt Dest van zich af en maakt de bal af.
1: En de naam de Grolsperste doet zijn naam weer aan, want ons toetsenbord zit eronder, onze microfoon zit eronder, de installatie zit eronder, alles zit eronder. Maar ja, Grols is Grols, het vlek niet, dat scheelt. Straks word ik aangehouden met de drankcontrole en ze zeggen, meneer, u stinkt naar bier. Ja, hoe leg ik dat nou weer uit, hè? Wout Weghorst neemt even zijn tijd om rustig terug te lopen. Inmiddels zit het hele papier eronder. Maar ik vind het niet erg. We zijn in de 84ste minuut. We gaan kijken wat dit gaat brengen, want dit gaat nog spoken.
0: Ja, inderdaad. Twente weer helemaal...
1: En we hebben weer... We hebben weer een wissel. Nee,
0: geen wissel. Zijn weer helemaal back in business, zoals ze dat in het Engels zeggen. Inderdaad, 3-2 voorsprong nu voor FC Twente. Ja, dan, we zien ook Peter Bos nu in één keer wat zenuwachtig staan aan die zijlijn.
1: Stoïcijns, met inderdaad. Zijn armen over elkaar.
0: Ja. Ja, inderdaad, is het PSV die nu weer een antwoord moet zien te vinden op die achterstand. Want kijken hoe ze dat gaan proberen. In ieder geval, het was wel zo dat Flamengo door Bos naar voren werd gezet. Dat zag ik in ieder geval. Er was contact met Flamengo die dan wat voor oorlog moet gaan zorgen. Daar voorin bij PSV is de man die is naar voren is gezet. Maar daar is de onderschepping alweer van Marco... Piazza. En is het Weghorst die hem probeert door te stikken richting tegen Wijdmans. Maar dit balletje is net iets te kort.
1: Ja, de fitheid van Bakarovic wordt nu ingezet. En ik zie iedereen wijzen dat de bal naar rechts moet op Bakarovic.
0: Ja.
1: Bakarovic heeft inmiddels de bal. En die is natuurlijk fit. Maar die staat tegenover Piazza. Die is ook fit. Dus dat heft elkaar mooi op. Maar alle spelers wijzen constant naar die zijkant waar Bakarovic staat. Hij wil, kijk daar heb je hem weer, wat betrokken in het spel. Wijnands vindt het ook een heerlijke speler om mee te kaatsen. Maar er is nu maar één middel. Die bal moet weg.
0: Ja, en die bal die is ook weg. Maar het is Dest die zorgt dat PSV weer in balbezit komt. Speelt de bal even terug naar zijn doelman. Want ik ben ontzettend benieuwd hoe PSV hierop gaat reageren. Op die achterstand.
1: Ja, ze hebben het niet meer.
0: Nee. Kovar die zomaar de bal...
1: En nu was hij aan de zijkant.
0: Ja, Kovar die de bal zomaar weer in de voeten speelde van Bart van Rooij. En Twente die ruikt bloed. Ruikt bloed via Bart van Rooij. Komt de bal voor. Oei, en is dat bijna Vennegoor Wesseling eerder bij de bal. Dat was weer een aanval die misschien wel meer had kunnen opleveren. Als hij beter voor zijn tegenstander kwam. Maar in ieder geval...
1: We gaan voor de corner. Iedereen gaat staan. De technische mannen van PSV gaan al naar beneden. Die heb ik al gezien. Het zal toch niet waar zijn, denken ze, dat wij hier de wedstrijd weg gaan geven. Nummer 20 bij
0: Thomas van der Belt.
1: Thomas van der Belt komt erin, inderdaad.
0: Mijn plaatsgenoot uit Kampen komt binnen de lijnen.
1: Taha gaat eruit. Hij neemt afscheid van vak P. Dat kan ons niet meer schelen. Het is nog een paar minuten. Ja. En dan wat blessuretijd. We gaan de corner krijgen van de rechterkant. Vak P staat. Vak P klapt. Vak P trommelt. En we gaan ons opmaken voor die cornerbal. En daar komt hij. Daar valt hij. En daar is hij. En Rots. Hard gekund, jongen. Hard gekund.
0: Ja,
1: mooie
0: bonus.
1: Corner weer. Saruki op het middenveld. Van der Belt in de voet. Even de rust bewaren. Ja, net niet diep genoeg. Een slechte bal van der Belt. Ja, nu moet je kijken. Bakhtarovic tegenover Saruki aan de rechterkant. Uitbraak PSV. Saruki kijkt. Saruki wacht. Saruki is weg. Bakhtarovic weg. En onderstelpak.
0: Matige voorzet. Een hele slechte voorzet eigenlijk. Zo in de handen van Oenerstal. Maar daar was even dat momentje van PSV dat ze er plotseling uit zijn. Terwijl Twente dus eigenlijk in de aanval, Bas. Ja, dat,
1: en weet je, er wordt gewoon weer grols gehaald, net als er nog een helft gevoetbald moet worden.
0: Ja.
1: Tempers vol komen er voorbij. En als er straks nog weer gescoord worden, worden we zeiknat.
0: Nou, ik... Maar dat maakt ons niets uit.
1: Nee, prachtig, prachtig. Dit is mooi. Dit is de sfeer die we hier in de Grolswesten willen zien. We hebben opgeleefd. We hebben wat met ons kopje naar beneden gezeten. We zijn wat kritisch geweest. Maar ja, als je weer voorstaat met 3-2. Man, dan zijn we alles weer heel snel vergeten. 88e minuut loopt. 3-2 op het scorebord. Zal het dan weer gaan gebeuren dat Twente in eigen huis wint van PSV? Het was de koploper. Het is de... Nederlandse kampioen van de Eredivisie van vorig seizoen. Maar dat geeft niks, want wij zijn FC Twente. Wij zijn rood-wit uit Enschede. Ja, en nu weer een verkeerde bal. Eentje moet er ingrijpen. Boot, weggeworst, wordt geholpen door Kusubiuk. Gaat even wat tijd trekken. Ja, Wout, dat moet je niet te veel doen, jongen, want je hebt al geel.
0: Ja, dan
1: kiek,
0: moet je...
1: Kiek maar uit.
0: Uit kieken, ja. Inderdaad, werd ook even aan zijn schouder getrokken. Dus die vrije trap die was weer terecht. Dan neemt Unestal even alle tijd voor. Het publiek dat helemaal uitzinnig wordt natuurlijk. Ja, de tijd die kruipt steeds dichter naar het einde. En men is er helemaal, gelooft er helemaal in met die 3 tegen 2. Nou, Unestal neemt inderdaad heel veel tijd. En dan komt daar de bal naar de rechterflank. Daar richting Rots is dat als het... Nee, niet daar Rots. Dat is Fennegoor of Hesseling. Maar Twente is wel weer de bal kwijt. Hij moet dus wel even op zijn tellen passen. Want anders is PSV er vandoor. En inderdaad krijgt de vrije trap mee. Iets over de middenlijn is het de PSV weer die aanstalten maakt om toch nog gelijk te maken. En is het Maurus Junior die met de bal aan de voet de bal in zal gaan brengen. Nee, kiest toch voor om de bal even naar, terug naar Sano te spelen. Duurt allemaal wel erg lang. Zit weinig snelheid in die aanval. Maar dan wordt toch weer die rechterkant gevonden. Want die voorzet wordt eruit gehaald door Piazza.
1: Ja.
0: Wegrammen die bal. Ja, dat is dan misschien de beste oplossing even voor FC Twente. PSV weer opnieuw. Denk het aan de aanval aan de linkerveld. Ja. Maar goed werk verricht van Daan Rots.
1: Rots met een goede, hele goede sliding. En daar hou ik wel van. Nu moet er even wat mentaliteit in. Daan Rots aan de rechterkant. Gaat achter die bal aanjagen. En moet die PSV is van die bal af zien te houden. Want het is nu nog maar even een paar minuutjes. En dan komt de bal voor. En het gaat net goed. Ja, dan krijgt Weghorst een duw. Geert Ruida gaat helemaal uit zijn dak. En Weghorst doet het natuurlijk slim. Op zijn Weghorst. Heeft zijn bijdrage geleverd aan deze wedstrijd. Ja, en nu krijgt ook nog Geert Ruida even geel. Prima, niks meer aan doen. Die gaat er ook nog even over. Die vindt dat Weghorst enorm loopt te provoceren. Geeft niks, jongen, niks meer aan doen. Komt allemaal goed. We staan met 3-2 voor. Het publiek gaat overal staan. Het hele stadion veert om. Alle supportersclubs die allemaal met bussen en auto's en fietsen en wandelen die naartoe komen. Ze hebben allemaal maar één doel. Die willen die 3 punten hier in de Grolsvesten houden.
0: Ja, zeker. En met natuurlijk ook in het achterhoofd dat we eventjes ook weer 3 weken moeten wachten voordat Twente weer in actie komt. Ja, en dan pak je die mooie aansluiting aan de top van Nederland. 3 minuten, nou, die moet Twente wel zien te overleven. Maar ja, PSV kennen de, soms kunnen ze ook wel toeslaan zo in die extra tijd. Kijken of ze daarin slagen. Hopelijk niet voor al het publiek hier in de Grolsvesten.
1: Op dit moment Bakhtarovic op de middenlijn in de kaarts met Geert Ruida. Ja, FC Twente erachteraan en die hobbelen wat. Ja, er moet er wel feller op, jongens. Van der Belt weet dat. Van der Belt weet dat het feller moet. Nu moet ook aan de rechterkant Fennegoor inschuiven, want we moeten die PSV eens weghalen uit de 16 meter. Linkerkant op dit moment Perisic. Ja, daar gaat Guus Til. Guus Til wil nog de bal voorzetten. Bruns kopt hem heerlijk weg. En Dest krijgt Piazza in zijn rug. Bakhtarovic aan de rechterkant. Ook daar zit... Nijstad bij en die Nijstad weet te voorkomen dat er de bal buiten gaat. De bal blijft in het spel. Wordt ingegooid door Maurus Junior. De bal valt net verkeerd. Oh ja, jongens, dat blijft wel spannend hoor. En weg met die bal. Zo is het. Zo is het. Oh, Weidman trekt met zijn been. Die heeft kramp. Weidman heeft kramp. Moet gaan zitten. Weidman gaat zitten, jongen. Ja, Piazza. Hele goede bal. Dan moet hij alleen. Andere kant, kerel.
0: Oh,
1: hij ziet het niet.
0: Nee.
1: Dat was jammer.
0: Ja, Fennegoor Vesseling stond helemaal vrij aan die rechterkant. En inderdaad, Piazza zag het niet, maar nu, maar in ieder geval ver van de goal af nu, FC Twente.
1: Let op, kijk eens.
0: Kijk eens wat Weghorst doet, hij zweeft de publiek op. Ja. Maar het is eigenlijk, Weghorst is een element, simpel zat.
1: Ah, joh.
0: Ja.
1: Dat kan schelen. Laat hem die wedstrijd winnen. 3-2 is goed. Hij heeft zijn aandeel gehad in zijn doelpunt, in zijn gele kaart, in alles. Hij heeft het publiek weer gewonnen. Hoe kan zo snel kan veranderen?
0: Ja, precies.
1: Kijk, Makarovic, kom, ga nog even liggen. Vrije bal. We spelen op dit moment 2 minuten in de blessuretijd. Nog 1 minuut te gaan. Nog 1 minuut volhouden voor FC Twente. Wijdman met kramp. Nog maar even voor de bal. Perisic wil hem een gigantische hijs naar voren geven richting Flamingo. Ja, dat lukt hem niet. Dat lukt hem niet. Weg met die bal. Weg met die bal. Heel goed. Bout nog een keer. Ja, we krijgen een vrije bal mee. Flamingo, overtreding op Vennegoor of Hesseling. En iedereen in het stadion voelt het. Iedereen in het stadion voelt het. Iedereen die hier aanwezig is, die geeft aan. Wij gaan winnen. Die 3 punten zijn voor ons.
0: Inderdaad, de goalsvesten, dat betekent dus voor de 4e keer op rij dat Twente een thuiswedstrijd wint dit seizoen. De volle buit. En dat betekent natuurlijk ook dat de PSV de eerste nederlaag door FC Twente toegedeeld krijgt. En is het nu weer, oh jammer, weg was die de bal nog op het hoofd krijgt.
1: 10 seconden nog.
0: 10 seconden. En dan moeten we toch weer misschien dekking zoeken. Ik weet niet hoe het gaat met het bier. En dan is het inderdaad afgelopen.
1: De 3 punten zijn van ons.
0: Ja hoor, daar rijdt het bier. Daar komt het.

0: elke shirt, een rood shirt met de balk horizontaal in het midden die groen is. De zwarte broek en de zwarte kousen. Polsteren, de keeper is helemaal in het groen. De Code Eagles is in het, ja, een beetje het crème wit. Volgens mij hadden ze dat ook aan toen ze de laatste keer hier waren.
1: Ja. En de Eagles worden gesponsord door
0: Ion. Ja, dat.
1: Van
0: welke club is het? VV Kuik. Ja. Dat was vroeger JVC Kuik, maar dat is tegenwoordig VV Kuik. Dat waren de vlagwapperaars. Hè. Dat zijn die kinderen die dan met de NEC-vlaggen zwaaien. En daartussendoor komen de spelers dan het veld op. Die zijn er nu allemaal. Die staan erop. Er is inmiddels ook nog een tos tussen aanvoerder Joris Kramer, oud-speler van NEC. En Charon Cherie. En de leider van vandaag, althans, voor het arbitrale team is Martijn Vos. Dat is de scheidsrechter. Hij wordt geassisteerd door Marco Ribbink en Niels van Kampen. Stan Smit is de vierde man. En Yannick van der Laan en Frans Ozinga zijn de VARs.
2: Ja, terwijl we zien dat NEC er al helemaal klaar voor is. Ze gaan van rechts naar links spelen. Is het Go Ahead. Dus van links naar rechts. Go Ahead komt naar onze kant. In ieder geval toe zien we Tankstedt al bij de middenstip staan. Hij zal zo meteen de aftrap gaan verzorgen voor Go Ahead Eagles. Terwijl we zien dat onder andere Charon Cherie nog hoog in de lucht springt om even warm te worden. Hij natuurlijk de aanvoerdersband. En aan de andere zijde staat inderdaad Joris Kramer. Speelde 24 wedstrijden voor NEC. En is nu dus weer even terug in de Goffert. Alleen dan nu in het Go Ahead shirt. Tankstedt meteen de bal afgetrapt. Helemaal terug naar keeper Heuk. De Noor helemaal in het lichtblauw met de oranje, fel oranje handschoenen aan. Bal nu opgevangen door NEC. Is het Cherie die over de bal heen maakt. Dus Go Ahead, die de bal weer in bezit krijgt. Daar op de kop van de 16 snoept hij de bal eraf. Is Nejasmits die de bal in één keer naar de rechterkant kan spelen. Dat is het Linse die even terugkopt op Cherie. En dan kan de bal er overheen op Kevin Kers.
0: Ja, Kers, dat doet hij goed. Die komt in balbezit naar het begonnen duel. Kan nu voorzetten, doet dat. Maar die bal wordt afgeblokt, volgens mij, door centrale verdediger Julius Dirksen. Die in Deventer nog altijd wordt toegejuicht, denk ik, als over straat loopt. Omdat hij de winnende penalty maakt in de bekerfinale tegen AZ. Dat zijn leuke weetjes over Julius Dirksen. Dat kan ik even zeggen, omdat Cherie nu heel rustig de bal neerlegt voor de eerste hoekschop van NEC. En die is een indraaiende. Dat bomvolle uitvak uit Deventer zien we daar ook. En de Schuurs die komt. Ja. Het 1-0 voor NEC. Het is weer de tandem. Cherie Schuurs en Per Schuurs. Ja, dat is toch een wapen. Die maakt zijn tweede goal van dit seizoen. Twee keer naar een corner van Charon Cherie. En ik moet even de klok kijken, maar die is niet zichtbaar. Maar we zien hier de herhaling. Ik denk dat het net niet binnen de minuut is. Is het 1-0 voor NEC. En dat is toch wel een opsteken, want NEC had al twee wedstrijden niet gescoord. En het is precies een minuut spelen, zie ik nu op het scherm. Als ik naar de herhaling kijk. En Per Schuurs kopt de bal bij de eerste paal richting de lange hoek. En valt daar mooi in het zijnetje langs keeperheuk. En het is 1-0 voor NEC.
2: Ja, het is de perfecte opening die je natuurlijk wil hier in de Goffert. Hele snelle goal inderdaad. Naar die hoekschop van Cherie en het inkoppen van Per Schuurs. Hij dus ook in de basis. Gelukkig, hij zal niet de hele wedstrijd uit gaan spelen, verwacht ik. Maar hij heeft in ieder geval zijn bijdrage al geleverd in deze wedstrijd. Bal nu weer op het hoofd daarvan Tadic. Even opgevangen daar achterin weer door Go Ahead. En dan is Kevin Kers er weer bijna uit, wil ik zeggen. Maar dan wordt er daar achterin eventjes orde op zaak gesteld door Go Ahead. Nu door de keeper dan in de as doorgespeeld. Opgehaald die bal vervolgens bij Dirksen. Speelde in de jeugd nog bij Ajax. Nu op de kop van de 16. En even doorspelen naar de rechterzijde. Wil hij eigenlijk naar Samstedt toespelen. Maar hij moet even terug naar de keeper. Is het Melle Meulensteen die dat doet. Nu wel de bal richting Samstedt. Kan hem doorkoppen op het hoofd. Maar kiept hem zo achter Dick Schreuder in de dugout. Hij ziet dat NEC nu een inworp gaat krijgen.
0: Ja, die inworp die is op de hoogte van de dugout. Ja, het leven van een commentator gaat ook niet altijd even makkelijk. Want de shirts van Go Ahead zijn wit. En die opdruk van de nummers is geel. En dat is niet heel erg fijn zicht, zeg maar. Dus we moeten goed kijken wie er aan de bal is namens Go Ahead. Het kan zijn dat we ons misschien een keer vergissen. Maar daarvoor excuses. Vooral als het ver weg is dat lastig te zien. Intussen heeft NEC ingegooid. En is de bal ook weer over de zijlijn. Mag NEC nog een keer gooien. Is Tobias Storm. Die speelt vanaf links vandaag. Linksback. En Bras op rechtsback. En is Kabar die naar de bank is verwezen. Net als Schuurs is Bras nieuw in de defensie ten opzichte van de vorige keer. Althans in de basis. Sandler zit niet bij de selectie. Zal niet helemaal fit en ook zo fris uit het wedstrijd met Juventus zijn gekomen. Die toch een klein beetje teleurstellend verliep. Met toch weggegeven doelpunten. Ja, dat je daar verliest is geen schande.
2: Nee,
0: maar
2: zeker
0: niet. De manier waarop dat had net wel wat beter gekund. Is het goed werk van Storm. En ook goed werk van Jaspis. Die een beuk uitdeelt aan Meulensteen. Die staat wel snel op. Dus weinig schade. Is de bal nu naar links gegaan. Naar Surai. Matty Surai. Dat is toch wel een vertrouwde naam. Alweer een tijdje bij Go Ahead. Is bij veel van het voetbal van Go Ahead betrokken. Maakt ook af en toe een doelpunt. Geeft ook af en toe een assist. Dus die is er vaak bij, ook op de statistieken. Nu is inmiddels Meulensteen aan de bal. Die opent op rechts nu richting Samsted. Die gaat diep, dat is de IJslandse rechtsback van Go Ahead Eagles. Die speelt achter, dat is toch Søren Tengstedt. Die is gedeeld topscorer van de Eredivisie met 5 doelpunten. En clubtopscorer van de Eagles. Maar die bal die gaat over de zijlijn. Dan mag Storm, die linksback speelt, rechtsbenig is. Dus dat zal het even wennen. Die mag gooien. Die gooit nu op Dellen Thomas. Die wordt een beetje zijn rug gelopen door Samsted. Maar via Thomas gaat de bal over de zijlijn en Samsted gooit. Vos laat dat voor wat het is. Wat ik ook wel kan begrijpen, omdat het niet zo'n heel niet zo heel erg eruit zag. Nu wordt er ingegooid op Samsted. Die bal schiet door. Is het Polster die kan oprapen. Net nu van de schaduw in het zonnetje loopt. En even kijkt of hij de bal trapt, gooit of toch rustig naar Bras rolt. Hij doet het laatste, Gabriel Bras aan de rechterkant.
2: En Sherry, komt die bal dan ophalen? Speelt hem even terug weer naar Polster. Dan een lange bal van de goalie over de middenlijn heen. Opgevangen door Le Breton. Die draait goed weg bij zijn tegenstander. Moet wel eventjes inhouden, omdat hij nu wel goed gepositioneerd staat. Zijn tegenstander even terug naar Bras dan. Portugees weer terug naar achteren naar Polster. Nu net uit zijn 16 meter gebied in de as van het veld. Zoekt hij daar Sherry weer op. Sherry kan die bal met een hakje achter het standbeen meegeven, wil ik zeggen, aan Kers. Maar hij krijgt hem even terug. Dan nu wel voor Kevin Kers. Daarachter richting de hoekvlag. Komt dan even naar binnen getrokken richting de punt van de 16. Kan hem afleggen op Jaron Sherry. Die geeft hem door. En Jasmis die kan uithalen met links. Oeh, schiet daar tegen een verdediger aan van Go Ahead. En die werken de bal dan daar vakkundig weg. Beetje richting de zijlijn wel. Een beetje een paniekactie achterin door het vrijkomen van de Jasmis. Dus op de kop van de 16. En is de bal inmiddels uit het veld. Gaat Storm weer ingooien ter hoogte van de middenlijn.
0: Ja, bijna 6 minuten gespeeld. NEC nu aan de linkerkant. NEC dat toch in de beginfase het initiatief neemt. Is het Storm die de combinatie opzocht met Thomas. Waar hij de bal van terug kreeg. Maar bal wordt geblokt. Bal over de zijlijn. Storm gooit via Linssen bij Tadic. Storm bereikt Linssen niet. Maar Le Breton pikt op. Nu Tadic aan de linkerkant. Die niet helemaal op de vleugel lijkt te spelen. Want Kers lijkt op rechts te spelen en Thomas op links. Tadic nu wel vanaf links met de voorzet. Is het Bras die kopt richting Sherry. Maar die bal wordt weggewerkt door Kramer. Is het toch weer NEC wat het initiatief neemt en in de 16 verschijnt van Go Ahead Eagles. Via Kramer gaat de bal over de zijlijn. Heeft Bras inmiddels gegooid naar Niasmis. Die heeft inmiddels teruggespeeld naar Polster. En Polster nu met de lange bal richting Kevin Kers. Maar die verliest het kopduel van Dean James. Is het Surai die de bal helemaal omhoog schiet? Dan is de vraag van wie komt daar dan het beste uit? Is het Edvardsen, de volgetatoeëerde schaduwspits van Eagles die de bal oppikt? En uiteindelijk is het via Kramer nu terug op Heuk, de keeper. Die de bal nu onder zijn voet zet. Heuk in het lichtblauw vandaag. Die speelt de bal in op Edvardsen die de bal komt halen. Wordt een druk gezet door Le Breton. Bal gaat naar rechts. Naar Samsted, naar Meulensteen, richting Tengstedt. Ja, die zoeken ze natuurlijk. Maar is het Schuurs die oppikt? De bal was niet helemaal goed. Sherry terug op Schuurs. Rust wordt gehouden. De bal naar links, naar Storm. Storm die steekt nu de middenlijn over.
2: Storm dan naar links, naar Tadic. Heeft zich een beetje terug laten zakken. Wil nu Linssen bereiken. Maar lukt hem niet in de eerste instantie. In de Jasmiets dan nog een keer met de spot. Dan zit hem ver over het doel heen. Dus Sherry, excuus. En die keeper heeft hem nu maar aangeraakt. Dat betekent dat het een keeperbal is. Die gaat hij nu rustig ophalen daar bij het uitvak van Go Ahead. Legt de bal dan even op de 5-meterlijn. Daar staat Kramer zijn captain. Aan de andere zijde van die 5-meterlijn staat Dirksen. De keeper staat er precies tussenin. Dus het Kramer nu met de bal aan de voet. En Sherry en Linssen beide op de 16-meterlijn. Ze willen meteen druk zetten op de achterhoede van Go Ahead. Dan nu de bal weer door het midden heen. Le Breton gaat ook mee opjagen. Dirksen dan nu aan de bal. Is het Le Breton die daar op door gaat jagen. Tankset gevonden. De hoogte van de middencirkel. Dan kan hij de C overnemen met Linssen. Prins en Linsen aan de bal. En wordt dan eigenlijk van de bal gelopen omdat daar een goede slider van Dirksen bij zat. Die was op de bal, waardoor Linsen ook uit de balans raakte en niet meer recht voor de keeper kon staan. Bal nog steeds bij de achterhoede van Go Ahead.
0: Ja, bal nu naar de linkerkant, naar Edvardsen, die helemaal was uitgeweken. Die speelt diep richting Surai. NEC pikt op, is het nu Schuurs die het duel wint. Nejasmic die de rest doet. En heel goed gedaan van NEC. Goed teamwork tussen Nejasmic en Schuurs. Bal van Polster, die gaat naar Bras. Bras terug naar Polster. Nou, dat is heel aardig. Krijgen we koekjes. Nou, ja, super, dankjewel. Bal van Polster nu lang. Komt niet bij een NEC, wel bij Semstedt. En die dribbelt nu, althans die dribbelde naar binnen. Is de bal naar Dirksen. Dirksen naar Kramer. Kramer, ja, die ziet James lopen. En James van eerdere wedstrijden kan me wel herinneren dat hij veel langs de zijlijn de loopactie maakt en diep gaat. Aanvallende back. Goede back ook wel voor eredivisie begrippen. Maar Polster die zit daar goed bij. Houdt zijn lichaam ertussen. Bal gaat over de achterlijn, waardoor NEC een doeltrap mag nemen.
2: Ja, hij heeft daar Schuurs naast zich. En ook aan de andere kant Bras. Hij heeft de bal inmiddels net voor de 5-meterlijn gelegd. Speelt hem naar de linkerkant. Daar staat Per Schuurs. Een beetje opgejaagd door Sigur Arsson. De spits van de Go Ahead. Uitkijken nu dan voor de keeper van NEC. Speelt de bal naar links. Is het Edvardsen die daar op kan pakken. Maar Nejasmic zet daar een blok. Waardoor de bal uiteindelijk wel weer in bezit van de Go Ahead Eagles. Komt nu uitkijken voor Tankstedt. Tankstedt. En dan is Sigur Arsson en die schiet hem erin. Oh, wat een frotgoal ook. Maar hij zit er wel in. Goed werk van Tankstedt, doorzetten. En uiteindelijk is het de spits, de IJslander met zijn blauwe schoenen, Sigur Arsson, die hem uiteindelijk binnentikt. Oei.
0: Ja.
1: Nou, zeg je volgens mij van de 10 minuten bij Goal Eagles. Je staat op 1-1 in de bloem van de Marijke en Stefan Sigurdsson.
0: Stefan Sigurdsson. Ja, dat is een hele ongelukkige tegengoal. Want het begon eigenlijk bij die die doeltrap van NEC, waar Polster de bal terugkrijgt van Schuurs. Bal naar links speelt, maar er staat geen linksback die aanspeelbaar is. Wie er wel op dook was Edvardsen. En uiteindelijk draait Tankstedt weg. Is het Nejasmic die wil verdedigen met Storm. Beetje een sandwich, maar ja, uiteindelijk is het dan het laatste voetje van Nejasmic die de bal eigenlijk voor de goal lang speelt. Omdat hij de bal wil veroveren, is dat een beetje ongelukkig. En daar staat gewoon helemaal vrij Sigurdsson. En die, ja, die heeft wel eens moeilijkere ballen erin geschoten. Die kon eigenlijk voor een vrij leeg goal intikken. En doet dat natuurlijk ook. Daar is hij spits voor. Dat wordt ook van hem verwacht. Dus ja, die maakt dan de 1-1 voor Eagles. En is Eagles alweer aan de bal. Met nu Storm die de bal wegkopt. Nejasmic die duel aangaat met Edvardsen. Dat is een schootsterke vent. En die bal van Meulensteen is goed naar Surai. Die is aan de linkerkant aan de bal. Dan komt Edvardsen. Ja, die zit in de 16. Die hakt hem naar Tankstedt. En dan schiet hij hem tegen Polster aan. Ja, Tankstedt is natuurlijk heel gevaarlijk. Want die heeft er al wat in liggen. Een goede redding van Polster. Is er toch nu Go Ahead Eagles die na die 1-1 ook wel wat meer kansjes ruikt. 11 minuten gespeeld. En ja, toch nu Go Ahead Eagles wat ook op de helft van de NEC. Aan de linkerkant. En die ingooi mag nemen.
2: Ja, gaan ze nu doen. Surai aan de bal. Kleine man uit België. Klein voor voetbalbegrippen. Doet dan 1,73 meter. Nu eventjes terug weer naar de achterhoede van Go Ahead. Waar ze dan weer langzaamaan willen gaan bouwen. Nu is de Heuk, de Noorse keeper, in balbezit. Houdt de bal even onder zijn voet. Daar op de kop van de 16. Wacht even tot iedereen weer goed staat. Ziet Sigur Arsson weer diep lopen. Maar dat loopt Per Schuurs goed bij. Dan wilde je daar James bereiken. Die over de Kevin Kers heen is gelopen, daar aan de linkerkant. Dat lukt hem niet. De balbezit blijft wel bij Go Ahead Eagles aan de overzijde van het veld. Nu ter hoogte van de middenlijn is het Kramer, de captain, aan de bal. Dan doorgespeeld naar Melle Meulensteen. Heeft zich een beetje terug laten zakken. En dan aan de rechterkant Samstedt gevonden. Moet even terug met die bal richting diezelfde Meulensteen. Die wil nu richting de as trekken. Speelt hem eerst even terug naar de keeper. Ziet de ruimte aan de linkerkant. Daar gaat die bal nu ook naartoe bij James. Maar schiet hem eigenlijk meteen op het hoofd van de NEC. Maar die wordt slecht uitverdedigd. Waardoor de bal over de zijlijn uiteindelijk gaat. En is het een inworp voor Go Ahead.
0: Ja, ik denk, ja, inderdaad, voor Go Ahead. De grensrechter vlag de kant van Go Ahead op. Als die bal werd geraakt door NEC, niemand protesteert. Dus dan zal het ook wel zo zijn geweest. Er wordt gesprongen in het uitvak. Want ja, bij Go Ahead waren ze denk ik wel een beetje geschrokken van het begin. Want NEC was daar de bovenliggende partij. Maar sinds de gelijkmaker is het eigenlijk Eerder Go Ahead dat de klok slaat dan NEC. Het is het Storm die moeizaam die bal wegkrijgt. Is het wel goed van Bras dit. Heel rustig gebleven. Uitstekend bal teruggekopt op Polster. Zodat er wel wat rust weer in het spel van NEC kan komen. En Polster die rolt de bal naar Storm in de eigen 16. Storm terug op Polster. Polster die de bal met rechts... die speelt richting Le Breton. Die moet gaan duelleren met Kramer. Kramer wint. Er is het Lindhorst die het verliest van het duel verliest van Le Breton. En daar ook een overtreding voor nodig heeft om Le Breton volgens af te stoppen. En Vos die staat er echt anderhalf, twee meter vandaan. Dus die was ook meteen als de kippen bij hem te fluiten. En nou krijgt de NEC op iets voorbij de middencirkel op de helft van de Eagles een vrije trap. Is het Charon Sherry die zich daarvoor meldt. Ook Bras staat erbij. 14 minuten gespeeld. Nou ja, wellicht is dit ook weer een momentje. Want Perscuus is weer mee.
2: Ja, eenmansmuurtje van Go Ahead gemetseld. Is het Charon Sherry met zijn linkerbeen dan richting de tweede paal ingebracht. Perscuus gezocht. Ook gevonden. De bal daar op de borst aangenomen door NEC en vervolgens weer weggewerkt. Daar achterin door Go Ahead wordt wel weer opgevangen door Bras. Die is blijven hangen. Nu naar Thomas op ter hoogte van de middenlijn neemt je terugspelen naar diezelfde Bras. Dan wordt hij opgejaagd. Uitkijken voor NEC. Tadic stand sterk aan de bal. Slecht zijn lijf goed in. Maar door Samsted over de zijlijn heen geworpen. Snelle ingooi van Tadic. Die wil hem meteen gaan gooien. Lijkt me niet de beste man om te gaan gooien. Heeft hij wel gedaan. Tot ergernis wil ik zeggen van Storm. Maar Tadic wil gewoon snel spelen. Doet hij nu ook richting Linsen. Die kan hem nog voorgeven. Komt die bal? Oef. Kers, die komt daar echt in vliegen in het 5 meter gebied. En die maait de bal links van het doel. Maar wel een goede actie door die snelle inworp dus van Tadić richting Linsen. Die kon nog net voorgeven. En kwam Kevin Kers invliegen. Maar helaas, er ging de bal naast het doel.
0: Ja, doeltrap voor Eagles. Die wordt genomen door Kramer. En die gaat naar Heuk. Ja, dat, tegenwoordig hebben spelers die geven dan de bal naar de keeper. En de keeper trapt dan lang. Om te kijken of er... voetballende oplossingen mogelijk zijn. Het gebeurt echt overal in alle competities dat spelers de doeltrap nemen. Dat is een nieuwe opzet, denk ik ook, van veel trainers om het voetbal erin te krijgen. Dus het is Thomas die de bal niet goed meeneemt, verliest. De bal is inmiddels aan de andere kant bij Surai. Die staat tegenover Bras. Bras houdt hem goed voor hem. Surai moet terug. Is het Meulensteen naar rechts, naar Semsted. Semsted naar Edvardsen. En we zijn aan de rechterkant en Jozef Oosting staat ook mee te coachen. Is het Le Breton die een blok zet voor Sigurdarsson. Doet dat goed. En uiteindelijk is het dan een doeltrap voor NEC. Omdat Semsted die was doorgelopen, maar die bal was te hard. Die was eigenlijk voor Sigurdarsson bedoeld. Maar die werd goed afgeblokt door Le Breton. En dan mag Schuurs dan de doeltrap nemen. Ja, ook bij NEC gebeurt het. Net ging het niet helemaal goed. Maar nu zet Go Ahead geen druk. Waardoor Polster de bal speelt naar Bras. Bras naar Sherry. Sherry naar Kers. Kers, ja, die wordt onder druk gezet door Kramer en raakt de bal kwijt. Is het Surai die oppikt naar Dirksen. Dirksen naar links, naar Kramer. Kramer naar Dirksen. En ja, die speelt nu terug naar keeper Heug.
2: Ja, dus staat nu in de as van het veld. Ongeveer halverwege de helft van Go Ahead. Wordt opgejaagd door Linsen. Dan in de as opgehaald door Lindhorst. Vervolgens weer terug naar Kramer. Nu dan even terug weer naar de keeper. De ruimte ligt aan de rechterkant nu. Heeft de keeper ook gezien richting Meulensteen. Meulensteen vindt dan Tankstedt. Heeft zich behoorlijk terug laten zakken. Dan weer terug naar diezelfde Meulensteen. En dan even terug weer naar de keeper. Zo proberen zij achterin rond te blijven spelen. Even het balbezit te houden. En ook even de rust weer te creëren. Terwijl we zien dat Tankstedt nu diep wil lopen daar in de rug van onder andere Storm. En het is ook Perscuurs die nu Storm eigenlijk aanstuurt om bij Tankstedt in de buurt te blijven. De bal is nog steeds bij de keeper. Nu dan naar de rechterkant. Daar richting het hoofd van Sigurdarsson. De man van het doelpunt van zojuist. Dan nu hoog koppen. De onder andere Niasmits. En dan Omelle Meulensteen opgepikt. Kan nu vrij de diepte inlopen aan de rechterkant. Heeft daar Le Breton nog wel voor zich. Komt die bal bij de tweede paal. Is even afleggen. Staat niemand meer van Go Ahead. Tot grote opluchting van NEC. Want er kwam die bal weer heel goed. Omdat het de tweede paal die bereikt werd. Is het Gene James die hem teruglegde. Maar er stond helemaal niemand meer van Go Ahead. En nu de bal van Le Breton richting Linsen. Die kopte hem eigenlijk via een been van, of via het andere hoofd van Lindhorst was dat over de zijlijn heen. Mag NEC gaan gooien. En nu wil Storm de bal wel hebben. En niet Tadić of Thomas.
0: Ja, Storm. Die gooit de bal nu naar Linsen. Linsen, ja, die kopt hem door. Maar is het niet Tadić die bereikt wordt. Is het Sherry. Ja, die krijgt de bal randje 16. Die dreigt met schieten, maar speelt wel toch naar rechts, naar Kers. bal nu naar Bras. Bras speelt in op Thomas. Thomas, ja, die schiet. Best een aardig schot van Dellek Thomas. Waar Heug voor moest strekken. Wel de bal klem vastpakt, waardoor er ook geen reboundmogelijkheid is. Is het Thomas die nu ook alweer goed terugverdedigt. En Schuurs die uiteindelijk de bal speelt naar Polster. Polster die in de 16 nog even dribbelt, kijkt. Ga ik lang, ga ik kort. Anders dus lang, richting Kerst. Die bal is door Kerst nu gecontroleerd, wou ik zeggen. Nee, ja, het is toch weer Kramer die er goed bij zit. En Eagles dat nu verder speelt. Dus het tanks dat hij goed zijn lichaam zet. En uiteindelijk is het Tadic die oppikt. Doet dit mooi. Tadic met rechts. Bal richting Linssen. Dus Linssen hem goed controleert. Dat doet hij. Gaat er langs. En is het Sherry. En oh nee, Jasmis kon hem doorspelen. Thomas leek het. Maar er zat een Goat Eagles been tussen. Er was wat slidings die werden gemaakt. Nu is het Thomas op rand 16 met bal met links. Ja, die wordt voorgezet. Maar die is voor de keeper. Daar staat geen medespeler. Dus... eigenlijk zonde. En is er toch wel wat mogelijkheden gehad. Goed was dat van Tadic die de bal dan naar Linssen speelde. Ik zie het in herhaling. Linssen die de bal met de borst aanneemt. Er voorbij wil lopen. Toch een duel komt met Dirksen. En uiteindelijk is het dat het bij NEC net niet allemaal goed valt. En inmiddels heeft dus Heuk de bal alweer uitgeschoten namens Eagles. Bal werd doorgekopt, maar Schuurs is daar als eerste bij. Is het nu Polster die met links de bal lang speelt richting Linssen?
2: Linssen dan met het hoofd, maar er zat ook Meulensteen bij met het hoofd. Die wint het duel. Bal dan terug naar Kramer. Is het Thierry die op gaat jagen aan die rechterkant daar. Bal even terug naar Dirksen en vervolgens weer naar de linkerkant, naar James. Daar staat ook Kevin Kers bij. Ik zie nu dat er een 1-2'tje wordt gemaakt met Edvardsen. James kan dan doorlopen. De hoogte van de middenlijn gaat die bal naar de rechterkant. Hier opgevangen door Tengstedt met zijn rechterbeen. Dat zien we daar... Samsted overheen lopen, maar die werd niet gezien door Tengstedt. Meulensteen dan nu aan de bal, ruimte lichten aan de linkerkant. Dan gaat die bal nu ook naartoe. Nee, blijft in de as van het veld, Tengstedt. Sterk bij Storm, Tengstedt zet zijn lijf goed in. Wil dan eventjes afleggen naar Surai. Surai dan verder naar de linkerkant. Op Edvardsen moet je niet laten schieten. Komt die bal voor, wordt die weggekopt. Daardoor NEC in tweede instantie door Sigurdsson opgepakt. Die legt hem even af naar Meulensteen. Die moet je ook niet laten schieten. Kan die wel nu? Nee, niet. Even terug naar Sigurdsson. Ruimte schieten. Blok van Tadic. En vervolgens die bal eruit. Maar achterin weer opgevangen door Kramer. Vervolgens weer terug naar Dirksen. Iedereen behalve de keeper op de helft van NEC. Nu dan weer terug achterin gespeeld bij Kramer. Maar veel druk naar voren van Go Ahead in deze fase.
0: Ja, nu Kramer als centrale verdediger. Speelt de bal naar de linkerkant. Is het Lindhorst die daar oppikt. Lindhorst met de bal diep. Ja, die bal is gewoon goed naar James. James met Kevin Kers voor zich. Speelt de bal even terug. Is het Edvardsen die zich meldt. En naar Tengstedt. In het midden van het veld is het Edvardsen die de bal erin bracht. Maar die bal wordt weggewerkt. Is het Kers die oppikt. Houdt de bal niet binnen. Waardoor op de helft van NEC een ingooi kan plaatsvinden voor de Eagles. Terwijl de mensen die daar achter de reclameborden zitten op de field seats lekker in het zonnetje kijken. Een zonnebril is geen overbodige luxe, denk ik daar. Bal is inmiddels dan naar de rechterkant. Bal wordt naar het midden gespeeld. Het is Schuurs die wegwerkt. Het is Lindhorst die oppikt. En is het toch weer eventjes Go-Ahead Eagles dat de bal heeft. Nu met Tengstedt aan de rechterkant speelt rustig terug naar Samsted. Bal is op de eigen helft van de Eagles. Nu is het Dirksen met een lange bal richting Surai. Ook in het zonnetje. Controleert de bal. Is het Kers die er wel bij zit voor het duel. Tikt de bal aan. Ingooi voor Eagles. Snel genomen is het nu James naar Surai. Surai naar Tengstedt. Ja, die speelt hem in één keer op Sigurdsson. Doet dat goed. Is het Edvardsen die de ene been van Polster komt. En Polster die redt heel knap. En houdt NEC nu wel in de wedstrijd. Want de kans voor Edvardsen was levensgroot.
2: Ja, levensgroot. Maar goede reflex van Polster. Daar is een Jasmiets die bal nog binnenhoudt. Vervolgens over de zijlijn inspeelt. Waardoor het een inworp wordt en geen hoekschop. Dus de bal bij Meulensteen. Of nee, dat is Kramer natuurlijk. Dan wegdraaien daar van Lindhorst. En vervolgens de bal aan de linkerkant. Komt hij weer naar voren richting Sigurdsson. Ik wil hem doorkoppen. Daar staat de Storm. Die is natuurlijk van ons. Die speelt hem door naar Tadic. En dan wordt hij achterin weer opgevangen door Kramer. Even terug naar de keeper. Je ziet Heuk die meteen verder wil met het spel. Maar toch weer even inhoudt. Zodat iedereen weer goed op zijn positie staat. Het veld wordt heel breed getrokken. Daarmee bedoel ik dat de de vleugelspelers helemaal aan de zijlijn geplakt staan. Waardoor Soerayes die de bal krijgt aan de linkerkant. Vervolgens wordt dat doorgespeeld richting James. Maar is het Kers die ook mee komt verdedigen. Houdt de bal even aan zijn voet. Speelt hem terug naar Polster. Vervolgens de lange bal weer van Polster naar voren. Richting de middenlijn opgevangen op de borst. Door Meulensteen. Vervolgens weer naar voren geschoten. Is het Lindhorst die op kan pakken. De Jasmiet staat er met een blok voor. Vervolgens is het Le Breton die er vandoor kan. En nu ligt er wel wat ruimte voor NEC. Is het Tadić die met zijn beide handen naar de zijkant wijst. Van ik wil hem wel hebben. Ik sta hier vogeltje vrij. Maar de bal gaat even terug naar Kers en vervolgens weer naar Bras.
0: Ja, Le Breton die moest nog wel even wat afstand overbrug. Stonden veel spelers voor, maar Tadić stond er inderdaad vrij. Jammer dat die bal daar niet kon komen. Is het Sherry die nu op heeft gepikt. De bal gaat naar Storm. Iedereen, behalve Polster, is op de helft van Go Ahead Eagles. Nu wordt de bal wel teruggespeeld naar Polster en schuift Go Ahead Eagles langzaam op. Polster speelt goed in op Niasmis. Die kaast hem terug op Schuurs. Schuurs naar Storm. Storm naar Polster. En Polster net met die belangrijke redding. Had natuurlijk niet zo'n hele fijne avond in Turijn. Vooral de eerste goal was niet heel goed ingeschat van hem. En dat zette wel Juventus in de juiste richting. Want zulke ballen worden tegen Juventus gewoon genadeloos afgestraft. En dat is voor Polster natuurlijk niet een prettige avond geweest. Deze redding zal hem hopelijk weer wat zelfvertrouwen geven. Bal gaat inmiddels naar voren vanuit de achterhoede van de Eagles. Is het Edvardsen? Ja, die neemt die bal mee met de borst. Is het Bras die er goed bij zit? Storm die verlengt. Thomas die de bal binnenhoudt. Ja, die rijdt weg bij Semstedt. Doet hij goed. Wordt wel vastgehouden, scheidsrechter. Die wil fluiten, doet dat niet, want hij zegt ja, NEC heeft de bal, dus dan heb je er gewoon geen nadeel van. Is het Niasmic die even schrok omdat Suray druk zette, moest de bal naar Bras spelen. Maar omdat hij onder druk werd, was het niet heel zuiver. Bras komt wel aan de bal, maar wel een stukje terug op het veld. Dus wat meer bij de achterhoede van NEC. Is het Schuurs die inmiddels de bal naar Polster gespeeld heeft. Die dreigt met de lange bal en speelt hem ook lang richting Linssen. Wat gaat Linssen doen? In hoog springen, maar dat doet Dirkse ook en die wint. De bal gaat nu richting Tenstedt. Die zet een blok bij Schuurs. En Schuurs, ja, die krijgt hem ook niet onder controle. Tenstedt doet dit goed. Dus de bal naar links, naar Suray. Die naar Tenstedt. Tenstedt voor zijn rechter. Tenstedt naar zijn rechter. Bal in handen van Polster.
2: Ja, daar komen ze goed weg, hoor. Dus het wordt steeds gevaarlijker, Go Ahead. Nu dan Polster even de rust bewaart. Ook even een duimpje opsteekt naar zijn achterhoede. Dat het allemaal goed zou komen. Zien nu ook dat zijn shirt wat aan het wapperen is. Dus het begint iets harder te waaien hier in de Goffert. Nu dan een lange bal naar voren over Linssen heen. Daarachter staat Tadić nog. Die kan die bal opvangen en meegeven aan Linssen. Legt hem even terug aan Thomas. Die schiet in de verre hoek. En schiet hem wel een metertje of 10 naast. Maar wel een goede poging van Tadić, Linssen en Thomas daar in de voorhoede bij NEC. De bal nu opgehaald weer voor het uitvak van Go Ahead. Door keeper Heuk. Heeft daar Kramer naast zich staan op die 5-meterlijn weer. En Thierry en Linssen weer op de 16-meterlijn afwachten totdat Martijn Vos, jawel, hij is de scheidsrechter vandaag, de bal terug heeft gestuurd naar Heuk. Heuk dan weer terug naar de linkerkant, naar Kramer. Nu de bal over de middenlijn heen. Daar Tengstedt gevonden. Wil in één keer doorlopen. Paast hem eigenlijk op zichzelf. Maar daar staat Bras goed opgesteld. Vervolgens Niasmic in de voeten. Daar bij Sherry. Die draait goed open. In de as van het veld kan gaan schieten. Doet hij ook. Oef. Een metertje of 3 links van het doel. Maar wel een goede actie. Er stond weer vogeltje vrij daar in de as van het veld. Dat zijn de momenten waar we het van moeten gaan hebben. Tenzij er nog een keer een cornertje komt.
0: Ja, precies. Hè. Dat schieten rond de 16 meter. Die cornerballen met Schuurs is tegenwoordig ook wel een aardig wapen. Want Go Ahead houdt het wel aardig dicht achterin. Komt wel lastig doorheen. Dus dat zijn inderdaad momenten waar je het van moet hebben. Nu is het een lange bal richting Sigurd Dartson. Die doorkoopt richting Suray. Maar Niasmic is goed meegelopen. Is eerder bij de bal. Speelt de bal naar Polster. Polster nu lang. Naar Kramer. Die vangt hem op. En die kopt hem naar Tengstedt. Nu zit niemand op rechts bij Go Ahead Eagles. Waardoor ze de bal nog eventjes in het bezit houden in het middenveld. De bal gaat nu wel naar links. Naar James. James naar Suray. Dat is een goede combinatie. En James nu met een vroege voorzet. Maar ja, omdat er niemand voor de goal is. Is het een makkelijke prooi voor Nicolas Polster. De keeper van NEC. Die dreigde de bal naar Bras te gooien. Deed dat niet, gooit de bal naar Storm. Krijgt de bal wel terug, wordt nu onder druk gezet door Sigurd Darsson. Gaat nu wel lang richting Kers. Kers, ja, die wint, want die is wat groter dan James. En doet dat goed, is dat er Sherry nu. Sherry gaat de bal spelen naar links, naar Delle Thomas. En Thomas, die kan de actie eens aan, dat doet hij ook. Speelt hem, leek de bal naar Tadic te spelen, maar Meulensteen zit ertussen. Appel voor Hens van Meulensteen, maar Vos die staat er dichtbij, die zegt geen Hens. Bal gaat nu naar links, in het zonnetje naar Suray. Via Meulensteen weer terug bij Suray. Is het nu de middenlijn overgestoken? Nee, toch niet, want Edvardsen speelt de bal weer terug naar Meulensteen. Meulensteen en Kramer hebben 28,5 minuten gespeeld. Stand is 1-1. En Lindhorst is aan de bal namens de Eagles.
2: Lindhorst dan met een verre bal richting Samsted. Die is er overheen gelopen. Heeft daar Thomas wel bij zich. Dat is even om zijn eigen as heen. Heeft terugspelend naar Tankstedt. Tussen het Storm en Tadic in. Dan doorspelen. Tankstedt dan Sigurdsson bereikt. Tankstedt hem weer terug. En de bal is nu in de as van het veld. Dan geeft bij niemand. Maar dan pikt Go Ahead hem weer op. Meulensteen nu dan aan de bal. Heeft Tadic daar voor zich staan. Moet in de as richting Edvardsen. Dan is het Lindhorst. Heeft ook een bandje in zijn haar. Omdat hij wat langer donker haar heeft. Nu dan weer terug naar Edvardsen. Edvardsen weer terug naar Lindhorst. Die kan hem meegeven richting... is dat Samsted? Jazeker, die willen meegeven in de tweede paal. Maar daar staat weer niemand van Go Ahead Eagles. Het miste echt in de afwerking bij Go Ahead. Want de aanval ziet er op zich allemaal helemaal prima uit. Alleen staat er niemand meer dan om die bal af te maken. Nu dan de Jasmic. Ziet dat de bal bij Le Breton komt. Die kan hem meegeven naar de linkerkant, naar Thomas. Dus Le Breton die mee opkomt lopen. Loopt nu richting de 16-meterlijn. Heeft daar Tadic voor zich staan. Aan de rechterkant staat Storm. En links staat Thomas. Thomas dan... gevonden en dan even inspelend weer op Le Breton. Dan Storm gevonden, heeft alle ruimte daar. Schiet maar een keer, zou ik bijna zeggen, vanaf die positie. Maar hij wacht toch nog even. Le Breton gevonden en dan weer Thomas. Thomas weer terug naar Le Breton en dan weer Storm. Draait om zijn eigen as heen, omdat Edvardsen de boel op komt jagen. Jasmic gevonden, heeft daar Lindhorst voor zich. Dan Tadic aan de bal. Dan speelt met een bandje aan zijn linkerarm. En dan is het Le Breton, die kan doorgaan. Spelen wil ik zeggen, maar die wordt onderuit gehaald. En dan is het een kaart voor Tankstedt die bij het duel betrokken was. En is het een vrije trap in het voordeel van NEC. Een metertje of 18 vanaf de achterlijn aan de linkerkant van het doel. Ik denk een hele fijne plek voor Tadic.
0: Ja, in ieder geval wel voor een rechtspoot, hè, zou je dan altijd zeggen, op die positie. Maar ja, Tadic kan met links ook schieten. Dat kan Sherry ook. Per Schuur staat er ook bij, die is rechtsbenig. Dat is de enige rechtsbenige van die drie. Dit is wel een positie waarvan je denkt, ja, als je een goede vrije trap kan nemen. Hè. Dat je vroeger natuurlijk met Ronald Koeman, Pierre van Hooijdonk, die beginnen te watertanden als die bal op die plek ligt. En zo zijn er natuurlijk wel meer in het Nederlandse voetbal die dat wel konden. Hè. Lasse Schöne van NEC, ja. Die heeft natuurlijk ook wat vrije trappen erin geschoten. Nu lijkt het erop dat dit een klus gaat worden voor Per Schuurs. Ja, die heeft er alleen in liggen, dus ja, waarom ook niet, hè? Tadic staat niet meer bij de bal, Sherry wel. Ja, maar dit gaat echt Per Schuurs worden, want Sherry gaat hem waarschijnlijk een tikje geven. En dat doet hij ook. En als het Schuurs die schiet in de muur. Schuurs nog een keer. Bal via een go-ahead been gaat. Ja, hij rolt richting die cornervlag. En dan is het of een ingooi of een corner. Maar het is een ingooi. En daar gaat Kers zich niet over ontfermen. Maar dat is Bras. Dat was toch jammer, want dat was toch een doelrijpe mogelijkheid. Althans, als je die vrije trap gewoon... als je een goede vrije trap in de benen hebt, dan is dat een positie waar je iets zou kunnen verzilveren. Maar dat gebeurde helaas niet. De ingooi is inmiddels genomen. Is het Storm die de bal speelt naar Thomas aan de linkerkant. Ja, die speelt terug. Die gaat niet de actie aan. Die speelt de clubbal terug naar Storm. Storm is nu ook al de laatste verdediger, dus die moet oppassen met indribbelen. Beseft zich dat ook. Speelt de bal naar Bras, die een beetje schuin achter hem kwam net. En die speelt de bal naar Le Breton, die een beetje op linksback is uitgekomen. Naar Tadic, die ook was uitgezakt. Dus veel positiewisselingen. Goede bal van Tadic richting Linssen. Linssen, die had bijna Thomas bereikt met een doorkopbal. Maar daar zat Kramer goed tussen. Tadic pikt op. Goede bal naar Sherry. Sherry aan de linkerkant, ja, die geeft voor. Goede bal, Linssen, met een duikkopbal. Maar die bal die mist richting en gaat naast het doel van Heuk. Die een doeltrap mag nemen. Ja, 32 minuten gespeeld. Er komen wat tussenstanden langs. Althans, ik denk dat het vooral eindstanden zijn. Want volgens mij is NEC de enige...
2: Spoiler alert.
0: Dus ja, als je de oren dicht. Als je naar Sudersport gaat kijken. Ja, we hadden net gezien dat FC Twente won van PSV. Feyenoord met 3-2. Feyenoord 5-0 van FC Utrecht. AZ met 1-0 wint van Telstar. En PSV die hebben we net al benoemd. En verder is de tussenstand hier in Nijmegen in ieder geval 1-1.
2: Ja. Nu Tengstedt aan de bal, speelt hem door naar Semstedt. En dan meegegeven aan Lindhorst, Le Breton voor zich. Lindhorst hier voor hun neus aan de bal. Draait om zijn eigen as heen, wil weg bij Le Breton. Dan meegegeven aan Melle Meulensteen. Staat ook op de helft van NEC. Nu dan teruggespeeld naar Dirks. En dan Kramer weer gevonden in de middencirkel. Sherry zet daar druk op. Nog naar voren richting Suraj, maar dan schiet hij... over alles en iedereen heen. Ook over de kleine Suraj. Komt in de voeten dan bij onze keeper bij Polster. Die de bal is op gaan halen daar tegen de zijlijn aan. Die rent nu als een haas weer terug naar zijn doel. Want ziet in de as van het veld de bal bij Go Ahead belanden. Nu naar de linkerkant. Daar is het Edvardsen die de bal heeft. Even bij Melle Meulensteen. Dan terug naar Edvardsen. Die kan gaan schieten in de korte hoek. Lukt hem niet. Is het Le Breton die de bal wegwerkt uit het 5-meter gebied. En dan meegeeft aan Linssen. Nu dan de kans voor Linssen samen. Met Dirks is het Lins aan de bal. Wil hem schieten, maar schiet hem tegen Dirks aan. En dat is de keeper die de bal oppakt. Daar wel even een momentje bij Dirksen en bij Linssen. Dirksen trok aan het langste eind.
0: Ja, bal inmiddels weer in bezit van de Eagles. Was jammer dat Linssen niet die pure snelheid zeg maar, naar voren kon maken. En naar de buitenkant werd gedwongen door Dirksen, die dat vervolgens verdedigend wel heel goed deed. Inmiddels NEC weer aan de bal, want de aanval van Eagles strandde al vroeg. Nu is het Storm naar Bras, naar Darko Nejasmic, naar Storm. Die dribbelt naar binnen, speelt de bal nu naar Polster. Polster die legt de bal voor zijn rechterbeen. En gaat waarschijnlijk de bal lang trappen. Of toch niet? Nee, niet. Die gaat dat niet doen. Die gaat korte bal naar Storm. Storm zoekt naar aanspeelpunten op middenveld. Dribbelt. Glijdt een beetje weg. Dat was een beetje link, maar blijft een bal bezit. En via Nejasmic is het Bras. Speelt NEC dat goed voetballend uit. Bras naar de rechterkant, naar Kevin Kers. Die speelt, die komt naar binnen dribbelen. Die komt James tegen. Die gaat de combinatie aan met Sherry. Maar James die zit goed tussen de kaats van Sherry en het weer terug een bal bezit komen van Kers. Is het Per Schuurs. Ja, die loopt op. En die speelt de bal naar Le Breton. Le Breton. Zet voor. Is het Vos die een beetje naar weg loopt. Is het toch weer in de 16 van Eagles. Is het Thomas, die bal raakt hij helemaal verkeerd. Die wordt weggewerkt inmiddels dan door Edvardsen. Thomas die goed springt, maar Lindhorst is eerder bij de bal dan Storm. En, of het is Meulensteen. En de bal gaat nu lang op Sigurd Darsson.
2: Oh, hij moet
0: die komt
2: uitkomen.
0: Dan op Polster af. Die gaat er langs, die gaat overal langs. En die schiet de bal niet in het doel. Oei, oei, oei. Die Bras liep mee, Polster liep mee. Die twijfelde.
2: Enorm.
0: En... Sigurd Darsson gaat er langs. Komt dan naar de linkerkant de linkerkant vanuit Go Ahead Eagles zien van het doel uit van NEC. Maar schiet de bal in het zijnet in plaats van in het doel. Toch een levensgevaarlijke counter van de Eagles. En nu zie ik het in herhaling.
2: Hij twijfelde enorm. Hij ging eigenlijk achteruit in plaats van dat hij twijfelde te lang. Waardoor hij dacht, moet ik gaan of moet ik terug? Ja. En toen ging hij uiteindelijk terug. Ja. Dan komen ze heel goed weg.
0: Ja. Maar meer tot Bras aan de bal aan de rechterkant.
2: Bras, inderdaad, in balbezit. Nu dan doorspelend naar Kers. Die is echt drie koppen groter dan James daar aan de overzijde van het veld. Nu even terugspelend op Sherry. Richting de as van het veld nu. Dan doorgeven aan Storm. Heeft daar Tengstedt voor zich. Houdt de bal even aan de voet. En dan even terug naar de keeper Polster. Die een hele steady indruk maakt hier. Zeker bij dat tegendoelpunt met die bal richting zijn bek. En nu deze situatie weer. Nu dan de bal daar opgevangen door Go Ahead. Meulensteen dan aan de bal. Die Jasmiet wil een blok zetten. Is het Edvardsen die nu aan deze kant van het veld staat. Die gaat die bal voorgeven richting de tweede paal. En dan is het daar Bras die heel goed wegkopt. Voordat Suraida aankwam. Maar die stond er ook vogeltje vrij in het 16 meter gebied. Dat de bal nu richting de overzijde tribune wordt geschoten. Is het een inworp voor Go Ahead.
0: Ja, ingooi op de helft van de helft van NEC. Bal vanuit James naar Lindhorst. Lindhorst naar Kramer. Kramer naar... in ieder geval zoekt Tengstedt, maar speelt terug naar Lindhorst. Lindhorst naar Dirksen. Wordt onder druk gezet door Linssen. Nu is het Temsit aan de rechterkant. Moet ook terug naar Heuk, naar de keeper. Heuk, ja, die neemt de bal aan. En oeh, ja, die kapt even als een ware spits Linse uit. Die, die liep heel hard om druk te zetten. Is het Eagles dat de bal wel achterin rondspeelt. Maar NEC dat flink druk zet. Waardoor Heuk nu lang gaat spelen. Richting Sigurd Darsson. Die kopt door. Maar is Nejasmic eerder bij de bal dan Edvardsen. Is het Schuurs. Die speelt goed richting Tadic, zou ik zeggen. Maar die bal wordt toch onderschept. En is het Sherry die een hoop pikt. Is het Thomas aan de linkerkant. Die lijkt langs Samset te gaan. Komt Samset nog een keer tegen. En kapt goed naar binnen. Bal met de tweede paal. Maar ja, Kerst die was eigenlijk naar de penaltystip gelopen. En niet naar de tweede paal. En Thomas die geeft hem dan eigenlijk voor alsof Kerst bij de tweede paal staat om in te koppen. Maar Kerst was dus naar binnen gelopen. En het gevolg daarvan is, die bal draaide ook wat in. Dus dat de bal over de achterlijn gaat. En Heuk zo meteen mag uittrappen voor een doeltrap. Ja, 38 minuten gespeeld. Het is wel een wedstrijd wat alle kanten op kan.
2: Ja, zeker. Open wedstrijd.
0: NEC. Sterke fases. Eagles sterke fases. Het is nog lang niet gespeeld. En de uittrap van Heuk is richting Sigurd Darsson.
2: Ja, alles verplaats ik nu naar de linkerkant van het veld. Dus de bal weggewerkt door Le Breton. Die vangt hem in tweede instantie nog een keertje op. Wil hem dan eigenlijk meegeven aan Kers. Maar dan is het James die er met die bal vandoor kan. Meegegeven aan Tsouraï. Nu weer terug naar diezelfde James. Je kan hem voor gaan geven. Nee, hij is over de achterlijn in geweest, zou ik zeggen. Maar de grensrechter zegt van niet. Dat het een hoekschop is. Maar ja, het zal wel iets met de kromming van de bal te maken hebben. Maar ik denk echt dat hij er overheen was. Maar de grensrechter die zegt in ieder geval dat het nu een hoekschop is. In het voordeel van Go Ahead. Aan de overzijde van het veld is het die kleine Tsouraï die daar de hoekschop gaat nemen voor de mannen uit Deventer. Is het Sherry die ook een beetje mee is gelopen met Lindhorst. Oh, het is overroeld. Het is toch een doeltrap. Toch goed gezien in de kromming van de bal. Zo ervoor dat de VAR ingreep en zei dat het toch een doeltrap was in plaats van een hoekschop.
0: Ja, dat kan tegenwoordig. Ja. Dat is met die corners dat de VAR ook op de lijn mag komen. Te zeggen, hey, we moeten eventjes nalopen. En dat is gedaan. En Vos zegt op een gegeven moment van, hey, wacht even met die corner. Er wordt gekeken door de VAR. En als het een, laat me zeggen, een onterechte corner is, dan dan mag het een doeltrap worden. En nu zie ik hier ook het scherm. Die bal is in zijn geheel over de lijn. Dus heel veel mensen in de Goffert hier, die hadden dat al gezien.
2: Ja.
0: En die hebben het dus goed gezien. Nou ja, dat is ook mooi. Wat minder mooi is dat Eagles nu de aanval weer zoekt. Na de uittrap van Polster is die toch weer in het bezit van de Eagles gekomen. Nu is het Tsouraï naar James, die aan de binnenkant staat opgesteld nu. Lindhorst dan weer op de vleugel de bezetting. De veldbezetting is in die zin compleet bij de Eagles met wat spelers die wat wisselingen hebben gedaan. Hè, met wat loopacties. Nu is het Meulensteen op de eigen helft. Die speelt de bal terug naar Kramer. Kramer naar Dirksen. En zo zijn we bijna bij Heuk, wou ik zeggen. Dirksen die indribbelt, maar Linse die daar goed bij zit. De bal gaat naar de linkerkant, naar Tsouraï. Die is uitgezakt. Speelt de bal richting Tengstedt, diep. Maar Schuurs zit er goed tussen. Is het de tweede bal, zoals dat zo mooi heet, opgepikt door Meulensteen. Die veel tweede ballen opgepikt.
2: Ja, wil ik net zeggen.
0: Edvardsen, bal richting Lindhorst. Maar die bal wordt geraakt door Storm, waardoor aan deze kant nu wel een hoekschop is. Die gaat niet meer worden overgerold door de VAR. Dus dat zorgt er dan voor dat aan deze kant Eagles een hoekschop neemt. Dean James die gaat naar die bal toe. Die neemt er de tijd voor. De NEC-verdedigers verzamelen zich om de bal te kunnen wegkoppen. Het is 41 minuten gespeeld, bijna rust. Dan is de vraag, gaan we 1-1 halen met de rust? Of is het Eagles dat toch uit deze dodenspelsituatie iets kan halen? James legt de bal in ieder geval neer, neemt de aanloop zijn indraaiende bal. En er zijn genoeg spelers van Eagles mee om te koppen.
2: Ja, Samstedt die duikt nog even het 16 meter gebied in. Is het de corner die wordt genomen richting de tweede paal. Daar weggekopt, heel goed, door Bras. Die wordt daar opgevangen door Lindhorst. En dan vervolgens weer richting de as gespeeld, richting Tsouraï. Dan is het Lindhorst die wordt gepasseerd, wil ik zeggen. En de bal daar aan de linkerkant wordt overgenomen, maar door Kramer. Maar die gooit hem even snel terug. Inworp nu weer dan voor Go Ahead Eagles. Is het Lindhorst die nu ingooit op Kramer. Kramer even terug met de bal richting Nee, dat is Kramer. Even door naar Derksen. Derksen dan met de bal in één keer crosspaas naar voren richting diezelfde Surai. Daar gaat hij over Le Breton heen. Dan wordt door Surai opgevangen daar aan de overzijde van het veld. En dan Tankstedt gevonden. Die kan hem niet helemaal lekker aannemen. Die bal gaat weer eventjes terug richting de linkerkant. Er staat James weer, de man van de corner. Komt die bal voor door Perskuurs zelf over het doel heen gekopt. Dat betekent dat er wederom een hoekschop aankomt. Ook weer aan deze zijde wordt hij genomen. Is het Dean James die zich wederom daarvoor gaat melden. Sherry die kijkt nog even wat Samsted gaat doen. Stond net ook bij de corner hiervoor bij een soort van eventuele korte variant. Die dook toen in één keer het 16 meter gebied in. Kijken of dat hij dat nu ook weer gaat doen. Sherry houdt hem in ieder geval als een havik in de gaten.
0: Ja, deze bal wordt ook weer door James genomen. Eigenlijk een herhaling van net. Ook voor uw neus. James met twee armen in de lucht. En geeft hem voor. Bal draait in. Is het, de bal blijft een beetje hangen daar in het midden. Schiet hij toch weer door daarna. Is het Edvardsen, die legt de bal terug op Suraya. Die is rechtsbenig. Oh, die speelt de bal goed op Kramer. Die staat helemaal vrij. Tankstedt, die de bal niet goed aanneemt. Schuurs die erbij zit. En Schuurs, ja, die dan diep speelt naar de rechterkant. Maar daar is alleen Delle Thomas. En er zijn drie spelers van de Eagles, waardoor Lindhorst nu oppikt. En ja, wat ik vergeten was te zeggen, helemaal aan het begin. Go Ahead speelt de eerste helft deze kant op. Dat betekent dat NEC straks in de tweede helft ook deze kant op speelt. Dus dat is ook vooral fijn om te weten voor de mensen hier op de tribune. En dan komt NEC hier naartoe en dan zitten we er dicht op als het om het aanvalsspel van NEC gaat. Nu hebben we wat aanvallen van Go Ahead van dichtbij mogen meemaken. Nu Go Ahead dat rondspeelt achterin. Is het Sigurd Darsson die de bal laat lopen? Is het Tankstedt dat hij te laat begint met lopen? Maar Sherry die op tijd al richting die bal was gegaan. Sherry pikt op en krijgt de bal inmiddels terug van Polster. En speelt nu lang richting Linssen. Linssen in duel met Derksen. Ja, Derksen die kan daar niet veel meer mee. Die moet die bal maar over de zijlijn schieten. Is het 44 minuten gespeeld? Misschien nog een laatste stukje voor de rust. Want ja, er is geen blessurebehandeling geweest, geen wissel. Dus ik denk dat Vos zo meteen na 45 minuten zegt van, nou ja, we gaan naar binnen. Misschien toch het extra minuutje voor die corner die even moest nagekeken worden. Wie zal het zeggen? Bal is in ieder geval voor NEC aan de linkerkant. Is het Bras die aan de rechterkant aan de bal is. Tekort speelt op Kers. Is het Schuurs die in zijn rug Sigurd Darsson heeft. Is het Storm die voorbij Tankstedt loopt. Maar ja, daar staat de zijlijn. Of daar is de zijlijn. Staat ook Jozef Oosting, druk de coach van Go Ahead Eagles. Is de bal van Samsted naar Meulensteen gegaan. En is het echt nog 10 seconden voor de rust, denk ik. Of de Fidel Visser moet nu zometeen een bord in de lucht houden met wat extra tijd. Nou ja, goed, de bal wordt rondgespeeld. Dus het Edvardsen, die speelt naar Lindhorst. En inderdaad, geen blessuretijd. Dus we gaan gewoon rusten. Dus dan zien we. Dan hoor je ons over een kwartiertje weer voor de tweede helft. Tot zo.

0: Yes, daar zijn we weer. Dit is de tweede helft die je zometeen gaat beginnen. Eén wijziging bij NEC, die wij van tevoren eigenlijk al bespraken. Hè. Van ja, Schuurs zal waarschijnlijk geen hele wedstrijd kunnen spelen. Dus dan is het minimaal een helft. Nou ja, dat minimale heeft hij gehaald. Althans, hè, dan zou je denken dat het dan minimaal een helft is. Omdat iemand die stel je op, zeker om de eerste helft te laten uitspelen. En dat heeft Schuurs gedaan met een goal. Dus Nuitink gaat hem vervangen. En die neemt gewoon de positie in van Schuurs. Verder is Eagles volgens mij ongewijzigd. Want we hebben geen spelers van gezien die nu erop staan die er in zichzelf niet op stonden. NEC gaat aftrappen, dat gaat Sherry doen. Almotte Krupe is ingezet en dat mag meegezongen worden. Of dat werd er meegezongen, wordt zo meteen misschien nog wel een stukje meegezongen. En is het de lange bal van Polster op Schuurs, of Schuurs zou ik zeggen, op Linssen. We komen allebei uit Limburg, maar iets noordelijkere Limburgers Linssen. Sherry aan de rechterkant. En ja, er wordt deze kant op gespeeld. En dat is natuurlijk altijd weer fijn, ook voor ons. Want kunnen we de NEC aanvallen beter aanschouwen dan als ze helemaal aan de andere kant is. Inmiddels is de ingooi genomen door Bras. Is Sherry aan de bal? Is het Kers hier? Speelt naar Bras, maar Bras liep vooruit. En Kers speelde de bal dan achter Bras. Bal wordt nu in het middenveld, zeg maar. Komt in een duel. Is het Kers? Nee, is het Kramer? Is het Edwards in de zon? Want dat is nog een stukje zon. Is het Tanks dat hij goed blok zet en er aan de rechterkant vandoor gaat voor de Eagles?
1: Tanks net dan aan de bal. We moeten heel eventjes inhouden, omdat daar Bras goed gepositioneerd staat. Of dat is natuurlijk Thomas die daar staat. Nu dan eventjes weer terug naar de verdediging van Go Ahead Eagles. Nu het allemaal ter hoogte van de middenlijn zo ongeveer, excuus. De bal dan nu terug naar de keeper richting Heuk. Daar staat Linssen meteen goed druk te zetten. En dan naar Kramer. Kramer heeft Sherry voor zich staan. Dus moet de bal naar Surai. Dit is Dirkse die er overheen kan lopen. Trekt Linssen aan de noodrem. Probeert een blok te zetten. Lukt hem niet helemaal. Hij valt wel even op het gras. Surai kan overnemen. Dan de bal richting Lindhorst in de as van het veld. Die wil hem in één keer in de diepte geven, meegeven. Eigenlijk met Tengstedt die daar de diepte in is gelopen. Maar daar wordt goed werk geleverd door NEC. En is het achterin Storm die de bal dan in zijn voeten krijgt?
0: Ja, is het Storm naar Niasmis. Niasmis vooruit. Goeie bal zeg. Op Sherry. Die speelt de bal naar Lebreton. Lebreton die kan gaan dribbelen. De 16e. Nee, Lebreton kiest voor een vroege voorzet. Terwijl hij eigenlijk gewoon naar voren had kunnen dribbelen. Dat is jammer. De bal wordt weggewerkt door Eagles. Niasmic pikt op naar Bras. Bras weer terug naar Niasmic. Niasmic naar Kers. Kers aan de rechterkant. Dribbelt naar binnen. Speelt de bal terug naar Niasmic. Niasmic naar Bras. Bras speelt de bal diep naar Lebreton. Lebreton met Kramer in zijn rug. Moet toch duel uitvechten met de oude NEC'er. Blijft aan de bal. Speelt nu de bal diep naar Sherry. Sherry neemt hem aan, maar doet dat in buitenspelpositie. Althans, daar komt hij vandaan. En dat, daar gaat het natuurlijk om in het voetbal. Het moment van spelen, als je dan buitenspel staat, dan is het helaas, maar jammer. En is het een vrije trap voor Go Ahead Eagles. En die wordt genomen door Heuk in de eigen 16. En die gaat hem lang spelen, zo lijkt het.
1: Ja, iedere verplaatsing een beetje naar de linkerzijde van het veld. Allemaal in ieder geval aan de linkerkant van de as. Nu en dan de bal ver naar voren over Bram Nuitink heen. Achterin opgevangen door Bras, dan doorspelend naar Kers. Heeft daar James voor zich, dan Sherry ingespeeld. In duel met de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Alweer gefloten door Martijn Vos. En die zegt dat dat even de boel hersteld moet worden, dat de vrije trap is voor Go Ahead Eagles, omdat Dean James daar nog op het veld ligt. Sherry die staat erbij en die kijkt ernaar. Is daar nog even met Surai in discussie over of hij dan wel of niet had gedaan. Maar er wordt in ieder geval een vrije trap genomen. Terwijl daar het applaus is voor de warmlopers daar achterin.
0: Ja, inderdaad. Onder andere Sierhuis zie ik lopen. Taui, Montero. Wie zie ik daar nog meer? Geiger en Willemson. Dan heb ik ze volgens mij allemaal genoemd. Die daar aan het warmlopen zijn voor NEC. Nu wordt de bal al genomen. Is het Lindhorst die de bal inbrengt? Is het, iedereen kijkt naar die bal van wat gaan we ermee doen? Maar er waren alleen maar NEC'ers. Dus dan Nuitink van ja, als het alleen maar NEC'ers zijn, dan kan ik hem gewoon laten lopen voor mijn keeper. En die raapt de bal op. Doet hij ook. Maar schiet de bal vervolgens heel ver uit richting Linssen. Maar die bal die gaat bijna zelfs over de achterlijn hier aan deze kant. Maar die wordt door Heuk dan maar opgepakt en ingedribbeld. Zodat Heuk ook een lange bal gaat spelen. Doet hij dus ook. Bal gaat richting James. Maar Nuitink zit daar goed tussen. Nuitink die de bal weer oppikt nadat de bal aan hem terugkomt. Is het een bal van Sherry richting Libreton. Maar goed verdedigd door
1: Dirksen.
0: Dirksen, inderdaad. Ik was even zijn naam kwijt. Maar Julius Dirksen, die Libreton te snel af is. Gewoon goed gepositioneerd stond. En Libreton die daar niet bij kon. Is het inmiddels wel weer bal voor NEC. Is het Sherry aan de rechterkant. Is het Libreton, speelt de bal naar binnen. Is het Bras, ja, die loopt maar op. En die denkt, nou ja, oké, ik speel hem maar in op Tadic. Tadic, die ook zoekt naar de combinatie. Er staan veel spelers stil, dus die moet terug naar Nuitink. Nuitink naar Libreton, Libreton naar Sherry. Die naar Bras. Op de rechterkant, Bras wat voorzichtig. Speelt ook maar weer terug naar Sherry. Terwijl, ja, voorin staan onder andere Kers en Linssen. De bal wordt niet ingebracht, maar teruggespeeld nu naar Nuitink. En Nuitink speelt dan ook maar weer terug op zijn beurt naar Polster. Polster die bal neerlegt, speelt de bal naar rechts. Naar Bras, wordt onder druk gezet door Surai. Moet even opletten. Is het Sherry en Bras die er goed uitspelen? Is het Kers die oppikt, wil wegdraaien bij James. De bal is voor NEC, terwijl James denkt hij is voor Eagles. En Oosting deelt, denkt hetzelfde. Die protesteert van, hey, die bal is voor ons. En de grensrecht wordt overroeld.
1: Maar die grensrecht is al twee keer overroeld.
0: Die is overroeld, maar bij de ingooi was het toch niet volgens mij. Maar ja, dan zegt Vos, ik heb het wel gezien. Dus de bal is voor Eagles. En gaat via Kramer terug naar Heuk. 50 minuten gespeeld.
1: Heuk dan even, houdt de bal even vast. Kijkt eerst even waar hij die bal kwijt kan. Nu de lange bal recht door het midden van het veld heen. Richting Tengstedt, daar vliegt hij overheen. Komt bij Storm in de voeten, die nu even een beetje aan de rechterkant staat bij de verdediging. Dan op de voet aangenomen door Kers en in één keer doorgespeeld naar Libreton. Die kan dan over de Kramer heen wippen, wil ik zeggen. Maar daar staat Kramer nog, die zijn hoofd goed uitsteekt en die bal terugkopt. Dan is het Linssen die herstelt. Kers kan er dan met die bal vandoor. Is het goed verdedigen van Dirksen. Dus het snelle inworp voor Linssen. Linssen op Sherry. Sherry houdt de bal even vast. Heeft daar Lindhorst voor. De Libreton dan met de combinatie samen met Kers. Kers even aangetikt. Niks aan de hand, zegt Vos. En Surai kan er dan uitkomen. Is het Melle Meulensteen die daar goed de diepte in gaat lopen. Krijgt de bal nu ook mee in de loop. En Storm moet dan eventjes inhaken daar, wil ik zeggen. En dat doet hij ook. En dan speelt de bal heel rustig terug naar Polster, die niet een hele sterke indruk maakt vanmiddag.
0: Nee, in ieder geval wel redding, maar uiteindelijk bij de eerste goal inderdaad was Polster niet heel, heel goed met de voeten.
1: Hij bedoelde eigenlijk ook die bal net, die net al in de tweede helft in één keer eigenlijk richting de achteren.
0: Ja, precies.
1: Veel
0: inderdaad
1: ook.
0: Ja, inderdaad. Met de voeten is het wel wat minder, een mindere variant dan Kretos die we hebben. Want Kretos zijn we natuurlijk heel verwend mee, omdat hij een hele goede trap heeft en goed kan meevoetballen. En dat is bij Polster gewoon een hele kwaliteit.
1: Dit was vasthouden,
0: van Lindhorst op bij Libreton. Maar Vos die laat het lopen. Die denkt van, nou ja, niks aan de hand, doorvoetballen. Is het toch weer Eagles die nou oppikt. Nadat de bal in duel kwam op middenveld, is het de Meulensteen naar Lindhorst. Lindhorst naar Kramer. En Eagles is het veld overgestoken. Of dan het middenveld overgestoken, middenlijn. Is het Tankstedt die dan toch weer terugspeelt op Kramer. En die naar James. Die staat wat dieper als linksback. Die speelt de bal nu door op Surai. Die houdt hij binnen voor de achterlijn. Is het via Libreton gaat de bal over de achterlijn nu. En is het een corner voor Go Ahead Eagles. En dat is aan de rechterkant, de linkerkant van Go Ahead Eagles. En met rechts moet die bal dan ingedraaid worden. Die bal wordt door de wisselspelers van NEC dan naar, ja, dat is wel grappig, naar de keeper Polster geschoten. Omdat Vos inmiddels ook weer te horen heeft gekregen wat het dan is. En dat het geen corner, maar een doeltrap. Nou ja, dat is wel grappig dat dat af en toe gebeurt. Dat men denkt dat het een corner wordt, maar toch een doeltrap is. Of andersom, denk ik ook. Maar in ieder geval, de bal is weer in het spel gebracht. Dus Kers die doorkopt richting Tadic. Tadic die goed nou oppikt. De bal speelt naar Dellen Thomas. Thomas terug op Storm. En nou is NEC weer een bal bezit via Neasmic.
1: Neasmic, de hoogte van de middenlijn. Dan in de as Libreton gevonden. Kan meteen opendraaien. Meegeven aan Kers. Die houdt eventjes in. Heeft James voor hem. Kan dan meegeven in de loop met Libreton. Die wordt er even aangeduwd door Lindhorst. Maar is wel sterk aan de bal. Tikt hem nu eventjes over de zijlijn in. Inmer opnieuw dus voor NEC. Aan deze zijde van het veld. Een metertje of 8 vanaf de achterlijn is het Bras die daar de bal in zijn nek gaat leggen. Kan behoorlijk ver gooien. Dus verzamelen maar, zou ik zeggen, in dat 16 meter gebied. Nu dan op Tadic. Tadic legt hem even kort op Kers. Dus Sherry die kan schieten. Heeft maar weinig ruimte nodig. Schiet hem wel meteen in de handen van Heuk. Maar stond daar wel goed opgesteld. Maar jammer dat hij iets te veel kracht miste. Kon wel kort dus draaien in dat kleine hoekje waar hij de bal kreeg. Heuk nu aan de bal. Loopt zijn eigen 16 meter gebied uit. Speelt hem dan eventjes heel kort op zijn aanvoerder op Kramer. Heeft daar Sherry meteen voor zich. Moet dus even terug naar de keeper. Nu doorjagen van Linssen. Dan een lange bal van de keeper richting het hoofd daar van de spits. Van Sigurdsson. Die kopt hem eigenlijk eventjes weer terug. Omdat de NEC er oppakt. Is het Nuiting die herstelt. Maar die kopt hem weer in de voeten bij Dirksen. Die speelt hem dan weer in één keer naar voren in de voeten van Bras. En zo gaat hij eigenlijk over het hele veld heen. En komt hij iedere keer bij de achterhoede uit. En is het vervolgens weer Polster met een lange bal naar voren richting Kers. Maar hij komt bij James.
0: Ja, is het Meulensteen die oppikt. De Breton zit Samset onder druk. Maar die speelt de bal net op tijd weg voor hem. Is het duel tussen Tengstedt en Storm. Dat zijn twee Deense jongens die tegenover elkaar staan. En is het Storm die de overtreding maakt op Tengstedt. En is het een vrije trap voor Go Ahead Eagles schuin voor de goal, 1,40 meter. In ieder geval zo'n bal die je dan gaat voorzetten als ze Eagles zijn. Hè, en kijken of er wat koppers mee zijn die tegen die bal kunnen aanlopen en de bal erin kunnen koppen. Is het James die bal gaat neerleggen? Shurai er ook bij. Dan is als James gaat schieten, is het een indraaiende bal. Gaat Shurai schieten, is het een afdraaiende bal. Ze houden het nog eventjes geheim. Is het inmiddels ook Heuk die even naar de dugout ging. Waarschijnlijk om wat te drinken of wat te overleggen met wat trainers. Bal wordt neergelegd. De aanloop wordt genomen door beiden. Dan vragen ze dan wie gaat schieten. Twee armen in de lucht van Shurai. En het wordt dus een uitdraaiende bal. Shurai richting onder andere Kramer die daar staat. Bal wordt weggekopt. Is het Edvardsen die oppikt? Is het Sigurdsson die wordt gezocht? Bal gaat dan via toch een NEC'er over de achterlijn. Is het een corner? Ja, de vraag is natuurlijk of die dan weer overroeld wordt. Want de NEC'ers protesteren daar wel tegen. En zolang dat nog niet is gebeurd, gaan we ervan uit dat James deze corner mag nemen. 56 minuten gespeeld. Indraaiende corner voor een vol uitvak waar James voor toegejuicht. Want die ruikt ook wel een kans.
1: Ja, precies. Nu dan James en een paar passen achteruit. Met twee armen weer de lucht in. Bijna met zijn achterwerk tegen de boarding aan. Komt die bal richting de tweede paal. Wordt daar eventjes voorgelegd. Of eigenlijk in één keer in de korte hoek geschoten. Is dat Edvardsen die dat deed? Te herkennen aan de vele tattoos inderdaad op zijn armen. Nu wacht de keeper weer erg lang met uitrollen. Had hij misschien meteen moeten doen. Dan had NEC er misschien meteen uit kunnen komen. Nu dan in de voeten bij Nijasmic. Die willen hem eigenlijk naar Kers schieten. Maar dan gaat hij over de zijlijn heen. Waardoor Go Ahead mag gaan gooien. Wordt nu ook gedaan door de aanvoerder. Door Kramer is dat uiteraard. Die speelt hem eventjes terug. Of die gooit hem terug, moet ik zeggen, naar James. Even aan even de bal terug naar de keeper. Nu loopt hij uit het 16 meter gebied. Linssen zet dan in één keer uit niets druk. Zodat de keeper toch een beetje schrikt. De bal gaat naar Shurai. Die is daar voorbij. Kers uitkijken nu. Storm komt erin. Dan is het een overtreding gemaakt door
0: Samstedt.
1: Die daar op Storm liep.
0: Ja.
1: Hij krijgt er overigens geen kaart voor, alleen even een waarschuwing van Vos. En dan een vrije trap. In het voordeel van NEC is het Bram Nuitink, de routinier, die dat gaat doen.
0: Ja, die speelt de bal naar Bras, naar de rechterkant. Bras die dacht, ik ga Kers inspelen, maar ik ga toch terug, zekerheidshalve. Krijgt de bal terug van Polster, loopt nu op, demareert, zoals dat zo mooi heet. Dat niet alleen in het wielrennen, maar ook in het voetbal. Speelt de bal naar Kers, maar die bal gaat dan over de zijlijn, waardoor Eagles mag gooien. Dat is zonde, want het was een bal over maar een paar meter. Dat is toch altijd zonde als die worden ingeleverd. Bal van James terug op Kramer. Kramer naar James. James terug naar Kramer. Kramer met een lange bal richting Bras. Bras naar Sherry. Sherry. Oh, die tikt hem heel mooi in één keer door naar Linssen. Maar die gaat dan in het duel komen met Dirksen. Linssen die maakt daar de overtreding bij. Loopt Dirksen in de rug. Dirksen struikelt, valt. En Linssen die daardoor de kans verkeken ziet worden. Er zat Heugel eigenlijk ook bij. Dus een doelrijpe mogelijkheid werd het niet. Kers is inmiddels gaan zitten. met wat last. Nou, moet er een verzorger voor in het veld komen, moet Kersen maar nu het veld uit. Die verzorger komt in het veld, dus dat betekent dat NEC zo meteen met een man minder gaat. Ja, zo zijn de regels tegenwoordig. Maar door heel veel spelers die gaan liggen, die denken, ja, moet ik nou een verzorger laten komen of niet? Ja, het gevolg is wel dat ik er dan uit moet. En dan benadel ik mijn team. Ja, nou, is Kersen nu serieus toch geblesseerd.
1: Ziet dat Vos nu ook een bidon krijgt. De scheidsrechter krijgt een bidon van NEC. Die van water wil. Sherry is een attente kerel. Die zegt er weer misschien een slokje.
0: Dus,
1: heel gasvrij
0: in Nijmegen. Sherry zegt, nou ja, schuis je dorst heeft. Hè. Misschien dat het dan bij zo'n twijfelgevalletje dat hij dan ligt. Ja. Ik bedoel, ik heb ook gevoetbald. Scheidsrechters zijn ook net mensen. Hè. Die kan je ook een beetje beïnvloeden. Dus misschien dat dan dat goed
1: een
0: komt.
1: Een half minuutje in plaats van een minuutje.
0: Ja, precies. Of
1: wisselen, zegt hij.
0: Ja, hij zegt inderdaad. Ja, of Sherry is dan weer iemand die dat gewoon van origine heeft. Hè, van, ik wil gewoon voor mijn medemens zorgen.
1: Ja, absoluut.
0: Wat ik me ook best kan voorstellen.
1: Ja, sympathieke
0: vent. Dus die komt er altijd wel goed over. En dan gaat Kerst eraf en komt Taui erin. De vraag is dan, kan Kerst dat meteen? Of moet Taui een minuutje wachten?
1: Nee, dat hoeft hij niet.
0: Nee, dan zijn ze toch heel... als je nog gelijk wisselt, dan weten we dat ook. Dan, ik zou dan vragen aan de scheidsrechter als speler van Eagles. Van ja, moeten ze daar niet meer niet mee wachten?
1: Ja.
0: Nou, de antwoord is nee. Taui komt erop. Kerst gaat eraf. Ja, dan kan ik die ook op een administratie bijwerken. En we gaan verder. Het is 60 minuten gevoetbald. Ja. Dus,
1: ik denk dat het komt omdat hij ook al gewoon klaar stond. Want toevallig heb ik straks nog even FC Twente PSV zitten kijken. Toen was Peppy eraf.
0: Oh ja.
1: Maar toen stond zijn vervanger nog niet klaar. En toen moest hij wel even buiten de lijnen wachten. Nu dan de bal door Heuk genomen. Richting de voorhoede, richting Sigurdsson, opgepakt door Le Breton. Die speelt hem in de as richting Neas, of richting Tadic is daar. Die wordt op zijn tenen gestaan door Melle Meulensteen. Maar de scheidsrechter zegt, ja, jullie hebben voordeelregel, dus ga toch maar door. Maar Tadic hinkt nog wel een beetje hoor, met zijn voet. Maar het lijkt nu toch alweer te gaan. Is het de keeper van ons die erg lang wacht met die bal oppakken. Nu doet hij het dan wel. Als Sigurdsson een beetje druk zet naar voren. De bal van dan richting Bras. En dan even terug naar de keeper. Wordt toch een beetje zenuwachtig hoor. Want hij doet wel heel erg kort met die bal. Speelt hem dan in één keer naar voren. Wil naar Taui bereiken. Het eerste balcontact zou dat zijn voor hem in deze wedstrijd. Maar dan schiet hij overheen. En is het Heuk die de bal weer oppakt. Linssen loopt daar nog even in het zonnetje. Ziet dat Heuk de bal aan zijn voet legt. En daar Dirksen en ook Kramer aan de zijkanten van de keeper staan. Om ook te komen helpen als Heuk die bal uit gaat nemen. Nu dan de bal richting de rechterkant van het veld. Op de borst daar aangenomen door Sigurdsson. Heeft zich een beetje terug laten zakken. Suraj daar in de spits wil ik zeggen. Maar daar staat Tengstedt natuurlijk voor. Nu kan wel Suraj aan de bal. Die moet even terug met de bal. Krijgt nog een duwtje mee daar van Thomas. En dan is de vrije trap in het voordeel van Go Ahead Eagles. Inmiddels 62 minuten bijna op de klok.
0: Ja, is het Dirksen die bal inlegt. Linssen geeft dat nog een tikje terug. Van, volgens mij was het al een stukje verder terug, zegt hij tegen Vos. Of lijkt hij tegen Vos te zeggen. Nu wordt die bal teruggespeeld op Heuk. Is het Heuk die een beetje naar voren dribbelt. En dan denkt, nou ja, goed. Die dan de bal lang speelt richting Suraj. Maar Bras... Het komt wel. Nou leunt Linssen wel heel erg op Sherry. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Sherry krijgt nu de bal, speelt hem diep naar Linssen. Als Linssen hem raakt, dat doet hij. Gaat Tadic er vandoor aan de linkerkant. Tadic voor Semsted. Tadic met rechts. Voorzetten, tweede paal. Taui, nee. Is het James die de bal verlengt. En ingooi is voor NEC. Het was toch weer een moment van dat we hier in de Goffert allemaal met spanning zitten kijken van gaat het iets worden? Is het Tadic die nu goed de bal speelt naar Taui? Taui terug naar Tadic. Tadic in één keer met rechts. Kramer moet wegwerken en de bal gaat nu naar de cornervlag, want het is een corner.
1: Yes.
0: Kramer die werkt die bal over de eigen achterlijn. Is het Sherry die bal gaat nemen? Is het uiteindelijk een indraaiende bal?
1: Twee armen in de lucht ook.
0: Twee armen in de lucht en genoeg mensen mee. Dus geen Schuurs helaas.
1: Geen Schuurs, nee. Ik wou zeggen, die hebben we net achtergelaten in de kleedkamer. Twee armen dus van Sherry, indraaiende bal richting de penalty stip. Daar staat Linssen, wordt weggekopt daardoor Kramer. Dan in Nejasmic, die vangt die afvallende bal op. Die brengt hem nog een keer in, dan wordt hij weggewerkt. Dus Suraj is het Nuiting die de bal dan weer terugkrijgt. Storm, meteen naar voren weer door NEC. Bras gevonden. Dan naar de rechterkant hier bij Taui. Taui nu met de bal aan zijn voet. Kan hem eventjes meegeven, wil ik zeggen, aan Bram Nuitink. Die kan schieten, uithalen, wacht veel te lang. Dan schiet hij eigenlijk onder de voeten door bij Bras. Die kan die bal wel halen hier bij de cornervlag. Dan is het Taoui die de bal heeft. Die maakt een beweging, heeft terug richting Sherry. Die staat nu op de punt van de 16, een beetje een paar meter erachter. Dus uiteindelijk die spits, Sieke Warsen, die bal daar wegwerkt. Maar er had veel meer uit kunnen halen. Vooral het lange wachten van Bram Nuitink, die zorgde daarvoor dat het allemaal wat extra tijd kost in dat 16 meter gebied. Maar NEC heeft nog steeds de bal. Nu dan met Le Breton. Eventjes terugleggen op Taoui. Hier aan de zijlijn geplakt. Dan ingeven. Voorgeven. En dan is het keeper Heuk die daar duikt op de 5 meter lijn waar de bal komt. Tadic stond daar nog een metertje of 3 achter. Hij kon niet voorkomen dat Heuk de bal eerder pakte dan hem. Jammer.
0: Ja, is het Heuk die bal nu neerlegt? Jammer dat inderdaad geen NEC daar in de buurt stond. Heuk vrij makkelijk kon pakken. Is het Kramer nu met een lange bal richting Tengstedt? Maar die komt op de kale kop van Nuitink. Die kopt hem vooruit. Is het uiteindelijk James die bal opvangt. En via Sigurd Darsson en Le Breton gaat die bal over de zijlijn. Waar de dugout van NEC is. Daar zien we ook Dick Schreuder natuurlijk staan met... Ja, zijn kenmerkende stijl, hè? Zijn koefjasje en zijn pet op. Druk coachje met een flesje water in zijn hand. Staat hij ook vaker. Dat is als je kenmerken van Schreuder, van hoe hij er altijd bij loopt en bij staat. Is dat vaak het geval. Druk wijzend naar zijn team. Om deze wedstrijd hopelijk te gaan winnen. Want dat is wel waar ook Dick Schreuder op zit te wachten, kan ik me voorstellen. Is het Thomas in duel met Semstedt? Thomas als laatste, Semstedt, die nu met de handen op zijn knie staat. Want die moest wel 2 keer duelleren met Thomas. En daardoor een ingooi voor de Eagles. Die is snel genomen nu door, volgens mij, Surai. Die zich ook vaak bemoeit met het spel. Volgens mij ook tot tevredenheid van de Deventenaren doet. Omdat hij ook goed in de statistieken zit afgelopen seizoen. Is het nu een diepe bal richting Dellen Thomas. Richting... voorwaarts voor NEC. En is het uiteindelijk Dirksen die de bal tegen, laten we zeggen, de dak van het stadion schiet. Die bal moet weg volgens Dirksen. En dat lukt hem ook. Alleen NEC mag nu gaan gooien. Is het uiteindelijk Storm die de bal oppakt. En Vos die gaat dan aftellen. Want Storm moet lang wachten voordat hij een medespeler vindt. Is het uiteindelijk via Thomas Surai. Bras die in duels met Edvardsen. Ja, die is wel sterk. Die is vol met tattoos, maar ook heel sterk. Is het nu een diepe bal van Sigurd Darsson op topscorer Tengstedt. Tengstedt die moet uitwijken naar de zijkant. Speelt terug. Is het Edvardsen. Die speelt terug naar Kramer. Toch weer naar Edvardsen. Die gaat dan indribbelen. Die speelt de bal naar links. Naar Lindhorst. Wou die doen. Maar Le Breton die daar goed bij zit. Le Breton met een lange bal richting Tadic. Tadic die de bal wil doorkoppen, maar die bal gaat over hem heen. Is het Meulensteen die oppikt? En is het Go Ahead wat weer verder speelt? Is het nu de bal bij Semstedt? Semstedt naar Meulensteen. En de bal gaat nu over de middenlijn heen richting links, richting Edvardsen.
1: Edvardsen dan met een diepe bal daar ingespeeld richting James. Die blijft staan. Die kan hem dan afgeven aan Tengstedt. Die laat hem lopen eigenlijk. Maar dan staat Bram Nuitink goed opgesteld. Geeft hem in een loop mee naar Nias Mietz. Terwijl de speler van NEC in dat 16 meter gebied blijft liggen. Terwijl de Go Ahead door mag gaan. Dus Le Breton die weer overeind krommelt. Want het ging om hem. Nu de bal dan aan de rechterkant van het 16 meter gebied wordt ingegeven. Wel een blok gezet. Daardoor NEC, waardoor het weer een hoekschop is. Is het ook een van de spelers van Go Ahead die daar de meegaande uitsupporters een beetje opzweept. Zo van, ga er nog eens een keer achter staan. Want het staat nog steeds 1-1 hier in de Goffert. Nu dan een hoekschop aan de overzijde van het veld. Is het James die zich daarvoor gaat melden. Komt ook een andere speler zich melden voor een eventuele korte variant. Nee, die gaat het boel helemaal overnemen. Dus dan denk ik Kramer die dat... is daar in de hoek. Moet ik even hoesten. Jij moet even overnemen.
0: Oké. Nou, dan gaan we dat doen. dus inderdaad een bal bij de cornervlag. Nu, die wordt neergelegd door James. Is weer een indraaiende hoekschop met 2 armen in de lucht. Ja, wat dat betekent, dat is een bepaalde variant. Is het Polster? Ja, die moet vangen. Dat doet hij ook. Doet hij goed. Goede vangbal van Polster. Rolt hem uit naar Sherry. Die moet dan opletten dat Edvards in zijn rug komt. Doet dat goed. Blijft een bal bezitten. Is het Thomas? Ja, die komt er ook eigenlijk niet zoveel langs vandaag. Nu is het wel Semstedt die een overtreding maakt. Terwijl Thomas ook in Turijn meedeed. En toch best wel aardig aardig wat dingen laat zien. Ook de eerste wedstrijd die hij speelde tegen Feyenoord was Thomas toch wel iemand die, die er af en toe langs kwam. Maar het lijkt ook wel redelijk vermoeid te zijn. De Thibaut Baten, die kennen we natuurlijk hier nog, want die heeft nog even bij NEC gespeeld. Die komt voor Samsted. Dirksen ook centrale verdediger. Eraf. Giovanni van Zwam. En van Zwam, hey, dat klinken drie fluitjes, denk ik. Maar Giovanni van Zwam is een oudspeler van Vitesse. Maar goed, dat is dan een bijkomstigheid. In ieder geval, die valt in voor Dirksen. Die gaat ook centraal achterin spelen. Terwijl Baten, ja, die was hier bij NEC spits. Maar lijkt aan de rechterkant ook te staan. En is het trouwens niet Samsted die eruit... Oh ja, wel Samsted die eruit... Ja, dan is het Meulensteen die staat er nog, inderdaad.
1: Ja,
0: dus misschien dat Meulensteen dan een linietje naar achter gaat... en Baten wel wat iets aanvallender gaat spelen. Of Oosting moet het gewoon tactisch anders neerzetten. Dat kan natuurlijk ook, dat gaan we de komende minuten wel zien. In ieder geval, wat hetzelfde is gebleven is dat... Edwards er nog in is. En uiteindelijk gaat de bal via Van Zwam naar Meulensteen. Naar een uitgezakte Sigurd Darsson. De doelpunt te maken van de Eagles. Naar de rechterkant. Naar Baten. Ja, die komt aan de rechterkant aan de bal. Wilde Thomas voorbij. Lukt hem niet. Wel een ingooi die hij daarmee verdient. En we tikken bijna de 70 minuten aan. We gaan richting slotfase. Nog altijd de stand gelijk. En ja, dat is voor Eagles ook niet ideaal. Want ja, die spelen vrij veel gelijk dit seizoen.
1: Ja, dus, dat is een beetje een handelsmerk.
0: Ja, precies. En we gaan nu ook wisselen bij NEC. Gaan we weer meeschrijven.
1: Nou, zien we Montero alvast klaarstaan.
0: Ja.
1: Maar is het Gerry die wacht heel even tot hij verder komt? Ja. Ja, Le Breton er dus uit en Montero erin en Geiger staat ook klaar.
2: En de tweede wissel met nummer 77 van het veld, De Leer Thomas. We zijn plaats meegenomen door nummer 18, Dennis Geiger.
1: En Geiger er dus in voor Thomas. Die gaat aan de overzijde van het veld eruit, zal dus dadelijk voor Go Ahead. De supporters doorlopen zodat die wissel zo snel mogelijk plaats kan vinden. Nu dus ingegooid door Go Ahead, bal eventjes terug. Keeper Heuken is het meteen Linssen die weer druk gaat zetten. De bal naar de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Dan is het Shaggy die daar tegenover hem staat. De bal dan een keer ver naar voren richting het hoofd van Edwardsen. Maar dan komt hij niet. Bal weer opgevangen door Shaggy dan. Ter hoogte van de middencirkel ongeveer. Gaat die bal naar de rechterkant. Dus het Taui hier met James voor zich. Taui is sneller, maakt de schaarbeweging. Geeft hem mee aan Geiger. Zijn eerste balcontact. Wordt dan meteen een goal. Nee, nog niet. Tadic gevonden. Aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Die kan hem wel voorgeven. Doet hij nu ook. Is het Linssen daar? Is het Taui? En die kopt hem voor langs. Eigenlijk een metertje of drie. Is het Taui die voor het doel langskopt. Omdat Linssen er net niet aankon. Stond Taui er nog achter. Goed opgesteld. Maar Geiger erin is meteen dreiging naar voren ook. En Taui is natuurlijk ook nog vers van de pers die erin is gekomen. Bal nu bij Heuk op de 5 meter lijn. En hij gebaart naar zijn spelers. Ga allemaal maar richting de linkerkant van het veld.
0: Ja, de bal gaat naar links. Naar Edvardsen vanuit de uittrap van Heuk. Bal wordt weer ingebracht en richting Tankstedt. Maar Tankstedt staat buitenspel. Was een duel met Nuitink. Bal ging over de zijlijn. Zou een ingooi geweest zijn voor NEC. Maar dat werd dus een ingooi voor of dan een vrije trap vanwege buitenspel. Nu is de bal lang gespeeld door Polster richting Taui. Is het Kramer die kopt? Is het Lindhorst? En is het Geiger die nu oppikt? Bal vooruit richting Sigurd Darsson. Maar Nuitink die de bal vooruit speelt. Is de bal nu teruggespeeld door James. En is het Heuk die heel rustig blijft. En die bal nu naar rechts speelt naar Van Zwam. Van Zwam terug naar Heuk. En zo is het Eagles dat nu de bal lang speelt vanuit Heuk richting Sigurd Darsson. Sigurd Darsson in duel, sprintduel met Bras. Sigurd Darsson blijft een bal bezit. Speelt de bal nu wel terug. Montero glijdt uit. Dat is jammer, anders had hij misschien net die bal kunnen onderscheppen. Lukt niet. Is het James? Die speelt op Sigurd Darsson. Dan zit Taui, die goed verdedigt. Net als Montero. En NEC voetbalt zich daar aardig uit. Geiger links kijkt, dan ziet hij daar niets. Maar dat ziet hij dus net niet. Of zag hij misschien wel, maar kon hij de bal er niet krijgen. Is het alleen Taui aan speelbaar aan de rechterkant. Maar daar is het super druk. En is het een ingooi voor NEC.
1: Ja. Melle Meulensteen die hem over de zeilen heen peerde. Jozef Oosting druk aan het coachen bij Go Ahead. Nu dat daar wie met de inworp op Bram Nuitink. Naar de linkerkant, daar loopt Storm natuurlijk nog. Nou, laat hem maar even Storm aan de linkerkant. Nu dan Tadic gevonden. Aan de linkerkant speelt ook een goede wedstrijd voor NEC. Maar verliest nu de bal terwijl ik dit zeg. Tankstedt dan nu de bal herovert voor Go Ahead Eagles. Dan via Heukt gaat die bal naar voren. Draait enorm. Gaat ook heel erg hoog. Opgevangen op het hoofd van Nejasmic. En vervolgens daar in de voeten weer bij Montero. Die kan er net niet aan. Maar Geiger herstelt voor NEC. Nu dan Storm nog een keer via de linkerkant met Tadic. Meegeven aan Montero. Nu voorgeven. Doet hij ook Linssen. Legt hem klaar. Oh, Sherry. Raakt hem helemaal verkeerd. Maar wel goed gecombineerd vanaf de linkerkant. En de bal weer achterin opgevangen door Bras. Maar wel goed gecombineerd daar aan die linkerkant, hoor. Netjes.
0: Ja, als Linssen niet raakt, dan kan Sherry gewoon uithalen. Hè? Dat is wel echt jammer. Ze keken elkaar ook aan van, oh, verdorie. Het is niet wat het juist is wat nu gedaan wordt. Maar goed, uiteindelijk blijft het eigenlijk heel spannend. Want nu is het Eagles weer. Met Sigurd Dorsen die wegdraait bij Nuitink. Nuitink die de overtreding maakt. Op de middenlijn ongeveer. Wel nuttig, denk ik. Omdat anders Eagles wel weer een aanval kon beginnen. Maar doet hij dan op zo'n manier dat het ook geen gele kaart hoeft te zijn. En het ook niet wordt. Want Vos moet zeggen dat hij het prima leidt vandaag de wedstrijd. Ik heb geen beslissing van Vos gezien waarvan ik dacht van nou, dat snap ik echt niet.
1: Ze hebben natuurlijk wel een paar keer herroepen. Maar
0: dat was meer de grensrechter. Hè?
1: Ja, dat precies. Is waar.
0: Dus Vos zelf niet. Terwijl de bal nu naar de zijkant gaat. Een nieuwe bal komt omdat de bal niet helemaal goed was. Misschien dat hij te zacht was of zo. Dat er een nieuwe bal komt die wel juist hoe verder lucht in de bal heeft. En is het uiteindelijk Kramer. Want Go Ahead kreeg vrij trap. Via Kramer is de bal weer in het spel gebracht. Uiteindelijk zijn we een paar schrijven bij Baten. Maar die verliest de bal aan Montero. Montero die speelt naar Sherry. Sherry naar Linssen. Linssen naar Sherry. In de 16 is het Kramer die oppikt, maar een corner voor NEC. 75 minuten gespeeld. Tadic en Sherry die staan er samen bij. Wordt er lang gewacht of gaat die snel worden genomen? Tadic met de handen in de zij legt de bal neer. En het wordt een bal die voor wordt gegeven. Onder andere Nuitink mee, Nejasmic, Linssen, Taui bij de keeper. Nou.
1: Laat maar zien, NEC. Nu dan één arm in de lucht van Dusan Tadic. Nu met zijn linkerbeen. Komt de penaltystip, wordt daar weggekopt. Voordat Montero er aankwam. Nu nog een keer ingebracht door Tadic. Komt hij nog een keertje. Tweede paal, daar staat Nejasmic. Die krijgt die bal niet helemaal lekker op zijn hoofd. Omdat er een verdediger ook bij stand. Nu is het Bras die wijst waar hij de bal hebben wil. Naar Sherry. Bras aan de bal. Richting de achterlijn geeft hem voor. Weggekopt door Kramer. Opgevangen door Nejasmic. En dan naar de rechterkant naar Taui. Taui eventjes teruggespelend. Daar op Storm die daar is blijven hangen. Dan naar de linkerkant. Daar is het Geiger. Die maakt een schijnbeweging. Krijgt de bal bij Tadic, wil ik zeggen. Maar dan wordt een goed blok gezet. Tadic herstelt. Goed door Tadic. Wordt even aan zijn shirt getrokken. Ligt hij op het veld. Een vrije trap in het voordeel van NEC. En ook de gele prent wordt uitgedeeld aan die man die 11 wedstrijden voor NEC speelde. En maar één doelpuntje maakte. Thibaut Baten. NEC dus vrije trap. En even met z'n allen erachter in de Goffert. Op naar die overwinning. Kom aan.
0: Het is Tadic die de vrije trap gaat nemen. Het is best ver, ook voor een uitdraaiende bal. Nou ja, goed. Maar ja, als hij goed wordt gegeven, dan heb ik niks gezegd. Maar het is redelijk opportunistisch. Maar Tadic neemt de bal. Gaat richting een heel hoop spelers. Is het Meulensteen die kopt? Is het Bras die naar rechts kopt? Is het Sherry die een stuk eerder bij de bal is gelukkig dan Surai? Die speelt terug op Polster. Is het nu Polster die de bal neerlegt? Lang speelt. En dan de vraag is, bij wie komt hij? Maar het is bij Linssen zwaait ook al een beetje naar Polster. Van ja, het is niet wat ik volgens mij wil. Dus misschien toch iets beter doen de volgende keer. Is het Kramer die dan oppikt. En uiteindelijk terreinwinst voor Eagles. Want ze mogen op de hoogte van de dugout van de NEC mogen ze gooien. Dat gaat James ook doen. Nu is het Vos die gaat aftellen, want ja, dat duurt wel lang. Nou, James die denkt, nou ja, goed, ik kan niet vooruit, dus dan moet ik maar naar Kramer. Want die staat dichtbij, maar dan moet ik wel terug. Nou ja, dat is dan maar zo. Via Kramer gaat die bal naar Van Zwam. Van Zwam naar Heuk, die naar links een beetje is uitgezakt als keeper. Althans, is gaan aanbieden als keeper. Speelt de bal lang. Tweede bal die wordt goed opgepikt door Edwardsen. Edwardsen naar Surai, die aardig wel langs komt. Is het nu ineens Sigurd Dorsen. Bal gaat naar naar rechts via Lindhorst is het Baten. Ja, die staat tegenover Tadić. Kan naar binnen met links schieten. Tadić blok. Nejasmić in duel met Lindhorst. Nejasmić pikt de bal op. Is het Montero die de bal ook mee naar voren goed. Neemt. Bal naar links naar Nejasmić. Dat is goed. NEC in balbezit. Nejasmić naar binnen gesneden. Is het richting Tahoui. Maar James doorziet dat. Is het Eagles dat toch weer oppikt. En blijft het oppassen. Bal naar links naar Suraj. Suraj terug naar Kramer. Die naar Meulensteen. Go Ahead in de combinatie nu op middenveld. Is het Meulensteen. Ja, die doet dat goed. Naar Lindhorst. Ja, Lindhorst die loopt niet naar voren om die bal mee te nemen. Laat hem lopen. De bal gaat bijna over de zijlijn. Maar Lindhorst houdt hem binnen. Heeft wel alle tijd. Nu is het de tanks die de bal komt halen. Terug naar Lindhorst. Is het nu zoeken naar in dit geval Meulensteen. Meulensteen terug naar Van Zwam. Naar Kramer. Zo houdt Eagles de bal in bezit. Is het Suraj. Nu naar...
1: Die staat vrij.
0: Staat helemaal vrij. James. Die kan ook schieten met links. Nee, gaat hij niet doen. Gaat de bal naar rechts spelen. Naar Edvardsen. Edvardsen voorzetten. Nuitink die ertussen zit. En is het wel een zuivere hoekschop voor Eagles. De Eagles de linkerkant. Dus als Edvardsen met rest gaat nemen, dan is hij indraaiend. 79 minuten gespeeld. En dit wordt toch wel een spannende slotfase, kan ik me voorstellen.
1: Goeie actie van James, hoor. Die doet het sowieso wel echt goed ook aan de kant van de Eagles. We zagen die paas inderdaad, die haalde hij eruit. En eigenlijk had hij gewoon door kunnen lopen in die as van het veld. Had hij misschien nog wel kunnen scoren. Want hij stond echt daar ook echt supervrij in de as van het veld. Nu dus... de hoekschop daar voor Go Ahead Eagles. Aan deze zijde van het veld komt die korte variant weer richting die James. Komt ja en die geeft hem in richting de tweede paal. Wordt daar weggekopt door Tadić. Vervolgens weer opgevangen door James. Je speelt hem in één keer helemaal terug naar de keeper. Die is best wel ver uit zijn doel. Dus je moet heel eventjes teruglopen, op zijn borst aannemen. En vervolgens weer met de bal aan zijn voet voorkomen dat Lintje er op tijd bij kan. Nu de bal naar de rechterkant geschoten. Daar weer opgevangen door NEC. Over de zijlijn heen gekopt. Is het NEC die mag gaan gooien. Laat hem liggen voor Storm. Tadić loopt naar voren. Is het Thierry die daar in de as van het veld staat en gaat kijken wat er gaat gebeuren met die bal. Nu dan naar de linkerkant gegooid. Weer over de zeilen heen. Zo schuift het NEC steeds een stukje verder op richting het doel van Heuk. Nu opnieuw ingegooid richting Linssen. Opgevangen door Geiger. Nu Montero in de as van het veld. Montero, klein mannetje, heeft alle ruimte om zich heen. Nu doorgespeeld naar Thierry. Die houdt de bal even onder zijn voet. Loopt deze zijde op. Dan ingespeeld richting Le Breton. Maar daar zat een blok voor. Is het vervolgens Montero die weer opvangt. Bras gevonden. Vervolgens naar Taui. Taui samen met James. Even teruglopend. Omdat James hem achter hem aan zit. En dan de Jasmiet gevonden. Weer terug naar de keeper. Kom aan NEC. We moeten naar voren. We hebben nog 10 minuten reguliere speeltijd. Om hier een overwinning uit te slepen. En het zit er wel in, hoor.
0: Ja, zeker. Het kan nog alle kanten op. Ja, het zit natuurlijk dan ook weer. Dat is weer het risico. Het zit natuurlijk ook misschien in voor Eagles. Want die zijn nu in de aanval. En zit het Tankstedt die een duel met Storm verliest. Is het Tadić nu aan de linkerkant. Speelt de bal naar het midden. Naar Thierry is het Nejasmić. Ja, die neemt de bal net niet lekker mee. Waardoor Baten in de baan van zijn dribbel loopt. Is het Taui. Ja, die moet achter Meulensteen aan. Die Meulensteen die de bal speelt op Suraj. Aan de linkerkant. Die komt nou naar binnen dribbelen. Speelt nu terug naar James. James krijgt alle tijd om de bal naar Van Zwam te spelen. Van Zwam, rechter centrale verdediger, dribbelt in. Gaat bijna de middenlijn oversteken. Nee, toch niet. Gaat nu speelt naar het midden, naar Lindhorst. Lindhorst naar Kramer. Kramer speelt bal naar Baten, die in de spits is opgedoken nu. Met Nuitink bij zich. Baten, die bal onder zijn voet, gaat bij de achterlijn een actie maken. En is het uiteindelijk Nuitink die de bal als laatste raakt. Waardoor het een corner weer is voor de Eagles. Weer vanuit de linkerkant van Eagles gezien gaat Suraj die bal nemen. Want die loopt naar de bal toe. Die krijgt hem van Sierhuis die nog steeds warm loopt. Met nog wel wat andere spelers die aan het warm lopen zijn. Maar ja, wellicht dat Kai Sierhuis wel nog ingebracht zou kunnen worden. Want volgens mij heeft de NEC nog niet 5 keer gewisseld.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus dan is dat een mogelijkheid. Maar één arm gaat in de lucht van Suraj voor de hoekschop.
1: Nu dan een indraaiende bal rond de penaltystip. Wordt die ingebracht, over het doel heen geschopt door Go Ahead Eagles. Zien we ook weer onder een wissel weer klaar staat. Is het de Baten die hem daar overschoot.
2: We zijn plaatsen ingenomen door nummer 27, Thomas Galles.
0: Ja, dan haal je topscorer eraf.
1: Ja. Tankstedt eruit en Galvez erin. Wissel heeft nu plaatsgevonden. De bal ligt nu bij onze keeper. Die gebaart met zijn handen naar voren dat iedereen verder moet opschuiven. Allemaal richting die middenlijn. Gebaart hij nu naar zijn spelers. Hij wrijft nog eens een keer in zijn keepershandschoenen. Vervolgens komt daar de bal aan over de middenlijn heen richting Linssen. Daar zit de Kramer bij. Die is ook een kop groter dan Linssen. Die komt ook iets hoger, terwijl Linssen ook hartstikke hoog kan springen. Nu dan Sherry gevonden. Sherry naar Taoui. Taoui kan hem voor gaan geven. Legt hem af aan Sherry. Die kan uithalen. Schiet. Oeh, de bal wordt nog even van richting veranderd door het hoofd van Kramer. De bal gaat naast het doel, maar wel een hoekschop voor NEC. Misschien wordt het nu dan een gouden combinatie. En is het Sherry die zich gaat melden voor de hoekschop en Geiger voor de eventuele korte variant.
0: Ja, Sherry op, laat maar zeggen, de vanaf rechts, dus voor uw neus, vanaf de NEC gezien, is het met links een indraaiende hoekschop. Geiger staat erbij, die is dichtbij. Is het twee man die voorin worden gehouden door Eagles. Niasmi staat er in het midden en ook twee verdedigers van NEC. Nuitink die naar de bal toe gaat, die raakt dan Sigurd Dorsson, die gaat neer. Is het Niasmi inderdaad.
1: Oeh, daar gaat er nog in neer.
0: Daar gaat er nog in neer, dat is Nuitink. Dat zag ik even niet, maar Nuitink staat wel weer op. Althans, lijkt op te gaan staan zo. Is het Taoui die de bal... Oh, James, is dat Hens misschien? Nee, denk het niet. Is het Sheria die wil de actie maken, maar die komt niet langs Sigurd Dorsson? Is het Eagles dat er nou snel uit gaat komen? Nuitink ook weer opgestaan en teruggelopen. Is het Baten die aan de bal komt uit op de linkerkant? Veel NEC's erbij. Is het via Taoui de bal over de zijlijn? Ingooi voor Eagles op de hoogte van de dugout van Dick Schreuder. Is het nu terug van... gegooid van Eagles op Meulensteen. Meulensteen naar Kramer. En Kramer die... oh, die kapt hem achter zijn standbeen langs. Linssen zat er vlakbij, maar speelt de bal naar Heuk. Heuk naar Van Zwam. Gaat hij de bal binnenhouden? Antusia. Die is helemaal aan de rechterkant voor Eagles. Dus Niasmis die oppikt, goed de bal aanneemt. Is het nu Geiger die diep loopt. Dat is eigenlijk de enige. Niasmis die dan naar voren loopt. Is het Geiger? Ja, gaat hij de bal binnenhouden? Het antwoord is... ja, hij houdt de bal wel binnen, maar hij staat buitenspel. Dus eindigt dit met een vrije trap voor Go Ahead Eagles. En die bal wordt dan naar het midden gespeeld. En Vos denkt ook van ja, naar het midden. Geiger stond er gewoon een beetje op de linksbuitenpositie. De bal moet aan de zijkant worden genomen. En is het een vrije trap voor Eagles. Buitenspel toch in de 16 wordt die bal gelegd door Heug. En Vos vindt het goed. Heug gaat trappen. 85,5 minuut gespeeld. En de stand is 1-1.
1: Geiger moest een beetje inhouden. Hij liep al een beetje terug om uit die buitenspelpositie te komen. Was toch net iets te scherp. Nu de bal opgevangen door Niasmiet. Nieuwe poging. Bal gaat naar voren. Opgevangen door Van Zwam achterin bij Go Ahead. En dan naar Heuk. Is het Linssen die meteen weer druk zet op de keeper van de Eagles. Dan is het Taoui die even aan zijn shirt wordt getrokken. Het spel nog wel door van scheidsrechter Vos. Kramer vangt die bal dan op zijn borst. Ziet daar Edwardsen lopen, maar ziet ook daar Baten in de spitspositie. Legt hem eventjes terug op Edwardsen, wil ik zeggen. Maar dat doet hij niet. Nee, nu wel, terwijl ik het zeg. En dan is het Edwardsen die hem in één keer op de kop van de 16 melle. Meulensteen met een chippertje. Gooit hij me mee eigenlijk aan James. En die raakt hem niet lekker. Maar jeetje, wat een enorme kans. Een goede bal van Melle Meulensteen. Terwijl we zien dat er nog een speler ook gevloerd is. Dus Taoui die daar gaat kijken. Het is kramp bij Surai is dat, denk ik, die daarbij is gaan liggen. Ook Vos komt er even bij kijken. En onze keeper maakt zich alvast weer op voor een nieuwe bal. En zien we dat James rustig terugloopt. Maar wat een goede bal was dat van Meulensteen, zeg. Dat wippertje eroverheen.
0: Ja, die komt nu in de herhaling bij ons. En dat goede bal op Oeh ja, dat is echt een levensgrote kans, zeg. Maar goed, die wordt gemist. Uittrap is inmiddels genomen van... door Polster. Is het bal wordt omhoog gekopt door Van Zwam. Is het Linssen die oppikt? Is het Tadic aan de linkerkant? Tadic uit de strijd. Oeh, in de korte hoek is het Heug die de bal met een katachtige reflex tot corner promoveert. Is het Tadic die de bal snel oppakt? Want denkt, nou ja, dit is de druk die wij willen uitoefenen. Is nog steeds dokter Bras daar bij Surai die hem van de kramp af probeert te helpen. Vos die loopt er naartoe. Die zegt van ja, kom maar dan maar. Ja, als dat zo is, dan moet hij er een minuut uit. Tenzij die dus gewisseld wordt, heb ik net geleerd. Er staat ook al een invaller klaar voor... Eagles. Volgens mij is dat Yassir Ramouni. Die de instructies nog even krijgt van de keeperstrainers zullen tegenwoordig wat doen. Hè, voor de doodspelsituaties. Met de briefjes die daarbij horen. Surai die er echt langzaam afgaat. Dat is een dubbele wissel zelfs. Maar mag die gedaan worden of is dat nog even wachten? Vos die zegt... Wat zegt hij eigenlijk? Ja.
1: Ja, nog niks. Hij kijkt wel. Ja.
0: Terwijl er wordt gefloten hier. Surai eraf.
1: Ja, daarom nu het gemoor vanaf de tribunes. Ze hadden...
2: Ja. Ja,
0: Ramouni.
1: Ramouni en Sivertsen is er ook ingekomen. Wij concentreren ons even op... Jerry gaat er nog even doorheen. Edvardsen loopt nu voor ons langs trouwens. Maar dat even terzijde. Hij is ook op de korte kant eraf gegaan. Nu dan die hoekschop van Tadić. Een indraaiende bal richting het hoofd van Nuitink. Opgevangen door de Jasmić. Die kan gaan schieten. Nee, wacht. Geeft hem mee aan Sherry op de kop van de punt van de 16. Die legt hem weer neer bij de tweede paal. En dan zit de keeper Heuk er weer goed bij. Jammer, had echt meer uit te halen kunnen zijn. Als je dikkie zegt.
0: Ja, en nu is de Baat aan de bal. We zijn er weer aan de andere kant. Baten die de 16 in gaat. Nee, gooit toch terug. Ja, geeft de bal mee aan volgens mij die nieuwe speler. Dit is Ramouni. Ramouni schiet. Nuitink die staat in de weg. Die blokt de bal daardoor. Nu is de bal toch weer in het bezit van de Eagles. Dus Kramer. Gaat hij met links voorzetten? Nee. Speelt voor de korte, kies voor de korte bal naar Meulensteen. Meulensteen naar Kramer. Ja, die staat nu op de linksbuitenpositie. Zoals hij misschien ooit begonnen. Nu centrale verdediger. Via Meulensteen gaat hij de bal nu naar Baten. Ook op de linksbuiten. Die loopt de 16 in. En ja, die wil voorgeven. Die geeft ook voor. En dan is het Bras die ertussen zit. En daardoor is het een hoekschop voor de Eagles. En ja, het is 89,5 minuut gespeeld. Er zal nog wel wat extra tijd bij komen. Maar ja, de vraag is, komt hier nog een winnaar? Of blijven we steken op 1-1?
1: Ja, dat is de vraag inderdaad. Nu dan een hoekschop voor de Eagles. Aan deze zijde van het veld dus. Zien we dat Dean James weer op die punt van de 16 aan deze zijde ook klaar staat. Dan komt hij niet. Bal weggekopt daar door Niasmić. Was dat volgens mij wel opgevangen door James. En vervolgens weer naar de man van de hoekschop geschoten. Nu zien we dat de vierde man ook eventjes bijhoudt hoeveel minuten erbij komen. Maar is de bal alweer langs het doel gegaan.
0: Ja, naast het doel, dus een doeltrap voor NEC. Daar vangen we deze blessuretijd mee aan. Die is 4 minuten, heeft de vierde official aangegeven. Is het een lange bal nu van Polster naar de rechterkant, naar Taoui. Die verlengt de bal met zijn voeten, maar ja, in de voeten van Ramouni. Dus dan gaat de bal weer naar het, richting zeg maar, de aanval voor Eagles. Maar Nuitink zit daar goed tussen. En is het Tadić die de bal nu terugspeelt op Storm. Storm die dan denkt van ja, ik zie Linssen. Die gaat diep. Linssen is het... Oeh, ja. Nee, dan vangt Heuk hem wel heel geconcentreerd binnen zijn 16 meter. Maar het was een beetje een balletje ertussen. Ja, een balletje ertussen moet je als keeper altijd hebben. Ja, daar kan de NEC-keeper Polster denk ik ook alles over vertellen. Die had hem niet, maar Heuk heeft hem wel. Waardoor het nu een lange bal voor hem is. Richting Sigurd Darsson. Is het Nuitink die half wegwerkt. Waardoor Sivertsen nu bal voorzet. En Nuitink die nu volledig wegwerkt. Maar wel over de zijlijn. Waardoor er een ingooi overblijft voor Go Ahead Eagles. En die gaat genomen worden nu door die invaller. Dat is, moet ik even zoeken, Galvez.
1: Galvez, ja.
0: Ja, andere bal moet even eruit. Galvez aardig opgeschoven. En die gooit de bal naar Van Zwam.
1: Van Zwam blijft de hoogste van de middel. Luinig even hangen. Meteen druk van Linssen naar voren. Loopt ook door op de keeper waar de bal nu naartoe gaat. Keeper dan met de bal naar de linkerkant. Hier dan opgevangen door Baten. Baten kan dan voorbij. Bras. En dan is hij bij Taoui nu. Dan wilde hij hem nog voorgeven. Maar is hij al over de achterlijn heen gelopen, zou ik zeggen. Maar dat is niet zo. Het is natuurlijk een stukje van de achterlijn af hier. De bal is dus voor de keeper van NEC. Ze willen nog één keer met z'n allen naar voren. Nu dat sprintje ingezet zonder dat de bal al in het veld is. Terwijl Baten nog heel langzaam terugloopt naar die actie van hem. Nu de bal over de middenlijn heen opgevangen door Linssen. Timed nu heel goed. Maar de bal komt dan net iets achter. Waardoor de timing toch iets minder is. Maar hij kwam in ieder geval hoger dan zijn directe tegenstander. Weer een hoge bal dan. Vervolgens gekopt door Meulensteen. Vervolgens opgevangen door Lindhorst. Die poeert hem in één keer naar voren vanuit de heup. Geschoten wordt achterin. Maar opgevangen door onze keeper. Die wipt hem weer naar voren. Richting het hoofd van Linssen. Daar komt hij nu ook. En dan wil hij hem doorkoppen. Maar dan komt hij weer in de voeten daar. Is de sliding door Montero op de bal. En die gaat er over de zijlijn heen worden, door het wel een inworp wordt in het voordeel van NEC. Omdat er toch nog een NEC'er als laatste aan heeft gezeten. Maar we hebben haast.
0: Ja, ingooi van NEC. Storm gooit naar Polster. Nog een minuut en 20 seconden te spelen. Is het Linssen die doorkopt? Maar ja, dan komt die bal bij Van Swam. Ja, daar heb je dan niet zoveel aan. Want die is van Eagles en die ramt die bal naar voren. Een beetje hoog ook. En dan gaat Baten er weer vandoor. Is het Nuitink en Baten? Die sprinten samen. Is het Baten? Is het Polster die redt? Is de rebound voor Sigurd Darsson? Nee, is het Montero die oppikt? En nou is er ook ruimte bij NEC. Als Tadić die bal binnenhoudt, is dat het geval? Ja, dat is het geval. Dan kan er nog een aanval komen. Dusan Tadić aan de linkerkant. Aan de bal. Speelt de bal door op Darko Niasmić. Die ook mag gaan rusten in de interlandperiode. Gaat de 16 in. Ja, speelt de bal naar Montero. Oh. Montero schieten! Nee! Oh, is het leuk? Die bal opraapt, die de bal met een reflex nog pakt en in tweede instantie klem heeft. En is nog een halve minuut te spelen, maar dit was de kans voor NEC.
1: Oh, terwijl de scheidsrechter aftelt voor Heuk, die bal daar heeft. Wat een enorme kans voor Montero. Maar de keeper zat er goed bij. Geiger nu dan nog een keer met Tadić aan de linkerkant. Samen met Geiger oplopen nu met de bal. Geiger richting het 16 meter gebied. Heeft Tadić mee aan de linkerkant. Die krijgt die bal nu. Komt die voorzet. Weggekopt door Van Swam. En vervolgens weer achterin opgevangen door Nuitink. Montero nu. Die krijgt de tweede kans. Kom aan. Oh, er wordt er tegen hem gefloten. In dat duel van Montero en Kramer is de vrije trap in het voordeel van Go Ahead Eagles. Montero, hij had bijna de tweede kans op zijn slof. Maar er kwam een duel uit tussen Kramer en Montero, die beide nog gehavend op het veld liggen. Nu langzaam overeind komen om te zitten. En er komt nu ook verzorging het veld op. Terwijl hier de er wordt al afgefloten.
0: Ja, wordt afgefloten.
1: Het is klaar.
0: De bestuurtijd was ook al over. Kramer en Montero die met de kop tegen elkaar waren. Ja, de gedachte was volgens mij van Vos. We gaan de vrije trap nog laten nemen. Die wordt toch naar voren geschoten en dan fluit ik af. Dus dan is dat overbodig. Dus ik snap dit wel. En dan zie ik hier op de beelden nog de kans van Montero. Die bal nog geraakt door een Eagles-speler. Die hem, ja, die ervoor.

Zo, dames en heren, daar bent u weer in het Lottopark, waar de naamafroeping van de spelers van Anderlecht nog aan de gang is. En dat is al een paar jaar traditie natuurlijk, met de vernieuwde klank- en lichtinstallatie. Dat gaat gepaard met wat klank en licht dus ook. U zag daarnet tijdens de voorbereiding.

0: beschouwing ook een paar beelden van jongens die op de bank zaten. En dat geeft aan eigenlijk hoe ruim en breed de selectie van Anderlecht wel is. Om en bij de 33 spelers. Want jongens die midweek nog aan de aftrap stonden. Ik denk dan aan Asane. De basisspeler was en ook Lian Sana. Daar even de verwarring. Wel, die zitten gewoon op de tribune vandaag. Tim, dat is een flinke stap achteruit, moet ik zeggen.
1: Ja, opvallend inderdaad. Van de basis naar niet geselecteerd. Dat is een grote stap. En het toont natuurlijk aan dat er heel veel jongens bijgekomen zijn. Dan moet je inderdaad bepaalde keuzes gaan maken. Het is natuurlijk een luxe ook. Maar ja, dit moet je ook wel gaan managen natuurlijk als trainer. Dat is niet altijd makkelijk.
0: En die Amane is gehaald met een zekere reputatie. Ze hebben er ook naar verluid 6 miljoen voor gelegd. Ja, ze spelen eigenlijk echt wel een matige eerste helft. Ook binnengebleven aan de rust. Kana bracht ineens veel voetballend vermogen. Dan was de motor van de ploeg in de tweede helft. Dus daar is nog een beetje werk aan, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Misschien de jongen ook een beetje beschermen voor zijn eigen. Want de verwachtingen liggen natuurlijk heel hoog. Zeker als er zo'n transfersom betaald wordt voor je. Kan dat wel een bepaalde druk teweeg brengen. Dus ik denk dat het eerder beschermend is dat ze dit nu doen.
0: Lian Sana die weet eigenlijk al een beetje hoe laat het eigenlijk is. Ja. Met die Koutsoupias die het goed doet. Met heel veel jongens centraal op het middenveld. Dus dat voel je toch een beetje aankomen als voetballer, denk ik. Wat je toekomst gaat zijn. Oké, de Europese wedstrijd. Koutsoupias staat niet op de lijst. Dus wat dat betreft kan hij daar nog wel zijn rolletje spelen. Maar toch.
1: Ja, nee, inderdaad. En het helpt dan natuurlijk ook niet als je ziet welke eerste helft je dan speelt tegen Lyon. Dan is hij... Bij de fases die niet meezitten, zit hij er dan ook natuurlijk terug tussen. Dat is, als je in de hoek zit, dan zit je er.
0: Zo is het. Het is een beetje wachten daar in de gang. Het is een beetje drummen. Simon Bourdoudoui, scheidsrechter met dienst, wil graag naar buiten. Maar ik laat mij vertellen dat er nog een paar spelers ontbreken bij Anderlecht. Ja, ze moeten wel met 11 het veld opkomen. Er zijn er heel veel, ik zei het al. En er schijnen nog een paar niet helemaal klaar te zijn. Tenzij ze nog wachten tot... De show buiten gedaan is. Maar voilà, we kunnen er toch stilaan gaan aan beginnen. Anderlecht tegen Zulte Waregem. Michael Biel zei het al, het is een goede en een mooie test voor zijn jonge ploeg die het uitstekend heeft gedaan in de eerste weken van het seizoen. Een redelijk groot contrast natuurlijk met vorig jaar. Toen het een zeer moeilijke start was, nu 11 op 18. Een jaar geleden was dat 4 op 18. En hadden ze maar 7 doelpunten gemaakt. Alleen in die moeilijke periode kwamen ze wel winnen hier op het veld van Anderlecht. En dat deze 2 keer na elkaar, ook in het jaar van de degradatie, vreemd genoeg, kwamen ze hier met dezelfde score 2-3 winnen. Dus in die zin, nadat het een hele, hele lange periode niet was gelukt, is het misschien wel een gunstige grond geworden voor Zulte Waregem hier in het Lottopark. En we gaan zien inderdaad of ze best wel hun goede voetbal ook kunnen spelen. Ze kunnen toch op de tegenaanval. Daarvoor hebben ze ook de versnelling. Zou ik maar zeggen, de snelheid. Ja. En ze bent er als kapster.
1: Ja, inderdaad, ze kunnen het op verschillende manieren doen. Hè. Dus ik volg de coach ook dat het echt een leuke test is nu voor dit Zulte Waregem. Echt een stevige tegenstander ook, om eens te zien hoe ver ze effectief gaan staan. Dus het zijn ook altijd wedstrijden, Peter, met enorm veel doelpunten. Dus hopelijk ook deze avond.
0: Ja, ik zal er straks nog een paar opsnorren uit de oude doos. Want ik zei de voorbije 2 edities hier, met dus een periode van verblijf in de tweede klasse ertussen voor Zulte Waregem, leverde inderdaad 2 keer 5 doelpunten op. Fiets nog eens even door de 2 opstellingen van Anderlecht en Zulte Waregem.
1: Ja, hier zien we nog eens tegenover elkaar staan. Een beetje niet vergelijkbaar systeem, maar toch met de 3 aanvallers bij beide kanten. Dus daar zal het ook belangrijk zijn hoe ze in het middenveld gaan acteren natuurlijk. Ik denk dat Anderlecht daar meer de controle wil gaan pakken. En controlerend de wedstrijd uitspelen zoals de coach zei voor de wedstrijd.
0: Opvallend is ook dat Vinkler de basisplaatsen een beetje opstapelt, zou je kunnen zeggen. En dat hij, ik neem aan dat dat ook zijn concurrent is, Antman op de bank. En wat heeft hij al bijgebracht? Want ik zit er nog een beetje op te wachten. Op Vinkler is ook iemand die toch met adelbrieven is gekomen. Zou ik zeggen, toch ook een opgemerkte transfer.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ik verwacht er eigenlijk ook nog iets meer van op dit moment. Maar ja, zoals ik ook zei daarnet, er zijn inderdaad heel veel nieuwe jongens. Het is ook nog zoeken naar ja, de juiste samenstelling, de juiste basisopstelling, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat hij daar ook een beetje de nadelen van ondervindt momenteel. Maar het mag absoluut nog iets meer zijn.
0: Zo is het inderdaad. Redden heeft hij wel al een paar keren gedaan. Zijn linker gebruiken. Maar het mag allemaal nog wel net iets meer zijn. Ook Richter is nog een jongen met een naar Anderlechtse normen in de huidige tijden. Dat ook al zijn die beter dan de voorbije jaren financieel bedoel ik dan. Een stevig prijskaartje van een miljoen of vier. Bourdoudoui is de scheidsrechter in met dienst. En Ken Vermeijer samen met Nathan Verbomen zijn de mannen in Tubeke. En de TOS gewonnen door zo te waardigen. Dat kan je zien aan de wissel van het speelveld. En op zoek naar doelpunten. Dat is toch het opvallendste gebrek, zou je kunnen zeggen. Samen met ups en downs in wedstrijden. Logisch aan een elftal dat nog in opbouw is. Maar het gebrek aan scorend vermogen er hebben. We hadden voor deze speler, moet ik zeggen, want dat even in Leuven heeft er vanmiddag twee gemaakt. Er hadden maar twee ploegen minder doelpunten gemaakt in de eerste zes speeldagen dan Anderlecht. Dat waren de laatste twee in het klassement. Met name Kortrijk en Oud-Evenle Leuven. Dat is toch heel erg opvallend. Ze geven ook weinig weg, ze krijgen er ook weinig tegen. Dus dan kan je toch in de betere middenmoot, laten we zeggen in de subtop, vertoeven. En een overwinning vandaag brengt Anderlecht toch weer een stap hoger in het klassement. Voorbij Standaard en voorbij Zultuarium, de twee ploegen die het net op dit moment vooraf gaan in het klassement. Het Standaard dat dus gisteren, ik zou zeggen onnodig, uiteindelijk verloor op het veld van Agent. Het heeft zijn tijd geduurd, maar we kunnen eraan beginnen met een paar minuten vertraging. Het eerste fluitsignaal van Bourdoudoui met Ambroos. Nee, ja, te snel ingelopen door Bentayeb. Dat was gisteren in Gent twee keer het geval. Zowel aan het begin van de wedstrijd als aan het begin van de tweede helft moest de aftrap worden overgedaan. Nu was het Bentayeb die zich even liet verrassen door eigenlijk de schijnbeweging van Ambroos. En Oma Bidele die daar al meteen voorin te vinden was. Die een beetje worstelde met de bal, zal ik maar zeggen. Het uitvoetballen was heel erg moeilijk. Hier gaat de eerste keer niet aan, maar dat zal toch buitenspel zijn, veronderstel ik. Ja, de vlag is toch beneden gebleven.
1: Ja, dacht het ook. De vlag blijft inderdaad beneden.
0: Ook vandaag geen Biancone. Dat zal pas na de interlandbreek weer zijn. Dat de twee Fransen, ik veronderstel toch, herenigd zullen zijn in het hart van de defensie van Anderlecht. Nou, dat was een slappe controle van Nian. Maar gaat het duel aan en heeft uiteindelijk het voordeel gekregen. Hij moet alles spelen op de rechterkant. Want de jongens die daar hebben zouden kunnen komen aflossen met Sardella en Camara zijn nog altijd niet fit. En hij heeft een grote motor. Wat mij betreft was hij tegen Lyon de beste van allemaal.
1: Ja, ik denk dat hij weinig problemen heeft met de opstapeling van wedstrijden.
0: Nee.
1: Als je ziet, echt een heel groot loopvermogen. Ja, en hij spaart zijn energie ook niet. Dat zien de supporters natuurlijk wel graag.
0: Ja, ja. Het enige wat echt nog ontbreekt is de afwerking. Want hij komt wel af en toe elke wedstrijd een keer in scoringspositie. En daar mangelt het nog een beetje. Winkler komt. En Sikan geeft mee met Winkler. Maar de goede tackle van Laurent Lemoine. Eerste combinatie van Anderlecht over de linkerkant. Ja, ja, kan dat geen overtreding hoor van Lofolomo. Die mag gaan in Menta. Is mee. Lofolomo ja, doet dat eigenlijk niet goed. En Menta doet het wel nog schitterend. En Klaas trapt en gaat dan struikelend tegen de grond. Ja, Marco Canna, dat heeft hij altijd wel een keer in een wedstrijd. Meer dan één keer zelfs. Het wordt niet afgestraft. Hij ontsnapt eraan.
1: Ja, hij komt er goed weg. Kijk, hij denkt dat hij tijd genoeg heeft om die bal te controleren. Dan gaat het heel snel. Kijk naar deze assist, Peter.
0: Ja, ja.
1: Fantastisch gedaan, maar Klaas werkt echt niet goed af. Maar dit was echt een goede mogelijkheid voor Zultuarium meteen.
0: Ja, want Lofolomo geeft hem eigenlijk niet goed. Geeft hem heel lastig voor een moment. Dat hij doet het nog fantastisch. Ja, het vreemde is, dat de diepe spits van Zultenwaardingen nog maar één keer heeft gescoord. Maar wel al mee het assistenklassement aanvoert voor deze speler. Dan zeg ik er altijd bij. Met 4 stuks. Dat is opmerkelijk. En Anderlecht. Met Sikan. Die het meest afhaakt. Goede tussenkomst van Diakite. De vervanger dus vandaag van Tangala. De jongeman van 21 die het best wel goed deed. Die Congolese Belg uit de jeugdopleiding. Maar dus gekozen als u nu pas komt bijsluiten. Zeg ik wat Michael Biel erover zijn voor de ervaring toch. De kracht ook van Diakite. De eerste keer aan de aftrap. Augustinsson. Ja, Petro opgejaagd. Kozemans komt daar ver uit. Moet een beetje opletten en dat doet hij prima. En Kana kan daar rustig gaan voetballen. Petro weer richting Winkler. Zultenwaardinchem lijkt in elk geval niet van plan om zich hier in te graven. Blok gezet en Anderlecht zoekend naar het eerste moment om door te breken in minuut 5 van deze wedstrijd.
1: Ja, het momentje dat we daar net gehad hebben, denk ik dat dat toch wel het plannetje was van de coach. Zoals hij zegt, van, we hebben toch bepaalde zaken gezien waar we kunnen van profiteren. Dit was er wel eentje. Hè? Ja, inderdaad, ja. Kana neemt af en toe toch iets te veel risico en te veel tijd. Ja, dan kan je het snel gaan.
0: Goed, Soepias opent voor Winkler. Voetballen met Augustinsson. Nou, Winkler tegen de grond gewerkt. Sikan vindt Augustinsson. De voorzet komt. En Ambros was er wel. Maar dat is natuurlijk niet de man die daar het kopbalduel gaat aangaan. En ondertussen is er buitenspel ook aangegeven. De vrije trap is voor Zultenwaardingen. Hier dus aan het begin van de actie.
1: Correct.
0: Stadion zeker niet helemaal uitverkocht. Of minstens nog mensen die misschien een abonnement hebben maar niet komen kijken. Want er zijn nog redelijk wat witte zitjes voorradig. Nementa keek te veel naar Petro en te weinig naar de bal. En dat deed Petro wel goed.

0: Wami Dele. Waarmee bij Anderlecht de eerste helft tegen Lyon was ook dit soort momenten. Geen tempo erin. Veel achteruit voetballen. In het begin natuurlijk was er de druk van Lyon. Even een foutje van Kozemans. Kan gebeuren. Ja, Lofolomo wil de bal daar, maar dat lijkt me nu geen goed idee. Ik denk dat het een goede keuze is van Bostien om die toch een beetje verder vooruit te zetten. Want er was toch redelijk wat volk van Anderlecht in de buurt. De Jang probeert Mamar op te jagen. Die blijft er rustig onder. Winkler, geen makkelijke bal. Goede controle. Toch bijna 100 wedstrijden voor Hertha Berlijn gespeeld. Martin Winkler. Dat is een overtreding, denk ik, van Lemoine. En een uitbrandertje er bovenop van Bourdoutouy, want het was redelijk schoppen op de hakken van Sikan.
1: Ja, het was meteen heel stevig. Hij zat er kort op. Hij komt hier inderdaad te laat. Maar dat laat je toch wel voelen.
0: Ik kan het een beetje zien. Heeft ook naar verluid een Braziliaans paspoort. Dus daar liggen ze een beetje zijn roots op. Op de een of de andere manier. Bij Laurent Leman. Lang geleden ook de jeugd van Club Brugge.
1: Ja, ik heb er nog mee samengespeeld bij KV Mechelen in het laatste jaar.
0: Ja, jawel.
1: En toen pech gehad met een kluisman blessure.
0: Voorzet Mamar. Ja, en gelost deze makkelijke bal door Bostien. Want dat leek een simpele vangbal en hij laat hem even schieten. Diepe bal richting Winkler, achter hoofd gebruikt. Richting Sikan bedoel ik, die Winkler. En zo schuift Paars-Wit voor het eerst in deze wedstrijd wat nadrukkelijker op met Augustinsson. Hij moet zo te waargen hem toch zachtjes aan wat dieper zakken. Goeie beweging weer van Mamar. Opening voor Augustinsson. Lange bal van Koutsoupias. En deze keer geen problemen voor Bostien.
1: Ja, het was een goede loopactie van Mamar. Want de bal was niet op maat. Ook een moeilijke bal natuurlijk met twee verdedigers daar in je rug. Ja, momenteel zit het centraal wel goed vast bij Zultewarenhem. Het is eerder naar de flanken waar ze iets prijs geven.
0: Goeie combinatie van Anderlecht. Bal naar de buitenkant gestuurd door Bentayeb. Mamar. Bentayeb wil blijven afhaken. Geen kwaaie voorzet, Sikan. Hij kreeg nog een klein beukje in de rug van Diakité. En dan Bentayeb die er ook niet bij kan. Lemoine zet er zijn voet tegen. Ja, laten we zeggen dat dat scherp verdedigen was van Diakité in de rug van Sikan.
1: Ja, het lijkt me te weinig om daarop terug te komen. Nee. Het was absoluut een stevige por, hoor.
0: Zo meteen eens kijken in de herhaling. Eerst nog, denk ik, snel de ingooien met Augustinsson. Geen VAR-tussenkomst. Dat is al te laat. Die wordt ook niet nodig geacht of is al gebeurd. Kan ook. Ah, goed werk weer van Mamar. De voorzet was uitstekend. Oei, Sikan. Atrok die zich vrijmaakt. Met Ake, ziekenhuisbal in de voeten van Ambroos. Meegeven met Winkler. En dan opgeruimd uiteindelijk door Lemoine. Het publiek had zin om te roepen voor handspel. Maar het was sowieso de steunarm als hij er al tegenkwam. Dus geen penalty natuurlijk.
1: Ja, hier zien we nog eens de vorige actie. De goede center van Mamar. En hier inderdaad, kijk.
0: Tja, ja. Helemaal kosher is het toch?
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, ruik je eraan. Aan die kleine por, geen volle beuk, maar toch.
1: Ja, het beïnvloedt uiteraard de uitkomst. Ja. Zeker en vast.
0: Risicootje door rechtsback van Zultewaardigen. Maar ja, goed, moest wel iets doen. Anders had Sikan een vrijere kopbalkans. Dit is buitenspel, denk ik. Anders Sikan aangegeven, inderdaad.
1: Ja, we zien dat hij de bal niet met de hand raakt. Dat is goed gezien.
0: Louis Bostien zet hem weer naar voren. Petro, ja, dat is een beetje blind. En dat gaat uiteindelijk nog goed aflopen. Maar toch was het een zeer rare beslissing van Petro om die zo richting Kozemans te sturen. Die lost het goed op. Sikan opent voor Mamar. Capella moet er naartoe. Nee, deze is slecht ingespeeld. Dan weer Klaas. Naar Omer Mamidele die ertussen zit. En zo komt Zultewaardigem na een prille openingsfase, minuutje of twee. Die veelbelovend was, niet meer aan voetballen toe, nu toch al een hele poos. Het is verdedigen geblazen voor de troepen van Michael Bier. Kana met Koutsoupias. Voorzet weggeduikeld door Kielerich. Tempo gaat bij Anderlecht ook wat hoger.
1: Ja, veel drang naar voren bij Anderlecht.
0: Maar wat Mamidele. Ja, dat hakje van Winkler was er te veel aan. En opletten voor de counter nu. Klaas is weg. Maar wordt weer bijgehaald door Mamar. Moest een beetje temporiseren. Diepen elkaar een klein beetje voor de voeten. Die jankt daar nu. Met Klaas Lofolomo zult de Waardigem al even wat blijer dat ze de bal in de rangen kunnen houden. Met Lemoine en met Ake. Ja, Kielerich wilde eigenlijk een bal heel diep spelen richting Nia. Kijk eens naar het percentage balbezit van Anderlecht. In de eerste 13 minuten. Dat is wel heel
1: stilzeggend.
0: Capella met de ingooi. Lofolomo en Kielerich. Proberen dat percentage een beetje op te krikken op deze manier. Maar wel achterin, want Anderlecht gaat alweer jagen met Winkler. En dat was niet de kwaadste bal. Als hij echt was kunnen gaan rennen, zal dan Atrok.
1: Ja, gleed daar een klein beetje weg. Daardoor was de snelheid volledig uit de actie bij hem.
0: Kana met Omer Mamidele. Ja, dat is goed komen vragen door Sikan. Oké, niet de lekkerste bal, maar Mama geeft hem nog. Koutsoupias laat hem lopen, ja. Geen kwaaie beweging, alleen de reactie van Bentayeb. Dat kon niet snel genoeg zijn. Het was moeilijk haalbaar, denk ik. Maar knap.
1: Ja, heel goed gedaan. Heel goed gelaten. Maar het is inderdaad Bentayeb die de actie niet doorheeft. Dit had echt een gevaarlijke situatie kunnen zijn.
0: Dat is buitenspel van Nian. En dat is uitstekend gedaan van de assistent. Gewoon direct vlaggen. Niet nog even wachten, want het was overduidelijk. En een uitbrandertje van Bourdoudoui, want nog zijn voeten tegenzet. De vriendelijke reus Ementa even een tik op de voet heeft gekregen. Hij is natuurlijk vaak succesvol geweest tegen Anderlecht met Union. Maar dit zijn andere krachtsverhoudingen waarin nu in meedraait natuurlijk tussen Anderlecht en Zultewaardigem. dat hier het begin van de wedstrijd, het eerste kwartier, flink moet ondergaan. Maar een grote kans, nee, dat nog niet uiteindelijk. Al dat balbezit, en deze bal van Petro is te ver, al dat balbezit heeft eigenlijk nog maar geleid tot één prangende fase. De kopbal van Sikan en de gevaarlijke tussenkomst, zal ik het maar noemen, van Salim Diakité.
1: Ja, niet verwonderlijk dat het ook op een center was van de kant. Daar zie je dat Anderlecht toch wel iets meer ruimte heeft. Maar die laatste paas, die versnelling, die moet er nog aan aankomen.
0: Lofolomo geeft hem terug aan Diakité. Maar die staat onder druk van Koutsoupias. Goede recuperatie. En dan Lemoine ertussen. Met een scherpe tackle en een corner voor Anderlecht.
1: Ja, zit terug goed in de wedstrijd, Peter. Koutsoupias heel druk naar voren. Goed in de duels. Hij heeft er wel zin in vandaag.
0: Ja, de allerlaatste van de heel late transfers kan misschien ook de beste zijn. Dat is hij zeker op dit moment. De anderen krijgen nog tijd. Hij was er al veel vroeger, deze Ambrose. Deed het heel erg goed in Europa. Daarna even wat minder en uit de ploeg. En dus nu tweede wedstrijd op een rij weer aan de aftrap. Met de corner. Gekopt door Augustinsson. Omdat Amidele zet er zijn hoofd tegen. Het is een nieuwe corner, zegt Boerdoudou.
1: Ja, het was Diakité, denk ik, die er nog net voor zat. Wegdraaiende corner. Wordt het duel daar gewonnen door Augustinsson. En inderdaad, Diakité die erger kan voorkomen daar centraal.
0: Had ook zo'n kopbalkans tegen Lyon. Ook nog om Idele. Die nog werd opgeruimd. Zou toch wel eens maar zijn naast gegaan. Maar ook daar was hij al dreigend op een standaard situatie. Ambrose, dat is voor Bostin. Ja, die moet je toch gewoon pakken, denk ik. Dan is het gevaar geweken. En nu kan Niang gaan rennen. Kan hij er nog bij? Nee, uiteindelijk niet.
1: Ja, gelukkig voor Anderlecht hoor, want Ake was goed meegelopen. Stond er helemaal vrij.
0: Niang ook boos op de assistenten, dat hij vond dat hij in de weg stond. Maar... met heel veel ruimte. En goed ingespeeld bij Mama. Ambrose tegen de zijkant. Vier mensen van Anderlecht schuiven weer mee. Ook Mama is in de box. Daar is de voorzet. Augustinsson! En de redding van Bostin. Goeie center. Alweer van de rechterkant. Augustinsson kan niet scoren.
1: Ja, heel goede actie. Terug goed naar binnen komen. En ja, dan is de voorzet perfect. Augustinsson komt goed ingelopen. Deze mag wel binnen, Peter. Heeft eigenlijk alle vrijheid.
0: Daar is de corner ondertussen op. Terwijl wij nog naar de raling zaten te kijken. Die is weggewerkt. En Niang, klein beetje vastgehouden door Kanna. Die de bal kan recupereren. Grote kans voor Anderlecht. Augustinsson laat zijn eerste liggen, zal ik maar zeggen. Oh, maar niet delen. Koutsoupias, die daar even mee komt voetballen. Ambrose nu even weer van de linkerkant. Zijn puntgave traptechniek hadden we al eerder in de zomer ontdekt. En hier was dat nog een keer het geval. Lekkere voorzet. En Augustinsson was waar hij moest zijn. Maar werkte niet om als een spits, zou je kunnen zeggen. Goeie redding, zeker ook de beenveeg van Louis Bosti.
1: Ja, wat hij wel goed deed was naar beneden koppen. Maar Bosti stond echt wel goed op te letten daar. Hier zien we het nog eens. Ja, hele goede center.
0: Voelt sinds vorige week, zou je kunnen zeggen. Misschien wel een beetje de hete adem van Brent Gabriel. Die terug is uit blessure. Nog niet gespeeld dit seizoen. Als ik het goed heb, vorige week voor het eerst op de bank tegen Chateau.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, heeft een zeer goed begin van het seizoen erop zitten. Dan is het ja, begrijpelijk dat de coach ook vasthoudt ja, aan, aan de doelman.
0: Dat was een overtreding van Augustinsson. Voorlopig nog onbedreigd op de linksachter, achter, want India is, zoals je weet, naar Duitsland. En Rehabchuk is een van de afvallers, samen dus met Amane, met Jansana. En ook de Greef. Niet in de wedstrijdkern. Lange bal van Lemoine. Menta doet dat weer goed. Alleen was ook Atrok al mee naar binnen geschoven. Kana opgejaagd door Klaas. Dat doet hij nu wel goed en stevig. Mamidele. Met Petro. Dat was een getelefoneerde bal. Diakité had daar geen probleem mee. Wel zwakjes over de zijlijn gezet, zou je kunnen zeggen. Richtingsverkeer deze wedstrijd. Nu toch al 22 minuten. En Tayeb. En Bostien er goed uit. Het is dan doeltrappen, denk ik.
1: Hij ging ook snel al naar de grond. Dacht dat, dat hij misschien een penalty zou kunnen versieren. Hier gaan we het zien. Neemt de bal met de linker mee. Kijk, en daar is hij al een beetje aan het anticiperen. Voor mocht Bostien
0: moet, er moet ook even laten. Gewacht worden, want er wordt toch... in Tubeke gekeken of Bostien niet de beentjes van Bentayem had meegenomen. Op die herhaling konden we dat moeilijk zien.
1: Nou, maar nee, het
0: al gekleerd. Geen strafschop. Maar straks was het ook gauw klaar met die ja, toch redelijke duw in de rug van Sikan door Diakité. Goed, woensdag mocht Mata gewoon, wie was het, Svetkovic zeker, gewoon hoe ver duwen. Dat was ook geen strafschop. In de wedstrijd tegen Lyon, vreemd genoeg. Sikan is daar altijd speelbaar, komt goed in de bal, goed zich betrekken in het spel. En dan positie kiezen. Nu is de andere man die dat doet, dat verwacht Bruno wel. Af en toe ieder om beurt. Vinkler neemt die bal mee. En Bentayeb. Ja, een overtreding. Ja, zeker. En een kaart er bovenop terecht voor Lemoine. Want hij kwam te laat. En even nog het voordeel geprobeerd richting Bentayeb. Maar wel degelijk de overtreding. Dit was goed werk hoor van Winkler.
1: Ja, het heel goed gedaan. En ook een goede versnelling daar. Ze vinden inderdaad goed de vrije man daar. En dan gaat het snel. Combinatie heel goed. En is er de fout van Lemoine, heel duidelijk. Hier zien we het wel, ja.
0: Geen discussie, niet over de fout en niet over de kaart. En Bostien die er goed uitkwam en nog even aangetikt door Bentayeb. We weten dat Sikan een geweldige vrije trap in de voeten heeft. Is misschien een klein beetje te kort daarvoor, denk ik. Liever een metertje of 3-4 achteruit nog. Scoorde zo Europees. Raakte een keer de lat Europees.
1: Ja, hij heeft zo'n traptechniek dat die bal echt na de muur heel fel kan zakken. Maar ja, hier ligt de bal inderdaad vrij kort tegen de 16 meter. Is het heel moeilijk. Moet je gewoon iets minder kracht gaan zetten. Iets meer op finesse. Maar dat heeft hij natuurlijk ook wel.
0: Maar hij heeft natuurlijk met die paar vrije trappen wel het recht afgedwongen om het een keer te mogen proberen. Denk ik. Ambroos en Augustinsson beseffen dat ook wel. 25e minuut. Danilo Sikan. Beetje een Ronaldo-pose. Daar komt hij. Ja, als de muur blijft staan, is het een beetje onnozel natuurlijk op deze manier. Dacht hem onder de muur te trappen, die bleef gewoon staan.
1: Ja, maar goed van de muur hoor, want ik heb al een paar fases gezien dit seizoen waar de muur echt open gaat. Maar ze bleven bal staan. Kijk, hier zien we het. Geen beweging. Heel goed gedaan hoor. Van de muur.
0: Tegen de lange benen van Umenta. Uiteindelijk. Kans verkeken. Maar daar is Sikan alweer. Want hij zit als meevoetballende spits wel goed in de wedstrijd. Opgeroepen na een kleine 3 jaar. Weer voor de Oekraïense nationale ploeg. En dat zal hem ook wel een boost geven, denk ik, na zijn vermaledijde jaar. Alles uitgelegd, veel blessures, nooit echt fit geweest. Pas dit jaar is hij na een goede voorbereiding in staat om zijn kwaliteiten te tonen. Zeker in Europa. Met al 5 doelpunten. En wanneer krijgen we nog een keer wat van de bezoekers? Ze staan weinig concreet doelgevaar toe, dat is waar. 1 grote kans met Augustinsson, 1 dubieuze fase met Sikan. 2 ballen van de flank. Maar dat is het dan wel zo'n beetje, dus dat valt uiteindelijk nog wel mee als je kijkt naar het grote overwicht toch. Van Anderlecht het inrichtingsverkeer, dus daar moet Paarswit toch meer uit kunnen puren.
1: Nou, op dat gebied zit het zeker en vast goed bij Zulte Waregem. Maar aan de bal is het inderdaad nog te weinig. Ze kunnen de bal veel te weinig vasthouden.
0: Kinderich met Bostien. Ja, zo voetballen ze elkaar toch een beetje in moeilijkheden. Morgen veel topvoetbal. Uit binnen, maar zeker ook uit het buitenland. In de app van Dazoon. Kijk, toch even naar Winkler. En daar gekopt. Sikan, ja. Deze moet er dan wel in natuurlijk. Goed werk van Winkler. Sikan, laat het hier toch liggen.
1: Ja, hele grote kans. Ja, dit moet altijd doelpunt zijn. Fantastisch teruggelegd door Winkler. En dan, deze moet gewoon minstens op het kader zijn. Eigenlijk altijd doelpunt. Opnieuw met het hoofd.
0: Dat beseft hij zelf ook natuurlijk wel. Dat hij deze grandioos laat liggen. Zult de Waregem ontsnapt eraan. Tijd om toch te gaan voetballen, denk ik. Randje buitenspel weer van Nian. Stuiterende bal die hij nu onder controle heeft. En heeft binnengehouden. Niet zo makkelijk met de jagende Mama. Ik zeg het nog een keer. Morgen dus veel topvoetbal. In de namiddag kan u al kijken naar Atletico tegen Real. Dat is altijd wel wat natuurlijk. Om 4:15 in de app van Dazoon. Tegen Simeone. Het kan wel wat geven zo. Capelle, ja, opgejaagd door Ambroos. En ik was Klaas, excuus. De bal laten liggen, maar hij recupereert hem. Dat is prima gedaan. En dat is een goede bal hoor. Van Ementa. En voor de goal zei er hem ook. Nee, buitenspel. Buitenspel, de vlag in de hoogte. Want ik dacht, als die bal goed kan gegeven worden naar het centrum, naar Atrok. Dan zit er wat in.
1: Ja, ik dacht dat Atrok buiten spel stond, maar Niang niet. Maar het is toch correct.
0: En de zelfverzekerde assistent ook weer snel gevlacht. Ik zou zeggen, hier was het misschien een beetje katje voort. Om er zo zeker van te zijn, maar goed. Nou, wel een goede bal diep gestuurd. Dus Niang net iets beter opletten dan. Hij heeft de snelheid om niet helemaal op de rand te moeten spelen. Lofolomo doet dat prima. Daar is hij, Nian. Ja, was eigenlijk echt in het kampioenenjaar van Union zeer, zeer goede basisspeler, flankspeler. De twee flanken, Kalaili en Nian. Nou, dat is vorig jaar dan toch helemaal fout gelopen en is al zeker na de Afrika Cup. Hij ment dat als een beetje veel trekken, denk ik. Maar het mag allemaal. Kijk eens wat een bonk. En dan wilde hij buitenkantje voet meegeven met Capelle. Daar zit hij er weer tussen. Het is toch weer Anderlecht dat eruit komt met Mamar. Oei, Bentayeb geeft hem helemaal verkeerd. Was bijna hier richting Atrok. Zijn, dat is niet gelukt. Het klopt iets niet. Misschien dat het 36 moest zijn.
1: Ja, het zou
0: iets heel beter zijn. Het is ook iets raar. We kijken naar het veld. Met Koutsoupias. Mooi hakje van Klaas. Is er netjes onderuit gevoetbald. Kijk eens, prima gedaan. Ze kunnen voetballen. Ja, de Jong stond weer buitenspel. Ja. En weer, ja. Niet te geloven. Ja, hij zette nu al een stapje terug en toch was het niet genoeg.
1: Ja, hij is opnieuw verbaasd, maar het is volledig terecht.
0: Ja, we zaten nu net ook op de middenlijn. Daar stond de assistent ook goed opgesteld. Dus een pluim elke keer zeker. Voor de man met de vlag hier. Brian Meidens is dat, denk ik, hier. Eruit zich nog eens op zijn gemakje vrij. En Omawamidele en Petro. Risicoballetje. Ja, daar zit Ake goed tussen. Roffolomo Ake. Dat is dan toch even een paar keer beter combineren.
1: Offside.
0: En om maar niet te geloven. Allee, Tim, het is om te lachen. Ik denk dat hij 2 meter buiten spel staat.
1: Je hebt alles voor je. Dit is onbegrijpelijk. En een gevaarlijke situatie, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kijk eens aan.
0: Kijk eens. Ja, dan ben je toch blind of wat is dat nu? Als hij gewoon blijft hangen, heeft hij nog altijd 2 meter voorsprong.
1: Staat hij helemaal
0: Mama.
1: Alleen voor doel.
0: Want dit was razend gevaarlijk.
1: Ja, daar komt Zultewarm echt wel goed van onder de druk uit. Ja, maar als je dit krijgt als gevolg, ja, dan komt je haar toch recht.
0: Vreemde positie van die Jan. En enthousiast de bal vragen, dus zich niet bewust van oei, er staat wel niemand meer voor mijn neus. Dus dat mag niet in het voetbal. Ja, dat was nu niet nodig. Atrok had gewoon moeten controleren. Goed Soepjas met de Kana, waar kan aangespeeld worden. In het centrum Broos, mooi meegenomen. Dat is gevaarlijk.
1: Ja.
0: Een gele kaart, ja, terechtgegeven. Ja. Want de Capelle daar getorpedeerd. Dus correct van Bordeaux.
1: Ja, besefte het ook meteen. Ja, het is, na die slechte controle wil je natuurlijk zo snel mogelijk dat foutje goed maken. En dan maak je een fout. Hier zien we het goede paas hoor van Kana. Draait eigenlijk op zich goed open. Ja, dan gaat hij echt wel te stevig in. Het is een terechte gele kaart.
0: Anderlecht verdient een voorsprong op 11 minuten van de rust. Wegens het zeer, zeer grote overwicht. Het hoge percentage balbezit. En toch 2 of 3 momenten waarop we dat moeten scoren. Oude Stinsel, Sikan. Heeft het voorlopig nagelaten. Het doelpuntenaantal, 4 doelpunten na 6 wedstrijden, is nog niet nagedikt. Hey, Menta, die loopt geen buitenspel, denk ik. Maar heeft wat moeite om die bal mee te nemen, toch buitenspel.
1: Er zal toch één statistiek zijn, Peter, die ze wel winnen. Zult de ware gaan, ja. De eerste helft.
0: Dat zal toch nipt zijn.
1: Ja, inderdaad.

Perney, gestuit door Diakité. Meegeven met Antrok en dan. Ja. Een bal die eigenlijk te zeer binnen bereik is van Petro, waardoor hij makkelijk kan tackelen. En Antrok geen kans heeft om te gaan rennen. Dat is hem dus, 26-jarige Franse Malinees, die Salim Diakité. 7 jaar in Italië gevoetbald bij 4 clubs, maar dan vooral in de Serie B. 140 wedstrijden bij Palermo, maar ook in de Serie C en D. Daar gaat dat toch. Ja, het is toch een bal tussen de palen. Geen om Kozemans mee te verslaan, maar toch de eerste van Zultenwaringen na 36 minuten. Bentayeb, voetje van Klaas, maar recuperatie van Mamidele, Mamar. En bal is over de zijlijn geweest, zegt assistent.

0: knokken voor de bal doen ze daar. Met Klaas en met Capelle uiteindelijk ook weer Anderlecht en Petro. Een heel leuk interview van Thijs Hoenbergs met de grootvader Paul van Imst en Amanda Lavage, de MVP van de week. Ik denk dat het in de koffiebranderij was misschien van Paul zou kunnen blijven is. Over zijn kleinzoon, over Anderlecht, u zag er straks al een klein stukje uit. En Paul is voorlopig tevreden. Sibierski is bij hem op audiëntie geweest. Shirt gekregen, denk ik ook, dus iedereen tevreden. Ambroos, goede bal, maar toch te diep. Leek goed te vertrekken, maar nee, het was ver buiten bereik van Winkel. Diakité. Kijk, dat is natuurlijk wel de discipline die Vitor Bruno er heeft ingekregen. Als je kijkt hoe Winkler meteen terug sprintte en hiervoor kon dat Diakité kon gaan rennen.
1: Ja, dat is echt wel opvallend. Ook de pressingmomenten meteen aan balverlies. Daar zie je het echt wel aan.
0: Overtreding op Canna. Van Klaas. Vermanende vinger. Kwam ook al een beetje in de buurt van een gele kaart. Dat is dan weer opmerkelijk. Of het een ingestudeerd nummer is, maar Ambroos brengt de bal op. Kan gaan trappen ook natuurlijk. En Bostien lost. Oh, Bentay heeft u er maar in. Het is 1-0 voor Anderlecht. Een missertje toch van Louis Bostien op de trap van Ambroos. En de 1-0 staat dan toch op het bord voor Anderlecht. En dat weten we wel van Bentay. Dat deed hij vorig jaar in de Ligue 1. Dat is scoren, man voor de box.
1: Ja, hij ligt daar goed op de loer. Maar kijk eens aan, Peter, hoe laag Zultewaardig hem staat. Kijk eens wat ruimte dat er is. Kijk, daar kan je rustig in de 16 meter nog eens het balletje onder de zool uithalen. Ja, en dan is het geen buitenspel. En voelt hij het echt wel goed aan wanneer hij moet instappen. Bostien zit er nog eventjes bij, maar verwerkt de bal centraal in plaats van aan de kant. En dan is het een cadeautje voor Bentayeb om die binnen te duwen. Wel verdiend 1-0 nu.
0: Het heeft zijn tijd geduurd, maar het is de logische gang van zaken in deze wedstrijd. Die helemaal beheerst en gecontroleerd wordt door Anderlecht. En het schot van Ambroos was niet zo heel erg moeilijk. En wat je zegt, niet goed verwerkt door Bostien. En dan is Bentayeb de sluipschutter met dienst voor zijn tweede competitiedoelpunt. In 2 weken. De winning goal op Mechelen. En nu de 1-0 voor Anderlecht. En ze krijgen er niet veel tegen. Oké, Union heeft er 3 gemaakt natuurlijk. Dat waren er 3 van de 5. 1-0 tegen Kortrijk. 0-1 bij KV Mechelen. 0-0 tegen Racing Genk. Dat zijn 3 clean sheets op een rij. En nu zijn we alweer bijna halverwege. En veel in de buurt van een doelpunt is Zultewaardige nog niet geweest. Atrok als een bolletje. Tussen de palen niet meer dan dat.
1: Ja, Zultewaardige moet het gameplan wel een beetje gaan herbekijken met rust. Want op deze manier gaat het zeker niet lukken.

moeilijke bal opnieuw van Kozemans voor Augustinsson. Trekt hem naar voren. Hij trok erachteraan, maar Petro er eerst bij. En goed gevoetbald. Rustig gebleven en het overzicht behouden. Ook met Mamidele. Het is al net iets wankeler aan de bal. Maar goed, toch nog goed mee met Mamar. Risicootje kan er, dat zit er toch altijd een klein beetje in zijn spel. Goed opgelost. Lopende Ambrose die graag de bal diep had gekregen.

0: Dat heb je wel.
1: Heel diep. Kom vragen. Anderlecht dat even kiest voor wat rondtikken van de bal. Kozemans wel een diepe.
0: En Tayeb moeilijk.
1: Diakité met Bosti.
2: Die daar meteen naar zijn schouder greep nadat hij die bal ingooit. Misschien dat er iets ingeschoten is. Tastte daar meteen naar zijn schouders. Ja.
1: Balverlies van Ambros. Petro heeft Antrop nog wel onder controle. Links Niang, nu moet hij komen. Niang kan hem nu weer niet meenemen. Voorlopig niet afgevlacht. Is al een vooruitgang. Dat is wel een lekker balletje dat hij mee heeft. Kapellen in het zijnet. Ja, dat was Klaas overigens een lekkere ren. En dat deed hij dan toch nog goed.
2: Ja, twee gevaarlijke situaties. Deze keer geen buitenspel. Maar is die bal net iets te ver voor Niang. Maar dan doet hij het heel goed. Door de beentjes van Kana. En dan gelukkig zit er daar nog iemand tussen.
1: Het was wel tegen de Kapellen, wat ik eerst zei.
2: Die, ja, correct.
1: Ja, was Kapellen, ja. 1 minuutje komt erbij. Even schrikken voor Anderlecht. Ah, goede aanval van Zultenwaardigen. Kinderich probeert te koppen, niet zo simpel. Sterk van Ambros. En Kapellen verdedigt goed, want Bentayeb lag op de loer. Soepjas en Sikan knallen tegen elkaar, maar zonder erg blijkbaar. Bamidele kan meegeven met Mama. Die ontdoet zich van Capelle.

0: laatste aanval van de eerste helft. Het is Sikan Winkler, weer Sikan. Iets te veel tijd nodig gehad. Oei! Dat voetje van Melmar ging redelijk hoog. Klaas maakt er niets van, dus er kan nog een counter komen. De Jong moet nu onside blijven en dat doet hij. Dus dat heeft hij wel geleerd, maar Winkler komt al terug sprinten. Deze kan nog doorgaan, denk ik. Knallen van afstand in Menta, ja, ja. In twee keer. Colin Kozemans.
1: Ja, het was een goede uitgehaal. Kreeg daar op de rand van de 16 toch de ruimte om uit te halen. Maar kan Kozemans toch niet bedreigen.
0: En de coach even ontevreden. Maar alles bij elkaar moet hij wel tevreden zijn, denk ik, met de eerste helft van Anderlecht. Alleen zou je kunnen zeggen, misschien net iets te weinig kansen. En vooral twee flinke missers ook, die Anderlecht al op een wat veiligere voorsprong hadden kunnen zijn.
1: Ja, ik denk dat het eerder 2-0 zou moeten zijn. Dat hij dan tevreden zou zijn. Ze hebben echt wel... de grootte van de kansen zijn er geweest. Niet het aantal, maar het waren wel hele grote kansen.
0: Zo is het. Maar de 1-0 die staat wel op het bord natuurlijk. Bentayeb heeft weer gedaan. Waarvoor hij door Sibierski en hij met kennis van zaken natuurlijk naar het Lottopark is gehaald. 1-0 dus voor Anderlecht. We kunnen naar beneden voor een eerste reactie bij de rust bij Dave Peters.
2: The ball was for Anderlecht. It took a while before you scored, but well deserved, I think, no?
3: Yeah, I think so. I think we are the best team today. We have some chances. I had the chance again. We could have been 2-0 up. It's 1-0. But we need to continue the second half, maybe even more, and kill the game. But they are strong on the counter. They have a big striker. They're working hard. So yeah, we need to push the second half to get the 3 points.
2: One more thing. What happened with that header? Were you maybe a bit too sure that was already in?
3: I just tried to hit it in the first space, and then hit the target. I thought it would go in, but yeah, it's my header is not maybe my strongest side, but it has to be a goal there.
2: Good luck in the second half.
3: Thank you very much. Thank you.
2: On enchaîne avec Laurent Lemoine. Laurent, comment l'avez-vous vécu cette première mi-temps parce que mené au score 1-0 ici?
4: On savait qu'ils allaient avoir beaucoup de possession de balles et qu'ils laissent beaucoup d'espace en contre. On a eu 2-3 occasions de contre où on joue mal le jeu. Je pense que la dernière passe n'est pas assez bonne. Après voilà, on est à Anderlecht, c'est juste 1-0 à mi-temps, tout est encore possible.
2: Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le but d'Anderlecht? Le bloc était

0: Die had kunnen scoren met die kopbal van dichtbij. En hij zei, ja, ik ben misschien niet de beste kopper. En ik probeerde hem vooral in de eerste hoek of aan de eerste paal binnen te koppen. En ik dacht dat dat wel zou lukken. Maar goed, het is uiteindelijk niet gelukt. We moeten doorduwen. Welkom terug, dames en heren, in het Lottopark. 1-0 de voorsprong voor Anderlecht. Het is een keeperskwestie die ons bezighoudt. Want Brent Gabriel heeft flink opgewarmd. De doelman van Zultenwaregem. Tim had het al opgemerkt. Bostien sukkelt een beetje met de schouder. Is dan zelf buiten gekomen. Heeft een paar ballen gepakt. Maar het lijkt erop, Tim, dat het niet gaat lukken. Nou, voor de tweede helft voor Tim Bostien. Wat denk ik? Voor Louis Bostien, pardon.
1: Ja, de grijns op zijn gezicht was veelzeggend. Hij kreeg inderdaad een paar ballen te verwerken daar op zijn rechterschouder. En dan zag je hem toch steeds wegtrekken. Dat is geen goed teken.
0: Hier moet dat gebeurd zijn, denken we dan maar. In dat contact met Bentayab zou kunnen. En dus ik zei het, Gabriel opgewarmd alsof hij zou beginnen aan de tweede helft. Dat was nog een beetje onder voorbouw, omdat hij... voelde dat het niet ging. Dus nieuwe doelman moet nog even wachten dan. En dus de eerste speelminuten van het seizoen voor Brent Gabriel.
1: Ja, het is erg om zeggen, maar dit is een extra probleem voor de coach die opgelost is. Hè. Dan moet je geen keuze gaan maken nu tussen Bastien en Gabriel. Als die het oké doet,
0: dan
1: ben je weer vertrokken. Ja.
0: Als het over een langere periode is, natuurlijk, als hij wel fit is. Het is pas over, wat is het, 3 weken
1: ja.
0: Dat er weer wordt gevoetbald.

0: Wat kan Zultewaregem in de tweede helft? Dat is de vraag, want de eerste was toch een zeer teleurstellende. Na al het goede wat over Zultewaregem terecht is verteld in de eerste 6 wedstrijden. Ook nog wel tegen Charleroi. Oké, verloren. Eerste nederlaag van het seizoen.
1: Ja, en ook geen schande natuurlijk. Charleroi een geoliede machine ook dit seizoen.
0: Ja, zeker en vast. Fraaie doelpunten gemaakt ook vanmiddag weer tegen Cercle Brugge. Is hun handelsmerk. Geen wijzigingen natuurlijk bij Paarswit. Alles verloopt daar naar wens.

0: Het is beter dat hij aan de rust kan invallen. Want hij heeft flink opgewarmd dus. En Brent Gabriel is terug tussen de palen bij Zultenwaardigem. Daar waar hij alle wedstrijden heeft gespeeld. Ik denk de eerste bekerronde niet. Vorig seizoen, maar voor het overige alles gespeeld. In het eerste elftal van Zultenwaardigem. Maar dus een blessure opgelopen. En sinds vorige week weer fit voor de dienst. Capelle meteen onder druk van Mamar. En het komt er voor Anderlecht op aan om niet dezelfde fout te maken als gaandeweg in de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Toen de 1-0 ook op het bord stond. Ik kwam er dan wel later op, voor alle duidelijkheid. En het toch nog zo vervelend spannend werd in de laatste, laten we zeggen, 10, 15 minuten.
1: Ja, ze moeten gewoon op hetzelfde elan. Ja, ze moeten op hetzelfde elan doorgaan, ja. Zoeken naar die tweede, absoluut.
0: Yang hier, maar Midele er maar halfjes bij. Yang niet, en dan opgeplikt door Atrok. En dan zit Midele er beter bij in tweede instantie. Hij beseft het zelfs, zijn eerste tussenkomst was maar een halve. Goed op de bal. Capelle de voorzet. Menta raakt er niet bij. Heeft ook wel een beetje, ja, ik dacht te zeggen, geduwd in de rug van Petro. En dat is ook wat bestraft wordt door Bourdoui.

0: naar Koutsoupias. En benieuwd welke opdrachten Michael Biel heeft meegegeven. Want op dezelfde manier ging het toch niet echt lukken. Dit is een heel aardige tik van Sikan voor Vinkler. En Tayeb is al in positie. Daar is hij. Maar goed werk van Lemoine. Voor zijn neus weggekopt. En dat was nodig. Want hij stond precies waar de bal ging komen. Kana, recuperatie. Maar buiten bereik van Mamar gespeeld. Wel Capelle en goed gekeken. En dus Atrok. Die er wel voor kiest om achteruit te voetballen. Risicoballetje van Capelle. Koutsoupias zit er tussen. Oh. Tayeb kocht. Wat doelpunt van Winkler. Maar hij moet wel dringend assistentie vragen. Maar het doelpunt telt wel degelijk. Denk ik toch geen vlagsignaal gezien. En Winkler maakt zijn eerste voor Anderlecht. En het is 2-0. Maar de aandacht ging natuurlijk naar de twee slachtoffers van die lelijke botsing. Met name Ben Tayeb. En wie was de andere Lemoine, denk ik.
1: Ja. Oh, dat zag er echt heel vies uit. Ja, doelpunt inderdaad toegekend.
0: Mooi afgewerkt, dat zeker wel.
1: Ja, je ziet het slecht ontzetten. Goede recuperatie. En dan, ja, die bal die komt tussen twee. Ze gaan er al twee vol voor. Ben Tayeb wint het duel. Maar ja, kijk hier. Met de hoofden vol tegen elkaar. Ja.
0: Ja, knap afgewerkt en knap overgenomen. Door Maarten Vinkler. En dat is wat Bruno al vaker heeft gevraagd. Tweede en derde doelpunt maken. Dan kunnen we op ons gemak een wedstrijd uitspelen. Het lijkt wel te gaan voor deze man alvast. Ben Tayeb ligt nog geveld. Een doelpunt en een assist voor de Fransman dus.
1: Ja, Ben Tayeb was ook de man die het echt niet zag aankomen. Hè. Lemoine wist wel een beetje dat er een contact zou komen. Maar je zag echt Ben Tayeb kijken puur naar de bal. Ja, dat zijn de hardste contacten natuurlijk. Kijk, ja, bij het spel geen sprake.
0: Nee, maar hier beneden is, Capelle nog. Bruno bezorgt mij het veld op om zijn spits. De kop is eraf voor Maarten Vinkler. En goed afgewerkt hoor. Meteen overgenomen. Ver weggelegd. Buiten bereik van de nieuwe doelman Brent Gabriel. En die zich al meteen moet omdraaien. Het is geleden van de eerste speeldag, en het is nog maar de tweede keer in deze competitie, super vrolijk, dat Anderlecht twee keer scoort.
1: Okay.
0: Toen de late, heel late winning goal van Bertaccini tegen Lallouvière. Ja, toch een beetje groggy, Ben Tayeb. Ik zou zeggen, hij heeft zijn werk gedaan. Het zou wel straf zijn dat dan ineens, nadat hij toch bestempeld werd als een speler die op dit moment niet voldoet aan de standaarden van Anderlecht, dat hij dan ineens anderhalve week later gewoon mag spelen. Of anders was het om hem op scherp te zetten. Ja. Op een rare manier, moet ik wel zeggen, van Sibierski om dat dan te doen. Met Mario Stroijkes. Anderlecht even met een man minder, maar wel met een dubbele voorsprong bij het begin van de tweede helft.

0: denk daar beneden Svetkovic te zien. Die Bentayeb gaat vervangen. Bentayeb die er wel nog graag in wil. Samen met Lemoine. Is die minuut nog niet voorbij. Het zou ook moeten kunnen dat na een dergelijke blessure je geen minuut aan de kant moet blijven staan. Iedereen ziet toch wat er gebeurd is. En oké, ik weet wel dat dat niet altijd goed in te schatten is. Buitenspel ondertussen. Maar hier moet je toch geen medicijnen voor gestudeerd hebben om te zien dat dit gewoon ernstig was. En dat die jongens verdienen om weer gewoon het veld in te kunnen komen. Maar ze lopen er allebei weer tussen. Bentayeb heeft wel zijn duim opgestoken. Svetkovic moet nog even wachten. Dit door Bruno overlegd. We zijn natuurlijk nog heel aan het begin van de tweede helft. Vandaag ook weer een betere wedstrijd gespeeld. Ik zou zeggen, zijn laatste twee. Een tijdje geleden ondertussen, maar moeizaam. Vandaar misschien ook op de bank. Bentayeb, goede bal hoor. Finkler is vertrokken. Diakité laat hem liggen. Finkler voor zijn tweede. Nee! En hij krijgt nog een herkansing. Nee! Ja toch! En drie keer zou je kunnen zeggen. Die scheef trekt 2,5 keer. Finkler doet het ineens met 2 doelpunten. Zulte Waregem moet voorzichtig zijn dat het niet een hele korf vol krijgt nu. Het is een... buitenspel of overtreding gefloten? Wat is het?
1: Ja, ze kijken naar buitenspel, denk ik. Of overtreding. Ja, ik denk overtreding.
0: Overtreding?
1: Maar dat lijkt mij toch niet. Nee, nee. Het was een zuiver duel.
0: Ja, nee. Ik had het al genoteerd, want een overtreding zie ik er niet in.
1: Nee.
0: En de twee aanvoerders moeten komen. De woordvoerder duwen. Is dat wat hij zegt?
1: Zou een straf lijken.
0: Graag nog een keer een herhaling. Om te oordelen. De VAR gaat kijken.
1: Ja, ondertussen is Bentayeb terug gaan liggen.
0: Ik zou hem ook niet langer op het veld houden. Het is toch een flinke klap geweest.
1: Ja, nee.
0: En hij krijgt wat tijd om te recupereren. Dat is het voordeel van die lange interland over. Ja, mogelijk aanvallende overtreding. Dat zou een meevaller zijn voor Zulte Waregem. De flinke knuffel van Vitor Bruno. Een doelpunt en een assist dus voor de aanvaller van Anderlecht. En al gescoord in Mechelen. Dan lijkt hij goed en wel vertrokken.
1: Ja, bij die goal in Mechelen toonde hij echt wel dat het een echte spits is. Echt spits doelpunt richting die eerste paal gelopen.
0: En zo heel fel. Tegen Genk ook al. Ja. Opeens zat Brugmans daar dan geweldig tussen, op die koppel.
1: Hier gaan we het nog eens zien.
0: Er gebeurt echt niks.
1: Er gebeurt niks.
0: Het is echt in een duel en Diakité is al aan het vallen.
1: Maar dit duurt toch weer lang om dit te zien.
0: Gewoon een geldige goal, zo simpel is het. Hoe lang kan zoiets duren eigenlijk?
1: Ongelooflijk, ja. Nee, kijk, wij krijgen één herhaling, dat is voor ons toch vrij duidelijk meteen.
0: Het is niet dat hij hem omver duwt, nee, hij was al in de tackle naar de grond, dus...
1: Ja, hij verloor gewoon zelf het evenwicht door het contact. Het is gewoon een zuiver duel.
0: Ken Vermeijden toch, blijf daar toch gewoon af. Kijk, je zou kunnen zeggen nog een andere overtreding als je wil. Kijk, niets aan de hand.
1: Nee. Ja, dan heeft hij bij de afwerking nog het meeval ook. Tweemaal zelfs, want Lemoine zit er ook nog even bij. En hier zien we Bentayat meteen aangeven van ik kan niet meer verder.
0: Echt waar, jongens. Misschien kunnen we een leuke videoclip geven in afwachting. Dan heeft iedereen er nog wel aan. Of zo'n Aziatische kortfilm, dat duurt niet zo lang.
1: Ik ga het kijken. Waar gaat het eigenlijk over? Dat hij hem stoort, ja.
0: Wat ik nu wel niet weet, heeft hij nu zelf gefloten voor een overtreding?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dat had ik ook niet gezien.

0: 3-0 dus voor Anderlecht. Dat een vliegende start heeft genomen in de tweede helft. Met twee doelpunten ineens van Martin Vinkler. En dus ik herhaal wat ik zei. Want ja, ik zei het al en ik was al aan het opschrijven. Het bleek ineens op onthoud te zijn. Zoetewaardig, je moet opletten dat het niet het mandje vol krijgt. Dat Anderlecht hier niet ineens zijn doelpuntenproductie vindt. Die het in Europa wel al vaker heeft gehad. Daar lukt de score wel heel vlot. Tsoupias laat hem nu even schieten. Dus kan Loffolo die nog meenemen. Er zijn in het verleden al wel vaker doelpuntenrijke wedstrijden geweest tussen Anderlecht en Zoetewaardigem. In 84 was het een keer 8-2. Anderlecht had een paar dagen voordien Real Madrid geklopt met 3-0. Andere tijden dus. En Anderlecht stond 1 en Zoetewaardigem niet Zoetewaardigem. Stond op de tweede plek. 8-2. Maar even goed het omgekeerde. September 92, 2-5 voor Waardigem. Mensen in de regie hebben het gechronometreerd. Het heeft 6 minuten geduurd. 6 minuten. Ja. Om te ontdekken dat er niets was. Geweldig. Ementa probeert erbij te geraken. Niang doet dat ook. Capelle met Niang. Nee. Zelfs voor de boomlange Ementa was dit een bal die te ver van hem af was en te hoog ging. In de modernere tijden, overigens, 7 seizoenen geleden was er ook al een keer een 7-0. En 3 doelpunten van Michel Vlap. Die is ondertussen anders verzeild geraakt, maar record aankoop toe. Elke donderdag in de app van DAZN. Zeer interessante stats u gebracht over de voorbije speeldag. Kielerich met een diepe bal waar Omamidele zich geen zorgen hoeven over te maken. En Vinkler meteen gelanceerd bij NATO door Kozemans, Diakité. Dat zijn ze weer, die twee bij elkaar. Het is iets makkelijker nu om eroverheen te stappen. Ementa. Het Ake. Richting Atrok. Ja, die kan toch het duelletje winnen, maar er is buitenspel aangegeven. Ja, raar van wie zou ik zeggen, maar goed, het was ook nu wel Atrok. Die hang stond ook weer in buitenspel. Ja, tijd de bal hebben gekregen. Hij blijft nog altijd hyperactief langs de lijn. Victor Bruno. Maar hij kan toch alleen maar tevreden zijn. Dat Anderlecht nu inderdaad gedaan heeft wat in een paar vorige wedstrijden achterwege bleef. Dat is de beslissing forceren. En niet nog een vervelend slot moeten doorstaan. Zoals tegen Kortrijk, wat ik al zei. Met een duw in de rug van Canna. Of eerder tegen Kortrijk. Maar goed, Tsoupias. Mooi gelift, maar toch nog onderschept door Lemoine.
1: Nou, hij koos ervoor om die bal aan deze kant terug over de verdediging te lepelen. Terwijl er aan de linkerkant toch wel iets meer ruimte was.
0: Zvetkovic legt af. Sikan met een moeilijke volley. Ik zie dat Frans Tangala al beneden aan de lijn klaar is voor een invalbeurt. En Tobias Hedel. Het is niet zo prettig invallen als je 3-0 achter staat. En nog 27 minuten op de klok. Daar zult de Waregem heeft geen moment zijn. Goede voetbal gevonden vandaag. Hier in het Lottopark. Gewoon de wet van de veel sterkere moeten ondergaan. Anderlecht. Dat, ik zou zeggen, na een aarzelend begin toch veel tempo en drive ontwikkelde.
1: Ja, en eigenlijk ook heel goed in de balrecuperatie. Hè. Na balverlies altijd heel snel de bal terug recupereren. Veel mensen meteen rond de man.
0: Nee, een van de betere wedstrijden van Anderlecht, als het al niet de beste, is in de Jupiler Pro League. Maar is een verdediger, die weet er als er iemand in de rug zit. En we gaan liggen, dan krijgen we de fout mee, want Capella deed eigenlijk niks. En een beetje een Pavloviaanse reactie dan van de scheidsrechter om dan te fluiten. En ook Malikenbaai, denk ik, die beneden mee gaat invallen. Dus drie dubbele wisselopkomst bij Michael Biel. Eerste vrije trap met Mamar. Niet kwaad. En Menta kon geen risico nemen. Voor de neus van Gabriel weggekopt.

0: Ja, ze had eerst de corner nog laten passeren, is verstandig.
1: Ja, ja. Ambroos en zijn traptechniek. Sikan en Petro zitten dicht bij elkaar. Lemoine die komt, Menta doet dat ook. Hake werkt weg, maar het is de recuperatie bij Anderlecht en Petro. Kijk eens aan, fantastisch zakje. Augustinsson en een nieuwe kor. Dat Hake daar goed terugverdedigt. Dus de invallers nog even wachten. En Biel roept er nog één, dus hij gaat er vier brengen zelfs.

22e minuut. Nieuwe corner voor Anderlecht. Dat is geen goede deze, maar hij schiet door. Sie kan misschien. Wilde graag trappen, lukte niet. En dat is ook te kort terugleggen. Ja, daar zat Klaas dan wel goed tussen, maar de voorzetting was er niet. Roos kan trappen. Goed verdedigend werk van Diakité. En dan kunnen we overgaan tot de changing of the guard, zou je kunnen zeggen. Het was meteen zijn laatste actie. Diakité en dus Takala die zijn plek op de rechtsback gaat innemen. Niang naar de kant. En Hedel erin. Atrok eraf. En Malik Mbai erin. En uiteindelijk ook Ake die plaats ruimt voor Ushka. Voilà. Vier nieuwe mensen erin dus bij Zultenwaardigheid.

0: Maar Mami Dele, met de kaatsende Sikan, deed hij nu niet goed. Maar recuperatie en dan slecht inspelen. Balletje van Lofolomo niet geweldig. En ja, een botsing was het meer dan dat het een overtreding was. Met Mamar. Want Hedel wilde zich tussen man en bal zetten. En vandaar dat Bourdoui niet onlogisch het liet passeren. Sikan, mooi gedaan. Afleggen net iets minder zuiver voor Koutsoukias. Ik zei, er is van alles te zien morgen. Behalve mooie Belgische wedstrijden. Met Antwerpen Union en Club Brugge Genk. De Franse klassieker. Op leven en dood meestal. Marseille tegen Paris Saint-Germain. Morgenavond. Een eerste poging tussen de palen van Malik Mbaye. Van Zultenwaardigem in de tweede helft. Zo heeft Colin Kozemans ook wat om handen.
1: Er zat veel meer in die actie bij Zultenwaardigem.
0: Hoe snel dat gaat bij Anderlecht. En net niet genoeg krul erin. Want anders was hij binnen bereik van Svetkovic. Heerlijke combinatie van Paarsmieter op de rechterkant. En als je meer kan terugtrekken, loopt Svetkovic erop.
1: Ja, mooie intijdsactie. Maar inderdaad, zoals je zegt, te weinig krul ook. Het is een goede bedoeling om die in de rug van de verdediging te spelen. Maar was te scherp. Daar kon Svetkovic niets meer mee doen.
0: Nummertje van Koutsoupias ondertussen. Het is een beetje gallery play op mijn moment. Koutsoupias. Bal voor Svetkovic. Aannemen moeilijk. Maar dan gaat er zich nog voorbij vloeten. Ambroos neemt mee. En de redding van Gabriel. Anderlecht heeft er zin in. Hij gaat nog even doorduwen. 20 minuten nog. Dan kunnen er nog langer zijn voor Zultenwaardigem.
1: Ja, dat zijn ideale scenario's om vertrouwen te pakken, Peter.
0: Ja, ja. Lekkere bal is dat voor Sikan, pardon. En het was niet zo simpel, de aanname. Maar tegelijkertijd ook wel goed verdedigd door Tangala.
1: Nou, hier zien we nog eens de eerste actie van Svetkovic. Controle ook vrij oké, maar een goede save van Gabriel. Goed meegenomen hier en dan probeert hij een beetje te stiften.
0: Dat is het voetbal zoals Victor Bruno dat voor ogen heeft, denk ik.
1: Ja, die mag zeer tevreden zijn.
0: Met veel doelgevaar. De bal ligt niet helemaal reglementeerd. Dus daar wordt hij even op gewezen door een assistent. Tangala, Noma, Mamidele. Even op het matje bij Bourdoui. De corner niet hoog genoeg.

0: tweede ballen zijn ook al de hele wedstrijd veranderd. Augustinho, nee, dat is even een lastige voor de Winkler. Maar hij heeft hem nog. Pedro met Zetkovic. U ziet dat Anderlecht daar ineens een tussensprint heeft geplaatst. Het was nog zo gezegd wat in evenwicht bij de rust. Wat een aantal doelpogingen betreft.
1: Dit is leuker trappen vandaar deze vrije trap. Daarnet was het iets te kort. Dit is een hele mooie afstand voor een specialist.
0: Dat gaat hij met plezier doen. 1 minuut 29. Ambrose kan ook, maar ik denk dat Sikan nog een herkansing krijgt. Daar komt hij. Mooie bal. Ja, ja, paste perfect. En Gabriel, let er goed op. Heerlijk.
1: Ja, goed getrapt hoor. Over de duur ook. En dan zakt hij heel snel. Gabriel zit er goed en snel bij in de hoek.
0: Goeie wedstrijd van Sikan. Meevoetballend ook. En wat ik zei, ja. De wisselwerking wel stilaan tussen Bentayeb en Sikan. Ieder om beurt in de bal. Alleen ja, grote kans gemist. Altijd iets aan de minzijde natuurlijk. Ook in de eerste helft. Het heeft uiteindelijk nu geen belang meer. Nieuwe corner Ambros. Klaas niet. De volley van Winkler. Die wil graag voor een derde. Dat is een mooie beweging van Oeske. Voilà. En om af te sluiten, dat is het dessert dan. Een andere clash uit de Portugese competitie met Porto tegen Benfica. Vaak geweldige wedstrijden. Dat is mooi van een bye. En ze eindigen zelden met 10. Met 11 tegen 11. Ik er ook bij zijn. Dus je kan zich morgen in de zetel nesten. Je begint om 2:30 met Antwerp Union. Ergens onderweg Atletico Real. Genk op bezoek bij Brugge. Waar Asgard ook nog gaat invallen. En nog Marseille, PSG en Porto Benfica. Dan heeft u het morgen wel gehad, denk ik.
1: Stevig programma.
0: Ik kan nog met mevrouw overeenkomen. En ook Anne.

0: Kroos nu even met een moeilijk hakje. Een verre voorzet waar uiteindelijk niemand bij kan. Ook Capelle niet, bal is over de lijn geweest, dus de wissels kunnen eraan komen. Danilo Sikan ruim plaats voor Asgaard en Winkler. Naar de kant voor Antman. Twee doelpunten voor de Duitser. Petro er goed tussen. Goed verdedigd vandaag, zeker ook Petro. Zonder zijn maatje Biancone.
1: Ja, een secure wedstrijd van hem.
0: Even gewoon tussen gelopen. En op een wat onorthodoxe manier van Oeske. En Tangela met Oeske. Zult te waardigen in het slotkwartier. Niemand vaker aan de bal. Handjes schudden voor Sikan. Ja, mooie beweging. Kappen. En dat is een overtreding natuurlijk, een overbodige duw van mama. Misschien had hij geen zin meer om te lopen.
1: Ja, dat is stevig.
0: Kijk eens, weer mooi van Capelle. Het is over de linkerkant Hedel. Voorzet komt er nog. Amidele tikt hem eigenlijk. Half onbedoeld tot bij Kozemans. Anderlecht met 3 punten erbij, zijn er dat 13. Daarmee springt het over de nummers 5 van voor deze speeldag. Zultewaardigem en Standaard. Het is kenmerkend voor allebei. Ze waren nog ongeslagen tot de vorige speeldag. En leiden nu 2 nederlagen op het rij. En Standaard, Westerbork-Gent, dus nu ook Zultewaardigem. Maar goed, je kan verliezen op het veld van Anderlecht. Kana. Foutje nummer 2 zo. Een bye. Hey Menta. Schot van Oeske. Bye. Die duwt hem er nog naast. Wat een kans. En vlag beneden gebleven. Goh, wat een kans voor Zultewaardigem. Ja, die moet er ook in. Ja. Foutje van Canna. Daar begint.
1: Ja, daar begint het inderdaad. Dan goed getemporiseerd. Hey Menta die dan als aflossingspunt fungeert. En dan het schot. Ja, geen buitenspel. En deze, ja, deze mag er ook in. Hij schampt hem een beetje met zijn binnenkant.
0: Grote kans voor CV om hier toch nog te scoren. Klaas draait weg van Mamar, maar die blijft altijd terugkeren. Rofolomo. Aangetikt, inderdaad, ja. Op de training.
1: En krijgt geen
0: geel.
2: Oh. Ja.
1: Ja.
0: Voor Marco kan het dus.
1: Ja, stevig was het wel. Ja, ja toch naar boven. Ja, oké. Okay. Kunnen zeker volgen.
0: Hard erin. Op Lofolomo kaart gekregen van Bourdoudoui. Oeske met de vrije trap. Lemoir en Killerich ook meegeschoven. Het hoofd van Menta zoeken misschien. Daar gaat hij proberen koppen. Het lukt. En het was Killerich. Redding Kozemans. Capelle dan met een wat wilde trap. Dat zijn er nu toch ineens 2 voor Zultewaardigem op 2 minuten.
1: Ja, en een goede save van Kozemans hoor. Want het was van vrij kort bij. Indraaiende voorzet. Dan komt die bal met een gelukje. Ja. Door. En dan is het goed blok van Kozemans hoor. Ja, ja. Want die zal de nul wel willen houden.
0: Zijn borst breed gemaakt en daarmee voorkomen dat Zultenwaregem kon scoren. Lang niets voor elkaar gekregen in de tweede helft. En nu twee zeer, zeer grote kansen voor een bye en voor Kielerich. U mag kiezen wie u de man van de match vindt. En dat laten weten. Overtreding van Capella. Inderdaad op Antman.

0: met Mamidele en Mama. 8 minuten nog. Ja, Klaas zat er even tussen, maar Antman heeft weer overgenomen. Ja, het komt er voor al die nieuwe mannen ook op aan. Asgard, Antman, om zich te tonen. Want ja, Winkler heeft het vandaag gedaan. Utsupias, ja, die heeft zijn plek al, denk ik. Bentayeb, uiteraard.
1: Ja, absoluut. En daarom waren de omstandigheden ideaal om nu nog in de ploeg te komen. Maar dan moeten ze natuurlijk het tempo hoog houden.
0: Erbij met Hedel. En Klaas, Hedel diepgang, krijgt hem weer terug. En Omo Bamidele stond op de goede plek. Wel ingeleverd weer bij Kappen. Zultewaregem valt aan. Huska, hier Hedel. En uiteindelijk nog er zomaar overgezet. Geen redding van Kanna, maar hij moest er wel zijn.
1: Ja, het leek even bijna handspel. Gelukkig raakte hij hem niet. Maar toch een gevaarlijk standje terug voor Zultewaregem nu.
0: Twee jonge jongens mogen nog komen mee voetballen. Ambroos, goede wedstrijd gespeeld. Vervangen door Ogea. En ook Kalonji maakt zijn opwachting. Ja, te veel tijd nodig. Te veel tijd nog. Goed verdedigen, zeker ook van Kielerich. Goeie bal van Antman. En deze moet hij toch eigenlijk ook afmaken. Op de voorsprong.
1: En eerst in Santi zet zijn lichaam er toch een beetje tussen. Maar hij laat te veel ruimte om Kielerich toch nog terug te laten komen. Ja, goede verdedigende actie. Het moest wel sneller gaan.
0: De controle ook helemaal, of niet helemaal bedoel ik, zuiver vandaag. Ja. De gemiste kans voor Svetkovic. Om zijn eerste competitiegoal te maken. Europees zijn er dat al 4. Van de week nog tegen Lyon, zoals u weet. Nog geen in de Jupiler Pro League. En hier had hij toch een mooie gelegenheid om dat te doen.

0: Mungi wilde wel intercepteren, maar Klaas bleef overeind. En in winter heeft Petro tegen de grond gewerkt. Gejaagd door Svetkovic. Die levert bij Kappel. Ah, was er nog goed uitgekomen. Ja. Want het was toch onder druk dat ze stonden. En dat was duidelijk. Komt van Videli het shirt van Ementa vast. Die is er toch een klein beetje beu. Zeer ambitieuze bal die je mij wilde leveren richting Hebel. Kalonji. Via een omweg de bal nu bij Ogea. Ah, net niet de juiste controle. Deze was dan weer heel erg moeilijk. Anders, ze waren met z'n drieën zelfs daar aan de grote rechthoek.
1: Ja, het was geen makkelijke controle, zeker met die bots. Het was geen bij het spel.
0: Kijk eens, wat een verschil. De Waregem is wel nog flink opgeschoven met die twee grote kansen die ze toch hebben gehad in de tweede helft. En oké, het was bij 3-0, maar toch... Hij versnelt en hij is sneller dan Mamar en hij brengt hem dan ondoordacht voor de goal. Want als hij even het overzicht bewaart, is Ementa dan speelbaar, want zat goed aan de binnenkant.
1: Ja, de loopactie was goed, maar je zag meteen dat hij het overzicht niet houdt.
0: Nee.
1: Keek enkel en alleen maar naar de bal.
0: Nee, als hij goed breed ligt, is er een mogelijkheid voor Ementa. De interlandbreak is Gent, de volgende tegenstander, daarna La Louvière en dan natuurlijk aan de Gaverbeek, een wedstrijd waar altijd naar uitgekeken wordt, de komst van Club Brugge. Dus het is een pittig programma met dus eerst Charleroi, toch een van de revelaties, vandaag andere, Gent dan en Club Brugge en tussendoor dan La Louvière. Anderlecht speelt op het veld van Cercle Brugge. Zijn eerste wedstrijd na de onderbreking. En daarna de topper, mogen we toch zeggen, tegen Agent Ogea. Met een slechte bal in de voeten van Lofolomo. En met het kijk om een Bamidele heeft hem weer vast. Ja, dat moet toch gefloten worden? Ja, hij heeft gewoon een shirt vast hier. Maar Bamidele niet opgemerkt door Bourdoudoui. Misschien zag hij het niet vanuit zijn positie. Maar ja, het was zo overduidelijk. Niet bestraft. Antman over de linkerkant. Nog een dikke minuut. Wie nog op het scorebord wil, moet zich haasten. Dat liep niet zo lekker, de kaats van Svetkovic.
1: Ja, de kwaliteit is er wel wat uit, Peter. Zeker offensief daar. Een beetje slordigheden, ook langs beide kanten wel.
0: En Anderlecht voor de vierde week op een rij in de competitie dan. Een clean sheet. Dat zal de trainer ook zeer plezier. En 3 doelpunten. Dat is eentje minder dan in de vorige 6 wedstrijden samen. En ik zei het al. Enkel op speeldag 1 en nog diep in de toegevoegde tijd, de tweede, maakte Anderlecht meer dan 1 doelpunt. Dus iedereen tevreden, de interlandbreek in, kan ik mij voorstellen.
1: Ja, toch wel belangrijk ook, die met een overwinning die break ingaan. Goed gevoel.
0: En net het omgekeerde dus voor Zulte Waregem, maar oké. Ook 11 op 21 is nog best oké voor de mannen van de Gaverbeek.

0: warmbal naar het centrum die niet goed komt. Klaas met Hedel, maar Agustin stond er goed bij. Kalonji. Groot talent op het middenveld. Mooie, energieke, stijlrijke voetballer. Asgard. Gaan we misschien uithalen. Asgard. Dat mooi verdedigd goed.
1: Ja, misschien één toets te veel. Had wel een momentje waar ik kon uithalen, maar verkoos om toch nog iets dichter te gaan.
0: Hier nog diepgang bij Capelle. Koos hem ons er goed uit en dan aangelopen. Inderdaad, in tweede instantie. Gefloten ook terecht door Boudoubi. Goed meegevoetbald door Colin Kozemans. Mooie bal, zeker. Komt het. Zo'n goede wedstrijd gespeeld en nu even nog een flatertje aan het einde.
1: Ja, maar stapt zich. Ja. Ja, het zou zuur zijn als je zo'n clean sheet al weggeeft.
0: Ja, daar zou Kozemans ook niet mee gelachen hebben.
1: Nee.
0: Maar goed, het loopt goed af. Dat was wel weer een kans voor Zultuarium. Dat zijn er uiteindelijk toch drie in die tweede helft. Ja, maar Mar gaat nog even het publiek verblijden ook. Hij wordt er niet vrolijker van wat hij heeft gezien vandaag. En als het een grote test was voor zijn jonge ploeg, dan is hij niet geslaagd. Dat is toch de conclusie. Alpan trekt zich op gang. Svetkovic nog. Ja, 4-0 buitenspel. Feest gaat niet door, vlag in de hoogte. Zijn eerste competitiegoal blijft voorlopig nog even steken.
1: Ja, correct. Maar het was wel een goede actie van Antman. Maakt een goed snelheid. Speelt hem dan perfect door. Maar terecht afgevlacht.
0: De stadionomroeper die heeft het nog niet door. Waar kijk je dan naar? Vraag me. We blijven bij 3-0.

0: nog even checken of het wel degelijk buitenspel was, blijkbaar. Het is wel gek dat er maar 4 minuten bij komen.
1: Ja?
0: De VAR, de mensen van de regie hebben ons gezegd, de VAR-interventie heeft 6 minuten geduurd. Ik weet niet of dat klopt, maar in elk geval nog een hoop wissels. Nu, je kan ook zeggen, bij 3-0. Dus kijk, misschien is de stadionomroeper helder gezien en heeft hij het best van allemaal gezien. Want,
1: Vrees ervoor, Peter. Het was voor mij vrij duidelijk dat het buitenspel was.
0: Mogelijk buitenspel? Nee, mogelijk geen buitenspel. Het zal niet op het scorebord kraken. Wel degelijk buitenspel. En het einde van de wedstrijd. En Vitor Bruno is een tevreden trainer. Want Anderlecht heeft een goede prestatie geleverd. Ik denk misschien wel de beste competitiewedstrijd van het seizoen. Eerlijk gezegd, qua complete prestatie. Wat het voetbal betreft, wat de controle betreft. Tegen toch een ploeg in principe goede doen en met vertrouwen.
1: Ja, zeker en vast. Je zag ook de intenties van in het begin van de wedstrijd. De wedstrijd in de handen nemen, veel controle. Ook veel druk voorwaarts. Terecht eigenlijk 1-0 met rust. Dat had al 2-0 moeten staan. Maar overal een zeer goede prestatie van Anderlecht.
0: Ja, en zulke waarde hoeft zich dat nu ook niet al te zeer aan te trekken. Oké, dit was een te moeilijke wedstrijd. Te hoog gegrepen voor de troepen van Michael Biel.
1: Nou, ze kregen echt geen greep op de wedstrijd. Geen moment dat je echt zegt van nu gaan we de wedstrijd zelf eens overnemen. Dat zat er vandaag absoluut niet in.
0: Pieter Bruno zegt alles achter de hand als hij weet dat er camera's in de buurt zijn. Zelfs neem ik aan felicitaties voor Colin Kozemans. Die zal gezegd hebben, kijk coach, weer een clean sheet. En dat zijn er intussen dus, wat ik zei, 4 op een rij. En Augustinsson, voorlopig nog altijd de nummer 1. Ik zie ook meteen een reden om dat te veranderen op de linksback. En wat het klassement betreft, dat was toch ook belangrijk, is Anderlecht mee, zou je kunnen zeggen, 13 punten. Oké, Gent heeft er 19, ook je blijft wel 6 punten, Union kan er 19. Maar goed, dat is zo vroeg op het seizoen met een nieuwe ploeg in opbouw. Ook nog wel binnen de perken.

0: Zoe.
1: Jan.
0: Gewoon even op het binnenplein.
1: Ja.
0: Kom even bij je zitten, want ik wil toch even van je weten. Nee, natuurlijk wat vanavond met je doet. Wat je denkt dat het met je gaat doen. Want je hebt nu natuurlijk gezien hoe het met die andere gegaan is.
1: Ja.
0: Vind je dat spannend?
1: Ja, ik vind het heel spannend. Maar vooral ook omdat het toch grote artiesten zijn. En ik voel me ook een beetje bevoorrecht eigenlijk dat ik op deze leeftijd en ook in de groei van mijn carrière dit mag meemaken. En dat dan bijvoorbeeld een Clouseau of een Desiree of een Sean Woo of Missy, gewoon iemand, Yves, een nummer voor mij gaat zingen, vind ik heel bijzonder.
2: Als andere mensen jouw nummer zingen, dan hangen ze er intentie aan. En ik geloof dat ik de intentie waarmee ik zelf mijn nummers heb geschreven ook terug ga zien. Dus daarvoor ben ik toch ook een beetje gespannen.
3: Ja! Woe. Ik ken Zoe alleen van naam, maar ik had haar nog nooit ontmoet. En ik moet zeggen, ik ben helemaal onder de indruk.
1: Komen we weer?
4: Wat een artiesten is dat, die is nog zo jong, die is 26. En die heeft een soort volwassenheid in hoe ze de dingen bekijkt, hoe ze de dingen benoemt in haar songs. Ze kan het heel goed vertellen. En als je ze ziet performen, dan kan je ook niet kijken.
5: Dat is electrifying.
4: Echte aandacht. Ja, electrifying is een heel goede omschrijving.
6: Ik heb Zoe leren kennen als een hele lieve, zachte, grappige persoonlijkheid.
7: Als ik aan Zoe denk ik aan introvert en extrovert in één gedaante. Aan de ene kant is ze echt zo open, eerlijk en niet bang om anders te zijn. En anderzijds kan ze helemaal in zichzelf keren en wil ze echt een donker hoekje opzoeken om even te verdwijnen.
3: Ze is een knokker, maar ze doet het op zo'n mooie, galante manier. Ze kan zich ongelooflijk goed uitspreken. Ze weet precies wat ze wil zeggen en hoe.
8: Speel maar alsof je dat kind nog bent.
9: Ja, een van de mooiste liedjes uit haar eigen repertoire is Ik Zing.
8: Niemand krijgt spijt van.
10: Ik Zing is niemand ontgaan het afgelopen jaar. Waanzinnig mooi liedje.
11: Goede vibes, goede inhoud, leuke productie.
12: Het is een heel goed geschreven nummer. Het ligt denk ik heel dichtbij er ook.
3: Prachtig nummer. De urgentie van zingen.
8: Ik zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof je een danser bent.
10: Maar ik vind Patronen ook prachtig liedje.
8: Het

0: winnaar van de tijd gaat over het nu. Je moet het nu doen in het leven. Gisteren is al geweest, dus dat mag je loslaten. De toekomst, dat weten we niet. Nee, het gaat echt om het nu. En de tijd is ons gegeven die we hebben.
1: Maar wie kent er Zoe eigenlijk het beste van jullie? Wie is er dichtst, wie staat er dichtst bij Zoe?
2: Nou, na het lezen van de tekst voel ik me wel heel erg verbonden. Want ik las daar wel een paar dingen, thema's die mij heel erg raakten.
3: Ik doe al niks meer voor mij, ben mezelf al voorbij.
4: Je voelt dat het van een authentieke plek komt. Dat er heel veel passie in zit en heel veel waarheid in zit.

0: Het is altijd iets, toch, hè, als we eraan gaan beginnen.
1: Ja, ja, toch even weer die...
0: Spanning.
2: Spanning.
0: Ja, ja, ik voel, ja. Het, ik voel het ook.
3: Kom je doen?
4: Beste Zangers betekent voor mij best wel veel. Ik kijk er natuurlijk al naar sinds ik klein ben. Maar het is voor mij ook een nieuwe start. Een echte start dat het groot publiek mij leert kennen.
5: Zoé!
6: Ja!
5: We zijn klaar voor jou.
0: Ben jij klaar voor ons?
6: Ja, ik ben er wel heel erg klaar voor.
0: Ja?
6: Ja, maar ik ben ook een beetje gespannen.
0: Maar nee, je moet niet gespannen zijn.
6: Ik heb er heel veel zin in.
0: Gewoon omdat je nieuwsgierig bent naar ons wat er gaat.
6: Heel erg.
0: Het gaat zo vet worden. Oh. Je wilt het niet weten. Dames en heren, welkom bij Beste Zangers. Vanavond een speciale aflevering voor
4: Zoe Levi.
7: Hey. Ja, Zoe, vanavond is jouw avond.
4: Ja.
7: En daar heb ik erg naar uitgekeken.
4: Ik ook.
7: We zijn al een paar weken onderweg. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe, Jean-Gu?
1: Oh, het is heel fijn en het is heel leuk om iedereen beter te leren kennen.
7: Nou, ja. Mooi. We gaan natuurlijk jouw hele leven doorspitten. Je bent de jongste van ons allemaal. Je bent 26.
4: Ja.
7: Net geworden. Vertel eens, waar kom je vandaan?
4: Nou, ik ben geboren en getogen in de mooiste stad van Nederland. Rotterdam. Met mijn opa, mijn oma, mijn moeder en mijn tantes. Dus een hele leuke jeugd gehad.
7: Bij opa en oma opgegroeid?
4: Ja, deels. Dus mijn opa en oma hebben dan 3 kinderen. Mijn moeder en 2 tantes. En mijn moeder was mijn leeftijd toen ze mij kreeg. Precies 26. En ze wilde altijd ook heel graag carrière maken. Dus of je zet je kind dan op de crèche, of ze gaat naar opa en oma. En ik ging naar opa en oma. En mijn tantes die zijn ook redelijk jong. Dus mijn jongste tante is 17 jaar ouder. Dus dat was ook echt mijn grote zus.
7: Ja.
4: Dus met hun ben ik ook gewoon vaak op vakantie gegaan. Het was altijd feest.
7: Hoe was dat? Vond je het lastig toen? Of was het omdat het zo was?
4: Ja, voor mij was het dus niet lastig. Pas als je andere klasgenoten ziet die dat niet hebben, dan denk je, oh, misschien is het een beetje gek. Maar ik heb dat altijd heel erg leuk ervaren, want ik was de jongste. Dus ik kreeg ook gewoon wel alles eigenlijk. Mijn oma was altijd met mij bezig. Altijd alles maken wat ik wilde. Mijn opa heeft me altijd opgehaald van de basisschool tot ik 12 was. Op zijn stang op de fiets. En dan nam hij altijd wat lekkers mee. Daarom was ik ook lekker stevig wel.
7: Ja, was je stevig?
4: Ja, zeker. Okay. Ik at lekker, veel.
7: En hoe was dat muzikaal bij jullie?
4: Nou, mijn moeder luisterde dus heel veel naar het Levenslied. Heel veel André Haas, maar ook heel veel Bluff. Acta de Munnik, mijn stiefvader ook heel erg. Dus ik heb het altijd wel meegekregen. En mijn opa was meer fan van, in zijn jongere dagen, van bijvoorbeeld Janis Joplin. Want mijn moeder heet ook Janis, vernoemd naar haar.
7: Oh, echt?
4: Ja.
7: Wat leuk, dus je hebt een beetje de mengelmoes van die verschillende stijlen meegekregen. En heeft hij dat dan ook verder gevormd?
4: Ik denk wel dat er Levenslied in mijn nummer zit. Alleen dat het net op een andere manier wordt verteld, of dat er net een andere productie onder zit. Maar ik geloof wel dat het eerlijk is. En dat is het Levenslied ook.
7: Puur, hè?
4: Ja.
7: Vee, over puur gesproken, ik kom dan automatisch bij jou. Wat heb je mooie oorbellen in, trouwens?
3: Dank je.
7: En trouwens ook een mooi
3: pomme. Dat is voor Zoe.
7: Ja, heeft dat te maken met de song ook die je gaat doen?
3: Het is een heel mooi liedje wat ik ga doen. En voor mij betekent het heel veel om dit te zingen, want je zegt dat je misschien niet genoeg zegt dat je van iemand houdt. En dat vind ik heel bijzonder, dat je in een lied toegeeft dat je misschien het meer zou kunnen doen of meer zou moeten praten. Maar ja, dat je met dat liedje eigenlijk een liefdesverklaring doet.
7: Over welke song hebben we het?
4: Ja.
6: Ik ben benieuwd ook.
7: Maar je hebt ook geen idee?
4: Jawel. Ja, nee, ja, ik zit nu na te denken. Want ik heb het vaker over het onderwerp. Dus ik ga zo, ik durf...
3: Sluit me.
4: Ja, dat dacht ik al.
7: Wat betekent het voor jou, dat nummer?
4: Ja, heel veel. Want ik waardeer heel erg de mensen om me heen die ook echt geduld met mij hebben. Soms ben ik best wel, kom ik thuis en dan wil ik niet echt praten. En dan ben ik moe. Maar andere mensen hebben ook gewoon een leven, snap je? Het draait niet alleen om jou. Dus ik waardeer gewoon heel erg de mensen om me heen. En dat wil ik altijd blijven doen. Mm. Vandaar dat ik deze song heb geschreven.
7: Nou, Vee.
3: Yes.
7: Ja.

0: natuurlijk zo goed mogelijk doen voor Zoe. Het is haar single en ja, ze zei nog van ja, ik heb nou zoveel gehoord. Dus ik dacht, nou, ik heb een hele andere versie. Het is echt een jazz ballad.
1: Het blijft bijzonder dat zodra Faye begint te zingen, het gewoon in alles al jazz is.
0: Ja, het is toch mijn manier van een verhaal vertellen. En het is gewoon swaying, zoals spreken eigenlijk.
2: Ik ben echt fan van Faye geworden hier. Ik had nog nooit van haar gehoord. Maar ik vind haar als persoon heel leuk, maar als zangeres is echt insane.
0: Je maakt ons aan het huilen.
3: Zo
0: mooi. Ik herkende mezelf in de situatie van Faye, dus het pakte me meteen.
4: Faye heeft zo'n fantastische stem en het was fantastisch. Ik heb mijn nummer op een andere manier gehoord.
5: Je zei net al dat je opgegroeid bent in Rotterdam. Wist je toen al meteen dat je zangeres wilde worden?
4: Nee, helemaal niet zelfs. Ik wilde kok worden, advocaat heb ik heel lang willen worden. Ik heb ook echt debatbattles gedaan op de middelbare school. Ja, het is echt heel erg. En ik vond economie een leuk vak.
5: Economie een leuk vak?
4: Ja, dat vond ik echt leuk.
5: Ja. Dat hoor je niet vaak.
4: Ja, ja.
0: Maar ik had gehoord dat jij ook rechten wilde studeren.
4: Ja, heel graag. Ik heb altijd al advocaat willen worden sinds ik klein ben. Maar dat is niet gelukt.
0: Gelukkig.
4: Ja, gelukkig.
5: Maar heb je het geprobeerd? Of?
4: Nee joh, nee, ja, op een gegeven moment word je 13, 14... en dan besef je ook wel dat je daar meer voor nodig hebt dan...
6: Maar je kan nog terug.
4: Nou, alsjeblieft niet. Niet terug in de tijd in ieder geval. Ja, echt zo. Nee, dus ik heb heel veel beroepen willen worden. Maar pas op latere leeftijd besefte ik pas dat ik echt wilde zingen. Ik was ook best wel een introvert kind, denk ik. Dus ik heb nooit heel erg de drang gehad om op de voorgrond te staan.
5: En hoe ben je dan uiteindelijk waar je nu staat? Hoe ben je hier gekomen?
4: Ja, ik denk toch de urgentie om een verhaal te vertellen. Daarvoor maak ik ook muziek, daarvoor schrijf ik ook muziek. En dan vertel ik dat aan mensen door middel van mijn stem. Dat is wel echt de reden. Dat wil ik het liefst doen. En het is een urgentie die ik niet kan tegenhouden. Maar ik moet zeggen dat de voorgrond voor mij sowieso wel wennen was. Ik vond het wel, ja, ik weet niet, toch een beetje moeilijk of zo.
5: Yves, ik wilde even naar jou toe. Jullie komen elkaar vaak tegen in het land.
6: Steeds geregelder, ja.
5: Ja. Ja. Heb jij meteen het nummer kunnen vinden waarvan je dacht, dit ga ik doen?
6: Ja, denk het wel. Vooropgesteld dat er tal van mooie liedjes zijn die je hebt gemaakt. Dit liedje, deed me persoonlijk, raakte me dat. Omdat, naar wat ik weet, dat het ook een beetje sloeg op je jeugd en de relatie met je moeder. Ja, een moeder en een kind is altijd iets heel speciaals. Dus dat raakte me.
5: Welk nummer ga jij doen?
6: Ik ga zingen Patronen.
4: Ja, dacht ik al, ja.
6: Waarom?
4: Omdat ik weet dat jij ook een goede band hebt met je moeder, een speciale band. En mijn moeder heeft ook een band met jou. Ja. Ik vind jou zo leuk, dus ik denk dat als ik dit aan haar ga vertellen, dat ze het...
5: Hij is weer vrij, hoor.
4: Ah ja, nou, even niet. Yves was die vader, dat zou wel even heel...
0: Cool.
5: Waar gaat het nummer over?
0: Mooi.
4: Het gaat echt over de band met mijn moeder. En dat ze gewoon heel erg hard haar best heeft gedaan. Om mij zo goed mogelijk op de aarde te zetten. Ondanks dat haar moeder ook weer allemaal dingen heeft meegemaakt. Die zij ook weer over heeft genomen. En ik ben gewoon heel zo, effe hoor.
0: Ja, ik krijg ja. Het ook helemaal.
4: Ik ben gewoon echt trots op haar. Oh. En zij ook op mij. En we leren van elkaar. En dat is het mooiste wat ik denk ik in mijn leven meemaak met haar of zo. Hmm. Ja.
0: Heel goed.
5: Yves. Succes.

zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorst moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn.

0: De aanloop ernaartoe was wel heel emotioneel. Dus ik dacht, zo, dit is wel heftig. Dit komt heel hard binnen. En ik vind het zo knap om over zulke, ja, problematiek te durven zingen.
1: Het is natuurlijk echt jouw verhaal. Dus ik dacht, ja, moet ik dan... Ik ben nog steeds je kleine jongen. Of ik dacht, nee, het is het liedje zoals jij het hebt gemaakt. En het is prachtig. En daar ben ik van afgebleven.
2: Het was echt heel erg mooi.
3: Patronen is een heel mooi onderwerp om over na te denken. Sowieso vind ik het mooi, alle onderwerpen die Zoe maakt.
4: Ten eerste heeft hij een hele intense stem. Maar dan ook nog een hele heavy intentie waar vandaan hij zingt. Dus... Dat raakte me.
5: Yves, dat is de vreeszanger. Die kruipt ook echt in de song als hij aan het zingen is. Een paar hoge noten waar hij echt... Je ziet hem zich klaarzetten om die echt op tafel te gooien. Zo.
1: Ik heb het vol overgave gezongen en ik denk dat het gelukt is.
2: Ik voelde ook de urgentie waarmee ik het ook heb gemaakt.
1: Ja.
2: Ik kom weer terug, dus dank je wel.
1: Graag gedaan, lieverd.
0: En als je nadenkt over die patronen...
2: Ja.
0: Is het jou dan ook gelukt om bepaalde patronen te doorbreken?
2: Ja, ik geloof het wel. Althans, ik ben nu wel in dat proces ook natuurlijk. Ik moet nog wat jaren, hoop ik. Maar ik ben er wel heel bewust mee bezig. Om een beter mens te worden. Maar ik denk dat dat ook patronen zijn, maar ook gewoon wat je moet doen als mens. Gewoon fijn zijn voor andere mensen. En altijd kijken wat beter kan. Ja.
0: Wat mooi.
2: Dank je.
0: Hey, je stipt net al even je schooltijd aan... Dat kon je op een gegeven moment niet meer combineren. Kun je iets over die tijd vertellen?
2: Ja, ik heb gewoon een hele moeilijke periode gehad. Ik denk toen ik 17 was, 18. Dat ik gewoon, ik noem het depressie. Dus ik ging niet meer, ik kon niet meer echt naar school. Het ging niet meer. Ik zat thuis.
0: Hoe kwam dat?
2: Ik denk dat ik gewoon heel erg een crisis had. Ik had ook een late puberteit. Dus 14, 15 was ik eigenlijk best wel cool. En vanaf 17 begon ik pas me een beetje af te zetten. En vond ik het dus ook heel moeilijk om een identiteit te vinden. En dan ga je gekke dingen doen en dan ga je wel uit of zo. Maar ook niet hele gekke dingen, want ik was ook dus een heel braaf kind. Maar als je nooit in aanraking bent geweest met alcohol of met uitgaan... en die wereld gaat wel voor je open, ja, dan ga je het er zeg maar ook van nemen. En dat heb ik toen gedaan, maar dat ging ook niet.
0: Oké, omdat je het een depressie noemt?
2: Ja.
0: Dat is heftig?
2: Ja, dat was ook wel moeilijk. Het was een moeilijke tijd, maar ook wel weer verhelderend. Op een hele gekke manier. Omdat ik heb mezelf leren kennen, ook in die periode. En ook dat ik gewoon een kant heb dat het soms wat moeilijker gaat. En daardoor waardeer ik dus ook weer de hoogtes meer.
0: En hoe ben je eruit gekomen?
2: Klimmen. En gewoon ook aan de horizon blijven, naar de horizon blijven kijken. En soms kost het me iets meer moeite. Maar in de kern vind ik het heel leuk. Dus ik blijf altijd vooruit kijken. Ja.
0: Dus ik vind het knap dat je dat op deze leeftijd al inziet.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie eigenschap. Jean-Cu,
6: ja.
0: Jij zit al te tikken op je knie. Zo van, spreek mij eens aan. Het is een mooi moment.
6: Ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het heel spannend, want ik ben sowieso een heel groot fan van wat je maakt. Het is heel oprecht. Er was één nummer dat toen ik dat hoorde, dacht ik... Oh, dit is echt precies wat ik ook heb gevoeld. Gewoon het gevoel alsof... Nou ja, in dit geval jij, de schrijver, toch een soort van heeft meegekeken in je leven. En dat dan heeft geschreven en tot een lied heeft gemaakt. En ja, ik vind het spannend, omdat het toch... Het is niet per se een heel, heel vrolijk nummer. iemand anders.
2: Iemand anders,
6: ja. Iemand anders, ja. Dat je zoveel meebeweegt en zo geeft en zo pleasend kan zijn... dat je eigenlijk jezelf vergeet.
2: Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd.
6: Ja, ik ook.
0: Het raakt je alweer.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ook omdat hij vertelt wat ik toen voelde. En dat jij dat ook hebt gevoeld.
6: Ja.
2: En dat maakt het ook weer heel mooi. Dus dat je eigenlijk ook nooit alleen bent in wat je voelt. Al denk je dat wel.
0: En wat was dat voor gevoel?
2: Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik heel hard aan het werken was. Maar dat er nooit iemand naar me keek. Dus dat ik altijd aan het aanpassen was als een soort chameleon... Maar dat alsnog niet goed was. Mm. En toen dacht ik, ja, waarvoor ben ik dit dan eigenlijk ook aan het doen? En daar heb ik toen een nummer over geschreven.
0: Nou, Jean-Guy, ik ben heel benieuwd.
6: Applaus.

0: Wat kan je aan iemand geven als je alles al gegeven hebt? Het is geschreven en gezegd.
1: Ik vond het heel spannend en ik was toch best overmand door emotie, omdat ik mezelf zo herken in het nummer wat zo heeft geschreven.
2: Als je vergeet te luisteren naar jezelf en alleen maar naar andere mensen luistert of doet wat je denkt dat de wereld van je verwacht, dan kan je jezelf kwijtraken. Het is dan nogal wat om het dan weer terug te vinden.
3: Het komt altijd binnen als je hem hoort zingen. Hij vertelt het ook weer zo mooi, ook vanuit zijn eigen gevoel.
4: Ik vond het laatste misschien nog wel het mooist.
5: Dat vertellen bij, dat was echt kippenvel.
6: Jean-Gu, zijn kwetsbaarheid, die voelde ik heel erg. En dat was ook in de geest waarin ik het nummer heb geschreven. En dat hij dat zo voelde, vond ik heel bijzonder om te zien.
7: Als je zelf een nummer schrijft en je merkt van... ah, maar die heeft zich daarin helemaal herkend... dan weet je als songschrijver, ik ben niet alleen in dat gevoel. En dat was, ik vond dat een heerlijk moment, echt wel.
8: Vorig jaar kwam Ik Zing. Ja. Nou, je hebt het ook niet voor niks laten tatoeëren op je keel.
6: Ja.
8: Is dat een... Natuurlijk, dat doe je bewust, maar waarom hier?
6: Nou, ik heb het bewust gedaan, maar het was ook wel weer heel spontaan. Ik heb eigenlijk alle tatoeages redelijk spontaan gezet. Dus ik bedenk het meestal een dag van tevoren en de volgende dag doe ik het. Of dezelfde dag. En bij deze, ik had al heel lang, ik dacht, het is natuurlijk een hele speciale plaat voor mij. Dus ik wil hem tatoeëren. En toen was ik dus in Rotterdam op een tattooconventie. En toen zei ik, oké, zet het er maar op, zet het op mijn keel, want ik blijf in ieder geval altijd zingen.
9: Oh, wauw.
6: En dan lach ik, ja.
8: Is er veel veranderd voor jou sinds Ik Zing?
6: Heel veel. Ja, echt heel veel. Ja, echt alles eigenlijk. Ik Zing was wel echt de plaat waarin mijn wereld veranderde. Maar ook de mensen veranderden. En dat je dan ook op Schiphol staat of zo, weet je wel. Dat iemand dan zegt, ben jij niet? En dan denk ik, oh ja. Dat verandert ook. En ook dat ik het drukker kreeg. Dus dat je dan ook minder tijd hebt om andere dingen te doen. En mijn carrière gaat dan ook heel goed. En ik heb er dan ook heel hard voor gewerkt. Mm-hmm. Dus het overkwam me niet, maar ook wel weer wel. Alles wat erbij kwam kijken, overkwam me en overviel me ook eigenlijk. Ik heb mezelf ook beter leren kennen. Dus ja, het heeft heel veel positiefs voor mij gedaan eigenlijk.
8: En nou vertelde je net aan het begin dat je bent opgegroeid met je moeder en opa en oma en tantes. En zonder vader.
6: Ja.
8: Vind je het jammer dat je het niet met hem kunt delen?
6: Nou ja, jammer is misschien niet het juiste woord, omdat ik ken hem niet echt. Dus ik weet niet wat ik daarin mis. Maar wat ik wel mis, is de andere helft van mij. Ik zal nooit echt weten waar mijn andere helft dan aankomt. Of welke karaktereigenschappen ik heb van hem. Of hij is ook kunstenaar, dat weet ik wel. Dus dat kunstzinnige zit wel aan die kant van hem. En dat ga ik nooit echt weten.
7: Heb je al een liedje dat getiteld is De Andere Helft van Mij?
6: Ik heb er een keer een nummer over geschreven, maar niet die.
7: Omdat het is fantastisch. Als je het zei, de andere helft van mij, dan denk ik schrijven nu. Stoppen nu, we gaan nu een liedje schrijven.
5: Ja, we gaan even...
6: Ja, let's go.
5: Zo geschreven, anders die nu zitten kijken. En...
9: Ja, we krijgen een hele andere weg.
5: Yves heeft nog iets geschreven en dat gaat hij nu voor de tweede keer...
9: Het heet nu beste liedjes.
7: Een hele wereld om over te schrijven, toch?
6: Ja, let's go.
8: Ja, Bizzy, jij bent ook vader natuurlijk. Dus jij weet als geen ander hoe dat is om wel bij je kinderen te zijn.
5: Ja, maar ik weet ook wel dat het heel moeilijk kan zijn soms. Ik ben gelukkig nu een hele goede vader en heel veel. Maar ik heb het ook wel eens gewoon niet kunnen bolwerken om er de hele tijd te zijn. En toen ik jouw verhaal las en zag dat jij eigenlijk geen band met je vader had, raakte me dat heel erg eigenlijk als vader. Omdat ik me ergens ook nog steeds wel over die periode schuldig voel. Omdat ik was er wel, maar ik was er gewoon mentaal niet. Terwijl ik wel heel veel van mijn zoon op dat moment hield. Want mijn dochtertje was er nog niet. Maar ik weet zeker dat liefde is de allersterkste macht eigenlijk die er bestaat. En helemaal die van een vader naar zijn dochter. En ik denk niet dat omdat ik mijn dochter nu elke dag zie, dat ik meer van mijn dochter hou dan jouw papa van jou. Terwijl die je niet elke dag ziet. En ik heb eigenlijk een soort van brief geschreven. Wel vanuit mijn eigen gevoel. Maar ook vanuit jouw papa naar jou. Omdat ik zeker weet dat hij ziet wat je doet. Ja, ik denk dat hij heel trots op je is. En ik wilde dat op een mooie manier brengen.
8: Welk nummer ga je doen?
5: Ja, ik was heel blij dat jij fan van Bluff bent. Want dat ben ik ook heel erg. Dus ik heb Dans aan Zee gekozen om te gebruiken als soort van pontje om daar je vaders brief op te schrijven.
6: Heel
5: dus ik ben al een tijdje stil deze avond. Ik vind het heel spannend. Je gaat denk ik niet schudden, maar ik hoop wel dat je het heel mooi vindt.
6: Ja, ik ben heel benieuwd.
5: Ja, mij ook. Ga lekker staan.
6: Ja.

0: Het was iets wat ik heel graag voor Zoe wilde zingen, maar ook wat heel persoonlijk voelde.
1: Nou, dat ging je niet heel moeilijk af, toch?
0: Nou, ik had wel een shaky...
2: Eindje.
1: Ja, maar omdat het jezelf natuurlijk ook raakt.
0: Ik hoop gewoon heel erg dat je vader de moed verzamelt om even de tijd te nemen om te vertellen hoe trots hij op je is.
3: Je gelooft het ook wel echt, omdat hij... Ja, vanuit zijn eigen situatie naar zijn dochter toe kan spreken.
4: Ja, ik praat er ook eigenlijk nooit echt heel erg over. Ik vind het heel mooi om dit zo van jou te zien. Want dat resoneerde heel erg met mij. Dat hij zoveel diepgang heeft, dat is iets wat mensen dus niet per se van hem weten. Terwijl het wel zo is.
5: Ik vond wat Bissy heeft gedaan echt heel mooi. Een andere kant van hem, een zachtere kant. Ik vond het echt ontroerend.
1: Zoe, inmiddels het leven lach je natuurlijk toe. Waar staat jouw stip aan de horizon? Wat is het plan?
4: 138 keer sportpaleis. Nee.
1: Doe
6: het omlaag.
1: Ik begin met 38, zou ik zeggen.
4: Ik begin met 1 misschien. Nee. Ik zou heel graag toch een album willen maken. Dus ben ik nu ook wel mee bezig. En heel graag weer op tour. En dat het gewoon groter mag worden. Dat ik grotere shows mag geven. En toch een keer inderdaad in het sportpaleis mag staan. Ziggo Dome mag staan, AFAS mag staan. Maar vooral mensen blijven raken en inspireren. En dat mensen dat ook bij mij doen. Want ik word ook heel erg geïnspireerd door mensen. En dat ik daarvoor altijd liedjes over mag blijven maken. Dan ben ik heel blij.
1: Ja, mannen, want ik ga even naar jullie toe. Want jullie zijn natuurlijk al meer dan 40 jaar actief. Als jullie naar Zoe kijken, wat zouden jullie haar dan adviseren in deze fase?
6: Niks. Ik geloof echt dat het allemaal gaat gebeuren voor haar. Die is zo goed bezig, dat is niet te geloven. En de songs die je schrijft en de teksten en de eerlijkheid ervan en de manier waarop je mensen meepakt in dat verhaal. Wat moeten wij haar nog vertellen dan?
3: Het komt altijd op de song neer. Je moet blijven inzetten op songs. Je moet niet nooit denken, als ik dat of dat doe, dan kan het misschien... Alles gaat gebeuren als je maar die songs blijft produceren. En als je dicht bij jezelf blijft, hoe je nu bezig bent... Trouwens, er is geen andere mogelijkheid voor u, dat is duidelijk. Het is al gebeurd, eigenlijk.
6: Het is al gebeurd, dat is waar.
4: Dank jullie wel. Ik was er weer stil van. Het is erg, hè?
1: Nee, maar daar is deze avond voor. Gewoon lekker
6: talent,
1: zitten.
6: Talent, hoor, gewoon. Dus, je hebt dat gewoon. Omarm het.
1: Was het voor jullie lastig om te kiezen?
6: Nee. Wij zijn al meer dan 42 jaar... gelukkige broers die samen mogen zingen. Dus er is niks mooiers dan zingen en muziek delen met andere mensen. Dus er was eigenlijk maar één mogelijkheid voor ons. Dus ik zing.
4: Oh, dat is heel leuk.
3: Ja. Toen wij kindjes waren, dan zongen wij in de keuken. En dan zongen wij liedjes uit de kerk of liedjes uit de
6: pop-op
3: hitparade. En dan deden we dat 3-stemmig of 4-stemmig. En dan... dus zingen voor ons is zoals ademen. Ik wou dat ik het even goed kon als ademen, maar het is wel zo de evidentie. En wat je zegt in dat nummer is eigenlijk ook wel... Eigenlijk is dat wel fantastisch. Wij hebben in dans schrijven wij op een bepaald moment... een valse noot is toegestaan. En eigenlijk vind ik dat dan een beetje op een of andere manier past bij dat nummer. Als het dan zo... Als het een keer moeilijk is of je weet... Weet je wat? Zingt. Maakt niet uit of je kunt zingen. Ja, of nee, maakt niet uit of je een tekst zomaar zus of zo kent. Of trek het u niet aan. Doe gewoon. Laat het gaan. Dus ook voor als wij hier zouden stress hebben... Ik bedenk het nu pas, maar ook ik zeg het tegen mezelf. Eigenlijk moet je geen stress hebben. Gewoon zingen. Je moet gewoon loslaten. En als er al een keer iets... Een keer, ja, is niet 100% is, so what?
6: We hebben toch allemaal het geluk dat we het leukste vak hebben... dat er bestaat in de wereld. We mogen zingen voor ons beroep. Dus dat is een geschenk, hè.
4: Zeker.
3: Kom, we gaan zingen.
4: Leuk. Yes.

0: waren al best veel redelijk intense momenten geweest, denk ik, voor iedereen. Zeker voor Zoe. En dan was ik zing even een moment van... Allez, laissez aller.
1: Koen heeft al de hele week beloofd dat hij een Mick Jagger-imitatie zou doen. En warempel twee keer zag ik hem zelfs. Hij gaat staan en ik denk, dit is hem. Dit is het.
2: En dan zie je die gasten die al decennia optreden... en dan allebei met zoveel power en blijdschap daar performen. Koen op de tafel, ja, het was te gek.
3: Wat die twee brengen is zo fantastisch. Je sluit ze meteen in je armen, hè?
4: Ik vind jullie, zeg maar, als in zo... heel cool. Mijn stiefvader is ook echt heel erg fan, mijn moeder ook. Dus ik vind het nog bijzonderer dat jullie dit zo deden. En de bevrijding in de zon kwam helemaal naar boven.
5: Aan het einde nog die rockversie. Ja, ik vond het gewoon supersterk.
1: Kun je uitleggen hoe dit liedje is ontstaan?
4: Ja.
1: Met Thomas Acta geschreven, toch?
4: Ja, met Thomas Acta. Ik wilde al heel lang met hem schrijven. En uiteindelijk hadden we een soort meeting en dan wilde hij me leren kennen. En toen zei hij ook zo... 20 minuten. Als we binnen 20 minuten niet iets hebben, ga ik naar huis. Ik zei, oké. En binnen anderhalf uur stond het hele nummer erop. En het begon bij de zin, niemand krijgt spijt van geluk. Want ik zei, je kiest altijd voor je eigen geluk, ben ik van mening. En zo is het nummer eigenlijk ontstaan.
1: Ja, nou ja, nu zie je in die rollercoaster die daarop volgde.
4: Ja.
1: Hoe vind jij je rust daarin?
4: Ja, ik heb gewoon een paar hobby's, zeg maar. Dus, nou, ik Lego...
1: Ja, wat ik zag hier dus...
4: Dit
1: moet je eigenlijk even zien. Lego-ketting.
4: Ja, Lego-ketting.
1: Zelf gemaakt.
4: Nou ja, nee. Niet direct eigenlijk.
1: Oh, dit kun je kopen.
4: Nee, dat heeft Calista gemaakt.
1: Dat is een stylist?
4: Een stylist, ja. Die is heel goed hiermee. Die heeft het voor me gemaakt en ook deze ketting. Maar ik Lego wel zelf dus echt wel grote, massieve dingen. Ik vind het heel leuk. En ik kan er gewoon lekker in verdwijnen. Lekker mijn ADD zo in die hyperfocus, ja, uren.
1: En wat maak je het liefste dan? Ook sieraden, maar ook gewoon echt grote...
4: Nee, eigenlijk het liefst alles met hele kleine dingetjes. En ik vind auto's ook heel leuk om in elkaar te zetten. Want die kan je dan echt, dan moet je soort, ja, mechanisch dan bouwen. Dat vind ik heerlijk. Ik heb er ook een paar bij ook. Ik heb er nog geen tijd voor gevonden.
1: We gaan ze even kijken.
4: Ja, nee. Ja.
1: Desiree, heb jij iets met Lego?
5: Nee, maar ik vind het wel prachtig. Het is echt een inspiratie zo, ja. En heel leuk dat je zelf dingen maakt. Daar kom ik ook bij jouw liedjes, want je hebt prachtige onderwerpen. Maar er was één liedje waarvan ik dacht van... hey, dat raakt me zo, omdat het ook weer betrekking heeft op mijn eigen verhaal. Want we hebben dit moment gekregen. Ik ben zelf door een ziekteproces geweest. En sindsdien wil ik eigenlijk elk moment pakken gewoon in het leven. En daar iets van maken. Dus ja, deze avond is het mooist van mijn leven.
4: Oh, winnaar van de tijd.
5: Ja. Je bent echt een winnaar.
4: Ik vind het ook heel fijn dat je die hebt gekozen.
5: Ja?
4: Ja, want ik vind jou sowieso een hele sterke vrouw. Je bent zo weerbaar, zo warm en zo sterk. Dus ik vind het heel cool dat jij dat gaat doen.
1: En waar gaan we?
5: Ja.
4: Eigenlijk over dat je moet de kleine dingen leren waarderen. Want als je dat niet doet, dan verlies je jezelf in allerlei dingen waar je ook niks aan kan doen. En er zit zoveel moois in gewoon samen zijn met de mensen waarvan je houdt. En ja, daarvoor heb ik dat nummer geschreven. Voor mezelf ook, omdat ik dat ook moet waarderen.
1: En jij moet nu dat niet.
5: Ja, ik ga.
1: Als je wil natuurlijk. Ja.

0: Jennifer is zo'n sterke vrouw. En dat heeft ze heel erg kunnen laten zien ook in Winnaar van de Tijd. Ik was gewoon heel erg verrast en heel blij dat ze dat voor me heeft gedaan.
1: Het onderwerp tijd dat we hebben gekregen... Ja, dat geldt voor ieder mens. Van je weet niet hoe lang je te leven hebt. Dus maak er wat van en leef in het nu. Dat is wat ik eigenlijk een beetje geleerd heb. Dus ik kon het echt helemaal vanuit mijn gevoel naar voren brengen, zeg maar. Ik heb hem echt keihard in de auto. Elke keer weer. Ik word zo vrolijk van het liedje.
2: Ik hoop wel dat ik haar vaker op het podium mag zien in het Nederlands. Het is echt heel nice.
3: Ik zat natuurlijk vanavond naast Deswe en ze was enorm gespannen, maar ze hebben het echt... fantastisch gedaan.
4: Een hele mooie afsluiter, ook omdat zij zo positief in het leven staat... en heel bewust van het hier en nu. En dan past dit lied helemaal aan mij.
5: Goed, Zoe, waar sta je over 10 jaar?
0: Zo, nou, het zou wel lekker zijn, een huis in Spanje of zo.
5: Nou, ik ken toevallig een makelaar.
0: Nee, ja, ik hoop dat ik over 10 jaar natuurlijk gewoon ook heel veel zalen heb uitverkocht. Maar ik wil gewoon heel graag muziek blijven maken.
5: Ja. Dus, ik hoop dat je het leuk vond vanavond.
0: Ik vond het heel leuk.
5: Wij ook.
0: Ja, gelukkig.
5: De champagne is gearriveerd, dus ik zou heel graag willen proosten. Ik heb een wereldavond gehad. Nou, wie gaan we proosten?
0: Geweldig. Nou, ik was geraakt door iedereen. Ik heb meerdere malen natuurlijk wat traantje weg moeten pinken. Maar het waren de Jagger moves voor mij.
5: Ah, goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waarin Zoe Levi centraal stond. Het was een memorabele avond. Wij gaan nog even door, maar volgende week zijn we er weer met Beste Zanger. Fijne avond!

15 voor, slechts 2 tegen. En bij Fica blijven ze wat dat betreft wel aardig in het spoor. Daar was de start net even een tandje minder florissant. We begonnen namelijk met een gelijk spel dit seizoen tegen promovendus Academica Viseu. Maar daarna wist de ploeg van Marco Silva 5 keer te winnen. Het verschil is dus 2 puntjes. Benfica scoort ook nog eens net even wat makkelijker. 21 doelpunten namelijk. En 4 tegen. Maar het geeft alleen maar weer hoe beide ploegen heersen in eigen land. Dat is al vele jaren zo, samen met Sporting. En dit seizoen is dat dus weer het geval. Naar boven, op de tweede ring, zitten die uit Lissabon. En net ertussen, want de rivaliteit tussen beiden is groot. En op de bank zit het nodige aan extra stootkracht hoor bij bijvoorbeeld Benfica. Antonio Di Cabacchio die we zagen, John Duran. En Echeverri, Skjeldrup. Het zijn een stuk voor stuk toch heren. Marco Silva in de tweede helft. Ik wil Kool gaan gebruiken. Het is dus de volle bak hier in Porto. 50.000 man kunnen er in het Dragao. De spanning toch. Dan zien we de heren op de rug. Zeker als ze zo vlak naast elkaar staan, ja, is dat toch altijd wel iets dat schuurt. In Europa was er trouwens tijdens de eerste league-feestwedstrijd voor beide wisselend succes. Porto verloor van City hier op dit veld 2-0. Benfica won juist van Milan met dezelfde cijfers in Milaan. Het eerst dat Benfica van Milaan in de historie wist te winnen. Ja, al die prijzen bij Porto, maar ook Benfica heeft al die grote prijzen te pakken. 38-voudig landskampioen. Porto 31 keer. Maar de laatste decennia komt de ploeg wel rap naderbij. Prima, een lekker vuurwerk. Als we daar Pavlidis onder andere zien, maar we eerst eens gaan kijken naar de elf van Farioli. Costa daar onder de lat. Achterin Fernandes, Kivior, Bednarek en Costa. Een Pools centraal duo dus. Pablo Rosario is de Nederlander van dienst. Vroholt op tijd fit. Pepe, Silva en Gomez voorin. En zo ziet dat er dan tactisch uit. Veiga is een 10. En met het nummer speelt hij ook. Vroholt meer de verbindingsspeler. Dan is hij die op het laatste tijd, een laatste moment, fit genoeg werd bevonden. En dit is mooi nieuws voor Farioli. Ja. Het is toch lekker als je hier zit met een bak herrie erbij. Lekker Portugees deuntje. Dat kunnen ze hier over het algemeen goed. Maar er staat ook wat op het spel. Dit is niet zomaar een wedstrijd. Dit is de klassieker El Clásico. Voor de 183ste keer. Zijn de belangen groot. Arsnes en Costa. En voor de vorm wordt het hele riedeltje nog maar eens uitgelegd. Je ziet dat de Costa moet echt goed luisteren, want de bakherrie die hier geproduceerd wordt, nu is het best lastig. Samuel Suárez is de doelman bij Benfica. Daal, Langley, Araujo en Ba. Die op tijd weer fit is en zijn rentree maakt. Bastiani, Ausnes, Sudakov, Palinha en Rafa. Een druk middenveld, maar Bastiani en Rafa gaan vol in de aanval om de man voorin, Pavlidis,
met 8 doelpunten de topscorer van Portugal voorlopig te bedienen. Hij heeft dus de perfecte score te pakken. Net zoals vorig jaar, ook toen 18 uit 6. Toen wonnen ze ook de 7e wedstrijd. Daarna in wedstrijd nummer 8 werd het 0-0. Het eerste puntverlies tegen Benfica. Marco Silva keerde terug in Portugal deze zomer nadat hij 5 jaar lang Fulham had begeleid. Met groot bij Sporting. En nu hier

Hoe zwaar gaat hij het krijgen, Nogueira? Wat toch vaak een verhitte wedstrijd is. De zondagavond is de avond voor de toppers in Portugal. En vanavond is het ook een topduel tussen de twee grootmachten. Met natuurlijk ook Sporting dat daarbij hoort. Dat volgt op plaats 3 voorlopig. 15 uit 7. Het lijkt voorlopig tussen deze twee te gaan. Nu alweer Porto en Benfica. Pepe die daar op zijn tegenstander direct stuit. Waar is die? Altijd een fijne dribbelaar geweest, Pepe. Niet te verwarren met natuurlijk, maar dat weet u inmiddels wel. Die kale Pepe achterin, die is al wel een tijdje gestopt. Sudakov onder andere probeerde het haar te herstellen. Het is Gomez. Ook een handige speler, wat minder bekend dan Pepe. Speelt als rechtsvoor. Gomez. En met name voor Cristiani. Sudakov. Nou, meteen taart contact met de tegenstander. Dat wordt in ieder geval geveinsd. Om het vuurtje misschien ook wel op te stoken. Ja, zo is het bijna niet te zien of er contact was. Met Costa. Roberto Costa. Ik denk dat dat wel meeviel. Meeviel, daar Dave Vos. Sinds vorig jaar de assistent hier. Hij ging mee met Farioli na diens vertrek bij Ajax. Rosario wijst dat het terug moet.

Bednarek, de leider van de verdediging. Costa naar Gomez. Dat is een foute bal. Pavlidis daardoor met de bal. Bastiani, die vorige week nog de matchwinnaar was uiteindelijk. Maar vooral man of the match was in de wedstrijd tegen Gil Vicente. En de behendige speler, de Argentijn, Bastiani. Het voelde een beetje als uitlokken van João Palinha. Hij krijgt wel de vrije trap mee. Van de spelers die is opgeroepen voor de nationale ploeg van Portugal. Hij keert dus terug in die selectie van bondscoach Jorge Jesus. Dat coach hier onder andere ook van Benfica natuurlijk. Vidis, daar komt Benfica met Silva. Arsnes kan het dan niet meer recht breien. Maar wel de overname direct. Een sterk begin van Benfica wat dat betreft. Rosario, goed. Lekker energiek dit. Zeker van de bezoekers.

vooral in Europa, ook in Oost-Europa, waarom alleen in het Westen, veel spelers naar een land even verhuizen. Voor de nationale ploegen die eraan zitten te komen. Dat geldt ook voor deze selecties. Er zal niet veel overblijven voor Farioli en Silva. Het is wel heel fel dit. En hier is de kaart van de wedstrijd ook. Dus voor Gabi Veiga.

is echt volle bak op, hè. Een rotovertreding op Alexander Bach, vol op de voet. Dat heeft ook geen medelijden met deze man die net terugkeerde van een schouderblessure. Kari Vijka dus tik terecht op de bon. Ja, we gaan even kijken naar de schade. Minzaam lachje bij Marco Silva. Ten teken dat hij het ook allemaal heel fel vond.

0: Mangle.
1: Nou, dat soort aannames kun je eigenlijk niet permitteren. Mangle. Geen Pavlidis, wel de inworp. De stoeper. De beuker. Hoe je het allemaal ook wil noemen. Lambert naar Rek.

om te zien, met name bij Benfica, hoe Marco Silva de eerste Europa League wedstrijd van dit seizoen verkoos om zijn ploeg behoorlijk te husselen. Op papier is natuurlijk een geweldige wedstrijd tegen Milan. Een grote wedstrijd, die wil je winnen. Dat deed hij ze ook. Maar daarvoor had hij eigenlijk niet zijn eerste elf nodig. Is Pepe in het centrum. Het is moeilijk om die bal goed te geven. Dan kan Benfica eruit komen met Sulakov. Op de bal gespeeld. Rosario ontmoet dan Sulakov. Ook hier weer een veldduel, maar ook een verre. Rosario uitstekend gedaan.

Nagel. Ook hij geselecteerd voor de nationale ploeg. Daal weer met een matige aanname. De tweede nu al. Van Porto om misschien ook te kunnen schieten. Nee. Fernandes, niks aan de hand. Er zal naar de arbitrage gekeken worden vandaag. Hoe je het wendt of keert. De druk zal gigantisch zijn. Ausnes. En niets van rust. Christiani, ja, het is een beetje jammer dat hij vanaf de zijkant moet komen. Ik vind juist dat hij als tien ook zeer geschikt is. Maar daar speelt Sudakov vandaag. Ausnes.

zijn zaakjes sinds zijn komst hier uitstekend voor elkaar heeft. Om twee seizoenen achter elkaar de eerste zes duels van het seizoen te winnen. Vooroorlogse jaren waren dat. En voor ons dan vooroorlogs. 38-39 en 39-40. Als we daar Pavlidis zien, Sudakov. Pavlidis komt aangesloten natuurlijk. Sudakov zelf. En Bednarek. Toch ook met wat twijfeling. Omdat het hier misschien voor zijn gevoel net even te makkelijk ging. Dan was Kibior zijn landgenoot in de buurt.

corner van Oekraïne Sudakov. Kent een variant, want op deze manier komt hij uiteindelijk voor. En geen probleem voor Diogo Costa. Langley achterin natuurlijk niet van de partij na die kopbal, maar Benfica heeft al heel snel de bal weer. Prestiani. Sudakov. Palinja naast zich.

Surakov, Bastiani. Meneer Surakov, alle ruimte bij Arsnes. Snow verschuift het spel zich. Benfica laat de bal even wat makkelijker rondgaan. Rafa Silva, Bastiani, moeilijke kopbal. Maar een kans was het. Goeie aanval dit van Benfica. Met de voorzet van Rafa Silva richting die kleine geblondeerde Argentijn. Die kon hem net niet lekker genoeg drukken. Hij is geselecteerd voor de nationale ploeg. Hij zegt natuurlijk wat over zijn kwaliteiten. Voort. Is niet gehinderd daar, maar heeft hem wel. Rosario, iets wat bemasseld, Volhoort. Hier is dan William Gomez. Geen aansluiting, maar hoopt het niet, want hij verkiest de corner. Dan klinkt er applaus. Best gelukkig met een hoekschop, want de standaard situaties van Porto zijn ijzersterk. Mede ook vanwege het gerommel dan voor zo'n doelman. Daar is hem aan, Milan Gomez met de eerste corner voor Porto. Dat kan alleen nog maar beter worden.

was onbegonnen werk. En de nodige geïnteresseerde blikken vanaf de tribune. Anacea is de belangrijkste aanwezige bij Benfica. Geen Samu, geen Neyman, Perez vooral, die we in beeld zagen bij Porto.

Fernandes. Vijga. Voort. Hij ging bij Silva. Dan is er uiteindelijk toch geen ruimte. Het is daar vol. Met een ingezakt Benfica. Dat net even wat beter gestart is. Eerste kwartier van deze wedstrijd. Pavlidis wacht op de aansluiting. Cristiani. Gomez. Nu de hoekschop dus aan de andere kant. Nee, het ging niet met volle overtuiging. Deze uitbraak bij Benfica. Al een paar jaar bij Benfica. Hij is Rui Costa. We gaan André Villas-Boas ongetwijfeld ook wel een aantal keren in beeld krijgen. De man die de zaakjes runt hier bij Porto. Zurekov wacht. Wordt er wellicht gefloten? Nee, de corner mag dus genomen worden. Met een rek voor zijn eigen doelman. Raufen. Nou, we gaan inderdaad een correcte beslissing van Alberto Costa. Het is een beetje voorzichtig her en der. Daar zien we hem inderdaad tot de voorste rij. Boas, in het verleden nog succesvol coach, onder andere hier. Maar uiteindelijk vrij snel achter het bureau beland. En nu op de herenstoelen. Dit kan linkerboel worden. Palinha, hier is Benfica om te profiteren van het geklungel achterin bij Porto. Nee! Alexander Ba schiet hem over en dat wordt gevierd bij Porto. Rosario lijkt er dan nog net aan te zitten, maar dit mogen ze natuurlijk achterin niet laten gebeuren. Het kappen en uiteindelijk het schieten leidt niet tot de 1-0. Omdat daar, even kijken hoeveel haartjes van Rosario aan zitten. Nou, behoorlijk wat. Nuttige haartjes wel te verstaan. Langlet duwt Rosario daar vol weg. Maar weer schieten. Silva en het blok. Ba nu veel verder van achteren.

Christiani. Voorholt. Vlotte gestreden. Palinha. Moet oppassen met dit soort momentjes. Het zal wel meevallen met de pijn bij William Gomez. Maar het is wel een overtreding. Voordat je het weet krijg je geel. Het is ja, niet heel erg vasthouden. Wel vooral tegenhouden. Ook in het gezicht. Nog een keer de kruin van Rosario. Hopsa. Laat nou even. Komt hij wel die goal hoor. Van deze Alexander Ba. Oh, Bednarek. Schat die bal nog. Dan krijg je dit. Schitterend toch. Nou, dit is het belang van zo'n wedstrijd van vandaag. Stralen, wat is daarmee aan de hand? Dat hebben we niet gezien in beeld, althans heb ik het gemist. Komt hij verkeerd neer? Schiet het erin? Dat zou zomaar kunnen. Want wordt daar niet geraakt? Ja, kijk meteen. Dit is foute boel. Ai, ai, ai. Andreas Bestiani. Het schiet er vol in. Waar precies is mij niet duidelijk. Maar dat betekent dat Skjeldrup wellicht gaat komen. Daar het neerkomen lijkt vrij onschuldig te zijn. Maar is het zeker niet.

Kyoto. Noor, die zal tijden in goede doen. Dat hebben we op het WK ook gezien. Dan gaat hij er ook daadwerkelijk bij moeten komen. Met William Gomez. Ik durf het avontuur op te zoeken. Laat steken op Silva. Heeft weinig zin. Aanvallend. Heeft Porto het voorlopig wel wat lastiger. Zo lijkt het niet zoveel te schelen. Maar volgens mij was het toch wel vrij duidelijk. Moeizaam kijkende Bresciani lijkt terug te willen komen, maar gaat dat ook echt wel lukken? Fernandes was de bal eventjes kwijt. Maar weer zijn overtreding daarna. Bresciani wel terug. En hij loopt behoorlijk goed zo te zien.

0: Costa.
1: Von Holz. Gomez. Holt.
0: Weka.
1: Dan moet Fernandes het oplossen. Kiwior.
0: Dan maar liever terug om het veld weer een beetje open te breken. Nou, beide teams hebben makkelijke doelpuntjes weten te maken tot nu toe. Maar bij Fika wel even net iets makkelijker. Vooral dankzij die vele doelpunten al van de Pavlidis. 8 stuks.

heel matig hoor, het eerste deel. Aanname is niet goed. Hij verliest de duels. En weten ze bij Porto ook dat ze het deze man lastig kunnen maken. Samuel Daal, een Zweed. Deze zomer permanent overgenomen van AS Roma. Daar oud Feyenoord Wang onder andere. En een van de wissels bij de proef van Farioli.

attacking Fernandes. Silva, Vega, ziet hier voor tussen drie man in. Is dit een overtreding? En die is de kaart van de wedstrijd ook. Het is Langlet. Net te laat was. Clément Langlet. Dat is goed gezien hoor. Een mooi balletje ook op Volhout.

balletje. Opgehoord. Meegeschept door Clément Langlet, huurling van Atletico Madrid.

daar dan. En is dat nou allemaal wel zo nodig op deze manier? Kan je beter, meneer Vijga? Een paar jaar geleden bij Celta echt een fantastische voetballer. Koos toen voor de miljoenen. Van de Zandbak, daar werd schande van gesproken. En toch ook wel voor een deel terecht. Als hier al gefloten is, dan zal hij vrij snel aankomen. Voorhouten dichterop bij João Palhinha. En ondanks het fijne schot dat er daarna nog volgt, dan is hij al wel van, nou, dat hoeft allemaal niet. Zo te zien. Steekbal op André Silva. Die ziet zijn bal dan nog geblokt. En daardoor werd het uiteindelijk nog een poging van de ploeggenoot. Rafa Silva is dit. Sudokov, Bresciani. Gelukkig fit gebleven. Schiet dan niet in het gezicht van Ba, maar op zijn lichaam. Dat scheelt.

Zo hebben ze zo af en toe plotsklaps toch wat ruimte. En daar kan Porto best gebruik van maken met Pepe. Hausnes kan het oplossen. Gomez, Rosario. Voorhoort. Het is lekker intens. Het is nog niet altijd even goed. Ook nog niet altijd even spectaculair. Maar de momenten gaan er wel komen. Dit zien we meer dan genoeg. Paulinho weer het slachtoffer.

Slings stond Ausnes daar wel. Het is niet zijn allergrootste kracht. Door laten gaan. Forward. En hij is gelukkig ook op de been. Ja, er moet wel iets van ritme in kunnen komen. Pepe. Wijka wil hem hebben. Daar is Wijka met net de controle. Ja, dat doet hij dan schitterend. Cabri Wijka met 1-0 voor Porto. Het balletje van Pepe mocht er natuurlijk ook al wezen. Maar stylist als Wijka kan dat afronden. In eigen huis, in deze klassieker, dus op voorsprong. En dat deed hij toch razend knap. De bal kon hij nog net aannemen, maar dat was ook zo lastig. Pepe gebaarde nog even, doe maar niet. Uiteindelijk toch wel. Ook dat is al niet zo makkelijk. Maar let op hoe hij de bal met zich mee weet te nemen. Schitterend. En dan toch vlak voordat die doelman er is, Suarez. Ook nog een tweede zetje om die bal erin te werken. Hij wil het eigenlijk ineens doen, hè. Dat is het. Hij wil hem ineens erin werken met de buitenkant. Nou, dat feest lukt niet in één, maar wel in tweeën. Ja, zo heb je uiteindelijk ook de fijne balcontrole. Hij haalt nog iets veel moois in gedachten, maar hier doet hij het ook voor. International Suarez heeft geen kans. Dat is volgens mij Samu. Of ik zie het verkeerd, het zit ook op de bank namelijk weer. Een van de aanvallende opties bij Porto. En ik denk dat het voor de wedstrijd ook wel goed is. Om de bal te breken wat dat betreft. Roberto Costa, zo, die durft, die kan. Als je alleen gaat protesteren, dat is ook vraag om een kaart natuurlijk. Een bebloede wang. Want je lijkt iets hoger te zitten. Nou, van Argentijnen weten we dat ze niet al te veel nodig hebben om te ontbranden. Dan zal het wel even schoon moeten laten maken. Nee, het is ook niet netjes natuurlijk van Costa. Uiteindelijk Gomez die in botsing komt met deze Argentijn.

Langlet kreeg ook al geel. Daal weer net aan. Langlet dan tegen zijn tegenstander op. En Langlet heeft al geel, hè? Dat is rood. De tweede gele kaart voor Kliman Langlet. Dan gaat het helemaal mis voor Benfica. In deze eerste helft. 1-0 achter en nu ook rood. In eerste instantie deed hij toch niks. De scheidsrechter Nogueira. Marco Silva is het er overduidelijk niet mee eens. Maar de huurling van Atletico moet inruk en wegwezen. Klein tikkie na, dat is het. Want de overtreding is helemaal niet zo zwaar. Maar hij kan zich toch ook niet helemaal beheersen ten opzichte van André Silva. Kijk, dit valt mee. En dan? Dat, ja. Dommer dan dom van zo'n ervaren man. En ja, hier houden wij Nederlanders altijd niet van. Maar in een verhitte wel als deze kun je daarop wachten. Vraag om een kaart en die krijgt hij ook. Nee, dat was het niet, jongen. Wat een domme tweede gele kaart, zeg. Van Kliman Langlet. En had ik nou zelf gezien of niet? Maakt niet al te veel uit. Chicata. Lijkt er wel zo dadelijk bij te moeten gaan komen bij dit Benfica. Onder lastige omstandigheden. Ik mag hopen dat Rui Costa daar ook zegt van... hoe kan je zo fout nu maken? Ticati. En die wordt dan kind van de rekening. Zou zomaar eens deze Bresciani kunnen zijn. Met ook al geel op zak. Een hoop ergernis ook bij de Argentijn. Dan kun je maar beter uit voorzorg... We zitten pas in de eerste helft. Daar ook nog rood. Marco Silva, wat een geëmmer. Daar ook rood. Over en weer lopen ze te treiteren, te etteren. Daar de catacomben oogt het ook onrustig. Iedereen speelt ook nog eens een keer de vermoorde onschuld. Maar hij heeft zijn handen vol nu al in de eerste helft van deze partij. Bij Porto. En is dat voor KW Vega? Jongen, wat gebeurt er dan mijn hoofd, zeg? Want die staat daar langs de zijlijn. En kijkt niet blij, hè, de doelpunt te maken. Ai, ai, ai, dit is slecht nieuws. Dan is hij ergens geblesseerd geraakt. KW Vega. In de eerste helft er vanaf met een blessure. En bij Porto heeft de wissel ook al plaatsgevonden. Bresciani is er niet vanaf gehaald. Mijn excuses dat ik niet 1, 2, 3 zag wie dat dan wel was. Misschien Sudakov. Dat zeg ik nog met een vraagteken. Cicati in ieder geval bijgekomen. Wang neemt de vrije trap. Zoals een speler die met zijn ervaring wat teweeg moet kunnen brengen. Ja, ik zie Sudakov inderdaad niet meer. De bevestiging ook in beeld. Een paar hectische minuten in het Dol Dragao. Met de goal, met de rode kaart, met de wissels.

André Silva, die op 3 goals staat. Die na vele clubs en omzwerving in het buitenland deze zomer in eigen land terugkeerde.

Niet heel veel aan de hand, maar het is wel een herhaling, hè, die wij zien. Rosario blijft daar heel lichtjes vast te houden. Rosario. Ja, Wang had indruk gemaakt op dit Porto, op Farioli. Nou, niet onomstreden geweest vorig jaar bij Feyenoord, maar onze collega het international het al overgenomen. Pavlidis. Voor Sicati, dat is te kort. Dat is Gomez, die staat op Suarez. Staat zelf op, Suarez maakt niet de tweede. Froholt. Porto kan dus verder gaan met deze aanval. Froholt. Hier is Costa. Wat is Porto scherp, zeg. Met z'n tweeën gingen ze vol voor die bal. Tegen de twee verdedigers van Porto. Sicati. Dan is het toch te kort. Stuit Gomez op die doelman. Die daarna knap redt, want die is ook weer snel op de been. Goed gekiept door dit. Dan blijft hij daar ontzettend rustig. Corner van Porto. Voorhoort. Komt er dan uit, Pavlidis. En dat is het eerste moment van de Griekse aanvaller. Nou, ook met die man kan hij natuurlijk makkelijk zijn goaltjes maken. Wat heeft hij er alweer veel in liggen? 8. Hier maakt hij die 8 op zijn 9e.

Gomes, Costa, João Palhinha. November gaat het Nederlands elftal spelen tegen Griekenland. Dus ook Oranje tegen onder andere Pavlidis. Interessant. Rafa Silva. Ba, Hausnes. Cristiani krijgt hem terug, maar hij is voorlopig kansloos. Kan zijn acties niet maken. Hij lijkt zijn zaakjes uitstekend voor elkaar te hebben. Francesco Farioli in eigen huis op voorsprong tegen het team van Benfica. Vorig jaar werd het hier dus 0-0. Bezoek in Lissabon met de toen 2-2. En in de beker was er een 1-0 overwinning voor Porto. Daal. Niemand op de zijlijn. Cristiano loopt liever in het centrum. Gaan doen. Dat hoeft niet altijd een nadeel te zijn. Kijk maar naar de Manchester Derby van vorige week. Toen zit hij met zijn tiener won van de elf van United. Veel besproken overwinning, maar oké. Okay. Benfica zullen ze ook gaan klagen over die rode kaart van Langlet. Maar dat was vooral een hele domme. Inzien. Van Silva, onzichtbaar nog. Araujo. Ausnes. Minuten bij in deze eerste helft. Dat kon je verwachten. Volgende overtreding op appel van de grensrechter. We hebben het vooral de supporters van Benfica die we hier horen. Want die willen dan ook wel graag geel. De duw van Kibior. Doelpunt te maken. Gabri Veiga. Banyaki zit daar links. Een 18-jarig toptalent. In de laatste wedstrijden de voorkeur kreeg rechts achterin. Een absurde tijd. Deze vrije trap voor Benfica met Rafa Silva. Ja, die kan niet direct schieten. Ausnes wel terug. Rafa Silva. Het zou maar lukken, zeg. Maar dan ook geen goal. Dit wordt een moeilijke zaak voor de ploeg van Marco Silva.

onder andere. Valrood was daar ook alweer, want wat maakt hij een half meters. Houdt alle gaatjes dicht. Cristiani. Een geslaagde actie, maar de weg is bijzonder lang nog. Benio Gomez haakt hem dan. Het is weer de Braziliaan bij de Argentijn. Kijk die wit-hete bank toch van Benfica. Niet vragen om een kaart. En in dit geval kan ik me er trouwens wel iets voor voorstellen.

misschien zomaar nog eens een rode kaart kunnen vallen. Misschien niet in de eerste helft, dan wel in de tweede helft. Dat zal mij niks verbazen. Er zijn er meer gevallen, maar dat voor wat mensen op de bank. Drie in totaal, met die ene voor Langlet erbij. Housnes. En daar was het.

0: met Narek.
1: Als we in de vijfde extra speelminuut zitten. Misschien dat dat er wel zes gaan worden trouwens. Dat zou ook nog wel kunnen. Costa. Volhold. Bang. Rosario. Dan is hier Gomez. Te scherp. Voor André Silva. Precies, vindt hij het genoeg voor wat een veelbewogen eerste helft was. Porto leidt door de goal van Gabri Veiga in wat een hele intense eerste helft was. Ja, dat konden we ook wel verwachten. Er kwam ook rood voor Benfica. Twee keer geel voor Clemens Langlet. De gemoederen lopen hier bijzonder makkelijk op. Heel veel overtredingjes langs de zijlijn, nog wat rode kaarten. Dit gaat wat beloven voor de tweede helft. Kijk alleen maar naar waar iedereen staat, naar het fluitsignaal. Niemand die daar de catacomben nog in loopt. Maar voor wat er allemaal geworpen gaat worden wellicht. Het is intens. En dus graag tot zo.

0: 8 landen.
1: Kijk naar die beleving.
0: In strijd om het pronkstuk van het wereldkampioenschap vrouwentennis.
1: Wat een geweldige overwinning is dit.
0: Tsjechië tegen Groot-Brittannië in de finales van de Billie Jean King Cup. Dinsdag. Live op Ziggo Sport 1. Een team van internationale golfers neemt het op tegen een team van Amerikaanse golfers. In het tweejaarlijkse golftoernooi The President's Cup. Vanaf donderdag live op Ziggo Sport 5.

0: Stemmerol. Chew bold.
1: Gaan met die banaan. Een hele tros in prijs verlaagd naar 99 cent. En er is nog veel meer groente en fruit nog goedkoper geworden. Dat is een jaar van Jumbo.
2: Mis helemaal niks en kies voor het Ziggo Sport totaalpakket.
3: In Japan geloven we dat uitzonderlijk vakmanschap tot leven komt in elk detail. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. De volledig nieuwe Mazda CX-6e. Vanaf €45.990.
4: Hallo, welkom aan boord.
5: Kijk, in de lucht moet je gewoon op de hoogte zijn. 30 jaar getrouwd.
6: Van harte.
5: Namens de crew.
7: Orizo. Chorizo.
4: Bij ons mag het ook in het Nederlands. Dat is makkelijk.
8: Que carajo quieres con mi marido? Huh?
9: Ik zei alleen dat hij een mooi zaakje had.
8: Hé, hey, fuera! Fuera de aquí!
7: Pittig.
4: Leuk. Ik zou het doen. Gewoon vliegen een beetje bijzonder maken. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen.
11: En die willen mij taco, hoor!
12: Dus als je mij nou samen met je moeder maakt, kun jij lekker taco's bikken. Met meer kleurtjes, meer smaak.
10: Samen een beetje bewuster koken.
12: Beter bikken dus.
13: De Beter Bikken Buddies!
10: Spaar ze allemaal.
11: En mij.
12: Mij ook.
10: We doen met je mee. Plus.
14: Voordelige vliegtickets voor zomer 2027 zijn nu beschikbaar op transavia.com.
10: Beter Bikken Buddies. Deze week samen koken met Pasta Pip. Daarom nu alle La Molisana 1 plus 1 gratis. En deze week ook in de aanbieding Pepsi Rivella Royal Club en Saucy Vitamin Water. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: World Class Padel in Rotterdam. Van 27 september tot en met 4 oktober in Ahoy.
15: Zelf padellen is natuurlijk geweldig. Maar wat deze wereldtoppers kunnen, is niet normaal. En dat mag jij niet missen.
2: Koop je tickets op premierpadelrotterdam.com.

0: huiswerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget. Maar thuis breten we ook energie en internet. Lijkt hier wel een all-you-can wifi.
1: Het lijkt wel een all-you-can wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
2: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
0: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
3: Hallo, ik ben Tom Coronel. Wil jij weten wat je auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Vul jouw kenteken en gegevens in. En ontvang snel jouw verkoopprijs. Mijn advies, ontdek jouw prijs op wijkopenauto's.nl.
0: Torenhoge prijzen voor hetzelfde bereik. Dat gaat er bij mij niet in.

In het Metropolitano is het editie 179 van de Derby van Madrid in La Liga. Prestige op het spel. De drie punten die belangrijk zijn om in het spoor te blijven van FC Barcelona. Beginfase van de wedstrijd. Het eerste tikkie uitgedeeld door Baena bij Arda. Eerste rumoer ook langs de lijn met Mourinho, maar met name Simeone. Die vrij snel geel ontvangt van Angel Ortiz. Het is een primeur. Voor het eerst fluit een Madrileense arbiter de derby van Madrid. De derby die niet echt loskomt. Het is een schaakspel. Er zijn weinig kansen. Uithaal van Tchouaméni gaat ruim over de goal van Oblak. Bij Real Madrid start Denzel Dumfries in de basis. En een minuutje of 10 voor de rust is er een duel tussen Bellingham en Romero. Aanvankelijk krijgt Bellingham een gele kaart. Die is daar hoogst verbaasd over. Dat is een bal die er net een beetje tussenin valt. Allebei gaan ze er vol voor. Maar Romero raakt hier duidelijk het been van de Engelsman. Bellingham treft geen blaam. Het is juist Romero. Die wordt getrakteerd op een gele kaart. En misschien komt hij wel goed weg zonder rood. In de eerste helft gebeurde er vrij weinig. In de tweede helft ontstaat er al heel snel deze penalty. Als Huizen zich vergrijpt aan Giuliano. Daaraan voorafgaande gaat een geweldige lange bal van Hanschko. À la Frank de Boer tegen Argentinië. En Huizen krijgt na het bekijken van de beelden rood. Dit is Grimaldo. En zo wordt het 1-0 in de achtste minuut van de tweede helft. En zo lijkt deze wedstrijd de kant op te vallen van de ploeg van Simeone. Die ziet dat Giuliano, zijn zoon, ook een belangrijke rol speelt bij de 2-0 als aangever voor Jonathan David. En binnen een paar minuten van 0-0 naar 2-0. Je kan zeggen dat Real Madrid belabberd uit de kleedkamer is gekomen. Dan deze hoekschop. Door Romero ingekopt. Geweldige redding van Courtois. En Alvarez met de inzet. Op de lijn gekeerd door Konaté. Bijna is het echt over en sluiten voor Mourinho. Die in zijn eerste periode bij Real Madrid alle competitiewedstrijden won van Atletico. Diomandé is invaller. Die valt trouwens goed in. Die zorgt af en toe voor een beetje dreiging. Zo ook hier. Na een klein foutje van Romero. Maar Oblak kan keren. Dat lukt hem niet vlak voor tijd. Vrije trap van Bernardo Silva en Rüdiger. Ja, die brengt de spanning toch nog terug. 2-1, 89ste minuut. Maar dichterbij komt de koninklijke niet. Real Madrid kwam niet al te best voor de dag. Staat nu 6 punten achter Barcelona. Simeone wint van José Mourinho.

0: I am Usain Bolt and I like to do things fast. And now fast just got better.
1: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
2: In Japan geloven we dat uitzonderlijk vakmanschap tot leven komt in elk detail. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. De volledig nieuwe Mazda CX-6e. Vanaf €45.990.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen.
4: En wie willen mij? Taco!
5: Dus als je mij nou samen met je moeder maakt, kun jij lekker taco's bieken. Met meer kleurtjes, meer smaak.
3: Samen een beetje bewuster koken.
5: Beter bieken dus.
6: De Beter Bieken Buddies.
3: Spaar ze allemaal.
4: En mij. Ja,
5: mij ook.
3: We doen met je mee. Plus.
7: Hallo. Welkom aan boord.
8: Kijk, in de lucht moet je gewoon op de hoogte zijn.
7: 30 jaar getrouwd.
8: Van harte.
7: Namens de crew.
9: Chorizo. Chorizo.
7: Bij ons mag het ook in het Nederlands. Dat is makkelijk.
10: Que carajo quieres con mi marido, huh?
11: Ik zei alleen dat hij een mooi zaakje had.
10: Hé, hey, fuera! Fuera de aquí!
9: Pittig.
7: Leuk. Ik zou het doen. Gewoon een vliegen een beetje bijzonder maken. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Beter Bikke Buddies. Deze week samen koken met Pasta Pip. Daarom nu alla Molisana 1+1 gratis. En deze week ook in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee, plus.
12: Voordelige vliegtickets voor zomer 2027 zijn nu beschikbaar op transavia.com.
13: Nog nooit was magie zo dichtbij in de theatersensatie Harry Potter. 19 jaar later gaat het avontuur op Swijnstein verder. Beleef deze spectaculaire show die families, vrienden en fans samenbrengt. Boek vandaag nog je tickets.
14: World Class Padel in Rotterdam. Van 27 september tot en met 4 oktober in Ahoy.
15: Zelf padellen is natuurlijk geweldig. Maar wat deze wereldtoppers kunnen, is niet normaal. En dat mag jij niet missen.
14: Koop je tickets op premierpadelrotterdam.com.
16: Ga met die banaan. Een hele tros in prijs verlaagd naar 99 cent. En er is nog veel meer groente en fruit nog goedkoper geworden. Dat is een jaar van Jumbo.
17: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Ontwaak op je best met tot 100 nachten proefslapen. Bestel nu op emmasleep.nl.
18: Vind één van de 4 Müller Milk flesjes met het Müller geluid en win €25.000.
19: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.
20: Mis geen moment van de UEFA Nations League.
21: 55 naties vormen de UEFA.
20: Wij schakelen langs alle velden.
21: Dat voelt dan extra lekker.
20: Met Nations League Switch.
22: Schitterende goal.
20: Vrijdag. Live op Ziggo Sport 1. Elke maandagavond de laatste nieuwtjes van de Nederlandse competitie.
23: Op de hoogte te blijven, midden in de roos.
20: Alle ontwikkelingen rond het Europees voetbal.
24: Beetje van de Ziggo-competities, Europees voetbal, Spanje, Italië.
25: Hopelijk.
26: De situatie is zo gek.
24: Weet je wat?
26: Dan word je lekker verrast.
20: En veel humor. Niets blijft onbesproken in Rondo.
27: Ook wel veelzeggend.
20: Morgen live op Ziggo Sport 1.

Dan zijn we weer terug in het Dol Dragao. Hopelijk zijn er weer wat mensen wat meer ontspannen nu. Want dat zat allemaal heel hoog. Vooral bij die van Benfica. Dat allemaal in deze tot de nok toe gevulde voetbaltempel in Porto. Ik toch uitermate tevreden zullen zijn. Ze leiden. Ze spelen ook tegen nog maar 10 van Benfica. Ja, en zoals dat wellicht ook een klein beetje hoort, ze laten nu ook op zich wachten.

hoofd nog niet helemaal ontspannen, hè, Marco Silva. Maar daar heeft hij ook wel een handje van. En zo zat hij er bij Fulham, voor mijn gevoel, toch ook vaak bij. Maar Pavlidis, de topschutter, die één kansje kreeg in de eerste helft. Een aardig schot. Dat een metertje voorlangs ging. Palinha was vaak verwikkeld in duels, in stevige duels.

Nam Bang in Beom San. Nou, een teken van leven. Want daar zijn in ieder geval een aantal wisselspelers. Maar nog niet, ja toch wel. Ook die van Port.

been bleef in de eerste helft. Een van de velen die goed voor de dag kwam bij de ploeg van Farioli. Toch ook verbaasd over het feit dat Cristiani toch weer terugkeerde. Want hij leek echt serieus ergens last van te hebben bij die verkeerde landing in de eerste helft. En dat valt uiteindelijk allemaal reuze mee.

Zo zijn we begonnen aan de tweede helft. Hoe verhit zal het vervolg zijn? En kan Benfica ook nog terugkomen met zijn tienen? Wang naast de thuisploeg. Gomez. Dus kan de bal ook direct ervoor gegeven worden. Suarez had het nakijken.

Araujo. Met ons inleveren bij Froholt. En dus achterin weer de Pool Kibio in dit geval. Met naast hem zijn landgenoot Bednarek. Samen verloren ze nog nooit een wedstrijd. Als ze beide dus speelden voor Porto. Cristiani, een van de spelers die moet oppassen bij Benfica. Voordat je het weet zijn ze nog maar met z'n negen over. Zal hij ongetwijfeld voor gewaarschuwd zijn. Gomez en Suarez.

aanvallend wil de ploeg van Farioli ook spelen. Italiaan staat bekend uiteraard om zijn berekende spel. Niet altijd even frivol wat laten zien. Nee, kan je het ook niet helemaal kwalijk nemen als Andres Silva het gaat proberen. Oeh, dat is goal op Arsnes, denk ik, ja. Ongelukkig moment voor Wout Feyenoorder. Hij staat daar stokstijf stil en krijgt hem vol op zich af.

0: Kiwior.
1: Benfica wacht af. Loert. Hoofd op. Een snelle uitbraak. Heeft daar de spelers voor met Bestiani. Met Rafa Silva. Gomez. Costa. Nog een keer Costa. En dan is het Rosario. Die de bal lekker raakte. Maar toch ook weer niet vol genoeg om Suarez te verrassen. Goed gezien ook. En goed gedaan bovenal van die verdediger. Costa terug op de Nederlander. Maar recht ook op de doelman van Benfica af.

Zeker Oosters moet veel gaatjes dichtlopen. En veel gaat over de flank waar deze Riem Gomez staat. Buitenspel uiteindelijk voor de Braziliaan. Op het moment dat ze voor het eerst wat kunnen doen, maar niet voor lang. De bal van Bresciani is doorzien. Wat een machtige wedstrijd voorlopig, die Argentijn. En dit is het uitblokken van overtreding, die uiteindelijk niet gezien wordt. André Silva. Is dat Kramp of is dat iets anders? Kramp zou ook wel een beetje vroeg zijn al. In de bel met João Palinha. Oh, gaat daar nog een soort van opstaan. Een bewustje, denk ik.

centrum. Dan maar naar Bresciani. Pavlidis probeert zijn positie te vinden. Bresciani, dit is iets beter. Het stiftje. Oh! Alexander Baan doorgelopen. En met z'n tienen komt Benfica op gelijke hoogte. Prachtig gedaan door Bresciani. De Deen kan zijn hoofd er tegenaan zetten. En dit is toch even verrassend als knap. Voor het eerst dat Bresciani echt iets doet in deze wedstrijd. Iets dat lukt. Fantastisch zelfs. En wat een loopactie dan ook van Alexander Ba. De rechtsachter duikt daarop om het laatste knikje te geven. Het kijken en vooral het goede geven. Ja, dit zijn heerlijke balletjes. We zien ook nog dat Costa de bal nog raakt met de vuist, maar lang niet vol genoeg.

De kwaliteit van de 20-jarige Argentijn. Andreas Bestiani. Het is al zo vaak gebeurd. Had de ploeg in ondertal helemaal niet hoeft onder te doen. Rosario boos op Pavlidis. Even nog dat bewuste botsinkje. Ver, maar het hangt ook niet al te veel met lijf. Henri Veiga daar. Altijd is niet duidelijk hoe zijn blessure precies ontstond. Het valt vooral voor Ponte te hopen dat het niet al te zwaar is en dat hij na de interlandperiode gewoon weer terug is.

bezig. Fernandez doet dat. Kivior. Van Silva moet meewerken. Rosario. Goed op. Silva en dan Vrolt. En dus Porto weer op voorsprong. Dan hebben ze die klap, als dat ook een dreun was, van Benfica snel verwerkt. Dan wordt wat geprovoceerd. Farioli gebaard ook, maar rustig aan. Maar het feestje wordt hier gevierd hoor. Victor Vrolt. En de 2-1 voor Porto. Pepe ziet daar de vrijstaande Rosario. Kijk naar het balletje van de Nederlander. Fantastisch op André Silva. En die ziet dan daar ook Vrolt staan. Want ik denk dat dat een bewust balletje opzij is. Zekers. Want als het voor zichzelf was, dan was het kansloos geweest. Nou, een balletje om het even dan misschien. Maar zeker voor Vrolt komt het perfect uit. De grote baas, Villas-Boas, was blij. Dat heeft niet lang geduurd. Dat fijne gevoel van die 1-1.

Zoals de titelschuiver daar op zijn stoel. Bednarek. Is dat de volgende? En Fernandes ook gaan zitten. Hij heeft geen blessurebehandeling, want dan weet hij wel hoe laat het is. Moet hij daar nou op de voet of het been van zijn tegenstander? Ja, inderdaad. En dus klapt die enkel daar wel dubbel. Maar werden de bandjes van Bednarek flink getest. Gelukkig, ja, opluchting bij de pol. Er staat Saioli daar te gebaren. Die wil het misschien ook allemaal zeker weten. Of het gaat met Bednarek. Is het voor het eerst dat Italiaan mensen op de bank bij hem tot rust moet manen? Here we go.

dit dan toch, hè. Mooi, hè. Dit is wat het met een mens doet hier. Volle bak druk erop. Het blijven jagen, het afjagen. De tegenstander niet het gevoel geven dat hij erin kan komen. Hartelijk welkom aan de kijkers ook op het hoofdkanaal Ziggo Sport 1. We kijken naar een heerlijke klassieker in Portugal die totaal niet teleurstelt. Porto en Benfica maken er een bewogen wedstrijd van. Zijn ploeg leidt 1-0 voor bij rust. Twee goals in de tweede helft. De gelijkmaker van Benfica, dat met zijn tien al een tijdje speelt. Vlak daarna kwam Porto weer op voorsprong. Een hele domme rode kaart bij Benfica voor de ervaren Clément Langlet. Twee keer geel. Maar er gebeurt veel. Daar zit passie in vuur. Er wordt gestreden. En deze klassieker dus. En uiteraard ook topper. Volhoort maakt dus even de 2-1. Silva. En daar is het zelfs 3-1. Nou, u valt met de neus in de boter. Oud Feyenoorder. Wang. Jast de 3-1 erin. Het lijkt nog niet tot heel veel vreugde bij Farioli. Maar ook dit seizoen heeft hij zijn zaakjes ook zo geweldig voor elkaar. 18 uit 6. Benfica 16 uit 6. En op deze manier heeft het er alle schijn van dat Porto deze wedstrijd gaat winnen. André Silva met een belangrijke rol als aangever hier op Wang. En ik kan zijn voeten heerlijk tegenaan zetten. Lekker gechipt als het ware. Zo, tjak. Voor Ausnes ook al een oud Feyenoorder. Zo zijn er vele linken met de Eredivisie te maken. Maar dit is en blijft vooral een hele speciale wedstrijd. In het Do Dragão in Porto. Wordt voor de derde keer feest gevierd deze avond. En heeft Benfica daar nog van terug. Rafa Silva met de 1-2. Kijk, vertwijfeld was dat geen overtreding van Kiwior. Wat verdiende die vorig jaar terugkeerde na een mislukt avontuur uiteindelijk bij Beşiktaş. En er met ruzie vertrok. Een pittig avondje, maar ja, dat viel ook wel te verwachten. Hier Rosario, de enige Nederlander binnenleider die tot dusver een prima wedstrijd speelt. Cristiani, Ausnes, Pavlidis, topschutter in Portugal. Dan kan het hier nog die bol werken. Fernandes.

fantastiek gedaan van Pepe. Fernandes op inzet. Rosario. Mevrouw Holt, doet maar laten lopen.

0: of een overtreding. Nog een keer kijken zo.
1: En na het schot schept hij daar toch flink. Rafa Silva. En dan uiteindelijk alleen niks van krijgt.
0: Vredin zwang ertussen. Overtreding van die andere oud Eredivisie-speler.
1: Persoonlijk inhield in de Eredivisie. Daarna doorstroomde naar AZ. Waarvoor afgelopen zomer ook veel interesse was. Maar de Griek bleef.
0: Valhout. En de volgende kans.
1: André Silva en de redding van deze Suarez.
0: Hoort meteen dat tikkie van die spits van Porto. Aan de andere kant Rafa Silva. Rafa Silva dus

Lucas. Probeert het centrum te vinden. Kijk eens hoe die daar vol doorgaat, zeg. Circati, die erin kwam na de rode kaart van Langlet, blijft daar met veel pijn liggen. Dat geldt ook voor William Gomez. Dan kun je misschien wel beter affluiten. Circati is opgestaan, maar het is niet van harte. Gomez blijft liggen. Toch echt zelf te veroorzaken hier van de ellende. Nou, dan gaan ze fluiten bij Porto, maar natuurlijk gaat Benfica verder. Cristiani. Dan is het even 10 tegen 10. Cristiani. Pavlidis. En Rosario. Nou, ik denk dat de Nederlander hem als laatste raakte. Nee dus. Is dat ook zo? Nou, ik denk toch dat het Rosario was, maar goed. Ik zou een herhaling willen zien van het moment met William Gomez. Die dus ook gewoon weer meedoet. Wel wat zichtbaar zijn misschien na de wedstrijd.

enigszins bijzonder dat Rosario nooit in verband wordt gebracht met het Nederlands elftal. Doet dat hier toch uitstekend bij de koploper in Portugal. Op een lastige positie. Laat zich makkelijk staande toch. Geboren Amsterdammer. Willem Gomez. Nu staat hij op Araujo. Zo hoort João Palhinha. Pavlidis. Cristiani. Is hier nog zo'n lekker balletje in huis voor Bar? Oh. Ja, daar klinkt heel veel gekerm. Ik denk dat het Fernandes is. Alexander Bar. Was het meer dan een zetje? William Gomez wordt er dan vanaf gehaald. Zij staan te wijzen. Misschien moet er even gewacht worden, want ik dacht dat het Fernandes was die daar ligt. Borja Sainz staat klaar, maar gaat hij ook komen? Hier de verdediger. Het is inderdaad Martin Fernandes. Maar het wel met Bar. Wat gebeurt daar precies? Nou, dan is de landing wellicht pijnlijk vooral. Want hier is een tikje. En ja, dat zal pijn noemen. Ik zie niet iets heel raars. Porto misschien wat anders gaan beslissen. Ja, op deze manier is zijn ploeg op weg om de eerste nederlaag van het seizoen aan de broek te krijgen. Mauro Barreiro is dit, Luxemburger, controleur. Gomez gaat er vanaf. Als Borja Sainz erbij gaat komen. Die stond al klaar. En Moura was dat volgens mij. Die daar ook stond.

wachten ze nog even met Kjeldroep en Barrero. En voorlopig bij Porto dus nog geen Santiago Jiménez. We hadden nog niet genoemd. Forward. Ook wel oud fijner natuurlijk als Rosario het probeert. Als bewijs dat hij hier met een lekker gevoel staat te spelen. Mikt hem een stukje naast, maar is echt in goede doen hoor vanavond. Pablo Rosario. Suarez niet helemaal lekker. Moura de vervanger van Fernandes. Er gaat veel vers bloeds bij komen bij Benfica. Zo te zien. Een aanvaller, uiteraard. Forward. Fijne speler toch ook. Kan makkelijk tussen die linies zich begeven. Als Pepe het ook probeert. Zo zijn er achter elkaar nu pogingen bij Porto. Dat aandringt, dat ook de vierde wil maken. Mender is er wel uitgedeeld deze avond. Het zal ervoor zorgen dat morgen wat spelers bij een nationale ploeg opgelapt moeten worden. Zeker omdat dit ook een latertje is. Kom je toch ook niet echt lekker fris aan bij je nationale ploeg.

0: Rafa Silva. Araujo. Daal. Een hele matige wedstrijd speelt. Wang. Weer ontevreden. Bosman alweer eens tegen Rosario op. Rosario daar ook bij Cristiani. Het is een rol die Rosario goed ligt. Een staande weg.
1: Van Europa League van de Benfica.

Mavridis is natuurlijk blijven staan. Die kan altijd een goaltje maken. Barrero, Luke Bacchio, doorlopen van Ba. Er was niet heel veel aan de hand. Na de reactie ook van deze João Palhinha. Heeft hij een geel gekregen? Dan is het voor mij buiten beeld geweest, maar ik denk het niet.

Rosario. Goeie bal voor Holt. Weer Rosario. Beheerste Porto en daar leverde Bednarek bijna het bewijs. Dat hebben ze ook dit seizoen alweer vaak gescoord uit dit soort momenten. Bednarek levensgevaarlijk en heel dichtbij de 4-1. En dat was de beslissing geweest natuurlijk.

Nee, dat gaat het niet worden. Marco Silva. Rafa Silva. Ze buigen nu al bijna het hoofd. En we hebben nog wel even te gaan. Erop, maar ook weer niet heel veel. Kijk eens hoeveel spelers van Porto daar toch al zijn. Er komt er wel geel. Maar het publiek kan het wel waarderen. Het harde werk in dit geval van onder andere Wang. In deel Wang. Vasthouden van achter. Daardoor Skeel ook niet meer in balans. Daarna ook de hak geraakt. Reden om geel te krijgen. Samuel Daal. Is wel groot. Pavlidis. Bakkeleina met scheidsrechter. Het is absoluut niet zijn avond. Goal, goal heeft hij gemaakt. Vorige week bijvoorbeeld nog twee. Tegen Giovicente. Is het bij één schotkans gebleven? Laat staan een goal.

Ezequiel erop. Barreiro onder andere voor hem. Er zijn er meer. Barreiro wel op zijn snuffert. Dat is ook een penalty. We horen in van de fans van de Benfica hier hoog in het stadion. Araujo. João Palinha.

Sergio kan niet echt zijn versnelling inzetten op deze manier. Moura en ook Pepe. Kijk naar Farioli. Die er bovenop blijft zitten. Hij is nog niet overtuigd. Schiel erop. Mavlidis eerst aan het kijken, dan wat proberen. Zo dichtbij was hij nog niet. Vangelis Mavlidis. 8 goals al in de competitie. Had hij het bijna weer spannend gemaakt.

staat daar klaar. Namens Benfica. Mooi voor hem dat hij deze grote wedstrijd nog even mee mag doen. De FC Utrechter. Als dat een aardige bal is. Het gaat heel snel, maar de hoek was lastig van André Silva. En ja, inderdaad, het was ook buitenspel. Klinkt hier een groot applaus voor Pepe. Nu er in de slotfase vanaf gaat. Samu staat daar klaar. Samuel Ageoa, oftewel Samu. Tijdje geblesseerd geweest, maar weer van de partij. En het is logisch dat die andere spits er vanaf gaat. André Silva blijft op 3 goals in de competitie staan. El Karouani. Met een groot moment in zijn carrière. De oud FC Utrecht-speler die afgelopen seizoen werd verkocht naar de Zandbak ging. Totdat ze er daar achter kwamen dat er ook daar een maximum is. Wat betreft het aantal buitenlanders. En dus is hij verhuurd. Pietuszewski was er dus ook bijgekomen. Een heerlijke voetballer. En ook geblesseerd geweest. Onder een beeld. Een jonge Oskar Pietuszewski. Die vorig jaar doorbrak. Hoor, van Giel. Met de rek. Dan gaat nog even buurten dan. En neemt het dus op voor Rosario. Het duurt alleen maar langer.

Kati. Araujo draait de goede kant op. Morata onder andere. Er zit nog her en der veel energie in. Nog gaat Sainz. Speler die dicht tegen de basis aan zit. Dat is maar omdat hij ook geregeld doelpuntjes maakt. Lukaku.

vaccineren. In het ene jaartje in Nederland bij Ajax won hij 2 keer van PSV, 2 keer van Feyenoord. En vorig jaar is zijn eerste jaar in Portugal 4 keer ongeslagen gebleven in de topduels tegen Benfica en Sporting. En nu dus weer hard op weg om te gaan winnen. Skjeldrup. Pavlidis is niet. Die gaat er ook niet meer voor. Die gelooft het wel. Het gaat er niet worden voor Benfica. Nu ook dit seizoen voor Porto. Tegen de 22 nu voor Benfica. Bang. Costa. Het was ook goed zichtbaar dat Farioli ook goed kon wisselen. Dat hij wat extra's heeft op de bank.

0: Samu.
1: Goed meegegeven op Kwiatkowski.
0: Oh, dit is ook wel provoceren.
1: Nergens voor nodig, dat laat Ba ook niet gebeuren zo te zien. Geel dan, Kwiatkowski, Borja Sainz. Jongen, jongen, jongen. Je weet gewoon dat het gaat komen. Dat allemaal na die overdreven reactie van Samu. Maar de gele kaart in de hand van de scheidsrechter was in eerste instantie voor iemand anders. Kwiatkowski. Het ging eigenlijk allemaal om die reactie van die aanvaller. Ba, ook geel. Want die liet het gebeuren. Maar Samu dus niet zo te zien. In de dugout uitgedeeld, niet voor de coaches. Het was niet heel duidelijk voor wie die twee kaarten nou waren. Maar ze zullen ook moeten slikken bij Benfica.

Davis. Bednarek daar. Nou, heel innig met Marco Silva. Ik reken maar van yes dat dat geen al te vriendelijke woorden allemaal zijn. Daar dat moment met Samu. Ja, kijk, daar gaat hij. Dan zoekt hij het erg op. Nou ja. En dan zou iemand zeggen, laat lekker gaan, joh. Nog een vrije trap in de laatste extra speelminuut. Het is ook nog wat uitgedeeld. Araujo. Op zijn tegenstander, op Borja Sainz. Is dat Borja Sainz? Nee, dat is Moura. Zo loopt hij tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen op dit moment. Tuzeski laat dat dan weer niet gebeuren. Maar het was gewoon provoceren dit. Maar dat heb ik nou al een paar keer gezegd. Hij maakt er maar een eind aan. Nou, het werd een veelbewogen topper. En kijk eens naar de vreugde. Ja, nu mag het wel wat mij betreft. Volkomen begrijpelijk en ook volkomen verdiend. Samu terug van blessure. Hij heeft niet echt zijn aandeel gehad, hoor. Maar het was vooral het collectief van Porto. Porto behoudt de maximale score. Het wint deze klassieker. Hij heeft nu 21 uit 7. En vergroot het gat naar de eeuwige rivaal Benfica. Het verschil is 5 punten. Wat gebeurde er veel? Wat was het verhit met tijd en wijlen? En wat doet Francesco Farioli het ook geweldig in zijn tweede seizoen hier bij Porto? Nou, dan moeten we misschien eventjes ervan bijkomen. Zij hier zeker. Ze gaan het vieren. En dat zal nog wel even duren. Dan wijs ik u erop dat we morgen uiteraard terug zijn met om 8:30 weer een nieuwe aflevering van Rondo. Alle hoogtepunten van het afgelopen weekend met het vooruitblikken op de wedstrijden van Oranje. Maar hier hebben we toch vooral genoten van een aantal heren van Vrouwhoort. Bijvoorbeeld een van de doelpuntenmakers. Dank dat u heeft gekeken naar deze klassieker. Kom er eventjes rustig voorbij. En dan zie ik u verder nog. Een hele fijne avond. Thank you.

Een goede middag, beste voetballiefhebbers. Welkom bij Manchester City tegen Sunderland. Wie laatst lacht, best lacht. En laatst lachen doe je in de Premier League. In principe ten vroegste eind april en zeer waarschijnlijk pas ergens midden of eind mei. Maar tussentijds lachen kan ook wel eens fijn zijn. En City krijgt de kans om dat te doen na de kurkdroge nederlaag van Arsenal gisteren op het veld van een ontketend Brighton. Verloren de Gunners met 3-0. De ex-ploeg van deze Granit Xhaka. En dus kan Manchester City met een eventuele 15 op 15 vandaag 3 punten uitlopen op de grote titelrival. Sunderland is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Het is een zwarte kat. Daar kan je wel eens bang van worden. En misschien krijgen we wel opnieuw een bloedstollende partij voetbal. Zoals Brentford die opdiste tegen Chelsea op vrijdagavond. Zoals gisteren Brighton alle voetbalharten veroverde door op die manier Arsenal aan te pakken. Sunderland heeft één nadeel. Het speelt buitenhuis bij de ploeg die redelijk soeverein aan het voetballen is. Niet zozeer in thuiswedstrijden City Bournemouth. U ziet Jeremy Doku, hij is weer speelklaar, zit op de bank. City Bournemouth werd 2-1 in de absolute slotfase. City Coventry maar 1-0. En Coventry had meer doelkansen dan City in die wedstrijd. En er was natuurlijk de controversiële 0-1 op Manchester United. Anderzijds een dagje teambuilding voor de Citizens. Want 70 minuten lang met z'n tienen een derby gaan winnen op Old Trafford. Dat is niet iedereen gegeven. Het leek even tweelingendag aan de mascottes te zien aan de hand van kapitein Ruben Diaz. Maar de rest van de kinderen loopt toch alleen mee. Zijn haar is alweer een beetje gegroeid. Erling Haaland, de zijstreep is nog altijd duidelijk. En hij heeft alweer 4 keer gescoord op 5 wedstrijden. Voorlopig, want deze is nog niet begonnen. 4 op 4 zit hij dus. En Sunderland is, en dat is toch bijzonder, het enige team in de Premier League waar hij nog niet tegen heeft gescoord. En waar hij dus al 2 wedstrijden tegen heeft gespeeld. Want zo wordt dat berekend. Je moet minstens 1 seizoen hebben volgemaakt om die statistiek te kunnen halen. Gianluigi Donnarumma in doel met Núñez, Gueye, Diaz en Gvardiol voor zijn neus. Anderson centraal op het middenveld. Enzo Fernandez en Cherki gesteund door Ndiaye en Semenyo. En Haaland is de diepe spits. 1 wissel vergeleken met de 0-1 op Manchester United. Phil Foden is rood geschorst. In zijn plaats komt Ndiaye die uitstekend inviel met zijn specifieke kwaliteiten in de derby. Régis Le Bris zorgt voor

Philippe Clément. Dus met een droge 5-0 weer naar huis gestuurd. Maar ja, ook dat ligt eigenlijk in de lijn der verwachtingen. En Enzo Maresca speelde één keer in zijn carrière als coach tegen Sunderland. Oktober 2025, iets minder dan een jaar geleden dus, verloor zijn Chelsea thuis met 1-2. Bobby was toen fantastisch. Maar heeft nog niet gescoord dit seizoen. En lijkt nog niet in de allergrootste vorm te verkeren. Niet vergeten dat hij vorig seizoen in die eerste wedstrijden begon als bankzitter. Toen was Isidore nog de titularis. Werd Bobby voorzichtig gebracht door Le Bris. Ze hebben 1-0 gewonnen van AZ. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar u heeft waarschijnlijk ook wel de beelden gezien. Echt kippenvel. De manier waarop Sunderland de terugkeer in Europa vierde en dus voor het eerst in 53 jaar weer een doelpunt maakte. Enzo Lefebvre van op de stip trapte die penalty. In dezelfde hoek als die waar Raya hem 5 dagen eerder stopte. Uitkijken naar wat misschien wel een mooie wedstrijd wordt. Vorig seizoen won City met 3-0. Goals van Diaz, Guardiol en Foden. In december en nog geen maand later werd het na een geweldige partij 0-0 op Sunderland. Soms is een 0-0 geweldig. Dat was toen het geval. Lang niet altijd. Maar het kan. Anderson, die al op zijn 23e speelt bij City, alsof hij er al een paar jaar rondloopt. Kijk, dit dus, duels winnen. Xhaka slachtoffer Angulo. Tegenover Matheus Núñez, die goed was in de derby. Sadiki krijgt Enzo Fernandez tegenover zich. Xhaka, slim om niet uit te draaien, want Ndiaye op vinkenslag. Diepe bal naar Meunier. Xhaka recupereert. En Mukiele, logisch dat hij op de rechtsachter speelt. Was top vorig seizoen. Xhaka wil de bal. Snapt niet goed waarom Danso dat niet aandurft. En Metalli, weggeplukt bij Toulouse. Dit is een mooie eerste actie. Zet zich voor Ndiaye. Angulo. Metalli diep. Angulo dus wat ruimte om naar binnen te komen. Noah Sadiki. Enzo Lefebvre wil de bal in de voet. Angulo. Oh, Metalli. Even een rollertje door de benen bij Matheus Núñez. Wat een panna. Topmoment voor de linksachter die flux aan de wedstrijd begonnen is. En dus speelt omdat Mandava 2 keer geel kreeg. Angulo. Nee. Voor alle zekerheid was er een zetje bij Mukiele. Maar mooi dat de rechtsachter daar opduikt. Het toont de intenties van Sunderland dat goed aan deze wedstrijd is begonnen. Dat is niet voorbarig. Je kan goed beginnen. Na 3 minuten. En misschien toch 2-0 achter staan na 10. Dan ben je kortstondig goed begonnen. Anderson. Núñez. En Ndiaye.

Mukiele. Dan zo aan het wijzen. Sadiki kwam vragen. Ballard. Nou, dat leek nu echt wel de fout op Brobby. Die minder groot is dan je op het eerste gezicht zou denken. Wel één blok spieren. Echt verrast zal hij wel niet meer worden.

0: Saka. Goeie trap. En slim van Ballard. Mukiele. Hier Angulo. Houdt binnen. Hoopte dat Núñez nog meer zou happen. Het is geen corner. Wel een doeltrap. Hij probeert nog even door een hoekschop uit te slepen. Maar dat kan je deze dagen echt definitief vergeten. Al is er af en toe zo'n beeld dat dan zogezegd uitsluitsel moet brengen. Van heel dichtbij gefilmd. Waarop je het ook als VAR denk ik niet ziet. Haaland, geen eerste keer bij de bal. Ballard deed dat goed. Dan een overtreding van Danso. Saka even als lieve jongen. Dat was Meunier. Goed. Danso vanuit stand. Metalli. Roefs. Nieuw Danso. En Robin Roefs. Broby. Ah, geweldige bal van Noah Sadiki. Hier is Sunderland. Oh, geen goede bal van Lefebvre. Dan toch nog Angulo. Wat die schrok dat die bal gemist werd door City. Dat voorlopig geen poot aan de grond krijgt tegen Sunderland. Doordekken van Ruben Diaz. Henderson niet tussen die bal. Lefebvre. En dan komt Angulo niet echt uit met zijn passen. En is Broby boos dat Lefebvre hem niet aanspeelt. Er zat veel en veel meer in. Geweldige bal van Noah Sadiki. Angulo komt. Núñez. Sadiki. Slim gecontroleerd. Wachten. En nu opletten. Ja, dan toch nog net op tijd dat B. Naar zijn maatje Xhaka. Je mag hem geen leermeester meer noemen. Want Sadiki is min of meer volleerd. Goed van Meunier. Broby. Naar zijn rechter. Hakje. Is oké. Mukiele. Ze claimen Hens. Krijgen een corner. Maar dit is voorlopig een wedstrijd die perfect in dit weekend past. Met de zogezegd kleine ploeg die de grote ploeg doet afzien. Lees Brentford. Lees Brighton. En nu ook Sunderland. Die arm was tegen het lichaam. Van Gueye. Eerste corner. Enzo Lefebvre. Wat een naam toch. Enzo Lefebvre. Danso en Ballard zijn mee. De bedoeling was denk ik Xhaka. Die al vlug eieren voor zijn geld koos. Duel ingaan, maar niet voor de bal. En dan even de tackle en de gele kaart. Nitali, zijn bruggetje was beter. En dat is logisch hoor. Eerste geel in de wedstrijd. Daar is hij te veel bezig met zijn man. Met Cherki en te weinig met de bal. En hier ja, zaagt hij hem echt wel compleet onderuit. Dayan Metalli. Opvallende verschijning in de basis van Sunderland. Met een paar echt goede acties aan de bal. En nu een smerige tackle toch. Een gevaarlijke ook. En dus een kans voor Manchester City om Roefs te bedreigen. Iedereen voor de neus van de keeper. Ze kunnen ook niet veel hoger staan wegens dat muurtje. Enzo Fernandez. Die probeert het en die doet het heerlijk. Heerlijk. Ja, dan heb je dat muurtje. Het is de eerste bal op doel van Manchester City.
1: Sunderland domineert de openingsfase. Maar Metalli met eerst een niet al te slimme verdedigende actie. Dan een wilde tackle. De vrije trap. En Enzo Fernandez met zijn eerste goal voor zijn nieuwe team. Goed gemaskeerd. Angulo draait zich weg. Het is vooral een fantastische trap. Ja, hij springt ook wel nog. Prachtige goal. Soortgelijk doelpunt, een beetje. Was het allereerste Oost-Duitse doelpunt ooit dat het tot Tor des Monats schopte. Nou, je hebt alles onder controle. In 1986 pas, 3 jaar voor de muur viel. Een speler van Carl Zeiss Jena en hij mocht de medaille niet gaan ophalen. Hij mocht niet naar West-Duitsland in een tv-studio. Nee, dan werd er gevreesd dat hij zou blijven. Zo erg was het allemaal nog. 3 jaar voor de wereld zou veranderen. Metalli was daar weer goed opgerukt. Anderson, Angulo. Sunderland blijft lustig voetballen. Goed werk, Angulo. Metalli. En Danso. Tegen de gang van het spel in. De voorsprong voor Manchester City. Mukiele. Ah, Semenyo. Die is nog niet aan de bal geweest. Daar zijn ze weer. Lefebvre. Mooi. En de goal van Brobbey. Schitterende goal. 1-1 Sunderland. En over verdiend. Brian Brobbey met zijn eerste van het seizoen. Wat een goal. Sunderland speelt de pannen van het Etihad. In die eerste 12 minuten. En gerechtigheid is een beetje geschied. Want als gerechtigheid echt bestond, dan stonden ze op voorsprong. Lefebvre. Wegdraaien bij Anderson. En dan een scheermespaas. Tussen Núñez en Ruben Diaz in. Kijk eens aan. Hij ligt voor zijn linker, dan gebruikt hij hem links. Mooi aangenomen, Brobbey. Goed aangenomen. Perfect. Slechts 2 baltoetsen nodig. En de afwerking is ietsje minder, die baltoets. En waar Casillas zijn teen. Robben en Oranje van een wereldtitel hield. Kan de teen van Donnarumma de goal van Brobbey niet voorkomen. 1-1. En voorlopig een wedstrijd die zich perfect inschrijft in de thuismatchen van City dit seizoen. Ja, en het verhaal dat dan vaak wordt verteld, als een topclub het moeilijk heeft tegen een kleiner team, is, ja, het is moeilijk om er doorheen te voetballen. Ze staan in een laag blok en bla bla bla. Maar dat is in die eerste 13 minuten van de partij absoluut niet het geval. Er is maar één ploeg die goed voetbalde en die de andere bedreigde. En dat was de uitploeg, dat was Sunderland. Haaland wil eens een diepe bal. Gesticuleert, maar krijgt hem niet. Gay, dat is goed. Dan moet Cherki toch terugdraaien, omdat zijn controle niet optimaal is. Mooi uitdraaien. mooie van Gvardiol. Semenyo. Kort. En dus Ruben Dias. Die moest ingrijpen. Het is weer een dagje teambuilding op deze manier voor City. Duel gewonnen door Mukiele. Metalli. Roefs. Stevige flankwissel. Meunier. Daarachteraan als in zijn jonge jaren. En toch echt nu 35 op 12 september. Was hij jarig. Anderson. Gay. Foutje van Danso. Fout Sadiki. Nou, het was er één. Scheidsrechter Robert Jones. Ndiaye. Goed gewacht. Enzo Fernandez. Maar die kwam Noah Sadiki tegen. Semenyo. Roefs. Uitstekend. Haaland toch met die twee verdedigers in zijn rug. En niemand die durft te zeggen. Want hij niet zou kunnen koppen tegen die twee mensen. Ruimte bij Le Meneur de Jeu. Enzo Lefebvre. Kevin Danso. Xhaka. Goed middenveld heeft Sunderland. Er zit van alles in. Xhaka, Sadiki, Lefebvre. Zeer veel voetballend vermogen. Zeer veel voetbalintellect. En ook nog eens... meer fysieke kracht dan je zou denken. Xhaka op zijn min of meer oude dag. Lefebvre met dat niet imposante lijf. En dan vooral toch wat dat betreft... Noah Sadiki, de beste breker, puur fysiek, van die drie. Verguisd in Rome, waar hij mislukte. Noah speelt nu in een betere competitie. En doet het daar... zeer goed, Enzo Lefebvre. City neemt zijn toevlucht tot de lange bal. Dat is geen taboe meer. Pakte in de laatste 20 wedstrijden hier in het stadion slechts één nederlaag. De laatste wedstrijd onder Pep Guardiola. Beetje vreemd, maar verloren van Aston Villa. Maar de titel was al gaan vliegen. Aan zee, bij Bournemouth uit. Een gevalletje decompressie. Goed aangevraagd, die bal door Enzo Fernandez. En geprobeerd om het spel te versnellen. Haaland knokt zich opnieuw in balbezit. Cherki probeert een hoek te vinden. Slaagt daar ook in, maar Mukiele. Goed, wat hij al een heel seizoen deed vorig jaar. Scherp verdedigen en eens aan de bal kwaliteit brengen. Cherki. En Ndiaye, de voorzet. Corner voor Manchester City, dat zich wat aan het herstellen is. ook in de wedstrijd komt. Slechts vier van de 14 ploegen die de Premier League begonnen met een 15 op 15 werden ook kampioen. Chelsea twee keer, Liverpool en City één keer. In 2024 haalden ze 18 op 18. Maar vaak gebeurt het dus niet. Liverpool werd eens vijfde vorig jaar. Newcastle in 95 zelfs zesde na vijf initiële gewonnen matchen. Gekraakt schot van Elliot Anderson. Zijn kauwgum, ook lichtblauw. Meunier, net op tijd beseft hij dat hij daar beter afbleef. Vroefs. Goeie bal, Metalli. Sadiki. Kijk eens aan, en ruimte rechts. Oh, foutje van Xhaka. Die dan naar aloude gewoonte dat recht zet. Door de zaag en de zijs boven te halen. Maar zich wel voor het hoofd zal slaan, want er zat weer een uitstekende tegenaanval in. Enzo Fernandez, blind. Maar dat mag wel als Haaland daar ergens vertoeft. Gay, slip, Semenyo. Eerste actie, Cherki. En geen controle bij Ndiaye.

Lampard. Took goed weg. Doeltrap Sunderland. Zit hij toch bekomen van dat eerste matige kwartier. Broby. Ruben Diaz. Zag de bal niet. Een soort eclips. En Xhaka is een beetje aan het knoeien nu. Ballert ernaast. Dus Haaland en Cherki die mee is. Cherki. Dan zo Mukiele en Metalli komen eruit. Want zal hij blij zijn dat hij weg is. Bij de Spurs iets minder fancy koffiebars dan in Londen, dat wel. In het voormalige scheepswervenland van Sunderland. Halverwege de eerste helft. City 1, Sunderland 1. Boeiende wedstrijd. City krijgt de 3 punten allerminst in de schoot geworden. Ballard, net dus een foutje. Vorig jaar was Sunderland de ploeg die het vaakst een laag blok gebruikt. In 25% van de wedstrijdtijd. City het minst, dat was Hens van Anderson. Ja, Lefebvre heeft wel gelijk, want hij komt ermee in balbezit. Enfin, dat staat natuurlijk niet zo in het reglement, maar toch. Zit hij in 13% van de speeltijd, stonden ze laag. Geen ploeg deed dat minder. En nu, dit seizoen, oké, nog maar 4 wedstrijden ver. Maar zitten ze allebei aan 18%. In de eerste 23 minuten van de wedstrijd lijken dat beeld te bevestigen. Nunez, kijk, dit is laagstaan. Cherki vindt dat heerlijk. Dan kan hij een beetje gaan wandelen. Kijk, de Bries vraagt zijn jongens om op te schuiven. Angulo. Daar kan hij niet meer bij. Maar het feit dat je ertussen zit is goed voor je team. Sadiki. Cherki. Begint wat te draaien. Helemaal over de lijn. Het zou me verbazen. Broby. Gebruikt uitstekend zijn spiermassa. Lefebvre. De bedoeling was goed. Meunier was even niet te zien. Recupereert wel. En is nu weer mee naar voren. Mukiele. Kwaliteit bij Sunderland is wat minder. Aan de bal. Dan in die zeer goede openingsfase. Mukiele. Donnarumma speelt mee. Robby moet dat soort bal misschien toch durven aan te vallen. Countermogelijkheid. Maar Semenyo houdt zelfs wijselijk in, omdat de rest gewoon ook stil stond. Dan zo. Nam de honneurs waar bij Semenyo. Mukiele kwam op zijn gemakje terug. Metalli blijft panna koning.
Want dit is er geen. Je moet je speler echt voorbij zijn. Hier is hij weer. 20. Dus van Le TFC. Ex-ploeg van Brecht de Jager. Dan zo. Je mag ook niet te blij zijn dat je uit Tottenham weg bent. Mukiele, Sadiki, goed aangeboden. Belgische combinatie. Belgo-Congolese. Angulo, mooi idee. Hij durft. Die vrije trapgoal in wedstrijd 1. Heeft hem echt wel deugd gedaan. Ook al verloor Sunderland die dus bij Ipswich. Xhaka, uitstekend. Daarna 1-0 gewonnen van Fulham. 1-1 op Brentford. En dus 0-2. Verloren van Arsenal. Maar het de kampioen niet makkelijk gemaakt. Niet op de wijze van Brighton. Zo straf was het niet. Kvaradiol. En Cherki. En die had veel ruimte. Het leek me vooral toch de borst. Haaland. Hij komt overal bij. Als je maar gooit. Atletisch. Sterk staaltje dit. Het schiet nu in gang. Blijft toch in balans. Zijn bedoeling echt om die bal in die verste hoek te dumpen. Er is wat beweging bij. Maar het is ook redelijk veel schouder en arm. Dicht tegen het lichaam. Logisch dat ze daar niet voor gaan fluiten. En al zeker niet voor gaan vallen. Luffy. Anderson. Jaagt door. Danso met zijn linker dan. En hier wacht City op. Haaland. Goed aangespeeld. Semenyo. Controle. En Cherki zoeken naar het schot. En scoren. 2-1 Manchester City. Ja, Danso mag zich dat toch ook aanrekenen. Met te veel zelfvertrouwen gaan voetballen. Is ook niet goed. Je moet de juiste maat weten te vinden. En die was hij toch even kwijt. Een nieuwe stadionomroeper wil zich duidelijk laten gelden. Hier Enzo Lefebvre, Danso en dan links. Sadiki. Moeilijk tegen Ndiaye. En dan wat Geharrewar. En in Geharrewar is hij een koning. Ballard denkt hier, het gevaar is geweken. Controle van Semenyo was niet eens optimaal. Bal botst een beetje van hem weg. Hier, kijk. Dan moet hij zich reppen. Krijgt hij hem toch nog tot bij Cherki. En die mag knikken. Derde goal van het seizoen voor Ryan Cherki. Vorig jaar had hij er 4. Zijn laatste seizoen bij Lyon. 8 goals, 11 assists. Brobby. Daar is Sunderland weer. Alsof ze wakker zijn. Angulo. Goede beweging. Goed verdedigd. Matheus Núñez is daar echt beter in geworden. Het was ook hoog tijd. Mooie sleep. Goeie sliding. Het is misschien wel het allermeest een mentale kwestie. Donnarumma. In 2 keer. Cherki die zegt rustig jij. Wacht maar even.
fout was het van Bellars. De arm in de nek. Gaat dus spelen tegen de Rode Duivels in Rome. Tussen die twee. Nou, hij wou voor de ingooi kiezen. Krijgt nu toch de bal. Mukiele. Dat is de bal die je altijd kan trappen. Met Brobbey in je team. Xhaka, dat had hij goed gezien. En hij kreeg hem voorbij Brobbey. Dat is al een prestatie. Enzo Lefebvre. Mooi paasje. Meunier breed leggen. En scoren Brobbey. Voetbal is, als het geen buitenspel is van Thomas Meunier. Je weet wat Lefebvre gaat doen. Want hij is een soort Cherki-achtige voetballer. Een Cherkiaan. Al is hij dan ouder. De goal volgens de lijnrechter correct. De VAR zal wat werk hebben. Goed van Thomas Meunier hoor. Je moet hem breed leggen. Maar er zijn er nog altijd veel die het niet zouden doen. Xhaka. En dan kijken naar de positie van Meunier. Hier komt hij gesneden. En dan is het geen buitenspel. Zullen wij maar al even zeggen. En hier ook niet. Brobbey die achter de bal blijft. Ryan Brobbey scoort. En de stadionomroeper doet wat hij contractueel moet doen. Beetje onnozel als City scoort. En een begrafenisstem als de tegenstander dat doet. Wat een wedstrijd. City twee keer op voorsprong. Eerste keer tegen de gang van het spel in. Tweede keer. Had ook niet echt gehoeven, maar was Sunderland niet langer heer en meester. Ja, die schouder. Het was ook de schouder van Meunier. Als we de arm eraf hakken, zal het toch altijd goal zijn. Met, ik denk, Matheus Nunes, die het vers stond van de spelers van City. Ja, ze zijn aan het checken, want hij sneed. Maar hij deed het uitstekend. Eerst breed, dan diep.

speelt. Kijk naar de voet van Ruben Dias. Staat die toch verder dan eender welk lichaamsdeel van Thomas Meunier. Die voet dus. De lijn is getrokken. Ik zou het zeer raar vinden. Mocht dit doelpunt worden afgekeurd? Je moet natuurlijk niet de voet van Brobbey nemen. Die stapt nog iets verder. Dias, zijn voet staat evenwijdig met de lijn. Dus het is wel even zoeken. In het VAR-centrum voor Michael Salisbury. Maar het lijkt correct. En een zoveelste keer een pleidooi voor voeten. Dan los je alles op. Het is veel simpeler in 93% van de gevallen. Dan waren we nu al lang terug aan het voetballen. Onside. Voilà. Voilà. 2-2. En terecht. Heerlijke goal. Brian Brobbey met zijn tweede van de namiddag. Een vreugde bij Sunderland. Enzo Lefebvre, heerlijk. Meunier, fantastisch slim gelopen. En op het juiste moment, Brobbey een cadeautje aangeboden. Semenyo,

slimste manier om een vrije trap tegen te krijgen. Maresca beseft dat het allemaal veel en veel beter zou moeten. Het is nogmaals thuiswedstrijd 3-3. Waarin City niet echt onder stoom geraakt. De beste wedstrijd was in de Champions League uit bij Porto. Soeverein, goed. Duidelijk. En oké, een 1-4 bij Palace is ook niet te versmalen. Dat is een gelukje. En Núñez denkt, ik koop tijd, lossen jullie het maar op. Xhaka erbij. Meunier doorkoppen voor Sadiki. Die bal snel controleerde. Angulo met de fout. Op Enzo Fernandez. Gianluigi Donnarumma. Evenwichtig dus qua doelgevaar. En elke bal tussen de palen is ook een goal tot dusver. Lekker voor de keepers. Elliot Anderson. Er zijn mensen die over trappen beginnen, maar dan snap je niet dat dat onmogelijk is. Als rechtsvoetig als je op die manier aan de bal komt, daar. Mooie eerste beweging, aanname van Ndiaye, Cherki. Anderson. Vocale steun van de City-fans. Die beseffen dat dit geen eitje wordt. Of is. Sadiki tegen de vlakte.

Fantastische coaches zijn het. Keith Andrews, Hurtsler en Le Bris. Buitenspel Meunier? Blijkbaar niet. Foutje van Metali. En die heeft al geel. Moet echt opletten. Ndiaye lijkt dat zelfs te beseffen. Even inhouden in de hoop dat hij in het aas bijt. Cherki. Angulo. Zal moeten helpen daar. Het is zeker iets wat Le Bris tijdens een rustpraatje zal vertellen. Mandava. De titular is op de linksachter. Er niet bij. Malik Fofana zit overigens op de bank. Die krijgen we straks misschien nog. Taibi ook. Belgisch getint ploeg Sunderland. Angulo. Ndiaye. Vaak bij de bal. Semenyo. Mukiele. Bleef goed naar de bal kijken. Opnieuw Antoine Semenyo. Voorzet is goed. Corner City. 2-2 nu ook in hoekschop. Op slag van rust. Daar zit de geschorste. Hij mag weer meedoen tegen PSG. Dat is de volgende wedstrijd van City in de Champions League. Cherki. De paas. Natuurlijk kiest hij voor de paas. Sunderland moet naar een Portugese tweede klasse. Torrens in de Europa League. Daar Gueye. En Semenyo. Ja, ja, ja. Onwaarschijnlijk. Elke bal tussen de palen is een doelpunt. Meunier claimt Hens. Maar ja, niet van de man die scoort. En dan staat City toch gevleid op voorsprong. Zijn ze er intussen wel in geslaagd om rond de 16 van Sunderland te gaan voetballen. Zodra Sunderland weer op gelijke hoogte komt. Cherki. Ik zie er niks fout aan. Meunier wordt een beetje in het duel weggeduwd. Maar ja, dat is normaal. Snoeihard, zijn eerste goal in de Premier League dit seizoen. Door de benen van Danso. Roefs raakt hem nog even. De 3-2 een feit. Hier dan Hens? Ah, ik denk het niet. Gueye. Want je moet je de vraag stellen, zou je er een penalty voor geven, mocht hij een verdediger zijn? En dan is het antwoord toch nee. Sunderland weer. Ze hebben een 2-3-tal minuten om 3-3 te maken. Om het scenario van deze wedstrijd te blijven volgen. Semenyo, heerlijke actie. En nu Cherki voor Haaland. Maar uiteindelijk Ndiaye. Oh, schitterend. Ndiaye, prachtig. Haaland mist. Wat een aanval van Manchester City. Het begon bij Semenyo. En Ndiaye deed
alles perfect. Behalve dan dat die Haaland geen twee linkervoeten gaf. Het is er nog ver naast ook. Maar de manier waarop je hem aanneemt en dan het overzicht behoudt. Subtiel en subliem. Vijf minuten erbij. Dat heeft veel te maken met de lange VAR-procedure bij de 2-2 van Sunderland. Ruben Diaz, ja, die blijft doordekken. Dan kan hij voorlopig geen enkele keer bij de bal. Granit Xhaka heeft iedereen naar voren gestuurd. Komt dan met een matige vrije trap. Te strak. Cherki. Enzo Fernandez. Haaland en een Ndiaye. Fernandez. De bedoeling was wel Cherki, maar niet zo ver. Het is niet voorbij natuurlijk. Meunier is slim om daar niet te gaan happen. Cherki houdt de boel even op. Het was Gvardiol die diep ging. Ja, City is wel beter gaan voetballen dan in dat openingskwartier. Dit is daar toch een staaltje van. Veel mensen die aan de bal komen. Bal die goed van rechts naar links reist. En uiteindelijk toch altijd uitkomen bij Ryan Cherki. Nu staat hij dus hier. Nee. Staat zijn speelgoed al helemaal op punt? Absoluut niet. Is het speelgoed waar je veel mee kan? Absoluut wel. Het is niet de meest superieure der 15's op 15's die ze misschien wel zullen halen. Dat maakt het misschien des te fijner, zeker voor een nieuwe coach. Absoluut niet te versmaden. Roefs. Meer Robin dan Batman in die eerste helft. Robby. Ja. De lat en corner. Het is toch echt een geweldige wedstrijd. En wat een match speelt Brian Robby. Superman. Via GI, Donnarumma. Ergens voelt hij dat wel. Omdat hij niet binnenvalt.
maar je wilt toch meelopen. Voor het geval je inschatting fout is. In corners staat Sunderland 3-2 voor in doelpunten Manchester City. Laatste kans om er 3-3 van te maken. En dat zou eigenlijk een perfecte weergave zijn van het scorebeeld. Het wedstrijdbeeld, excuus. Danso in de handen van Donnarumma. 3-2 is de ruststand na 50 heerlijke minuten. Waarin zowel City als Sunderland delen van de wedstrijd opeisten. Straks kan u kijken, nu meteen eigenlijk, naar een reportage van Alexander Mesdag bij Romeo Lavia. Maar straks meer City tegen Sunderland. En wie de eerste 45 minuten heeft gezien, die wil de volgende niet missen.

Welkom terug. U kijkt naar de spelerstunnel van Manchester City, waar Sunderland al uit tevoorschijn is getreden met de geweldenaar Brian Brobby. Auteur van een zeer goede eerste helft, Brobby. Ruben Dias, alle problemen van de wereld. En toch staat Manchester City op voorsprong. Kwaliteit gebracht en cynisch afgewerkt. Behalve dan Haaland met wat misschien wel de mooiste aanval van de wedstrijd was. Prachtige counter. Begonnen met Semenyo die de bal binnenhield, dribbelde op de lijn. Buitenkant voet de pass van Cherki. Een kunststukje van Ndiaye. En Erling Haaland die niet voor een leeg doel miste. Er liepen verdedigers. Dat is heus nog niet eens zo simpel. Maar toch, omdat het Haaland is, verwacht je dat die bal tegen de touwen gaat. Donnarumma. Meunier. Zijn eerste assist in de Premier League. Dus een feit. En een goede na een mooie aanval. Elliot Anderson. Xhaka. Haaland. Kreeg die bal toch nog even op het hoofd. Meunier. Niet de beste paas deze. Anderson. Dat was nog slimmeliger. Angulo. De ruimte op links. Voor Metalli. En dan is deze bal te hard. Enzo Lefebvre ging diep. Zordig begin van de tweede helft. Aan beide zijden. Met Meunier, met Anderson. En eigenlijk ook die pas van Metalli. Die moet zuiverder. Zeldzaam foutje. Bij Elliot Anderson. Angulo schrok van een Noorse god die voor hem opdook. Ballard, uitstekend op de been gebleven. Via Angulo weer Sunderland bal. Mukiele. Bebe. Nee, gaat diep. Kele was al aan het wijzen. Lefebvre wil de bal. Opnieuw dansen. Ja, daar komen ze met wat geluk uit. Sadiki. Noah Sadiki. Nee. Het is niet zijn sterkste punt. Zal dat ook nooit worden? De corridor die er plots lag. Met Lefebvre bijna aangeschoten. Meer geluk dan wijsheid. Want hij was naar de andere kant aan het kijken. De vraag is dan, moet je met links uithalen? Als je weet dat dat een van de weinige domeinen op het voetbal is waar je niet in excelleert. Nog geen 3 minuten ver in de tweede helft en het lijkt al alsof er zeer veel gebeurd is. Dat hij kon voetballen wisten we al van bij Everton. Maar daar stond hij soms vaker uit dan aan. Kelly en Danso hebben wat woorden.
Enzo Fernandez raakt misschien wel minst ballen voorlopig van al zijn City-wedstrijden tot dusver. Dat is zeker ook de verdienste van Sunderland. En een beetje die van een redelijk alomtegenwoordige Cherki, Brobbey. Ruben Dias blijft de grove middelen toch half en half gebruiken. Zonder over de schreef te gaan, maar loopt voortdurend mee. City herneemt met een wedstrijd op Anfield. Dan thuis PSG, thuis Ipswich. Thuis AEK Athene. Naar Aston Villa. En dan twee keer Brighton thuis.

zakt wat meer in dan voor de rust. Ja, Le Bris heeft nog troeven op de bank zitten. Maresca uiteraard ook. Maar Fofana, Talbi. Daar kan je mee naar de oorlog.

veroordeelde. Dat zal niet nodig zijn. En er valt begrip voor op te brengen. We hebben een momentje waarop Ruben Diaz is uit de rug van Brobby geraakt. Zo verbouwereerd. Dat hij meteen balverlies leed. Daar is Sunderland. Ja, te veel willen combineren nu. Saliki. Blijven liggen. Erling Haaland. Is natuurlijk geen rechterwinger die op die manier naar zijn linker kan draaien. En Cherki. Met balverlies. Noah Sadiki. Brobby. Metali. Het was Mukiele die geveld was. In die actie eerder. Lefebvre. Weer bij de bal. Sadiki aanspelen was slimmer geweest. Die kon dan Lefebvre weer gezicht naar doel krijgen. Oh, Metali. Als hij vertrekt, gebeurt er wel iets. Lastige bal van Danso. Meunier moet de gevolgen dragen.

opnieuw Thomas Meunier. Lekker gevoetbald. Mitali en Angulo. Tijd dat hij nog eens echt voor gevaar zorgt. We zien de bankzitters die Le Bris te zijner beschikking heeft. Mukiele, goed Meunier overgeslagen. Enzo Lefebvre. Ik ben geen hens van Elliot Anderson. Het is ook grappig, want Le Bris niet bij de vierde ref, maar SK wel. Ja, dit is ploegen van Pep Guardiola. Zelden of nooit overkomen. Zo weinig balbezit. In een thuiswedstrijd. Brobbey. Niet voorbij. Oh, Lefebvre. Hij kan eigenlijk te goed voetballen, waardoor hij nog iets speciaals wilde doen. Had Angulo in zijn ooghoek gezien, maar eigenlijk gewoon meegeven. Op rechts was de ideale optie. De meest simpele voor Mukiele. Wat liet hij na? Zo zie je maar, dat doorjagen in de rug van Brobbey houdt ook risico's in. Had hij net voor het eerste duel gewonnen, Ruben Dias, was hij nu gezien en bijna met zware gevolgen. Anderson. Dias. Matheus Núñez, goed ingesneden. Ja, blijven voetballen, zegt Jones. Dan alsnog halend. Hij laat hem voor Semenyo. En 4-2. Cynisch en goed die afwerking. Nadat de paaslijn nog net werd afgesneden. En die bal dus enigszins fortuinlijk weer voor de voeten van en Haaland en Semenyo belanden. Antoine Semenyo met zijn tweede van de namiddag. Geen sprake van buitenspel. Dan Danso en Mukiele. Het waren al geen vrienden eerder in de wedstrijd. Het zal er hier niet op beteren. Toch weer Cherki. Er is geluk mee gemoeid. En hij wacht lang genoeg tot het effect uit die bal is. En dan verwoestend uitgehaald. En dat is slecht nieuws voor Jeremy Doku. Als hij zijn goal

Als begint te maken, Semenyo. Want nee, daar mangelt het aan bij Doku. 4-2. Nou, dat ze toch aan het slabakken waren. Maar dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd.

Allard. Een ander verhaal is dat City 4 keer heeft gescoord. En dat daar geen enkele goal van Haaland bij is. Xhaka komt zich moeien bij Anderson. Sadiki gaat even uitleg vragen. Semenyo is de slimste.

Xhaka. In vroegere jaren had hij daar een kaart. Was dit Hens? Oeh. Ja, hij slaat hem wel weg, toch? Ja. Afkeuren de goal en penalty geven. Oeh, op dit beeld twijfelt hij dan wel weer. Raar. Angulo en Brobby met zijn hat-trick. 4-3. 4-3. Sunderland weer in de wedstrijd. En het is verdiend. Ze waren de betere ploeg. In de tweede helft koud gepakt door Semenyo. 4-3. Makkelijk bij Sunderland. 3 keer Brobby. Deze loopt hij goed binnen. In de rug van Núñez. Xhaka, zo haal je je gram. En Angulo. Goed dat hij niet zelf wilde scoren. Maar die bal gewoon voor de goal brengen. Na de stuit, raken was voldoende. Hij zou erin gegaan zijn. Maar Brobby nodig, want anders kwam Gay. 4-3. En dat ene moment, daar zou je toch nog een aantal keer naar willen kijken. Wat deed Elliot Anderson daar in de 16? Malik Fofana maakt zijn intrede voor Angulo, wiens laatste baltoets dus een assist was. Met de glimlach Malik van de Gantoise heeft een half uur om zijn duivels te ontbinden. En dat kan deze man ook. Cherki, Danso, daar zat hij goed tussen. Corner City. Heerlijke wedstrijd. Waar heel veel in zit. Dus ook mindere momenten van beide ploegen. Cherki, heel lang onderweg. Maar zo lang dat Roefs wel moest komen en hem heel ver moest gaan halen. Dat is genoeg. Corner 4. Ruben Diaz wil het truitje van Sadiki. Zo, te ver. Een duel van veel Enzo's. Maresca op de bank. Fernandez bij City op het middenveld. En Lefebvre bij zijn ploeg. De nummer 10 met 28 op zijn rug. Ballard. Oei. Het moet echt beter als je Brobby wil aanspelen. Moet je over Henderson geraken. Die natuurlijk niet van gisteren is. En inmiddels wel weet dat dat altijd een optie is. En wel in de lijn van die paas gaat staan. Donnarumma. Danso. Niet nodig. Totaal geen druk. En nu zijn de poppen aan het dansen. Met Cherki. En Ndiaye. Cherki loopt mee en Ndiaye. De corner. Begint allemaal met Danso. Die bal plomp verloren weer wegkomt. Maar City weer binnen schootsafstand. Van een moedig. En dartel bij momenten toch Sunderland. Geschept. Ruben Diaz.
man van Noah Sadiki dus. Op dit soort fases. Klein duwtje. Nee, Mukiele. En dan Ballers die te laat komt. Probeert hem te flikken richting de tweede paal. Goeie poging. Anderson, sterk. Cherki. En Semenyo. City. Door die 4-3 duidelijk weer gedwongen om het heft wat meer in handen te nemen. Doen ze ook.

zo laat begint met tellen, zitten we toch aan de tijd van vroeger. Bij een ingooi. Haaland kon bijna profiteren. Gvardiol, goede take. Enzo Fernandez krijgt hem opnieuw van Cherki. De motor draait weer wat warmer bij de thuisploeg. Enzo, tweede zone, Semenyo. En Ryan Cherki. Sunderland mag zich niet laten wegdrukken, indrukken. En het kan wel gebeuren natuurlijk op dit veld. Zeker bij momenten. En in dat soort wedstrijdfase zitten we nu. Robbie dan maar. Oh, Meunier had misschien al moeten lopen in zijn rug. Gvardiol, Mukiele blijven voetballen. De voetballers gaan zo vaak in de fout. Semenyo dacht even dat die dribbel onderdoken was. Balverlies bij Sunderland. Cherki. Even op de draaimolen. Malik Fofana moet verdedigen. Meunier, ja, dat is... De ervaring. Brobbey, goede kaats. Xhaka. En een eerste keer Malik Fofana. Het is ver. Dat is een klein ventje tussen die Premier League reuzen. Maar ze weten echt wel waarom ze hem hebben weggeplukt bij Lyon. Luffy. Heel, getelefoneerd. Enzo Fernandez.

Sadiki eraf. En we krijgen een tweede spits naast Brobby. Isidor. Het is schokken. En vroeg. Wat Regis Lebris hier doet. Bijzonder. De meeste coaches zouden bij deze stand wel nog even de kat uit de boom kijken. Wilson Isidor. Naast Brobby. Of er net achter, maar Lebris oordeelt dus. Dat hij in de gewone opstelling niet meer aan kansen zal komen. Haaland meenemen. Roefs is eerst. Mooi geprobeerd. Ruben Dias krijgt de fout tegen. Zou het al gebeurd zijn in zijn carrière dat hij in een ploeg speelt die vier keer scoort en dat hij geen deel uitmaakt van de doelpuntenmakers? Kans nog altijd groot dat er straks een vijfde binnenvliegt en dat de doelpuntenmaker Erling Haaland is. Haaland leek me randje buitenspel. Donnarumma en geen ongoal. Geweldig van Ruben Dias. Ref keek ook op zijn klok, maar het was duidelijk te zien. Randje buitenspel. Donnarumma het bos in en dit is, ja, een geweldige reactie van Ruben Dias. Die eerst wat ongelukkig ingrijpt. En dan, ja, toch en de snelheid en de techniek heeft om het op te lossen. En uitkomt met zijn passen. Oh, daar Fofana en Brobby. Ze gooien zich ervoor. En dan was het dus zelfs geen corner. Haaland. En Donnarumma. En dan Malik Fofana. Op Josko Gvardiol. Kunnen we dat eens van achter het doel zien? Geen vierde. Voor Brian Brobby. En geen enkele doelman is foutloos. Donnarumma dus ook niet. Tweede keer viel hem niet al te veel aan te wrijven. De eerste keer wel degelijk. Dan zou het kunnen dat Ballard net buitenspel stond. Maar in elk geval een lang var moment gehad. Goed doorgejaagd van Xhaka. Isidor, tik is te zacht. En dus kon Lefay niet perfect uitdraaien. Wel de overtreding. En de gele kaart, nee. Nog altijd maar één speler op de bal. Dayan Metali. Xhaka. Lift hem weer. Weer Ballard. Brobby. Fout tegen. Wat hebben ze last met hem.

is echt nog voor de lijn. Bal vertraagt ook een beetje na de stuit. Misschien mag je ook wel het warme weer danken. Ruben Diaz.

Haaland. Cherki. Ndiaye. Goeie beweging. Kevin Danso. Fofana. Is goed. Brobbey. Krijgt hij hem ertussen. Dat wordt gewoon iedere keer neergezaagd nu. Ruben Dias ging eerst protesteren en dan heel snel zeggen sorry tegen de scheidsrechter. Granit Xhaka, Sunderland op zoek naar de 4-4. Het is een mooie zin om uit te spreken in een voetbalwedstrijd. Al veel gekregen als kijker. Mukiele, Meunier, de voorzet. Semenyo kwam nog, dus de eerste corner voor Sunderland in de tweede periode. Mukiele trapte een toeschouwer aan. Ging nu even wat dolle met Donnarumma. Het was overigens met een Rabona in zachtjes. Bal uit mee. Corner veel te laag. Dit haalt Ndiaye niet meer. Jeremy Doku. Mag invallen. Wait. Zegt Andy Medley. Ndiaye eraf. Semenyo moet of mag van flank wisselen. Doku dus. Er weer bij. Een kuitblessure. Zijn eerste minuut in de Premier League. Sunderland. 7 ballen tussen de palen. City 4. Het staat 4-3. De verre inworp komt eraan. De gebruikelijke schermutselingen. Danso. Donnarumma. En dan is het ook nooit slim om iets te doen dat echt kan bestraft worden. Tja. Slotkwartier zijn we ingegaan. City speelde 14 keer thuis tegen Sunderland in het Premier League tijdperk. Won daar 12 wedstrijden van. 2 keer werd het gelijk. Cherki. Doku dus op zijn geliefkoosde linkerflank. En Sunderland kon 17 wedstrijden in de competitie niet winnen. Tegen een team dat in de top 2 stond. En ook al staan ze nu 4-3 achter. Er zijn veel van die matchen waarin ze daar veel minder dichtbij zijn geweest.

Semenyo. Toch wel een pluim voor de manier waarop hij die 4-2 binnenjast. Haaland levert in bij Meunier. En ze vinden daar wat van. Danso is toch echt aan het knoeien. Aan de bal. Metalli, voilà. Even de schouder erin, denkt Semenyo. En hier Doku. Afgeblokt. Dat is de onervarenheid van een 20-jarige die net uit de Ligue 1 komt. En die denkt hier dit duel op die manier te kunnen gaan winnen. Tegen Antoine Semenyo. Dan heb je niet naar Match of the Day gekeken over het kanaal. In Zuidwest-Frankrijk, geen idee of je daar de BBC kan bekijken. Hume komt nog. Voor Thomas Meunier. Troy. Je staat achter en je bent een paard van in. Roos. Had hem ook vast. En nee. Gewoon laten spelen. Danso. Isidor. Xhaka. Brian Brobbey. Dan voel je toch een kleine schokgolf door het stadion gaan. Malik Fofana. Voorzet komt. Weggehaald. Gvardiol. Brobbey. Zijn lichaam zetten. Fofana. Met Gueye bij zich. Steekballetje. Is goed. De voorzet. Waarom al meteen? Brobbey, buitenkant rechts. Weggekoopt Enzo Fernandez. Xhaka, Malik Fofana. Fofana in de handen van Donnarumma. Die het allemaal uitstekend had bekeken. Hij laat zich zien. Minuut 80. Le Bris gelooft er nog in. En heeft daar absoluut gelijk in. Dit was venijnloos als trap. Brobbey. Het is ook moeilijk voor een scheidsrechter om dat telkens te beoordelen. Cherki.

Bakayoko, prachtige bal, prachtige bal. Guardiol, Haaland, hier is de vijfde, jawel. Eerste goal, Erling Haaland, City 5, Sunderland 3, boeken toe. Schitterende bal van Jeremy Doku om alles open te zetten, toch afgekeurd. Buitenspel dan. Op die eerste paas van Doku, niet Haaland. Laten we eens kijken. Guardiol dan. Nee. Misschien het hoofd, maar nee. 5-3. Legt hem prachtig neer. En ook dit was de rechter van Erling Haaland. Enige bekommernis was niet tegen die paal schuiven. Geen buitenspel toch. Een haar. Maar eerder een haar niet. Hopelijk duurt het niet opnieuw. 5 minuten. Goal. Voilà. Een topploeg wint een wedstrijd tegen een minder hoog aangeschreven team in dit dolle weekend. Maar het heeft City echt wel de clichématige bloed, zweet en tranen gekost om Sunderland af te schudden. Geweldige wedstrijd. Straffe match van de bezoekers ook. En Erling Haaland slaat toe. Dan is de gok om met twee spitsen te gaan spelen fout uitgedraaid. Anderzijds, op het moment waarop hij die wissel doorvoerde, Le Bris, was City voortdurend aan de bal. Een 5-6 minuten. En dat heeft hij wel weten om te draaien. Allee, tijd dat Brobby reageert en antwoordt. Het zal niet meer gebeuren nu.

Semenyo. Het is echt een paas die Jeremy Doku aan zijn repertoire heeft toegevoegd.

en Cherki. Even de controle over de bal kwijt. Het overkomt hem zelden. O'Reilly. Op de een of andere manier op de bank gesukkeld. Applaus en terecht voor Ryan Cherki.

En de start zijn Sunderland met 4 op 15. Heeft het lang niet altijd loon naar werken gekregen. En zullen de punten wel gaan komen, maar ja, volgende wedstrijd. Meteen na de break thuis tegen Brighton. Oh, prachtige bal. En O'Reilly, nee. Doku had anders een assist beet en is daar zeer ontgoocheld over. En als dit Haaland is, dan hangt hij. Het zou een zeer hard verdikt geweest zijn voor Sunderland. Een tennisuitslag kan nog altijd. Dus Brighton thuis na Bournemouth en Leeds thuis. Ook voor Sunderland geldt, er zijn geen makkelijke wedstrijden in de Premier League. Allard. Doku voor Fofana. Oh, Fofana. Nou, dat was even het talent bij Enzo Fernandez. Dat krijgt hij straks wel nog terug. Twee panna's met een rol in deze wedstrijd van twee spelers van Sunderland. Eerst Metalli bij NDI en nu Malik Fofana bij Enzo Fernandez. Het zou fijn zijn mochten we daar een herhaling van krijgen. Er valt voor te vrezen. Semenyo komt Fofana een handje geven. Zou het uit respect zijn voor die beweging? Het leek me bij Enzo Fernandez, maar ik kan me vergissen.

Bournemouth op speeldag 1 dus. In extremis een 0-1 recht getrokken. Thuis Coventry 1-0 gewonnen. Maar afgezien met de promovendus. En nu een bizarre, maar mooie 5-3 zege tegen Sunderland. Dat na City-normen veel te veel heeft kunnen voetballen hier. Dat een geweldige Brobby had. Maar telkens de bal bij kwijt kon. Op die manier City echt wel in de problemen bracht. Maar ja, 5 keer scoren. Dat is dus veel en veel beter dan in die eerste 2 thuiswedstrijden. Gay. Isidore.

hebben dus een leider die 15 op 15 heeft. Manchester City. Xhaka. Brody. Wil nog hakken. Niet voorbij. Naïef van Gueye. Mukiele. Ballard. Oh. Wat is dit hier allemaal? Welke aanval. Eigenlijk een kans. Hoe het scheelt niet veel. Vijfde corner. Sunderland. Vijf minuten komen erbij. Hoekschop van Lefebvre. Te hard geraakt door Yu. Donnarumma wilde daar weer tussen beiden komen. Dan kwam in de verste verte niet bij die bal.

0: wordt lachen.
1: Op de nabespreking, die er niet komt waarschijnlijk omdat ze allemaal weg zijn. Maar als Ruben Dias al die beelden ziet waarin hij in de rug van Brian Robbie met bewonderenswaardige moed telkens toch maar weer de volharding heeft om het te blijven proberen. Kjelle komt toch nog bij die bal. Haaland ook, uiteraard. Dat is zijn job in de 16, maar meestal als aanvaller. Hugh in de handen van Donnarumma. Ballard was mee. Want ze geven zich niet gewonnen. Sunderland verdienen meer dan een 5-3 nederlaag. Verdienen meer dan zomaar een bijrol op deze namiddag. We hebben er mee voor gezorgd dat dit een zeer fijn kijkstuk was. Maar anders dan Brentford en Brighton hebben ze niet de scalp van een grote club gepakt. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze uit moesten spelen. Xhaka, wie anders dan Brobbey. Fysiek zit hij toch ook in topvorm. Xhaka, buitenkant. En Semenyo. Ik denk dat ze nu de player of the game roepen. En dat zal dan Enzo Fernandez zijn. Dat lijkt me een rare keuze vandaag. Mooie goal. De eerste van de 8. Zeker niet zijn beste match. Robbie. Mukiele. Legt hem terug. En Fofana. Oh, jammer. Malik Fofana. Goed ingesneden. Het zou zo fijn voor hem zijn om hier te scoren. Die 0. Van zijn kortstondige tabel te krijgen. Kjelle ook telkens diep. Prachtig. Zijn wedstrijd. In afwisseling met Meunier, die ook niet uit de toon viel. Malik Fofana. Is Brobbey nog eens. Een geweldenaar vandaag. En Jeremy Doku. Nog een counter van Manchester City. Eruit gehaald. Door Mukiele. En Zolofé. Einde van een boeiende wedstrijd. Beide ploegen die alleen maar applaus verdienen. Erling Haaland uiteindelijk met een goal. De 8e. Hij de 1e van de namiddag. Daartussen ook 3 goals van Brobbey. Ryan Cherki was redelijk alomtegenwoordig. Straks nog veel plezier met Fulham tegen Manchester United. Maar dit was meer dan een voorgerechtje. Dit was een fantastisch voetbalfeest. En volledig in de lijn met de andere topwedstrijden van deze speeldag. Een rare speeldag, een mooie speeldag, een boeiende. Sunderland heeft er alles aan gedaan. City uiteindelijk toch net een maatje te groot, net te veel ervaring. Maar het was genieten en dat zie je ook aan de jongens op het veld. City heeft 15 op 15. Sunderland staat ergens onderaan. Maar Brian Brobbey is zwanger van een hogere plek. Tot de volgende keer.

0: zeker in de Eredivisie hoe makkelijk er gescoord wordt.
1: Ja.
0: En dat moet AZ nu ook nog gaan doen dus.
1: Nou, ik denk wel dat het een wedstrijd als vandaag kun je in momenten weinig creëren. Omdat het spel staat gewoon heel stug verdedigd. Dus je zult je kansen die je krijgt echt moeten verzilveren. Ik denk dat AZ echt die kwaliteit heeft, begrijp me niet verkeerd. Maar als je het even vergelijkt met de topploeg op dit moment, gaat het daar wel een stukje makkelijker nog. Ajax gisteren, miraculeus.
0: Ja, wel de kansen,
1: niet kunnen
0: maar
1: winnen, maar
0: geen overwinning.
1: Ja, AZ zal vandaag door de muur heen moeten beuken van Telstar.
0: Nou, gaan we kijken of ze dat gaan doen. Want ze staan inmiddels in die mooie nieuwe tunnel.
1: Ja.
0: Zich op te maken. Voor dit duel gaan wij naar de commentator van vanmiddag. Michiel Teling, veel plezier.
2: Ja, zo is het. Dankjewel, Aleta. De spelers van AZ en Telstar in de verbouwde catacombe hier in het AFAS stadion. En daar de veelbesproken keeper van Telstar, Ronald Koeman junior. Hij is gewoon van de partij in moeilijke tijden sinds het overlijden van zijn moeder afgelopen week. En u ziet het, de spelers van AZ en Telstar dragen ook rouwbanden. Het stadion dat voor deze burenruzie in Noord-Holland goed vol zit. En hoe staat AZ er vandaag voor na de wedstrijd van afgelopen woensdag in de Europa League? 1-0 nederlaag. De eerste nederlaag in dit seizoen voor AZ op bezoek bij Sunderland. AZ op de derde plaats, 16 punten, gelijk met PSV. 1 punt achter Feyenoord, dat vandaag al won. 2 punten meer dan Ajax, dat verschil kan dus 5 worden als AZ vandaag kan winnen van Telstar. En Telstar dus 12e met 5 punten uit de eerste 6 wedstrijden van het seizoen. Een rouwband om de arm van Rosangelo Daal. Een rouwband om de arm bij Kelvin Stenks. De spelers van AZ komen het veld op met hun kinderen en met die van de technische staf. Dure punten verspeeld AZ vorige week in eigen stadion tegen Willem II. Dat in de 81ste minuut gelijk maakte. Dat kostte AZ dus de overwinning. Onder in beeld de opstelling van de thuisploeg. Geen Klaasie, geen Smit en geen Oefkier. Wel in de basis Kwakman, Biskov en Stenks. Maar dus ook 8 dezelfde als afgelopen woensdag in het Stadium of Light in Sunderland. Scheidsrechter is Sander van der Eyck. Hier met de captains Koopmeiners en Hardeveld. Videoscheidsrechter is Alex Bos. 3 wijzigingen dus in de opstelling van AZ in de formatie van Telstar. 1 wijziging, de laatste weken telkens dezelfde 11. Vandaag ontbreekt in de spits Torrison. En is er een basisplaats voor Jelani Seedorf in een 3-4-2-1 formatie. Met Ronald Koeman junior dus onder de lat achterin. Valk, Sualia en Peersman. Mendes en Brouwer spelen in de rug van Jelani Seedorf. Dat zijn de 11 van Telstar. Telstar won de eerste wedstrijd van het seizoen bij NEC. Daarna 3 keer verloren, 2 keer gelijk gespeeld. Hoe gaat dat vandaag hier in Alkmaar? Vorig seizoen 3 keer tegenover elkaar. AZ en Telstar. 3 keer won AZ. Ook in de halve finale van het bekertoernooi werd er door AZ gewonnen, werd het 2-1. Afgetrapt door Telstar. Afgetrapt door Brouwer. Het eerste balcontact voor Ronald Koeman junior. Na een hele moeilijke week zal het ongetwijfeld ook een hele moeilijke middag voor hem zijn. En de supporters hebben ook steun aangekondigd. De supporters van AZ en Telstar. in de 12e minuut. Zal er vanaf de tribunes aandacht zijn voor het overlijden van Martina Koeman. Chavez. Eerste balcontact voor Daal. Koopmeiners. Wouter Goes. En hier is de andere centrale verdediger van AZ aanspeelbaar, Louis Schouten. Chavez. Die binnenkort weer in actie gaat komen voor de nationale ploeg van Mexico. Gaat wedstrijden spelen tegen Colombia, Peru, de Verenigde Staten en Chili. AZ dat hofleverancier is van Jong Oranje. Met maar liefst 8 spelers die zijn opgeroepen voor Jong Oranje. Kwakman. Diepgang is er bij Meerdink, maar de bal was denk ik toch bedoeld voor Daal. Paas zat er een beetje tussenin. Koopmeiners. Zo is de bal voor AZ in de openingsfase. Dijkstra. En hier aan de buitenkant dus Kelvin Stenks. Schouten. Daal. Loopactie van Kwakman. Hier is Goes. Telstar is wel heel passief. Hier komt Chavez. En dat levert de eerste hoekschop op voor AZ. Als laatste geraakt door centrale verdediger Sam Valk. Prima paasje dit van Wouter Goes. En blijkbaar niet als laatste geraakt door Chavez, want het wordt een corner. Oh, wacht. De VAR heeft ingegrepen. Ja, dat kan tegenwoordig. En die heeft het teruggedraaid. Het wordt een doeltrap. Omdat het toch blijkbaar Chavez was die de bal als laatste raakte. Het was niet zo makkelijk te zien. Maar het is uiteindelijk de knie van de Mexicaan die als laatste de bal toucheert. De bal schiet door tot bij Hardeveld die daar opdook. Valk. Owusu. Goed gevoetbald uiteindelijk door Owusu. Soalia, huurling van AZ, de centrale verdediger. Alders. Dwars gezeten door Chavez. Echtold claimt de ingooi, maar de ingooi is voor Telstar. Zijn ploeg, de ploeg van Leroy Echtold, liet 2 gezichten zien in de wedstrijd tegen Sunderland. Het was te afwachtend in de eerste helft. Maar in de tweede helft een stuk sterker in Engeland. Het mocht uiteindelijk niet baten. AZ ging onderuit. In een wedstrijd waarin AZ de kansen die het kreeg niet benutten. Riskante bal dit. Slechte bal van Chavez. Seedorf doet er in eerste instantie veel te weinig mee. Owusu kan eruit verdedigd worden door Kwakman. Alders tegenover Daal. Ten onder. Biskov is hem ook kwijt. Het is een rommelig begin. Maar Telstar zit er hier even bovenop. De voorzet van Rui Mendes. Een misser van Alders. Over rommelig gesproken. Chavez. Opgewipt door Daal. Al te ver komt die bal niet. vlag omhoog voor buitenspel. Buitenspel van Rui Mendes. De bal aan de voet bij Jari de Busser. Hij is geselecteerd voor de Rode Duivels door de nieuwe bondscoach van België, Mark van Bommel. Mooie beloning voor de Busser.

Chavez. Leerdink werd wat vastgehouden door Soualia. Dat heeft scheidsrechter Van der Rijk goed gezien. Vrije trap voor AZ. Fysiek natuurlijk ijzersterk, de centrale verdediger van Telstar. Net als een compaan achterin. Sam Valk. Chavez, Daal. Chavez doorgelopen. Biskov. Louis Schouten. Stengs nu aan de binnenkant.

Marco is de bal hier in zijn geheel over de achterlijn. Een goede loopactie van Biskov. Trap van Ronald Koeman. En hier gaat Seedorf er vandoor. Die werd even vastgehouden. Daardoor is de busser eerder bij de bal. De scheidsrechter doet daar niets mee. Het levert wat irritatie op bij Henk Brugge. De coach van Telstar boos. En natuurlijk valt Jari de busser daar niets te verwijten. Maar er werd wel degelijk even vastgehouden bij Jelani Seedorf.

opvalt bij Telstar is dat het niet echt met drie centrale verdedigers speelt, maar meer met een viermans achterhoede. En dus met Peersman als linksback en Hardeveld een stuk hoger op het veld. Niet als wingback, maar echt als middenvelder. Twee centrale verdedigers dus vandaag. Valk en Soualia. Owusu er kort voor. Nu staat Peersman als linksback zelfs even linksbuiten en controleert hij de bal. Uitstekend gedaan door Peersman. En op zoek gegaan naar Hardeveld. Zo doet Telstar het niet onaardig in de eerste 10 minuten. En is AZ misschien ook wel enigszins verrast door de manier van spelen van Telstar. Rossen, Hardeveld. Op zoek bij de eerste paal naar een ploeggenoot, maar daar weggehaald door Meerdink. Dus Peersman aan de rechterkant. Voorzet van Brouwer. Owusu. En nu de omschakeling van AZ. Dan is het wachten op de versnelling. Daal. Kan niet gelanceerd worden. Moet dat hier eigenlijk zelf voor elkaar zien te krijgen. Koopmeiners, Stengs, Daal. Goed gespeeld. Meerink voor de doel. Stengs bij de tweede paal. Komt Biskov vrij. Maar Stengs krijgt de bal niet voor de doel. Zo is het wel een interessante openingsfase. Handig gevoetbald hier in eerste instantie door Kelvin Stengs. Maar dan verwacht je hier wat meer. Wellicht was hij toch van plan om Ronald Koeman daar in de korte hoek te verrassen. Je kunt het niet uitsluiten. Soualia. Seedorf als laatste, dus gooit AZ. Biskov vastgepakt. Overtreding, Rui Mendes. Rosangelo Daal. Chaves overgeslagen. Hier is Kwakman. Stengs. Elf man achter de bal. En u hoort het applaus vanaf de tribunes. En dan gaat bijna iedereen staan hier in Alkmaar. Ook applaus van Henk Brugge. Steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman. En sterretjes. 626 in totaal in het uitvak.

En natuurlijk maakt dat heel veel indruk. En zorgt dat voor veel emotie bij Ronald Koeman junior. Als zijn moeder veel te vroeg overleden hier in Alkmaar herdacht wordt. Bijna het balverlies van Stengs, die dat zelf corrigeren kan.

indrukwekkend eerbetoon. Maar dan gaat de focus, zoals dat altijd gaat, toch weer op het voetbal.

Chavez. Schouten. En de Busser. Kwartier onderweg. Het is nog wachten op de eerste echte uitgespeelde kans. Meerdink. Weggelopen bij Sualia. Niet buitenspel. Max Meerdink. Chavez sluit aan. Die krijgt nu de bal van Daal. En dan is Meerdink alweer onderweg. Maar niet enthousiast genoeg. Want nog niet daar. Zo is de echte overtuiging er nog niet bij de thuisploeg. Koopmeiners. Wil altijd wel vooruit. Bieskov. Kwakman. En hier is Stengs. Schouten. Chavez. Daal zou Alders op kunnen zoeken. Doet hij niet. Gekies voor de combinatie. Bieskov. Goed dat hij hem niet teruggeeft. Anders is het buitenspel. En hier valt ook wel iets te halen bij Kwakman. Kwakman handig in de kleine ruimte. Toch uitverdedigd door Peersman. Telstar nu toch echt met de rug tegen de muur. Na ruim een kwartier. Daal. Vooralsnog blaft AZ, maar bijt het niet. Bieskov op het verkeerde been gezet hier door zijn ploeggenoot notabene.

Koeman krijgt de tijd, wordt niet aangevallen. Ziet wel de loopactie van Alders, maar kiest uiteindelijk voor Hardeveld. Knap gecontroleerd door Hardeveld. Al schiet de bal net iets te ver van zijn schoen. Dus kan AZ overnemen met Chaves en met Daal. Scherp verdedigd door Valk. Al te brutaal in aanvallend opzicht is Telstar nog niet in de eerste 20 minuten.

Chavez. Maar eens kijken of het lukt over de rechterflank. Want van Dijkstra hebben we in de eerste 17, 18 minuten nog niet veel gezien. Dijkstra gekoppeld aan Hardeveld. Het is Chavez die Valk ontwijkt. Stengs inmiddels dichtbij. Daal stond nog even op adem te komen, maar de aanval van AZ loopt door. Biskov, Meerdink uit de draai. Zou kunnen. En raak! 1-0 AZ, daar is hij, Max Meerdink. Zo is de eerste kans raak voor AZ. Telstar aardig stug in de eerste 20 minuten. Maar dit is een slim balletje van Biskov op Meerdink. Die weliswaar wordt vastgehouden door Soualia. Maar met zijn rug naar de goal toch kan wegdraaien. En Koeman junior kan passeren. En zo staat AZ op 1-0. Derde doelpunt van het seizoen voor Meerdink. Ontlading bij Echtold.

De Busser. Goed gespeeld door Chaves. Koopmeiners. Nu ligt er meer ruimte voor AZ. Dijkstra komt eraan. Stenk zou ook zelf kunnen. Niet overtuigend gedaan. Kwakman krijgt een beuk hier. Van Brouwer. Het was geen fijn moment voor Dave Kwakman. Die zo behoorlijk in de rug wordt gelopen. Dit was meer de irritatie over het balletje van Stenks. Dat de juiste snelheid miste. Vermoed ik, bij Echtelt. Koopmeiners. Soualia ruimt op. Koopmeiners raakt hem net voldoende. Met applaus voor de Busser, die dus op tijd is. Voordat Seedorf gevaarlijk kan worden. Middels Meerdink en Daal. Zo gaat het tempo wat omhoog. Halverwege de eerste helft. Daal. Kwakman is hersteld van die botsing. Goes wordt niet begrepen door zijn ploeggenoot. De eerste kans raak vandaag voor AZ. Dat wat woensdag tegen Sunderland niet lukte. Ook in die wedstrijd natuurlijk een grote kans voor Meerdink in de slotfase. Hier bereikt Meerdink Biesbosch niet. Valk. En als laatste Hardeveld. Hier over Meerdink. Nee, voetballen geen probleem voor Ronald Koeman. Hardeveld had het beter kunnen laten gaan. Goes, Stenks. En zoals verwacht is AZ wel de baas op het veld. Kan Telstra vooralsnog niet heel veel meer dan tegenhouden. Stenks. Rosser komt weg. Koopmeiners fel. Feller dan Rui Mendes. Daal. Dijkstra. Wat in de rug gelopen door Brouwer, maar AZ blijft in balbezit. Zo heel veel ruimte om te manoeuvreren is er nog altijd niet voor de thuisploeg. Chaves. Meerdink was buitenspel, dus gaat het naar Stenks. Brouwer. Overtreding gemaakt door Kelvin Stenks.

Sualia. Achter Biskov. Dus had AZ zaken kunnen doen. Wel meteen de drukke weer op. Hardeveld leunt hier wat op Dijkstra. Het wordt een ingooi voor AZ.

push. Bal van de bussen richting Daal. En wat is het plan van Telstar behalve tegenhouden, behalve het ontregelen van het voetbal van AZ? Het zal nu toch zelf af en toe ook wat meer initiatief moeten nemen in voorwaartse zin. Meerdink aangepakt. Geen overtreding van Rossen. Maar gewoon scherp verdedigd. Overigens bij AZ Denzo Casius nog niet bij de selectie. Casius die wel op de weg terug is. Peersman. Dan is Telstar wel een keer op de helft van AZ. Hardeveld. Peersman. Rossen. En Owusu. Abdelnour Soualia. Rui Mendes. Alders krijgt hem niet bij Seedorf. Goed van Chaves. Die er eerst tussen zit en vervolgens echt kan onderscheppen. Door Van Valk en dus Rui Mendes. Hier zit dat in voor Telstar. Rui Mendes doet het zelf. De Busser met een halve redding. Het is uiteindelijk wel voldoende om een doelpunt te voorkomen. En eindelijk laat Telstar zich eens zien. De poging van Rui Mendes treft zeker dit seizoen al. In de wedstrijd tegen NEC in de Goffert